0: was eigenlijk zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient. En heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd. Op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag overdag ook geregeld een bui, maar er is ook zon en ook af en toe wat wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
2: Niet springen op de bank, ga op je billen zitten, niet rennen, voorzichtig. Allemaal leuzen die menig ouder zich wel eens tegen zijn kind heeft horen uitspreken. Dat dat vaak niet werkt, is een open deur. Maar wat werkt dan wel?
3: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
2: Volgens schrijver Edwin Selay ligt de sleutel bij hypnose. Want, zegt hij, als ouder hypnotiseer je je kind voortdurend. Zonder dat je het zelf doorhebt. En dat kan je dus ook bewust inzetten. Gisteren verscheen zijn nieuwe boek, wat als opvoeden voor een groot deel hypnose is. Daarin beschrijft hij hoe je met taal en bepaalde technieken het gedrag van je kind kunt beïnvloeden. Maar wat is hypnose eigenlijk en hoe beïnvloedbaar is een kind? Dat gaan we vannacht bespreken. Ja, welkom Edwin.
4: Ja.
2: Goed dat je er bent.
4: Ja, nou ja, leuk om er te zijn. Ja.
2: Herkende je je gelijk al in de instart van niet rennen, ga zitten, dat soort uitspraken?
4: Jazeker, ja. Nou ja, ik was een tijd geleden op het vliegveld en ik ben nou de hele tijd aan het kijken hoe mensen met hun kinderen omgaan eigenlijk. Er was ook een mevrouw met een klein meisje van... ja, niet rennen, niet aan de koekjes. Ik denk, daar gaan we. En die ging ook richting de koekjes. Ja, ik denk, ja. En zij erachteraan rennen. Ik denk, ja.
2: Klassiekjes, ja.
4: Ja, dat is echt een klassieke. Ja,
2: ja, een klassieke fout. Die herken je zelf dus ook. Ja. Je schrijft dat je dit boek graag zelf had willen lezen... voordat je ouder was geworden.
4: Zeker, ja.
2: Dat is
4: ja.
2: Altijd het beste wat je kan doen, hè? Eerst fout maken en dan er een boek over schrijven.
4: Ja, zoiets, ja. Ja, ja, nou, het is gelukkig, tenminste, dan moet je aan hun vragen, wel goed gekomen. Maar ik had het inderdaad wel eerder willen weten.
2: Ja, ja. Want jouw kinderen zijn nu allemaal richting de 20, een beetje rondom, hè?
4: Ja, die
2: rondom,
4: zijn 20 en ouder, zo'n beetje, ja.
2: En ze zijn goed terechtgekomen, ondanks alles.
4: Ze voelen zich prima.
2: En, dus het is ook weer niet zo nodig om zo'n boek dan te hebben gelezen?
4: Nee, maar kijk, in sommige fases van hun jeugd had het echt wel handig geweest. Want we hebben echt wel af en toe het gevoel gehad dat we dachten van... oké, we zijn nu de controle eigenlijk een soort van kwijt.
2: Ja. Durf je wat te noemen zo op Nationale Radio?
4: Jawel, ja hoor. Wij hadden 4 kinderen onder de 4 jaar. En geen één ging naar school. Nou ja, doe het maar, weet je. Kijk, je gaat sowieso nergens op visite. Want niemand wil je per se graag op visite hebben. En jij wil er eigenlijk ook niet heen. Want met 4 kinderen en dan moet je ze inpakken. En dan moet je halve hutkoffers mee om met die gasten ergens heen te gaan. Nou, dat was ellende. En als eentje ging, dan ging de rest. En... Ja, op een gegeven moment hebben we wel eens gedacht van... jeetje, gaat dit wel oké. Maar het is...
2: Want hoeveel kinderen heb je groot weten te brengen?
4: Ja, 4.
2: 4, ja, dat is ook een hele hutkoffer vol.
4: En echt ook heel dicht op elkaar. Er zit een tweeling bij.
2: Ja.
4: Dus ja, dan...
2: Dan gaat het hard.
4: Ja, en als je links kijkt, dan gebeurt er rechts wat. En dat was best wel intens.
2: Zo erg was het. Ja. Hey, je had nog zo'n mooi citaat in je boek... waar ik even stel van achterover sloeg. Kinderen zijn te zwaar, ze zijn verslaafd aan tablets en telefoons... of krijgen een angststoornis, zoals het nu gaat. Dat is niet best, maar dat komt door de opvoeding. Zo.
4: Ja, voor een groot deel wel, ja. Ja.
2: Ja, dat is best een stevige uitspraak.
4: Nou ja, kijk, als je kijkt naar wat de factoren zijn van dat zoiets kan gebeuren, dan heb je natuurlijk de genetische kant, maar dat is maar heel weinig. Hè. Er zijn maar heel weinig mensen behept met een gen waarvan je kan zeggen van, oh, nou, die wordt bang. Hè? Dus daar ligt het vaak niet aan. Dan heb je zeg maar de nurture kant, hè, het opvoeden. En de genetic nurture, dat is de omgeving waarin iemand opgroeit. Ja, ja. Dat kan je allemaal scharen onder opvoeding.
2: Maar dat is toch heel moeilijk op dit moment om dat wetenschappelijk goed uit elkaar te trekken. Wat de invloeden zijn van al die drie dingen.
4: Ja, klopt. Ja, het een beïnvloedt ook het ander. Ja, alleen ja. Als je natuurlijk drie, laten we zeggen, dingen hebt. Hè, dus diegene, laten we zeggen, de nature, de nurture en de genetic nurture. Ja, die andere twee, die hebben voor het leeuwendeel hebben die, zeg maar, invloed. Hè. Dus ze zeggen ongeveer dat genen misschien, nou ja, als het 20% is, is het veel. En 40% opvoeding en 40% omgeving, ja. Dus je zou kunnen zeggen, 80% heeft toch wat mee te maken wat jij aan het doen bent als ouder. Plus waar je je kind ook neerzet in welke omgeving. Ja, hè? Dus ja. Dat is ook natuurlijk nog wel.
2: Waar je kind aan blootstelt allemaal.
4: Ja, ja, en waar wordt die aan blootgesteld de eerste 4-5 jaar? Nou, aan jou. Ja, dus ja, daar gaan we. Ja. Dus dan is het
2: confronterend eigenlijk ook wel als ik het zo hoor.
4: Ja, het is wel. Ja, en je doet er niet ook. Ja, natuurlijk, je doet er wel. Je doet er niks aan dat zo is.
2: Nee.
4: Want het is nou eenmaal zo. Dat kind dat woont bij jou, dat doet jou voor een groot deel na. En misschien is die dat ook wel voor een groot deel. Ja, dus dan is het ook wel misschien een grote verantwoordelijkheid om misschien te beseffen van, misschien moet ik eens meer aan mezelf gaan werken. Of, ik zie wat gedrag terugkomen bij die jongen. Oei, dat is toch. Ja, dat komt misschien wel bij mij vandaan, weet je wel. Misschien moet ik zelf ook wel wat gaan doen.
2: Ja.
4: Dus ja, dat hebben wij, Suzanne en ik, Suzanne is mijn vrouw, allebei altijd wel gedaan.
2: Ja, hey, en je zegt dus, met de juiste inzet van hypnose maak je het kind en jezelf gelukkiger.
4: Ja.
2: Vertel.
4: Ja, nou ja, kijk, met de juiste inzet, daar bedoel ik mee bijvoorbeeld, hè, kinderen zijn over het algemeen, zeker van 0 tot 5, dan zou je kunnen zeggen dat ze ongelooflijk beïnvloedbaar zijn. Hè? Dus die breinactiviteit die is vrijwel identiek aan mensen in diepe hypnose. Niet dat ze natuurlijk helemaal weg zijn, of dat je een vinger knipt en ze doen van alles en zo, was het maar zo'n feest soms. maar wel dat ze heel beïnvloedbaar zijn.
2: En is daar zijn onderzoeken naar gedaan? Dat je dus die breinscans naast elkaar legt en dat je ziet van, ze zijn gewoon heel beïnvloedbaar.
4: Ja, klopt.
2: Ja,
4: ja, omdat die laten we zeggen, de beta-golf, om het maar even zo te zeggen, die komt pas rond 6, 7, 8 jaar een beetje. En die beta-golf, dat is eigenlijk de golf die wij het meest dominant als mens hebben. Dus 80% van de dag zitten wij in die golf. Ja, wat betekent dat? Druk, een beetje stress. Het hoeft niet negatief te zijn, stress natuurlijk. Maar gewoon, ja, we zijn bezig, dit, dat. En we denken ook wat kritischer na. Niet iedereen, maar de meeste mensen wel. Hè? Dus als ik tegen jou zeg van, dat is zo, dan denk je, nou, dat vind ik helemaal niet.
2: Ja, dat ga ik dit hele uur doen.
4: Ja. maar als je dat bij een kind van 5 doet, of jonger nog, zeg, kijk, dit is een, je geeft het een naam, dan is dat zo. Ja, waarom niet? Jij zegt dat, jij bent de moeder bijvoorbeeld. Ja, waarom zou ik daaraan gaan twijfelen?
2: Ja.
4: Maar als ik een jaar of 8, 9 ben, ja, dan denk ik van, nou, dat weet ik nog zo net niet. En hoe ouder je wordt, ja, hoe minder je in ieder geval zo beïnvloedbaar bent. Je bent nog steeds wel beïnvloedbaar.
2: Dus je zegt eigenlijk, zijn die kinderen in staat van hypnose?
4: En een soort dus, van, ja.
2: Ja, zou je eigenlijk gebruik moeten maken van die staat op een goede manier?
4: Zeker, ja.
2: Om ze de juiste kant op te sturen?
4: Ja, absoluut, ja.
2: Ja. Ik denk dan toch een beetje, maar inderdaad, je geeft al aan, het is niet de hypnose van een vingerknip voor de neus en iemand zakt weg als een zak aardappelen. En je zegt, maar toch denk ik, hypnose, manipulatie, berekenend, we gaan helemaal sturen. Snap je een beetje wat ik bedoel?
4: Ja, ja, nou ja, deden we dat maar, hè, met die kinderen.
2: Ja.
4: Hè? Maar nu gaan we heel onbewust automatisch zo'n kind opvoeden. Hè, we hebben geen idee. Bij een puppy krijg je nog meer handleiding bijna van, zou je niet een puppy training gaan gaan volgen. En bij een kind natuurlijk niet. Nee, ja, jullie weten het wel. Dan denk ik, nou, je weet het wel. Je bent opgevoed door mensen uit, in mijn geval, die geboren zijn in de jaren 40 en 50.
2: Ja.
4: Ja, die normen en waarden heb ik meegekregen. Dan ga ik nou een kind opvoeden uit 2005. Ja, nou ja, ik weet het niet. Maar de tijden zijn al veranderd. Hoe je met elkaar omgaat is veranderd. Het is handig als je daar een klein beetje les in krijgt. En als ik zie hoe de meeste mensen met elkaar communiceren en wat ze zeggen qua suggesties, dan denk ik, nou, dat had je wel een klein beetje les in die vaardigheid kunnen krijgen.
2: Ja, maar dus, is het niet ergens ook juist de bedoeling dat we een beetje zo doormodderend, is dat niet ergens de charme dat we zo kindouders samen een beetje...
4: Ja, tuurlijk. Als jij je kind gewoon lekker dik, verslaafd en bang wil laten worden voor de rest van de wereld, ja, prima, dat moet jij weten. Want dat is het gemiddelde nu.
2: Ja.
4: Het gemiddelde is, we zijn allemaal te zwaar. We zijn 1 op de 5 krijgt een angststoornis, 1 op de 5 een depressie, 1,2 miljoen mensen slikken antidepressiva. Nou, top joh. Nou ja, als dat het hele doel is, nou prima, dan moet je gewoon precies zo doen wat je nu doet. Nou, maar ik denk, nou, volgens mij
2: helemaal niet.
4: Nee, want het is een vaardigheid die je net als zwemmen. Ja, ik denk dan altijd, ja, je gaat toch ook niet zeggen, ach ja, zwemmen. Waarom zou je op zwemles? Wat is dat voor onzin? Hier, spring je in het water. Oh, verzuip je? Oh, nou ja, misschien doet je broer het beter. Nou, hup, en dan gooi je die erachteraan. Ja, dat denk ik, doe je ook niet.
2: Nee.
4: En bij fietsen ga je er ook, ga je ze dat leren. Ja, dus heel veel dingen leren we die kinderen, vinden we allemaal logisch. Maar dan is het opeens van, ik ga ze wat suggesties geven om een klein beetje een kant op te sturen. Zo bijvoorbeeld dat ze wat sneller en makkelijker hun bord leeg eten bijvoorbeeld. Of dat ze gewoon het leuk vinden opeens om aan hun huiswerk te gaan. En dan krijg ik natuurlijk ook wel feedback van, ja, maar waar is de vrije wil van dat kind? Ik denk, de vrije wil van dat kind? Ja, als je mijn kinderen gewoon alles laat doen, dan vreten ze de hele dag frikadellenbroodjes en roze koeken. Ja, nee, ik weet niet. Maar, ja. Want dat is hoe de omgeving ze ook beïnvloedt.
2: Ja. Jij zegt, met die hypnose zet je gewoon wat hekjes om die vrije wil van dat kind. En dat is alleen maar goed.
4: Ja, ik denk, zodat ze beter kunnen floreren.
2: Ja.
4: Dus er moeten wat grenzen zijn natuurlijk. Want je kan moeilijk vrij grenzeloos dat kind opvoeden. Dan wordt het heel vervelend. Omdat, kijk, als jij het niet beïnvloedt, als jij ze niet beïnvloedt, dan doet de maatschappij dat wel. Of de supermarkt waar ze rondlopen en het Red Bull blikje staat bij de kassa, weet je wel. Die beïnvloeden die kinderen ook maximaal.
2: Mm.
4: Ja, moet je kijken bij de gemiddelde supermarkt in de pauze van een school waar ze allemaal heen duiken. Chocoladebroodjes, croissantjes, dit en dat. Nou.
2: Ja, en die maken eigenlijk ook maximaal gebruik van die manipulatietechnieken.
4: Tuurlijk, want die verkopen die producten. En dan denk ik, en dan zeggen ouders dan tegen mij van, ja, ik vind het wel een beetje manipulatie. Ik zeg, nou, je moet opboksen tegen al die hele slimme marketeers, productontwikkelaars die jouw kind ook beïnvloeden.
2: Ja,
4: nou,
2: ja.
4: Succes ermee. Dus jij hebt daar niet voor geleerd.
2: Bewapen jezelf, zeg je eigenlijk.
4: Nou, zeker. Ja, ja. 100%.
2: Hey, laten we eens hebben over die hypnose. Want we moeten natuurlijk wel even hebben, waar hebben we het nou precies over?
4: Ja.
2: Het is al duidelijk geworden. Het is niet dat de allerheftigste versie van hypnose die je misschien bij je man in je hoofd hebt. Wat gebeurt er met iemand die onder hypnose is, zoals jij het je voorstelt voor dit boek?
4: Ja, nou ja, kijk, de staat hypnose, wanneer iemand in hypnose gaat, dan gebeuren er een paar dingen. Nou, als eerste ontspant de persoon over het algemeen, maar dat hoeft niet eens zo te zijn. Maar het is meer een bepaalde focus van aandacht. Dus het is gefocuste, geconcentreerde aandacht op één ding. Dus bijvoorbeeld op mijn stem. Dus daar mooi is over, je luistert naar mijn stem, je hoort alleen maar mijn stem. Ja, niet nu mensen die hier luisteren, maar wat voor je
2: zegt.
4: Er zijn altijd mensen die dat dan. En op een gegeven moment is mijn stem dan het enige wat er nog is. Nou, en van daaruit ben je dus als het ware een soort van binnen bij die mensen en kan je ze suggesties geven. Nou, die suggesties kunnen ze aannemen of verwerpen. Dat blijft zo. Ja, dus heeft iedereen, dat is onbewust. Kijk, je onbewuste zal je altijd beschermen en die gaat echt niet zomaar gekke dingen doen. Maar je doet wel sneller bepaalde dingen.
2: Ja.
4: Ja, dus,
2: je bent gewoon ontvankelijker voor een boodschap van de ander eigenlijk.
4: Zeker, ja. Ja. En dat wordt sneller waar. Ja. Nou, kinderen zijn over het algemeen veel meer in die staat of vaker. Dus als je dat ziet en je ziet zo'n kind een beetje helemaal zo uitspezen, dan weet je, oké, die is nu in een bepaalde transtoestand. Oké, dat is perfect, want nou kan ik hem een goede suggestie geven. Dus wat wij vaak deden van, je bent top, je bent geweldig. Gewoon hele simpele suggesties die ze kunnen aannemen, maar die dan ook binnenkomen. Want je kan het natuurlijk ook, het is altijd goed om te zeggen natuurlijk, maar het is nog handiger om te zeggen als ze daar ook echt open voor staan.
2: Ja.
4: En dan zie je dus, en dat zie ik dus nu ook bij die jongens, het zijn gewoon jongens met een goede dosis zelfvertrouwen en zelfkennis.
2: En dat is op die juiste momenten er even goed ingeprikt.
4: Ja. En ook het onderscheid al heel snel gemaakt tussen gedrag en identiteit. Dus wat je doet is niet handig. Kijk, ik weet dat je slim bent. Alleen wat je nu doet is niet handig.
2: Ja.
4: En dus dan wisten ze van, oké, mijn gedrag nu, dat is, ja, oké, dat moet ik misschien een beetje veranderen. Maar ik ben nog steeds top en ik ben nog steeds slim. Ja. En wat heel veel ouders bijvoorbeeld verkeerd doen, tenminste wat ik dan hoor. Ja, nou, dat is niet zo slim, hè? Ja, en wat ben je dan?
2: Oh ja.
4: En wat ben jij dan?
2: En
4: ik ben niet zo handig, of ik ben door.
2: Ja, dan en
4: ben
2: ik-

0: ik misschien een beetje veranderen. Maar ik ben nog steeds top en ik ben nog steeds slim. Ja. En wat heel veel ouders bijvoorbeeld verkeerd doen, tenminste wat ik dan hoor. Ja, nou, dat is niet zo slim, hè? Ja, en wat ben je dan?
1: Oh ja.
0: En wat ben jij dan? Ik ben niet zo handig of ik ben dom. Ja,
1: een idiot
0: dom.
1: Sandwich, ja, zeggen we dan. Ja, ken je dat fragment?
0: Nee, ken ik niet. Ja. Nee, ik ga hem opzoeken. Maar in ieder geval, dan en voor die kinderen is dat hun identiteit. He, dus ook als jij prestatie afkraakt of daar wat van zegt, dan zullen zij dat meteen als hun identiteit zien, want ze kunnen dat onderscheid nog niet maken. Dus dat moet jij doen als ouder.
1: Ja,
0: is ook alweer een suggestie. Hè? Dus dat beschrijf ik in mijn boek ook. Van een van de schakelaars van hebben naar doen. Hè? Dus denk daarover na.
1: Ja.
0: Al zou je alleen dat doen, dat is ongelooflijk waardevol.
1: En waar houdt die invloed van de hypnotiseur op? Waar stopt jouw macht, zeg maar? Als je een kind inderdaad in die staat van hypnose hebt, we komen straks wel bij hoe we daar. Hoe je een kind op die plek krijgt, zeg maar. Maar waar stopt dan de macht die je hebt om dat kind te beïnvloeden?
0: Je hebt altijd de macht om mensen te beïnvloeden.
1: Ja.
0: Dat stopt niet. Alleen, kijk, er komen meerdere invloeden bij. Dus je bent niet de enige machthebber. Dat is het verschil. Dus in het begin ben je de enige die eigenlijk beïnvloedt. Nou, dan komt school erbij. Of misschien al eerder. Als je mensen hebt die oppassen en dat soort dingen, dan heb je dat ook al. Mm. Maar dan komt school erbij. Grote invloed. Vriendjes, grote invloed. Nou, het zijn allemaal invloeden. Die hebben ook macht, hè, tussen haakjes, over je kind. Ja, daar heb je mee te maken. Nou, dan heb je nog TikTok en weet ik het allemaal. Die hebben ook allemaal invloed. Hè. Ja. Dus die hebben ook allemaal, die beïnvloeden je kind ook.
1: Ja, om
0: tot de meest gekke uitspraken en dansjes. Dat wil je niet weten natuurlijk. Ja.
1: TikTok-dansjes. Nou ja, zometeen praten we uitgebreid door over hoe je die hypnose dan toepast bij je kind als ouder. Maar eerst gaan we even naar muziek.
0: Ja.
1: Je hebt gekozen voor Pa van Doe Maar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het spreekt waarschijnlijk voor zich, maar toch. Ja. Vertel.
0: Ja. Nou ja, ten eerste ben ik fan van Doe Maar, dus dat is één. En twee is, dan zie je toch dat op een gegeven moment alles waar je dacht van, oh, mijn vader dit, mijn vader dat, oh, nou ben ik toch net als mijn vader. Dan zie je dat die hypnose toch heel sterk, ook op identiteitsniveau, ook al wil je daarvan wegblijven, ja, we geven zoveel door aan volgende generaties.
1: Het heeft je hele onderbewuste beïnvloed.
0: Ja, dus wees ook als ouder, hè, daar ben ik me altijd vrij bewust van hoe je zelf bent. Ja, dat geef je voor een groot deel ook door. Dus werk aan jezelf. Dus dat vind ik dan, dat is misschien een leuk liedje daarvoor, ja.

0: Dat was Doe Maar met Pa.
1: De Nacht van EO.
0: Met schrijver Edwin Selij praat ik vannacht over zijn nieuwe boek Wat als opvoeden voor een groot deel hypnose is en de technieken die je als ouder kunt gebruiken om je kind te sturen. Ja, jij opent je boek met jij bent een hypnotiseur en je kind zit heel vaak in een soort van diepe hypnose.
2: Ja.
0: Ja, daar hebben we het net natuurlijk een beetje over gehad. Maar ik probeerde toch een soort van beeld te krijgen. Stel dat je nou nog nooit echt technieken hebt toegepast. Waaraan kan je dan zien dat zo'n kind eigenlijk in een soort diepe hypnose verkeert?
2: Ja, nou ja, bijvoorbeeld alleen al als je ze ziet spelen. En hoe snel ze kunnen wisselen van rol, bijvoorbeeld. Hè? Dus stel je voor, je zegt tegen kleine kinderen, Oké, we gaan een spelletje doen. Jij bent de politie. Boom. In één keer. He, dus dan geef je dus de suggestie, jij bent de politie. En het is meteen zo. Je ziet ze meteen veranderen. En dan weet je dus, Oké, zo snel komt dus mijn suggestie binnen.
0: Ja.
2: Oké, dus alles wat ik zeg komt zo snel binnen. Nou, die realisatie alleen al, denk je, Oké, wat kan ik hier dan nog meer mee doen? He, welke rol zou voor hun handig zijn? He, dus bijvoorbeeld, dus ik was vaak... laten we zeggen, leesvader. He, dan op zo'n groep 3, groep 4 klasje. En dan... ik kreeg altijd de slechts lezende. Want die juf die zei, dat vind jij leuk of zo. Nee, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Maar goed, maar dat kan jij goed. Nou ja, oké, dat was misschien wel zo. Maar er was één zo'n jongetje. En die dat was helemaal niks. Ja, die kon het gewoon niet. En dan viel ik bijna in slaap. En denk, daar gaat hij weer. En ik vond het wel leuk dat jongen. Dus ik kon daar altijd goed mee. Maar ik denk, die jongen die is afgeleid van het spinnetje. Of dingetje, een beetje ADHD-achtig.
0: Ja.
2: Dus toen zei ik op een gegeven moment, hey Nick. Ik zeg, wie kan er nou echt heel goed lezen bij jou in de klas? En toen zei hij iets van, Tijn. Ik zeg, weet je wat? We gaan even een spelletje doen. Vind je het leuk? Hij zei, ja. Ik zeg, jij bent nu Tijn. Hij zei, oké. En hij ging lezen en hij las 3-4 keer sneller. Meteen. En ik dacht, dit gaat lekker. Ik zeg, let's go.
0: Dus puur op de suggestie van...
2: Dat hij Tijn was, de goede lezer. En in één keer kon hij het wel. En ik dacht, wauw, ik heb wat gevonden. Toen...
0: Het gaat nog veel dieper dan nadoen. Doen alsof je iets bent.
2: Nee, het
0: gaat over je overtuiging eigenlijk over jezelf.
2: Gewoon. Hij was gewoon, je ziet hem zo die shift maken zo.
0: Ja.
2: En hij denkt, nu ben ik Tijn.
0: En bleef dat?
2: Nou, totdat de bladzijde omsloeg.
0: Oh ja.
2: Maar toen, in dat moment van bladzijde 1 naar 2, bij wijze van spreken, toen het en ik zie het gebeuren. En hij gaat dat bladzijdetje, en dat duurde net te lang.
0: Ja, de betovering was verbroken. Poep,
2: gaat het hoofdje weer zo? Ik denk, Nick is er weer. Nou.
0: Ja.
2: En ik zeg, zullen we het nog een keer doen? Nee, vind ik het niet meer leuk.
0: Oh, maar je hebt het wel voor elkaar gekregen.
2: Ja, zeker. Ja. En toen dacht ik, dit is wel echt top. Dus toen ben ik dat vaker gaan doen.
0: En wat vertelt jou dat? Want was die jongen bijvoorbeeld, dus was Nick in de jongen in kwestie, als hij nou bijvoorbeeld dit maar aan één stuk door te horen zou krijgen, zou dan die overtuiging zo diep geworteld kunnen raken dat hij vanaf nu gaat lezen als een Tijn? Is dat jouw overtuiging?
2: Ja, zeker, ja. Ja, want ik zei tegen hem, ik zeg, je hebt net zoveel les gehad toch als Tijn? Ik zeg, je bent in dezelfde klas gezeten. Ik zeg, natuurlijk, dus dat kan jij ook. Dat zei ik vaak. Ik zeg, heb hij meer les gehad? Nee. Heb je vaker? Nee, helemaal niet. Nee. Nou, dan kan je het toch gewoon. Oké. Ja. Ja, maar ik ben zo snel afgeleid. Ik zeg wel, nee joh. Maar het was wel zo, maar... Ik zeg wel, nee, dat valt wel mee. Oké. Nou, dat hoort hij natuurlijk nooit.
0: Nee.
2: Want, maar goed, hij zag mij maar één keer in de week. Dus dat heb geen weinig
0: zin. Maar dit
2: zin.
0: Vertelt eigenlijk ook meteen dus dat docenten enorm bijdragen aan hoe zo'n kind doorontwikkelt. Als ze dus ofwel blijven bevestigen, jij bent het kind dat het niet goed kan. En dat ADHD heeft en dat steeds afgeleid is. Of dat ze steeds te horen krijgen, je bent de beste lezer van de klas.
2: Zeker, ja. Ja, dat is dat Pygmalion effect, hè? Ik weet niet of je dat wel eens van gehoord hebt. Maar dat is, zeg maar, hadden ze volgens mij jaren 60 of 70. Maar hadden ze tegen een leraar gezegd van, jij krijgt nu een klas. Dat is de slimste klas van de school. En die hebben een hoog IQ en die moet je begeleiden dit jaar. En zo. En tegen, tegen een andere leraar hadden ze gezegd van nou, dit is echt, deze mensen die kunnen echt helemaal niks eigenlijk. Maar ja, die scoren heel laag en die moet je begeleiden. Nou, het effect was inderdaad, hè, degene die het hoogste scoorde, ja, die gingen ook echt, dat ging ook echt heel goed. Hè, het eind van het jaar, om diplomaatje weet ik dan maar. En die anderen niet. Hè, maar dat was eigenlijk logisch. Ja. Het enige verschil was, ze hadden die klassen omgedraaid. Dus die ene, dat waren juist wel de hele slimme. En de anderen waren eigenlijk helemaal niet de slimme. Maar ze hadden tegen die leraar gezegd, dit zijn de slimme en die anderen niet. Dus wat gebeurde er? Die leraar die dacht, jezus, ja, ze snappen. Het lijkt wel of ze het niet snappen, maar ja, ze zijn toch slim. Dus dat moet erin zitten. Ja. Dus die ging meer doen. En die anderen, die gaf hij dan, die dacht, ja, die gasten weten toch niks. Dus ja, ik ga ze ook niet weinig geven, dat heeft allemaal geen zin. En de scores waren na een jaar inderdaad, die andere klas scoorde hoger. Terwijl.
0: Ja, dus de minder goed scorende kinderen op voorhand, die scoren na die klas hoger.
2: Beter, ja. Puur door het effect wat ze die leraren hadden gezegd.
0: Ja.
2: Dat noemen ze dan de Pygmalion effect. Dus als jij op een gegeven moment al in je hoofd hebt van. Ja, dit jongetje wordt niks, joh.
0: Ja, jij noemt het ook wel programmeren, hè? Zo klinkt het nu ook, als ik jou zo hoor.
2: Ja, dat is het ook, ja. Je primt jezelf, hè? Dus dat priming in de zin van wat jij gaat geloven al van voorhand, zo ga je ook handelen.
0: Ja.
2: Dus als ik geloof dat jij, ik helemaal niet zo heel slim ben of zo, dan denk ik, ja, nou ja, ik kan het wel uitleggen, maar ik heb weinig zin, bijvoorbeeld. Maar als ik denk, oh, dat is wel een slim iemand. Oeh, dan moet ik toch wel even mijn beste doen. Zoiets, dan ga ik er ook anders in.
0: Ja, dus maar is je kind dan helemaal kneedbaar, maakbaar?
2: Nee, helemaal kneedbaar, maakbaar. Natuurlijk, er zitten altijd grenzen aan. Hè. Mensen hebben op de komende wereld met bepaalde talenten. En ik zag een keer een jongetje, was 3. Ja, die kon ongelooflijk drummen, bij wijze van spreken. Ik denk, ja, nou ja, goed. Ja, dat zit erin. Ja, weet ik veel waar dat vandaan komt. Ja, geen idee. Maar laat hem drummen, denk ik dan alleen maar. He, dus, en de
0: faciliteerde drumstel.
2: Ja, go, weet je wel, doe maar. En de een die kan dan voetballen. En die ander heeft het talent om zich empathisch meer te verbinden. En de ander is wat, wat meer spierkracht ontwikkeling, weet ik veel. Dus dat zit er echt wel. We worden allemaal op een bepaalde manier wel gebakken, denk ik dan.
0: Mm.
2: Ja, de kunst is voor ons als ouder om te zien van. Oké, hoe ze zijn gebakken en kunnen we dat het op de best mogelijke manier faciliteren? Ja. Die kant op een beetje.
0: Ja, dus nog iets mooier afbakken, zeg maar.
2: Ja, ik denk als iemand echt een talent heeft voor bijvoorbeeld dansen, zingen of wat dan ook, ja, zet hem dan op een theaterschool in plaats van nee, hij moet VWO. Denk ik, ja, dat is allemaal wel, maar die wordt allemaal ongelukkig en dat soort dingen.
0: Ja.
2: Dus zo denk ik ook. En met die suggesties, dan kan je ze wel een beetje helpen, weet je wel.
0: Ja, je beschrijft dus ook allerlei knoppen waar je aan kan draaien. Het zijn er geloof ik 7 als ik het goed heb. Dus die kunnen we vast niet allemaal bij langs. Maar het is wel handig, want iedere ouder kent wel een peuter die een tantrum heeft op de vloer van de supermarkt.
2: Ja.
0: Iedere ouder kent wel een kind dat niet naar bed wil. En iedere ouder kent wel een puber die niet aan zijn huiswerk wil.
2: Ja, zeker.
0: Toch?
2: Ja, zeker.
0: Dus, en anders ken je jezelf waarschijnlijk. En dan weet je dat je jezelf af en toe ook een kleine kant op moet sturen. Dus we hebben hier allemaal wat aan, denk ik. Laten we eens mild beginnen. Veel voorkomend. Een kind dat niet wil slapen.
2: Ja.
0: Welke knop kun je dan het beste gebruiken?
2: Nou, de knop die wij vaak gebruikten was de verhalenknop. Hè? Dus sowieso, verhalen is geweldig. Het geeft een soort ritueel. Het is meteen een soort afsluiting, meteen een verbindingsmomentje. Plus, in een verhaal kan je heel veel goede suggesties kwijt. Hè? Dus je kan de held van het verhaal allerlei dingen mee laten maken, dingen overwinnen en dat soort dingen. En die held, kinderen associëren zich altijd met die held. Zeker als het hun favoriete knuffeltje is of figuurtje van de tv of wat dan ook. En dat deed ik altijd, dat verzon ik altijd zelf. En dan nam ik ze mee die kant op. Want dan wist ik, oh, dan gaan ze helemaal in mee. En dan gaan ze over nadenken. Dat gaan ze in hun droom doen. En dan, nou ja, dan kunnen ze bijvoorbeeld hun eigen angst overwinnen. Want het is best spannend soms, hè, op school. Plus, ze kijken ernaar uit. He, dus dan was altijd een klein cliffhangertje van nou, morgen, dan gaan we weer. Dus er zit de suggestie in, morgen, als je weer in je bed ligt en je gaat slapen, dan gaan we weer een verhaaltje. Dus dan was eigenlijk daardoor, voor een groot deel, al de strijd weg.
0: He, dus eigenlijk alleen al het naar bed gaan was leuker geworden, omdat ze wisten, er komt een verhaaltje aan.
2: Nog iets, weet je wel. In plaats van, oh, nou moet ik alleen gelaten. Nee, nu komt er ook nog iets leuks. Ja. Oh, nou gaat mijn favoriete knuffel iets. Oh, ik ben zo nieuwsgierig.
0: Dat is eigenlijk een soort bijeffect van die knop.
2: Klopt, ja.
0: Maar wat was het effect, zeg maar, van die knop zelf? Want hoe gebruik je dan zo'n verhaaltje om iets in gang te zetten? Kun je een voorbeeld geven van hoe zo'n verhaaltje dan echt een kind helemaal anders kan programmeren?
2: Ja, nou ja, kijk, nogmaals, je gebruikt hun favoriete knuffel. Hè. Dus in mijn geval was dat Winnie de Pooh. En ze hadden allemaal een knuffeltje van de Pooh. Dus dan was de een had Pooh, de ander had Eeyore, de ander had Tijgertje. En die ander had... Nee, die had Winnie geen Pooh, volgens mij. Ja... Nee, die had geen poel.
0: Je hebt Janneke misschien.
2: Ja, die had wat anders. Maar in ieder geval, dus die drie. Dus dan zei ik bijvoorbeeld bij die tweeling, als ik dan een verhaaltje vertelde, dan ging het altijd over Tijgertje en Eeyore. Nou, en die een die had Tijgertje en die ander had Eeyore. Dus dan wisten ze, oh, als Eeyore dat meemaakt, dan ben ik dat. En als Tijgertje dat meemaakt, dan ben ik dat. Nou. En dan ligt er een beetje aan wat ze hadden meegemaakt, of waar ze moeite mee hadden, of wat ze lastig vonden. Bijvoorbeeld eten of wat dan ook. Zeggen, nou, Eeyore, die was helemaal klaar met die distels gewoon. Weet je wel, dan moest je heel die distels eten. En dan keek ik zo naar mijn zoontje. En die dacht, oh ja, dat herken ik ook wel. Ik ben ook helemaal klaar met die rode bieten. Weet ik wel, whatever. Nou, en dan ging ik hem helpen. En in zo'n verhaal dat Eeyore op een gegeven moment een inzicht kreeg door iemand, wijzer, vaak uil of iemand, die zei van ja, maar het is wel goed, want je moet echt gevarieerd eten, Eeyore, want daarom ben je ook zo moe, daarom praat je ook zo langzaam. Je bent zo helemaal somber en zo. Maar ja, vind je het gek als je alleen maar hetzelfde eet? En misschien moet je eens proberen daar van die bramers aan. Misschien moet je nieuwe dingen proberen. Dus Eeyore dacht, nou, daar heb je helemaal geen zin in, maar toch maar doen. En wat denk je? Wauw, hij klaarde helemaal op zo. Nou, en het grappige was op een gegeven moment, hij ging zelf nieuwe dingen proberen. Het is helemaal niet zo. En dan was het zo wel. Het was natuurlijk wel aangeboden. Want ja, als het er niet is, is het er niet. En dan zei hij, ik wil toch wel die bijvoorbeeld aardbei proberen. Of een besje zo. Nou, zei hij zo. En dan zag je wel. En ik denk,
0: en de energie en de spraakzaamheid kwamen gewoon doorvloeien.
2: Ja, en dan ging je toch meer dingen proberen te eten.
0: Wat grappig. Maar en dat klinkt wel alsof je een hele creatieve ouder moet zijn, zo on the spot. Je moet dat hele verhaal maar zo uit je mouw schudden.
2: Ja, dat klopt wel. Maar dat is ook oefenen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus kijk, ik ben ook niet van nature een verhalenverteller. Maar dat kan je dus oefenen.
0: Ja.
2: Je kan natuurlijk gewoon beginnen met vol lezen en daarin wat goede suggesties toevoegen. En dan hoef je niet zo'n heel verhaal te creëren. Nee. Maar ik heb wel in mijn boek beschreven hoe je dat, als je dat zou willen, wel kan doen. Dan schrijf je het eerst uit en dan lees je dat voor.
0: Ja, dus echt, klinkt ook wel een beetje als, dit is echt een soort paardenmiddel truc. Dus stel, je hebt echt iets waarvan je denkt, nou, dit kind, dat komt er maar niet overheen, of dat wordt maar niet beter, dan kun je dit eens een keer gaan testen.
2: Ja, ik zou het altijd in heel veel, kijk, sowieso met meer vertrouwen, meer zekerheid voor die kinderen. Kijk, je kan niet genoeg vertrouwen hebben als kind.
0: Ja.
2: Je kan niet genoeg zelfverzekerdheid hebben. Dat is bijna een... De meeste mensen hebben een gigantisch leeg vat van zelfwaardering. Dus daar kan zat in. Hè? Dus, als je
0: wat dat betreft zijn er heel wat verhalen te
2: verzinnen. Ja, je kan heel veel verhalen. Hè, dus dat is één. En de tweede knop is de keuzeknop eigenlijk. Hè? Van, ja.
0: Wat laagdrempeliger. Iets makkelijker te doen misschien als je wat minder creatief bent.
2: Ja, klopt. Dus dan ga je bedenken van, oké, wat is... Wat moet onbewust aangenomen worden? Willen ze bewust mij antwoord kunnen geven? Bijvoorbeeld, Nou, ik ben echt nieuwsgierig wat er in jouw droom gaat gebeuren. Wat denk jij? Ga je vliegen? Of ga je spannende dingen meemaken? Wat denk jij? Hij zegt, nou, ik denk dat ik ga vliegen. Oké, nou, dan gaan we dat kijken. Nou, om daarachter te komen, moet je naar bed en slapen.
0: Ja, ja.
2: Dus dat zit er dan indirect in verborgen. Oké, nou, dan gaan we daarachter komen. Kom, gaan we naar boven. Ja. En dan gaan ze. Oh, ja,
0: dus je maakt eigenlijk de activiteit van slapen ineens een spannende activiteit door te zeggen dat ze daarin gaan vliegen.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Hè, maar dat is dan een suggestie. Maar waar het om gaat, is je geeft ze een keuze. En dus wat denk jij dat er zou gebeuren in die droom? Nou, dan gaan ze nadenken over de keuze. Maar de suggestie is eigenlijk, jij gaat dromen, jij gaat naar bed. He, want je kan.
0: Ja, in beide alleen gevallen, wat ze ook kiezen, dat gaan ze doen.
2: Maakt niet uit. Ze moeten over na gaan denken dat ze, dromen, slapen. Nou, dan denk ik vliegen. Oké, nou, dan moet je me morgen maar even vertellen. Ik ben heel nieuwsgierig. Nou,
0: tot op welke leeftijd trappen kinderen hier nog in?
2: Die double bind die ik net zei, daar trappen ze in principe trappen erin. Dat klinkt altijd, vind ik altijd een beetje. In principe.
0: Dat klinkt te negatief. Zeg.
2: Nou ja, kijk, iedereen trapt daar nog wel in.
0: Ja? Kun jij mij ook in zo'n gekkig dingetje? Zou jij mij nu ook bij wijze van spreken keuze kunnen voorleggen die eigenlijk geen keuze is om mij iets te laten doen wat ik niet wil?
2: Om je iets te laten doen wat je niet wil, dat weet ik niet. Maar ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig of ik straks of nu nog misschien een theetje krijg.
0: Ik kijk even naar binnen. Op zich is dit wel iets wat je dus doorlopend in je leven, als je het handig toepast en niet al te opzichtig, werkt dit gewoon bij mensen.
2: Zeker, ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ik vind het wel interessant, want ik denk inderdaad dat, nou ja, bij kinderen geloof ik sowieso dat dit werkt. Maar er zijn natuurlijk ook, je hebt het ook over de ja-ketting.
2: Ja.
0: En toen ik daarover las, moest ik even denken aan een ver verleden van mijzelf. Ik heb ooit in de sales gewerkt en dan moest ik allemaal jaatjes verzamelen. Ja, dus dan ging ik in gesprek. Ding dong, hallo, ik sta hier voor het Rode Kruis. U vindt het toch ook heel erg dat. En u vindt het toch ook heel mooi dat we daar een oplossing hebben. Ja. Enzovoorts. Dat was de truc. En vervolgens was dan de truc, zou zo sterk moeten zijn dat ze dan aan het einde van de rits ook gingen zeggen, ja, is goed, ik schrijf me in.
2: Ja.
0: Dat is een beetje de ja-ketting, toch?
2: De ja-ketting, ja, precies dat.
0: In mijn geval, maar misschien voer ik hem verkeerd uit, resulteert het helaas niet altijd in een inschrijving.
2: Nee, tuurlijk niet. Nee, het is ook geen wondermiddel. Maar stel je voor, je zou het niet doen. En je zou gewoon aanbellen, hey, hallo, schrijf je even in voor het Rode Kruis. Nou, dan weet je zeker, we gaan, doe maar niet. Hè? Dus dan is de kans kleiner.
0: Ja.
2: Hè? Dus je maakt de kans groter. Kijk, dat wil niet zeggen dat mensen willoos natuurlijk, ik schrijf me in. dat niet. Maar je maakt dus de kans groter. Hè? Dus, en dat is prettig.
0: Ja, ja, ja.
2: Het maakt het wat makkelijker.
0: Behapbaarder.
2: En dat kan je bij je kind dus ook doen. Een beetje in diezelfde tactiek. En hypnose is dat ook. Hè. Dus bijvoorbeeld, hè, jij kijkt mij nu aan en je luistert naar mijn stem en je knikt met je hoofd. Ja, en daardoor zal je ook op een gegeven moment steeds meer toch een klein beetje ontspanning beginnen te voelen.
0: Kijk,
2: en misschien in je schouder of misschien in je nek.
0: Zak helemaal weg.
2: Ja,

0: kijk uit, boom. En, zo. He, dus dat is hetzelfde principe doen wij dan.
1: Ja.
0: He, dus je doet dit, je doet zus. En iemand zegt, ah ja, ja. En daardoor zal je merken dat je wat meer denkt. Oh ja, ik voel het lijkt wel wat meer. Zo.
1: Ja.
0: Nou, en dan hup, nemen ze die suggestie aan. En dan gaan we weer verder. En zo helpen we iemand nou ja, goed. In hypnose.
1: In de
0: gaan,
1: richting die en, je wil. Ja. Ja, en in het geval van mij was het natuurlijk wel vrij nou ja, sturend, enigszins manipulatief. Ik praatte dat voor mezelf recht, omdat ik dacht: oké, het is voor het Rode Kruis, dus dat is hartstikke mooi. Zit daar inderdaad ergens ook een soort wrang gevoel voor jouzelf bij als je bijvoorbeeld denkt aan je kinderen en je denkt: ik zit ze gewoon echt helemaal in een fuik te duwen. Voelt dat ergens soms nog wel inderdaad sturend, berekenend? Of heb je echt dat je denkt: prima, het kan eigenlijk in elk geval wel?
0: Ja, bij mij gaat het vaak onbewust automatisch. Dus ik heb het niet eens soms door dat ik het doe. Hè. Dus, dus dat is ook al een ding. Want op een gegeven moment, als je dit natuurlijk veel doet, dan wordt het je eigen. Ja, het wordt eigen.
1: Ben jij ook geprogrammeerd?
0: Ja. En dan doen mijn zoon dat ook bij mij.
1: Oh ja.
0: Dus, wanneer,
1: dus jullie lopen elkaar de hele dag te manipuleren.
0: Ja, dus bijvoorbeeld, wanneer kan je opkomen halen? Kan je...
1: Om 9 of om 10 uur?
0: Bijvoorbeeld, ja. En dan denk ik, ja, kom om 9. En dan denk ik, shit, ik zit zelf ook gewoon, weet je wel. Dus ja, ze gebruiken het ook op mij.
1: Ja.
0: Maar het is op een gegeven moment ook gewoon spreektaal. Hè? Dus dan denk je van, maar als je het dan gaat ontleden, dat je denkt, oh, ik zat nu in de illusie van keuze. Of oh, ik zat ook in die ja-fuik. Of oh, ze hebben mij toch een andere betekenis
1: aangepraat. Dan kun je aangepraat. Alleen maar trots zijn natuurlijk als je ziet.
0: Ja, dat is, ik vind dat ook niet erg. Ja, dus kijk, het is wat anders, vind ik. Maar kijk, ik ga ervan uit dat mensen de goede bedoeling hebben met hun kinderen. Kijk, dat je ze stuurt naar meer vertrouwen, veiligheid, zekerheid. Dat ze zichzelf meer waarderen.
1: Ja.
0: Dat is het hele doel.
1: Ja.
0: Ja, en als dat wat strijdvrijer kan.
1: Ja.
0: Hè, en wat leuker. Dat het gewoon wat leuker thuis wordt. Dat mensen het leuk vinden om te komen en er te zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ja, wat is daar dan erg aan? Als je een paar...
1: Het doel heiligt dan eigenlijk ook de middelen.
0: Ja, het zijn gewoon handige communicatiemiddelen.
1: Ja. Hey, en als je nou nog eens één, want we hebben nu een paar dingen zo eruit gepikt en we hoeven ze echt niet allemaal belangs, maar ik ben toch even benieuwd. Is er nou één verhaal of één doorbraak in jouw opvoeding of op een ander vlak van je leven, waarin je inderdaad één zo'n techniek hebt toegepast en je echt dacht, nou, ik had niet gedacht dat ik hier nog verandering in kon brengen, maar het is toch gelukt.
0: Door die verhalen eigenlijk. He, dus ik had toen ze klein waren. En toen echt klein. Dus een jaar of twee. Toen ging ik met die verhalen een beetje experimenteren. En ik dacht, ja, weet je wat ik wil? Ik wil ze eigenlijk dat ze hun speen zelf, dat ze daarmee stoppen. He, want ik bij die oudste had ik gewoon afgepakt. Weet je, zo. Dat kan je ook gewoon doen. En dan zit hij te zoeken en dan is hij er niet. En dan. Maar bij die tweeling dacht ik, ik wil dat ze dat anders. Dus ik had een verhaal bedacht. He, dat hij met het doekje en dat wilde hij dan niet meer. Want hij was een grote jongen geworden en zoiets. Nou, ik had een heel verhaal. Dus ik dat voorlezen steeds aan hun.
1: Je zegt steeds, hoe vaak moest je
0: het worden? Gewoon iedere avond vertelde ik dat verhaaltje, weet je wel. En ik denk, na een paar dagen kwam mijn ene zoon kwam zo die speen terugbrengen. En dan moet je je zo voorstellen, in dat verhaal zit geen enkele keer over speen. Of dat ze helemaal niks, nul. En in één keer, hij geeft hem zo aan me. Hij kijkt me zo aan, zo. En ik dacht, hè? Twee of zo was hij, anderhalf, weet ik. Ik dacht, dat is interessant. En die andere tweeling, van de tweeling, die begonnen meer te gebruiken.
1: Oh.
0: En toen dacht ik, oh, hij voelt gewoon dat hij afscheid moet nemen. Ik weet het natuurlijk niet, maar zat hij zo, steeds veel meer, steeds meer. Dat heeft een paar weken geduurd. En toen gaf hij hem ook aan mij.
1: Oh.
0: En toen dacht ik, wauw, dit is toch
1: die moest nog goud. Even door een rouwproces.
0: Want hij voelde gewoon, dit verhaal, ik moet het loslaten. Het moet gewoon, maar ik kan het gewoon nog niet zo. En ja, toen liet ik het zo natuurlijk. Maar ik was gewoon nieuwsgierig naar het effect. Ik bleef gewoon dat verhaal vertellen. En toen dacht ik echt, wauw, dit is toch, dit is... Die moet ik meer mee doen. Dus ja. Dat heb ik toen ook gedaan. Ja.
1: Heerlijk, heerlijk. Ja. Nou, genoeg tips in dat boek te lezen. Maar we gaan eerst weer even naar muziek. Acta en de Munnik met Het regent zonnestralen. Vertel.
0: Ja, kijk, dat is meer ook gewoon ja, hoe chaotisch je leven ook kan worden. En het is gewoon, als je kleine kinderen hebt, dan is het soms gewoon echt ja, de hel op aarde misschien wel. Maar dan toch kan één in één keer gewoon, ondanks alles, de zonnestralen in één keer binnen door een opmerking. Dat ze even je aankijken van, oh, wat ben je toch lief. Of dat je denkt, ah, oh, en dan regent het weer zonnestralen. Dus vandaar.
1: Mooi.

0: Met regen, zonnestralen van Acta en de Munnik.
1: De nacht van EO.
0: Met schrijver Edwin Selij praat ik vannacht over zijn nieuwe boek Wat als opvoeden voor een groot deel hypnose is. En de technieken die je als ouder kunt gebruiken om je kind te sturen. Nou, terwijl ik net naar je luisterde, dacht ik, het is wel echt een machtig middel, die hypnose. Ja. Zo machtig dat ik dacht, moet wel in goede handen terechtkomen.
2: Ja, maar dat is het al lang al niet meer natuurlijk. Dus, want ja, het bestaat al zo lang.
0: Ja.
2: Dus het is in
0: en al die grote concerns maken er al lang gebruik van.
2: Ja, lang al. Hè. De marketing zit er vol mee met al dit soort suggesties.
0: Als je kindjes ziet. Ik zag laatst bijvoorbeeld de dochter van een vriendin van mij voor een filmpje zitten. Nou, ik kon echt zeggen, praten, wat ik ook maar wilde.
2: Ja.
0: Haar ogen waren niet weg te trekken bij dat filmpje. Is dat ongeveer de meest intense staat van hypnose die een kind in kan krijgen?
2: Kijk, een smartphone is gemaakt door mensen die je verslaafd willen maken aan die smartphone. Social media is gemaakt door mensen die je verslaafd willen maken aan hun product. Ja, wat ik net al zei, kinderen zijn het meest beïnvloedbaar. Hè? Dus die, binnen no time zijn ze verslaafd aan het product.
0: Ja.
2: Ja, probeer ze dan maar eens weg te trekken. En dus ja, die invloed, die mensen weten al lang al de kracht. Ja. En die gebruiken dat continu om allerlei dingen door je strot te duwen. Het maakt niet uit wat.
0: Ja.
2: Dus
0: En hoe zorg je nou dat je net zo effectief wordt eigenlijk als die machines die dat allemaal zo geweldig kunnen?
2: Nou, je kan niet, dat kan niet gewoon.
0: Nee.
2: Jij bent niet zo effectief. Kijk,
0: maar wat werkt bijvoorbeeld echt tegen? Stel nou dat ik zeg, nou, ik pak dat boek er eens bij, ik ga eens aan de slag. Wat zijn dan echt dingen waar ik even bedacht op moet zijn om te zorgen dat het ook werkelijk gaat werken?
2: Ja, nou, je eigen staat. Hè? Dus jij kan het allerbeste zeggen wat je maar wil. Maar als jij het zegt in een staat waarin je echt super gestrest bent, pissed off, je hebt niet geslapen, weet ik wat er allemaal gebeurt. En die zitten in je broekspijp te trekken. En dan zeggen, oké, ik geef je nou de keuze. Wil je je rode of je groene beker? Ik wil geen beker. Jawel, dat staat in dat boek dat werkt. Nou, zo, dat
0: geef je nog een tik met dat boek.
2: Ja, dat zo, van, nou, neem je die groene. Oké, prima. Dus nee, dat weten we allemaal en ik ook. Dan werkt het natuurlijk niet. Dus jij bent het voertuig van waaruit de suggestie komt. Maar goed, en ook is het ook misschien wel goed om te zeggen, ieder kind gaat weer beter op een andere knop eigenlijk. Want zo is het ook weer. Het ene kind gaat heel goed op dat keuze-idee. Het andere kind weer veel meer, ik denk de meeste sowieso al op verhalen. De ander weer op commando's bijvoorbeeld. Die kunnen daar goed op. En de ander weer totaal niet. Ja, dus je moet altijd een beetje.
0: Nu je toch zegt, dat commando ding, dat werkt als?
2: Ja, die commando is bijvoorbeeld dat je nooit een vraag stelt. Maar je stelt wel een vraag, maar altijd in de gebiedende wijs. Ga je je jas aan doen? Dat is dan een vraag. Dan kan iemand zeggen nee. Oké, wanneer ga je je jas aan doen? Dat is ook een vraag. Maar nu is er eigenlijk geen nee mogelijk bijna. Hè? Want wanneer ga je je jas aan doen is meer een gewone opdracht.
0: Ja.
2: Terwijl hetzelfde syntax aan woorden is. Hè? Wanneer ga je je jas aan doen?
0: Ja.
2: Nou, ik ga maar mijn jas aan niet doen. Oké, wanneer ga je je jas aan doen? En als je jas aan doen iets lager laat klinken en gebiedende wijs, dan detecteert op een gegeven moment, dat is het idee dan uit hypnoseland, dat het onbewuste dat die opdracht detecteert. Jas
0: helpt het dan ook dat jij al zo'n zware stem hebt? Of kan ik dat ook?
2: Nou, je moet even wennen. Hè? Dus, want jij, als je boos bent, heb je ook een andere stem. En als je streng bent, heb je ook een andere stem. En jij kan ook heus wel zeggen in een iets andere toon van bijvoorbeeld jas aandoen. Ja, dat kan jij ook. Iedereen kan dat. Hè? Dus en het gaat niet om heel laag, daar gaat het niet om. Het gaat om dat het anders is.
0: Ja.
2: Dat er iets is, dat het onbewuste, dat zeggen wij dan in hypnose van, Oké, dat je op twee manieren communiceert. Dus ik praat tegen het bewuste. Ja, ik ben best wel benieuwd wanneer jij mij water gaat geven. Dus ik ben best wel benieuwd. En denk je, oh, hij is benieuwd en geef water. Hè. Daar komt het op neer. Ja, nou heb ik dat drie keer. Ik heb water te zat trouwens.
0: Oké, gelukkig. Dus, ik begon me al ernstig zorgen te maken.
2: Je denkt, hij droogt uit, maar dat valt mee. Maar en dat is in het begin heel onwennig.
0: Ja.
2: Ik ben het gewend vanuit therapie dat wij zo praten tegen die mensen. Ik praat zo tegen die mensen. Dat hebben ze niet eens door. Dat ik, dus tegen die jongens heb ik dat ook. Kan ik dat makkelijker? Maar ik denk dat dat de meest lastig is. Maar ook de meest leuke. Want als je eenmaal erin zit en je ziet dat het werkt. Dat je denkt, wauw, ze doen gewoon veel eerder wat ik zeg.
0: Ja.
2: Sommige mensen vinden dat vervelend. Maar ik geef het je te doen. 4 kleine kinderen die allemaal naar school moeten in lunchtijd. En we hebben nog 10 minuten en ze moeten allemaal hun jas en schoenen aan. Nou, succes. Ja, hè? Je kan het op je eigen manier doen.
0: Maar zeg jij eigenlijk ergens ook... vind jij bijvoorbeeld dat de ouders van tegenwoordig misschien ook wel wat directiever mogen zijn dan misschien nu de gewoonte is? Nu staat natuurlijk heel erg het kind centraal. Wat het kind wil, moet je proberen na te volgen. Zeg je eigenlijk van, nee, wees maar eens even weer wat duidelijker.
2: Ja, maar dat vind ik een hele aparte redenatie. Hè? Dus dan zetten we het kind centraal. Ze zeggen, ja, nergens in het dierenrijk staat het jong centraal. Ik bedoel, je zou eerder zeggen, laten we de ouderen centraal zetten. Want die hebben de meeste wijsheid en de kennis en kunde. Nee, dan gaan we het kind, wat totaal overgeleverd is aan ons als ouder om op te groeien en vaardigheden te leren. En die kan niet eens overleven, hè, de eerste 5 jaar. En die gaan we dan centraal zetten. Dan denk ik, nou, dat lijkt mij niet zo heel handig. Het lijkt me wel handig om te kijken, oké, wat zijn nou de specifieke behoeften van dat specifieke kind? En kunnen we dat, nou ja, als een soort, nou ja, noem het een plant, hè, zo verzorgen dat het echt mooi tot bloei komt.
0: Ja.
2: Dat lijkt me wel. Hè, maar ik denk dat ieder ouder dat
0: spreekt
2: vooral
0: voor zich.
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar centraal, ik vind het hoe dat nu gaat. Ja, ik ben misschien te oud daarvoor, maar ik denk nee.
0: Hey, en welke ouders hoop je dat het meest dat dit boek gaan lezen?
2: Alle
0: ouders.
2: Nou ja, nee, maar dat zal niet gebeuren. Maar kijk, de bewuste ouder die... Ik denk, daar begint het, denk ik. Die zou dit heel interessant vinden, want die wil het beste voor zijn of haar kind. Die zou ook veel aan dit boek hebben. Maar het zou mooi zijn als dat doorcijpelt naar mensen die ik ook wel heb meegemaakt op de basisschool. Ik denk, oh mijn hemel zeg. Jij kan echt wel een paar cursusjes gebruiken qua wat je zegt tegen je kind.
0: Ja,
2: en dan zie ik die kinderen nu. Ja, je wist het van tevoren. Ja.
0: Ja?
2: Nou ja, het zijn halve criminelen, ja. Maar dat ik al...
0: Wat een pessimistisch einde van dit uur.
2: Nou ja.
0: Of komt het allemaal nog goed als ze je boek gaan lezen?
2: Nou ja, ik vind het nog steeds leuke jongens. Daar gaat het niet om. Maar je ziet gewoon dat een bepaalde manier van doen... tot een bepaalde resultaat leidt.
0: Nou, lezen dus. Wat als opvoeden voor een groot deel hypnose is... Yes. Van schrijver Edwin Selij.
2: Dank u.
0: Het is nu verkrijgbaar in allerlei winkels.
1: NPO Radio 1.
3: 3 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren... zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur... Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 mensen opgepakt... vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg... waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn opgepakte personen verhoord... en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg... een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods... waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam de loods in Brunssum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen, er is nog niemand opgepakt. En meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika, hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer: in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar er is ook zon en ook af en toe wolken. Het is in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
0: Goedenacht, het is 2:02. We duiken in het archief van de Ongelooflijke Podcast.
4: Lois van Wijnen. De Nacht van EO.
0: Deze aflevering is presentator David Bogert samen met vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek met Catharinus van den Berg. Hij is schrijver, dichter, verhalenverteller, journalist, theoloog en dan ook nog eens geestelijk verzorger bij het Leger des Heils. Hij ademt kunst en cultuur, dus dat is een bijzonder en leerzaam gesprek. Dat kan bijna niet anders.
5: Catharinus van den Berg, welkom in de Ongelooflijke.
6: Dankjewel.
5: Goed dat je er bent. We gaan heerlijk een uur grasduinen door onze cultuurschatten, kan je wel zeggen. Wat willen mensen nog meer? Het is niet alleen leuk, maar ook hoog nodig. Ja. Althans, dat begreep ik.
6: Dat denk ik. Dat
5: toen ik jou sprak.
6: Dat zou ik wel willen betogen.
7: Ja, het zou wel erg zijn als het alleen maar leuk was. Ik hoop ook dat het
6: alleen maar leuk
7: is.
6: Kan natuurlijk. Ja,
5: nee, je moet er ook iets van leren. Het moet ook nodig zijn.
6: Ja, het is een soort levertraan. Hè. Het is smerig, maar het is wel goed voor je.
5: Het is ook niet smerig. Het is dus ook gewoon leuk om hierin te verdiepen.
6: Oh ja, dat is wel
5: leuk. Laten we dat vasthouden. Want we spraken elkaar en toen kwamen we ook te spreken over beelddoen. Ja, zoals dat gaat, hè, in de gesprekken, dan kom je daar
6: bezig. Dan hebben we het ineens over beelddoen.
5: Ja, een soort Duits woord, hè, wat iets betekent als ontplooiing en het vormen van jezelf door je te verdiepen in cultuur, kunst en geschiedenis. Daar gaat het over. Ja. Waarom is dat juist nu zo nodig? Om je te verdiepen in die cultuurschatten.
6: Ja, toen wij het erover hadden, kreeg ik een enorme flashback van de tijd dat ik, zijn opa verteld, maar dat ik op de middelbare school zat. Toen kwamen die computers net op. Dus de PC is eigenlijk nog maar van de jaren 80. En in die jaren 80 was het idee heel erg dat je, doordat de computer er was, hoefde je niks meer aan kennis in je hoofd te hebben. Mm. Je hoeft alleen maar vaardigheden aan te leren. Ah. Dus kennis was onnodig, vaardigheden moest je.
5: Je moet kunnen leren omgaan met dat ding.
6: Precies. Dus we hadden een leraar, die was heel voorlijk. Meneer Van Dam heette die. En die leerde ons programmeren. Want hij wist zeker dat als je in de toekomst niet een computer zou kunnen programmeren, ja, dan miste je de boot.
5: Ja.
6: En ik kan nog steeds. Dus
7: jij al een computer? Nee, ik wou zeggen, kun je dat al?
6: Ja, nee, ik kon op een gegeven moment een balletje heen en weer laten gaan tussen twee balletjes op een computer.
7: Basic had je, geloof ik.
6: Basic was de computertaal die we moesten leren. En ik had een oom en die had dan al Pascal als computertaal. Dat zijn allemaal talen die bestaan volgens mij helemaal niet meer.
5: De kern was voor jou van: je hoeft eigenlijk niets te weten, je moet vaardigheden hebben. Ja. Waarom, want dit gaat over de jaren 80, waarom zeg jij het is juist nu ook zo nodig?
6: Omdat nu met AI. Het lijkt alsof dat weer zo is. Ja. Je hoeft niks meer te weten. Je voert je opdrachten in AI in. Ja. En daar wordt je een antwoord gegeven wat heel plausibel klinkt. Alle kennis die je nodig hebt, komt er zo uit. En nog in een zinnig verband ook. Als je ergens een inleiding wilt houden. Ik heb dat laatst eens een keer geprobeerd. Ik moest een dagopening doen. Voor een of ander symposium. En ik heb gewoon aan AI gevraagd: schrijf mijn dagopening. dit is mijn publiek, dit ben ik. En daar moet het over gaan, dat is het thema. En ik kwam een juweel van een dagopening aan.
5: Ja, heb je het gebruikt?
6: Ik heb het wel gebruikt, maar ik ben daar wel tegenover gaan staan.
5: Hoe bedoel je?
6: Nou, in die zin dat ik toen ik ging checken of de informatie klopte...
5: Ja.
6: Klopte het... Soms half. In grote lijnen, soms half en soms helemaal niet.
7: Nee, de AI is een beetje als een patiënt in de eerste fase van Alzheimer. Hè? Het gaat fabuleren als het niet meer helemaal weet. Dus dan
6: verzint hij de rest erbij.
7: Verzint hij er gewoon iets bij. Hè? Want dan klinkt het wel plausibel. En zo goed is het nog.
6: Ja.
7: Maar er zit een gat in de kennis.
6: Ja. En voordat je het weet, vertellen we elkaar AI-verhalen.
7: Ja.
6: En vertellen we elkaar dus eigenlijk de grootste onzin. Terwijl we geen van beiden kunnen controleren of de ander onzin praat.
7: Ja, weet ook niet waar het vandaan komt natuurlijk. Het is een black box. Je weet ook niet, helemaal niet hoe die dat samenstelt. Dat
5: nou, soms kan je de bronnen raadplegen. Oh. En het wordt ook wel beter, denk ik, qua minder fabuleren en verzinnen. Maar het principe blijft. We leven in een tijd, en dat is ook al voor AI, eigenlijk met de smartphone, dat je eigenlijk altijd kan je opzoeken wat je nodig hebt. Het hoeft eigenlijk niet meer in je hoofd te zitten. Je kan het opzoeken.
7: Maar om bij die computertaal te blijven, je hoeft Pascal niet meer te kennen, maar je moet wel Pascal kunnen.
6: Ja.
7: Als ik het zo mag zeggen.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, dus vaardigheden zijn de sleutel.
7: Maar wie Pascal ooit was, geen idee.
6: Nou, en dat is dus eigenlijk mijn belangrijkste argument. Van hoe moet je weten welke vragen je moet stellen aan AI? Dat doe je op basis van wat er in je hoofd zit aan kennis. Maar als er geen kennis meer in je hoofd zit, welke vragen stel je dan?
7: Ah.
6: Ja, de vraag, mijn vraag van jongens, ik moet een symposium openen en doe even een opening daarvoor. Ja, dat kan wel, maar er zijn andere dingen die ik wil weten.
7: Mm. En je kunt ook niet goed beoordelen of die opening van AI echt de beste is die je kunt bedenken. Of dat op dat moment echt gezegd moet worden. Wijsheid zit er niet in. Het stelt. Het werkt volgens mij zo dat je achter elke letter pakt hij gewoon een volgende letter op basis van ontzettend veel taal die daar het meest plausibel achter komt. En wat ik wel begrepen heb ook, is dat je zo ook nooit gevaarlijke kennis krijgt. Omdat hij gewoon middelt wat hij op het internet vindt.
6: Ja,
7: gevaarlijk misschien in de zin dat het onzin is.
6: Het
7: maar niet gevaarlijk in de zin van even prikken of ondermijnen. Of,
6: precies.
7: Ja.
6: Of een grap maken of dingen op scherp zetten waarvan je weet dat ze in je achterban gevoelig liggen.
5: Ja. Jou tegen de haren instrijken als dat soms nodig is.
6: Kijk, het einddoel van beelddoen, dat zit ook al in de. Dat zei de man die de term gemunt heeft, zei dat ook al. Is ook een soort morele oordeelvaardigheid.
7: Hm.
6: Dus dat je niet zozeer een bak vol kennis in je hoofd hebt zitten, maar dat je met die kennis ook wijsheid opbouwt.
7: Ja. Ja, het komt. Vertel eens, van wie komt die term?
6: De term is van Wilhelm von Humboldt.
5: De term beelddoen, die Duitse
6: term. De term beelddoen is een Duitse term. Duitse diplomaat en wetenschapper. Zeg maar rond 1800 zit je dan. En die muntte de term beelddoen. En hij bedoelde dus dat je mensen moet vormen met essentiële kennis in hun hoofd. Kritische zin, dus ook het vermogen om die kennis tegen het licht te houden en kijken wat is nou zin en wat is nou onzin.
7: Mm-hmm.
6: En hoe kan ik nou bij de zin uitkomen? Bijvoorbeeld, kennis is een tafel heeft vier poten. Kennis is een ezel heeft vier poten. Maar als iemand tegen jou roept dat een tafel een ezel is, dan gaat er iets mis.
7: Ja, ja.
6: Nou, dat je dat soort dingen kan pakken, dat moet je paraat hebben in je hoofd. En uiteindelijk zit daar ook de derde poot, en dat is die morele vorming van mensen. Dus dat ze het ware, de ware kennis, maar dat gekoppeld blijft aan het schone en het goede. Aha. Dus dat je ook ethische afwegingen leert maken, die je, maar heel simpel, een fout woord, maar een beter mens maken.
7: Maar dat laat toch ook al zien eigenlijk dat onderscheid tussen kennis en vaardigheden veel te scherp is.
6: Ja.
7: Want ook een instrument bedienen of een gereedschap veronderstelt ook een bepaalde oriëntering in de wereld. Wat is waardevol om te maken? Wat is waardevol om te weten? Waar gaan we naar op zoek? Waarom dit wel en dat niet? Waarom geef ik AI deze opdracht wel en die niet? En dus constant heb je meer nodig dan alleen dat je heel goed op een knop kunt drukken en weet waar je die dingen vandaan haalt.
6: Ja, en dat geldt voor kennis eigenlijk net zo goed als voor een ambacht. Want als een meubelmaker niet weet waar het meubel voor dient wat hij gaat maken,
7: precies,
6: dan weet hij ook niet hoe hij dat op de beste manier kan maken.
7: Ja.
6: Maar wat je nu zegt, dat zou von Humboldt niet onderschrijven.
7: Oh.
6: Want die maakte een onderscheid tussen beelddoen, dat was voor de hogere klassen, en berufliche Bildung of Fachbildung.
7: Ambachtskennis.
6: Dus ambachtskennis. Dus, dus de ambachtsschool was had een lagere positie.
7: Ja.
6: En Bildung, dat was voor de upper class. En daar gaat het gelijk ook in de geschiedenis al een beetje mis. Want 100 jaar na 1800 zit je ongeveer bij Nietzsche. En die maakt daar dan de Übermensch van.
7: Ja.
6: Die gaat dus echt... mensen verdelen in hogere en lagere soorten. Nou, nog weer 30 jaar later krijg je dan ene A. H. Hitler.
7: Oké, ja.
6: Te Berlijn. En die zegt dat wij, zoals wij hier zitten, blanke witte mannen, dat wij tot een beter mensenslag horen dan de Joden.
7: Maar niet omdat ze beter gebeeld zijn, toch? Meer dan vanwege, ja...
6: Maar dan gaat het over inderdaad het toevallige ras waar je toe behoort. Ja.
7: Ja.
8: Dus er kan ook iets elitairs in sluipen.
6: Er zit van meet af aan iets elitairs in.
7: Het idee van hoger en lager opgeleide. Nee, als je even voorbij de midden van de 20e eeuw gaat... even terug naar Van Humboldt... die dat onderscheid maakt tussen hoe de elite gevormd moet worden... en hoe mensen gevormd moeten worden die met de handen leren werken...
6: Ja.
7: Vandaag leeft dat eigenlijk door in hoger en lager opgeleide. Mag jij niet meer zeggen. Praktisch opgeleide, theoretisch opgeleide.
6: Ja, terwijl de meubelmaker naar zijn leermeester kijkt... niet zo heel veel verschilt van hoe de student naar zijn docent kijkt.
7: Mm.
6: Dus die leermeester, of die nou aan de universiteit werkt... of aan de ambachtsschool, die leert je... meer dan alleen maar hoe je een schroef erin moet draaien... of hoe je een bron correct citeert... die leert je dat hele veld kennen wat je moet beheersen... om je werk goed te doen.
7: Ja.
6: En dat vergt een soort autoriteit. Dus iemand moet leermeester durven zijn... en jij moet leerling durven zijn... Ja. En dat vinden we sinds de jaren 60. Sinds dat die hele gezagsstructuur...
8: Ja,
6: ik
8: maak het zelf wel uit.
6: Ja.
7: Ja tenzij we misschien... maar dan kom je weer in dat heel praktisch instrumenteel georiënteerde. Tenzij we heel goed weten waarvoor we het nodig hebben... hoeveel geld we ermee gaan verdienen... hoeveel carrière we ermee kunnen maken... dan wil je best een poosje luisteren naar iemand... die je vertelt hoe dat moet.
8: Ja,
7: welke stap je dan moet nemen.
8: Heel veel influencers vandaag de dag... die leer je hoe je...
7: Je lichaam moet trainen.
8: Ja. Hoe je gespierd en rijker worden.
6: Ja, zeker.
8: Grote,
6: ja,
8: gezond
6: en er zijn natuurlijk
8: eten.
6: Heel veel studenten... dat zal jij ook weten, die vragen aan hun docent... moet ik dit kennen voor mijn tentamen?
7: Zeker. Hoewel ik als theoloog weinig studenten heb... die het doen voor het geld. Dat moet ik er ook bij zeggen.
6: Ja, dat mag ik aannemen. Dat mag ik hopen ook. Ja.
7: Maar ja, dat klopt. Ja. Nee, dat is zeker op middelbare school. En ook inderdaad wel bij universitaire studenten... kom je dat soms wel tegen. Moet ik dit kennen? Ja. En waarvoor moet ik dit kennen?
6: En ik had een docent op de middelbare school. Ik had 3 docenten Nederlands heb ik gehad. 2 daarvan waren publicerende dichters. Die gaven hun bundels uit in de grachtengordel. Dat is literair het hoogste wat er te halen was. En 1 daarvan, die was totaal onbekend. Was meneer Kisteman. En die leefde met gedichten. Dus die leerde ons de gedichten aan. We moesten die deels ook uit het hoofd leren. Die hij belangrijk vond omdat ze hem gevormd hadden in zijn leven. Uit die gedichten konden we lessen... peuren die ons hele leven lang met ons mee zouden gaan, zei hij.
7: Hmm.
6: En de hele klas zat. Hoezo dan?
7: Ja.
6: En ik zelf eerlijk gezegd... ik had natuurlijk wel een literaire afwijking.
7: Ja.
6: Altijd al gehad. Maar ik dacht ook wel eens bij een gedicht van... ja, hoezo dan?
7: Ja.
6: Weet je wel, en dan kwam die ook met hele eigenzinnige keuzes. Zoals een gedicht van Gerrit Kouwenaar uit 1953. Wat niemand meer kent.
7: Okay.
6: Maar hij vond het belangrijk. En nu, wat is dat, 35 jaar later, denk ik, hij heeft gelijk gehad.
7: Waarom dat gedicht. Waarom denk je dat?
6: Omdat ik merk dat gedicht van toen, waar hij een visie aan koppelde, waar hij lessen uit trok, dat gebruik ik nog steeds, flarden van die gedichtenregels.
8: Kan je iets ervan noemen wat dan belangrijk voor je is?
6: Ja, het is een gedicht van Gerrit Kouwenaar, het heet Herzien wij. En het is, meen ik, uit 1953 of zo, vlak na de oorlog. Mm-hmm. En na de oorlog... de oorlog markeert een moment dat klassieke taal gewoon failliet gaat. Het woord ras na de oorlog kan je niet meer zo gebruiken. Het woord God na Auschwitz is problematisch geworden. Dus, en hij schrijft dan een gedicht en dat heet... Herzien wij ons woordenboek. onze mondholte. Het gras wordt geschrapt, het verouderde paard eveneens, tenzij het kan vliegen. Aarde stoppen we onder steen, gras onder beton. Maar er komt een heel gedicht over woorden die het niet meer doen. En dat gedicht eindigt, en dat vind ik echt prachtig, dat eindigt met de zin: en de mens herziet zichzelf, want je bestaat immers uit taal, de mens herziet zichzelf tot niets dan zichzelf. Tot de zwaartekracht woordeloos ingrijpt.
8: Kan je die uitleggen?
7: Dus dat je horizontaal gaat? Of?
6: Dat zou kunnen, totdat je sterft. Maar je kunt ook zeggen, je kunt zo eindeloos nadenken over de taal waarin je dingen al dan niet kunt gieten, dat je ergens naar een of andere hoogte afzweeft waar niemand je meer kan volgen. Maar er blijft ook nog een werkelijkheid over waarin je leeft. En die zul je toch moeten benoemen, hoe dan ook. Ja. We mochten nooit meer het woord boer gebruiken, want dat was een agrariër. Ja. Totdat die boeren in één keer zeiden, wij zijn boeren. Dat is onze identiteit, dus daar zijn we trots op.
7: Ja.
6: Weet je, want dan werd het weer een geuzennaam en dan mag het weer wel.
8: Ik vind het mooi dat we dit doen en dat jij ook zo'n gedicht even uit jouw hoofd citeert. We hebben het nu over beelddoen, hè? Dus ja, het vormen, het opbouwen van jezelf. En je zou kunnen denken, dat draait vooral om kennis, om het leren van informatie. Dat is iets dat wij in de ongelooflijk natuurlijk belangrijk vinden. Dat onze gesprekken ook iets leerzaams hebben. Maar jij laat eigenlijk al zien, het gaat over meer dan dat. Het gaat dus ook over morele vorming. En het gaat dus ook over het literaire. Jij citeerde een gedicht. Maar het gaat dus ook ergens over schoonheid. Je noemde net al die drie begrippen die volgens mij afkomstig zijn van Plato. Hè? Het ware, het goede en het schone.
6: Yes.
8: En dus ook die schoonheid is ook van belang. Ja. Ook gewoon heel basic, denk ik. Dat zal iedereen wel herkennen als je in een museum bent of je ziet iets moois, een bekend schilderij, dan wil je eigenlijk wel weten van wie dit is.
6: Wat is dit?
8: En wat zie ik?
6: Waar kijk ik
8: naar? En waarom ziet het er zo uit? Ik zei al aan het begin ik zei al in de intro dat we met ongelooflijk iets nieuws zijn begonnen.
7: We zeggen, dit is onze missie, toch, David?
8: Ja, precies. Daarom zijn wij een online platform begonnen. Op

0: wat zie ik?
1: Waar kijk ik
0: en
1: naar?
0: Waarom ziet het er zo uit? Ik zei al aan het begin van... ik zei al in de intro... dat we met ongelooflijk iets nieuws zijn begonnen.
2: We zeggen, dit is onze missie toch, David?
0: Ja, precies. Daarom zijn wij een online platform begonnen. Op Substack, dat is eigenlijk een soort weblog. Maar het mooie is, het is ook gewoon een nieuwsbrief. Dus je kan je er ook gewoon voor aanmelden via deongelofelijke.eo.nl. En als je je daar aanmeldt, krijg je minimaal 2 keer per week een artikel in je mailbox. Een artikel dat moet helpen om de wereld beter te begrijpen. Door geschiedenis, door kunst, door geloof. Door de verhalen waarop onze samenleving eigenlijk min of meer gebaseerd is. Er staan ook al 3 boeiende artikelen klaar. Ik heb zelf een stuk geschreven over hoe ik aan de hand van een schilderij van Van Gogh, een van zijn bekende werken, dat door iemand mij uitlegde wat er te zien was op dat schilderij, ging dat schilderij echt voor mij open. Je moet het zelf maar lezen. Ga naar deongelofelijke.eo.nl. Staat ook nog een stuk over hoe je in de tijd van AI en smartphones geestelijk gezond kan blijven. Ook nog een stuk over Plato. De god van Plato staat er ook nog uitgelegd. Een heel belangrijk concept in de filosofie, waar je gewoon even in een artikel daarmee kennis over krijgt. En we gaan veel meer schrijven over kunst, over geschiedenis. Allemaal met het idee om daar om de wereld om je heen beter te begrijpen en daarmee ook jezelf beter te begrijpen. deongelofelijke.eo.nl. Ik zal een link ook in de show notes zetten. Catharines, jij gaat er ook nog een rol in spelen. Gaan we het straks ook nog over hebben. Maar dat is natuurlijk ook een belangrijk iets natuurlijk, Stefan, waar we in de podcast regelmatig op stuiten. Dat heel veel duiders, psychiaters, filosofen, die zeggen we zijn cultureel verdwaald. En ook daarin kan je dit helpen natuurlijk, die beelddoening, om meer die cultuurschatten tot je te kunnen nemen, om gewoon beter te weten waar komen we vandaan.
2: Ja, we merken ook dat er echt behoefte aan is.
0: Ja.
2: Ik heb wat vaker gezegd, ik denk meer naast de microfoon dan erin. Waar kun je ongestoord 1,5 uur lullen over Augustinus, om wat te noemen. En dat er nog heel veel mensen dat interessant en leuk vinden. Vandaag kreeg ik toevallig nog een mailtje van iemand die zei, ik heb toch maar de belijdenissen gekocht van Augustinus door jullie podcast. Nou, dat soort dingen. Dat vind ik dus ontzettend leuk. Ja. Dat vind ik misschien een beetje nerdig, maar het is ook wel belangrijk dat mensen gewoon klassieke dingen lezen. Ja. Of daarmee bezig zijn en daardoor gevormd worden. Ik denk dat dat belangrijk is. En inderdaad wat jij aangeeft van alle mensen die bij ons ook zeggen van, we zijn wat verdwaald geraakt, wat ontworteld geraakt.
0: Ja.
2: Eén ding wat je heel vaak hoort, er mist leiderschap. Ik denk dat ik het goed begrijp als ik zeg dat het ideaal van beelddoening is niet bedoeld om een soort elite te creëren die zich goed voor zichzelf zorgt, zal ik maar zeggen, en zich niet meer verantwoordelijk voelt, maar in tegendeel. Een elite die ook anderen uitnodigt om daarbij te komen en die ze daar ook bij willen helpen.
0: Ja.
2: En dat is dat die oude ideaal van volksverheffing.
0: Ja.
2: En tegelijk zich verantwoordelijk voelt. In een van onze vorige uitzendingen hadden we Gabriel van der Brink, die zei, je moet nooit vergeten dat niemand op zichzelf staat. Bijna alles wat je hebt verworven, heb je op een bepaalde manier ook gekregen. Ja. Weer van anderen. Mm. Dat, je hebt een plicht om er iets van terug te geven.
3: Of de gedachte van Ubuntu. Je bestaat altijd in je verbanden.
2: Ja.
3: En als iemand, welke goeroe dan ook, je uit je verbanden praat, dan deugt hij niet.
2: Nee.
3: En dat is die kritische zin die van Humboldt, denk ik, beoogde.
2: Ja.
3: Dus luister goed naar mensen en kies je leermeesters.
0: Dit laat dus ook zien dat het niet eenduidig kennis is of niet eenduidig schoonheid of zo. Het heeft, als het gaat om beelddoening, heeft het met elkaar te maken. Het heeft met kennis te maken, het heeft met zo'n karaktervorming te maken en het heeft met schoonheid te maken. Dat gaat samen.
3: Ja. En dat is, dus het is een voortdurende driehoek die elkaar beïnvloedt. Je komt een vrouw tegen. Ik neem even iemand in mijn gedachten, een wijze vrouw die niet veel zei, maar als ze wat zei, dan dacht je soms ook, oeh, dat schuurt. Maar je wist ook altijd, nu goed luisteren, want als ik nu niet goed luister, dan doe ik mezelf tekort. Dan onthoud ik mezelf haar wijsheid. Maar als het schuurde, dan moest je haar woorden ook weer toetsen op of ze waar waren, op welke kennis erachter zat. En dus zoals je kennis moet toetsen op of die kennis ergens opslaat, of dat het nepnieuws is.
0: Mm-hmm.
3: Om het maar eens even, want ik vind dit dus echt hele relevante dingen voor vandaag. Hè?
0: Mm-hmm.
3: Ja. Dus je moet kennis toetsen op of het klopt. Maar je moet, als iemand zegt dat hij je wijsheid aanreikt, liefst

0: wens ik deze vaardigheid aan alle TikTokkers toe. Als iemand je wijsheid aanreikt, nou, ga dan ook even op de kennis zitten. Weet je wel, check dan ook even of het klopt wat hij zegt.
1: Gezondheidsadviezen of zo, ja. Of dat soort dingen van, ja.
0: Ja, en dan vooral met voedselclaims is dat echt, echt verschrikkelijk. Daar worden soms wetenschappelijke claims gemaakt en dan wordt er zelfs doorverwezen naar het wetenschappelijke rapport wat eronder zou liggen. En die wetenschappelijke rapporten zijn vaak te ingewikkeld om te lezen.
2: Ja.
0: Maar als je ze leest, ontdek je dat ze helemaal geen argument zijn voor de claims die er gemaakt worden.
2: Ja.
0: Het grijpt allemaal in één,
2: zeg jij. Dus de kennis, elkaar. De goedheid, maar dus ook de schoonheid. Wat dus ook een belangrijke rol speelt. Omdat ergens meer kennis van hebben. Nou, dat geldt ook in mijn persoonlijke leven. Als ik meer leerde over kunst of over schilderijen, dan vond ik het veel interessanter. Ja. Vond ik het veel mooier. Ja. En zijn er echt schilderijen voor mij opengegaan. Zeg maar. En dacht ik echt van, wow, wat is dit prachtig. Wat heeft dit veel zeggenskracht. Maar dat kwam wel doordat ik erover leerde. Het zij door een podcast of iets op internet. Door een artikel of iemand die het jou vertelt.
1: Je gaat meer zien, hè?
2: Ja, je gaat meer zien. Je gaat de wereld om je heen meer zien. En ook meer bewonderen, eigenlijk.
1: Ja.
0: En je gaat ook meer... De wereld wordt ook dieper. Krijgt ook meer dimensies. Ik heb in alle plekken waar ik woonde, waar ik gewoond heb, heb ik ook altijd gestudeerd op de geschiedenis van die plek. Hoe komt die plek, zoals die er nu ligt, hoe is die ontstaan? En als je dat wist, dan zag je veel meer. Dan zag je achter de voorgevels allemaal geschiedenissen. En dan weet je gewoon beter waar je rondloopt.
1: Alleen, om daar toch een kritisch perspectief tegenover te plaatsen, ik moet altijd denken aan die scène uit Schindlers List, meen ik. Waarbij een ghetto wordt opgeruimd, als ik het zo moet uitdrukken. Waarbij nazi's Joden doodschieten. En dan zit daar een soldaat of een officier te spelen op een piano. Ik weet niet of je die scène voor je ziet. En dan staan er twee met elkaar heel serieus te praten. Is dat nou Bach of is dat Mozart? Ja. Met andere woorden, dat waren hele gebeeldete personen. Hè? Die een buitengewone cultuurschat zich eigen hadden kunnen maken, zodat ze zelfs in een... Als ze een piano zien staan, kunnen ze daar Bach of Mozart op spelen. Hè? Zou je kunnen zeggen. En verwikkeld in de gruwelijkste misdaad van de geschiedenis.
0: Maar waren ze dan gebeeldigd in de zin wat van Humboldt bedoelde?
1: Ik vermoed van niet.
0: Ik denk dat ze dan zijn laatste en essentiële punt... Want
1: mijn punt was even om dat even af te maken. Ja? Dat heel veel geleerd hebben en zelfs verstand hebben van schoonheid en dat kunnen waarderen, blijkbaar niet voldoende is om ook moreel een zuiver kompas te hebben.
0: Ja.
1: Ja. Dus dat komt dan nog weer apart erbij.
0: Ja, dat is ook zo. En dat morele kompas is natuurlijk ook het meest ingewikkelde wat er is. Want je noemt nu de Holocaust. Maar doe eens welke uitspraak dan ook over Gaza momenteel.
1: Bijvoorbeeld.
0: Daar zitten twee entiteiten de hele tijd op elkaars open zenuw te duwen, met de meest vreselijke daden en de meest vreselijke gevolgen, en zeg er maar eens iets zinnigs over.
1: Ja.
0: Behalve dat het allemaal verschrikkelijk is en niet mag. En...
1: Ja, hoewel natuurlijk een heel aantal mensen dan zouden zeggen, maar moreel oordelen vergt ook moed. Je moet op een gegeven moment ook gewoon kunnen of durven zeggen.
2: Misschien dat een van de twee zijden.
0: Je moet dus de moed opbrengen om te durven zeggen dat het... het genocide is. Maar voor het uitleggen van de beweegredenen van de Joodse staat om te doen wat ze doen, moet je ook moed hebben. Dus...
1: En waarschijnlijk ook die kennis van de geschiedenis, van de beweegredenen, van de politiek van bijvoorbeeld Israël over de laatste 20, 30 jaar, over de manier politiek van de Palestijnse leiding over de laatste 20, 30 jaar, dat soort kennis heb je er ook weer bij nodig. Nee,
0: precies, en dat is dus, zeg maar, het von Humboldt was optimistisch. Die komt uit de school van bouwscholen en je kunt gevangenissen sluiten. Dus op het moment dat je voldoende weet, voldoende kritische zin hebt, kun je een ethisch oordeel vellen.
1: Dat geloven wij niet meer, hè?
0: Nee, dat is
1: dat geloven we
0: dat
1: niet meer.
0: Dat is echt heel ingewikkeld geworden.
1: Nee, de Tweede Wereldoorlog verder is dat toch...
0: Ja, maar ook word maar eens geestelijk verzorger bij het leger des Heils. Dan kom je, wat ik ben...
1: Ja.
0: Dan kom je levensverhalen tegen waarvan je denkt, ja, en nu?
2: Ja. En dat is heel interessant, want toen ik jou aan de telefoon sprak, zei je ook als het gaat om die beelding, om het opbouwen van kennis over het ware, het goede en het schone. Dus over al die cultuurschatten waar we het over hebben. Toen zei je ook als geestelijk verzorger bij het Leger des Heils merk ik hoe belangrijk dat is. Dat je voor jezelf dat onderscheid kan maken.
0: Ja.
2: Tussen wat waar is en wat goed is en wat schoon is. Hoe merk je dat?
0: Iemand vertelt je wat hij in zijn leven heeft geflikt. Tot en met moord en ook marteling tot de dood erop volgt.
1: Als dader.
0: Als dader.
1: Hmm.
0: En iemand vertelt je ook hoe die is opgegroeid. Hoe die gezien heeft. Ik zit even te zoeken naar wat ik mag zeggen. En,
2: ja, snap ik.
0: En wat niet. En zodat het niet herleidbaar is tot een concreet iemand. Maar iemand kan ook bijvoorbeeld opgegroeid zijn in een ghetto-situatie waarin je. Je ouders uit elkaar zijn. En je in die ghetto-situatie. Je komt op je 13e op straat. En de enige manier om respect te verdienen. Om te overleven. Is dingen flikken. Dus zorgen dat je bij een gang zit. En in de gang verdien je respect. Door dingen te doen. Waarvan je eigenlijk wel weet dat je ze niet moet doen.
1: En daar krijg je je vorming.
0: En daar word je gevormd, ja. En dan heb je vervolgens. Voor alles wat je geflikt hebt, je straf uitgezeten. En dan moet je nog van je verslaving af. En dan kom je bij het Leger des Heils terecht. Mm. En op dat moment ontmoet ik ze.
1: Ja.
0: Weet je wat dan? Dus het helpt me dan. Dat ik weet hoe die groepsdynamieken kunnen zijn. Hoe verloren je kunt zijn als je als eenling. Het moet zien te rooien in een veel te harde wereld. Het helpt me dan als ik weet dat het van alle tijden is. Dus als je in het boek Losbandige Jeugd googelt, kom je op een historische studie over jongerenproblematiek in het Amsterdam van 15 nog wat. Weet je wel? Dus
2: de geschiedenis helpt je ook.
0: Ja.
1: Dus je bedoelt je eigen vorming. In de klassieke zin van het woord, van Bildung, helpt je om op zo'n moment om te gaan met enorme complexiteit, onoplosbaarheid soms.
0: En het verdriet van de situatie. En dan wil ik daar ook nog wel bij zeggen. De vorming van de prediker bijvoorbeeld. Weet je wel, de filosoof in het Oude Testament. In de Bijbel, die dan zegt van. Ik zag de plaats van het recht en daar heerste onrecht. En hij zegt: wie vertelt mij dat de adem van de dieren neerdaalt naar de aarde en dat de adem van de mens die sterft opstijgt naar de hemel. Ja. Zeg het maar. En er is geen einde aan het schrijven van veel boeken. En ik heb gezien dat het niks beter is dan dat de mens zijn vreugde vindt in zijn werken. Gewoon in wat hij moet doen. Hm. Want dat is zijn deel. En
1: daar vind je troost bij.
0: Ja, dan denk ik van, er is kennelijk al iemand 3000 jaar geleden die tegen. Die goed naar het leven heeft gekeken. Die heeft gezien hoe ongelooflijk oneerlijk.
1: Ja.
0: En tegelijk ingewikkeld het was. Er zijn geen snelle, goedkope. Er is geen quick fix.
1: Mm-hmm.
0: En die dat gewoon als wijsheid heeft opgeschreven. Er is geen quick fix.
1: Ja.
0: Mm-hmm. En dat boek, dat hoort al 3000 jaar bij de kanon. En ja, ik vind dat geweldig.
1: Ja.
0: Dat helpt mij gewoon in mijn vak nu.
2: Mm. Ik zei net al, toen ik het had over de platform wat we beginnen, dat kunst een grote rol speelt, schoonheid speelt een grote rol. Ik vertelde ook dat voor mij zo'n schilderij was van Van Gogh, waar ik dus over geschreven heb, dat veel betekende. We gaan ook voor de platform gaan ook samenwerken met kunsthistorici en zo, echte experts. Catharines, is er voor jou ook zo'n kunstwerk, misschien wel een schilderij geweest, waar doordat je er iets over leerde, er iets open ging, het meer ging leven voor jou?
0: Ja, ik was een paar jaar geleden op de grote Van Eyck tentoonstelling in Gent en Brugge.
2: Een Vlaamse schilder?
0: Vlaamse primitief. Vlaamse primitieven is een schilderschool uit de hoge middeleeuwen.
2: Ja, en, 15e eeuw of zo.
0: Ja, en Van Eyck was daar, ik denk wel de grote vertegenwoordiger van. Voor mij in elk geval wel. Omdat ik daar voor een schilderij gestaan heb. De Madonna bij de fontein.
2: Ja, dat is wel aardig. Want mensen kunnen het schilderij ook zelf zien. Dan moeten ze gaan naar onze Instagram-pagina. De Ongelooflijke heet we op Insta. Ik zal ook een link in de show notes plaatsen van deze podcast. De omschrijving dus. En daar zie je het schilderij. Ik kan dus meekijken met wat jij vertelt.
0: Dat is een klein schilderijtje. Het ziet er echt heel onbeduidend uit.
2: Ongeveer de grootte van een flinke smartphone, geloof ik. Of zo, echt.
0: Ja, het is echt heel klein. En toen begonnen ze dat uit te vergroten. En uit te vergroten. En uit te vergroten. En toen bleek daar een detaillering in te zitten. Waarvan ik denk, hoe krijg je dat met een penseel voor elkaar?
1: Onvoorstelbaar, hè?
0: En nog belangrijker. Toen zoomden ze in op de fontein, op de bron. Daar spettert water in die fontein. En Van Eyck heeft in die hoge middeleeuwen, dus zonder camera die je zeer vertraagde beelden in een hoge resolutie kon laten afspelen.
2: Zonder slow motion.
0: Zonder slow-mo. Heeft hij gezien hoe water opspringt in een fontein. En het is hem gelukt om daar een, wat je nu een stil zou noemen,
2: ja, ja,
0: om daar een stil van te maken van al dat gebeweeg in dat water. En die stil, die klopt precies.
2: Fascinerend.
0: Dat is belachelijk. Die man die heeft zo achterlijk goed gekeken,
2: ja, ja,
0: naar wat hij zag, dat hij iets kon schilderen. En de fontein staat aan de zijkant van zijn schilderij. Dus het gaat echt om
2: Maria
0: in haar hemelsblauwe koninginnenmantel.
2: Met Jezus in haar armen.
1: En bij een bron of fontein. Wat je niet in de Bijbel terugvindt. Hè? Het is een heel oud motief om Maria zo af te beelden. In bijna alle vroegste christelijke kunst die we kennen. In een opgegraven kerkje in Duro-Europos, derde eeuw. Dat is eigenlijk de eerste keer dat Maria bij de Annunciatie waarschijnlijk bij een waterbronnetje wordt afgebeeld.
0: Dit vind ik dus fantastisch. Ja. Nou heb ik mijn leermeester te pakken. Dit is zo leuk.
1: Er worden dus Bijbelse thema's samengevlochten. In het Oude Testament vind je een aantal vrouwen die bij een bron, Rebecca bijvoorbeeld, de vrouw van Isaac, wordt bij een bron aangetroffen. En zo nog een paar keer. En dan in de Oosterse kerktraditie zie je dat daar heel veel mee gedaan wordt met de bron van de kerk bijvoorbeeld. Of zelfs thema's als dat het vuur van de geest de vochtige baarmoeder van Maria bevrucht. Enzovoort. Dus al dat soort taal, dat heel mystiek allemaal aan elkaar. En daarom staat waarschijnlijk ook de gewoonte om haar met een bron af te beelden. Ah. Waarbij al die thema's bij elkaar komen. Maar goed, dat viel me zo ineens op, dat fonteintje. Dat is,
0: kijk, en ik vond het schilderij dus al mooi.
1: Ja, ja, ja, maar er valt hier ook een enorme boekenkast open in zo'n schilderij.
2: Ja.
1: Die schilder die gebruikt thematieken die eeuwen oud zijn.
2: Ja. Ik vind het ook zo geestig aan het schilderij dat het je hebt soms bij fotoshoots of zo, dan houden ze een soort decor of een soort afbeelding daarachter, een soort wandkleed of zo. Om degene die gefotografeerd wordt er goed uit te laten komen. Maar dat heb je hier ook. Dus je hebt twee engelen die houden een kleed vast voor achter Maria. Als een soort decorstuk.
1: Ja.
2: Dat is ook fascinerend.
1: Green screen, zeg maar.
2: Ja,
1: ja, mooi.
2: Precies. Ja, het is bijzonder schilderij.
1: En dat blauwe,
2: eigenlijk paneeltje, moet je zeggen.
1: En dat blauwe van dat kleed.
0: Ja, zeker.
1: Als je dat over het middeleeuwse schilderij, dat die kleur blauw, die kan mij altijd ontroeren. Maar goed.
0: Dat was een van de duurste kleuren om te maken.
1: Ja, dat is fantastisch.
0: Daar had je een bepaalde steensoort voor nodig. En om dit intense blauw te krijgen. En ja, die steen die kwam uit, wat is dat, Afghanistan of zo, weet ik veel. Of Pakistan. En het was gewoon knetterduur om te maken, dit.
1: Ja.
2: Ik vind het wel grappig, Katrien, dat je zo de nadruk legt op die fontein. Ik maak nu misschien een beetje een rare sprong in het gesprek. Maar ik weet toevallig dat ook in jouw eigen leven speelde een fonteintje. Of misschien moet ik zeggen een waterval. Een grote rol.
0: Ja.
2: Ook als het gaat om jouw geloofsleven. Of misschien jouw gebrek aan geloofsleven op dat moment. Kan je er iets over vertellen?
0: Ja.
2: Ja, even een sprong maken we.
0: Ja, dit is nogal een sprong. Ja. Nou ja, ik ben op een gegeven moment, dus in mijn twintiger jaren, nogal hard tegen een paar vragen van het leven aangelopen. En ik was opgevoed met het idee dat God in zijn hemel zat en dat hij zich vader noemde en dat hij liefde was. En,
1: ja, ook neus allemaal.
0: Ja, maar ik zag het niet. En alles wat er in mijn leven gebeurde waar ik God dan voor had leren danken, brak me even later weer bij de handen af. Dus toen dacht ik uiteindelijk van ja, na de zoveelste keer. Ik dacht eerst, als je dan bestaat, laat maar zien dan. Ja. En toen hij dat niet deed, dacht ik, nou, dan besta je dus niet.
2: Nee.
0: En toen ben ik een tijd fanatiek atheïst geweest. Want als een gereformeerde atheïst wordt hij gereformeerd atheïst.
1: Dat verliest wel zijn geloof, maar niet zijn zekerheden, zeg ik altijd.
0: Ja, ja. Ja. Dus ik werd ongelooflijk stellig atheïst.
1: Ja.
0: En toen liep ik op een gegeven moment in de winter, ik woonde toen in Duitsland, liep ik met de hond te wandelen. En ik kwam daar een bevroren waterval tegen waar de zon in speelde. Dat was een prachtig gezicht. Dus ik dacht, dat moet ik even van dichterbij bekijken. En toen hoorde ik die waterval. Ja, maar dat kan niet. En toen bleek er aan de binnenkant van die ijsfontein bleek nog een heel klein beetje levend water te stromen. En ik kon het niet helpen. Ik heb toen hardop gevloekt. Maar ik dacht, die waterval ben ik. Ik heb mezelf dicht laten vriezen. En ik hoop nog net niet helemaal. Ik was er geen leuke mens van geworden, van mijn atheïsme. Vooral de manier waarop ik het vorm gaf natuurlijk.
2: Waarom dan?
0: Ja, omdat je bijtend wordt. Je
1: verbeten.
0: Ja. Ja, ik was... Ik,
1: veel bewijsdrift.
0: Ja, ja, ik maakte mensen helemaal gek. Ja. Vooral als ze geloofden. Want ja, ik ging dan
1: dat kon natuurlijk niet.
0: In een paar snelle argumenten duidelijk maken dat het onzin was, ja, wat ze geloofden. En daar ben je geen betere vriend van.
1: Dan zei die gelovigen weer, maar je moet het gewoon voelen.
0: Ja. Ja, dan had ik ze. Ja.
1: Of als je maar gaat bidden,
0: ja,
1: dan was je nog bozer.
0: Ja, ja. Ja, verschrikkelijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja. Maar daar word je dus geen leuke mens van. Ik vatte de natuur op als een boek. Als iets wat mij iets vertelt. Zit je vlakbij Bildung. Mij spreekt de blomme een tale. Van Guido Gezelle. Vlaamse dichter rond 1900.
2: Mij spreekt de blomme een tale.
0: Mij spreekt de blomme een tale.
1: Mij spreekt het kruid gewis. Ja, prachtig.
0: Dus hij heeft een natuurervaring die hem bij Christus brengt. Dus zijn ervaring van de natuur brengt hem als priester bij zijn geloof. En ik zit daar de natuur te ervaren als geharnast atheïst. Een verdikkie.
1: Er valt een register open.
0: Want ik dacht
1: dat het een beetje dichtgeroest was.
0: Ik dacht dat het boek dicht was.
1: Ja.
0: En ik keek naar boven, weet ik ook nog.
1: Was dat omdat ze maar door jouw vorming dat gewoon de taal was die het meest natuurlijk voelde, toch?
0: Dat is de vraag die ik daarna heel erg gesteld heb. Van wat gebeurt hier nu?
1: Ja, precies.
0: Is dit nu indoctrinatie? Ben je zo gebakken dat dit je eerste reflex is? En mijn conclusie was uiteindelijk tegen mijn eigen zin dat het vermoeden van God iets is waar ik kennelijk mee rondloop. Ook al haatte ik het op dat moment, ook al wilde ik het niet, ook al zag ik er alle negatieve kanten van in filosofisch en in de kerk. Ik kon prima beredeneren dat Gods geloof achterlijk was. Mm-hmm. Toch was het een werkelijkheid in mij. En ik dacht, als dat zo is, als ik nu één keer rondloop met een vermoeden van God,
1: het hele kleine stroompje water wat nog langs die waterval
0: als drupte, ik dat ga ontkennen, dan ben ik intellectueel niet zuiver bezig. Mm. Dat klopt niet. Dus ook al is het alleen maar iets in mij, dan nog moet ik het om te beginnen erkennen.
1: Om mezelf recht te doen.
0: Om mezelf recht te doen, om de werkelijkheid eerlijk onder ogen te zien. Ja, dat is een hele.
2: Het is fascinerend. Ik heb er zoveel vragen over. Ten eerste, ik vind het fascinerend dat je eigenlijk je realiseert dat je toch gelovig bent. Dat je toch een vermoeden hebt van God. Dat je toch in God gelooft. Het eerste wat je gaat doen is vloeken. Dat vond ik heel opmerkelijk.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
2: Ja?
1: Je was denk ik op dat moment heel conflicted, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ik was volstrekt tevreden met mijn atheïsme. Want je kunt een heleboel. Kijk, als je God hebt leren benoemen als een vader die liefhebbend voor je zorgt. Ja, waarom doet hij het dan niet? En dat levert een ongelooflijke partij vragen op die je kunt parkeren op het moment dat je zegt, ja, maar die bestaat helemaal niet.
2: Het is allemaal onzin.
0: Het is allemaal toeval. Het is allemaal niks.
2: Ja, okay.
1: Ja, maar dan kun je dat soort onrust van zo'n stroompje niet gebruiken.
0: Nee.
1: Nee,
0: dan helemaal niet. Er komen al die vragen terug.
1: Ik zei, het trok voor mij ook een interessante filosofische vraag op in verband met die vorming. Maar Katrien is wel benieuwd hoe jij tegenaan kijkt. Je zegt, ik vond nog geloof in mij. Dat is misschien, kan ik verder niet over. Dat is een manier om er tegenaan te kijken. Een andere manier om er tegenaan te kijken is misschien, hoe zeg ik dat nou? Dat de werkelijkheid signalen uitzendt die je alleen oppikt als je een bepaalde klankkast hebt. Of op een bepaalde manier gevormd bent misschien. Ik ben zelf een verwoed vogelaar. En ik weet dat ik met mensen door dezelfde natuur kan lopen als ik.
2: Met mij waarschijnlijk.
1: Ik wil er geen namen noemen. Maar dat ik vogels zie die de ander niet ziet. Je ziet ze wel, maar ziet ze niet.
0: Maar je ziet niet wat jij ziet.
1: Nee. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
1: Net als, misschien als een ander simpel voorbeeld. Als je, heb ik me al eens laten vertellen tenminste. Dat als je zwanger bent, dat je ineens overal zwangere vrouwen ziet. Die waren er eerst ook wel.
0: Maar ja, nu, of als je een Peugeot 305 koopt, dat je dan in één keer overal Peugeot 305 ziet lopen. Ik geloof dat het niet eens bestaat, dat model. Maar.
1: Het zou kunnen, je kunt er twee kanten mee op. Hè. Het zou kunnen, dus als je van kinds af aan volgegoten bent met die, of in die toverketel met religie bent gevallen, dat je, dat zou je indoctrinatie kunnen noemen. Zeggen, ja, het is logisch, je reageert zo, omdat je helemaal zo gevormd bent. Je kunt er ook een andere kant mee op. Je kunt zeggen, ja, misschien ontwikkel je daar een bepaalde gevoeligheid voor signalen. En dat is die radiotelescoop in Dwingelo, die je op andere frequenties misschien niet hoort. Of waar je geen klankkast voor hebt of zo. Nou ja, goed. Ja, dat is gewoon een beetje mijmerend hoor. Ik vraag me gewoon af. Ja, wat misschien het belang van hele rijke vorming weer onderstreept.
0: Ja, dat denk ik. Dus ik denk dat je beelding ook op geloofsniveau zodanig is. Dat je dus beseft dat je die antenne hebt ontwikkeld. Maar ook aan de universiteit dat je leert dat het daarmee niet per se fout is. Of dat het daarmee in ieder geval bestaat. En dat je daar dus intellectueel iets mee moet.
1: Ja. Wat niet uitsluit, dat wil ik ook wel bij zeggen natuurlijk. Dat heb je ook laten zien. Dat natuurlijk niet per se betekent dat je gaat geloven. Of dat je je geloof niet kunt verliezen. Of dat je allemaal maar harmonieus en vlot gaat. Het kan ook conflicten op. Maar
0: en sommige mensen
1: hoe dan ook, om bepaalde signalen op te pakken, zul je ook een klankkast moeten hebben. Bepaalde zintuigen moeten ontwikkelen.
0: Ja. Dan moet ik weer denken aan meneer Kisterman, die mij dat gedicht van Kouwenaar in mijn ziel brandde. Dat eindigt met: de mens herziet zichzelf tot niets dan zichzelf. Ik herzag mijzelf tot gewoon mezelf, zonder God.
1: Ja.
0: Tot de zwaartekracht woordeloos ingreep.
1: Ja.
0: Dat is wat er gebeurt.
2: Dat is ook weer beelddoen, dat je een gedicht dus, kan gebruiken dus, om je woorden aan te geven.
0: Ik kon dus dit gedicht gebruiken, maar ik kon ook de woorden van Prediker gebruiken om mijn, ja, dat ik er rationeel niet uitkwam. Ja, dat zei Prediker ook. Maar voor hem was dat geen reden om God te ontkennen, weet je wel?
2: Maar dat vind ik nog wel interessant. Dat jij schetste jezelf als atheïst toen. Dat je hebt allerlei soorten atheïsten. Jij was een soort het type atheïst dat dan telkens genadeloos in discussie ging met zijn gelovige vrienden. En ging zeggen dat het allemaal onzin is. Want dit en dit en dit en dit en dit. Toen had je toch dat vermoeden van God. Toch gelovig geworden, zou je kunnen zeggen. Of misschien was je het al en heb je het erkend. Ja, dat je het al die tijd geweest bent. Maar je hebt ook nog steeds die argumenten. Hoe zit dat dan? Ben je het op een gegeven moment wel rationeel gaan vinden? Of heb je daar vrede mee gekregen? Ben je tegenargumenten gaan verkennen? Hoe krijg jij het als, want ik ken je ook als een rationeel mens.
0: Ja.
2: Met een mystieke inslag, zou je kunnen zeggen. Hoe heb je dat samengebracht?
0: Nou, ik heb het letterlijk samengebracht, denk ik. Dus die atheïst, die zit ook nog steeds in mij. Dat raak je niet kwijt.
1: Mm-hmm.
0: Dus je raakt niet kwijt het inzichten en ook de ervaringskennis, het gevoel van hoe leeg het kan zijn en hoe je met lege handen kan staan en hoe je ook echt soms geen zinnig woord kan zeggen over dingen die er toch echt wel toe doen. En heel vaak heb ik ook niet de behoefte om er iets over te zeggen. Omdat ik weet ook dat mijn atheïsme echt mijn atheïsme was. En niet het atheïsme van de mens naast mij. Zoals mijn geloof niet jouw geloof is en niet jouw geloof. Dat werkt, dus het mag in elk van ons zijn eigen dynamiek hebben.
1: Je hebt minder bekeringsdrang beide kanten op.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik prediker nog een keer. Dus heb ik ingezien dat er niks beter is dan dat de mens zich verheugt in zijn werken. Want dat is zijn deel. Dus doe maar gewoon je werk. Doe gewoon je werk goed. In mijn geval, vertel verhalen. Sleep mensen mee naar leuke plekken. En geef ze een goede tijd.
1: Maar je denkt niet dat je bent geestelijk verzorger en zo. Ik denk niet dat mensen beter af zijn met geloof of zo. Je hebt geen behoefte om mensen van een atheïsme af te helpen. Zo van, nou, ik ben het ook geweest. En,
0: Nee. Ja. En toen gebeurde me dit
1: ja,
0: en dat.
1: Ja, zoiets.
0: Nou, laten we even naar een bevroren waterval lopen. Want dan ga je dan...
1: ja.
0: Nee, zo werkt het niet.
1: Nee, dat is een beetje gekscherend natuurlijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat je misschien wel denkt van...
0: Bij de taakopvatting van een geestelijk verzorger hoort... Allereerst dat je mensen helpt op hun eigen geestelijke route.
1: Okay.
0: Of die nu met God is of niet. Mm. En ik denk dat mijn atheïsme me wel geholpen heeft. Want ik wist dat ik moest absoluut vrij zijn in het verkennen van die route.
1: Ja.
0: Ik liet me door niets terugdwingen naar God en naar de kerk.
1: Nee.
0: Als ik niet vrij was geweest, was ik waarschijnlijk nooit teruggekomen.
1: Nou ja. Je beschrijft jezelf in je atheïstische fase als... ik heb het woord niet gebruikt. Misschien als wat parmantig of als misschien wel hoogmoedig.
0: Irritantig, ambetant.
1: Maar als je dat terugkijkt, kun je zeggen... het heeft je ook nederiger gemaakt. Want nu, je zult nooit meer op een atheïst neerkijken. Je zult nooit meer denken van, die zijn dom of die snappen het niet. Of,
0: ik snap wat jij zegt.
1: Ja,
0: ik snap wat jij voelt.
1: Ja. Precies.
0: Ja.
1: Dat is wel winst.
0: Ik voel het wel zo. Het wordt me ook wel eens verweten hoor. Door mensen die zeggen dat ik missionairder zou moeten zijn. Dat ik vuriger zou moeten preken.
2: Meer een zendeling zou moeten zijn.
0: Ja.
1: Ja, minder begrip zou moeten hebben voor ongelovigen.
0: Ja.
2: Ja. Dus maar je kan begrip hebben en tegelijkertijd denken. Het verhaal van Jezus en het verhaal van de Bijbel is zo belangrijk. Daar is iets van, daar is waarheid te vinden. Daar is het ware, het schone en het goede te vinden. En ik gun dat jou ook.
0: Maar als ik tegen jou ga zeggen van... hier ben ik en ik heb een boekje bij me met allemaal verhalen... en daar ga jij het ware, het goede en het schone in vinden... dan denk je, oh, daar heb je weer zo iemand... met een theorie over hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Terwijl wat ik probeer te doen is... ik heb eerst Nederlands gestudeerd. Ik ben eerst van de poëzie en de literatuur. Hè. Dus ik pak dan...
2: Daarna ging ik pas theologie studeren.
0: Ja, dus ik pak zo'n bijbelverhaal.
1: Mooi volgende.
0: Ik pruts dat dan helemaal open als verhaal. En in dat spektakel... en in die psychologische en filosofische diepte... en historische diepte van de verhalen... komt vanzelf mee wat er zo fascinerend aan is. Maar dat laat de ander wel de ruimte... om zelf te bepalen... waar die getriggerd wil worden.
2: Ja.
0: En ik vind dat bij Jezus passen. Jezus zegt nooit... je moet het op zo'n manier doen. Bijvoorbeeld zelfs over de doop. Zelfs over de doop zegt Jezus... ga mensen dopen. Maar hij zegt niet... je moet dat met 3 druppeltjes water doen... of met bloed, of in een rivier... of onder een stortbar.
1: Dat heeft voor ontzettend veel problemen gezorgd, Catharinus. Dat Jezus daar nooit nauwkeurige instructies over gegeven heeft.
0: En die problemen zijn... hoop ik... maar dat moeten we nog wel een beetje leren... gigantische winst voor de kerk.
1: Ja.
0: Want als we die openheid... Kijk, Jezus zegt alleen maar... laat door middel van de doop zien... hoe jij losverbondenheid met mij wil vormgeven. Dus als je dat ieders op je eigen manier doet... heeft het voor ons allemaal winst. Dan kunnen we leren van elkaar.
1: Nou ja, maar dus even weer terugbuigen naar het beeldingsideaal. Ik denk dat als het over levensbeschouwelijke waarheid gaat... of religieuze waarheid... of de waarheid van het atheïsme. Op een bepaalde manier is dat altijd een persoonlijk iets. Het gaat door jezelf heen.
0: Ja.
1: Vandaar dat het ook zo moeilijk is om een ander op dat type niveau... het gaat niet om regent het buiten of niet... Hè, maar waar leg je je leven voor anker, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Op dat type niveau is het eigenlijk niet mogelijk om een ander te overtuigen... met mijn boekje in zijn handen te duwen of naar een website te verwijzen.
2: Maar wel soms
1: het kan een rol in spelen.
2: Want het is niet de waarheid.
1: Een persoonlijk contact.
0: En dat is dus precies beelding. Dus je hebt het over kennis... Je hebt het over kritisch denken. En je hebt het over het ontwikkelen van een richting. Van een morele richting of het goede, het ware, het schone. Dus in die balans gebeurt dat. Maar wat je mijn geliefde christelijke geloofsgenoten vaak ziet doen, is dat ze met de waarheid aankomen. En dan denk ik vaak al, jongens, niet aan mijn deur.
1: Mm.
0: Want ik heb ook op de waarheid van mijn medechristenen vaak wel wat een en ander af te dingen. Mm. Dus er moet een intellectuele ruimte zijn om het gesprek te voeren. En het liefst zegt Von Humboldt en de mensen die dat beeldingsideaal aanhangen, het liefst is die ruimte ook de ruimte waarin kunst en cultuur en de ervaring van schoonheid en waarheid in een schilderij of in een muziekstuk of in een mooi gebouw, waarin die een rol speelt.
1: En wat je steeds benadrukt, in een context van vertrouwen. Een relatie waarin iets overgedragen wordt. Ik voor mezelf ben, daar hebben we het ook eens over gehad, David. Als deze podcast een nederig rolletje mag vervullen in Bildung, vind ik het voor mezelf ontzettend belangrijk dat we hier altijd iets uitstralen van niet pedanterigheid. Van wij hebben gelijk of zo.
0: Nee.
1: Je probeert mensen werk te helpen met een enorme rijkdom waar je zelf ontzettend van houdt. Ja. Waar je zelf doorheen gegaan bent. Maar we gaan niet zeggen van, joh, dit is de waarheid. En zo moet het.
0: Nee, want
1: en alleen zo denk je goed.
0: Want in dat beeldingsideaal leer je mensen ook kritische zin aan. En maak je daar dus ruimte voor. Denk, ja, schiet maar. Bevraag me maar.
1: En dat is wat anders dan relativisme of zo. Of een soort modieuze twijfel uitventen. Ja. Maar het is vanuit een zekere stevigheid waarin je zelf gevormd bent. Ook een soort vertrouwen hebben. Nou ja, goed, joh, kijk maar.
0: Jezus zegt ergens op een cruciaal moment, jullie moeten jezelf geen rabbi noemen.
1: Ja.
0: Je moet jezelf leerling noemen.
1: Ja.
0: En broers en zussen van elkaar.
1: Lijkt me heel gunstig, ja.
0: Dat lijkt me echt fantastisch, als we dat nou eens zouden leren.

dat was Mooie Dag van Bluff. En je luisterde naar het eerste deel van een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast, waarin presentator David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek zijn met Catharinus van den Berg. Eerst hoor je hier het nieuws van 4 uur en dan zijn we weer terug bij jou met deel 2. Tot zo!

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het juist om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden. Een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Een goede vroege morgen. Het is 4:02. Verhuizen, spullen uitzoeken, troepjes weggooien, dozen inpakken, een busje regelen. Het is allemaal een hele kunst.
3: Lois van Weijden. De nacht van EO.
2: Maar voor je meer hoort over die cryptische beschrijving van verhuizen, gaan we eerst even verder luisteren naar de ongelooflijke podcast. Dat is deze keer weer met presentator David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas. Zij zijn in gesprek met Catharinus van den Berg. Hij is schrijver, dichter, verhalenverteller, journalist, theoloog en geestelijk verzorger bij het Leger des Heils.
4: Catharinus, jij zei net al iets van dat je graag naar... Je gaat graag naar bepaalde plaatsen toe. Ja. Om daar iets te zoeken, om daar iets te laten zien, om daarover te vertellen. Jij hebt ook een organisatie, Heilige Ruimte heet dat. En jij onderneemt ook pelgrimages.
5: Kloosterweekenden.
4: Kloosterweekenden. Ja. En jij gaat ook bewust naar bepaalde plekken toe, waarvan jij zegt, hier is iets te leren of iets te ervaren of iets te merken van het ware, het schone en het goede. Ja. Want dat is ook iets wat jij voor het platform ook gaat doen. Hè? Jij gaat naar plekken toe en daar ga jij beschrijven. En ga je ons meenemen eigenlijk op die reizen. Ga je ons dingen laten zien, dingen vertellen. Kan je een voorbeeld geven van een plek waar je graag naartoe gaat?
5: Heel veel.
4: Ja, ja, er zijn ook gewoon plekken in Nederland. Hè? Wij denken soms Nederland is gewoon één groot aangeharkt, kunstmatig land waar niks heiligs te vinden is.
5: Nee joh, en soms is het niet eens als heilig bedoeld. Bijvoorbeeld een van onze Heilige Ruimte zondagen. Zijn zondagen vol verhalen en gesprekken. Maar die wandelen we altijd. En dan wandelden we op de Lemelerberg bij Ommen. Mm. En dan liep je daar naar boven en dan over de top heen. En dan daarachter kom je op een gegeven moment, dan loop je weer een beetje naar beneden, dan loop je een bos in en dan ligt daar de dikke steen. Het is een gigantische zwerfkei in een kuil met een on-Nederlands mooi uitzicht over de wereld. Want je staat op een heuvel en er staat een rij bomen omheen. En het is een magische plek, het is een mythische plek. Iedereen die die plek nadert, als we daar op zo'n zondag heen gaan, die valt stil. En ik heb eens een keer een heel gevoelig iemand meegehad. En die zei al 50 meter voordat we die plek bereikte, zei hij, er gebeurt iets, er is iets met deze plek. En die plek is gewoon een markensteen. Dus dat is gewoon de grens tussen de mark Archem en de mark Lemelen. Een grenssteen, zeg maar. Hmm. Dus het heeft niks sacraals. Maar die plek, als je daar bent, ja, dan voel je die mystieke dimensie.
4: Is dat wat de natuur kan doen? Is dat het? Of is het...
5: Ja, dat is ook wat er gewoon is.
6: Wat een enorme ouderdom heeft ook, toch?
5: Ja, ja.
6: Want wat je daar kijkt, is een landschap van de ijstijd.
5: Ja, dat is een stuwwal. Dat landschap is vooruitgeschoven door gigantische gletsjers. En iets van die oerkracht die wal heeft opgestuwd, en die dus in staat was om stenen van dit formaat voor zich uit te duwen. Iets van die oerkracht voel je op die plek gewoon ook.
6: Ja. In het aangeharkte Nederland.
5: Midden in ons aangeharkte Nederland.
6: Ja.
5: Ja.
4: En als er nou één plek is die je zou moeten uitkiezen, mag ook net buiten Nederland zijn, waarvan je denkt, ja, dat is ook een plek waar ik over wil schrijven, waar... Ja, voor mij altijd iets gebeurt.
5: Is buiten Nederland onherroepelijk Trier.
4: Trier. Okay, dat is niet al te ver buiten
6: de stad van Constantijn.
5: Nee, dat is heel goed. Ja, de stad van Constantijn de Grote.
6: Ja, mooie kerk staat er nog. Ja.
5: Er staat een niet onaardig conglomeraat aan kerken nog steeds. Ja. Maar ik weet niet of je dat weet, maar oorspronkelijk stonden er 4 van die dingen.
6: Nou, ik weet dat die ene nog staat waar Constantijn waarschijnlijk troon gehouden heeft. En dat is later een kerk van gemaakt.
5: Ja, de basiliek.
6: Ja.
5: En in die basiliek bijvoorbeeld...
4: Het gaat zo over Constantijn de Grote, ja. De eerste christelijke keizer, vierde...
6: Ja, eerst Caesar van het Westen en later keizer. Ja.
5: Dus hij heeft in 313 is die troonzaal gebouwd. En daar in de Tweede Wereldoorlog hebben ze daar bommen op gegooid. Maar het werkt allemaal niet, want het ding staat er nog. Het dak is afgebrand, maar hebben ze vervangen. Maar als je daar bent, dus bijvoorbeeld in die kerk. Dus even beelding, hè. Dus je komt die nu kerk binnen. Maar je beseft, dat was vroeger de troonzaal van keizer Constantijn de Grote.
4: Ook hier zal ik weer foto's plaatsen in de show notes en op Instagram.
5: In het koor van de huidige kerk troonde de keizer. En jij kwam daar binnen als edelgermaantje en je had iets met de keizer te schillen en je wilde je recht halen. Dat hele gebouw was zo groot en zo indrukwekkend dat gebouw je klein maakte. En tegen de tijd dat je de keizer had bereikt, was je zo verschrommeld. Dus zei je, dit hoeft nog niet meer hoor, nee, de keizer. Goedemiddag. Ja. Weet je? En de plek van die machthebber is in de kerk de plek van God geworden.
6: Ja.
5: Dus God werd een machthebber. Dus als je God nadert, dan verschrompel je helemaal. En dan laat je al je boosheid varen. En dan buig je deemoedig het hoofd in vrome eerbied. En dan verlaat je de kerk als een gebroken mens. En als ik dan het Oude Testament lees, Psalm 88, waar iemand tegen God zegt: wil je dan een wonder doen voor een dooie? Wil je dan een schim laten opstaan uit het graf en die een lofliedje laten zingen? God, nou.
4: Dat is een hele kritische, depressieve psalm.
5: Precies, maar het is een hele andere benadering van God. Dus in die in dat gebouw zit voor mij een heel stuk geschiedenis van hoe je je als mens, of hoe we ons als Europese mens tot God verhouden hebben. En dat ik kan dat nergens zo duidelijk maken als wanneer...
6: Bedoel je al die contrasten, bedoel je?
5: Al die contrasten, ja.
4: Welke contrasten?
5: Het contrast tussen een God zoals in Psalm 88, waar je je woede tegen kan uitschreeuwen, en een God die in dat late Romeinse Rijk de plek van de keizer in gaat nemen. En die keizer was een absoluut dominante machthebber.
6: De pantocrator, de schepper, de heerser van alles.
5: Ja, ja. En dat levert een godsbeeld op wat gerelateerd is aan het beeld van die keizer.
4: Mm.
5: En dat is een vertekening.
6: Ja, dat is heel goed. Heel hiërarchisch.
5: Ja.
6: Dus over die contrasten. Augustinus. Die schrijft over twee jonge
5: Augustinus?
6: In zijn belijdenis. Ze schrijft over twee jonge mannen in Trier. in die prachtige stad van de keizer, met al die paleizen en kerken, die daar het armoedeideaal van Antonius van Padua ontdekken. Die bespreken dat boek, dat is dan heel populair, waarin het verhaal van Antonius die de woestijn intrekt en daar zijn rijkdom weggeeft en dan als kluis aan trekt. Dat was een boek, een beetje vergelijkbaar met Walden of zo in de 19e eeuw. Heel veel jonge mensen uit betere kringen spiegelden zich eraan en gingen dan hun bezittingen opgeven. Augustinus had daar een roerend verhaal over van die twee mannen, die jonge mannen die in Trier wandelen en dan dit armoedeideaal bespreken en dan besluiten al hun rijkdom weg te geven en dat te gaan doen in die rijke, schitterende stad. Dus over contrast gesproken, dat kan blijkbaar daar gewoon gebeuren.
5: Dan weet jij ongetwijfeld ook dat Ambrosius van Milaan,
6: de grote leermeester van Augustinus,
5: onder wiens gehoor hij geraakt werd, dat een burgemeesterszoontje uit Trier was.
6: Ja, zeker. En later, die kwam natuurlijk de hoogste klassen. Ja. En later gouverneur geworden in Noord-Italië.
4: Trier. Ja. Daar moeten we dus
5: Trier,
4: een keer naartoe.
5: Grote stad. Dus je kunt, in de...
4: Niet de meest bekende stad van Duitsland natuurlijk.
5: Nee, maar wel de oudste. Je bent er zo. En je kunt daar op het Domplein en vooral op het Binnenhof kun je de geschiedenis van het christendom terugtraceren van een nieuwbouwwijkje uit 150 na Christus. Want dat is de rooilijn van de basiliek.
4: Okay.
5: Dus nog steeds. En tot een huiskamergemeente van de eerste bisschop van Utrecht was rond 700, Willibrord. De eerste bisschop van Trier is al in 250.
4: Oh, wow.
5: Valerius. Dus je zit daar. En in Trier is het enige apostelgraf boven de Alpen. Dus je.
4: Welke apostel?
5: De apostel Matthias, de toegevoegde apostel.
4: Ja, dus na van Judas. Eigenlijk.
5: Na het verraad van Judas wordt Matthias uitgekozen. Nou, die wordt in de Matthiasabdij wordt die vereerd.
4: Die ligt gewoon in Duitsland.
5: Ja, in ieder geval. Antiek kistje liggen zijn overblijfselen. En je bent daar als het ware één hand botshake bij Jezus vandaag. Ja, dichterbij kom je niet.
4: Nee, allemaal in Trier. Nou, ik kijk nu al uit naar...
5: Het is echt fantastisch om daar mensen mee heen te nemen.
4: Ja, ik ben benieuwd wat je daar allemaal over gaat schrijven. Ik vind het allemaal in ieder geval heel inspirerend. Ik hoop de luisteraar ook, die zich dus kan aanmelden via deongelofelijke.eo. Dan krijg je dus twee keer in de week een interessant artikel in je mail over beelddoen, kunst, geschiedenis, noem maar op. En Catharines, uiteindelijk kan dit ook een beetje opgevat worden, hè, wat we nu gedaan hebben, als één groot terugverlangen naar vroeger, naar de geschiedenis, naar de kunst van vroeger. Het was vroeger allemaal beter en we moeten vooral terugverlangen naar hoe het toen was. Maar dat is ook niet helemaal wat jij bedoelt, volgens mij, toch? Jij ziet het als ook een soort, het opbouwen van een soort eigen kanon om ook vervolgens zelf mee aan de slag te gaan. Zeg ik dat zo goed? Of?
5: Maar dan ga je dus terug naar von Humboldt, die zegt, je moet kennis opbouwen en kritische zin. Dus er moet een leermeester zijn die je zegt, dit vind ik wezenlijke kennis, dit is de kennis die mij geholpen heeft door het leven heen. En jij krijgt die kennis aangereikt. En dan heb je een set, een kanon. En daaruit moet jij je persoonlijke keuze maken voor het leven wat jij leidt. Want jij krijgt niet het leven voor je kiezen wat jouw leermeester voor zijn kiezen heeft gekregen. En jij moet het doen in een andere werkelijkheid. Vandaag de dag helemaal. De digitale wereld is compleet veranderd. Dus de PC dateert uit 1980.
4: Zoiets, ja.
5: Ik ben van 1970. Uit welke eeuw kom ik eigenlijk? Mijn catechisanten noemen mij altijd de Catharinosaurus. Dus je moet altijd beseffen dat degene die jou die beelddoen aanreikt, dat doet vanuit zichzelf, maar in jouw belang om jou te helpen jouw eigen kanon te vinden, jouw eigen ankerpunten en eikpunten in het leven wat jij moet leiden.
4: Mm-hmm.
5: Maar je hebt... Je hebt dan.
6: Maar er komen wel nieuwe dingen bij, bedoel je?
5: Ja, er komen nieuwe dingen bij, maar je hebt ook een vertrekpunt. En je hebt een richting. En je hebt niet dat je het leven in wordt geslingerd met dat alles kan en alles mag. En dat elke waarheid naast een andere waarheid staat. En dat het allemaal geen flikker uitmaakt.
6: Nee.
5: Dus dat, Dat moeras, die chaos waar moderne mensen in losgelaten worden.
6: Ja.
5: Als je,
6: het is een traditie, hè, waar je mensen inleidt, niet in een museum.
5: Nee.
6: Ja, dus een paar jaar geleden was het natuurlijk, we moeten zijn naam ook maar een keer noemen, Thierry Baudet natuurlijk altijd, hè, die had het over de klassieke muziek altijd en de architectuur en het dergelijke allemaal niet. Een beetje hè, zijn leermeester Scruton een beetje napratend. En dat heeft allemaal een beetje op in de 19e eeuw. Daarna is er niks meer verzonnings meer bijgekomen. Maar dat is wat anders dan traditie. Ja. Want dat is eigenlijk een soort museaal iets maken van het verleden. Ja. Waar je dan elitair omheen kunt dwalen en je thuis kunt voelen of niet. Ja. Maar daar kun je geen jongeren meer in inwijden.
5: Nee. Nee, maar waarom zou je ook? Waarom zou je... Als je
6: verheven wilt voelen boven anderen misschien. Hè?
5: Dan moet je elitair zelf gaan zitten zijn op een stoeltje in een museumzaal.
6: Zeker.
5: Als je dat leuk vindt om je leven mee door te brengen, dan moet je dat vooral doen.
6: Ja.
5: Maar als je de wereld in wil, en als je in die allemachtig complexe werkelijkheid je weg wilt vinden, toch je morele kompas nodig hebt, dan kan je maar beter een paar goede magneten hebben waarop dat kompas functioneert. En jij zegt een levende traditie, dus je moet ook, dat zeiden ze in de middeleeuwen al, er muss gelichtsame die Leiter abwerfen, nachdem er an sie aufgestiegen ist. Dus je moet de ladder waaraan je bent opgestegen, waaraan je een niveau hoog bent gekomen, moet je soms ook weg durven gooien.
6: Ja.
5: Dus je moet soms ook denken van, hé, maar daar heb ik veel aan gehad. Maar het...
6: Ik zit nu in een andere fase.
5: Ja, het was het toch, of het is het nu in ieder geval niet meer helemaal. Dus zalig de mens die af en toe van mening durft veranderen.
6: Dat ken ik zelf ook wel. Om het even bij boeken te houden, er zijn boeken die mij vanuit mijn 20e naar mijn 30e jaren hebben gebracht. Maar dat zijn geen boeken die mij vanuit mijn 50e naar mijn 60e jaren brengen. Dat kan soms, maar... Dat is vaak niet het geval.
5: Ja. Boeken die... In mijn geval als romanschrijver. Ik ben nu... Ja. Ik heb de Aslander Detective reeks geschreven.
6: Aslander?
5: Aslander, ja. Dat is de naam van mijn detective.
6: Een trilogie
5: nu. Maar de eerste delen die zijn 10 en 12 jaar geleden geschreven. En nu heb ik deel 3 eindelijk af. Na 10 jaar niks. En ik ben nu de eerste 2 delen aan het inspreken als luisterboek. En ik denk, hé, dat is lang geleden.
6: Ja.
5: Zou ik nu niet meer zijn?
6: Nee, waarschijnlijk niet.
5: Mag ik dat zeggen? En maar lezen?
6: Ah, je bent...
5: Dus laten zien dat je van mening kunt veranderen,
6: ja,
5: vind ik een kracht.
6: Ja. Ja.
5: Dat vind ik sterker dan al die digitale influencers, helden.
6: Altijd in het nu leven.
5: Ja. Ja.
4: En altijd bij hetzelfde blijven.
5: Yes.
4: Om van mening te kunnen veranderen helpt het wel als je die...
5: Moet je een basis voor hebben.
4: Ja, en het onderscheidingsvermogen misschien om onderscheid te maken tussen het ware, het goede en het schone. Om die nog maar een keer langs te laten komen.
6: Ja.
4: Ja, heel interessant. Dank je dat je hier was, Catharine.
5: Tot je dienst.
4: Theo van Lente, tot volgende week.
2: Ja, dat was weer een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. Vond je het nou een interessant gesprek? Kijk dan vooral eens op in je favoriete podcast-app. Daar vind je nog veel meer afleveringen op het snijvlak van religie, cultuur en samenleving.

0: Ja, dat was een beetje van mij, van Antoon.
1: De nacht van EO.
0: De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Van filmmaker Nina Broers heeft een Student Academy Award gewonnen. De belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. Ze is winnaar in de categorie experimenteel, wat een van de vier prijswinnende categorieën is. En binnen die categorieën is er dan ook weer goud, zilver en brons te vergeven. Goud is 5000 euro, zilver is 3000 euro, brons is 2000 euro. En vannacht hoorden ze welke van de drie het is geworden. En ze is hier bij ons om dat mede te delen. Hoi Nina.
2: Hoi.
0: Ja, jij bent nu in Toronto in de trein, begreep ik?
2: Ja.
0: Of bijna in de trein?
2: Ik sta op de trein te wachten inderdaad, ja.
0: En vertel eens, verlos ons uit de spanning.
2: Wat is het geworden? Het is brons geworden.
0: Ah, wat goed.
2: Ja, dankjewel. Ja, wat ik had verwacht, niet wat ik had gehoopt.
0: Nee, wat had je gehoopt?
2: Ja, ik hoopte goud natuurlijk, maar helaas.
0: En is de ontlading daarmee minder of voel je nog steeds veel trots en blijdschap?
2: Ik ben nog steeds wel zeker heel, heel trots en heel blij. We hebben gewoon gewonnen. Dus dat verandert niet.
0: Toch klink je een klein beetje, toch een beetje teleurgesteld.
2: Ja, gewoon meer, ja, een klein beetje. Maar dat is meer van, je wordt zo meegenomen in een soort stroom aan, noem maar even overdaad bijna. Van borrels en netwerkevenementen. Je bent een beetje eerlijk getroeteld. En dan zit je in zo'n een enorme luxe positie. En dan ga je toch hopen ook van die stijgende lijn, zeg maar, waar je in blijft zitten. Dat je daar
0: die grootste ster aan de hemel wordt.
2: Ja.
0: Ja, ik snap het helemaal. Hey, je bent daar nu speciaal voor naartoe gevlogen, hè?
2: Ja.
0: Oké, dus die 2000 euro die je gewonnen hebt, die kan meteen weer daar aan die vliegtickets afgetikt worden.
2: Nee, dat is gelukkig. Dat werd gewoon vergoed door de organisatie.
0: Gelukkig.
2: Dus dit gaat naar mijn studieschuld.
0: Ook belangrijk. Hey, de titel verraadt het al een beetje waar het over gaat. Waar is mijn libido? Ik begreep dat er een heel persoonlijk onderzoek aan vooraf is gegaan.
2: Ja.
0: Vertel eens, waar liep je tegenaan?
2: De hoofdvraag is natuurlijk waar is mijn libido? Dus daar liep ik tegenaan. In heel veel relaties en gezeten waar ik op een gegeven moment... Ja, het lastig vond.
0: Ja.
2: Ik vond dat zelf ook voor je partner is natuurlijk een is moeilijk, maar voor mezelf ook.
0: Mm-hmm.
2: En ik wilde dat graag opgelost hebben, maar binnen de hulpverlening is het toch best wel een ingewikkeld onderzoek ook.
0: Ja, dus als je libido helemaal uitblijft, dat is toch iets wat nog wat onontdekter is dan?
2: Ja, er waren geen echt concrete antwoorden voor te krijgen.

0: Dus het was heel lastig om überhaupt antwoorden te vinden. En ik wilde toch echt antwoorden hebben.
1: Ja.
0: En dit was de laatste mogelijke manier in mijn hoofd om dat te krijgen.
1: Via een documentaire?
0: Ja.
1: Wat maakte dat een goede manier?
0: Je praat natuurlijk met mensen over de situaties waarmee zij dan kunnen meedenken met je van, oh, dit is misschien de richting waar je op kan. Of misschien moet je hier even aan denken.
1: Ja.
0: Maar dat blijven woorden. En dat is ergens toch handig misschien. Ik dacht, als ik het visualiseer, dan kunnen we er met z'n allen naar kijken. Om puur dat gesprek dus ook op beeld te zien en daarin te kunnen ontdekken. Of misschien dingen over het hoofd zien, of meer details. Of,
1: een beetje een soort DD-weergave van wat je meemaakt.
0: Ja.
1: Ja. Hey, en hielp dat ook om het zo te zien? Om het echt soort van voor je eruit gespeeld te zien? Want dat is ongeveer wat je doet, hè, in je docu.
0: Ja, ja, in principe heeft het wel geholpen om tot in meer inzichten te komen. Ik wilde heel graag het publiek namelijk ook meenemen in, oh, misschien zien jullie dingen waar ik nog niet aan heb gedacht. Er komen mensen naar voren die dingen opvallen. Die zeggen van, hey, ik heb hier ooit al aangedacht. En dit valt me op, dit gebeurt veel. Dus dat is super tof.
1: Dus het gebeurt echt.
0: Ja.
1: Ja. Hey, en stel nou, hè, want er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die dit waarschijnlijk herkennen. Er zullen ook een heleboel mensen zijn die denken, oh nee, echt helemaal geen libido, dat weet ik niet. Heb jij een manier om het uit te leggen aan mensen die dat helemaal niet herkennen? Hoe dat voelt of wat je dan meemaakt? Of hoe frustrerend het kan zijn?
0: Oh, dat is heel lastig.
1: Je hebt er een hele docu over gemaakt, maar het blijft lastig, lijkt me.
0: Ja, het is zo'n persoonlijk gevoel, denk ik ook.
1: Ja.
0: Hoe voelt dat? Ik denk, dat was een soort, er mist iets of zo. Dat was een soort, in ieder geval, voor mij missen we niet per se wat, maar omdat het voor andere mensen ook heel belangrijk is, ontstaat er een gevoel van gemis.
1: Ja. Omdat je bang bent tekort te schieten, hoe moet ik dat zien?
0: Ja, zowel naar je partner toe als naar jezelf. Want kennelijk is er, je voldoet niet aan de norm. Mm-hmm.
1: Het is gewoon echt grote frustratie en een beetje een gevoel van teleurstelling. Is dat wat ik daaruit hoor?
0: Ja, ja. Frustratie en teleurstelling. Ja, ik denk wel onder andere die twee dingen.
1: Ja. Ja, het is ook lastig uit te leggen. Over het onderwerp is de laatste jaren natuurlijk van alles verschenen. Milou Delen die heeft het over heeft een boek geschreven, Hoe doen we het? Joy de Lima over goed komen. Mijn seks is stuk, een documentaire van Lise Korpershoek. Je hebt de sekszusjes gehad. Dus er zijn heel wat vrouwen geweest die over seksualiteit en dingen waar ze dan tegenaan lopen hebben geschreven. Heb je dat ook allemaal tot je genomen?
0: Ja. Natuurlijk, en ik heb heel lang vooronderzoek gedaan.
1: Ja.
0: Zoveel mogelijk eigenlijk onderzocht. En dat geprobeerd daar een goed overzicht van te krijgen. Ook van wat hebben andere mensen al onderzocht. En misschien kun je bepaalde thema's, hebben die overlap met elkaar.
1: Ja.
0: En kun je antwoorden vinden in iets waar het misschien niet direct lijkt op wat ik wil onderzoeken. Maar dat het wel, dat het op elkaar aansluit.
1: Ja. Dat het een beetje iets met elkaar te maken heeft misschien. Wat zegt het jou dat er zoveel aandacht is voor het onderwerp van vrouwelijke seksualiteit?
0: Ja, super, super mooi. Ik denk dat een heel onderbelicht iets is nog.
1: Ja.
0: En dat we daar veel meer over zouden mogen praten ook.
1: Ja. Wat hoop je dat mensen voor puzzelstukje in hun eigen zoektochten als het gaat om seksualiteit kunnen vinden als ze jouw documentaire zien?
0: Ik denk dat heel persoonlijk is ook.
1: Ja.
0: Dit is een persoonlijke ervaring. Ook de een herkent misschien meer ook dan de ander. Herkent zich misschien op andere mate in de situaties die geschetst worden. Ja, de mate wat je misschien ook nodig hebt qua antwoorden, haal je er andere dingen uit.
1: Ja.
0: Ja. Maar het is vooral bedoeld om het gesprek met elkaar aan te gaan. Met de zaal, met je partner, met de mensen om je heen. dochter of zo.
1: Ja, wat is een vraag waarvan je zegt, die vraag zou je elkaar echt eens vaker moeten stellen als het gaat over dit onderwerp?
0: Ja, misschien heel cliché, maar bijvoorbeeld al iets heel simpels als hoe voel je je?
1: Ja.
0: Want wat, je ook, wat we schetsen in die momenten waarin de een zegt ik heb geen zin en de ander zegt die reageert daarop. Er is geen soort van wederzijdse interesse. Het is een beetje een enkelzijdig iets van jij wijst me af. Dus nu ergens ligt er bij mij dus een probleem van je vindt me niet meer aantrekkelijk of je bent niet meer verliefd. Of, er is geen van, maar wat gaat er door je heen? Waar denk je aan? Hoe voel je je? Waarom voel je je zo? De interesse tonen gewoon in de ander en in de binnenwereld van de ander ook. En in het gevoel en in dichter bij elkaar komen daarin. En niet meteen persoonlijk aangevallen voelen of
1: ook de emotionele nabijheid, zeg maar, eerst ook zoeken. Hoor ik daarin terug.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Hey, je hebt gewonnen in de categorie experimenteel. Moet ik dat zien als het experimentele is dat je twee acteurs scènes uit je verleden laat naspelen?
0: Dat, maar ook de vorm. Het is een. Het is fictie, maar het lijkt op een documentaire.
1: Ja.
0: En het is een splitscreen ook, dus je ziet twee beelden. Vaak niet de hele tijd. En daarom zie je een soort making-of proces ook in de behind-the-scenes-achtige onderdelen van de hele film. Dus ik denk dat het zijn heel veel onderdelen die het experimenteel maken als een geheel.
1: Ja, wat goed. Hey, en jij hebt zelf die acteurs het ook zien naspelen. Wat roept dat bij jou op? Wat heb jij zelf inzichten kunnen vinden daardoor?
0: Ja, in het moment niet per se, maar door die gesprekken die je dan hebt met mensen. Na een screening bijvoorbeeld. Of in een zaaldiscussie. Daar komen dan wel weer heel veel nieuwe inzichten naar voren.
1: Wat vond je bijvoorbeeld een mooi inzicht?
0: Een mevrouw die zei. Het viel haar op dat heel veel aanrakingen voorwaardelijk zijn. Dus je partner raakt je aan met een intentie om seks te hebben. Maar niet met de intentie van emotionele toenadering of van liefdevolle aanraking zonder enig doel.
1: Ja, dat een kus ook een kus mag zijn zonder dat het hoeft te leiden tot seks.
0: Ja, en daar had ik nog niet echt eerder bij stilgestaan. Dat vond ik een hele mooie, mooi ding.
1: Ja, mooi inzicht inderdaad. Ja.
0: Yeah.
1: Hey, jouw film is natuurlijk binnenkort ook hopelijk voor ons allemaal te zien. Stel dat er nou mensen zitten te luisteren en die denken, dit moet ik nu eigenlijk het liefste aanzetten. Zou dat wel kunnen?
0: Nee. 21 september, dan draait hij in Eindhoven bij Natlab. En 9 oktober bij Filmhuis Breda. En er zijn nog screenings die er aankomen die nog niet op de kalender staan, maar die wel gepland worden as we speak. Dus er zijn mogelijkheden.
1: Dus mensen moeten vooral gewoon blijven googlen op waar is mijn libido. Dan komen ze het allemaal vanzelf tegen.
0: Ik hoop het. Ja. ik zal het ook wel online gooien ergens, denk ik.
1: Ja, hartstikke mooi. Hey, fijn dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn. Nina Broers, documentairemaker. En van harte gefeliciteerd. Leuk. Geniet nog
0: dankjewel.
1: Even van je prijs.
0: Hartstikke lekker. Dankjewel.
2: De nacht van EO.
1: Verhuizen. Voor de een is het dozen inpakken en een verhuisbus regelen. Voor de ander is het een groter moment, een heus rouwproces. Je laat een plek achter, neemt herinneringen mee en probeert ergens anders een nieuw thuis te maken. In de tentoonstelling van Stoep tot Stoep neemt kunstenaar Dané Vonk je mee in dat proces. In de museumwoning van het Van Eesteren Museum in Amsterdam-Nieuw-West laat ze zien wat zij zelf meenam en achterliet tijdens haar 15, let wel, verhuizingen. Ha, Dané.
3: Hallo.
1: Fijn dat je er bent. Ja, 15 keer. Ik schrok daar toch een beetje van. Dat klinkt bijna als een nomade bestaan.
3: Ja, dat is toch best wel vaak, hè?
1: Ja.
3: Maar het is ook best wel normaal voor mensen die je kent ook.
1: Ja?
3: Om zo vaak te verhuizen. Ja.
1: Vertel eens, wat maakte dat je zo vaak hopte van plek naar plek?
3: Ja, ik ben eigenlijk gewoon... Ja, met mijn ouders ben ik iets van 3 keer verhuisd. En daarna ben ik ook naar verschillende steden gegaan. Dus ik ging van Rotterdam naar Eindhoven voor mijn studie. En in Eindhoven was het gewoon heel lastig om iets te vinden. En toen ben ik antiek kraak gaan huren.
1: Dan telt het snel op, hè?
3: Ja, precies. En het was gewoon heel lastig om iets te vinden. Of het was heel duur. En toen kwam ik in een soort van wereld terecht. Dat ik de hele tijd van hot naar her ging.
1: Is dat ook een beetje het leven van een kunstenaar?
3: Ja, misschien wel. Ja.
1: Ja. Hey, niet iedereen die maakt natuurlijk van een verhuizing een kunstwerk. Bij welke verhuizing dacht je, hey, hier moet ik toch eens wat over maken. Dit moeten meer mensen zien.
3: Ja, ik denk toch dat het wel is gegaan toen ik in... Ik woon nu in Amsterdam. En ik dacht een huis te hebben voor mijn hele leven. Ja. Maar toen bleek het toch een 2 jaar contract. Daarna was het erg moeilijk om een huis te vinden. En toen zei ik van... Ik had gezegd, ik ga nooit meer tijdelijk wonen. Of in ieder geval dat je er zelf voor kiest om ergens tijdelijk te wonen. En toen lukte het gewoon niet om iets te vinden. En toen kom ik weer in een tijdelijke huursituatie terecht. En toen dacht ik, ja, dit zijn toch al best wel veel huizen waar ik heb gewoond. Laat ik van dit verhuisproces een verschillende kunstwerken maken.
1: Ja, zit er ergens ook nog een soort protestrandje aan?
3: Ja, het is wel... Een protest, maar wel op mijn manier.
1: Ja.
3: Dus dat is wel op een zachte manier. En ik merk ook dat er is natuurlijk woningnood. Het is gewoon heel lastig om iets te vinden. Maar ik ben gewoon ook wel een beetje gewend geraakt aan al die verhuizingen.
1: Ja.
3: Dus het is ook best wel een soort van normaal geworden voor mij.
1: De verhuisdozen blijven nog ergens achter een kast staan, zodat je de eerstvolgende keer ze snel weer bij kan pakken, zeg maar.
3: Ja, precies. Ja. En die verhuisdozen die staan boven op zolder. En ik heb een hele boekenkast die ik eigenlijk niet heb uitgepakt. Daar is ook een project, één kunstproject heb ik over de dozen. Dat ik gewoon steeds weer die dozen hergebruik, waardoor je steeds weer ziet, oh, dit zat er eerst in en nu zit er iets anders in.
1: Ja, is er iets doorgestreept.
3: Precies. En ja. Dat gebeurt vaker.
1: Dan heb jij betere dozen gebruikt dan ik, denk ik. Maar dat even geheel terzijde. Ja. Welke voorwerpen wou ik zeggen, laat je zien inderdaad? Vertel eens, wat is te zien in jouw tentoonstelling?
3: Ja, ik heb verschillende werken te zien. En het is eigenlijk heel fragiel, vaak van papier gemaakt. Dus er is een installatie met alle façades waar ik in heb gewoond. Of de façades van de huizen waar ik in heb gewoond.
1: Ja.
3: Allemaal uitgesneden uit papier. En die hangen achter elkaar. Waardoor een soort van chaos ontstaat van lijnen. En dat je gewoon eigenlijk niet meer ziet dat het huizen zijn.
1: Ja, daar komen dan al je bewoonde vierkante meters samen, zeg maar.
3: Ja, precies. Ja. Daar heb ik ook nog een ander project over, dat ik echt al die vierkante meters in beeld breng als een soort van Tetris-weerwar. Een soort van puzzel. En daarnaast werk ik ook veel met druktechnieken zoals zeefdruk en risoprinten.
1: Ja. Als mensen daar even een beeld bij willen krijgen, zo 1, 2, 3, hoe zou je dat omschrijven?
3: Zeefdrukken is eigenlijk een zeef waar je een afbeelding op kan laten maken door een bepaalde techniek. Dus dat doe je met een UV-lamp en emulsie. Ja. En dat creëert een soort van zeef waardoor je, als je daar doorheen drukt met inkt, dat er een afbeelding ontstaat op papier of op textiel. Dus ik weet niet of dat duidelijk genoeg
1: is. Ja, denk het wel. Ja. Ja. Hey, en ja. Met die technieken werk je dan om eigenlijk wat dan precies te laten zien? Wat is er dan met die technieken te zien?
3: Ja, ik laat herinneringen zien van de huizen waar ik in heb gewoond. Dus Ik heb bijvoorbeeld... ik heb één werk wat helemaal draait rondom de spullen die ik wel de hele tijd heb mee verhuisd. En dat zijn niet heel veel vanaf toen ik uit huis ging. Dat zijn er een stuk of, laten we zeggen, 10. Die ik echt elke keer heb mee verhuisd. En voor de rest zijn dat ook veel dingen die ik... veel herinneringen die ik juist op beeld breng. Mm. Dus dat is een bankje die ik tijdens de corona echt op het laatste moment soort van heb gekocht via Marktplaats ergens verderop. En ver weg. En die heb ik dan eigenlijk de hele coronaperiode opgezeten.
1: Ach, ja.
3: Dat is dan een voorbeeld van een herinnering die ik heel erg bij een huis in Rotterdam heb.
1: Ja. Je loopt eigenlijk door een soort droomwereld van jouw herinneringen, als ik het zo hoor.
3: Precies. Ja, precies. Ja, en het was ook natuurlijk best wel intens om soort van met dit project bezig te zijn, omdat je dan gewoon door je hele leven heen gaat eigenlijk.
1: Ja. En je maakt van iets persoonlijks, je eigen verhuisproces, maak je ook iets openbaars. Hoe kwetsbaar voelt dat precies?
3: Ja, eigenlijk voelt het wel kwetsbaar, maar ook weer niet. Omdat het ook, ik ben wel vaak teruggegaan naar een soort van de eerste herinnering die ik had dan bij een huis. En de meeste zijn best positief.
1: Gelukkig.
3: Het valt best mee.
1: En met welk stuk of met welk element laat je het diepst in je ziel kijken? Of het diepst in die ervaring van verhuizen?
3: Goeie vraag. ik denk toch wel de serie met de zeefdrukken echt over de herinneringen die ik als eerste aan een huis had. En dat is ook bijvoorbeeld een verhuizing geweest, dat het helemaal misging met een busje die ik dan had gehuurd. En dat was een heel interessant moment van hoe verhuizingen kunnen gaan. Maar er zitten ook wel meerdere persoonlijke verhaallijnen achter die ik in de tentoonstelling vooral aan je kan laten zien.
1: Ja. Hey, tijdens de tentoonstelling ga je ook een soort live verhuisservice beginnen, begreep ik.
3: Ja, dat klopt.
1: Dan moet je echt even uitleggen. Dacht je, na 15 keer ben ik er wel steen goed in, ik ga eens even mensen helpen.
3: Ja, precies. Ik dacht, van verhuizingen zijn altijd... je kijkt er heel erg tegenop. En het brengt stress met je mee. Maar het is ook best een leuk moment geweest. Niet alle keren, maar als ik dan... Ik heb zoveel mensen gevraagd om mij te helpen met verhuizen, altijd weer. En dan wil je ook iets terug doen voor die mensen. Dus je gaat lekkere snacks halen. Het is een beetje houtje touwtje allemaal, maar je hebt wel een heel duidelijk doel samen. Je gaat van A naar B iets brengen. Toen dacht ik van... Ja, verhuizen is gewoon iets wat je niet alleen moet doen.
1: Nee.
3: Dus ik dacht, ik ga gewoon in mijn eigen buurt, waar ook de museumwoning staat van het Van Eester Museum, ga ik connecties proberen te maken met mensen die ook een handje kunnen helpen.
1: Ja.
3: En ik vind het ook gewoon heel leuk om in een busje te rijden.
1: Ja.
3: Dus dat zijn allemaal leuke dingen die dan bij elkaar samenkomen.
1: Ja.
3: En ik ga dan verhalen verzamelen van deze mensen, waarom zij iets verhuizen, waarom ze iets willen wegdoen naar het Grofvuil, of waarom ze iets graag willen ophalen.
1: Hey, nou zijn er natuurlijk een heleboel, want je geeft het zelf al aan, mensen die zelf ook wel ervaring hebben met verhuizingen, op welke manier dan ook. Ik denk bijna iedereen inmiddels wel. Ik vraag me toch af, ergens denk je natuurlijk, die ervaring ken ik, daarvoor hoef ik niet naar het museum. Wat is nou een reden voor jou waarvan je zegt, hey, maar daarom zou je toch moeten komen? Wat voor ervaring hoop je dat mensen kunnen opdoen in jouw tentoonstelling?
3: Ja, ik denk toch wel dat je op een mooie manier, ook al ben je zo vaak verhuisd, dat je het ook door middel van ja, een mooi beeld of een mooie uitsnede, een mooie herinnering kan geven. En ook doordat je de werken ziet, het gaat niet alleen over mij eigenlijk. Het gaat ook gewoon, mensen halen dan ook weer eigen herinneringen op. Ja. Dus dat is leuk om te delen met elkaar.
1: Het roept gewoon gedeelde herinneringen op eigenlijk, ja.
3: Ja, ja.
1: Nou, mooi. Als mensen nou benieuwd zijn wat het thema verhuizing bij ze oproept, ga dan vanaf zaterdag 19 september naar de tentoonstelling Van Stoep tot Stoep, te zien in het Van Eesteren Museum. Dankjewel dat je er was, kunstenaar Danee Vonk.
3: Nou, ja, bedankt.

0: Dat was My Town van Raccoon.
1: De nacht van EO.
0: Misschien is hij wel de meest bekende Friese koning, Red Beard. In de vroege middeleeuwen was hij een machtige heerser die zich verzette tegen de Franken. Maar hoe zeker is dat beeld eigenlijk? In het Fries Museum in Leeuwarden is sinds deze maand de tentoonstelling Red Beard, de legendarische koning, te zien. Goedenavond, Diane Spiekhout, conservator van de tentoonstelling.
2: Goedenavond, of ja. Ja, goedenacht moet ik eigenlijk zeggen.
0: Goedenacht, ja, dat is eigenlijk nog veel beter. Waarom zeggen we eigenlijk goedenavond? Dat is mijn fout. Hey, ik ben even benieuwd, zeg ik dat nou goed? Ik las Oud-Fries op Wikipedia, dus ik ging helemaal mijn allerbest doen om het goed uit te spreken. Red Bad, is dat het?
2: Nou, ja, eigenlijk is het gewoon nog simpeler, Redbad.
0: Redbad, gewoon vrij maar, letterlijk.
2: Alleen in de moderne spelling, Redbad, dat is de moderne Friese spelling.
0: Okay.
2: De omgeving van Holland zou men hem eerder Radboud noemen. En als je nog naar Oost-Friesland, naar Duitsland gaat, dan hebben ze het over Radbod. Dus alleen al in de moderne spelling heeft hij vele varianten. Maar als je dan nog verder naar het verleden gaat, dan komen er nog meer varianten uit.
0: Ja, precies. Dat ben ik tegengekomen, denk ik, dat Oud-Fries.
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: En, ik ben wel blij dat ik dat nooit meer hoef uit te spreken, als ik eerlijk ben. Want dat vond ik toch wel heel bijzonder klinken zelf ook.
2: Er zijn geloof ik maar iets van 7 mensen op de wereld die dat echt kunnen spreken nog. Dat ze zichzelf hebben aangeleerd. Dus het is ook heel moeilijk.
0: Oké. Hey, dan gelijk ook maar even eerlijk met de billen bloot. Het klinkt alsof ik Redbad wel zou moeten kennen als ik lees wat jullie erover schrijven. Zeker als geboren Fries. Maar ik heb eigenlijk echt geen idee wie hij was.
2: Dat is leuk dat je dat zegt. Want over de reacties die we van mensen krijgen als we het over Redbad hebben. Dan zijn ze wisselend. Sommige mensen kennen hem en die zeggen van... Was vrijheidsstrijder koning. Maar ja, dat beeld waarop ze dat dan precies baseren, dat weten ze dan vaak ook niet.
0: Wat voor koning zei je?
2: Nou, ze hebben het ook wel eens over koning, maar ook over vrijheidsstrijder of piraat heb ik ook zelfs voorbij horen komen.
0: Oké.
2: Dat is dan ook alweer een beetje, dat je denkt van, waar komt die dan vandaan?
0: Ja.
2: Maar wij dachten van, het is wel een naam die best wat rondzingt. En het is een hele leuke manier om natuurlijk iets over die vroege middeleeuwen te vertellen. En ja, op die manier is eigenlijk project Redbad geboren.
0: Ja. Ja,
2: en wat wie is Redbad nou volgens ons? Nou ja, wij hebben dus heel veel onderzoek gedaan naar deze wereld.
0: Echt heel breed, zag ik, hè? Echt met Nederland, Duitsland samen.
2: Ja, het is een Europees onderzoeksproject. En we hebben dat ook heel bewust gedaan. Omdat je, als je met zo'n statement over zo iemand naar buiten komt, dan wil je wel dat je dat ook eens goed gefundeerd hebt. En in dit geval is er dus uitgekomen dat Redbad een overkoning was. Die over een groot gebied heerste. Van ongeveer de huidige Belgisch-Nederlandse grens ongeveer. Tot aan ongeveer de huidige Deens-Duitse grens, maar hij had geen absolute macht.
0: Zo.
2: Hij moest zich steeds weer verhouden tot de verschillende gebieden in die regio, want die hadden ook weer hun eigen leiders met hun eigen netwerken.
0: Okay.
2: Dus dat is eigenlijk de visie die wij ook in de tentoonstelling aanhouden. En in het wetenschappelijk boek wat wij begin volgend jaar zullen presenteren, die is gratis voor iedereen beschikbaar. Dan leggen we ook heel uitgebreid uit hoe we tot deze visie zijn gekomen. En nog meer, want er zit nog meer spannend in. We zijn ook tot de visie gekomen dat zijn inwoners, de Friezen, want de Friezen die worden, die naam die komen we al in de vroege middeleeuwen, wordt hij veel gebruikt. Hij is al ouder. Maar op dat moment, in die vroege middeleeuwen, denken wij dus dat de Friezen op dat moment ook de inwoners van het koninkrijk Frisia zijn. Dus dat verklaart ook een deel van de naam.
0: En is dat dan van de Nederlands-Belgische grens tot de Duits-Deense grens? Dat waren allemaal Friezen?
2: Ja, als je het even heel plat neemt. Het waren allemaal Friezen, ja. Alleen het waren dus allemaal mensen met verschillende achtergronden. Dus het was niet dat ze allemaal per se dezelfde familiebanden deelden. We hebben dat dus ook, dat is een hoofdstuk in het wetenschappelijke bundel die dat heel uitgebreid heeft uitgezocht. Dat het eigenlijk allemaal mensen zijn die van andere streken afkomstig zijn. Bijvoorbeeld mensen die in het huidige Holland wonen, die zijn juist meer uit het zuiden, zuidoosten gekomen. En die hebben zich daar op een gegeven moment gevestigd. bevestigd. Maar de mensen die bijvoorbeeld in Noord-Nederland wonen, die komen dan weer uit Noord-Duitsland en uit Jutland. Maar dat is al een aantal eeuwen eerder gebeurd. Oh. Nou ja, ze hebben dus verschillende achtergronden. Maar uiteindelijk worden ze dus in Redbadstijd Friese genoemd.
0: Allemaal een beetje bij elkaar op een of andere manier.
2: Ja. En het koningschap denken wij dan bindt ze aan elkaar.
0: Ja, precies.
2: Dat is de groepsidentiteit.
0: Zijn overkoningschap, zei je?
2: Ja, alleen er zijn natuurlijk ook Friese koningen daarvoor. Dus het is niet dat overkoningschap uit de lucht komt vallen. Nee, er is al een sprake van een ontwikkeling van een koninkrijk Friesia vanaf ongeveer 550 na Christus. En dat bereidt zich langzamerhand steeds verder uit. Vanuit Westergo waarschijnlijk bij Naldum. Dat is trouwens niet later het centrum, maar rond 550 is dat het wel. En dan komt het uiteindelijk dat hele grote koninkrijk Friesia van Redbad. En na Redbads dood, dan valt dat langzamerhand uiteen. En het is nooit een land geworden, alleen de provincie Friesland en wat regio's.
0: Ja.
2: En daarom hebben we er ook, is het ook minder bekend.
0: Ja, precies. Nou, er is vast en zeker nog een heleboel meer over te zeggen. Maar laten we het even terughalen naar die Redbad. Want over die man is zelfs ook niet heel lang geleden een Nederlandse film verschenen. Ook met allerlei verzinsels erbij, begreep ik. Maar dat geeft wel aan, hij is dus vrij legendarisch. Er zijn veel verhalen over. Wat maakt hem nou zo legendarisch?
2: Nou, wat grappig is, is dat Redbad zelf, voor zover wij weten, niets op schrift heeft gesteld. Hoewel men in die tijd in runetekens wel het aantal inscripties opschreef, waren het vooral andere mensen die over hem schreven. Redbad was natuurlijk een figuur wat vooral bekend werd omdat hij zich niet heeft laten dopen. En dat was natuurlijk in eerste instantie was dat niet zo, was hij daardoor niet zo populair. Dus het waren vaak christelijke schrijvers die over hem schreven. Dus die dichtten hem dan een bepaalde rol toe van dat hij een slachtoffer was van misleiding van de duivel of een soort slechterik. En later is Redbad ook weer in allerlei verhalen teruggekomen. Soms als slechterik, soms juist als held. En werd toch ook wel weer dat grote koninkrijk Friesia min of meer herinnert. Ja. Al dan niet in een meer fantasievolle vorm.
0: Maar dat is eigenlijk door de jaren heen. Dus eigenlijk dat hele specifieke element van dat hij zo opstond tegen het christendom, dat maakte hem dus zo opvallend.
2: In eerste instantie wel, maar later. Dus zeg maar, als het over de tijd tussen ongeveer 1000 en 1500 hebben, dan krijg je een traditie van de chansons, de guest. Dat zijn van die ridderroman-achtige dingen en liederen. En daar komt Redbad dan ook weer in terug. Maar dan meer als een held, aan medestander van Karel de Grote, die hij nooit bij leven kan hebben gezien, want toen was hij al lang dood. Dus toen werd hij juist wat populairder. In de 16e, 17e eeuw, dan wordt juist wat meer dat stuk van, het was een grote koning herinnerd. Dus eigenlijk worden door de eeuwen heen, meer dan 1300 jaar na zijn dood, dus allerlei verhalen verteld die steeds weer veranderen. Iedereen draait het elke keer weer naar zijn eigen hand toe.
0: Ja.
2: Maar ja, wat krijg je dan? Je wordt wel legendarisch, want er worden veel verhalen over je verteld. Ja.
0: En onmogelijk voor jullie om dan weer uit te vinden wat het echt is, lijkt me. Ik begreep dat hij ook zelf een religie aanhing.
2: Wij noemen dat een voorchristelijke religie, want we weten niet hoe hij dat zelf heeft genoemd. We hebben wel geprobeerd om ook in de tentoonstelling te laten zien wat die religie, wat voor sporen we daarvan terugvinden. En we weten in ieder geval nu wel dat bijvoorbeeld zijn god, in de mensen zullen wel de naam Odin denk ik kennen, maar een soort equivalent daarvan was hier ook in Friesia en dat was Woden en dat was ook de god van Redbad. En die Woden die had twee vogels, in de Noordse mythologie worden die de raven Hugin en Muni genoemd. Ik weet niet of ze hier raven waren en ook zo heten. Maar in ieder geval zien we dus op de uitingen van zijn religie zien we steeds een mensfiguur met twee vogels aan weerszijden terug. Ja, en dat denken wij is dus die god. En dat is ook steeds de uiting van zijn religie. Dus als mensen dat nu met een kruis doen, deden ze dat met symbooltje.
0: Twee vogels. Hey, en dan verschijnt dus Willibrord ten tonele, begrijp ik uit het verhaal. En die probeerde hem dus christelijk te maken, zeg ik maar even, te bekeren, hè? Te kerstenen, ja, las ik.
2: Er zijn meerdere missionarissen die in die tijd, want het is natuurlijk een hele belangrijke tijd voor de opmars van het christendom. Dus in het einde van de 7e eeuw druipen diverse missionarissen, vaak van Anglo-Saxische afkomst, binnen. Niet altijd overigens, maar degene waarvan we het meest weten is Willibrord. En Willibrord doet net zoals een aantal andere missionarissen pogingen om Radbod te bekeren. Alleen dat lukt niet, want Radbod die blijft zijn oude geloof aanhangen.
0: Trouw.
2: Het bekendste verhaal is wel de mislukte doop. Die wordt toegeschreven aan de missionaris Wilfram. Wat Radbod zich op het laatste moment niet zou willen laten dopen. Hij was bijna overgehaald, maar hij trok zijn voetje terug. En ook dat stuk, dat hebben we ook allemaal weer verder uitgeplozen. En het is dan een heilig leven waar dat in beschreven staat. Ja. Zo noemen wij dat dan. Maar daar zit dus eigenlijk een pro-Radbod lied in verstopt, waarin juist door de Friezen, die hun geschiedenis doorzongen, werd bezongen hoe glansrijk Radbod wel niet was, omdat hij zich niet liet dopen. Dat hebben ze dus verwerkt in die christelijke tekst om het onschadelijk te maken.
0: Oké, fascinerend. Is het nou gelukt om dat christen? Want inmiddels ken ik toch een heleboel christelijke Friezen. Dus er moet toch echt wat gebeurd zijn daar. Is het toch gelukt om dat christendom voet aan de grond te laten krijgen?
2: Het is uiteindelijk gelukt, maar het is een heel moeizaam proces geweest. En ook na Radbods dood, de veroveren Franken stukken van Frisia. En die steunen dus eigenlijk ook dat christelijke, de verbreiding van het christendom. Maar je ziet ook dat toch ook in de eeuwen later, dus ook in de 9e eeuw, komen de Vikingen bijvoorbeeld. En die hebben vaak kerken en kloosters, et cetera, als prooi. Dus dan zie je ook dat het de verspreiding van het christendom daar weer een knauw van krijgt. Dus het is pas in de loop van de 10e eeuw dat men ook daadwerkelijk in staat is om ook een parochienetwerk op te zetten in bijvoorbeeld de provincie Friesland. Dat is heel mooi uitgezocht door Hans Moegelis de Lange. En dan zie je dus ook dat proces dus heel erg lang eigenlijk duurt. Ja. Maar als de Friezen dan in één keer bekeerd zijn, en dan zitten we eigenlijk bijvoorbeeld in de 11e, 12e eeuw, dan zie je dus dat ze ook behoorlijk fanatiek zijn. Dan gaan ze bijvoorbeeld ook op kruistocht. Dus dat,
0: om aan te geven, het gaat in golfbewegingen en niet zonder slag of stoot. De tentoonstelling is nu te zien in het Fries Museum. Ik ben heel benieuwd, even nog, als je nou één stuk even kort zou moeten aanprijzen, van waarom moeten mensen daar nou echt naartoe, heel kort? Wat zou je dan aanprijzen?
2: Wij hebben de Odin van Leiri staat. Dat is een soort Deense nachtwacht. Het is een heel klein beeldje van de oppergod Odin met zijn twee raven. En het is gewoon uniek dat hij hier is. Dus ga het vooral zien. En er is natuurlijk heel veel meer moois, maar je mocht er maar één uitkiezen.
0: Je mocht er maar één uitkiezen. Dankjewel, conservator Diane Spiekhout. Fijn dat je er was.
2: Ja, bedankt.
0: En daarmee zit het er weer op voor vannacht. Leuk dat je luistert naar De Nacht van EO.
3: NPO Radio 1. 5:00, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor in Nederland bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg heen, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer terug naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten die nu al een half jaar duurt. En de artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Het was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer, af en toe een bui. Het is een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt daarbij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
4: Eind jaren 90 viel Joegoslavië op gewelddadige wijze uiteen. In 2017 werd een groot deel van die oorlogsmisdadigers berecht door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. En vandaag, bijna 30 jaar later, volgt de uitspraak in het Kosovo-tribunaal. Het tribunaal dat weer uit dat Joegoslavië-tribunaal voortvloeide. De vraag die we vandaag proberen te beantwoorden is: kan de westelijke Balkan hiermee eindelijk een bladzijde in de geschiedenis omslaan?
1: Vroeg. Jan van Poppel.
4: Een hele goede morgen. Dit is Vroeg van woensdag 16 september. Vandaag volgt in Den Haag dus een uitspraak in het Kosovo-tribunaal. Terecht staat oud-bevelhebber van het Kosovo-bevrijdingsleger en oud-president Hashim Thaçi. Maar ja, is met zo'n uitspraak de zaak dan ook echt afgerond? En hoe gaat de Europese Unie om met de verheerlijking van oorlogsmisdadigers uit de westelijke Balkan? Daar gaan we allemaal over praten. En dat doe ik met de universitair docent Nike Wentholt, die onderzoek doet naar die westelijke Balkan. Nike, goedemorgen. Goedemorgen, ik moet even je andere microfoon. Kijk, ja.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, nu horen we je. Jij was precies een jaar geleden te gast bij ons hier in dit programma. Ook zo ontzettend vroeg op NPO Radio 1. En toen hebben we het gehad over het Kosovo-tribunaal. Vandaag is die uitspraak in die zaak rondom de oud-president Thaçi. Wat verwacht je dat er gaat gebeuren?
5: Nou, ik verwacht dat hij veroordeeld gaat worden voor oorlogsmisdaden, waar hij ook voor terecht staat. Mm-hmm. Net als de andere oorlogsleiders die samen met hem terecht staan. Maar ik verwacht ook dat dat tot heel veel commotie gaat leiden in Kosovo zelf.
4: Ja, maar en hoezo commotie in Kosovo zelf? Zijn ze het niet eens met het feit dat hij terecht staat?
5: Nou, veel mensen niet inderdaad. Het Kosovo-tribunaal is vrij recent opgericht. Je noemde het net al eventjes. Daarvoor had je het Joegoslavië-tribunaal. Die is bijna klaar. Mm-hmm. Maar veel mensen zeggen dat het Kosovo-tribunaal heel erg gericht is tegen Albanese Kosovaren. Je hebt eigenlijk in Kosovo twee grote groepen. Albanese Kosovaren en Servische Kosovaren. Mm-hmm. En dat Kosovo-tribunaal houdt zich eigenlijk alleen bezig met de berechting van Albanese oorlogsmisdadigers. Niet met Servische oorlogsmisdadigers.
4: Mm. En is dat ook echt zo?
5: Dat is ook echt zo, omdat het Joegoslavië-tribunaal zich wel bezighield met die Servische oorlogsmisdadigers. Alleen als je kijkt naar de oorlog in Kosovo zelf, dan was dat eigenlijk een Servische agressieoorlog. Mm. Dus veel mensen, veel Albanese Kosovaren, zien Thaçi en de anderen die terecht staan als verzetshelden. Nou, dat is ook niet helemaal historisch accuraat. Je kan er echt wel van uitgaan dat deze mannen geen goede dingen hebben gedaan en ook waarschijnlijk oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Maar dat is een beetje het narratief dat in Kosovo speelt.
4: Ja, maakt het wel ingewikkeld, zo'n narratief, om dan zo'n zaak als deze helemaal soort objectief te behandelen, of niet?
5: Nou, ik denk rechters zijn er gelukkig om te kijken naar individuele verantwoordelijkheid en individuele schuld. En dat kunnen ze vaak ook heel goed. Mm. Dus ik denk dat rechters daar echt wel doorheen kunnen prikken. Alleen je kan je wel afvragen, als je inderdaad een beetje uitzoomt, wat dat voor ons als Europese Unie betekent bijvoorbeeld. Yeah. Moet er eigenlijk niet ook naast dat tribunaal een politiek proces zijn, waarbij er veel breder wordt gekeken naar politieke verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd. Met name ook omdat Thaçi inderdaad oud-president is.
4: Ja, nou ja, daar gaan we denk ik ook wel over hebben. Over die rol van de Europese Unie natuurlijk. Je noemt net commotie in de regio. Wat betekent dat dan precies eigenlijk?
5: Nou, in dit geval komen er waarschijnlijk veel mensen samen. Komen er protesten. Er zijn sowieso de afgelopen jaren heel veel protesten geweest.
4: Mm-hmm. In Kosovo.
5: In Kosovo, maar ook in de bredere regio. We hebben een grote studentenbeweging gezien. Die gaat dan meer over corruptie en goede democratische goed democratisch bestuur. Maar het zou best kunnen dat dat allemaal een beetje door elkaar heen gaat lopen. Er is veel politiek in beweging. Mm-hmm. Dus misschien in die zin ook wel goed, hè, dat mensen heel erg bezig zijn met wat voor een toekomst willen we voor ons land.
4: Ja, en sowieso is het een regio die natuurlijk gewoon op het Europese continent ligt, waar we het eigenlijk nauwelijks over hebben. Ik denk ook deze naam Tachi. Zometeen gaan we het ook nog wel over Radko Mladic hebben. Natuurlijk de Servische man die vorige week begraven is. En ook veroordeeld is in het Joegoslavië tribunaal. Allemaal namen waar ja, die wel eens voorbij komen, waarbij mensen denken, ja, daar weet ik eigenlijk helemaal niet zoveel van. Dus misschien ook wel relevant om eens ja, af te reizen naar die regio en erop in te zoomen deze vroege ochtend. Laten we dat samen gaan doen, Nike. Mochten er nou vragen zijn aan jou, mogen mensen die dan stellen in de NPO Luisterapp?
5: Absoluut, kom maar door.
4: Mooi zo. Nike Wentelt is mijn gast. Zij doet onderzoek naar de Westelijke Balkan. En zometeen praat ik met haar verder.
1: Pech kwijt.

0: Voor alles bang was dit van Sef. En die hoorde je tijdens vroeg van woensdag 16 september. Goedemorgen. En vandaag reizen we af naar de westelijke Balkan. En niet voor niets, want vandaag volgde in Den Haag een uitspraak in het Kosovo-tribunaal. Terecht staat daar oud-bevelhebber van het Kosovo-bevrijdingsleger en oud-president Hashim Thaçi. De vraag is, zo'n uitspraak die dan vandaag volgt, is daarmee de zaak ook echt afgerond? En hoe gaat de Europese Unie om met de verheerlijking van oorlogsmisdadigers uit de westelijke Balkan? Daar ga ik over praten deze ochtend met de universitair docent Nike Wendholt, die onderzoek doet naar de westelijke Balkan. En we zeiden net al, als je nou vragen hebt, stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Nike, misschien goed om even uit te leggen, hè, want die meneer Thaçi die staat vandaag terecht bij het Kosovo-tribunaal. Wat is dat precies, het Kosovo-tribunaal?
2: Ja, het is in Den Haag, het is dichtbij. Hè, net als dat wij wel meer tribunalen hebben in Den Haag. Maar het is een internationaal tribunaal. In samenwerking met Kosovo. Mm-hmm. Maar het is ook afgedwongen bij Kosovo. Dus er is heel veel internationale druk gezet op Kosovo ongeveer 10 jaar geleden om dit te steunen. En dat tribunaal dat richt zich op de oorlogsmisdaden die zijn gepleegd tijdens de oorlog in Kosovo. Dus dat was zo aan eind jaren 90.
0: Ja. Ja, en deze Thaçi die dan vandaag terecht staat daar, is dat dan ook een van de hoofdfiguren die in zo'n Kosovo-tribunaal berecht wordt? Hoeveel mensen worden er eigenlijk berecht in dit tribunaal?
2: Ja, niet zo gek veel hoor. Het gaat echt zeg maar om de grote leiders, de grote oorlogsleiders, oorlogsmisdadigers en potentieel daarmee oorlogsmisdadigers.
0: Ja.
2: Dus de veel kleinere oorlogsmisdaden die zijn gepleegd, die worden in Kosovo, Servië zelf inderdaad daar ook berecht.
0: Ja, het is natuurlijk heel verleidelijk om nu aan jou te vragen van wat gebeurde er precies tijdens die oorlog eind jaren 90 in Kosovo. Kun je daar een kort antwoord op geven?
2: Ja hoor, zeker. Kosovo is eigenlijk altijd een provincie geweest van Servië. Of niet eigenlijk altijd, maar tijdens Joegoslavië. En Joegoslavië was een grote socialistische federatie van allemaal verschillende republieken, waarvan Servië er één was. Kosovo was daar dus onderdeel van. Maar al tijdens Joegoslavië en vooral in de jaren 90 onderdrukte het Servisch bewind eigenlijk die Albanese meerderheid in Kosovo enorm. Het was bijvoorbeeld niet toegestaan om hun eigen onderwijs te hebben. Taal werd onderdrukt. Een beetje het hele tekstboek van politieke onderdrukking kwam daar langs.
0: Ja.
2: Dus in Kosovo ontstond er steeds meer verzet tegen. Nou, toen viel in de jaren 90 Joegoslavië uiteen. Toen hadden we een gewelddadige oorlog in Kroatië, in Bosnië. Die eindigde in 1995. En daarna kwam er eigenlijk ook geweld in Kosovo. Maar goed, je zou kunnen zeggen dat die oorlog eigenlijk begon dus met Servische agressie, hè, met Servische onderdrukking.
0: Mm-hmm.
2: En veel mensen in Kosovo zelf, veel Albanese, hebben dus het idee dat hun politieke helden, zoals Thaçi, die later ook president werd, zich eigenlijk verzetten tegen die Servische agressie voor de Kosovaarse identiteit.
0: Mm-hmm.
2: En uiteindelijk is Kosovo inderdaad ook onafhankelijk geworden in 2008.
0: Ja, want ik wilde eigenlijk vragen, kun je het ook zien als een soort onafhankelijkheidsoorlog?
2: Ja, zo wordt het in Kosovo zeker gezien. Ja, in Servië niet. Hè. Dus ik wil ook niet zeggen dat de ene partij gelijk heeft of de andere partij ongelijk heeft. Alleen je ziet in elk geval dat dat geweld tegen de Servische minderheid, dat er zeker is geweest. Mm. Dat bagatelliseer ik niet. Alleen dat wordt door Servische nationalisten heel erg ingezet voor een verhaal van opnieuw waren wij het slachtoffer van de oorlog. En dat is niet helemaal in lijn met wat we zien.
0: Ja. Ja, je noemt al een aantal keer Servië. Hè? We gaan ook even een stap maken naar Servië. Uiteindelijk komt alles samen, geen zorgen. Maar dat Kosovo-tribunaal, dat vloeit letterlijk voort uit het Joegoslavië-tribunaal. Mm. Een van die hoofdrolspelers daarin was de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Eerder deze maand kwam ook groot in het nieuws dat hij overleed. Vorige week is hij begraven. Wie was hij precies?
2: Ja, Ratko Mladic kennen wij in Nederland helaas als degene die verantwoordelijk was voor de genocide in Srebrenica in 1995. En dat is voor ons als Nederland heel belangrijk, want daar waren wij zelf bij. Hè, in de vorm van Dutchbat-soldaten als onderdeel van de VN-vredesmissie. Dus Ratko Mladic is voor ons echt eigenlijk dat gezicht geworden in Nederland, maar ook in Servië en ook in Bosnië, van die oorlog en van die genocide. En dat was een oorlog waarbij dat het voortkwam uit het uiteenvallen van Joegoslavië. Waarbij het Bosnisch-Servisch leger, gesteund door de staat Servië, dat heette toen nog Joegoslavië, maar de staat Servië, een genocide pleegde eigenlijk in heel Bosnië. Mm. Tegen de Bosniaakse minderheid, de Bosnische moslims, zoals we in Nederland vaak zeggen.
0: Ja, en hij is dus ook berecht in een tribunaal. De voorganger dus van het Kosovo-tribunaal, namelijk het Joegoslavië-tribunaal. Wanneer liep die zaak? Alweer een tijd geleden.
2: Ja, zeker. Hij is uiteindelijk pas in 2011 gearresteerd. Als een van de laatste oorlogsmisdadigers die nog op vrije voeten was. Dat heeft het Europese Unie toetredingsproces ook enorm vertraagd voor Servië. Maar toen is hij uiteindelijk gearresteerd. En eigenlijk pas een paar jaar terug is zijn proces afgerond. En toen is hij veroordeeld tot levenslang.
0: Ja.
2: Voor vooral natuurlijk de genocide in Srebrenica.
0: Ja, uiteindelijk heeft hij natuurlijk niet zo lang weer vastgezeten. Omdat hij dus recent is overleden. Ook wel interessant, hè, want hij kreeg echt een soort staatsbegrafenis in Servië. Heel veel mensen waren daar ook bij, hè, van de overheid. De president dan weer niet, maar daar komen we zo nog wel op. Wat zegt de manier waarop er in Servië met zijn overleden en zo'n begrafenis is omgegaan? Wat zegt dat over hoe Servië naar dat oorlogsverleden kijkt?
2: Ja, helaas bevestigt het wat eigenlijk al heel zichtbaar is als je bijvoorbeeld door de straten van Belgrado loopt. Is dat voor heel veel mensen Ratko Mladic, maar ook andere veroordeelde oorlogsmisdadigers, eigenlijk helden zijn. Net als dat Albanië, bijvoorbeeld Tachi ziet als verzetsheld. Zien veel Serven Mladic als een verzetsheld die Europa beschermde tegen de jihadisten vanuit bijvoorbeeld Bosnië. Ik zou dit graag met heel veel aanhalingstekens overal willen zeggen, want dat is dus niet wat ik historisch gezien zie in die oorlog, maar dat is wel het
0: verhaal. Dat is de context van het land zelf, zeg je eigenlijk.
2: Precies. Dus je ziet eigenlijk overal in Belgrado dus, bijvoorbeeld graffiti, afbeeldingen van Ratko Mladic. Nou, dat is eigenlijk alleen maar toegenomen de afgelopen jaren. Mm-hmm. Je zou 20 jaar geleden kunnen zeggen, toen was er nog een beetje beperkt tot voetbalstadia. Inmiddels is dat echt veel meer mainstream geworden. En eigenlijk ook de belangrijkste politici van Servië, die spreken zich gewoon hartstikke positief uit over dat soort figuren.
0: Ja, je vertelde net, hij is dus opgepakt in 2011. Dat proces is allemaal recent afgerond. Nou, toen in 2011 was, toen was ik 13. Maar een paar jaar later, toen was ik met een vriend, was ik in Servië. Mm. En je zag echt gewoon ook in kleine dorpen op het platteland. Ik was gisteravond namelijk even door mijn foto's aan het scrollen. Echt je ziet gewoon standbeelden van hem staan. Je ziet tekeningen van hem. Je ziet portretten van hem aan muren hangen. Hij is overal.
2: Zeker, dat klopt.
0: Dat zegt wel wat over dat land.
2: Ja, zeker. En pijnlijk genoeg zie je het ook heel veel in Republika Srpska, de Servische entiteit in Bosnië. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Bosnië is opgedeeld in verschillende delen. Mm-hmm. Maar in de Servische entiteit, dus waar veel Serven wonen, ook daar zie je afbeeldingen van Ratko Mladic. Ook bijvoorbeeld in Srebrenica en in dorpjes daar vlakbij. Waar hij zoveel leed heeft aangericht.
0: Mm-hmm. Ja. Die begrafenis, die was de vorige week van Ratko Mladic. Nou ja, je vertelt al heel duidelijk van hij wordt toch ook nog op een bepaalde manier verheerlijkt door heel veel mensen. Hij wordt gezien als een oorlogsheld. President van Servië, Vučić, die was er zelf niet bij die begrafenis. Maar het leger was erbij. Heel veel regeringsleden waren bij die begrafenis. Hoe kijk jij naar zo'n keuze van Servië?
2: Ja, het is heel pijnlijk en tegelijkertijd ook absoluut niet verrassend. Het past heel erg bij de politiek die Servië al, eigenlijk al 14 jaar lang bedrijft. Zo niet langer. 14 jaar lang is Vučić al in welke vorm dan ook aan de macht. Ook op een gegeven moment echt met bijna een absolute meerderheid in het parlement. Dus echt, echt flink veel macht heeft hij. Mm-hmm. En wat hij eigenlijk al die tijd doet, is een soort aan de ene kant zeggen, we vinden Europa heel belangrijk, een Europese toetreding heel belangrijk. En aan de andere kant een heel expliciet nationalistische koers varen. En ook zeer pro-Russisch. Dus eigenlijk combineert hij die twee ook heel erg. Dus door aan de ene kant zeggen, ik ben niet bij de staatsbegrafenis, maar mijn zoon wel bijvoorbeeld. Ja. En niet mijn zoon, Vučić's zoon. maar ook Milorad Dodik, de grote leider van het Bosnisch-Servisch nationalisme, die daar ook aanwezig is. Mm-hmm. Ja, dat zegt wel gewoon heel veel waar de neus op staan in Servië.
0: En ook het klinkt ook een beetje als ze heel goed kunnen schaken op verschillende borden. Als ze aan de ene kant zelf er niet bij zijn en daarmee een soort misschien iets uitstralen wat de Europese Unie wil zien. En aan de andere kant met al die mensen daar iets uitstralen wat misschien wel de mensen zelf of zijn pro-nationalistische partij wil zien.
2: Ja, als ik Vučić dan toch een complimentje moet geven na die 14 jaar, dan is het inderdaad dat hij dat heel goed kan. Mm-hmm. Hij begon ooit als politicus bij de Radicale Partij. Nou, dat is een partij die, zoals de naam al zegt, nogal radicaal en rechts is.
0: Ja.
2: Toen richtte hij de Progressieve Partij op. En dat is een partij die, zoals de naam helemaal niet zegt, gewoon aardsconservatief is, maar dus wel pro-EU is. Dus dat is een beetje zijn merk geworden eigenlijk. Hè? Van ik combineer gewoon die twee dingen.

0: Hij begon ooit als politicus bij de Radicale Partij. Nou, dat is een partij die, zoals de naam al zegt, nogal radicaal en rechts is.
1: Ja.
0: Toen richtte hij de Progressieve Partij op. En dat is een partij die, zoals de naam helemaal niet zegt, gewoon aardsconservatief is, maar dus wel pro-EU is. Dus dat is een beetje zijn merk geworden eigenlijk. Hè? Van ik combineer gewoon die twee dingen en ik kijk hoe ver ik kom. En het is vooral een teken.
1: Klinkt heel opportunistisch op een bepaalde manier.
0: Het is enorm opportunistisch. En wat ik er pijnlijk aan vind, is dat de EU er zo lang in is meegegaan. Van, prima, jij wil, je bent hartstikke pro-EU, dat is prettig. En eigenlijk niet verder kijkt naar wat er vervolgens voor een politiek uitvloeit.
1: Ja, die houding van de EU is ontzettend interessant. Ook richting die westelijke Balkan. Omdat heel veel landen daar al heel lang op een lijst staan voor toetreding. Maar dat nog niet zijn in ieder geval. Ze zijn nog geen EU-lid, daar gaan we het straks ook over hebben. Toch nog even voor de mensen die nu de radio aanzetten. Nieke Wentholt, onderzoeker gespecialiseerd in de westelijke Balkan, is deze vroege ochtend mijn gast. We hebben het dus ook over de westelijke Balkan. We hebben nu die Tachi genoemd, die berecht wordt, terecht staat vandaag in het Kosovo-tribunaal. Ratko Mladic is al veroordeeld, vorige week begraven. Allemaal hartstikke interessant. De vraag die daar natuurlijk onder ligt, bedoel, we hebben straks een uitspraak in het Kosovo-tribunaal, we hebben Mladic. Kan een begrafenis van een oorlogsmisdadiger of een uitspraak van een rechter een samenleving ook helpen om een oorlog een soort van af te sluiten? Wat denk jij?
0: Ja, dat is een heel mooie vraag. En de hoop is heel lang geweest. Ja, in de jaren 90 kwam er een enorme hoop na eigenlijk het eindigen van de Koude Oorlog in een soort onafhankelijk universeel of een onafhankelijke universele rechtspraak. En ik denk deels dat je kan zeggen dat het ook echt heel belangrijk is, hoor. Bijvoorbeeld dat zo iemand als Ratko Mladic als het ware uit de Servische samenleving is gehaald, is op zich natuurlijk heel belangrijk.
1: En met eruit halen bedoel je, hij is opgepakt, naar Den Haag gebracht, daar in een gevangenis gestopt en daar stond hij terecht.
0: Precies, ja. En we zagen dus wel de graffiti helaas in Servië en Bosnië en het Servische gedeelte van Bosnië. Maar we zagen niet hemzelf. Anders dan bijvoorbeeld een andere oorlogsmisdadiger die ook een berecht is in Den Haag en vervolgens doodleuk in het Servisch parlement is gaan zitten. Dus je ziet wel.
1: Wie was dat?
0: Dat was Šešelj. Is nog steeds Šešelj. Maar goed, dat is een heel ander verhaal.
1: Want die werd berecht, maar die is niet vastgezet.
0: Ja, die zei dat hij ongeneeslijk ziek was. En die is vervolgens een soort toegestaan om terug te gaan naar Servië. En daar heeft hij gewoon zijn politieke carrière opgepakt weer.
1: Okay.
0: Nou ja, dus je ziet dat soort figuren, die wil je eigenlijk niet in het Servisch parlement hebben.
1: Nee.
0: Dat kunnen we denk ik met z'n allen wel eens zijn. Dus het is denk ik altijd goed als er een soort internationale rechtspraak is die zegt, oorlogsmisdadigers moeten berecht worden. Het is ook heel belangrijk voor veel overlevenden en nabestaanden van de genocide in Srebrenica dat hij berecht is.
1: Ja.
0: Al is het maar zodat de internationale gemeenschap zegt, dit vinden wij niet goed.
1: Ja.
0: Alleen het is beperkt in wat het kan doen. Het gaat om individuen, zo'n rechtspraak, maar het gaat eigenlijk niet om wat voor verantwoordelijkheid heeft de Servische samenleving als geheel.
1: Mm. Ja, maar ja, die verantwoordelijkheid die kan niet voor de rechter verschijnen.
0: Nee, precies. Dus dat is een ander proces. En daar heb je ook allerlei manieren voor, zoals musea, onderwijs,
1: ja,
0: een politiek proces, excuses.
1: Ja.
0: Maar goed, daar schort het een beetje aan.
1: Ja, maar toch nog even, hè, want dan staan al die mensen die staan terecht in die tribunalen. Nou, dan is het dus ook een voorbeeld van iemand die gaat dan terug naar Servië en die kan daar doodleuk weer in een parlement gaan zitten. Zo'n tribunaal is natuurlijk ook, naast het feit dat mensen gewoon terecht berecht worden, het is ook een signaal wat je afgeeft. Als je daar geen consequenties aan verbindt, wat is zo'n tribunaal dan waard?
0: Dat klopt. Ja, dat klopt. En daar is een heel interessante interactie ook weer met de Europese Unie. Want de Europese Unie heeft heel lang tegen Servië gezegd, zolang bepaalde mensen die gezocht worden door Den Haag nog in Servië vrij rondlopen, gaan we niet verder het toetredingsproces aan met jullie. Dus toen is daar echt hard tegen hard gespeeld. Dat was ook een groot thema in Servië tijdens de verkiezingen.
1: Ja.
0: Alleen waar de Europese Unie veel minder streng op is, is een soort de doorwerking. Wat je hoopt dat de doorwerking is van zo'n tribunaal.
1: Ja.
0: Dus bijvoorbeeld onderwijs, waarin ook aan nu en jonge Servische kinderen eerlijk wordt verteld over wat er is gebeurd in de jaren 90. En daar is eigenlijk helemaal niet echt heel veel interesse in, lijkt het, vanuit machtige actoren zoals de EU.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je van die tribunalen, die zijn heel nuttig, omdat dat soort individuen aanpakt, zoals een Mladic, zoals een Tachi die vandaag terecht staat.
0: Ja.
1: Aan de andere kant haalt het de ideeën, de bepaalde culturele ideeën over het verleden, haalt het niet weg. Die blijven gewoon bestaan.
0: Klopt, en je ziet zelfs dat helaas dat tribunaal door veel nationalistische leiders wordt

0: aangegrepen om hun eigen verhaal verder te versterken. Dus bijvoorbeeld begin jaren 2000 waren er Servische leiders, oorlogsmisdadigers die gezocht werden, die zeiden, weet je wat, ik geef mijzelf aan als een laatste patriotistische daad. Ga ik naar Den Haag, word ik daar berecht, krijgen jullie wat voordeeltjes van Europese Unie toetreding. En ook nu zie je dat mensen het tribunaal zien als een bevooroordeeld tribunaal. En eigenlijk helemaal niet dat idee van universele rechtspraak herhalen in eigen land. Maar veel meer een idee van, ja, onze helden worden daar berecht. Maar wij gaan gewoon doodleuk door met hun als helden vieren.
1: Ja. Hoe reageert de EU er eigenlijk op? Ik bedoel, op dat verheerlijken van die nationalistische ideeën. Misschien ook wel dit stukje patriotisme wat je hier noemt.
0: Ja, nou ja, soms met tweets, hè, die dingen zeggen als...
1: Ja, met tweets.
0: Ja, precies, die dingen zeggen zoals heel chockerend, deze begrafenissen. Dat had Ursula von der Leyen, geloof ik, uit mijn hoofd getweet. Maar je ziet dat het heel weinig gevolgen heeft vaak voor dat toetredingsproces zelf.
1: Mm-hmm.
0: En de EU heeft dus eigenlijk heel lang een lijn gevolgd met... Zolang het maar een soort stabiel is daar, dat werkt wel goed voor ons, zei de EU eigenlijk. En je kan veel over Fucci zeggen, maar stabiel is hij wel. Hij is al 14 jaar aan de macht.
1: Ja.
0: Dus de Europese Unie heeft dat eigenlijk best wel lang een soort van toegestaan. Misschien ook niet zo heel erg gevonden. De laatste jaren lijkt het daar wel wat strenger in te worden. Ook met Oekraïne en de duidelijk pro-Russische kant van Servië. Maar nog steeds wordt het dus niet echt hard tegen hard gespeeld.
1: Ja, dus tot nu toe zeg jij, blijft het bij tweets en woorden van een Ursula von der Leyen, maar heeft het geen impact op dat hele toetredingsproces van Servië tot de Europese Unie? Wat natuurlijk op de achtergrond ook nog gaande is. Hetzelfde geldt overigens voor Kosovo.
0: Ja, een weinig impact inderdaad.
1: Ja, en welk stukje impact heeft het dan wel?
0: Ik geloof echt wel dat er diplomatiek heel veel gebeurt. Hè? Dus dat er... zo'n tweet, daar doe ik nu een beetje flauw over. Maar dat is op zich natuurlijk niet goed. Hè? Als Ursula von der Leyen daar een paar minuten uit haar dag voor uittrekt. Om dat op te schrijven. Je zou kunnen zeggen dat toetredingsproces is ook vooral een heel erg economisch toetredingsproces. En daar lijkt het weinig effect op te hebben. Ja. Tenminste wat ik zie.
1: Ja, omdat de EU gebaat is bij stabiliteit van zo'n land. En nou ja, goed... Dat is er op een bepaalde manier.
0: Precies, en er is best wel heel interessante democratische oppositie ook in Servië op dit moment. Onder andere die studentenbeweging die we al iets eerder noemden. En daar is de EU op zich wel, zegt wel dat ze dat steunen. Maar je merkt ook in alles dat de EU dat eigenlijk ook hartstikke spannend vindt. Want die studenten zijn veel moeilijker te voorspellen dan zo'n Vucic.
1: Ja. Zit er ook nog iets in dat... Want je kunt heel kritisch zijn over verheerlijking van oorlogsmisdadigers in Servië. En hetzelfde geldt voor oorlogsmisdadigers in Kosovo. Maar je kunt ook heel kritisch zijn op hoe de EU zelf is omgegaan met haar oorlogsverleden. En hoe we dat allemaal hebben verwerkt. Is dat ook een reden dat Europa misschien niet zo kritisch wil zijn daar?
0: Nou, dat is een leuke vraag. En ik denk dat je dat zelfs mag omdraaien. De Europese Unie is zo trots op hoe dat zelf is gedaan.
1: Ja.
0: Dat verhaal.
1: We hebben die bladzijde heel mooi omgeslagen
0: precies,
1: met z'n allen.
0: Dat verhaal van die Frans-Duitse verzoening, hè, zo wordt dat dan ook genoemd. Dat hebben ze letterlijk in een museum gezet in Brussel. Hè, het huis van Europese geschiedenis, herinnering. Daar kan je een soort van door de geschiedenis van Europa lopen. En dan loop je vanuit het duistere pre-Tweede Wereldoorlog verleden en de Tweede Wereldoorlog zelf naar een soort lichtend voorbeeld van de EU nu. En met dat verhaal hebben we ook ooit de Nobelprijs gewonnen met z'n allen hier in de EU. En eigenlijk is juist dat het verhaal wat de EU ook voortdurend herhaalt in de westelijke Balkan. Van hey jongens, als jullie nou goed luisteren naar ons, dan kunnen jullie precies hetzelfde bereiken als wat wij zo mooi hebben bereikt. Terwijl je ziet natuurlijk nu overal in Europa een soort rechtsextremisme opkomen.
1: Vorige week een uitslag gehad in Duitsland. Wat natuurlijk ging over een extreme rechtse partij, het AfD. Namelijk die letterlijk nazistische uitspraken heeft gedaan in de campagne.
0: Exact. Dus misschien moeten we in dat museum weer even terug naar die donkere periode. En daar nog even goed zelfonderzoek doen.
1: Ja. Het is eigenlijk een soort parallel. Hè? Van je probeert iets af te sluiten, maar ondertussen suddert er nog van alles voort en daar hebben we te weinig oog voor. Net als dat misschien het geval is in Servië en Kosovo.
0: Ja, Ja, en misschien willen we dat ook wel helemaal niet zien. Zijn we daar gewoon niet zo in geïnteresseerd. In het geval van Servië ben ik bang.
1: Of misschien weten we niet zo goed hoe we daarmee om moeten gaan.
0: Dat kan ook, ja.
1: deze landen, Servië en Kosovo. En uiteindelijk gaat dit natuurlijk om nog veel meer landen. Maar goed, dan zijn we 3 uur aan het praten, Nike. Servië en Kosovo zitten natuurlijk in een proces om lid te worden van de Europese Unie. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Wat denk jij? Gaat dat op korte termijn gebeuren? Of hebben dit soort ontwikkelingen daar, zo'n begrafenis van Mladic, die toch een soort staatsbegrafenis is, zo'n veroordeling vandaag van Tachi en de mogelijke gevolgen daarvan voor burgers in het land. Gaat dat nog wat betekenen op korte termijn, of gaat het gewoon gebeuren? Gaan ze gewoon lid worden?
0: Het duurt al heel lang. Want voor de hele westelijke Balkan heeft de EU eigenlijk in 2003 in Thessaloniki gezegd van jullie horen erbij, jullie toekomst is in de EU. Nou, voor veel landen was dat een moment om te denken, oké, let's go. En inmiddels zijn we 23 jaar later en zijn eigenlijk alleen Kroatië en Slovenië toegetreden van die westelijke Balkan. Hoewel Kroatië en Slovenië waarschijnlijk geen westelijke Balkan genoemd willen worden, maar dat laten we even. Dus dat duurt al heel lang, dat proces. Dat wordt dus voortdurend een soort stopgezet. Maar het heeft de afgelopen tijd ook een impuls gekregen, namelijk door de meest recente Russische inval in Oekraïne. Invasie in Oekraïne. Toen bijvoorbeeld Bosnië en Herzegovina opeens toch de goedkeuring kregen om kandidaat lidstaat te worden. Omdat de EU ook wel voelt, er is weer een dreiging vanuit Rusland. We moeten die groep landen er toch een beetje bij houden. Ja. Dus het is ook ook best wel weer een beetje opportunistisch geopolitiek spel.
1: Ja.
0: Waarbij het zomaar opeens snel kan gaan. Maar bijvoorbeeld in het geval van Servië liggen er echt hele grote hoofdstukken, open. Waarbij er weinig vooruitgang is.
1: Okay.
0: Het Kosovo-vraagstuk ligt nog. Dus er liggen echt wel grote vraagstukken. Andere landen uit de regio zijn weer beter bezig. Zoals Noord-Macedonië, Montenegro, Albanië.
1: Ja. Ja. Nou, laten we het zo hebben over die toetreding. En misschien ook wel over die hoofdstukken die dan nog op tafel liggen wat betreft Servië. Zullen we eerst even een vraag van luisteraars gaan?
0: Ja, leuk.
1: Vind je het goed? Mooi.
2: Vroege vragen.
1: Thomas die vraagt zich af van, we hebben het nu over conservatief gedachtegoed. Waar komen die verlangens naar Joegoslavië vandaan?
0: Dat is een heel mooie vraag die misschien voormalig Joegoslaven zelf wel beter kunnen beantwoorden dan ik. Ik denk dat klinkt een beetje gek, maar dat conservatisme, wat we net noemden over dat nationalisme, dat gaat eigenlijk nog misschien wel iets verder terug dan Joegoslavië zelf. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld ook heel erg over retoriek uit de Tweede Wereldoorlog en daarvoor. Terwijl Joegoslavië ook een beetje dat ideaal vertegenwoordigde van een multiculturele samenleving. Verschillende volkeren die samenleven. Dus daar zit wel echt een spanning. Maar er is dus ook heel veel nostalgie, zou je kunnen zeggen, naar Joegoslavië. Of waardering van Joegoslavië. Vanwege dat ideaal. Economisch gezien, maar ook geopolitiek gezien, was het prettiger leven misschien wel in Joegoslavië toen. Dan bijvoorbeeld in het Servië van nu. Of in Bosnië van nu. Met een Joegoslavisch paspoort kon je de hele wereld over reizen bijvoorbeeld. Terwijl heel veel mensen tot voor kort visa nodig hadden om gewoon naar een EU-land te gaan. Dus je hebt ook dat verlangen. En daarnaast heb je dus een soort nationalistisch, conservatief verlangen bij heel veel mensen. En dat gaat veel meer over een soort ideaal, bijvoorbeeld van een groot Servië, waarin Servië weer een heel machtig land is. Maar dat gaat veel meer over etniciteit dan over een soort burgeridentiteit.
1: Ja.
0: Als ik het samenvatten.
1: En die burgeridentiteit, die voelen de burgers veel meer met dat hele idee van Joegoslavië.
0: Nou, sommige mensen wel. Sommige mensen noemen zichzelf dus bijvoorbeeld ook liever Joegoslaaf dan Kroaat bijvoorbeeld. Maar daarmee duiden ze dus vaak op dat idee van vroeger waren we één land, spraken we grotendeels dezelfde taal. Wat is er gebeurd dat we nu opeens zo, zo als buren zoveel zoveel oorlogen uitvechten en zoveel ruzie maken?
1: Ja, wat is het antwoord op die vraag?
0: Daar zal iedereen een ander antwoord op geven. Maar mijn antwoord is wel eigenlijk de opkomst en het opportunistische gebruik van nationalisme in de jaren 90 door politiek leiders die daar vaak ook een economisch slaatje uit konden slaan uit die oorlogen.
1: Ja, en dat zetten die landen inmiddels tegen elkaar op.
0: Ja, dus dat leidde tot wat we dan vaak een etnische burgeroorlog noemen. Maar wat ik echt anders zie, het is niet per se mensen die, omdat ze uit een andere etniciteit komen, de wapens tegen elkaar opnemen.
1: Mm.
0: Maar veel meer mensen die worden opgestookt door nationalistische ideeën om de ander als vijand te zien en om bang te zijn voor de ander.
1: Ja. Denzel die vraagt zich af, is men in Servië eensgezind over de status van Mladic? Ziet iedereen hem als een held?
0: Oh, ik ben heel blij met deze vraag, want ik zat inderdaad net ook te denken van ja, het is zo makkelijk om dan te spreken, hè? Servië vindt dit. En dat is natuurlijk niet zo. Er zijn natuurlijk heel veel mensen in Servië die Mladic niet als held zien. En er is ook een grote groep voor wie die gevoelens best wel ambivalent zijn. Hè? Dus die aan de ene kant Mladic een soort van zien als een verzetsheld, maar aan de andere kant het ook heel erg vinden wat er in Srebrenica, tijdens de genocide in Srebrenica is gebeurd. Dat is een moeilijke groep, want het is natuurlijk niet oké dat mensen een oorlogsheld verheerlijken. Maar dat zijn ook mensen waarbij je zou kunnen zeggen, als er andere politici aan de macht zouden zijn die een eerlijker verhaal zouden vertellen, dan zijn dat ook mensen die wel bereid zijn om in de spiegel te kijken. Dus er is inderdaad eigenlijk maar een kleine soort ultranationalistische groep die Mladic echt actief verheerlijkt. En daarnaast is er een heel grote groep die worstelt met dat verleden. Omdat ze inderdaad zichzelf bijvoorbeeld door het Joegoslavië-tribunaal heel erg als schuldige neergezet voelen. Omdat er eigenlijk als samenleving als geheel niet goed over dat verleden wordt gepraat.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld in het onderwijs. Ze kunnen eigenlijk nergens heen met hun verwarring en ambivalentie over die tijd.
1: Ja. Ja, dat mag er überhaupt niet zijn misschien, dat gevoel. Eigenlijk, in ieder geval, dat gevoel hebben ze dan weer.
0: Precies, eigenlijk voor een gevoel mag dat er niet zijn. En je ziet bijvoorbeeld dus nu ook met die studentenprotesten dat er echt heel erg veel mensen samenkomen. Dat zijn protesten dus eigenlijk tegen corruptie in het algemeen. Maar daar komen dus ook mensen samen die je rechts zou kunnen noemen of links zou kunnen noemen. En daar wordt dat gesprek nu wel steeds meer gevoerd. Van wat verbindt ons? Welke kritische gesprekken moeten we ook hebben als samenleving? Maar ja, ik hoop heel erg dat daar dat gesprek wel plaats gaat vinden.
1: Ja. We sluiten af met de vraag van Natalia. Is er een land waar we allemaal een voorbeeld aan kunnen nemen in hoe het omgaat met zijn of haar oorlogsverleden?
0: Ja, dat is ook weer een ontzettend goede vraag. Duitsland vindt vaak dat het zo'n land is natuurlijk. Die laat ik even in het midden.
1: Mm-hmm.
0: Maar Duitsland zegt, ja, wij hebben dat Holocaust-verleden heel goed in de ogen gekeken. Nou, dat is ook in zekere zin waar. Hè. Er wordt ook heel veel over de Holocaust gepraat in Duitsland. Terecht ook over de Shoah. Maar tegelijkertijd denk ik dat, hè, ook, nou ja, bijvoorbeeld met de opkomst van het AfD nu, maar ook met de recente onderdrukking van protesten en demonstraties in Duitsland, er echt wel wat ook ander verhaal over te vertellen is.
1: Ja.
0: Dus dat is moeilijk om daar goede internationale voorbeelden van te geven. Die zijn er wel. Hè. Bijvoorbeeld Canada is een aantal interessante dingen aan het doen. Maar dat gaat dan weer over een verleden van onderdrukking van inheemse volkeren.
1: Ja.
0: Dus er zijn echt wel voorbeelden. Alleen meestal is het niet op het niveau van overheden en regeringen, maar op het niveau van mensen zelf. Dus ook bijvoorbeeld in Bosnië en Servië heb je hele interessante civil society initiatieven. Die wel dat verleden in de ogen willen kijken. In Servië heb je bijvoorbeeld de Vrouwen in het Zwart. Die organiseren bijvoorbeeld elk jaar op 11 juli een grote demonstratie in Belgrado, waarin ze staan met alle namen van mensen die zijn vermoord tijdens de genocide in Srebrenica.
1: Mm.
0: Onder grote politiebewaking. Ze staan er elk jaar. Dus dat soort voorbeelden zijn er uit de regio wel heel veel te geven.
1: Ja. Ja, ja, ja, misschien is het ook, maar dat slaat het misschien ook te plat, maar het is natuurlijk ook heel ingewikkeld om goed met je oorlogsverleden om te gaan, omdat het juist zo'n zwarte bladzijde is.
0: Het is ontzettend ingewikkeld, met name als je eigenlijk nog mensen aan de macht hebt die letterlijk uit dat oorlogsverleden zelf komen gelopen.
1: Ja. Ja, nou ja, vandaar dat het ook belangrijk is dat die tribunalen er zijn. Al is het niet de oplossing, maar wel deel van de oplossing misschien. Dat is natuurlijk de hele aanleiding waarom we jou vandaag spreken. Nieke Wentholt, onderzoeker en gespecialiseerd in de Westelijke Balkan. We gaan zo doorpraten, ook over toetreding van de EU van die landen, Kosovo, Servië. Misschien nog wel over andere landen in de regio. En ook over die hele geopolitieke context. Hè? Want aan de ene kant, dat heb je al een aantal keer genoemd, zijn het landen die, nou ja, graag bij die EU willen horen. En aan de andere kant, bijvoorbeeld Servië, heeft ook een totaal pro-Russische koers. Dat lijkt natuurlijk heel tegengesteld. Daar kunnen we het zo meteen ook over hebben. Zit je nou te luisteren en heb je vragen over dit onderwerp? Dat mag altijd in de NPO Luister app.
2: Luister ook de podcast van Vroeg. elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: En dan gaan we nu even naar muziek. Een toepasselijk nummer van de Kosovaarse Dua Lipa. Dit is Levitating.

0: Levitating van Dua Lipa. Dat hoorde hier op Hit Radio, NPO Radio 1... tijdens vroeg van woensdag 16 september. Goedemorgen. Ja, we hebben het nu heel veel gehad over het verleden van de Westelijke Balkan. Maar minstens zo interessant is de vraag... waar gaat deze regio naartoe? En dat bedoel ik natuurlijk in de figuurlijke zin van het woord. Want de landen op de Westelijke Balkan willen grotendeels bij de Europese Unie. Maar de EU lijkt ze ook een beetje aan het lijntje te houden. En ondertussen proberen Rusland, China... hun macht in die Westelijke Balkan ook weer uit te breiden. Daar gaan we het dit laatste kwartier over hebben. En ik zei het net al, zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Nike, we gaan het hebben over die EU-uitbreiding in de Westelijke Balkan. Over welke landen hebben we het dan?
2: Ja, dat noemen we dan vaak de zes. Zes Westelijke Balkanlanden, dus dat zijn dan... ga ik even kijken hoor, ga ik even meetellen met mezelf. Dus dan hebben we het over Servië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo dus ook.
0: Ja.
2: Montenegro, Noord-Macedonië en dan Albanië.
0: Je kwam eruit. Maar dit zijn die zes landen. Waarom zou de EU deze zes landen bij de Europese Unie willen?
2: Omdat het dus ooit heeft beloofd in 2003. Dat was ook na het uiteenvallen van Joegoslavië. Mm. En bijvoorbeeld het vallen van het communistisch bewind in Albanië.
0: Ja, waar kwam die belofte vandaan?
2: Nou, toch eigenlijk ook wel vanuit het idee van ja, het is het Europese continent. Deze landen kiezen voor een andere toekomst. Hè. Ze hebben in EU-taal zou je kunnen zeggen afgerekend met het communistisch verleden. Dat vindt de EU heel belangrijk. Dat je afrekent met het communistisch verleden.
0: Klinkt bijna Amerikaans, maar goed.
2: Precies, Die retoriek was toen ook vrijwel hetzelfde van de VS en de EU. En de VS spoorde dat ook heel erg aan. En bijvoorbeeld de andere landen uit wat we dan het Oostblok noemen... die waren rond die tijd al toegetreden of gingen snel toetreden. Dus Polen, Hongarije, die waren in 2004 al toegetreden. In 2007 kwamen daar Bulgarije en Roemenië mee bij. Mm. En dus die vaart der volkeren die zat er goed in rond die jaren, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, oké, maar dat is dan het perspectief van de EU. Als we het perspectief omdraaien, deze zes landen die je net noemt... waarom willen zij graag bij de Europese Unie? Of waarom wilden zij in 2003 graag bij de Europese Unie?
2: Nou, grappig genoeg, dat willen dat eigenlijk nog steeds heel erg graag. Hè? Bijvoorbeeld in Albanië, daar is de EU het meest populair. Daar wil echt 90% van de mensen bij de EU.
0: En
2: dat
0: 90%?
2: Is ook, ja, echt 90%. Dat is ook heel constant over de jaren heen. En dat is omdat de Europese Unie... Ja, het is makkelijk te vergeten als je er zelf in woont natuurlijk. Maar het is toch economisch gezien een heel prettige unie om bij te zitten. Mm. Maar ook dus qua vrije beweging van mensen en goederen. Qua handel, maar dus ook qua bijvoorbeeld mogelijkheden voor onderwijs. Om onderwijs te volgen in andere EU-landen. Dus ook voor een jongere generatie is bij de Europese Unie horen... echt wel een soort toekomstbeeld wat ze heel graag zouden willen. Plus dat voor veel mensen de EU ook een strategische keuze is... inderdaad in een wereld waar Rusland, China de andere alternatieven zijn.
0: Ja, dus het is heel verleidelijk. Het biedt allerlei voordelen.
2: Ja, het biedt echt heel erg veel voordelen. En ook het toetredingsproces zelf heeft al allemaal van die economische en politieke
0: Want dat
2: voordelen.
0: Gaat natuurlijk allemaal in kleine stapjes. Ik bedoel, en heel veel kleine stapjes. We zijn namelijk al sinds 2003 bezig met die toekomst van die Westelijke Balkan en de Europese Unie. 23 jaar verder.
2: Ja.
0: Flinke tijd.
2: Ja.
0: Waarom duurt het zo lang?
2: Nou, omdat er meer dan 100 hoofdstukken moeten worden afgewerkt van wat dan de acquis communautaire heet. Er zijn nog de zogeheten Kopenhagen-criteria. Die zijn heel vaag. Hè. Die zeggen dingen zoals mensenrechten, democratisch bestuur. Dus
0: mensenrechten is toch niet zo vaag?
2: Nee, het is eigenlijk vrij duidelijk, maar de EU gaat er nogal vaag mee om. Hè. Dus er wordt eigenlijk niet goed gedefinieerd wat dat dan betekent. Vooral omdat in de EU zelf ook nog wel sommige mensenrechten kwesties lopen.
0: Ja.
2: Dus de EU heeft daarmee vrij veel ruimte om soms wat dingen wat op te rekken. Soms een beetje de hand over het hart te strijken. Soms wat strenger te zijn. Dus dat duurt heel erg lang. En er zijn natuurlijk ook gewoon hele grote concrete problemen in deze landen. Veel grensconflicten. Maar ook bijvoorbeeld Kosovo wordt door Servië niet erkend als onafhankelijke staat, maar ook door 5 EU-lidstaten niet. Dus,
0: welke landen zijn dat?
2: Ja, dan moet ik weer gaan tellen. Maar onder andere bijvoorbeeld Cyprus, Spanje. Landen die eigen separatistische conflicten hebben.
0: En Spanje bijvoorbeeld met Catalonië.
2: Exact, ja. Dus Roemenië, nou ja goed, er zijn er nog dan twee.
0: Ja. Natuurlijk wel interessant. Ik bedoel, als EU-lidstaten een land niet erkennen, dan wordt het ingewikkeld, zo'n toetreding tot de Europese Unie.
2: Exact, dus dat is ook een soort, ik noemde het net opportunistisch, dat is misschien ook niet zo aardig voor echt de hele ingewikkelde taken die daar wel moeten worden verzet.
0: Ja, waar ik benieuwd naar ben, want je noemde net, hè, want we kunnen niet op al die landen natuurlijk individueel inzoomen. Dit is dan Kosovo, dit is iets heel concreets wat ze kan, hè, wat zo'n proces belemmert, kan ik me voorstellen. Je noemde net ook, hè, we hadden het net over Servië, allerlei hoofdstukken die nog open liggen of open zijn. Kun je daar een voorbeeld van noemen?
2: Democratisch bestuur is er zo eentje. Ja, precies. Dus die is opgedeeld natuurlijk in kleinere hoofdstukken. Maar ja, daar zien we dus dan in een land als Servië dat bijvoorbeeld de persvrijheid juist heel erg afneemt. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen de politiek zelf wordt ook steeds minder democratisch. Wordt steeds harder opgetreden tegen oppositie. Dus dat helpt niet.
0: Nee. Dat helpt niet. Nee, dat helpt zeker niet. Toch lijkt het de laatste jaren, en dat vertelde je net natuurlijk al een beetje bij de luisteraarsvragen, de laatste jaren weer meer haast achter te zitten, achter die toetreding tot de Europese Unie van verschillende landen. Waarom is dat zo?
2: Dat heeft te maken met dat geopolitieke zaken zijn verschoven, waardoor de EU opeens voelt van, hey, als wij niet een stap erbij zetten, dan komen er misschien andere landen, andere machtsblokken die wel interesse hebben in deze landen voor hun strategische ligging. Mm. En dat is dus met name Rusland. Dus je zou kunnen zeggen dat lag al wel op de loer. In 2014 hadden we ook al de invasie van de Krim in Oekraïne. Maar met de meest recente invasie van Rusland, ja, toen ging de EU wel echt even zich achter de oren krabben en denken, misschien moeten we landen wat meer perspectief geven. En onder andere Bosnië-Herzegovina werd toen kandidaat-lidstaat, want die was daarvoor potentieel kandidaat-lidstaat. Ja, dit verzin ik niet.
0: Ja. Nee, ja, precies. Dit gaat dus over die kleine stapjes. Je kunt potentieel kandidaat-lid zijn en kandidaat-lid. Vond je dat een verstandige strategie van de Europese Unie?
2: Ik denk, je laat jezelf als EU misschien een klein beetje kennen, maar ik denk dat dat wel verstandig was. Dat van mij wel wat eerder mogen gebeuren. Hè, om dat perspectief ook concreter te maken voor die landen. Mm-hmm. Maar goed, ik snap het wel. Hè. Geopolitiek is ook echt een machtsspel. En in plaats van dat de EU altijd maar zegt, hè, wij zijn een unie van waarden, en een beetje dat zachte verhaal vertelt, is het denk ik ook best goed om te erkennen, we zijn ook gewoon een machtsblok. En als wij deze stap niet nemen, dan neemt Bosnië misschien een andere afslag.
0: Ja, precies. En zo'n stap die ze dan zetten bij zo'n invasie van de Krim, of in dit geval natuurlijk de invasie van de Oekraïne in 2022... dat je dan ook eigenlijk machtspolitiek bedrijft door te zeggen van, jongens, kom er maar bij.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja.
0: Ja, ja. Wat is de rol van Nederland hierin eigenlijk? Ik bedoel, daar moeten we het toch altijd even over hebben. Is Nederland het eens met deze strategie van de Europese Unie?
2: Ja, Nederland is daar zoals veel van de, zou je kunnen zeggen, soort oude EU-landen ook een beetje onduidelijk in vaak. Richting Servië was Nederland een van de grote dwarsliggers. Bijvoorbeeld de uitlevering van Ratko Mladic. Daar heeft Nederland echt een aantal keer het toetredingsproces van Servië op gevetood. Mm-hmm. Van, wij willen Ratko Mladic in Den Haag, anders mag Servië niet verder. En ook met andere landen is Nederland soms echt wel een beetje een dwarsligger. Best wel kritisch. Dat is onder andere gebaseerd op het idee dat in Nederland heel erg leeft dat Roemenië en Bulgarije veel te snel hebben mogen toetreden. En tegelijkertijd ziet Nederland natuurlijk ook wel het strategisch belang van deze landen en de mogelijke waarden die ze ook aan de EU kunnen toevoegen.
0: Ja, het is een soort moeilijke tweestrijd, hè, tussen de afweging van, oh ja, het heeft heel veel waarde voor ons, het is strategisch, noem het allemaal maar op. En aan de andere kant ook dat oudere, zachte idee van Europa, van, we zijn een unie, we moeten het met elkaar doen. Beetje dat zijige, zeg maar. Ja. Het is een ingewikkelde afweging, lijkt me.
2: Ja, helemaal omdat dat zijige verhaal, ik ben het wel met je eens hoor, dat eigenlijk in Europa ook steeds minder op lijkt te gaan. Hè? We hebben binnen onze EU ook niet allemaal leiders aan de macht nu, zou je kunnen zeggen, die Europese waarden zo prachtig uitdragen. Dus dat verhaal, dat draagt de EU nog steeds heel erg uit. Mm-hmm. Maar de vraag is ook een beetje in hoeverre dat een retoriek is en in hoeverre dat echt een politiek is waar je ook als kandidaat lidstaat op kan bouwen.
0: Ja, Ja, dat is een ingewikkelde discussie. Maar goed, als we dan toch even doorgaan op die strategie. Dan is natuurlijk de vraag, ja, hoe belangrijk is die westelijke Balkan eigenlijk voor Europa, maar ook voor Rusland, misschien wel voor China, heb je net ook al genoemd. Ja. Waarom wil iedereen die westelijke Balkan inlijven, bij betrokken zijn, noem het maar op?
2: Ja, nou, het is inderdaad, het zijn best wel kleine landen, hè? Ook echt geen grote bevolking, relatief gezien ook kleine economieën. Dus je kan je dat inderdaad echt wel afvragen van waarom komt er nou zoveel samen? Maar goed, het is dus strategisch gezien een heel, heel belangrijke regio. Ja. Het verbindt bijvoorbeeld Europa met Turkije. En Turkije is officieel ook een kandidaat lidstaat van de EU al sinds 2004. Maar wordt natuurlijk ook steeds meer gezien door de EU als een soort ander machtsblok. Rusland heeft veel belang bij die regio vanwege oliepijpen en mogelijke aanvoerroutes van allerlei zaken. En voor China is de Westelijke Balkan ook om die reden een interessante regio. En je ziet dat voor steeds meer landen het gewoon best wel leuk is om die EU een beetje te provoceren. Hè? Om daar een beetje te poken, zeg maar. Met, of dat nou online is met trolls, zoals Rusland dat doet. Of wellicht die sabotage van de Nederlandse sporen. Hè? We hebben er nog niet over uit wie dat heeft gedaan. Maar ja, dat speelt ook. Dus die Westelijke Balkan is ook een soort manier om toch een beetje dicht bij die EU te zitten.
0: Ja.
2: En daar dat machtsspel op te zoeken.
0: Ja, en je zegt dat vinden ze leuk, maar daar zit natuurlijk ook weer van alles achter. Er zit ook weer een hele strategie achter.
2: Zeker, ja. De EU destabiliseren is economisch gezien, kan dat een hele goede stap zijn. Of politiek gezien.
0: Ja, ja. Kijk, die invloed van Rusland die is denk ik duidelijk. Zeker als we het hebben over Servië, hè, wat natuurlijk al jaren en dag een hele pro-Russische koers vaart.
2: Ja.
0: De invloed van de Europese Unie hebben we het uitgebreid over gehad. Wat is de rol van China in dit hele geheel? Hoe groot is de invloed van China daar?
2: Ja, niet zo heel erg groot hoor. Het is vooral heel erg een angst. Hè, omdat we zien dat de invloed en de investeringen toenemen. Dus er worden best grote bedragen van China geïnvesteerd in de Westelijke Balkan bijvoorbeeld. Maar de EU is nog steeds by far de belangrijkste handelspartner voor de Westelijke Balkan. Alleen in het bewustzijn van mensen is dat niet altijd zo. Dus er zijn wel eens opiniepeilingen gedaan waarbij werd gevraagd, wat is nou het land dat het meest investeert in Servië bijvoorbeeld? En dan zeiden mensen Japan. Omdat Japan net daarvoor een aantal bussen had gedoneerd, waarop heel groot stond, gedoneerd door Japan aan het Servische volk. Terwijl de Europese Unie die had in de tussentijd honderden ziekenhuizen en weet ik veel wat allemaal gedaan. Mm-hmm. Maar die PR veel minder goed gevoerd, zou je kunnen zeggen. En dat zie je
0: stond
2: dus wel
0: niet op die ziekenhuizen gedoneerd door de Europese Unie.
2: Nou, ook daar zijn altijd grote borden bij. Maar blijkbaar vallen die dan toch minder op dan zo'n bus die door de stad rijdt. Dus je ziet vooral dat er ook een soort culturele oorlog, noemen we dat dan wel eens, natuurlijk wordt gevoerd door China en in dit geval door China.
0: Mm-hmm.
2: Die ook een beetje wil bespelen van wij zijn eigenlijk jullie grote broer. Nou, Rusland doet dat natuurlijk bijvoorbeeld ook.
0: Ja, want hoe doet Rusland dat dan? Bijvoorbeeld in Servië.
2: Nou, Syrië heeft Rusland ook wel wat
0: zeker, absoluut.
2: te doen.
0: Hebben we weer een hele andere uitzending.
2: Precies. Bijvoorbeeld heel erg inderdaad door die retoriek van hè, wij zijn een soort christelijk-orthodoxe broederstaten. Mm-hmm. Maar ook door nationalistische retoriek. Er zijn Russische knokploegen actief in Servië. Hè, allerlei een soort van niche extremistische groepen die echt wel wat politieke invloed hebben. Er zijn veel Servische strijders / terroristen actief in Oekraïne aan de Russische kant. Dus dat is ook een soort militair-politieke invloed. Ook een culturele invloed. Vučić spreekt bijvoorbeeld graag, de Servische president die binnenkort gaat aftreden, spreekt bijvoorbeeld graag over de familiewaarden en de vriendschap met Rusland.
0: Mm, ja, dat klinkt als een sterke retoriek op een bepaalde manier. De vriendschap, dat is een soort het hoogst haalbare. Al die machtsblokken die zich daar aan het bemoeien zijn met die regio, hè, dus dan hebben we het over de EU, China, Rusland, wordt er een beetje gebruik van gemaakt door de landen daar? Je zou kunnen zeggen, je kunt ze ook een beetje tegen elkaar uitspelen. Van de ene een bus, van de andere een ziekenhuis, van de andere een leuke school.
2: Nou, misschien breng je ze op ideeën.
0: Ja.
2: Nou, ik denk dus door de politiek leiders zeker. Hè, door zo'n Vučić, die heeft ook echt al gedacht, kan ik gewoon alles en iedereen bedienen tegelijkertijd. En is er best wel ver meegekomen. En op zich is dat ook niet zo erg. Hè. Kijk, ik ik vind ook eigenlijk niet dat een land zou moeten kiezen voor de Europese Unie en tegen alle anderen. Want dat is ook niet hoe we onze wereld hebben ingericht. Dus op zich is dat ook niet zo'n probleem. Maar in een context waarin ja, we steeds meer weer verschillende polen zien verschijnen. Dus tegengestelde partijen zien verschijnen. Ja, dan is dat wel een probleem.
0: Ja, wat vind jij zo interessant aan de westelijke Balkan, Nike?
2: Nou, het is, kijk, ik heb net gezegd, het zijn kleine landen, maar het zijn hele grote harten van mensen. Het is echt een prachtige regio. En er is dus heel veel gebeurd de afgelopen decennia. Mm-hmm. Maar mensen zijn ontzettend veerkrachtig, vieren het leven. En ik denk, ik heb nu net een heel strategisch verhaal zitten vertellen, maar ik denk ook echt dat er voor ons als Europese Unie, we zouden echt heel dankbaar mogen zijn voor de Westelijke Balkan bij de Europese Unie. Er zit enorm veel energie, vooral in de jonge mensen. Enorm veel drang om verder te komen in het leven. En dat, dat kunnen we ook wel gebruiken, denk ik.
0: Ja, is daar dan genoeg oog voor in zo'n heel toetredingsproces, denk je?
2: Nou, ik vind echt wel dat we bepaalde dingen met z'n allen meer zouden mogen vieren. Nu ga ik weer die studentenbeweging noemen. Ik stop er echt straks over, hoor. Maar het is ook waanzinnig dat er, weet je wel, honderdduizenden mensen, jonge mensen samenkomen op straat. En ook internationaal, dus niet alleen in Servië, maar ook in andere landen van de Westelijke Balkan. Die zo'n politieke sjeu geven, dat mis ik in Nederland wel eens een beetje. Dus als we dat ook meer kunnen vieren, daar zou ik wel voorstander van zijn.
0: En die studentenprotesten, die zullen denk ik ook nog wel even doorgaan. En die laten nog wel even van zich horen. Dus misschien hebben we het daar later dan een keer met elkaar over.
2: Nou, sterker nog, ze gaan meedoen aan de verkiezingen, studenten in Servië.
0: Dat las ik toevallig, ja. Nou goed, dan gaan we het later over hebben, Nike. Want we zijn klaar. Ja. De tijd zit erop. Dank dat je er was deze vroege ochtend op NPO Radio 1. Universitair docent Nike Wentelt, die onderzoek doet naar de Westelijke Balkan. Fijn dat je je dag met ons wilde beginnen hier. Nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Fijne woensdag.
3: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Marco Geitenbeek.
3: Het NOS Radio 1 Journaal.
4: Goedemorgen. Ook gisteravond lag er nog een buis op het spoor. Hoe voorkom je sabotage? En de daders zijn nog niet gevonden. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
5: Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam veel rook vrij. Bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond. Wel is er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Op zo'n 30 plekken op het spoor zijn gisteren storingen ontstaan. Volgens ProRail door stalen buizen die bewust zijn neergelegd. En ook gisteravond laat werd nog een buis gevonden op het spoor bij Teuge. Ook hier gaat ProRail uit van sabotage. Daarom werd er vannacht en ook vanochtend extra bewaking ingezet. Wijnand Veneman, SOV-deskundige aan de TU Delft. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: En deze acties, wat doen die met de veiligheid van ons spoor?
6: Nou ja, kijk, zolang het stalen buizen zijn en die de beide spoorstaven met elkaar verbinden, dan gaan de seinen op rood en dan kunnen de treinen dus op tijd stoppen. En nou, dat is, ik weet niet of ze het hebben geweten dat dat zo werkte, maar dat maakte dat dit nou, tot een redelijk goed einde kwam. Maar op het moment dat dat geen stalen of metalen buizen zijn, maar iets anders, En dan knallen treinen daarop en dan krijg je grote veiligheidsrisico. Veiligheidsrisico's.
4: Ja, gisteren is ook een trein tegen zo'n buis aangereden, weten we.
6: Ja, precies.
4: Ja, ja, ja. En dan zijn de risico's natuurlijk groot, want een trein zit er mensen in. Dat doet wel wat met de veiligheid op het spoor, kan ik me voorstellen.
6: Zeker. En het is natuurlijk de vraag of degenen die dit deden dat hebben geweten. Of ze, dus of ze echt, want als ze hier niet van hebben geweten, dan hebben ze, ja, dat maakt ook voor hun niks uit. Dat Hebben ze te groot gevaar gebracht.
4: Ja, en dat het zo wijd verbreid is. Wat zegt u dat over die veiligheid op het spoor? Want 30 plekken, dat is een groot aantal.
6: Ja, dus nou ja, dan krijg je dus meer van dat soort mogelijke aanrijdingen. Maar wat er dan ook gebeurt is, kijk, op het moment dat er op één plek zo'n blokkade ontstaat, dat het spoor wordt bezet, dan hebben we dat redelijk in de vingers. Dan gaan treinen, dan staan er een paar treinen stil en de rest gaat zeg maar eerder keren, zoals dat dan heet. Kun je voorstellen dat er zo'n balk of zo'n buis bij Barneveld op het spoor liggen, treinen die dan uit het westen komen gaan bij Amersfoort gewoon weer terug. Dan kun je allemaal zeg maar de boel nog een beetje in de lucht houden. Maar op het moment dat op zoveel plekken tegelijk die blokkades ontstaan, ja, dan, zoals dan gisteren ook gebeurd is, dan loopt echt bijna het hele land de boel stevig in de soep.
4: Ja, is dit ooit eerder voorgekomen zo?
6: Nee, dit is van een soort waanzin, durf ik wel te zeggen. Dat hebben we nog niet meegemaakt.
4: Nee. De vraag is natuurlijk ook, hoe kun je dit voorkomen? Wat kun je doen om dit soort sabotage te voorkomen?
6: Nou, dat was net ook al eens in het nieuws. En de ProRail dat terecht zegt. Kijk, we hebben een aantal soorten verstoring waar we hard geprobeerd worden aan te werken. Zelfdoding op het spoor komt veel voor. Het is vaak op specifieke plekken. Nou, hangen we de camera's op. Je hebt bepaalde overwegen die onveilig zijn, omdat ze mensen daar de neiging hebben om toch over te steken als de bomen dicht zijn. Nou, daar hangen we dan ook camera's op. En je hebt dus het systeem wat in de gaten houdt of er iets op het spoor ligt, of in ieder geval de spoorstaven met elkaar verbonden worden. Dat zijn eigenlijk de systemen die we hebben om te kijken, gebeurt er iets raars op het spoor. Maar dat is allemaal, het ene is echt alleen als de spoorstaven verbonden worden. En die andere dingen, dat is ook op hele specifieke plekken waar wij meer kans hebben op verstoring. Omdat er inderdaad bijvoorbeeld een overweg is die niet, waar mensen duidelijk vaker oversteken.
4: Nou, ja, dat is, maar het is hier niet zo'n duidelijke plek natuurlijk, want dit kan op elke plek gebeuren.
6: Hier inderdaad, op elke plek waar iemand dit zou gaan kunnen, zou willen doen, een beetje bij het spoor kan, daar kun je eigenlijk je heel slecht op voorbereiden.
4: Een ProRail kan niet zoveel doen.
6: Nee.
4: Nee. U bent geen jurist, maar op dit soort sabotage staat een hoge straf. Heeft dat dan voldoende afschrikkende werking in ieder geval, dat mensen twee keer nadenken voordat ze zoiets doen?
6: Ja, ik weet het niet. Dit lijkt mij toch een redelijke gekte. Ik weet niet of mensen daar dan rekening mee houden.
4: Nee. Al met al staat ProRail dan met lege handen eigenlijk, is dan de conclusie van dit gesprek.
6: Ik zou zeggen wij allemaal. Want dit gaat natuurlijk over ProRail. Het gaat over iedereen die in die trein zit. En het zijn een miljoen mensen per dag. Dus ja, het gaat niet alleen over ProRail, maar het gaat over ons allemaal.
4: Ja. OV-deskundige aan de TU Delft, Wijnand Veneman. Dank u wel.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Het Het is 6:07. Ook in Nieuwsuur ging het gisteravond over die spoorsabotages. Eile Stelstra, weerbaarheidsexpert, verbonden aan instituut Klingendaal, noemde de acties een daad van terreur.
7: Als je kijkt naar de definitie van terreur, is het bedoeld om uiteindelijk te komen tot politieke beïnvloeding. Nou, het was niet toevallig vandaag Prinsjesdag. Dus het is ook bedoeld waarschijnlijk, maar goed, dat gaat het onderzoek uitwijzen, om uiteindelijk ook een statement te maken. En daarmee uiteindelijk ook een punt te maken, is dat het juist angst aanjaagt in de samenleving. En dat is, vind ik, in ieder geval een behoorlijke schadelijk effect van wat er vandaag gebeurd is.
4: Het is al langer bekend dat het spoor kwetsbaar is. Vorig jaar kwam een belangrijk rapport uit over de weerbaarheid van het spoor. De conclusie daarvan was dat er minstens 600 miljoen euro nodig is om dat te verbeteren. Plannen om die weerbaarheid te verbeteren zijn inmiddels concreet gemaakt. Dat zei ProRail-CEO Mirjam van Veldhuizen.
8: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke materialen moeten meer op voorraad liggen? Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. En we hebben ook gezegd, en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk goed uitvoeren? Dus op sommige plekken is gestart, maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden en dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
4: En met het oog op morgen zaten de drie fractievoorzitters van D66, VVD en CDA. Paternotte, Brekelmans en Bontebal spraken over de samenwerking met elkaar en met de oppositie. Bontebal gelooft nog steeds dat een minderheidscoalitie kan werken, maar erkent dat het tot nu toe niet vlekkeloos loopt.
9: Omdat het moeilijk is. Omdat wij twee keer elke keer een onderhandeling moeten doen. Dus op het moment dat je het met z'n drieën eens bent, ben je niet klaar. Dan begint ronde nummer twee. En dat maakt het dus twee keer zo ingewikkeld. Ja. Dus het is twee keer zo moeilijk als normaal.
4: Brekelmans wil samenwerken met partijen die bereid zijn zich constructief op te stellen. Maar wie dat dan zijn, dat weet hij nog niet.
10: Ik heb wel echt verschillen tussen oppositiepartijen gezien. Er zijn sommigen geweest die hebben gezegd van, nou, ik wil iets doen bijvoorbeeld aan de hoge benzineprijzen, of ik wil iets doen tegen armoede en daar wil ik een x-bedrag voor. Vind ik echt een andere houding dan wanneer je zegt, alle hervormingen moeten van tafel, dan pas ga ik überhaupt in gesprek.
4: En Paternotte benadrukte dat een minderheidscoalitie ook nieuwe mogelijkheden biedt.
11: En je hebt volgens mij nooit eerder gezien dat er oppositiepartijen al in augustus mogen meepraten over de begroting. Dat is gewoon niet eerder gebeurd in Nederland. En dat ze vervolgens, nou, werd geloof ik een liefdesbrief genoemd. Ja. Dat ze een hele lijst konden zien met van, kijk, dit hebben jullie op tafel gelegd. En daar hebben we naar geluisterd en hebben we de begroting flink op vertimmerd. Er is ook nog nooit zoveel gebeurd.
4: Dierenpark Amersfoort is een nieuwe bewonerrijker, chimpansee Tanno. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde gedragsbioloog Helene Post dat de ontmoeting van de nieuwe chimpansee met de huidige bewoners nog best spannend kan zijn.
12: Als er rollenveranderingen plaatsvinden, dan kunnen er ook dieren zijn die denken, hey, ik stond eerst onderaan in de rang en wie weet met een beetje hulp van Tanno, als dat mijn beste buddy wordt, dan kan ik misschien wat hoger in de hiërarchie. Dus dan kan het zeker veranderen.
4: En daarom is de ontmoeting met het alfamannetje Kumi het belangrijkst. Zo'n ontmoeting gaat net even anders dan bij mensen, zei Post.
12: Die zal die eerst ontmoeten door de tralies heen. En als we dan op een gegeven moment positief gedrag zien en we zien dat de mannen elkaar lijken te accepteren, dan kunnen we stapsgewijs een klein stukje van het luik openzetten om te kijken van, hey, schudden ze daadwerkelijk de hand? Dat doen chimpansees niet op die manier, maar die doen heel vaak een hand in de bek van de ander. En als ze dat doen, dan is het, ik vertrouw jou, want ik durf mijn hand in jouw bek te stoppen. En dan kan het eventueel een moment zijn dat je zegt, oké, nou, het ziet er zo positief uit. We trekken het luik open en we laten de dieren bij elkaar.
4: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Man I Need van Olivia Dean. De voorpagina staat natuurlijk vol met Prinsjesdag.
1: Jazeker, het minderheidskabinet kiest volgens Trouw niet voor links of rechts, maar hoopt op brede akkoorden. De kern van de miljoenennota die er nu ligt is volgens minister Heijne van Financiën om de welvaart in Nederland te behouden, want die staat volgens hem op het spel. Om dat te bereiken wil het kabinet de lasten voor werkenden verhogen, concludeert het FD. Maar daar zit meteen een van de grote problemen. Oppositiepartijen, zo schrijft de krant, willen dat wie werkt meer overhoudt. Dus, concludeert het Parool, de plannen liggen op tafel, maar houden ze stand. Daarom richten het AD en de Telegraaf zich op vandaag en morgen. De oppositie slijpt de messen, zoals het AD dat noemt. Het kabinet heeft de andere partijen nodig om een meerderheid te krijgen voor de begroting. Premier Jette zal een ultieme poging doen om de oppositie tot medewerking te bewegen, denkt de krant. En dus gaan we volgens de Telegraaf de komende dagen een keiharde strijd zien. Die zal vooral gevoerd gaan worden met Pro en de combinatie JA21 en de SGP. De oppositie eist dat het kabinet kiest voor samenwerking met links of rechts. Iets wat Jette niet wil, zegt hij nog in het AD. Voor stabiliteit is het nodig dat we niet kiezen tussen links of rechts, is zijn opvatting. Het ging gisteren op Prinsjesdag niet alleen over geld, de troonrede en de hoedjes. NRC neemt ook de problemen van gisteren mee. Een Prinsjesdag vol sabotage en acties. Ook op de voorpagina van de Volkskrant staat een grote foto van het spoor bij Meppel. Politieagenten en medewerkers van ProRail lopen langs het spoor met iets wat ze ervan af hebben gehaald. Beide kranten hebben oog voor de sabotageacties op het spoor en de brandstichtingen door boerenactivisten langs de snelweg. Zo escaleerde deze Prinsjesdag het boerenprotest dat al maanden aan de gang is, schrijft NRC.
2: Straks is minister Eelco Heijnen van Financiën te gast in het NOS Radio 1-journaal.
3: Dit keer is echt een 3D-puzzel.
2: Vanaf 8:30 een gesprek over de miljoenennota.
3: Echt moeilijk in elkaar te passen. Het goede nieuws is de puzzel valt te leggen. Ik ben al heel ver.
2: Heeft u een vraag voor Eelco Heijnen? Stel hem via de NPO Luister-app. Of stuur een bericht naar r1jn@nos.nl.
3: Nu wordt het de moeilijke fase om het ook echt allemaal in de afronding goed te krijgen.
0: Voor het eerst heeft Japan meer dan 100.000 inwoners van boven de 100. Volgens de Japanse regering komt dat omdat Japanners gezond eten en ze hebben toegang tot goede gezondheidszorg. Maar de ontwikkeling is niet alleen maar positief. Het grote aantal ouderen in Japan zorgt nu al voor problemen en die worden de komende jaren alleen maar erger. Correspondent Anoma van der Veren vanuit Tokio. Ja, eerst maar even dat geheim van zo oud worden. Dat willen veel mensen denk ik wel horen. Heeft de regering gelijk? Japanners hebben het geheim in handen?
4: Nou, heel geheim is het niet. Ik denk niet dat heel veel mensen opkijken als ik zeg dat als je ziek bent het slim is om naar de dokter toe te gaan. Dus toegang tot de zorg is inderdaad wel een goede meetlat voor levensverwachting. Net als genoeg calorieën binnenkrijgen inderdaad. Dus ja, ze hebben gelijk. Het is de reden dat de levensverwachting in Japan 84 jaar is. Dus dat is behoorlijk hoog. Dat zorg en dieet. Kinderen krijgen bijvoorbeeld op school al geleerd wat wel gezond en niet gezond eten is. Maar ja, als je naar de andere kant van de munt kijkt, de gezonde levensverwachting in Japan, dus dat je nog mobiel bent, dat je op pad kan gaan, hoge kwaliteit van het leven hebt, nou dat zit een stuk lager, zo'n 9 tot 12 jaar lager. Dus wat je veel ziet in Japan is dat mensen wel ouder worden, maar eigenlijk net als overal in de wereld ook zieker worden. En tegelijkertijd vanwege die goede zorg blijven ze toch langer leven. Met alle problemen van die natuurlijk.
0: Ja, wat zijn dat voor problemen? Waar loopt de Japanse samenleving tegenaan daardoor?
4: Het is heel duur om zoveel ouderen te hebben. Het is misschien een beetje onerbiedig om het zo te zeggen. Maar het is wel waar de samenleving tegenaan loopt. Mm-hmm. Denk bijvoorbeeld aan dat het steeds moeilijker wordt voor jonge generaties om gewoon de rekeningen te betalen. Een simpel nationaal pensioensysteem. Hier in Japan, waar werkenden betalen voor het pensioen van ouderen. Nou ja, dat is bijna niet meer houdbaar geworden. Had je in 1990 bijvoorbeeld gewoon nog 5 mensen die werkten en betaalden voor 1 gepensioneerde. Zijn er dat nu nog maar 2. En als je kijkt naar de schattingen over 50 jaar is dat misschien 1 werkende tegenover 1 pensioneerde. Hmm. Gepensioneerde dus, ja. En dan hebben we het nog niet eens over de zorgverzekering die ook nationaal geregeld is. En dat speelt ook een enorme rol in waarom het geboortecijfer bijvoorbeeld zo laag is hier in Japan. Waarom er elk jaar 2 keer zoveel mensen overlijden als dat er kinderen geboren worden. Is omdat het gewoon onbetaalbaar is geworden om bijvoorbeeld kinderen te krijgen vanwege dus ook die vergrijzing. Maar ja, die vergrijzing blijft wel ongestoord voortzetten.
0: Ja, wat probeert de Japanse overheid daaraan te doen?
4: Die probeert van alles. Mensen motiveren meer kinderen te krijgen, zodat ze in de toekomst toch weer meer werkenden hebben. Denk bijvoorbeeld aan goedkoper onderwijs aanbieden. Je krijgt tegenwoordig zelfs subsidies als je kinderen krijgt. Lunch op school wordt goedkoper, zelfs gratis op sommige plekken. Maar ook ouderen worden aangespoord door te werken. Rijkere ouderen moeten premies blijven betalen. Dus ongeacht of je met pensioen gaat, je blijft gewoon lekker doorbetalen. En ze proberen de gezonde levensverwachting toch weer verder op te rekken door bijvoorbeeld sport toegankelijker te maken voor ouderen. Maar ja, ze proberen zo in elk gat van een lekkende dijk een vinger te steken. Het probleem is alleen dat ze niet genoeg vingers daarvoor hebben. En dat nationale budget, dat blijft aan alle kanten lekken. Dus ja, een overtuigend langetermijnsbeleid, dat is er nog niet.
0: Nee, wat betekent dat dan voor de toekomst?
4: Een hoop problemen. De mensen die nu 100 worden, die zijn geboren in een tijd dat Japan nog flink groeide. In 1900 waren er zo'n 43, 44 miljoen Japanners. In 1930 waren dat er al 64 miljoen. Ja, dat is 20 miljoen erbij in 30 jaar tijd. Maar de echte babyboom generatie, wanneer de bevolking echt explosief groeide, dat gebeurde in de jaren 50, 60. En dat is precies de generatie die nu stopt met werken, die nu tegen de grens aan zit van die gezonde levensverwachting. Dus ja, Japan heeft nu zo'n 107.000 honderdjarigen. Nou, over 20 jaar zijn dat er misschien honderdduizenden honderdjarigen. En dat terwijl er naar schatting in 2040 al een half miljoen zorgmedewerkers tekort komen. De pensioenbetalingen steeds verder blijven dalen. De premies voor werkenden blijven stijgen. En het aantal baby's dat geboren wordt al ruim 40 jaar daalt. Dus ja, wat betekent dit voor de toekomst? Ik denk dat de gevolgen...

0: En dat terwijl er naar schatting in 2040 al een 500.000 zorgmedewerkers tekort komen. De pensioenbetalingen steeds verder blijven dalen. De premies voor werkenden blijven stijgen. En het aantal baby's dat geboren wordt al ruim 40 jaar daalt. Dus ja, wat betekent het voor de toekomst? Ik denk dat de gevolgen hiervan nog niet te overzien zijn.
1: Nee, en toch is het wel een mijlpaal die we even markeren. En interessante statistiek daarbij is dat vooral vrouwen zo oud worden en niet mannen. Hoe komt dat?
0: Oh, dat heeft meerdere redenen. Sowieso dat de leeftijdsverwachting voor vrouwen hier in Japan een stuk hoger ligt. Omdat ze minder kans hebben op hart- en vaatziekten bijvoorbeeld dan mannen. Dat is in ieder geval daaruit gebleken. Maar het komt ook door de levensstijl, zeker in Japan. Je hebt een behoorlijk verschil in dieet tussen mannen en vrouwen. Om het simpel te zeggen, mannen drinken meer, roken meer, slapen minder en werken langere uren. Dus dat is niet heel gezond. Ook niet goed voor je levensverwachting.
1: Nee.
0: Dus ja, vrouwen uit de generatie die nu 100 zijn, die hebben dat allemaal niet gehad. Die hebben ook bijvoorbeeld ook meer sociaal contact en meer vrienden overgehouden, omdat ze vaker thuis waren bijvoorbeeld. En mannen werden eenzaam, komen minder uit bed, werden sneller ziek. Dus ja, dat heeft ertoe geleid dat toch wel 9 op de 10 honderdjarigen inderdaad een vrouw is.
1: Ja, en dat zijn er dus voor het eerst meer dan 100.000. Dank, correspondent Anoma van der Veren. Als longkankerpatiënten hun klachten zelf bijhouden in een app, dan kunnen zorgverleners sneller ingrijpen. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. Patiënten die zo'n app gebruikten leefden gemiddeld 5 maanden langer en hadden ook een betere kwaliteit van leven. Iris Walraven is hoofdonderzoeker. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, dit klinkt simpel, maar hoe helpt zo'n app hierbij?
2: Nou ja, het was eigenlijk ook best wel simpel. Wat patiënten deden die meededen aan ons onderzoek, is dat ze van het begin van hun behandeling die app downloaden. En in die app vulden ze dan iedere week een korte vragenlijst in over de klachten die ze wel of niet hebben, hoe erg die zijn en hoe vaak ze voorkomen. En het ging dan bijvoorbeeld om klachten van de ziekte en van de behandeling, zoals kortademigheid, hoesten, vermoeidheid, diarree, koorts of gewichtsverlies.
1: Mm-hmm.
2: Wat er in de app zat, is dat van tevoren met een expertgroep hebben voor al die klachten drempelwaardes vastgesteld. En als dan zo'n klacht boven die drempel uitkwam, dan werd er een alarmsignaal gegenereerd. En na dat alarmsignaal volgde dan contact met de zorgverlener.
1: Dus jullie wisten sneller dat er iets aan de hand was en konden ook sneller in contact komen met elkaar?
2: Ja, precies. Dus wat je ziet tijdens een kankerbehandeling is dat de patiënten natuurlijk niet de hele tijd in het ziekenhuis zijn. Mm-hmm. Dus er zit vaak redelijk wat tijd, zowel tijdens als na de behandeling, tussen consulten in het ziekenhuis. Ontstaan er vaak klachten en is er dus ook onzekerheid of zo'n klacht bij de behandeling hoort bijvoorbeeld. Of dat die toch alarmerend is of je dan contact moet opnemen met het ziekenhuis.
1: Ja, en dat doet dus zelfs iets voor de kwaliteit van leven. Waar ligt dat dan aan? Hoe komt dat?
2: De kwaliteit van leven bestaat natuurlijk uit verschillende onderdelen. Dus hoe goed je door kan blijven leven, maar ook of je dus klachten hebt waardoor je dus in goede kwaliteit van leven kan blijven leven.
1: Mm-hmm.
2: En doordat er dus samen met een zorgverlener werd gekeken wat voor vervolgacties er nodig waren bij die bepaalde klachten, konden mogelijk patiënten daardoor beter hun leven blijven leven zoals ze dat normaal doen.
1: Ja, en dus ook langer leven zelfs.
2: Ja, zelfs langer leven.
1: Ja. Dat onderzoek dat vond specifiek plaats onder longkankerpatiënten. Waarom deze groep patiënten?
2: Ja, wat we bij longkankerpatiënten is het zo dat die relatief vaak wat langere behandelingen krijgen. En juist daar zit dus soms dus wat langere tijd ook tussen die ziekenhuisbezoeken door. Dus daarom was de gedachte dat het juist ook bij deze groep effect zou kunnen hebben. Ja. Om die klachten dus iedere week in de thuissituatie te monitoren. Maar het kan ook zeker werken bij andere vormen van kanker.
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Biedt het ook voor andere kankerpatiënten perspectief?
2: Ja, dat denk ik wel echt. Dan moet ik zeggen dat wij echt de eerste studie in Nederland zijn die dit hebben laten zien, dus bij longkanker. Maar er lopen ook andere studies in Nederland, maar ook in heel de wereld, om aan te tonen of dit effect heeft bij andere vormen van kanker.
1: Ja, dan denk je als luisteraar natuurlijk, rol maar uit.
2: Ja,
1: precies. Hoe ziet dat eruit de komende tijd?

0: Nou ja, onze studie is natuurlijk in een studiesetting gedaan. Dus die app is nu nog niet breed beschikbaar voor alle patiënten. Maar daar gaan we natuurlijk wel heel hard aan werken. Want de volgende stap is natuurlijk om dit uit te rollen en breed beschikbaar te maken. In ieder geval voor alle longkankerpatiënten. En om deze vorm van thuismonitoring ook in de richtlijnen te krijgen.
1: Ja.
0: Zodat inderdaad straks alle longkankerpatiënten hier ook voordelen van kunnen ondervinden.
1: Ja, had u dat verwacht dat eigenlijk gewoon zo'n app hiervoor zorgt dat mensen langer leven en ook nog met een betere kwaliteit van leven?
0: Nou, er was al een grote studie gedaan in Amerika. En daaruit kwamen die positieve effecten al wel naar voren. Dat was niet specifiek bij longkanker en alleen bij patiënten met uitgezaaide ziekte. Dus we hadden natuurlijk vanuit daar wel de hoop dat wij ook zulke positieve effecten zouden vinden.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit.
1: Nee, en het is dus wel zo, blijkt uit uw onderzoek. Dank voor dit gesprek, Iris Walraven, hoofdonderzoeker. En dan is het tijd voor een beetje soul op de vroege morgen. Dit is Leon Bridges met Coming Home.

0: Radio 1.
1: En is het 6:30, de hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Bij Teugen op de Veluwe zijn gisteravond opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een buis op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In Zuid-Afrika is in de buurt van Johannesburg opnieuw het lichaam gevonden van een dode vrouw. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in dezelfde omgeving is gevonden. De Zuid-Afrikaanse politie zegt dat de zaken sterk op elkaar lijken, maar dat nog niet duidelijk is of het om een seriemoordenaar gaat. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger probeerden ze de controle over te nemen van een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika hebben afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is niet bekend. Het weer, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden.
1: En de ANWB Verkeersinformatie krijgen we vanochtend van Edwin Gerritsen. Edwin, goedemorgen.
3: Morgen Marco. Er staat inmiddels 60 kilometer file, de eerste files van de ochtendspits. De langste files staan op de A4, Den Haag richting Amsterdam, voor knooppunt Hofvliet, 10 minuten oponthoud. A16, Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht, 10 minuten. En op de A50, Apeldoorn richting Arnhem, voor knooppunt Waterberg, 10 minuten vertraging. Daar is een rijstrook dicht.
1: Het kabinet verwacht dat de kosten voor asiel en migratie dalen. Maar hoe realistisch is dat? Dat bespreek ik zo met een hoogleraar.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
1: Het kabinet verwacht dat de kosten voor asiel en migratie de komende jaren flink dalen. Van 8 miljard euro nu naar 5 miljard in 2031. Dat bleek gisteren uit de miljoenennota. Marloes Grover is emeritus hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: Is dat realistisch dat de kosten in een paar jaar tijd met 3 miljard euro gaan dalen?
12: Ja, kijk, het gaat uit van een paar veronderstellingen. En eentje daarvan is dat we afstappen van crisisnoodopvang. En die is inderdaad 3 keer zo duur als de reguliere opvang. En als dat zou lukken, levert dat wel een hele forse, niet deze, maar wel een hele forse bezuiniging op de kosten op. Mm-hmm. En dat gaat natuurlijk wel uit van de veronderstelling dat het beperkte aantal eigen gemeentes dan ook doet wat ze horen te doen volgens de wet.
1: U zegt al, als het gaat lukken, dus dat moet inderdaad wel lukken.
12: Nou ja, dat is wel inderdaad een voorwaarde daarvoor. En een andere veronderstelling die ook in de begroting zit, is dat de Oekraïners, 100.000 mensen ongeveer, dat die niet meer in de noodopvang zitten, in de andere noodopvang in feite, maar dat die of naar reguliere opvang gaan, dus naar de huisvesting, of naar terug naar Oekraïne. En bij die twee veronderstellingen zijn ook kanttekeningen te zetten, want terugkeren naar Oekraïne is meer verondersteld dan bewezen. En de overgang naar gewone huisvesting wordt beperkt door de woningnood.
1: Ja, maar met die twee elementen, als we even meegaan in de gedachten van het kabinet, zou je daar 3 miljard euro mee besparen?
12: Nou, niet helemaal misschien. Hè. Maar ja, dat zijn dus wel een hoop veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen. Maar wel, dat levert wel inderdaad een forse besparing op, ja.
1: Ja, want er moeten ook meer vaste locaties komen dus in plaats van noodopvang. Die zijn dus ook echt goedkoper. Daarmee bespaar je heel veel geld.
12: Ja, die kost ongeveer een derde van de noodopvang. En als de financiering van de COA niet op ad hoc basis gebeurt, maar structureel op lange termijn, dan kunnen er veel goedkopere contracten worden afgesloten, ook voor die langjarige opvang. En dat levert ook weer een forse besparing op. Dus als de COA niet op ad hoc basis gefinancierd wordt, maar langjarige garanties heeft voor financiering, kunnen ze veel betere contracten afsluiten, veel goedkopere contracten afsluiten.
1: Ja. Dan wil het kabinet ook afspraken maken met landen buiten de EU om daar asielzoekers op te vangen. Daar is officieel nog geen akkoord voor, maar er worden gesprekken over gevoerd. Kan dat de druk op de asielketen en daarmee ook op de financiën verlichten?
12: Nee, want er is geen land gevonden wat daaraan mee gaat werken tot nu toe. De veronderstelling is dat het zal gaan om een heel klein aantal mensen en dat het een afschrikkende werking zal hebben. Dat mensen dus zeggen, ja, als ik straks weggestuurd word naar Rwanda, dan doe ik het misschien niet meer, die grote, dure tocht en gevaarlijke tocht naar Europa maken. Maar die afschrikkende werking is een rare veronderstelling, want mensen maken nu de gevaarlijke en hele dure tocht naar Europa, weten van verkrachtingen in de Sahara, weten van folteringen in Libië, weten van de kans op verdrinking in de Middellandse Zee en maken die tocht toch? Hmm. En dan staat er en worden daardoor niet afgeschrikt. En dan is de veronderstelling dat ze wel afgeschrikt zullen worden door de vooralsnog vrij hypothetische kans dat ze naar Rwanda zullen worden gestuurd. Dus ja, die ene kans op ellende is veel groter en daar laten ze mensen zich niet door afschrikken dan die toch vrij geconstrueerde kans op een constructie met een van de zogenaamde hublanden, die tot nu toe door alle rechters is afgewezen voor Albanië, voor Rwanda, in het geval van het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, ook een ingewikkelde dus. Dan gaat het kabinet er ook nog vanuit dat er minder asielzoekers komen, mede door het EU-migratiepact dat in juni is ingegaan. Is dat aannemelijk?
12: Dat is ook een hele lastige. Er zijn twee veronderstellingen. Een betere verdeling over Europa. Nou, er zijn best wel een aantal landen die zeggen van wij nemen niet meer mensen. Dat is ook de veronderstelling dat we misschien iets kunnen afkopen en mensen naar andere landen kunnen sturen in plaats van Nederland binnen Europa. Mm-hmm. Nou, dan moeten die landen wel bereid worden gevonden dat te doen. En er is de veronderstelling dat, dat de screening van mensen aan de grenzen heel snel zal gaan. Dus dat je snel kan zeggen, je bent kansrijk, je kan doorreizen, je bent kansarm, je moet meteen terug. Of dat mensen die het op een tweede keer proberen in een ander land binnen Europa, terwijl ze al de eerste keer zijn afgewezen, dat beter zal gaan. En voor een betere screening en een snelle terugkeer, ja, daar wordt al voor gepleit sinds de jaren 80.
1: En dat is nog niet gelukt, begrijp ik.
12: Dat lukt niet.
1: Nee. Ik hoor u meerdere keren lastig zeggen, veel kritische noten. Ja. Zit er ook wat constructiefs in de plannen en de financiële plaat daarbij?
12: Nou ja, vooral die overgang naar reguliere opvang in plaats van crisisnoodopvang, dat is echt een hele grote en goede stap. En de betere financiering van IND en COA, en daar zijn dus al stappen voor gemaakt en dat zou dus doorgezet moeten worden. Nou, dat gaat echt een vermindering van kosten opleveren. En het jammer is bijvoorbeeld dat er wordt gezegd, we gaan plaatsen beschikbaar stellen voor overlastgevende asielzoekers en daar zetten we dan de 6 miljoen voor weg. In plaats van bijvoorbeeld terug laten keren van de LVV, Landelijke Vreemdelingenvoorziening, die een hele goede rol had in het opvangen van mensen die op straat leefden, bijvoorbeeld. Dus ze zetten 45 plaatsen, reserveren ze voor overlastgevers, terwijl de LVV altijd heel veel deed om mensen van de staat te houden. Dus de oude bedbadbroodregeling.
1: Ja, de bedbadbroodregeling. Ja, ik wilde precies vragen welke dat was. En daar wordt niet in geïnvesteerd, en in het andere wel. Dat vindt u jammer. Al met al best wat kritische noten, toch?
12: Ja, ik vrees wel.
1: Ja. Duidelijk. Marloes Grover, emeritus hoogleraar economische en sociale geschiedenis. Dank u wel.
0: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
13: Mail naar r1jn@nos.nl.
0: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Rwanda en de Democratische Republiek Congo gaan vandaag met elkaar in gesprek in het Zwitserse Genève. Een jaar geleden hebben de landen een vredesakkoord ondertekend, maar veel komt er niet terecht van die vrede. Er wordt nog altijd gevochten in het oosten van Congo. Afrika-correspondent Alice van Gelder, ja, waarom gaan beide landen dan nu met elkaar in gesprek?
14: Ja, die gesprekken die zijn toch bedoeld om te kijken hoe ze dat vredesakkoord van vorig jaar dan wel kunnen uitvoeren. Het gaat om de Washington-akkoorden.

0: Een van de vredes die Trump zei gesloten te hebben. Vorig jaar zagen we toen de president van de Democratische Republiek Congo en de president van Rwanda zeggen van oké, het moet klaar zijn met het conflict in het oosten van Congo. Rwanda grenst daar aan de DRC. Ja, maar de situatie, zoals je al zei, blijft instabiel. Eigenlijk hebben we afgelopen jaar gezien dat die crisis en de gevechten alleen maar doorgaan. Maar goed, dat zouden ze nu dan weer vlot moeten trekken.
1: Ja, want Rwanda en Congo beschuldigen elkaar van gewapende groepen te steunen. Wat is er aan de hand? Wat is het conflict?
0: Ja, eigenlijk het grootste punt is dat er een rebellengroep is. Die heet M23. Die staat tegenover het Congolese leger. En die hebben een heel groot deel van dat oosten van Congo in handen. Er is een invasie geweest. En die hebben daar gewoon zijn daar nu gewoon de baas. Ze hebben hun eigen leiderschap geïnstalleerd. Burgemeesters geïnstalleerd. En die groep M23, die wordt gesteund door Rwanda. Dat hebben ze lang ontkend, maar er is genoeg bewijs voor. En op die manier is er nu dus dan ook een vredesakkoord tussen Congo en Rwanda, omdat Rwanda dus die groep steunt. Tegelijkertijd zien we dus niet heel veel beweging van Rwanda om M23 terug te fluiten. Rwanda die wijst eigenlijk ook de hele tijd met de vinger weer naar Congo, want er is nog een andere gewapende groep actief in deze regio. Dat heet de FDLR. En Rwanda zegt, die gewapende groep is juist een bedreiging voor ons en die moet eerst worden geneutraliseerd, anders doen we niks. Dus zo is het een beetje schaakmat, zeg maar. In ieder geval, ze willen alle twee wat anders en niemand doet wat.
1: Nee, en zo is het dus geen vrede. Dat blijkt heel moeilijk te bewaren, die vrede.
0: Ja, die blijft heel erg moeilijk te bewaren met grote gevolgen natuurlijk voor de bevolking daar. Want dit is een regio waar het eigenlijk al decennia lang onrustig is. En dat heeft er vooral eigenlijk mee te maken omdat daar zoveel grondstoffen in de grond zitten. Ook die wij nodig hebben allemaal voor onze groene energierevolutie, maar ook voor onze mobieltjes en voor onze computers. Ja, en wat je dus eigenlijk daar ziet gebeuren, en dat is ook waarom Rwanda er zoveel belangen heeft, dat die rebellengroep M23 daar alles leeg plundert en een deel gaat dus ook het land uit via Rwanda. Dus daar speelt veel meer dan alleen maar zeggen, wij worden bedreigd door elkaar, door die gewapende groeperingen. Daar speelt heel veel achter.
1: Ja, en nu gaan ze dus praten in Genève. Wat gaan ze dan nu bespreken?
0: Ja, toch weer kijken hoe ze dat kunnen oplossen. Maar daar zit natuurlijk ook nog een ander punt. Want aan tafel zitten dus alleen maar Rwanda en Congo en niet die rebellengroep M23. Er wordt wel weer apart gepraat met die partij. Maar mede daarom ook is het dus heel erg lastig om dit eigenlijk akkoord dat steeds maar opnieuw mislukt, wel echt wat op te laten leveren.
1: Ja, nou zijn er ook bemiddelaars van Qatar en de VS. Waarom zijn die er?
0: Ja, nou, Qatar heeft zich eigenlijk de afgelopen jaren een beetje gepositioneerd als land, als go-between, kan je zeggen. Een land dat met iedereen kan praten, wil een grotere rol spelen op het Afrikaanse continent. Vooral ook als het om partijen gaat waarmee misschien westerse landen wat moeilijker rechtstreeks kunnen onderhandelen. Dus zij zijn eigenlijk de onderhandelingspartij nu tussen Congo en die rebellengroep M23. Zoals ik al zei, dit heette de Washington-akkoorden, gesloten door Trump in de Verenigde Staten. Ja, en de Verenigde Staten heeft natuurlijk ook een belang in Oost-Congo. Ik noemde ze al, de grondstoffen. Ze zijn bezig met verschillende zakelijke overeenkomsten in dit deel van het land. En dus is de Verenigde Staten ook alles aan gelegen om het daar toch stabiel te krijgen. Ja, zodat ze ook kunnen profiteren.
1: Ja, ik hoor veel mitsen en maren in jouw verhaal. Dat zou ook nog helemaal in de soep kunnen lopen, zo klinkt het.
0: Ik denk dat het heel lastig is om deze vredesakkoorden uit te voeren. Omdat er dus inderdaad veel te veel belangen spelen. Ja, en omdat M23 daar nu toch wel stevig in het zadel zit. En die mag niet zomaar opslag gaan geven.
1: Nee, dus ook niet direct aan tafel zit. Duidelijk, Afrika-correspondent Alice van Gelder. Het Europees Parlement wil dat Sierra Leone Bolle Jos aanpakt, schrijft de Telegraaf.
2: Daarom gaat het parlement de rechterlijke samenwerking met landen in West-Afrika versterken. Dat moet ervoor zorgen dat gevluchte drugscriminelen niet meer aan vervolging kunnen ontsnappen, onder wie dus Bolle Jos. Ook opvallend, zo schrijft de Telegraaf, het is voor het eerst dat het Europees Parlement de naam van Jos L. expliciet noemt. Dit plan in Europa kwam er dankzij Malik Asmani van de VVD. Hij wil ook dat Europa sancties aan Sierra Leone gaat opleggen als Bolle Jos niet wordt uitgeleverd. Hij noemt als voorbeelden het stopzetten van ontwikkelingshulp en visumbeperking voor hooggeplaatste figuren. Gisteren, tijdens Prinsjesdag, was ook een jaarlijkse bijeenkomst van de G4, de vier grote steden. Bij Binnenlands Bestuur horen we hoe wethouders denken over de plannen van het kabinet. Ze zijn best positief, maar geven ook aan dat ze te weinig geld krijgen om alles uit te voeren. De Utrechtse burgemeester Dijksma, ook de voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, was best positief over de troonrede.
3: Nou, wat ik heel erg mooi vond was dat gemeenten op verschillende momenten terecht, denk ik, genoemd werden. We zijn natuurlijk een heel belangrijke schakel om uiteindelijk ook een heleboel beleid echt goed tot stand te brengen. En aan het einde van de troonrede kwam zowaar de door ons zwaar bevochten samenwerkingsagenda aan bod. Dus ja, daar was ik wel heel tevreden over.
2: Die agenda wil zeggen dat het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen beter met elkaar gaan samenwerken. Het is de bedoeling dat overheden elkaar snel op de hoogte brengen bij nieuwe plannen en dat er duidelijke afspraken komen over wie dat gaat betalen. Er is een revolutie van de vrijgezel gaande. Jazeker, dat zegt sociaalpsycholoog en liefdeswetenschapper Tila Pronk tegen Pointer. Van de Nederlandse mannen onder de 25 jaar heeft bijna 70% geen vaste partner. Bij de vrouwen ligt dat op 55%, heeft het CBS uitgezocht. Er is wel een belangrijk verschil tussen die twee groepen, zegt Pronk. Over het algemeen zien we dat de single vrouw zich er best lekker bij voelt. Bij single mannen is dat een ander verhaal. In die groep geeft 24% aan dat ze ongelukkig zijn met hun relatiestatus. Vrouwen hebben vaak meer goede vriendschappen en diepgaande belangrijke contacten met andere familieleden en collega's, zegt ze. Bij mannen zijn die sociale contacten vaak oppervlakkiger en minder aanwezig. En Pokémon-fans kijken al een tijd uit naar vandaag. Het spel bestaat 30 jaar en dus wordt er een speciale set kaarten uitgebracht. Daarin zullen veel nieuwe uitgaves van iconische kaarten zitten, denkt RTL Nieuws. Net als nieuwe exemplaren. Ook is de verwachting dat er in de sets speciale Pikachu-kaarten zitten. Een van de populairste Pokémon onder verzamelaars. De nieuwsite sprak met een medewerker van een gamewinkel in Amsterdam en die verwacht chaos. Al 2 maanden kreeg de winkel mailtjes binnen met de vraag of ze die speciale jubileumkaarten op voorraad krijgen.
1: Edwin Gerritsen bij de ANWB, hoe is het op de weg?
4: Ja, spits is begonnen met 90 kilometer file. De meeste files staan op dit moment in de Randstad. Een file die opvalt zat op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg. Een kwartier vertraging. Wat komt er een ongeluk met een vrachtwagen? 1 rijstrook is dicht.

0: Ricky, don't lose that number van Steely Dan. Fietsers en wandelaars gaan de komende dagen de Col de la Madeleine in de Franse Alpen beklimmen. En dat doen ze om geld in te zamelen voor kankeronderzoek in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Oncologisch chirurg Pim Burger is een van de vier initiatiefnemers van Klimmen tegen Kanker. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Doet u zelf ook mee?
1: Ja, ik doe zelf ook mee. Ja. Ik kan moeilijk natuurlijk 500 mensen vragen om die bergen op te gaan en zelf beneden te blijven staan. Dus ik ga het zelf ook doen.
0: Ja, en hoeveel kilometers gaat u afleggen dan?
1: Nou, ik fiets zelf een van de langere routes. Je hebt eigenlijk, je kunt dus wandelen en je kunt fietsen. Voor sommige mensen is alleen de Madeleine al een enorme opgave. Mm-hmm. Denk aan patiënten en familie. Ik ga zelf een route fietsen over de Glandon en de Croix de Fer en uiteindelijk de Madeleine. Ja, dat zijn drie forse bergen. Voor de fietsers zijn dat wel bekende namen.
0: Ja, en bent u een beetje fietser?
1: Nee, dat ben ik niet. Ik ben eigenlijk een loper. Dus voor mij is dat zeker een uitdaging. Maar het is ook wel gepast. Ja. Als ik kijk wat voor uitdagingen onze patiënten staan.
0: Ja, want dit is dus Klimmen tegen Kanker. Nou is dit niet het enige initiatief waarbij mensen een berg op gaan om geld in te zamelen. Alpe d'Huez heb je ook bijvoorbeeld. Was er behoefte aan nog zo'n evenement? Waarom is dit er nu?
1: Nou ja, wij hebben dat natuurlijk inderdaad niet uitgevonden. Zo'n event om onderzoek tegen kanker te sponsoren. En Alpe d'Huez, dat is echt prachtig, groot. En daar kunnen en willen we helemaal niet mee concurreren. We doen er zelf ook, velen van ons doen daar zelf ook aan mee. Volgend jaar ook weer. Maar dit heeft een heel ander karakter. Dit is heel direct verbonden met het Catharina ziekenhuis. Met onze patiënten en met het onderzoek dat we hier doen. Dus dat is een belangrijk verschil.
0: Ja, en hoe ziet het eruit eigenlijk?
1: Hoe het eruit ziet, we zijn daar. Ik ga er bijvoorbeeld vandaag naartoe. Het grote evenement is aanstaande zaterdag. Dan is echt de grote tocht die eindigt voor iedereen op de Madeleine. En de dagen daarvoor zijn we met al die mensen, maar ook nog met een heleboel familie en vrienden eromheen, zijn we dus daar rond de Madeleine. En doen we al wandelingen, hebben we toertochten en eten we samen 's avonds. En er zijn een aantal patiënten die wat willen zeggen tegen de groep. Mm-hmm. Dus we zijn er al eigenlijk al een paar dagen en dan zaterdag is het echt een sportieve evenement.
0: Ja, en iedereen die meedoet heeft dus een link met het ziekenhuis ook.
1: Ja, dat dachten we, dat hadden we verwacht, maar dat blijkt niet echt zo
0: te
1: zijn.
0: Ook buiten het ziekenhuis komen mensen.
1: Ja, we hebben het zo opgezet als echt specifiek voor het Catharina ziekenhuis. En op bepaalde gebieden van complexe kankerzorg komen mensen uit heel Nederland naar het Catharina toe voor bepaalde behandelingen. Ja, dus die achterban hebben we gemobiliseerd en de families daaromheen en daarnaasten. Maar we zien toch eigenlijk ook, en dat hadden we helemaal niet verwacht, dat een heleboel mensen van daarbuiten toch meegaan. Ook collega's uit andere ziekenhuizen en ook gewoon groepen mensen die vaker naar dit soort events toe gaan.
0: Ja, hoeveel hebben jullie al opgehaald? Waar staat de teller nu op?
1: Waar die vandaag op staat, dat weten we niet. Dat is een verrassing die we uiteindelijk zaterdag te zien krijgen. Uh-huh. Hoeveel we binnen hebben gehaald. Vlak voordat de teller verborgen werd, stonden we op ruim 800.000 euro.
0: Kijk, en waar gaat dat geld voor gebruikt worden?
1: Nou, dat geld gaat dus gebruikt worden voor onderzoek in het Catharina ziekenhuis. En als je dan kijkt naar waar dit nu dit jaar heel specifiek naar waar we dit aan uit gaan geven, dan is dat bijvoorbeeld onderzoek naar hoe we beter kunnen voorspellen welke patiënt echt baat heeft bij hele intensieve behandelingen voor kanker en voor wie dat juist eigenlijk niet helpt of voor wie dat niet zinvol is en wie we dat soort behandelingen kunnen besparen. Dat is onderzoek wat ik doe op het gebied van darmkanker. En een van mijn collega's, Micha Luijer, die onderzoekt bijvoorbeeld of we met behulp van kunstmatige intelligentie beter kunnen voorspellen wie alvleesklierkanker gaat ontwikkelen en wie niet. En dan hopen we in een eerder stadium in te kunnen grijpen en dan grotere verschillen te kunnen maken.
0: Ja, en dat is dus onderzoek wat u in uw ziekenhuis gaat doen. Maar er wordt al heel veel onderzoek gedaan aan kanker, ook op allerlei andere plekken. Waarom is het van belang dat u ook als niet-academisch ziekenhuis dat onderzoek kan doen?
1: Ja, dat is belangrijk, omdat heel veel kankerzorg buiten de academische ziekenhuizen plaatsvindt. Wat ik er wel bij wil vermelden is dat we dit onderzoek natuurlijk ook samen met de academische ziekenhuizen uitvoeren. Mm-hmm. Dat wij in dit geval de lead zijn, wil niet zeggen dat zij daar niet aan meedoen. Maar als je dat soort complexe kankerzorg levert, dan moet je ook echt onderzoek doen. Want dat is de enige manier om de zorg verder te verbeteren. En deze patiëntengroep of deze groepen kankerpatiënten, die zitten nou eenmaal voor een heel groot deel in het Catharina ziekenhuis. Nou, daar moeten wij dus ook de zorg verbeteren. En als niet-academisch ziekenhuis krijg je daar geen structurele financiering voor. En dus daar is dit eigenlijk een oplossing voor.
0: Ja, daarom gaat er geklommen worden tegen kanker. Ja. Oncoloog Pim Burger, dank voor dit gesprek en heel veel succes op die Col de la Madeleine.
2: NPO Radio 1.
3: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
4: Op weg naar school word je van je fiets geduwd. En op school maak je geen deel uit van de groep. Uitgescholden worden is dagelijkse kost voor je. En wat je ook doet of laat, ze gaan alleen maar nog harder tekeer. Hoe voelt het om jarenlang gepest te worden? Hoe lang duurt het voordat je gaat twijfelen aan jezelf? En wat draag je mee naar die ellendige periode? Vanuit de Tulhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met drie mensen die jarenlang werden gepest.
3: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00
2: op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
8: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
9: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
10: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
11: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Can, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
12: Drugsdelta, vanavond bij Bien & Vara op NPO 2.
10: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
14: Volido.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: NPO Radio 1. 7:00.
2: Marco Geitenbeek.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het is de dag van de algemene politieke beschouwingen en ProRail neemt maatregelen na de chaos op het spoor. Een overzicht van het nieuws, Thomas.
16: Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Dat gebeurt met software die de Iraanse diensten op hun apparaten zet. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van de Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. De familie van Ben Saunders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. Toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden.
6: Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoe is de situatie op de weg?
14: Het is nog niet bijzonder druk. Er staat 70 kilometer file. Eén file valt op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Afrit Hoenderlo en Knopend Waterberg is de vertraging 20 minuten. Er is één rijstrook dicht.
6: De dag na Prinsjesdag is de dag van de algemene politieke beschouwingen. Zometeen blikt onze politiek verslaggever vooruit.
17: Ster. Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
18: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
19: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
20: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
21: Alsjeblieft, je auto is in tiptop in orde.
22: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
23: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
24: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
23: Sorry Bo, het is beauty.
24: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
24: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
26: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
27: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
28: Start je dag zonder barst.
29: Opgelost. Autotaalglas.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
6: Het is vandaag de day after, de dag na Prinsjesdag. De plannen zijn gepresenteerd en nu moet de politiek ermee aan de slag. In de Tweede Kamer beginnen straks de algemene politieke beschouwingen. Verslaggever Lars Geerts, we gaan vast vooruitblikken. Hoe spannend wordt het vandaag?
30: Heel spannend. En dat vinden de politici zelf ook.
6: Ja?
30: Ja, dat vind ik opmerkelijk, eerlijk gezegd, als je ze de afgelopen dagen spreekt. En dat heeft er alles mee te maken dat het voor hen ook allemaal nieuw is. In het verleden kon je redelijk een algemene politieke beschouwing voorspellen. Iedereen weet wat de posities zijn. Je weet waar het kabinet mee komt. Je weet ongeveer wel waar de ruimte zit om nog plannetjes aan te passen. Want dat is van tevoren eigenlijk wel een beetje gesignaleerd aan iedereen.
6: Mm-hmm.
30: Of in een demissionaire periode, zoals we de vorige keer hadden, met het kabinet Schoof dat al gevallen was, en iedereen wist dat er verkiezingen aan zouden komen, wist je dat die algemene politieke beschouwingen eigenlijk alleen maar in het teken van die verkiezingen zouden staan. De begroting deed er eigenlijk niet zo toe. Maar alle politici hadden dus ongeveer bedacht, dit gaat het wel worden. En wat je nu merkt, als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd, daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn, zullen zijn de komende tijd en hoe ze zich zullen opstellen. Een beetje, maar niet helemaal.
6: Nee.
30: En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
6: Ja, wat is dan de strategie van het kabinet en de coalitie?
30: Vooral oproepen tot samenwerking en constructief zijn. En als je niet samenwerkt, dan ben je dus ook niet constructief. Daar werd alles op ingezet gisteren. Dat merk je in de troonrede. De koning hamerde daarop. Dat is een Nederlandse traditie dat we uiteindelijk over verschillen heen stappen en met elkaar weer gaan samenwerken. Dat deed het kabinet. En gisteravond zaten de 3 fractievoorzitters van de coalitiepartijen nog bij Met het Oog op Morgen. En hun centrale boodschap, hun eensgezinde boodschap daar was: help ons nou, werk nou met ons samen. Want dat hoort toch zo? We hebben toch allemaal het belang van het land in gedachten?
1: Kijk, wat ik hoop is dat er wel duidelijk wordt welke partijen aan de kant willen staan van de partijen die constructief zijn. En ik hoop ook dat het lukt vanuit het kabinet en vanuit de coalitiepartij om te laten zien dat er met ons te praten valt.
4: We hebben laten zien als coalitie dat we ook een flinke beweging kunnen maken. Dat we die hand kunnen uitrekken. En als nodig is, rekken we nog wat verder uit. En ik hoop wel dat die een keer wordt aangepakt.
5: Er zijn sommigen geweest die hebben gezegd van, nou, ik wil iets doen bijvoorbeeld aan de hoge benzineprijzen, of ik wil iets doen tegen armoede en daar wil ik een x-bedrag voor. Vind ik echt een andere houding dan wanneer je zegt, alle hervormingen moeten van tafel, dan pas ga ik überhaupt in gesprek. By the way, dan mag je ook nog eens niet met andere partijen praten. Vind ik een iets minder constructieve houding.
4: Het is natuurlijk geen televisieprogramma, een soort The Bachelor, waarbij je maar 1 iemand kan kiezen. Hè? Het gaat erom dat we een brede meerderheid nodig hebben.
1: Deze miljoenennota is gewoon een duidelijke handreiking. We moeten ook niet doen alsof hier niks in staat. Op sociale zekerheid zijn er gewoon hele grote bewegingen gemaakt. En andere delen van de polder erkennen dat ook gewoon. Dus laten we niet doen alsof het niks is.
5: En ik hoop ook dat oppositiepartijen dat zien. Dat hun wensen ook daar rekening mee houden. En dat het ook de basis biedt om verder het gesprek te voeren.
30: Ja, dat is eigenlijk de houding. Hè? Wij hebben een stap gemaakt. En nu is het aan jullie om de volgende stap te zetten.
6: Ja.
30: Dan wachten wij daar even op.
6: Ja, nou, die oproep is duidelijk. Denk je dat de oppositie na een nachtje slapen overtuigd is geraakt?
30: Nee, nog niet. Eerlijk gezegd. Nee, zeker niet. Nee. Gisteren werd al duidelijk dat in ieder geval de oppositiepartijen willen dat het kabinet een duidelijke keuze maakt. Wat het kabinet wil is eigenlijk zeggen van, wij hebben deze plannen neergelegd, wij willen met iedereen kunnen praten, blijven praten, een soort van open relatie houden, dat we zowel met links als met rechts zaken kunnen doen, om zaken die voor beide partijen van belang zijn. Ik doe met rechts iets op de belastingen en ik doe met links iets op de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ja, en
6: de oppositie wil monogamie.
30: Ja, de oppositie wil inderdaad heel graag dat er gekozen wordt in die relatie. Kies je voor mij of kies je voor hem of haar of wat dan ook. En dat veranderde gisteren niet. Dat hoorden we bij pro-leider Jesse Klaver gisteravond en SGP-leider Stoffer, die allebei dan het linker en de rechterkant van de politiek vertegenwoordigen.
7: Er zit bijvoorbeeld onderscheid in tussen ondernemers lasten opleggen. Wij zeggen die moeten de lasten moeten lager. En daar wordt vanuit pro gezegd, ja, die lasten kunnen wel wat omhoog. Rond de agrarische stand zegt pro, van wat de plannen die nu liggen, die kunnen we net dragen. En wij zeggen, ja, die kunnen we niet dragen. Dit is te zwaar. Nou, daar zit gewoon verschil in. En daar moet je als kabinet een richting kiezen.
8: Er is gekozen voor een minderheidskabinet, omdat ze het niet eens konden worden. Wat wordt eigenlijk de richting? En daarom hebben ze gekozen voor een heel gevaarlijk experiment. En nu zitten we in een permanente formatie, zijn we terechtgekomen. En de oplossing is niet, de vraag is niet of de oppositie wil samenwerken, dat willen we allemaal. Maar de vraag is, kan dit kabinet de richting kiezen voor Nederland, omdat je alle wensen bij elkaar brengen, dat is nog nooit in de politieke geschiedenis gebeurd. Ook een meerderheidskabinet kiest richting en zoekt bij die richting, zoek je naar een brede meerderheid. Maar te doen alsof ik heb geen mening en iedereen moet maar mee, zo werkt het niet.
30: Nee, dit kabinet kan niet zomaar een open relatie hebben met een aantal politieke partijen bij de oppositie. De bedoeling is dat je kiest. En dat wordt ingewikkeld. Want als er wordt gekozen door dit kabinet, over links of over rechts, dan heeft het kabinet binnen zichzelf een probleem. Mm-hmm. Want er is een partij, de VVD, die een overduidelijke voorkeur heeft, en dat merk je ook aan de VVD-minister van Financiën, om zaken te doen over rechts. En CDA en D66 hebben toch meer de neiging om zaken te doen over links.
0: Ja.
30: Dus ja, kiezen ze dan maar voor om allebei de partijen uit te nodigen.
0: Ja, dan gaan we nog even naar de plannen die dan gepresenteerd zijn. Wat viel daaraan op? Waar zitten de pijnpunten?
30: Nou ja, de bezuinigingen vallen natuurlijk slecht bij een merendeel van de oppositie. De bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het kabinet zegt, die hebben we uitgesteld, dan wel behoorlijk afgezwakt natuurlijk, in de hoop dat daar steun voor komt. Maar goed, er zijn ook nog bezuinigingen op de zorg die overeind blijven staan. De Kamer kijkt ook naar het oordeel van de Raad van State gisteren, dat het kabinet wel belooft dat de werkenden minder belasting gaan betalen, maar dat uiteindelijk uit de plannen niet blijkt. Ja, daar zullen toch ook nog een hoop partijen vragen bij stellen. Maar de grote olifant in de Kamer, een probleem dat dit kabinet niet heeft opgelost, is belasting heffen op vermogens. De zogeheten box 3 belasting. De rechter heeft een streep gezet door de manier waarop dat nu zou gaan, of nu gaat. En er moet dus een nieuwe manier voor worden verzonnen. En tot die nieuwe manier verzonnen is, kost het een hele hoop geld, want het zijn allemaal belastinginkomsten die je niet binnenkrijgt. En daar merk je eigenlijk dat er een schisma is in het kabinet en de coalitie, en dat ze daar niet uit zijn gekomen, VVD, D66 en het CDA, wat die oplossing zou moeten zijn. Daarom hebben ze dat balletje maar vooruitgeschopt. En je kon gisteren merken bij premier Jette en VVD-leider Jezielkes dat dat met de mantel der liefde bedekt wordt nu even en heel klein gemaakt wordt. Maar het is nog zeker niet opgelost tussen die twee.
3: Ja, we hebben er ook heel bewust voor gekozen om nu niet door te gaan op een weg die doodloopt. Omdat er geen politiek draagvlak is voor de oplossing van het type vermogenswinst. Dan wel de dekking die we daar ook voor nodig hebben. Dus we gaan dat de komende weken en maanden nog een keer goed tegen het licht houden.
9: Heel belangrijk dat onze wetten, maar ook onze belastingen, ook rechtvaardig zijn. En dat hebben we ook in ons eigen coalitieakkoord maanden geleden met elkaar afgesproken. Dus ik kan me voorstellen dat het misschien afgelopen weken eruit zag alsof we daar even wat meer tijd met elkaar voor nodig hadden. Maar in de intentie verschillen we helemaal niet.
30: Nee, het zag er niet alleen uit alsof ze daar even wat meer tijd voor nodig hebben. Ze hebben daar ook gewoon meer tijd voor nodig. Ja. Ze hebben die bal minimaal een half jaar, nou, een aantal maanden vooruit geschopt. Minister van Financiën Heijnen zegt in de Telegraaf vanochtend dat hij eigenlijk zichzelf en de Kamer tot het eind van het jaar geeft om dit op te lossen. Mm-hmm. Maar dat brengt een oplossing natuurlijk niet direct dichterbij. En daar zal de Kamer vandaag ook echt wel de vinger op leggen. Jullie zijn het onderling niet eens. Waarom zouden wij het dan met jullie eens moeten zijn?
0: Ja, dat klinkt toch een beetje als een kabinet dat er alleen voor staat bijna.
30: Nou ja, de conclusie kan zijn na twee dagen algemene politieke beschouwingen dat die drie partijen wellicht de hoop hadden dat andere mensen mee wilden spelen, maar die andere mensen zeggen waarom zouden we dat in vredesnaam doen?
0: Mm-hmm.
30: En dan kan de conclusie ook na drie dagen algemene beschouwingen zijn, ja, dit kabinet staat er alleen voor. En dan is de vraag, blijft dat dan zo? Want als dat zo blijft, heb je geen begroting aan het eind van het jaar. Vanuit de partijen zeg je, nou, die soep die zal ongetwijfeld niet zo heet worden gegeten, want die politieke chaos, daar zit helemaal niemand op te wachten. We hebben al genoeg verkiezingen gehad de afgelopen jaren, en dat is een breed gedeeld idee in de politiek in Den Haag. Dus niemand zit te wachten op bijvoorbeeld een kabinetsval en nieuwe verkiezingen. Dat gaat er dus niet gebeuren. Maar wat er dan wel gaat gebeuren, of werkelijk al die plannen ook bewaarheid zullen worden, ja, meestal niet op het moment dat de politiek het niet met elkaar eens wordt. En dan is de belofte van dit kabinet, het kan wel, we gaan vooruit, we moeten nu stappen zetten, vervallen tot, we krijgen het eigenlijk niet voor elkaar, we moeten er nog eens nachtjes over slapen. En tot dan blijven we maar even stilstaan.
0: Ja, het wordt spannend. Politiek verslaggever Lars Geerts, dat is duidelijk. Dank. In Rotterdam praten ondernemers ook verder over die miljoenennota bij het jaarlijkse miljoenenontbijt, georganiseerd door werkgeversorganisatie VNO-NCW. In alle vroegte komen ondernemers, bestuurders, politici en economen samen om de kabinetsplannen door te nemen. En verslaggever Jeroen de Jager die schuift ook aan tafel. Jeroen, hoe wordt daar gereageerd door ondernemers op de plannen van het kabinet?
10: Nou, ik heb ze nog niet allemaal gesproken, maar gelukkig heb ik Robert Schwartz van PwC hierbij, maar ook een van de organisatoren. En u werkt natuurlijk met ondernemers. Heeft u al iets van gevoel geproefd hoe ze reageren op deze kabinetsplannen?
11: Nou ja, teleurgesteld. Hè. Dat komt,
10: teleurgesteld?
11: Ja, dat komt natuurlijk met name met het ontbreken van visie en de uitvoering van visie. Heeft natuurlijk ook alles te maken met de fase waarin we zitten met een minderheidskabinet. We zien gelukkig wel een aantal maanden.
10: We zijn een van de rijkste landen ter wereld. Hoe kan je dan als ondernemer teleurgesteld zijn?
11: Ja, nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met voorspelbaarheid van beleid. Je wilt als ondernemer weten, goedschiks of kwaadschiks, waar je aan toe bent de komende jaren. En
30: die doorkijk hebben we nog steeds.
12: En dat weet je niet omdat de kabinetsplannen niet zeker zijn en dat er voortdurend meerderheden gezocht moeten worden.
30: Dat is het verhaal natuurlijk. Kijk ook even naar het rapport Wenneke, wat we in december 2025 het licht heeft gezien.
12: De toekomst van Nederland.
30: We zijn bijna een jaar verder. Hè?
13: En
30: we
13: zien gebeurd?
30: Bijna niks gebeurd. Althans niet zichtbaar, laat ik het zo zeggen. Ja, en het is echt urgent om aan dat vestigingsklimaat te werken.
12: Maar het land draait toch gewoon door ondertussen?
30: Ja, dat is inderdaad. Hè? Eigenlijk word je een beetje in slaap gesukkeld. Hè? Het zal morgen ook nog wel zo doorgaan. Maar dat is natuurlijk niet zo. Gezien de toestand in de wereld en alle zaken die op ons afkomen.
12: Zeg, en wat waren nou voor u als... Want u bent belastingadviseur. U werkt voor familiebedrijven, begrijp ik.
13: Klopt, ja.
12: Wat waren voor u nou de verrassingen in de plannen van het kabinet?
30: Nou, verrassingen niet echt. We zien gelukkig wel een aantal maatregelen die innovatie gaan stimuleren. Hè, door middel van fiscale maatregelen. Ja. Voor start-ups en scale-ups wordt het aantrekkelijker, makkelijker om werknemers aandelenoptierechten te geven. En we zien ook in de woningmarkt wat maatregelen die de huursector gaan stimuleren. Dat is denk ik ook goed nieuws.
12: Ja, wat is het slechte nieuws?
30: Het slechte nieuws is dat we wederom zien dat de lasten voor werkgevers omhoog gaan. Hè. Dat zit hem in pseudo-eindheffing als je geen elektrische auto's ter beschikking stelt. En maar dat zit hem ook in de verhoging van sociale lasten om zeg maar de defensieuitgaven te dekken.
12: Ja, nou is er zo'n mooi ontbijt hier voor ondernemers, met bestuurders, met politici. De haves, zal ik maar zeggen. Maar voor de haves not, hoe pakt dit beleid van het kabinet uit? Kijkt u daar dan ook naar? Het woord daklozen komt bijvoorbeeld helemaal niet voor in dit plan.
30: Nee, dat klopt inderdaad. Ik ben natuurlijk met name gefocust op de economie en het vestigingsklimaat. Ja. Maar wat je wel ziet, hè, dat in de koopkrachtplaatjes, hè, iedereen gaat er eigenlijk op achteruit, hè, behalve de lagere inkomens. Hè. Daar wordt wel gelukkig nog iets aan gedaan om die koopkracht te stutten.
12: Dus kijkt u daar dan ook naar? Hebben jullie het daar ook over hier? Over hoe je de economie voor iedereen belangrijk maakt?
30: Nou, daar hebben we het indirect wel over. Hè. Kijk, wij redeneren dat als het met de economie goed gaat, ja, dan komt dat aan iedereen ten goede. Hè. Dat komt dan ten goede aan de arbeidsparticipatie, meer werk, meer banen. Dus ja, indirect hebben we het daar natuurlijk wel over met elkaar.
12: Nou, heel veel plezier vandaag. 400 mensen die zich hebben ingeschreven. Op 5 plekken in het land gebeurt dit. Waar de bestuurders en de economen met elkaar praten over die nieuwe plannen. En we gaan vandaag natuurlijk die politieke beschouwing ook volgen.
0: Verslaggever Jeroen de Jager was dat vanuit Rotterdam.
14: Straks is minister Eelco Heijnen van Financiën te gast in het NOS Radio 1-journaal.
15: Dit keer is echt een 3D-puzzel.
14: Vanaf 8:30 een gesprek over de miljoenennota.
15: Echt moeilijk in elkaar te passen. Het goede nieuws is de puzzel valt te leggen. Ik ben al heel ver.
14: Heeft u een vraag voor Eelco Heijnen? Stel hem via de NPO Luister-app. Of stuur een bericht naar r1jn@nos.nl.
15: Nu wordt het de moeilijke fase om het ook echt allemaal in de afronding goed te krijgen.
0: Martelingen in Chinese gevangenissen zijn aan de orde van de dag, dat zegt Le Monde.
16: De Franse krant schrijft over een rapport van een Chinese mensenrechtenorganisatie die concludeert dat gevangenen worden gemarteld om bekentenissen af te dwingen. Zo worden mensen mishandeld of krijgen ze geen medische zorg. Daardoor zouden ook gevangenen zijn overleden. Er staan heftige details in het rapport over de mishandelingen. Gevangenen werden wakker gehouden, kregen geen eten en drinken. Ook werden ze buiten in de vrieskou neergezet, kregen elektrische schokken, werden opgesloten in ijzeren kooien of opgehangen aan hun polsen. Volgens Le Monde gaf het Chinese regime vorig jaar toe dat er martelingen waren geweest en dat ze daar iets aan zouden doen. Maar daders worden nauwelijks ter verantwoording geroepen. In Los Angeles is een helikopter van een nieuwszender neergestort. Daarbij zijn minstens 3 doden gevallen, meldt onder meer CNN. De helikopter vloog in de buurt van een heftig busongeluk. Tussen 2 gebouwen op een parkeerplaats stortte de heli neer. Een van de slachtoffers zat niet in de helikopter, zegt de brandweer.
17: The deceased appears to be someone that was on the ground. It appears at this time the person that was pronounced or determined deceased by our paramedics at the scene was outside of the helicopter on the ground in the parking lot when the helicopter crashed.
16: De burgemeester van LA zegt dat ze diep bedroefd is vanwege de slachtoffers die zijn gevallen. Bij het busongeluk waarvoor die nieuwsheli dus was opgeroepen vielen ook nog eens 2 doden. Er raakten 6 mensen gewond. Elke dag stoppen in het Verenigd Koninkrijk 1500 mensen met werken, zodat ze mantelzorger kunnen worden. Dat schrijft The Guardian. Dat doen ze omdat er steeds minder zorg door de overheid betaald wordt. Aan de andere kant hebben ouderen steeds meer zorg nodig. Een belangenorganisatie voor mantelzorgers kwam met een rapport met daarin dus dit cijfer. De club zegt dat mantelzorgers moeilijke beslissingen moeten nemen over hun carrière, hun financiële zekerheid en de toekomst. Ze roepen de regering op om meer te doen voor mantelzorgers. Zo willen ze dat werknemers recht krijgen op 10 dagen zorgverlof per jaar. En bergbeklimmers die van plan zijn om in Japan buiten het hoogseizoen de beroemde Mount Fuji te beklimmen, moeten zelf betalen voor een eventuele reddingsactie. De reddingshelikopter is niet gratis, schrijft de BBC. Het is een maatregel om slecht voorbereide klimmers te ontmoedigen om toch naar boven te gaan. Het officiële klimseizoen voor de Mount Fuji loopt van

0: En bergbeklimmers die van plan zijn om in Japan buiten het hoogseizoen de beroemde Mount Fuji te beklimmen, moeten zelf betalen voor een eventuele reddingsactie. De reddingshelikopter is niet gratis, schrijft de BBC. Het is een maatregel om slecht voorbereide klimmers te ontmoedigen om toch naar boven te gaan. Het officiële klimseizoen voor de Mount Fuji loopt van juli tot begin september. Elk jaar proberen zo'n 200.000 wandelaars de top te bereiken. Buiten die maanden wordt klimmen afgeraden. De meeste berghutten en toiletten zijn dicht. Door slecht weer zijn de wandelpaden moeilijker begaanbaar.
1: Elke werkdag van 6 tot half 10.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
3: En dat was de Eredivisie op de dinsdagavond. Ajax won met 5-1 van Willem II. En trainer Sanchez was blij met dat resultaat.
4: We attacking con personality and aggressivity and we create a lot of chances. En we scored 5. En the problem was the goal conceded, but the rest of the match was for me was perfect.
3: Ja, een perfecte wedstrijd. Aanvallen met karakter en agressiviteit, een hoop kansen, 5 goals. De wedstrijd was vanwege Europese verplichtingen van Ajax uitgesteld. Ja, sportcommentator Suze van Kleef, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Snap je deze tevreden toon?
5: Ja, eigenlijk wel. Ajax speelde heel dominant, was heer en meester. Ik zag in een statistiek dat Ajax 90 balcontacten in het strafschopgebied van Willem II had gehad. Nou, dat is het ene hoogste aantal ooit gemeten in de Eredivisie. En dat met een opstelling die van tevoren toch wel een beetje verbaasde ten opzichte van het gewonnen duel met Fortuna Sittard afgelopen weekend, voerde Michel 6 wijzigingen door. Maar dat bleek allemaal niet uit te maken. Ajax was een flinke mate groot voor Willem II. Hij speelde met goed voetbal genoeg kansen bij elkaar. Thuispubliek moest tot het einde van de eerste helft wachten tot die bal er uiteindelijk inging. En het was natuurlijk Mr. 1-0 Davy Klaassen die als zo vaak die band brak. Maar daarna was het ook wel een gedane zaak. Julian Brandt liet weer zien dat hij een aanwinst is voor Ajax en voor de Eredivisie. Scoorde de fraaie 2-0. Victor Tsihankov maakte zijn eerste treffer in Amsterdamse dienst. Oscar Gloch, die toch regelmatig een beetje ongelukkig speelt, blonk ook uit. Was verantwoordelijk voor de 4-0. Nou, bij die score deed Willem II nog iets terug. 4-1 Alessandro Sierra. Maar het was Casper Dolberg dat het slotakkoord voor Ajax in huis had. 5-1 werd het.
3: Nou, wat betekent dat voor de stand?
5: Dat Ajax stijgt op de ranglijst naar de vierde plaats. Ze staan nu 1 punt achter Feyenoord en 3 achter AZ en PSV. Dus het ligt dicht bij elkaar bovenin. En het begint er ook gewoon bij vlagen dus goed uit te zien bij Ajax. Er zit groei in. Nieuwe spelers die blinken uit. Oude spelers presteren weer. Voelen zich zichtbaar lekkerder dan de afgelopen jaren. En ook als er dus wat namen ontbreken, blijken de vervangers te voldoen. Nou, onderin blijft de tegenstander promovendus Willem II. Eén na laatste in de Eredivisie. Doet ook qua doelsaldo met deze wedstrijd slechte zaken.
3: Ja, nou hadden we het gisteren over het EK volleybal in Finland. Al over de Nederlandse mannen. Het ging niet goed. Nu hebben ze verloren van Finland. Het is klaar voor ze.
5: Ja, alleen bij winst was er nog een theoretische kans op een plek in de achtste finale. Maar dat lukte niet tegen het nog ongeslagen gastland. Nederland startte wel heel sterk. Won de eerste set ook ruim met 25-18. Nou, tot halverwege de tweede set werd die uitstekende lijn doorgetrokken. Maar daarna kwam Finland beter in de wedstrijd. Tweede set ging verloren. Derde set werd wel weer net gewonnen. Er was dus nog even hoop op een stunt tegen het gastland. Maar Finland greep oranje bij de strot, liet niet meer los en won set 4 en 5. Ja, dan is de balans toch wel treurig. 4 wedstrijden gespeeld, 4 verloren. Een harde les, zei de speler Sil Meijs. We waren weer een beetje op niveau gekomen in die laatste 2 wedstrijden. Maar we zijn veel te wisselvallig geweest.
3: Blikken we tot slot nog even vooruit op vanavond. AZ in de Europa League tegen Sunderland van Oranje Spits Brian Brobbey. Maakt AZ kans?
5: Ongeslagen nummer 2 van Nederland tegen de nummer 14 van Engeland. Nou ja, dan zou je zeggen, misschien wel. Sunderland was vorig jaar natuurlijk de stuntploeg van de Premier League. Begin van dit seizoen is sowieso 1 keer gewonnen, 1 keer gelijk, 2 keer verloren. Het is een ploeg die defensief sterk is, weinig tegendoelpunten krijgt. Die de tegenstander ook vaak aan de bal laat. Maar bijvoorbeeld ook de geweldige spelmaker Granit Xhaka in de gelederen heeft. Nou, Brian Brobbey groeide er afgelopen seizoen uit tot een cultheld, hè, door te scoren, maar ook door arbeid, inzet te tonen en ook door zijn geestige interviews, die wij natuurlijk ook wel kennen. Mm-hmm. Maar dit seizoen staat de doelpuntenteller van de spits nog op 0. Dus ik denk dat hij ook wel wat wil laten zien tegen een Nederlandse ploeg. En het is voor Sunderland voor het eerst in 53 jaar dat er weer Europees voetbal wordt gespeeld. In dat Stadium of Light, geweldig stadion. Dus dat zal ook wel een ervaring zijn voor AZ. En ik kijk er wel naar uit wat de jonge ploeg uit Alkmaar daar op dit niveau dus tegenover zet. Goede nieuws is dat Kees Smit

0: na een blessure weer terug is bij de wedstrijdselectie. Nou, AZ laat in de Eredivisie regelmatig goed voetbal zien. Maar dit is qua tegenstander, volwassenheid, intensiteit en power wel andere koek. Dus een echte test, zoals we dat zo mooi noemen, om te zien hoe ver AZ daadwerkelijk is in de ontwikkeling.
1: Sportcommentator Suze van Kleef, dank je wel.

0: Baby Doll van Dominique Fijk was dat.
1: Ster. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als teren. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
4: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
3: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
4: De olifanten van Botswana, NRV.
3: Of luipaarden in Sri Lanka.
4: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
9: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
8: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
10: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: NPO Radio 1.
0: Het is 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. Thomas.
13: Gisteravond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Dit keer op het traject tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet. Op zeker 35 plekken werden gisteren al buizen en kabels gevonden op het spoor. Dat leidde tot een flinke verstoring van de dienstregeling. In Zuid-Afrika is in de buurt van Johannesburg opnieuw een lichaam gevonden van een dode vrouw. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in dezelfde omgeving is gevonden. De Zuid-Afrikaanse politie zegt dat de zaken sterk op elkaar lijken, maar dat het nog niet duidelijk is of het om een seriemoordenaar gaat. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger probeerden ze de controle over te nemen van een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods waar ook spullen zijn gevonden.

0: voorbeelden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam de loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen. Er is nog niemand opgepakt.
1: Wouter van Bernebeek is hier voor het weer. Wouter, wat voor dag krijgen we vandaag?
2: Nou, het wordt vergeleken met gisteren een veel koelere en wisselvalligere dag. Want we krijgen met flink wat buien te maken. Nou, op dit moment is het op de meeste plaatsen nog wel droog. Alleen in het westen zien we al een eerste bui vallen. En vanaf het middaguur zo'n beetje gaan er steeds meer buien ontstaan. Waarbij lokaal ook onweer kan voorkomen. En de middagtemperaturen, ja, gisteren werd het lokaal nog 29 graden. Maar dat gaan we vandaag niet halen. Want vanmiddag moeten we het doen met 17 tot hooguit 19 graden.
1: Een stuk frisser en dat zet de toon voor de rest van de week.
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Want de komende dagen zien er ook wisselvallig uit. Morgen beginnen we weliswaar droog, maar morgenmiddag en avond vooral in het westen opnieuw wat langere tijd regen. En ook vrijdag en zaterdag valt er af en toe een bui. Tussendoor schijnt ook soms de zon. En de temperaturen komen dan meestal uit tussen de 18 en de 20 graden.
1: Dankjewel, Wouter. En het weer Gerritsen bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
3: Het is nog niet bijzonder druk met ruim 100 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad, maar ook in Gelderland staan ze. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Kootwijk en Hoevelaken, 20 minuten oponthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen afrit Hoenderlo en afrit Schaarsbergen, een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een vrachtwagen met pech.
1: Een enorme explosie schrikte Amsterdam-Osdorp op in juni. Vandaag is de eerste zitting. Wat weten we nu over wat er is gebeurd? Zo onze verslaggever die naar de zaak gaat.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
5: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.

0: je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
1: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
0: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
1: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
3: Ik werk mijn eigen remmen het schompers, alles wat duurder wordt.
2: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
4: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Op 12 juni was er in een kelderbox in Amsterdam-Osdorp een grote explosie. 7 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig.
7: Deze beelden zag sportschool-eigenaar Selçuk op zijn telefoon toen hij vrijdagavond werd gebeld dat er een explosie was geweest onder zijn sportschool in Osdorp.
8: De een ligt te slapen, de ander staat nietsvermoedend in de sportschool. Een explosie in het bijgebouw van de flat zorgt voor een enorme ravage.
9: In ieder geval 7 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 2 zwaar gewonden.
10: Ja, ik heb gezien hoe gewonden werden afgedragen, hoe er een man zonder benen lag. Het was heel heftig.
11: Je ziet gewoon limps, vingers uit, brandwonden, hoor mensen schreeuwen. Dat was niet makkelijk. Dat was echt niet makkelijk.
9: Bewoners van het flatgebouw moesten met spoed geëvacueerd worden. Het gaat om 400 mensen.
8: Feit is dat de ravage enorm is. En ook van de fysiopraktijk die in de sportschool zat, is weinig over.
12: Wat zeiden ze tegen u toen ze u belden?
13: Je praktijk is geëxplodeerd. Het is niet te bevatten.
8: De oorzaak van de explosie wordt onderzocht. Er wordt gespeculeerd dat deze onder het pand vandaan kwam. Daar zitten kelderboxen en mogelijk waren daar mensen bezig met het voorbereiden van een plofkraak.
14: Bommen om deuren mee op te blazen en bommen om pinapparaten mee op te blazen. Die tweede zijn zwaarder.
15: De politie heeft meerdere personen aangehouden en er zijn ook meerdere voertuigen in beslag genomen.
13: Lijkt me hoogtoren.
6: Vandaag is de eerste pro forma zitting hierover. Verslaggever Mark Hamer gaat dat volgen. En Mark, we hoorden een verslag van de dag na de explosie en ook een theorie over wat de oorzaak van die klap is. Klopt die?
16: Ja, daar gaat het Openbaar Ministerie nu wel vanuit. Ja, er was een sportschool, maar daaronder dus die kelderboxen. En daar is men ook echt bezig geweest met het produceren van explosieven die gebruikt zouden kunnen worden bij plofkraken. Ja, men was er dus echt mee bezig. En toen ging het hopeloos mis met als gevolg die enorme explosie.
6: Ja, wie staan er nu terecht?
16: Ja, er zijn 2 hoofdverdachten, 23 en 24 jaar oud. En de verdenking tegen hen is dat ze in vereniging een explosie hebben veroorzaakt. Dat ze voorbereiding aan het treffen waren voor een plofkraak. En dat ze de explosieven voor handen hadden. Maar je hoort het, zwaar gewonden in het fragment daarstraks. Mm-hmm. Ja, de 2 verdachten zijn ook te zwaar gewonden bij de explosie. Nou, hoorde het ook net over afgerukte ledematen. 1 verdachte heeft meerdere amputaties aan arm en benen. En de andere heeft heftige brandwonden. Ja, de vraag is ook dan wel straks of ze medisch gezien ook vandaag fysiek aanwezig kunnen zijn in de rechtbank.
6: Ja, en wat gaat er vandaag dan behandeld worden in de rechtbank?
16: Ja, de stand van zaken van het onderzoek. Ik zei net, de 3 verdenkingen. Maar komt daar misschien ook nog wel bij dat ze hebben letsel aangebracht aan andere mensen? Of krijgen ze dat ook in de telastenlegging? Ja, en we gaan horen de vraag vanuit het Openbaar Ministerie aan de rechtbank. De verlenging van de voorlopige hechtenis.
6: Dan horen we net in dat fragment, een dag na die explosie, iemand die wordt opgebeld. Die hele zaak is geëxplodeerd. Hoe is het daar nu in die buurt? Wat zijn de gevolgen voor die buurt waar de explosie was?
16: nou ja, best veel impact. Hè. 400 mensen moesten ook tijdelijk hun woning uit. Schade aan die woningen, eerst tijdelijk weer in orde gebracht. Maar op een aantal plekken zit het definitieve herstel nog niet afgerond. Ja, en dan dat bijgebouw waar die explosie was. Ja, dat heeft zoveel schade opgelopen dat het moet worden afgebroken. Maar ja, het is niet helemaal veilig om dat onmiddellijk te doen. Dus wanneer dat gaat gebeuren is niet duidelijk. Maar ja, er is ook heel veel onrust in de buurt. Kan zoiets nog een keer gebeuren? Zijn er op meer plekken zijn er kelderboxen waar explosieven worden geproduceerd? Ja, dat speelt allemaal in die buurt. En daar ga ik ook vanmiddag nog even langs om te horen ja, hoe de gevoelens daar zijn.
6: Dan horen we later vandaag meer over van verslaggever Mark Hamer. Dank je wel.
17: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
18: Goedemorgen.
17: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
19: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
17: En horen terug in de reactie aan de redactie.
20: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
17: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
21: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
6: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz staat onder groeiende druk na grote winst van de radicaal-rechtse AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt. Zijn toekomst lijkt grotendeels af te hangen van de volgende deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn dit weekend. Volgens Duitse media denkt zijn partij CDU erover na om hem te vervangen. Correspondent Gien Balduk in Berlijn, dat klinkt heel penibel voor Merz.
22: Ja, hij staat onder zware druk, zeker na Sachsen-Anhalt, toen zijn partij meer dan gehalveerd is. En zondag dus nog twee verkiezingen. En in Berlijn is de CDU nu nog de grootste. Daar kan de CDU die positie verliezen. En in Mecklenburg-Vorpommern is eigenlijk de situatie nog kritieker, want dan kan de partij afkoersen op het slechtste resultaat ooit in een deelstaat en zelfs onder de kiesdrempel komen en dus niet eens in het parlement vertegenwoordigd gaan worden. Ja, en dat hoor je ook bij CDU'ers daar op locatie, dat zij de onvrede over de partij heel erg linken aan de positie van kanselier Merz. Je merkt ook dat die CDU'ers daar echt afzetten van Merz. Merz is ook niet welkom om daar mee te helpen met de campagne. Ja, dat toont toch wel aan dat zijn macht tanende is. En daarom zouden er volgens meerdere Duitse media plannen in de maak zijn voor een zogeheten kanslertausch, dat hij vervangen wordt, dat er een andere bondskanselier wordt aangesteld. Hmm. Dat melden onder meer Die Zeit en de Frankfurter Allgemeine Zeitung. En dan zou Merz door de machtige deelstaatpremiers opgeroepen moeten gaan worden om te vertrekken.
6: Hmm, en dat hebben we in andere landen gezien, in het Verenigd Koninkrijk, dat ze een premierswissel doen. Maar het is toch heel on-Duits om openlijk op te roepen tot vertrek en hem zelfs misschien wel te vervangen?
22: Absoluut, ja. Merz is nog maar de 10e bondskanselier van de Duitse Bondsrepubliek. Ja. We kennen Duitsland juist als land waar bondskanseliers heel lang zitten. Merkel zat er 16 jaar, Adenauer zat er 14 jaar, Kohl zat er ook 16 jaar. De voorganger van Merz, Olaf Scholz, die trad iets voor het einde van zijn eerste termijn af. En dat was eigenlijk al echt een unicum. En nu zou het dus naar nog niet eens anderhalf jaar voorbij zijn voor Merz.
6: Ja. Waarom zou die bij een slecht resultaat op deelstaatniveau moeten wijken?
22: Ja, de onvrede over hem als persoon is heel erg groot, zowel bij de partij als bij de kiezers. Bij de partij omdat hij toch niet heel makkelijk is om mee samen te werken. Hij heeft dan meermaals zijn eigen wil geforceerd en ook weerstand niet geaccepteerd. En hij gaat ook niet echt heel erg tactisch te werk, zien we keer op keer. De afgelopen zomer heeft hij bijvoorbeeld een aantal ministers vervangen, waarbij soms het ontslag van de ene al op straat lag, terwijl er nog niet een vervanger was gevonden. Hmm. Bij kiezers is hij ook impopulair geraakt vanwege het breken van verkiezingsbeloftes, vanwege een beetje een botte en weinig empathische communicatie. Ook dat hij überhaupt weinig zich onder kiezers begeeft. En als hij dat wel doet, dan zien we eigenlijk keer op keer dat het dan ook daar tot een conflict komt. Juist voor lopende camera's ook. En daarom hoor je ook van partijgenoten, veelal anoniem in de pers vooral, woorden als Merz kan het niet en het wordt ook niks meer met hem. Dus daarom moeten we misschien beter vandaag dan gisteren de pleister eraf trekken en hem vervangen.
6: Nou, en als dat al rondgaat, dan zal er ook nagedacht worden over wie hem dan zou moeten vervangen. Wie zou Merz kunnen opvolgen?
22: Ja, dan wordt er gekeken naar de machtige deelstaatpremiers, die dus ook hem ertoe zouden moeten bewegen om op te stappen. En dan wordt er eigenlijk vooral gekeken naar Hendrik Wüst en Markus Söder. Hendrik Wüst is de premier van Noord-Rijn-Westfalen. Die valt eigenlijk vooral op doordat hij eigenlijk niet opvalt. Hij leidt daar een hele stabiele regering waarbij eigenlijk alles heel vlekkeloos verloopt. En precies dat is eigenlijk wat de CDU graag zou willen. Alleen heeft hij het nadeel dat hij zelf deelstaatverkiezingen heeft in april. Hij lijkt weliswaar ambitie te hebben, maar het komt eigenlijk te vroeg voor hem misschien wel. En voor Markus Söder, de premier van Beieren, komt het misschien eigenlijk wel te laat. Want hij heeft het al heel vaak geprobeerd en is het elke keer niet gelukt. Maar het is wel iemand met veel ervaring die ook goed ligt bij de SPD. Hij wil dus eigenlijk wel. Dat heeft hij al vaker aangetoond. Alleen zijn nadeel is weer dat hij bij de zusterpartij CSU de leiding heeft. En hij moet dus eigenlijk de hele CDU achter zich hebben om dus iemand van de kleinere partij de hele CDU-CSU te laten leiden. Mm-hmm. En ja, echt belangrijk ook wel, als de deelstaatpremiers Merz tot aftreden willen dwingen, dan moeten zij er eerst wel onderling uitkomen wie hem dan moet opvolgen. Ja, en indien dat niet gebeurt, dan kan het ook juist Merz weer ten gunste komen.
6: Ja, dan hebben we het al een heel gesprek over Merz. Maar wat vindt Merz er zelf eigenlijk van? Wat zegt hij er zelf over?
22: Ja, hij blijft toch wel redelijk strijdbaar klinken. Hij wil ook graag aanblijven, zegt hij. Na de verkiezingsnederlaag en straks aan het zei hij ook dat hij niet wil opgeven. En ook een opvallend moment, afgelopen maandag was hij in Finland om ook te spreken over de Russische dreiging. En in die context zei hij dat hij zijn eigen partij en zijn eigen fractie ervan probeert te overtuigen dat dat thema veel belangrijker is dan vele binnenlandse politieke debatten. En dat werd in de Berlijnse politiek ook wel opgevat als een teken dat het onverstandig is om Merz nu te laten aftreden, terwijl de stabiliteit van Europa op het spel staat. Hmm. En je merkt ook wel dat Merz echt de ernst beseft. Hij heeft bijvoorbeeld het bezoek aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties volgende week afgezegd. En daarnaast heeft hij ook komende zondag al na de eerste exit poll over de verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de partijtop bijeengeroepen. Dat is ook een unieke situatie. En mogelijk wordt daar dan ook aan die partijtop de vraag gesteld: hebben jullie nog vertrouwen in mij als bondskanselier of niet meer? Ja, en dan kan het dus snel gaan met zijn positie.
6: Duidelijk. Duitsland-correspondent Giem Balduk was dat. Een boze brief vanuit Groningen over de kerncentrale plannen van het kabinet. Het leven bij RTV Noord.
0: De brief komt van de provincie Groningen en de gemeente Eemsdelta en het Hoge Land. De Eemshaven is een van de twee plekken die het kabinet overweegt om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Volgens de Groningse overheden is de Eemshaven helemaal geen logische plek daarvoor. Ook zeggen ze dat de onderzoeken die het kabinet heeft gedaan vaak incompleet, niet duidelijk of niet navolgbaar zijn. De boze brief komt niet op een toevallig moment. Binnenkort buigt de Tweede Kamer zich weer over de plannen. Naast de Eemshaven is ook Vlissingen in beeld als locatie voor die kerncentrales. NH Nieuws ging mee op jacht naar muskusratten. Die beesten zijn een bedreiging voor de dijken en worden daarom intensief bestreden. Deze bestrijder heeft er een dagtaak aan.
1: Waarom de muskusrat nou zo gevaarlijk is, althans gevaarlijk voor onze oevers. Het zijn ontzettend goede gravers. Ze graven, onder water graven zij een pijp naar boven, naar de kant. En daarin maken zij nestkommen. En die nestkommen kunnen ontzettend groot worden. En voor elke worp jongen kunnen die nestkommen uitgebreid worden, waardoor dus op een gegeven moment de grond kan verzakken.
0: Het probleem wordt alleen maar erger, omdat door het warmere weer de muskusratten meer jongen krijgen. De afgelopen 2 jaar werden er in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht 26.000 muskusratten gevangen. En mensen die in de grensregio wonen, die weten: tanken is in Duitsland goedkoper, maar dat is niet meer per se zo, schrijft de Gelderlander. Benzine is in Duitsland op sommige plekken duurder dan in Nederland. Ter vergelijking: €2,41 in Kleef net over de grens en €2,37 in Nijmegen. Het is een gek gezicht voor wie dinsdagmiddag met zijn auto op kortingsjacht is, is de conclusie van de krant. Maar hoe komt dat dan? De prijzen zijn in Duitsland extra hoog door het lage water. De duurdere transportkosten worden doorberekend aan de klant. Er is nog wel één lifehack voor als je toch in Duitsland wilt tanken. Doe dat dan voor 12 uur 's middags. Duitse tankstations mogen namelijk maar 1 keer per dag hun prijzen verhogen. En om stipt 12 uur gaan de prijzen de lucht in. Het internationale filmfestival Film by the Sea in Vlissingen is in volle gang, zien we bij Omroep Zeeland. Gisteren konden mensen buiten meekijken en zingen met The Sound of Music, maar ze hielden het niet droog. Nou. Geen tranen door de film, maar een flinke regenbui.
18: Ik denk toch maar naar huis te gaan.
23: Ja, eerlijk gezegd wel, ja.
18: Ga niet weg.
23: Nee.
18: Met de deken eerst over de benen, nu over het hoofd.
23: Ja.
18: Echt diehard. De rest verdwijnt, maar jullie blijven gewoon zitten.
23: Nee, we blijven toch wijden.
18: Uit volle borst, ook in de regen.
6: Het weer Gerritsen bij de AMB, hoe is het op de weg?
24: Het is wel drukker geworden, 200 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd tussen Roosendaal en Heerlen, een kwartier vertraging.

0: You Make Loving Fun van Fleetwood Mac was dat. Het moet normaal zijn dat mannen over hun mentale problemen praten. Met dat idee start filmplatform CineTree een campagne.
1: Jij bent toch een man, je moet niet huilen.
2: Dit moest ik helemaal alleen doen, man.
3: Ik bleef maar wel tegen vechten. En ik kon gewoon niet meer.
1: Je moet sterk zijn. Je moet het zelf oplossen.
4: Een soort van te overleven.
5: Borst vooruit en gaan.
6: Dat hebben we ons aangeleerd allemaal.
0: Dat was een stukje uit een eerdere documentaire. En die is ook vandaag weer te zien bij de aftrap van de campagne in het NAC-stadion in Breda. Ook koningin Maxima komt langs. Ralf Roeks, initiatiefnemer. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: We hebben meer campagnes over mentale problemen voor mannen gehad. Hè? Waarom is er dan nog een campagne nodig?
7: Klopt. Deze is specifiek over mannen. En dat maakt hem anders dan anderen. We hebben zelf als platform CineTree ook eerdere documentaires gemaakt. En zagen toch wel dat veel vrouwen zich hierin erkenden en herkenden. En terwijl het percentage mannen, zo'n 40% van de mannen in Nederland heeft met een depressie of met angst te maken. En mannen stappen 2 keer zo snel uit het leven dan vrouwen. En dat vonden wij toch wel een aanleiding om ook eens een keer de schijnwerpers op de mannen te zetten.
0: Ja, en die bereik je dus moeilijker, begrijp ik.
7: Die bereik je moeilijker en mannen praten
0: dat
7: minder makkelijk.
0: Ja,
7: ja, mannen hebben het mannenbeeld van sterk zijn, stoer zijn. Ik herken het zelf ook, het moeilijk praten over gevoelens. En daarvoor hebben we gekozen om juist met rolmodellen, met bekende oud-profvoetballers, een documentaire te maken en daarmee het gesprek te openen.
0: Want dat zijn juist de meest geharde mensen die we zien of zo? Wat is het idee daarachter?
7: Nou, de voetbalwereld is een conservatieve wereld, maar dat geldt net zo goed voor het bedrijfsleven, de studentenverenigingen. Zo breed als het maar, het geldt eigenlijk voor bijna alle mannengroepen. De voetbalwereld is een wereld waarin 10 miljoen liefhebbers zitten, een grote arena. En dat leek ons het kanaal om hiervoor in te zetten.
0: Ja, nou zei je net even, mannen hebben moeite om over hun gevoelens te praten, dat herken ik. Wat herken je daar dan in? Waar heb je dan zelf moeite mee?
7: Nou, ik merk zelf dat ik het prettiger vind om over anderen te praten en anderen te helpen dan zelf open en kwetsbaar te zijn. En dat zie ik in mijn eigen vriendengroep, maar dat zie ik ook bij in de voetbalkleedkamers waar ik zelf jaren heb rondgelopen. En dat is ook dat blijft gewoon heel moeilijk. En het helpt als één iemand opent. Dan komen de anderen ook makkelijker los.
0: Ja. Hoe komt dat? Dat mannen dat moeilijk vinden? Waarom is dat zo ingesleten in de man?
7: Ik ben zelf geen psycholoog of psychiater.
0: Nee, maar wel een man.
7: Een man. Ik denk dat we van jongs af aan heel erg aan dat beeld van stoer en sterk zijn. En dat zit ook heel erg in die documentaire waarin je trainers en coaches en vaders langs het veld ziet staan die al op hele jonge leeftijd hun mannen echte mannen willen laten zijn.
0: Mm-hmm.
7: En daar niet altijd ruimte bieden voor kwetsbaarheid.
0: Ja, dus het is druk van andere mannen. Want ik ben zelf, denk ik, opgegroeid met best veel vrouwen om mij heen.
7: Ja.
0: En ik denk dat ik vaak die man ben die wel over gevoelens begint en dan ook merk van vrienden van mij, daar kan ik het ook over hebben bijna. Het gaat zo echt open. Het heeft te maken met die mannen om je heen bijna.
7: De omgeving is heel belangrijk. Ja, je ziet het vaker. Ook de regisseur van deze documentaire is ook opgegroeid met vrouwen om zich heen. En kan daar ook beter over praten dan anderen. Dus de omgeving is zeker bepalend.
0: Ja. Is er iets van verbetering te zien in de jaren? Want jij zit hier al langer in.
7: Ja. Nou, het is een probleem wat we staan aan het begin. Het is een gigantisch probleem. En het zal ook de komende decennia daar zijn. Met alle ook technologische ontwikkelingen en de vergelijkingen en het perfecte zelfbeeld. Dus het is niet iets wat weggaat. Er wordt wel meer over gesproken. Wel mogen voetbalorganisaties, clubs, bedrijven, studentenverenigingen nog kritischer naar zichzelf zijn om ook aan te geven dat het niet draait om het invullen van een formulier, maar dat het echt het veranderen van een cultuur is. En daar staan we echt pas aan het begin.
0: Ja, want de cultuur veranderen, dat is een proces van jaren. Wat zou daar dan aan moeten gebeuren tot slot?
7: Nou, de ruimte creëren om dingen bespreekbaar te maken, vertrouwenspersonen neerzetten, coaches, ouders inlichten. Dus het geldt echt om om die ruimte, maar ook om alle belanghebbenden daaromheen.
0: Ja, eigenlijk moet er gewoon een man even open zijn. Dan komt de rest vanzelf.
7: Ja, en dat duurt even.
0: Ja. Ralf Roeks, veel succes en plezier vandaag bij de aftrap van die campagne. Initiatiefnemer van die campagne was dat.
2: NPO Radio 1.
4: Podcast. Je gaat toch niet zeggen van, nou, je bent klaargekomen, nu wil ik ook klaarkomen. Dan is de hele sfeer toch weg?
5: Heteroseksuele mannen komen tijdens seks ongeveer 95% van de tijd klaar. Voor heteroseksuele vrouwen is dat ongeveer 65%.
8: Dat ik dacht, dan zijn we er vanaf, want zo goed is het allemaal niet. En dan heeft hij, ja, dan stopt het. En dan denkt hij waarschijnlijk ook nog eens dat het goed was.
5: Dat verschil heeft een naam, de orgasmekloof. Waarom bestaat dit?
9: Ik was dus in de eerste van de middelbare school toen ik erachter kwam dat een vrouw überhaupt een orgasme kon hebben.
5: Deze week in Docs, handleiding ontbreekt.
9: Ik masturbeerde al en ik wist al dat dat lekker voelde. Maar ik wist dus niet dat dat dan een orgasme was.
5: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
10: Ster. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
13: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
14: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
15: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
14: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
16: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
2: NPO Radio 1. 8 uur. Marco Geitenbeek.
17: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Ook gisteravond werd er nog een buis op het spoor gevonden. En aanhoudingen voor de boerenprotesten langs snelwegen. Een overzicht van het nieuws, Thomas.
18: In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komend jaar. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Jesse Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is de beurt aan premier Jette namens het kabinet. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. En de inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. Er waait een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien.
19: Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoe is deze ochtendspits?
20: Dat is niet drukker dan gebruikelijk op woensdag. Er staat 200 kilometer file. De files die opvallen staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Kootwijk en Hoevelaken 20 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 10 minuten. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Tussen Roosendaal en Heerlen ruim een half uur extra reistijd. 1 rijstrook is dicht.
19: Gisteravond werd nog een staaf gevonden op het spoor bij Teuge. Afgelopen nacht bleef het rustig. Ik vraag zo aan een OV-deskundige hoe de sabotage op het spoor voorkomen had kunnen worden.
21: Ster. Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
22: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
21: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
22: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
23: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
24: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
25: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
24: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
26: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
27: Van het bos tot in de tuin.
26: Zagen.
27: Snoeien.
26: Blazen.
27: Maaien.
26: Meer maaien.
27: En nog meer maaien.
26: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
27: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
26: Stiel. Sterk werk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Gisteren ontstonden op zo'n 35 plekken in ons land treinstoringen, nadat er stalen buizen aan de rails waren vastgemaakt. Volgens ProRail ging het om sabotage. Gisteravond laat werd nog een buis gevonden op het spoor bij Teuge. Vannacht bleef het verder rustig, laat ProRail vanochtend weten aan ons, aan de NOS. Mirjam van Veldhuizen, de CEO van ProRail, die vertelde gisteravond bij Nieuwsuur dat het moeilijk is om je te wapenen tegen dit soort acties.
4: Kijk, we hebben het natuurlijk wel vaker gezien rond snelwegen, is dat mensen doelbewust gevaarlijke situaties creëren. Ik kan daar als
3: minister... Dit was niet helemaal de goede quote. Dit was Karremans. Even kijken of we haar hebben. Ja, daar is ze.
5: Laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld. Het spoor is heel veilig, maar je moet je wel normaal gedragen. Dus als er hekken staan, is het duidelijk dat je daar niet moet komen. Het is ontzettend gevaarlijk wat mensen vandaag gedaan hebben. En ik wil ze ook oproepen, doe dat niet.
3: Wijnand Veneman, OV-deskundige aan de TU Delft, vertelt wat deze acties doen met de veiligheid op het spoor.
6: Zolang het stalen buizen zijn en die de beide spoorstaven met elkaar verbinden, dan gaan de seinen op rood en dan kunnen de treinen dus op tijd stoppen. En dat is, ik weet niet of ze het hebben geweten dat dat zo werkte, maar dat maakte dat dit tot een redelijk goed einde kwam. Maar op het moment dat dat geen stalen of metalen buizen zijn, maar iets anders, En dan knallen treinen daarop en dan krijg je grote veiligheidsrisico's.
3: Ja, gisteren is ook een trein tegen zo'n buis aangereden, weten we.
6: Ja, precies.
3: Ja. En dan zijn de risico's natuurlijk groot, want een trein zit er mensen in. Dat doet wel wat met de veiligheid op het spoor, kan ik me voorstellen.
6: Zeker. En het is natuurlijk de vraag of degenen die dit deden dat hebben geweten of ze niet van hebben geweten. Dan hebben ze, ja, dat maakt dat voor hun niks uit. Dat hebben ze een groot gevaar gebracht.
3: Ja, en dat het zo wijd verbreid is. Wat zegt u dat over die veiligheid op het spoor?
6: Ja, dus nou ja, dan krijg je dus meer van dat soort mogelijke aanrijdingen. Maar wat er dan ook gebeurt is, kijk, op het moment dat er op één plek zo'n blokkade ontstaat, dat het spoor wordt bezet, hebben we dat redelijk in de vingers. Dan gaan treinen, staan er een paar treinen stil en de rest gaat zeg maar eerder keren, zoals dat dan heet. Kun je je voorstellen dat er zo'n buis bij Barneveld op spoor liggen, treinen die dan uit het westen komen gaan bij Amersfoort gewoon weer terug. Dan kun je allemaal zeg maar de boel nog een beetje in de lucht houden. Maar op het moment dat op zoveel plekken tegelijk die blokkades ontstaan, ja, dan zoals dan gisteren ook gebeurd is, dan loopt echt bijna het hele land de boel stevig in de soep.
3: Ja, is dit ooit eerder voorgekomen zo?
6: Nee, dit is van een soort waanzin, durf ik wel te zeggen. Dat hebben we nog niet meegemaakt.
3: Nee. De vraag is natuurlijk ook, hoe kun je dit voorkomen? Wat kun je doen om dit soort sabotage te voorkomen?
6: We hebben een aantal soorten verstoring waar we hard geprobeerd worden aan te werken. Zelfdoding op het spoor komt veel voor. Het is vaak op specifieke plekken. Nou, hangen we de camera's op. Je hebt bepaalde overwegen die onveilig zijn, omdat ze mensen daar de neiging hebben om toch over te steken als de bomen dicht zijn. Nou, daar hangen we dan ook camera's op. En je hebt dus het systeem wat in de gaten houdt of er iets op het spoor ligt, of in ieder geval of de spoorstaven met elkaar verbonden worden. Dat zijn eigenlijk de systemen die we hebben om te kijken, gebeurt er iets raars op het spoor. Maar dat is allemaal, het ene is echt alleen als de spoorstaven verbonden worden. En die andere dingen, dat is op hele specifieke plekken waar wij meer kans hebben op verstoring. Omdat er inderdaad bijvoorbeeld een overweg is die niet, waar mensen duidelijk vaker oversteken.
3: Nou, ja, dat is, maar het is hier niet zo'n duidelijke plek natuurlijk, want dit kan op elke plek gebeuren.
6: Hier inderdaad, op elke plek waar iemand dit zou willen doen, een beetje bij het spoor kan. Daar kun je eigenlijk je heel slecht op voorbereiden.
3: Een ProRail kan niet zoveel doen.
6: Nee.
3: U bent geen jurist, maar op dit soort sabotage staat een hoge straf. Heeft dat dan voldoende afschrikkende werking in ieder geval? Dat mensen twee keer nadenken voordat ze zoiets doen?
6: Dit lijkt mij toch een redelijke gekte. Ik weet niet of mensen daar dan rekening mee houden.
3: Nee. Al met al staat ProRail dan met lege handen eigenlijk, is dan de conclusie van dit gesprek.
6: Ik zou zeggen wij allemaal. Want dit gaat natuurlijk over ProRail. Het gaat over iedereen die in die trein zit. Het zijn een miljoen mensen per dag. Dus het gaat niet alleen over ProRail, maar het gaat over ons allemaal.
3: Nou, dat was de situatie op het spoor. Maar ook langs de snelweg waren er gisteren protesten. Daar werden door boerenactivisten hooibalen in brand gestoken. En daar is die minister Karremans. Die vindt het onverantwoord en doet aangifte, vertelde hij in Pauw en de Wit.
4: Kijk, we hebben natuurlijk wel vaker gezien rond snelwegen is dat mensen doelbewust gevaarlijke situaties creëren. Ik kan daar als minister van Infrastructuur en Waterstaat, die verantwoordelijk is voor verkeersveiligheid in Nederland, echt ontzettend boos om maken. Echt, nou goed, ik ben daar echt pissedink over. Omdat je zou er maar rijden met je kinderen op de achterbank, ja, en een vrachtwagen die afremt niet zien aankomen door die rook. Dit is gewoon gevaarzetting. We hebben ook aangifte. We gaan aangifte doen.
7: U gaat aangifte doen als, tegen mensen die dit
4: tegen
7: hebben
4: deze
7: gedaan.
4: Mensen. Ja, want dit pik ik niet.
3: Het is 8:11. De beveiligers op Schiphol gaan toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Ruben Eg van onze economieredactie. Ja, wat was er mis met die arbeidsomstandigheden voor Schiphol-beveiligers?
8: Nou, van de bonden begrijpen we dat er best wel veel problemen waren met de roosters, met verlof en ja, hoeveel mensen er wel dan niet aan het werk waren. Dat betekende in de praktijk dat beveiligers te weinig pauze konden nemen. Er was zelfs amper tijd om even naar het toilet te gaan. Mm. Te weinig tijd om bij te komen van een dienst. Werken in hogere temperaturen, met name in de zomer dan bijvoorbeeld. Ja, en er werd dus verbetering geëist. In augustus is er 2 dagen gestaakt met korte werkonderbrekingen. Een mini-staking noemden we dat dan. En er was voor woensdag, dat was voor vandaag, nieuwe stakingen aangekondigd. Maar dat gaat allemaal niet door, want er is toch een akkoord gesloten.
3: Ja. En wat is er dan afgesproken?
8: Nou, beveiligers die krijgen nu minimaal 48 uur rust na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen. Nu vind ik 6 dagen achter elkaar werken ook al veel. Dan zou ik zeggen 1 dagje vrij is dan sowieso van de gekken. Er wordt vrouwelijke beveiligers die worden wat meer belast, omdat er afspraken worden gemaakt over het rouleren en het fouilleren van mensen op Schiphol. Er komt een speciaal hitteprotocol, waardoor bij hoge temperaturen er extra water wordt klaargezet, maar ook ijsjes en andere verkoeling, maar ook uitrustmogelijkheden. Je kunt je voorstellen dat het met die Schiphol, dat het daar behoorlijk warm kan zijn met al die vliegtuigen die daar omheen staan. Ook wordt er een betere aflossing geregeld om even naar het toilet te kunnen. En een aantal van die afspraken die zijn gesloten, die gaan per direct in. En andere, dat moet uiterlijk geregeld zijn voor de meivakantie van volgend jaar.
3: Oké. Nou, zijn er vaak die dreigingen van stakingen van de vakbonden? Wat zegt dit akkoord? Is dat ook van de baan dan nu?
8: Ja, FNV die hangt de vlag uit. Die spreekt van een grote overwinning voor werkenden. Maar ja, de ene staking is de andere niet. Afgelopen week waren er die grote stakingen bijvoorbeeld in het openbaar vervoer tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Schiphol is dan wel weer apart. Daar is al lang wel veel te doen over de werkdruk. We hebben ook stakingen gezien en moeizame onderhandelingen voor een CEO voor de bagageafhandelaren. Soms worden die ook echt overbelast. En ja, opvallend is wel dat het bij de beveiligers niet specifiek ging om geld, maar dus om betere werkomstandigheden. Ja, en dan zou je zeggen, we blijven nog altijd veel personeelkrapte hebben in Nederland. Het zegt toch ook iets dat het bedrijf in zo'n CAO ook heel erg moet kijken naar bijvoorbeeld werkomstandigheden, naar rust en andere zaken in plaats van alleen maar de harde euro's.
3: Dat is duidelijk. Ruben Eg van onze economieredactie.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
9: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
10: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
2: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
11: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
2: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
11: Misschien interessant.
3: Burgemeesters en wethouders keken gisteren ook naar de troonrede en waren best positief. Zo zien we bij hun vakblad Binnenlands Bestuur.
12: Ze geven aan dat ze te weinig geld krijgen om alles uit te voeren. Maar toch zag de Utrechtse burgemeester Dijksma een positief punt.
13: Nou, wat ik heel erg mooi vond was dat gemeenten op verschillende momenten terecht, denk ik, genoemd werden. En aan het einde van de troonrede kwam zowaar de door ons zwaar bevochten samenwerkingsagenda aan bod. Dus ja, daar was ik wel heel tevreden over.
12: Het is de bedoeling dat overheden elkaar snel op de hoogte brengen bij nieuwe plannen en dat er duidelijke afspraken komen over wie dat gaat betalen. Het Europees Parlement wil dat Sierra Leone Bolle Jos aanpakt. Dat schrijft de Telegraaf. Daarom wordt de rechterlijke samenwerking met landen in West-Afrika versterkt. Dat moet ervoor zorgen dat gevluchte drugscriminelen niet meer aan vervolging kunnen ontsnappen, onder wie dus Bolle Jos. Bij een helikoptercrash in Los Angeles zijn minstens 3 mensen omgekomen. De heli was van de nieuwszender NBC, die in de lucht was om verslag te doen van een dodelijk busongeluk. Deze presentator is hoorbaar aangedaan.
14: We've been telling you that we've been piecing it together here. We knew it was a news chopper. We knew we'd lost contact with our people out there. And we've just received the confirmation that in fact News Chopper 4 went down just before 7 o'clock tonight in Chatsworth. And we're going to take a couple of minutes to think about that, to process and to regroup.
12: Ontzettend heftig natuurlijk als je verslag moet doen van iets dat je collega's is overkomen, zoiets heftigs. De helikopter stortte neer op een parkeerplaats tussen 2 gebouwen in. Zeker 1 van de dodelijke slachtoffers liep op dat moment op de parkeerplaats. Bij het busongeluk, waar die helikopter dus verslag van deed, vielen ook 2 doden. Chinese gevangenen worden gemarteld om een bekentenis uit te brengen, blijkt uit nieuw onderzoek waar Le Monde over schrijft. Zo krijgen gevangenen elektrische schokken, worden ze aan hun polsen opgehangen of krijgen ze geen medische zorg. Vorig jaar gaf het Chinese regime toe dat er martelingen waren geweest. Daders worden nauwelijks ter verantwoording geroepen. En er is een revolutie van de vrijgezel gaan. Dat zegt sociaalpsycholoog en liefdeswetenschapper Tila Pronk tegen Pointer. Meer dan de helft van de jongeren onder de 25 heeft geen vaste partner. Een verschil tussen mannen en vrouwen is volgens Pronk dat de meeste vrouwen dat prima vinden, maar mannen niet. Dat komt doordat vrouwen vaker diepgaande vriendschappen hebben. De sociale contacten van mannen zijn vaak oppervlakkiger, zegt Pronk.
7: Edwin Gerritsen bij de ANWB, hoe is het op de weg?
15: Het is wat minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op woensdag zaten 200 kilometer file. Op de A58 Breda richting Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Tussen Roosendaal en Heerlen is de vertraging 1,5 uur. 1 rijstrook is dicht.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Onrust in Israël vanwege de documentaire NASA. De film laat Israëlische militairen anoniem aan het woord over de richtlijnen van het leger ten aanzien van burgerdoden in Gaza. Een voorbeeld, bij een aanval mochten er tot 500 onschuldige doden vallen om 1 verdachte uit te schakelen. Dat de Israëlische regering niet blij is, is een understatement. De minister van Cultuur wil de makers zelfs hun staatsburgerschap afpakken. Correspondent Lennart Swolfs, wat is er in deze film te zien?
16: Nou, die regisseurs die spreken daar dus met 24 klokkenluiders die in het leger werken, bij de inlichtingendiensten werken. En die vertellen eigenlijk hoe het Israëlische leger te werk gaat in Gaza bij de aanvallen. Ook vooral hoe kunstmatige intelligentie bij die aanvallen ingezet wordt. En het komt er eigenlijk op neer hoe makkelijk het Israëlische leger daar dus burgerdoden accepteert. Nou, dat is ook het voorbeeld dat je net al aanhaalde, dat er dus bij 1 aanval dat het acceptabel zou zijn dat daar 500 burgers bij zou worden gedood. Dat is dus een voorbeeld uit die documentaire. NASA, de naam van die film, is in het Hebreeuws staat dat ook voor nevenschade. Dus er wordt ook niet gesproken van bijvoorbeeld 20 burgerdoden, maar van 20 NASA. Dus daar komt die naam vandaan. En hoe het in beeld gebracht is van wat we nu hebben gezien in ieder geval, is dat het allemaal in het diepste geheim is gefilmd hier bij nacht op de daken hier in Tel Aviv. En allemaal anoniem uiteraard.
7: Ja, nou zeggen de makers, we zeggen eigenlijk niks nieuws in deze film. En toch zijn de reacties zo heftig. Hoe komt dat?
16: Nou ja, die film heeft ontzettend veel aandacht gekregen. Op dat filmfestival in Venetië, waar het in première ging, was er een staande ovatie van 25 minuten. Het heeft inmiddels wel een speciale juryprijs gekregen. Dus er is heel veel aandacht voor. Dus ik denk dat daarom die reacties zo fel zijn. Ja, en hier in Israël zien ze het echt als een leugen. En eigenlijk echt als haat naar Israël toe. Als we dan ook bijvoorbeeld de reactie van premier Netanyahu zien. Die noemt het antisemitische ophitsing vanuit Israël zelf. De extreemrechtse minister Ben-Gvir die noemt het een schande en een vernedering voor het Israëlische volk. Maar ook politici bij de oppositie, Lieberman bijvoorbeeld, noemt de makers Israël-haters. En het blijft ook niet alleen bij die woorden. Je noemde het net al, de cultuurminister Miki Zohar, die wil dus gaan laten onderzoeken of ook echt het staatsburgerschap van deze makers kan worden ingetrokken nu. Dus het gaat echt verder dan alleen die woorden en veroordelingen.
7: Ja, en is dat iets wat ook kan? Een regering die zomaar iemand staatsburgerschap afpakt?
16: Juridisch is dat in Israël mogelijk. En dat is bijvoorbeeld in gevallen van terrorisme, van hoogverraad, van zware spionage. Dus dat kan wel juridisch. Alleen gebeurt het in de praktijk zelden. En die cultuurminister gaat daar ook niet over. Het proces is dat er dan een verzoek moet worden ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dan wordt er een onderzoek gedaan. Dan moet het uiteindelijk weer worden goedgekeurd door de minister van Justitie. En een rechter moet het dan uiteindelijk nog bekrachtigen. Dus dat is echt wel een lange procedure. En ik vraag me heel sterk af of dat in dit geval daadwerkelijk zal gaan. gaan gebeuren. Maar Miki Zohar, die cultuurminister, heeft dus wel die brief gestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat heeft hij ook online gezet. Dat is allemaal te lezen. Mm-hmm. En hij wilde het dus ook echt daadwerkelijk laten onderzoeken. En dat laat wel zien van ja, als je uit school klapt, als je iets zegt wat ons niet aanstaat, ja, zijn dit de stappen die we ondernemen. Dus het is nogal een dreigende zet die er genomen wordt. Ja. Reactie die daar wel gelijk op kwam van inmiddels uit mijn hoofd meer dan 1000 Israëlische filmmakers, die zijn een petitie gestart om deze regisseurs wel te ondersteunen hierbij.
7: Dan gaat deze documentaire dus over hoe het leger te werk gaat. Is er ook een reactie vanuit het leger gekomen?
16: Ja, die zijn vrij snel met de reactie gekomen waarin ze het gelijk ontkennen. Ze zeggen het is natuurlijk allemaal op basis van anonieme getuigenissen. We weten helemaal niet wie daar praten, of ze echt in het leger dienen, of ze echt bij die inlichtingendiensten dienen. En ze hebben inmiddels ook gevraagd aan de makers, nou, stuur ons dan maar die documentaire op. Gaan wij hem hier bekijken en dan kunnen we alles gewoon tegenspreken. Wat ze in die reactie verder ook zeggen is ja, dat ze eigenlijk juist heel moreel te werk gaan. Hè? Dus dat ze bij elke aanval juist kijken om het aantal burgerslachtoffers zo minimaal mogelijk te houden. Nou ja, deze aantijgingen zijn niet nieuw en deze reactie van het leger is in die zin ook niet nieuw, want dat is eigenlijk wat het Israëlische leger wel vaker zegt, dat ze juist heel erg goed kijken naar die burgerslachtoffers.
7: Ja, de makers zeggen dat ze hopen dat de misstanden in hun film, dat die moeilijker te ontkennen worden doordat ze die film hebben gemaakt. Is dat dan gelukt?
16: Denk een beetje dat het afhangt aan wie je het vraagt. Ik denk, kijk, internationaal gezien staat het Israëlische leger er sowieso niet goed op. Als je kijkt naar meer dan 70.000 doden in Gaza, ja, dat zullen heus niet allemaal militanten van Hamas zijn. Eerder zijn er al getuigenissen geweest. Dus die kritiek is denk ik al heel groot. En dit is alleen maar een bevestiging, denk ik, voor die mensen dat het leger inderdaad zo onethisch eigenlijk te werk gaat. Maar hier in Israël, ik heb het de laatste dagen ook een beetje rondgevraagd aan wat mensen hier. Ja, en is toch ook wel het geluid van, nou ja, we hebben zelf hier in dat leger gediend. Zo gaan wij helemaal niet te werk. We zijn in oorlog met Hamas. En ja, dat Hamas nou eenmaal in scholen zich schuilhoudt of in ziekenhuizen gaat zitten, dat daar burgerslachtoffers bij vallen. Ja, dat is de schuld van Hamas en niet de schuld van het Israëlische leger. Ja, wij gaan juist heel goed en moreel te werk. Dus dat is toch ook wel het geluid wat je hier in Israël veel hoort.
7: Correspondent Lennart Swolfs, dankjewel. Het is 8:08. Na Prinsjesdag gisteren en de aanbieding van de miljoenennota is vandaag de dag van de algemene politieke beschouwingen. Maar ook traditioneel de dag van de miljoenen ontbijt.

0: Dus dat is toch ook wel het geluid wat je hier in Israël veel hoort.
1: Correspondent Lennart Swolfs, dankjewel. Het is 8:08. Na Prinsjesdag gisteren en de aanbieding van de miljoenennota is vandaag de dag van de algemene politieke beschouwingen. Maar ook traditioneel de dag van de miljoenenontbijten op diverse plekken in het land. Verslaggever Jeroen de Jager is in Rotterdam bij zo'n ontbijt. Jeroen, ja. Wat staat er op het menu?
2: Qua eten staat er op het menu gewoon een ontbijtje. Wat yoghurt met jam zie ik hier staan. Granola kan je erin doen. Chocoladecroissantje, bruine broodjes met ei enzovoort enzoverder. 400 mensen, ondernemers voornamelijk, die hier naartoe zijn gekomen in de Doelen in Rotterdam. Die zitten nu in de zaal. Daarom is het rustig op de achtergrond nu. En die luisteren naar bijvoorbeeld Jamie van Essen, de minister van Landbouw. Carole Schouten, de burgemeester, is er. Bestuurders, politici, economen, ondernemers die met elkaar praten over die miljoenennota. En zich vooral buigen over hoe het voor hen verder kan gaan de komende tijd. En ik sprak vooraf, voordat ze de zaal ingingen, sprak ik wat mensen aan. Wat brengt u hier?
3: Ik ben door PwC, onze accountant, uitgenodigd.
2: Oh zo. Waar bent u geïnteresseerd in?
3: In alle belastingplannen eigenlijk. Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
2: Al een blik opgeworpen op de kabinetsplannen en al een soort beeld?
3: Box 3 uitgesteld is. Dus ik heb al een paar dingen inderdaad bekeken.
2: Box 3 uitgesteld gaat over winsten en vermogensbelasting.
3: Ja, precies. Ja. Precies.
2: Bent u daarvoor of tegen?
3: Ik ben tegen.
2: Waarom?
3: Omdat ik denk dat alleen gerealiseerde winst belast zou moeten worden.
2: En niet gefingeerde winst.
3: Precies.
2: Studenten wat?
4: Studentenrechten.
2: En u?
5: Marketing en communicatie.
2: Enig idee waar het naartoe gaat? Wat is uw reactie op de plannen?
4: Nou, voor zover ik weet gaan we nog wat meer bezuinigen. En ik hoop eigenlijk dat de partijen in de politiek voornamelijk overeenstemming met elkaar krijgen.
2: Ja, en dat is de grote vraag natuurlijk met een minderheidskabinet. Moet het over links, moet het over rechts?
4: Ja, het liefst ben ik een voorstander van het poldermodel. Net zoals hoe we het vroeger deden. Dat is veel fijner, want dan kom je ook gewoon tot conclusies. Want nu zitten ze elkaar aan te vallen en dan kom je geen stap verder.
2: En dan loop ik hier Koen van Oostrom tegen het lijf. Voorzitter van VNO-NCW, de organisator van dit miljoenenontbijt. Als u naar de plannen kijkt van het kabinet, u bent werkgever. Maar hoe komen de werknemers er vanaf?
6: Ik denk dat de werknemers er eigenlijk in dit jaar heel erg goed vanaf komen. Er zijn allerlei koopkrachtreparaties gedaan. Ik vraag me wel af of dat verstandig is. Ik zou zeggen, mijn conclusie is dat het op papier er eigenlijk allemaal wel goed uitziet. Dus de beloftes zijn goed. Maar als je naar de getallen kijkt, dan ontbreekt er nog wel wat. Dan hadden we toch meer geld naar infrastructuur gekund. En er zijn een aantal andere zaken waarvan we gedacht hadden dat daar nog meer geld naartoe zou gaan.
2: Nou gaan we vandaag de algemene politieke beschouwingen krijgen. Ja. Iedereen heeft het over, gaat het kabinet links of graag het kabinet rechts. Ja. Wat zou u graag zien?
6: Wij zouden het liefst willen dat er een heel brede coalitie komt. Het voordeel van het hebben van pro is dat we dan eigenlijk ook FNV meekrijgen. En als we FNV meekrijgen, dan kunnen we echt in de polder.
2: Lekker, hè?
6: Dan zouden we in de polder echt zaken kunnen doen. En tegelijkertijd, ik vind de politiek op dit moment heel erg onvoorspelbaar. Daarom vind ik het eigenlijk ook jammer dat de bonden niet aan tafel willen. Want als ze dat wel zouden doen, dan zouden wij gewoon ook een beetje het mandaat kunnen nemen met een aantal verstandige beslissingen voor de sociale zekerheid kunnen komen. Ja. Maar helaas is dat op dit moment nog niet het geval.
2: En jullie gaan vandaag ontbijten hier. 400 mensen die zich ingeschreven hebben. Ondernemers, bestuurders, economen, politici. Is er dan ook veel meningsverschil over allerlei dingen?
6: Nee, het grappige is eigenlijk dat als je mensen achter de schermen spreekt, dat we het heel erg met elkaar eens zijn. Vandaag is hier de burgemeester van Rotterdam. Die sprak ik vorige week. Daar ben ik het mee eens. Jamie van Essen doet als landbouwminister echt goed werk om stikstof op te lossen. Niet perfect, hè, want het is een ingewikkeld dossier, maar probeert echt het beste. Dus ik vind dat er heel veel kwaliteit in het kabinet zit. Dat er heel veel kwaliteit in de Nederlandse samenleving zit. En toch houden we elkaar gevangen in een systeem waar we geen doorbraken zien. En dat is nu wel nodig.
2: Nou, smakelijk eten. Goed ontbijt.
6: Heel goed. Dank je wel.
1: Verslaggever Jeroen de Jager was dat bij zo'n miljoenenontbijt van VNO-NCW in Rotterdam. Over een uurtje is het weer tijd voor Stand.nl bij Spraakmakers. Roos, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Wij hebben vandaag een politiek forum in het eerste uur van Spraakmakers. Met erin Floor Bremer van RTL Nieuws, Nienke de Zoete van Nieuwsuur en de hoofdredacteur van Trouw, Wildermoed Boersema. Nou, dan weet je ook meteen waar we het over gaan hebben dat hele uur, namelijk de politiek. Nou, als ik nou die troonrede van Willem-Alexander in zo weinig woorden probeer samen te vatten, dan komt het neer op samenwerken. Een oproep van het kabinet aan de oppositie. Die zijn daar nog niet. niet echt enthousiast over, horen we hier ook al de hele ochtend. Kies eerst links of rechts, zegt de oppositie. Maar goed, het kabinet zegt dat expliciet dan weer niet te willen. Wij gaan

0: hierover praten. Doen we ook aan de hand van een stelling. U kunt er zoals altijd meepraten. De stelling is: politiek moet nu eindelijk gaan samenwerken. Ik ben heel erg benieuwd, hoe kijkt u naar de opstelling van de partijen in Den Haag? Moet wat u betreft de coalitie kiezen? Of zegt u nee, de oppositie moet nu water bij de wijn doen? En wat als niemand een keuze maakt? Maakt u zich daar zorgen over? Praat mee, bel 0800 1101 of reageer via de NPO Luister-app.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Dus jij wil naar Egypte?
5: Ja, met NRV.
4: En waarom NRV?
5: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
4: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
5: Tuurlijk.
4: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
5: Jazeker.
4: Cairo en de piramide?
5: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
4: Top, ik ga mee.
6: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
9: NPO Radio 1.
10: 8:30, de hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
11: De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en er komt een speciaal hitteprotocol. Bij Teuge op de Veluwe zijn gisteravond opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een buis op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger probeerden ze de controle over te nemen van een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. En de politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam de loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen. Er is nog niemand opgepakt.
10: Wouter van Bernebeek is hier voor het weer. Het wordt een stuk kouder vandaag, hè, dan gisteren.
12: Ja, klopt, ja. Gisteren hadden we lokaal nog 29 graden in het zuiden. Nou, dat gaan we vandaag niet halen. De temperatuur komt uit tussen de 17 en 19 graden. En daarbij is het op dit moment op veel plaatsen nog droog. Alleen in het zuidwesten en westen komen al een paar buien voor. Nou, die breiden zich langzaam over het hele land uit, waardoor er vanmiddag overal buien voorkomen. En daar kan soms ook af en toe onweer bij zitten. Temperaturen dus gemiddeld rond 18 graden en er staat de meest matige wind uit een westelijke richting.
10: Ja, hoe is dat de rest van de week?
12: Ja, de komende dagen blijft het wisselvallig. Al ziet het er morgen grotendeels droog uit in het binnenland. Het westen van het land krijgt morgen wel in de loop van de dag met regen te maken. En vrijdag en zaterdag kan er overal weer een enkele bui vallen. Met temperaturen gemiddeld rond een graad of 19. Nou, vanaf zondag, dan knapt het weer op met overwegend droog weer. Dat geldt ook voor volgende week. Meer zonneschijn en temperaturen die toch al wel weer iets boven de 20 graden kunnen uitkomen.
10: Oké, dankjewel, Wout. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoeveel kilometers file staat er?
13: Er staat nog 180. Het is minder druk dan gebruikelijk op woensdag. En de files worden alweer wat korter. zijn weinig opvallende files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten oponthoud. En er zat een auto met pech op de A16 Breda richting Rotterdam voor afrit Dordrecht Centrum 10 minuten vertraging.
10: Hij is al binnen, minister van Financiën Eelco Heijnen. We spreken hem het komende half uur uitgebreid. Heeft u vragen voor hem? Stuur ze vooral in via de NPO Luister-app.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
17: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
18: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
19: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
20: Ik werk mijn eigen remmen schompers, alles wat duurder wordt.
19: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
21: Morgen, 8:55, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
18: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
22: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
23: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
22: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
23: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
10: Tradities zijn er om in ere te houden en zeker deze traditie. De minister van Financiën bij ons in het Radio 1-journaal op de ochtend na Prinsjesdag en voor het derde jaar op rij is dat Eelco Heijnen van de VVD. Goedemorgen en welkom.
24: Goedemorgen.
10: En u heeft al vaak gezegd weinig te slapen. Slaapt het dan heerlijk na Prinsjesdag als alles gepresenteerd is? Dat is toch het belangrijkste moment als minister van Financiën?
24: Ja, het is een beetje een opluchting, maar uiteindelijk ga je ook weer heel laat naar bed. Want je bent natuurlijk, als je thuis komt, ga je alles nalezen van ja, hoe is nou eigenlijk allemaal in de media tevoorschijn gekomen? Dan ben je het ook alweer nieuwsgierig naar.
10: Toch een kort nachtje.
24: En dan een kort nachtje en de komende dagen zal ook heel kort zijn.
25: Goedemorgen ook namens mij, meneer Heijnen. Ik zat te denken, nog gedroomd van het feit dat de oppositie vandaag naar het sprekersstoel gaat en dan zegt van, nou meneer Heijnen, we hebben er nog een nachtje op geslapen. Eigenlijk is het een fantastisch plan. Dit gaan we doen.
24: Ja, ik verwacht eigenlijk heel veel bosse bloemen.
25: En applaus.
24: En ze zeggen, laten we ook gewoon geen debat voeren en gelijk voor die begroting stemmen.
25: Ja, u weet, en ik ook, hè, dromen zijn bedrog. Dus we gaan ervan uit dat het vandaag hoe zou u het omschrijven? Wat denkt u dat er vandaag op u afkomt?
24: Nou, dit zijn de politieke beschouwingen, zoals we dat in Den Haag noemen. En dat zijn twee dagen van debatten. Eerst vandaag is dan de oppositie, eigenlijk de Kamerfracties zijn aan het woord. Morgen gaat dan de premier namens het kabinet antwoorden. En voor politieke junkies zijn dit eigenlijk de mooiste debatten. Dus als je er een beetje van een buitenstaander naar kijkt, denk je, wat doen ze allemaal onaardig tegen elkaar. Maar het is echt, het zijn felle debatten, maar ook mooi op de inhoud. Er wordt ook veel gelachen. En het is natuurlijk om ook met elkaar de richting te geven aan het land, de inhoud scherp te krijgen. En dat is, ja, daar hoort debat bij. En dat mag ook scherp gevoerd worden.
25: Ja, maar u zei al, hè, applaus verwacht u niet. U heeft gisteren waarschijnlijk ook wel de reacties op uw miljoenennota voorbij zien komen. Het houdt nog niet over, laten we het zo zeggen.
24: Ik zie een heel gemixt beeld. Ik zie dat mensen, en ik hoor dat ook, dat mensen echt wel zorgen maken over waar we staan en welk keerpunt in de geschiedenis. Iedereen voelt onze veiligheid staat onder druk. Iedereen voelt ook dat we als Nederland het best goed voor elkaar hebben Maar zien onderliggend gaat het niet de goede kant op. Daarvoor zullen we meer moeten investeren. We moeten hervormen. We zullen internationaal beter en meer moeten samenwerken. Ook nieuwe bondgenootschappen zoeken. En dat voelt iedereen. En tegelijkertijd vraagt dat hele moeilijke keuzes. En iedereen voelt ook wat er internationaal gebeurt in de portemonnee. En dat geeft het een heel dubbel gevoel. Dus iedereen weet, we moeten aan de bak. Maar ja, het heeft wel een prijs.
10: Ja, voor die keuzes heeft u nog 10 zetels nodig voor de meerderheid. Er moet dus nog flink onderhandeld worden. Hoeveel procent van de miljoenennota verwacht u nog aan te passen?
24: Het opvallende is dat als je het in die augustusbesluitvorming, zoals we dat in Den Haag noemen, dan hebben we het eigenlijk maar voor een heel klein percentage van de begroting. Het is zo'n 500 miljard. Nou, overgrote deel staat allemaal vast. Dat gaat over salarissen. Wat besteed je aan politie? Besteed je aan onderwijs? Aan je wegen? En eigenlijk is maar een heel klein deel waar we dan in Den Haag veel discussie over hebben. Hoe we dat geld besteden. En toch is dat wel heel belangrijk. Want het maakt wel het verschil hoe je die keuzes maakt.
10: Ja, maar dat deel waar Den Haag zo weinig over te zeggen heeft dan eigenlijk, dat weinige deel, hoeveel procent verwacht u daar nog van aan te moeten passen? Moet de helft nog op de schop?
24: Ik vind dat lastig op deze manier te duiden in welke percentages. Maar we zoeken natuurlijk meerderheden. Wat we hebben gedaan is, we hebben lang en veel gesproken. Voor de zomer, tijdens de zomer, na de zomer. En we hebben alles wat we gehoord hebben van oppositiepartijen zoveel mogelijk verwerkt. Aan het begin zei iedereen, dat wordt lastig om die puzzel te leggen. Nou, ik heb in de zomer toen al aangegeven, nou, het goede nieuws is, op inhoud valt die puzzel te leggen. Waar je zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant de wensen weet in te passen. En ook gewoon op een nette manier dat het tekort nog steeds daalt. En we schulden niet laten oplopen en daardoor rekeningen doorschuiven. Maar goed, het komt natuurlijk ook altijd aan op een politieke weging. In die fase zitten we nu. Ja. En daar blijven we natuurlijk tot de laatste stemming zoeken naar meerderheden.
10: Maar je verwacht nog wel dat er wat aangepast moet worden, toch?
24: Dat kan. Maar dat is ook niet nieuw. Want je ziet toch bij elke begroting, we stemmen niet in één keer over één begroting. Dus liggen heel veel onderliggende begrotingen liggen daar aan te grondslag. En elke vakminister zal voor die begroting meerderheden moeten zoeken. En ook in het verleden met meerderheidskabinetten zag je dat nog begrotingen werden aangepast. Kamerleden kunnen moties indienen, amendementen indienen. Ja, dan zie je echt tot die laatste stemming dat er nog wijzigingen komen. Ja,
25: en heeft u nou eigenlijk al bedacht als kabinet, want u weet dat ook, dit is uw derde keer dat u het doet. Heeft u nou al bedacht als kabinet, nou, dit is wat de oppositie weet dat ze al binnen hebben. Heeft u al ingewilligd. Daar zetten ze dan een hekje omheen en dan weet u, dan komen ze nog meer vragen. Heeft u nou achter de schermen al met elkaar bedacht van, nou, dit is een beetje de ruimte die we hebben om nog uit te delen aan de oppositie?
24: Nee, ik werk niet. Dat heb ik in voorgaande kabinet ook gedaan. Met stiekem envelopjes in mijn binnenzak. En dan ga ik heel lang nee zeggen. En dan kijk, op het laatste moment komt er toch nog wat geld beschikbaar. Zo werk ik niet. Ik werk in volledige transparantie. Ik pas alle wensen in. Vond het ook belangrijk om dat aan de voorkant te doen en niet pas achteraf. Omdat we een minderheidskabinet zijn, dat dwingt ons tot brede akkoorden. En ik vind het ook belangrijk in de fase waarin Nederland nu staat, gegeven wat er internationaal nog gebeurt. Dan moeten we samenwerken. Dat moet breed. Dat kan je niet met een paar partijen. En daarom hebben we ook aan de voorkant gezegd, we gaan de wijzigingen die de oppositie al heeft aangegeven dat ze die willen zien, al inpassen. Om ook te laten zien dat we luisteren. En ik snap ook echt dat er nog veel debat plaats moet vinden. Om uiteindelijk bij de stemming, die dan helemaal pas in december plaatsvindt, alle handen in de lucht te laten gaan.
10: Samenwerken, hè? Dat hebben we gisteren ook heel veel gehoord. Ik hoorde het u nu ook weer zeggen. Ik vroeg me af, wat is goede samenwerking volgens u? Hoe ziet dat eruit?
24: Wat ik zelf persoonlijk belangrijk vind, is dat je de politiek bedrijft op de inhoud en niet op de persoon. Dus laten we netjes naar elkaar met elkaar omgaan. Elkaar niet op de persoon aanvallen, maar altijd op het beleid. Je mag heel kritisch zijn op het beleid wat we voeren. Dat is onderdeel van de politiek. En daarnaast vind ik samenwerking belangrijk, dat we dat in brede samenwerking doen. En dus niet over links of over rechts. Ik hoor veel partijen zeggen, kies voor mij. Ik wil niet met de ander samenwerken. Maar ik ben echt van overtuigd dat dit het land niet verder brengt. Nederland is altijd vooruit gegaan door samenwerking. Vanuit de wetenschap dat je nooit 100% je gelijk krijgt. Maar in die compromissen die we sluiten, krijgt iedereen een beetje gelijk. En dat brengt wel Nederland elke keer verder. Ik geef toe, het duurt altijd net wat langer. Maar daardoor wel met meer draagvlak. En dat heeft van Nederland toch wel een van de meest welvarende landen gemaakt van Europa.
25: Niet te persoonlijk maken, is dat ook gelukt binnen het kabinet?
24: Ja, in tegenstelling tot soms wat ik ook in de kranten las. Ik zag soms dingen voorbij komen en dan keken we elkaar aan. Zeg, heb jij dat gezegd? Zeg, nee, ik heb het ook niet van jou gehoord.
25: Nee, maar meestal is het niet uit de lucht gegrepen wat er wordt geschreven.
24: Zo ervaar ik het wel. Want ik heb zelfs gesprekken gevoerd op het ministerie van Financiën met partijen. Dat waren echt hele prettige gesprekken, ook een hele goede sfeer. En dan liep iemand naar buiten en die stond dan de pers te woord. Die zegt, nou, het was een vreselijk gesprek, nul beweging. Ik dacht, nou, ik weet niet wat ik net het afgelopen uur heb besproken. besproken. Dus ik heb geleerd in de politiek dat dat er ook een beetje bij hoort. Dat je daar niet door moet laten afleiden. Maar ik vind het wel jammer dat dan het beeld is alsof we allemaal ruzie met elkaar hebben. Terwijl we eigenlijk best goed samenwerken.
25: Nou, dat komt natuurlijk ook omdat iedereen, het lijkt alsof iedereen achteraf via anonieme bronnen zijn gelijk probeert te halen in de kranten over wat er nou precies binnenskamers is gebeurd in de afgelopen augustus. Ik bedoel, wat is er waar over het feit wat er geschreven wordt dat er tussen u en Jette wel heel veel licht zat op een gegeven moment in
24: de onderzoek? Ja, nou, ik snap ook dat het frustrerend is voor de zijde van de journalistiek. Omdat je, als je dan achteraf mensen zich bij u melden en zeggen, nou, wat ik nou eens gehoord heb, hoe kunt u daar nou chocola van maken? Dus ik snap dat dat ook voor degene die verslag moeten doen van wat wij in Den Haag doen, soms ook lastig is. Maar als het gaat tussen de premier en ik, we zijn heel goed met elkaar. We hebben vooraf,
25: besties inmiddels.
24: Nou, geen bestie, maar gewoon zakelijk. En we hebben voorafgaand aan dit avontuur zijn we ook samen een hapje gaan eten van hoe gaan we dit de komende jaren nou doen? Jij bent van een partij, ik ben van een partij, maar in een kabinet schudden we die partijkleuren af. Moeten we samenwerken? Hoe gaan we dat nou doen? Hebben ontzettend gezellig gegeten. Sterker nog, in het restaurant dachten mensen dat we op date waren, want ze hadden allemaal hartjes verspreid op de tafel.
25: Daar zijn we het niet gehoord.
24: Ze hebben nog smakelijk over gelachen met z'n tweeën. En daar herinneren we ons af en toe nog wel eens aan van wist je nog.
0: Nou, en misschien kwam daar dit onderwerp ook al wel ter tafel. Box 3. Dat is natuurlijk een heikel punt van oneenigheid. Hoe moet het verder met de vermogensbelasting? Waar zit volgens u die ingewikkeldheid?
24: Omdat het een ingewikkeld dossier is. We slepen dit nu al jaren achter ons aan. Eigenlijk sinds Rutte 2, als ik me meen te herinneren. En elke keer proberen we het te fixen met labmiddelen. En dan zegt de rechter, ja, dat is niet goed. En dan kom je weer in hersteloperaties. En dat zien we jaar op jaar op jaar. We hebben in het coalitieakkoord geschreven, we moeten nu naar die eindoplossing voor vermogenswinstbelasting. Van links tot rechts in de Kamer. Iedereen zegt, dat is toch wel het beste stelsel. Maar er zit ook een rekening bij. Nou, die heb ik geprobeerd in te vullen in augustus. Maar we zagen ook, ja, dan kom je ook weer aan de fiscaliteit en allemaal knoppen. En gaat dat niet één stap te snel? Want wat hebben we nou in het verleden gezien? Dat je dan heel moedig om 5:00 s'nachts nog probeert een besluit te nemen. En dat je een week later denkt, hadden we maar een weekje langer de tijd genomen. Tegelijkertijd loopt er ook een traject in de polder. De werkgevers zeggen, ja, wij hebben ook wensen. We horen veel over de vakbonden, maar ook de werkgevers hebben wensen. Die zeggen, we willen de verdiencapaciteit van Nederland versterken en ook onze fiscaliteit anders vormgeven. Dus we hebben in augustus met elkaar gezegd in het kabinet, laten we nou dit samen op laten lopen met de polder, om weer te voorkomen dat wij nu hele moedige besluiten nemen, maar je over een maand weer alles moet terugdraaien. En daarom zeggen we, het moet wel voor het eind van het jaar. We moeten nu echt deze knoop gaan doorhakken, maar wel zorgvuldig.
25: Ja, maar is dat niet een hele nette manier om te zeggen, we kwamen er onderling niet uit, hoe we dit wilden oplossen?
24: Nee, we deden dit in het besef dat de keuze die we nu maken ook iets van ons allemaal vraagt. Maar ook zomaar eens kan betekenen dat als een polder een traject loopt en zelf zegt, wij willen de fiscaliteit anders vormgeven. Ik hoor de werkgevers over de vennootschapsbelasting. Ik hoor ze over loondoorbetaling bij ziekte. Er komen allemaal rekeningen uit. Dan moet je ook weer in de fiscaliteit kijken. En waarom zitten we in een heel ingewikkeld fiscaal systeem? Omdat we keer op keer korte termijn besluiten nemen en nooit een keer integraal naar het hele belastingstelsel kijken. En dan kijken, hoe richten we dit nou op de beste manier in?
25: Ja, maar waar ik eigenlijk toch een beetje op blijf hangen, is er was eigenlijk een oplossing. Er werd een wet naar de Eerste Kamer gestuurd. En toen zei u op een gegeven moment nog, u was nog koud aangetreden, zou ik maar zeggen, van nee, dat gaan we niet meer doen, we gaan iets nieuws bedenken. Dat begreep ik niet zo goed, want de VVD was toch eigenlijk akkoord ook met die regeling die er toen lag. Waarom moet er nu ineens weer allerlei andere dingen worden verzonnen?
24: Nou, u zegt het terecht. Dus die wet ging naar de Eerste Kamer en we zagen daar het draagvlak in die Eerste Kamer verdwijnen. Waardoor er geen meerderheid meer was voor die wet.
25: En u wilde geen nederlaag leiden in de Eerste Kamer en u dacht dan trekken.
24: Nou, wetten, als je die kan je alleen aannemen bij meerderheid. En als je geen meerderheid ziet, moet je die wet aanpassen. Dus toen hebben we gezegd, van terug naar de tekentafel. Daar zijn mijn moties ook over ingediend.
25: Het is wel een duur besluit geweest, hè?
24: Ja, maar als er geen meerderheid is, er geen meerderheid. Dus dan moet je terug naar de tekentafel. En de staatssecretaris,
25: hoeveel gaat dat kosten namelijk? Hoeveel kost dat ongeveer?
24: Nou, dat hangt er vanaf welke oplossing je kiest. Maar nogmaals, er is toen in de Tweede Kamer een motie ingediend. Daar is de staatssecretaris een half jaar mee bezig geweest om die uit te werken. En terwijl die daarmee bezig was, waren de indieners van de motie zeiden alweer, we vinden dit eigenlijk ook niet genoeg.
25: Nee.
24: Nou, en daarvoor hebben wij gezegd, oké, nu is het klaar. We zijn keer op keer labmiddelen aan het inzetten. We moeten nu zo snel mogelijk naar die oplossing die iedereen wil. Maar er zit een grotere rekening aan vast. En laten we dat nou zorgvuldig doen.
25: Ja, maar die rekening moet wel ergens van betaald worden.
24: Ja.
25: Die is voor dit jaar dan ergens opgelost. Maar u weet eigenlijk al, Volgend jaar komt er een dikke vette factuur hiervan. Als u dat niet opgelost krijgt, dan moet u het alsnog gaan betalen.
24: 2028. Ja, dus we hebben echt nog even. En u heeft gelijk. Dus er zit een dikke rekening aan. En we hebben het hier, want we hebben het over box 3. Maar dat is over het spaargeld. Ja. Om het even voor ook de luisteraars helder te krijgen.
25: Precies. En vermogen dat je hebt in aandelen, beleggingen en dergelijke.
24: Ja, beleggen. Maar dat klinkt allemaal heel chic. Maar dat is ook gewoon de ondernemer die daar zijn pensioenvoorziening in heeft. En gewoon spaart voor de oude dag. Dus vermogen klinkt dan heel ver van je bed. Maar dit zijn gewoon mensen die sparen voor de oude dag. Of gewoon voor een verbouwing of voor hun kinderen.
25: En die moeten heel lang wachten totdat ze weten hoeveel belasting u daar nou precies over gaat hebben?
24: Nou, we zitten nu. Er moet nu belasting betaald worden. Maar het stelsel waarin we nu zitten vindt iedereen ingewikkeld, iedereen onwenselijk. Dus we willen naar een nieuw systeem. Ja, en daar komt een grote rekening. Daarvan heb ik ook gezegd, we zijn niet op zoek naar cadeautjes voor de rijke mensen. Iedereen snapt ook dat de rekening hiervan, dat je die niet legt bij hardwerkende mensen of mensen die heel weinig hebben. Dus dan moet je ook weer in het vermogensdomein zelf kijken. En laat dat dan precies ook een punt zijn waar de polder naar kijkt. En daarom heb ik gezegd, laten we dat nou wel samen oplaten.
25: De vakbonden en de werkgevers gaan nu uiteindelijk vertellen wat er moet gebeuren. Daar komt het feitelijk op.
24: Nee, dat zou te makkelijk zijn, want dan zou ik de verantwoordelijkheid van me afschuiven. Dus wat we hebben gezegd is, laten we het nou samen opdoen en voorkomen dat we elke maand weer belasting aan het wijzigen zijn. Waardoor we elke keer in dat ingewikkelde stelsel komen.
0: Dat is wel een mooi bruggetje, want u begint al over de belasting op arbeid. Daar krijgen we ook veel vragen over. De Raad van State concludeert dat dit kabinet alleen kiest voor lastenverhoging op arbeid. Terwijl u en ook uw medeminister zeggen altijd, werken moet lonen. Hoe ruimt u dat?
24: Nou, waar de Raad van State op wijst, eigenlijk de stapeling die je nu al jaar op jaar op jaar ziet in de inkomstenbelasting. We hebben als kabinet dit augustus hebben een koopkrachtpakket samengesteld waarin we de last op arbeid juist verlagen. Dat noemen we dan de arbeidskorting. Dat is een aftrekpost die je van je lonenstrookje kan halen. Die doen we met 1,3 miljard. Verhogen we die arbeidskorting om in ieder geval voor werkende middeninkomens weer wat lucht te geven. Maar wat daar niet in zit, is in diezelfde zin die je opleest, is dat er tegenover staat dat bijvoorbeeld dat we ingrijpen op de zorgpremies. Dat we de accijns en diesel, dus de diesel- en benzineaccijnskorting aan de pomp verlengen. Dat we bijvoorbeeld een vliegbelasting verlagen. Dus
0: dat valt allemaal onder waar de werkenden wat aan hebben.
24: Nou, de mensen thuis, die zullen hier profijt van hebben. Maar bijvoorbeeld ook een noodfonds energie, waar we kijken, oké, als jij in een tochtige woning zit, hoe kunnen we helpen je woning te isoleren? Dat gewoon scheelt in de gasrekening. Dat zit allemaal niet in datzelfde staartje. Dus we hebben ook, als het kabinet zegt, we kijken naar koopkracht. Daar kijken we altijd in Den Haag naar. De koopkracht dit jaar stijgt. Volgend jaar staat hij onder druk. Deels door lasten en deels door inflatie van wat er internationaal gebeurt. Want terwijl we dit gesprek voeren, staat een oliepijpleiding in Saudi-Arabië in brand. Mm-hmm. Dat merken we gewoon aan de pomp. En dat raakt mensen in de portemonnee. Maar als het gaat om die last op arbeid, daarvan zeggen, daar kunnen we wel wat aan doen. En daarom hebben we ook een koopkrachtpakket. Presenteren we vandaag aan het parlement, waarin we ook proberen die lasten voor middeninkomens weer te
25: verdienen. Ja, maar dat klinkt toch een beetje van, oké, de belasting blijft hoog voor u, maar wij regelen het even dat u goedkoper kunt tanken, dat u goedkoper kunt vliegen. Als je het niet doet, heb je daar natuurlijk helemaal niks aan.
24: Nou, heel veel mensen staan aan de pomp
25: zeker. Denk, maar heel veel, die nu steeds meer mensen rijden elektrisch, zou ik bijna zeggen. Maar, ja. Het moet toch pijn doen als VVD'er dat je op een gegeven moment niks kunt doen aan de lasten van werkende mensen. Daar bent u zo'n beetje voor opgericht als partij.
24: Dat suggereert dat wij daar niks aan doen. En daar doen we dus wel aan, wat ik net zei. En we voorkomen ook dat heel veel andere belastingen stijgen.
25: Ziet de Raad van State dat dan verkeerd?
24: Nee, maar ik probeer het totale plaatje te schetsen. En de lasten is meer dan alleen de inkomstenbelasting. Dus ook de lasten die betaalt aan de pomp. Het is ook de energierekening. En zo proberen we breder te kijken, bijvoorbeeld ook naar de zorgpremies.
0: Ja. Daar komen ook vragen over binnen. Hè? Gerard die vraagt bijvoorbeeld, ik hoor wie er allemaal op voor en achteruit gaan, maar ja, blijft dat allemaal wel overeind, omdat ook die energiekosten zo stijgen?
24: Ja, en wat je dus ziet, en ik snap deze vraag heel goed, het leven wordt gewoon ontzettend duur. Iedereen, ja, je hoeft maar een supermarkt in te lopen en je valt echt achterover hoe die prijzen stijgen.
0: Ja.
24: Wat je hier eigenlijk onderliggend ziet, en dat is een moeilijker verhaal, is ons inkomens blijven achter. Dus prijzen stijgen, dan kan een overheid op zichzelf niet veel aan doen. Natuurlijk wel via de belastingen. Maar wat olie kost, dat wordt op de wereldmarkt bepaald. Daar ga ik als minister van Financiën niet over. Maar we kunnen natuurlijk wel wat doen aan wat mensen in hun portemonnee ook aan lonen krijgen.
0: Is het een oproep aan de vakbond om strenge CAO-onderhandelingen
24: te doen? Nee, dit is een oproep. En dat is ook wat ik gisteren bij de aanbieding van het koffertje heb gezegd. We moeten een nationale opdracht aan onszelf geven. Dat is namelijk, hoe zorgen we ervoor dat we weer economisch gaan groeien? Dus in Den Haag gaat het heel vaak over de verdeling en de belastingen. Die begrijp ik ook. Doe ik zelf ook aan mee. Want ik vind dat de belastingen omlaag moeten. Dat daarvoor keuzes moeten worden gemaakt. Daarvoor moeten we hervormen. Mm-hmm. Maar veel belangrijker is het klassieke verhaal. Hoe maak je die koek nou groter? Daarvoor moeten we economisch groeien. En daarvoor is nodig dat we gaan investeren, veel meer dan dat we nu doen. Dat we gaan hervormen en internationaal beter en meer samenwerken binnen Europa en daarbuiten. Zodat we gewoon welvarender worden. Ja. En dat is een ingewikkeld verhaal. Dat is niet in soundbites of in one-liners te zetten. Maar het is ook zo belangrijk dat we dit met elkaar hier met z'n allen achterscharen.
0: Ja, we krijgen ook vragen van luisteraars over de sociale zekerheid. Rilana bijvoorbeeld, die schrijft, er wordt gesproken over bezuinigingen. Maar wat betekent dat voor de Wajong? Ik ontvang zelf al vanaf mijn 18e inmiddels 30 jaar lang een Wajong-beschikking. Wat betekent dit beleid voor mensen die al zo lang in deze regeling zitten?
25: Moeten we even uitleggen dat de Wajong-uitkering is voor jonge mensen die arbeidsongeschikt zijn.
24: Ik vind het lastig om op dit moment op deze manier te zeggen. Omdat we ook hebben gezegd dat de hervormingen waarvoor wij staan open voor aanpassingen. En daar willen we dus met de polder mee in gesprek. En laat voorop staan, we vinden allemaal dat als je niet kan werken of je bent getroffen in het leven door een noodlot, dan moet er gewoon een goed sociaal vangnet zijn. Het sociaal vangnet wordt ook door iedereen betaald. Dus je wil dat het betaalbaar is. En ik wil dat het toegankelijk is voor mensen die het nodig hebben.
0: Ja, maar welke kant het op gaat, moeten we afwachten in de samenwerking die u aangaat. En u kunt Rilana dus eigenlijk niet zeggen waar het naartoe gaat.
24: Nee, maar wat ik wel kan aangeven is dat als het op de manier doorgaat zoals het nu doorgaat. En als we naar de WIA kijken, dus de arbeidsongeschiktheidsregeling en de hoge instroom die we nu zien. En we zitten nu in totaal, als we naar alle uitkeringen kijken, 1,5 miljoen mensen in een uitkering. En je grijpt daar niet op in. Dan weet je, dan moet je op het generiek korten. En dan worden dus juist mensen geraakt die het nodig hebben. En wat zeggen wij nou? Laten we nou kijken. Is nou elke instroom echt nodig? Is het ook mogelijk om uit regelingen te komen? En nogmaals, met alle begrip voor mensen die niet kunnen werken. Maar er zijn ook mensen die wel kunnen werken. Daar willen we ook naar kijken. Om het juist voor mensen die het echt nodig hebben ook beschikbaar te houden. Op een goed niveau. Ook gewoon een goed leven kan leiden.
0: De koning die zei in de troonrede gisteren dat het idee van democratie niet moet worden versmalt tot het gelijk van de helft plus één. Maar ja, laten we wel wezen, om plannen voor elkaar te krijgen heb je toch de helft plus één nodig in de kamers. De oppositiepartijen zeggen dit kabinet is stuurloos en moet kiezen. Wat vindt u van hun houding?
24: Ik ga niet evalueren hoe partijen zelf in de wedstrijd zitten. Dat vind ik niet mijn rol. Maar ik ben het wel zeer eens met de woorden van de koning. Zelfs als ik een meerderheid zou hebben met 2-3 zetels, dan blijf ik doorstrijden om dat draagvlak breder te krijgen. Daarom zeggen we ook, we willen het met de polder doen. Dus met werkgevers, werknemers. Die zijn op zichzelf niet nodig, want die stemmen niet in de Kamer. Maar ik vind het belangrijk dat we ook maatschappelijk draagvlak organiseren voor de hervormingen die wij willen doorvoeren. Dat betekent dat je dat samen met bedrijven moet doen, samen met de vakbonden. Dus werkgevers en werknemers. Dat kost wat meer tijd. Dat vergt ook aanpassing van plannen. Maar daar zijn we wel toe bereid om dat brede draagvlak te organiseren. Omdat, als ik kijk waar we staan, het is echt een keerpunt in de geschiedenis. Niet alleen op onze welvaart, maar ook op onze veiligheid. Mm-hmm. Dan zullen we moeten samenwerken om hier met elkaar doorheen te komen. We krijgen echt spijt als we dat, zoals de koning zei, met 50% plus één doen. Want dan doe je het maar met een deel van de samenleving en dan raak je het andere deel kwijt.
25: Maar goed, het is duidelijk. Hè? Zowel de linkse oppositie, en dan in dit geval Jesse Klaver van Pro, als de rechtse oppositie zegt dat kan niet. Je kunt niet voor de één kiezen, want dan laat je ons in de steek. En als je voor de ander kiest, dan laat je mij in de steek. Dus nee, we willen heel graag dat het kabinet richting kiest. Nou, zeg het maar, gaat u over links of gaat u over rechts?
24: En waarom zou het niet kunnen?
25: Nou, omdat zij in ieder geval niet van plan zijn om steun te geven op het moment dat u de ene of de andere kant op gaat.
24: En dat wordt al geroepen zonder dat we naar de inhoud van de plannen kijken. Dus dat is ook.
25: Maar ik denk dat ze die inhoud wel hebben gezien, dat ze het niet voldoende vinden.
24: Nou, ik heb het ook gehoord voordat ik de begroting heb gepresenteerd. Van u zult moeten kiezen. En zei ik van laat mij nou eerst de plannen presenteren.
25: Want en wat zit er voor ze in?
24: Nou, bijvoorbeeld aan de linkerkant was de oproep om de bezuinigingen te verzachten en om ruimte te bieden om met de polder in gesprek te gaan. Dus dat hebben we ook gedaan. Dus we hebben die AOW-verhoging, de leeftijdsverhoging, die we hebben genomen om mensen langer door te laten werken, omdat we ook ouder worden. En we moeten allemaal bijdragen aan het land. Maar die hebben we geschrapt. Dat was ook de oproep van de bonden. We hebben het max-dagloon. Dat is een wat ingewikkelder regeling. Maar het is eigenlijk waar alle uitkeringen op zijn gebaseerd. Dat was ook een bezuiniging, die hebben we ook geschrapt. En de andere hervorming hebben we met een jaar uitgesteld om de ruimte te bieden aan met de polder om in gesprek te gaan. Dus volgend jaar staan geen bezuinigingen op plan liggen voor ons. Dus we hebben echt de tijd om nu het gesprek aan te gaan om tot alternatieven te komen. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan richting de polder.
25: Dan zegt Jesse Klaver, ja, u heeft iets wat erg is minder erg gemaakt.
24: Maar daar ben ik het niet mee eens. Want bij de regeringsverklaring, toen we daar aftrapten, toen was het schrap de AOW-maatregel. Dat hebben we gedaan. Bijvoorbeeld vanuit de vakbond CNV werd gezegd, Max Dagloon, waar ik net naar verwees, haal dat van tafel. En ook vanuit de Kamer hoorden we dat, omdat dat de stapeling van maatregelen gewoon te hard neersloeg bij mensen. Dus dat hebben we ook geschrapt. Dat is 1 miljard euro per jaar, wat we hebben geschrapt en opnieuw hebben ingepast in de begroting. Daarnaast andere hervormingen, bijvoorbeeld als het gaat om de WW, hebben we uitgesteld. Zoals gezegd, we vragen nu niemand in deze begroting om voor een bezuiniging te stemmen. Dat gaat pas later in, zodat we de tijd hebben om het gesprek aan te gaan. Maar dan moeten we wel aan tafel met elkaar komen. En het heeft geen zin om te spreken door een megafoon. Zo voer je geen gesprek. En kom dan aan tafel. Ja, dus die beweging hebben we gedaan. En ik hoop ook echt dat het nu lukt om dat gesprek aan te gaan.
25: Is het dan, jongens, niet zo zeuren, jongens. Jullie krijgen echt wel wat je wil.
24: Ja, dat zou natuurlijk niet mij passen om dat soort termen te gebruiken. Dus ik heb de beweging gemaakt met het kabinet in te passen. Nogmaals, we vragen nu niemand, als we in december stemmen over die begrotingen, de handen in de lucht steken voor hervormingen. Ze liggen simpelweg niet voor. Dus we hebben gewoon de tijd om met elkaar het gesprek aan te gaan en te kijken hoe richten we dit nou op een manier in dat iedereen ook tevreden is, zodat we Nederland sterker kunnen maken en weer vooruit kunnen gaan met elkaar.
25: En hoe zit het dan met uw charme, zou ik bijna zeggen?
24: Ja, dat is een uur om te beoordelen. Ja, ik hoor nog wel eens dat ik nogal hoekig kan zijn. Dus dat is werk aan de winkel.
25: Nou
24: ja,
25: u gaf een interview aan de Telegraaf. Vanochtend staat hij in de krant. Die viel niet al te best bij meneer Klaver gisteren. Die noemde dat een middelvinger naar de vakbonden. Omdat u zei, ze moeten ophouden met schreeuwen.
24: Ik hoor ook Hans Spekman een andere minister weer voor flapdrol uitmaken. Dus middelvingers, flapdrollen. Waar zijn we mee bezig met elkaar? Dus laten we nou netjes met elkaar omgaan. We mogen met elkaar oneens zijn, maar laten we dat op de inhoud doen. Vertel me dan wat je wil wijzigen. En dan moet je aan tafel komen en dan kunnen we het gesprek voeren. Mag je nog steeds zeggen dat je het mee oneens bent? En dan zal ik je vragen, hoe zie jij dan de hervormingen voor je? Uiteindelijk met hetzelfde doel. We willen economische groei. We weten, daarvoor moeten we ingrijpen. We willen investeren. We moeten hervormen. Hoe zou jij het dan inrichten? En zo komen we in een democratie bij elkaar. Dan ga je proberen daar een compromis in te vinden.
0: Mag ik u tot slot vragen wat u zelf gaat veranderen om met die samenwerking tot een deal te komen?
24: Nou, ik heb tot nu toe.
0: Aan uzelf, aan uw eigen inbreng.
24: Ja, je moet natuurlijk. Ik ben opgevoed vanuit het gedachte dat je altijd naar jezelf moet kijken. Wat kan je zelf veranderen? Dus ik zal ook weer blijven aangeven dat ik opensta voor alternatieven. Ik maak altijd mijn agenda leeg. Ik heb de zomer een weekje vrij gehad en verder met alle partijen om tafel gezeten, op het ministerie of op het terras of bij mensen thuis, om te praten. Het begint bij luisteren. Die uitgestoken hand. We hebben als kabinet geprobeerd dat vandaag te doen en we gaan horen in het parlement wat de reacties daarop zijn.
0: Ilko Heijnen, minister van Financiën. Fijn dat u bij ons was. En die agenda die raakt vanzelf vol, denk ik. Lars, politiek verslaggever Lars Geerts. Dank ook.
24: Dank u wel.
1: Op NPO.
2: AZ en NEC spelen hun eerste wedstrijden in de Europa League. Vanavond om 9 uur in Engeland, Sunderland AZ.
3: Het is de moeilijke tegenstander, ja. En win je hier zomaar? Nee. Maar uiteindelijk zijn het wel mooie uitdagingen. Om jezelf natuurlijk uiteindelijk te kunnen meten met dit soort tegenstanders.
2: En morgenavond NEC in Turijn tegen Juventus. Beide wedstrijden vanavond en morgen om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken.
4: Luistert, weet meer.
5: Ster. So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
2: NPO Radio 1. 9 uur.
4: Marco Geitenbeek.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De voorzitter van de Europese Commissie spreekt haar jaarlijkse State of the Union uit. En op het laatste moment is een staking op Schiphol van de baan. Een overzicht van het nieuws. Thomas.
6: Beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen dat ze met de luchthaven afspraken hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en er komt een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor lange rijen bij de beveiliging. Een jeugdzorginstelling in Houten moet, als het aan de inspectie ligt, alle camera's in het pand verwijderen. Die hangen in de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de gang en de keuken. Beelden daarvan kunnen live worden bekeken en blijven 4 weken bewaard. De eigenaar zegt dat de camera's er voor de veiligheid hangen. Zo zou er eerder ingegrepen kunnen worden als een situatie in het huis escaleert. De inspectie zegt dat het een inbreuk is op de privacy van de jongeren die er wonen. De camera's moeten voor 1 oktober weggehaald worden. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat debat duurt 2 dagen en gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Anders dan bij de meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Proleider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jetten namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam de loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen, er is nog niemand opgepakt. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. 2 inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat het vliegtuig inderdaad was neergestort. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden bij een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien.
0: De verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
8: De files nemen af, er staan nog 100 kilometer bij elkaar. De meeste daarvan staat in Zuid-Holland en Utrecht. De langste files op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen, tussen Steenbergen en Bergen op Zoom, een half uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.
0: Wat zijn de plannen van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen? Ze begint zo aan haar State of the Union.
9: Ster. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Ik kun je even staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
9: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
26: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl. Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
27: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
17: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, staat op het punt om te beginnen met haar State of the European Union. De jaarlijkse toespraak waarin ze uiteenzet hoe het met de EU gaat en wat haar plannen zijn voor het aankomend jaar. EU-redacteur Roemer Ockhuizen die volgt het vanuit Straatsburg. Ze komt zojuist aanlopen naar de zaal, hè, Roemer, kunnen we zien. Waar moeten we op gaan letten in die speech van haar?
18: Ja, ze komt inderdaad op dit moment de zaal binnenlopen, terwijl ook de meeste Europarlementariërs nog rustig binnendruppelen. Dus ik denk dat zij over enkele minuten ook echt zal beginnen. Nou, er zijn toch wel een paar dingen waar we op moeten letten. Er is gisteravond al een versie van de speech uitgelekt. Daar moet ik altijd wel bij zeggen. Ze gaan deze speech passen ze vaak tot op het allerlaatste moment aan. Dus het zou kunnen dat er nog dingen veranderen. Maar er stond toch echt wel een opvallend plan in. Von der Leyen die gaat aankondigen dat zij graag een nieuwe Europese Veiligheidsraad in het leven wil roepen. Ja, en dat lijkt toch wel een reactie te zijn om sneller te kunnen reageren op toch die recente hybride dreigingen, die Russische provocaties die we de laatste tijd hebben gezien. Denk dan aan de drone met explosieven in Leipzig, de Russische drones die het luchtruim van de EU en de NAVO telkens binnenvliegen, cyberaanvallen. Mm-hmm. Ja, en ook interessant aan het plan, en ook een groot verschil met de NAVO. Het zou dan gaan om een veiligheidsraad waar bijvoorbeeld ook het Verenigd Koninkrijk, Canada en Oekraïne aan deelnemen, maar niet de Verenigde Staten, met wie de banden natuurlijk behoorlijk bekoeld zijn binnen de NAVO.
0: Ja, hoe belangrijk is deze toespraak?
18: Ja, toch wel echt belangrijk. Deze toespraak geeft vaak wel een goed beeld van wat de commissie komend jaar wil gaan doen. Wat we kunnen verwachten en hoe de commissie op dit moment kijkt naar de Europese Unie. Nou, in Amerika kennen we het al langer, zo'n State of the Union, waarbij de president dan het congres toespreekt. Maar sinds 2010 hebben we in de Europese Unie dus ook deze State of the European Union, staat van de Europese Unie, waar dan de voorzitter van de Europese Commissie, nu dus von der Leyen, schetst hoe die Unie ervoor staat. Ja, een soort Europese Prinsjesdag zou je kunnen zeggen, een dag na de Nederlandse. En ze proberen hier ook wel echt gewicht aan te geven, hoor. Het is wel dat ze ook al dagenlang, ja, ik zou, nou, als ik dat mag zeggen, wat knullige filmpjes op sociale media plaatsen met allemaal aankondigingen voor deze speech, om maar te benadrukken, u moet gaan kijken. We kregen als journalisten ook een mooi vormgegeven document met alle beloftes uit de State of the Union van vorig jaar. Met wat de commissie allemaal heeft kunnen waarmaken. Maar je raadt wel, daar stond dan weer niet in wat er allemaal niet gelukt is.
0: Nee, want wat is er terechtgekomen van die State of the Union van vorig jaar?
18: Nou, als je kijkt naar wat de commissie bijvoorbeeld zelf noemt, dan noemen ze wetsvoorstellen die ze dit jaar hebben voorgesteld om het bedrijven makkelijker te maken in de hele EU te werken. Ze noemen de handelsakkoorden die ze hebben gesloten met bijvoorbeeld India, Australië, Indonesië, om maar minder afhankelijk te worden van Amerika en China. Ze noemen een nieuwe drone-samenwerking met Oekraïne. Nou, dat zijn volgens de commissie allemaal de geslaagde plannen. Maar als je toch even kijkt wat ze nou von der Leyen vorig jaar allemaal heeft gezegd in die toespraak, ja, dan zijn er ook wel dingen inderdaad niet gelukt. Zij wilden bijvoorbeeld heel graag precies bevroren geld gebruiken, wat in Europa bevroren is, om daarmee geld aan Oekraïne te geven. Nou, daar is dit jaar veel discussie over geweest tussen alle EU-landen, maar die vonden dat toch een te spannend plan, dus dat is bijvoorbeeld niet gelukt. Ook wilden ze graag dat Europese landen meer samen in defensieprojecten gaan investeren en samen de defensieindustrie een boost gaan geven. Ja, en dat komt ook maar behoorlijk moeilijk op gang. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het plan voor een drone-muur dat ze vorig jaar aankondigden, om de landen aan de oostgrens van de EU en de NAVO beter te beschermen tegen drones vanuit Rusland. Ja, dus er zijn ook wel een aantal zaken zeker nog niet gelukt.
0: Nee, nou, we gaan afwachten wat ze vandaag in die State of the European Union gaat zeggen. Jij gaat dat voor ons volgen. EU-redacteur Roemer Ockhuizen was dat vanuit Straatsburg. Als longkankerpatiënten hun klachten zelf bijhouden in een app, dan kunnen zorgverleners sneller ingrijpen, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. Patiënten die zo'n app gebruikten leefden gemiddeld 5 maanden langer en hadden ook een betere kwaliteit van leven. Hoofdonderzoeker Iris Walraven legt uit hoe die app werkt.
10: Nou ja, het was eigenlijk ook best wel simpel. Wat patiënten deden die meededen aan ons onderzoek, is dat ze van het begin van hun behandeling die app downloaden. En in die app vulden ze dan iedere week een korte vragenlijst in over de klachten die ze wel of niet hebben, hoe erg die zijn en hoe vaak ze voorkomen. En het ging dan bijvoorbeeld om klachten van de ziekte en van de behandeling, zoals kortademigheid, hoesten, vermoeidheid, diarree, koorts of gewichtsverlies.
0: Mm-hmm.
10: Wat er in de app zat, is dat van tevoren met een expertgroep hebben we voor al die klachten drempelwaardes vastgesteld. En als dan zo'n klacht boven die drempel uitkwam, dan werd er een alarmsignaal gegenereerd. En na dat alarmsignaal volgde dan contact met de zorgverlener.
0: Dus jullie wisten sneller dat er iets aan de hand was en konden ook sneller in contact komen met elkaar?
10: Ja, precies. Dus wat je ziet tijdens een kankerbehandeling is dat de patiënten natuurlijk niet de hele tijd in het ziekenhuis zijn. Mm-hmm. Dus er zit vaak redelijk wat tijd, zowel tijdens als na de behandeling, tussen consulten in het ziekenhuis. Ontstaan er vaak klachten en is er dus ook onzekerheid of zo'n klacht bij de behandeling hoort bijvoorbeeld, of dat die toch alarmerend is en of je dan contact moet opnemen met het ziekenhuis.
0: Ja, en dat doet dus zelfs iets voor de kwaliteit van leven. Waar ligt dat dan aan? Hoe komt dat?
10: Nou ja, de kwaliteit van leven bestaat natuurlijk uit verschillende onderdelen. Dus hoe goed je door kan blijven leven, maar ook of je dus klachten hebt waardoor je dus in goede kwaliteit van leven kan blijven leven.
0: Mm-hmm.
10: En doordat er dus samen met de zorgverlener werd gekeken wat voor vervolgacties er nodig waren bij die bepaalde klachten, konden mogelijk patiënten daardoor beter hun leven blijven leven zoals ze dat normaal doen.
0: Ja, en dus ook langer leven zelfs.
10: Ja, langer leven.
0: Ja. Dat onderzoek dat vond specifiek plaats onder longkankerpatiënten. Waarom deze groep patiënten?
10: Ja, nou wat we bij longkankerpatiënten is het zo dat die relatief vaak wat langere behandelingen krijgen. En juist daar zit dus soms dus wat langere tijd ook tussen die ziekenhuisbezoeken door. Dus daarom was de gedachte dat het juist ook bij deze groep effect zou kunnen hebben. Om die klachten dus iedere week in de thuissituatie te monitoren. Maar het kan ook zeker werken bij andere vormen van kanker.
0: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Biedt het ook voor andere kankerpatiënten perspectief?
10: Ja, dat denk ik wel echt. Dan moet ik zeggen dat wij echt de eerste studie in Nederland zijn die dit hebben laten zien, dus bij longkanker. Maar er lopen ook andere studies in Nederland, maar ook in heel de wereld, om aan te tonen of dit effect heeft bij andere vormen van kanker.
0: Ja, dan denk je als luisteraar natuurlijk, rol maar uit.
10: Ja, precies.
0: Hoe ziet dat eruit de komende tijd?
10: Nou ja, onze studie is natuurlijk in een studiesetting gedaan. Dus die app is nu nog niet breed beschikbaar voor alle patiënten. Maar daar gaan we natuurlijk wel heel hard aan werken. Want de volgende stap is natuurlijk om dit uit te rollen en breed beschikbaar te maken. In ieder geval voor alle longkankerpatiënten. En om deze vorm van thuismonitoring ook in de richtlijnen te krijgen.
0: Ja.
10: Zodat inderdaad straks alle longkankerpatiënten hier ook voordelen van kunnen ondervinden.
0: Had u dat verwacht dat eigenlijk gewoon zo'n app hiervoor zorgt dat mensen langer leven en ook nog met een betere kwaliteit van leven?
10: Nou, er was al een grote studie gedaan in Amerika. En daaruit kwamen die positieve effecten al wel naar voren. Dat was niet specifiek bij longkanker en alleen bij patiënten met uitgezaaide ziekte. Dus we hadden natuurlijk vanuit daar wel de hoop dat wij ook zulke positieve effecten zouden vinden.
0: Mm-hmm.
10: Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit.
0: Dat was hoofdonderzoeker Iris Walraven van het Radboud UMC. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
8: De files nemen steeds verder af. Er zaten nu minder dan 100 kilometer. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen voor Bergen-op-Zoom. 10 minuten oponthoud, dat is de nasleep van een ongeluk. A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag-Malieveld. 20 minuten vertraging.

0: Love Somebody van Morgan Wallen was dat. De financiële wereld kijkt vandaag naar de Amerikaanse centrale bank. Zij verwachten dat voorzitter Kevin Warsh de rente verhoogt om de hoge inflatie in de VS tegen te gaan. Maar president Trump wil juist dat hij de rente verlaagt. Ruben Eg van onze economieredactie. Waarom is die keuze zo moeilijk voor de voorzitter van de Fed?
1: Ja, dat komt vooral omdat Donald Trump sinds zijn terugkeer in het Witte Huis behoorlijk overhoop ligt met het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve, kortweg de Fed. Trump wil dat de rente omlaag gaat. De rente bij de Fed is al lang 3,5 tot 3,75%. En het idee van Donald Trump is dat een lage rente lenen goedkoper maakt en daardoor zal de economie gaan groeien, vindt hij. Maar ja, de Fed die heeft als centrale bank een taak om met het rentebeleid naar de totale economie te kijken.
0: En hoe staat die totale economie in Amerika er dan voor?
1: Ja, de patiënt is wat lastig te definiëren. In de basis gaat het niet heel erg slecht. De werkeloosheid is niet te hoog en ook de Amerikaanse economie die groeit nog wel wat. Maar wat er onderliggend gebeurt is dat de prijzen al een tijdje hard aan het stijgen zijn. Flink hard aan het stijgen zijn. Eerst kwam dat door die handelsoorlog die Donald Trump ontketende met de rest van de wereld. Ja, en toen kwam er die oorlog in het Midden-Oosten en die hoge energieprijzen. In Amerika is de inflatie echt te hoog. Nou ja, en dan is de economische wet dat je dat bestrijdt met een hoge rente, want dat maakt lenen duur en daardoor remt de economie af. Dan daalt de vraag en zouden de prijzen niet zo hard moeten stijgen.
0: Nou, en dat wil de president Trump dus niet. Waarom niet?
1: Nou, naast dat hij op oorlogspad is met Iran, is hij dat ook al lange tijd met de Fed. Hij probeerde de vorige voorzitter Jerome Powell zelfs te ontslaan. Maar ja, die Powell die hield voet bij stuk, die liet zich niet wegjagen. Maar in mei liep zijn termijn als Fed-voorzitter af. En toen mocht Donald Trump een nieuwe aanwijzen. En dat werd Kevin Warsh. Dat is een zoon van een voormalig studievriendje en iemand die al lang aan het pochen was met jongens, die rente bij de Fed die moet gewoon omlaag. Nou, Trump blij en hij zei toen:
2: interest rates should be much lower than they are right now.
3: And you think they will go lower later this year?
2: When Kevin gets it, I do, yeah.
0: Als Kevin dit onder zijn hoede heeft, dan gaan die rentes naar beneden. Maar nu moet diezelfde Kevin Warsh de rente dus gaan verhogen.
1: Ja, het was ook al heel familiair, hè? Kevin dit en dat. Maar ja, de situatie met de economie in de Verenigde Staten die verslechtert en die verslechtert maar. Vooral de financiële markten beginnen zich nu toch ernstig zorgen te maken. De staatsschuld van de Verenigde Staten is meer dan 40 biljoen dollar. We zeggen dan wel eens 40.000 miljard of een 4 met 12 nullen. Het is onvoorstelbaar veel. Ja, en de Verenigde Staten heeft nog meer geld nodig. Want ja, om die raketten maar af te blijven schieten op Iran is er ook nog meer geld nodig. Ja, en daardoor moet de VS ook steeds meer rente betalen. En dan zijn er daarna nog zorgen. Ja, die Kevin Warsh, is die eigenlijk wel onafhankelijk als Fed-voorzitter? Is het niet iemand die naar de pijpen van de president danst?
0: Op welke manier?
1: Nou ja, vooralsnog doet hij dat nog niet. Hij hield twee keer de rente gelijk. Ook toen al was er in de financiële markten wel van, nou, een renteverhoging zou nu toch wel op zijn plaats zijn, maar dat gebeurde dan niet. Maar het ergste is dat die Warsh heel vaag is over hoe hij het allemaal ziet. Dat mogen de financiële markten maar zelf uitpluizen, zegt hij elke keer maar. Hij wil geen toelichting geven, ook niet hoe de Fed de economie ziet. Dat wil hij allemaal in het midden laten. En ja, nu is het echt op het moment gekomen waarop de financiële markten willen weten, hoe zit het nu werkelijk? Hij moet echt met de billen bloot. En als dat niet gebeurt, ja, dan zou de matterklopper er toch maar eens bij kunnen komen. Want mensen willen wel weten hoe die de economie ziet. En als de rente gelijk blijft, opnieuw, zonder uitleg, ja, dan zijn de gevolgen echt wel heel erg groot, hoor. Dat kan de financiële markten tot gigantische onrust jagen. En die gevoeligheden op de markten, dat hebben wij ook. Daar hebben wij dan ook last van. Je ziet ook al dat de rente in Nederland, ondanks dat onze financiën wel wat beter op orde zijn, zie je ook al over de 3% gaan. Nou, een financiële crisis, zover is het nog niet, maar het staat echt wel op hoogspanning. Men wil weten hoe Kevin Warsh het ziet. En vooral, is hij onafhankelijk of danst hij naar de pijpen van Donald?
0: Ruben Eg van onze economieredactie.

0: zie je ook al over de 3% gaan. Nou, een financiële crisis, zover is het nog niet, maar het staat echt wel op hoogspanning. Men wil weten hoe Kevin Warsh het ziet en vooral, is hij onafhankelijk of danst hij naar de pijpen van Donald?
1: Ruben Eg van onze economieredactie.
2: Reactie. Aan de redactie. Eerder in de uitzending ging het over Japan. Correspondent Anoma van de Veren vertelde dat daar voor het eerst meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder zijn. En om het even te vergelijken, in Nederland zijn het er maar zo'n 2500. Die ontwikkeling is niet alleen maar positief, want het grote aantal ouderen in Japan zorgt nu al voor problemen. Meer druk op de zorg bijvoorbeeld en te weinig werkenden om de pensioenen te betalen. De Japanse overheid heeft van alles bedacht. Ten eerste willen ze mensen motiveren om kinderen te krijgen. Daar heeft luisteraar Stef een vraag over. Kan je de vergrijzing van een oude babyboom oplossen met een nieuwe babyboom?
1: Correspondent Anoma van de Veren hebben daarom weer aan de lijn. Ja, wat denk jij?
3: Het is wel de hoop van de overheid, hè? Want zoals de Japanse oud-premier heel erg mooi zei eens een keertje, Japan staat echt op het randje van de afgrond als het gaat om de bevolkingsgroei hier zo. Moet ik wel duidelijk bij zijn, de oorzaak is niet alleen de bevolkingsgroei van de vorige eeuw, maar ook dus dat mensen langer leven door die betere zorgen, meer eten. Maar tegelijkertijd worden er dus sinds de jaren 70 minder baby's geboren. Waardoor je dus meer ouderen overhoudt dan jongeren, een soort van omgekeerde piramide als het ware, als je het even voor kan stellen. Dus ja, als je nu meer baby's zou krijgen, zou je dus over 20 jaar weer meer jongeren hebben, meer werkende mensen dus hebben, en die kunnen allemaal wat bijdragen aan het nationale pensioensysteem, aan de nationale zorgverzekering. En dat geld kan er weer gebruikt worden om die vergrijzingen op te vangen. Dat is in ieder geval het idee van de Japanse overheid. Is geen onmiddellijke oplossing, maar de hoop is misschien gebalanceerde bevolkingsgroei, een beetje balans tussen jongeren en ouderen. Maar inderdaad, stel je voor dat het lukt. We krijgen nu een enorme babyboom en over 50 jaar gebeurt precies hetzelfde weer minder kinderen, zit je weer met precies hetzelfde probleem. Dus ja, het is een demografische vicieuze cirkel.
1: Nou, het antwoord is in ieder geval ja, dank Anoma.
2: Het was even schrikken voor luisteraar Hans, die aan het begin van de uitzending een testscherm zag als beeld. Hij schrijft in de NPO Luisterapp: ik zie naar Vroeg van BNNVARA op mijn tv te kijken en er komt ineens een gekleurd scherm met keiharde pieptoon erbij.
1: Ja, we zijn vandaag vanuit Den Haag, omdat we het gesprek met de minister van Financiën, Eelco Heijnen, hadden vandaag. En er moest hier nog even een lijntje gestoken worden, geloof ik, waardoor de boel ook doorgezet werd. Dus vandaar dat er eventjes een gekleurd scherm was. Maar volgens mij zijn we inmiddels luid en duidelijk te ontvangen.
2: Ja, en toch zijn er meer dingen anders dan anders. Want er kwam ook nog een opmerking binnen, geloof het of niet, over het muisgeklik.
4: Het valt mij op, het muisgeklik tijdens interviews. En bij sommige presentatoren hoor ik dat niet, bij sommige wel. Zijn die muizen per presentator verschillend? Dat iemand zelf een muis meeneemt? Of worden die ter beschikking gesteld door een materiaal, meneer?
1: We hebben niet allemaal een eigen muis, hè? Nee.
2: Dat zou ook sowieso misgaan. Ik ben er niet heel goed in. Zou die van mij sowieso thuis vergeten of ergens laten liggen? Ja.
1: Nee, wij zitten iets dichter op elkaar dan in Hilversum, hè? Dus je hoort die muis iets beter als jij klikt. Ja. En normaal gesproken zit in deze studio meestal één politiek verslaggever. Ik noem een Lars Geerts. En die zit dan alleen en die doet dan zijn bijdrages naar ons toe in Hilversum. Er wordt heel weinig geklikt, maar vanochtend iets meer, denk ik.
2: Ja, ik probeer er met het typen natuurlijk verder wel op te letten, want die toetsenborden maken ook een hoop herrie dat ik niet als een gek ga zitten rammen. Maar ja, met een muisklik. Een muisklik is een muisklik, die kan volgens mij niet hard of zacht. Het voelt in ieder geval hier een klein beetje als kamperen. Alles is er, net als thuis, maar het is gewoon allemaal net een klein beetje anders.
1: Nou, nog even 5 minuten niet klikken. Goed?
5: 3 voor de dag.
1: NAVO-baas Rutte die bezoekt vandaag de nieuwe Britse premier Andy Burnham in Londen. Ook spreekt hij met de Britse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. Een officiële agenda is er niet, maar naar verwachting gaan ze het hebben over de oorlog in Oekraïne en hoe het VK en Europese NAVO-landen hun defensie verder gaan versterken. In Genève komen vertegenwoordigers van Rwanda en de Democratische Republiek Congo bij elkaar. Een jaar geleden hebben die landen een vredesakkoord ondertekend, maar van die vrede komt weinig terecht, vertelt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
6: Het grootste punt is dat er een rebellengroep is, die heet M23. Die staat tegenover het Congolese leger. En die hebben een heel groot deel van dat oosten van Congo in handen. Er is een invasie geweest. En die hebben daar gewoon zijn daar nu gewoon de baas. Ze hebben hun eigen leiderschap geïnstalleerd, burgemeesters geïnstalleerd. En die groep M23, die wordt gesteund door Rwanda. Dat hebben ze lang ontkend, maar er is genoeg bewijs voor. En op die manier is er nu dus dan ook een vredesakkoord tussen Congo en Rwanda.
1: Nou, vandaag wordt er dus verder gepraat over hoe ze dat vredesakkoord nu in de praktijk gaan brengen. En het ging er al meer over in onze uitzending. In het

0: In de Tweede Kamer beginnen de algemene politieke beschouwingen, veelal gezien als het belangrijkste politieke debat van het jaar. Omdat meerderheden voor de begroting nog onzeker zijn, hangt veel af van hoe de oppositiepartijen erin zitten. Politiek verslaggever Lars Geerts, daar ben je weer. Over welke onderwerpen zal het vandaag zeker gaan?
1: Ik zou bijna zeggen waarover niet. De algemene politieke beschouwingen zijn ook dat, algemene politieke beschouwingen. Dus iedere partij zal zijn onderwerpen naar voren brengen. Dat gaat over belastingen, dat gaat over kinderopvangtoeslag, over wonen, over asiel, over alles. Maar het merendeel verwacht ik toch dat het heel veel zal gaan over de politiek zelf en hoe politici met elkaar ervoor gaan zorgen dat er een begroting door de Tweede en de Eerste Kamer komt. Dat is iets wat we in de afgelopen jaren meer hebben gezien. Politici die met zichzelf bezig zijn, is nu nodig, want er is een minderheidskabinet. Ze moeten een manier vinden om met elkaar samen te werken. En dat zal toch ook het debat domineren vandaag.
0: Ja, samenwerken, daar was die weer.
1: Constructief zijn.
0: Ja, daar gaat het de hele dag over. Veel succes met het volgen vandaag, politiek verslaggever Lars Geerts. En daarmee komt dit Radio 1 Journaal van vanochtend tot een eind. Vanmiddag zijn we er natuurlijk weer, maar hier zometeen op deze zender Spraakmakers met Rosa Appelman.
2: Ja, en ook daar komen we er niet omheen. We gaan het hebben over de politiek. We hebben een politiek forum in de studio. Floor Bremer van RTL Nieuws en Wellemoet Boersma, hoofdredacteur van Trouw. Nienke de Zoete van Nieuwsuur komt vanuit Den Haag. En we gaan het hebben over samenwerken, want ja, daar kwam eigenlijk wel de speech van de koning op neer. We hebben een stelling, de politiek moet nu eindelijk gaan samenwerken. En u kunt zoals altijd gewoon inbellen en meepraten. Bel 0800 1101.
0: Maar eerst nog de hoofdpunten van het nieuws natuurlijk, met Thomas Delsing. Fijn dat u erbij was.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Een geplande staking van beveiligers op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, waaronder meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. Een deel van de maatregelen gaat meteen in, een ander deel vanaf de meivakantie volgend jaar. In Zuid-Afrika is in de buurt van Johannesburg opnieuw een lichaam gevonden van een dode vrouw. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in dezelfde omgeving is gevonden. De Zuid-Afrikaanse politie zegt dat de zaken sterk op elkaar lijken, maar dat het nog niet duidelijk is of het om een seriemoordenaar gaat. Een jeugdzorginstelling in Houten moet alle camera's in het pand verwijderen, meldt de inspectie. De camera's hangen in gemeenschappelijke ruimtes, volgens de eigenaar vanwege de veiligheid. De inspectie noemt het een privacy-inbreuk op de jongeren die er wonen. De camera's moeten voor het eind van de maand weggehaald worden. En het lichaam dat gisteren bij een recreatieplas bij Arnhem werd gevonden is inderdaad van zanger Ben Saunders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Saunders brak in 2011 door met The Voice of Holland. Hij was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Saunders was 43 jaar. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden bij een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien.
2: Aan de B-verkeersinformatie. De files nemen snel af. Het staat nog 50 kilometer bij elkaar. 1 file is nog 1 met 10 minuten of meer vertraging. Die staat op de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Delft is de vertraging 10 minuten.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is programmamaker en presentator Nicolaas Veel. Nicolaas, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hallo. Fijn dat je er bent. Vanavond is jouw nieuwe serie te zien. 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
4: Ja, zoals dat, het komt.
3: Ja, dat was af en toe heel zwaar, want je moet voortdurend alert zijn, omdat het elk moment kan escaleren.
4: Mijn hoofd zegt weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg. Dan denk ik, hè, maar ik sta hier, ik moet voor ze zorgen. Ja, ingewikkeld.
3: Ja, je bent inmiddels een behoorlijk ervaren 100 dagen stagiair.
4: Zeker.
3: Kunnen we zeggen, maar voor het eerst lukt het je niet om de termijn vol te maken.
4: Nee.
3: Waarom en wat je allemaal hebt meegemaakt, dat bespreken we zo meteen na 11 uur. Tot 10:30 richten we ons volledig op Politiek Den Haag. Cruciale dagen komen eraan natuurlijk met de algemene politieke beschouwingen, nadat de koning gisteren de troonrede voorlas. We hebben politiek zwaargewichten uitgenodigd om te reflecteren op wat er allemaal komen gaat de komende dagen. Floor Bremer, politiek verslaggever voor RTL Nieuws. Goedemorgen, Floor.
5: Goedemorgen.
3: Nienke de Zoete, diezelfde functie, maar dan voor Nieuwsuur en vanuit Den Haag. Goedemorgen ook, Nienke.
6: Goedemorgen.
3: En Wennemoet Boersma, hoofdredacteur van Trouw. Welkom ook, Wennemoet.
7: Goedemorgen.
3: En uiteraard kunt u thuis ook meepraten en horen we graag wat uw verwachtingen zijn van de plannen van Jette. En dan vooral hoe ze die gaan waarmaken, want er moeten flink wat hordes genomen worden en over schaduwen worden heen gestapt. De stelling is vandaag: de politiek moet nu eindelijk gaan samenwerken.
0: Deel uw ervaring
8: op 0800 1101.
9: Een bekende definitie zegt dat democratie de noodzaak is om af en toe te buigen voor de mening van anderen.
10: Help ons nou, werk nou met ons samen, want dat hoort toch zo.
11: En ik hoop ook dat het lukt vanuit het kabinet en vanuit de coalitiepartij om te laten zien dat er met ons te praten valt.
12: We hebben laten zien als coalitie dat we ook een flinke beweging kunnen maken. Dat we die hand kunnen uitrekken en als nodig is rekken we nog wat verder uit.
10: Vooral oproepen tot samenwerking en constructief zijn. En als je niet samenwerkt, dan ben je dus ook niet constructief.
13: En dat zie je terug in de miljoenennota. Er is ruimte gezocht om voorstellen van oppositiepartijen in te passen.
14: Minder polarisatie en meer samenwerking tussen coalitie en oppositie. Hoe kansrijk is dat?
9: Het is in die traditie dat de regering met u wil blijven werken aan een beter Nederland.
3: Ja, Floor Bremer, ik begin bij jou. Rode draad in die troonrede was dus samenwerken. Ja. Hoe groot acht je de kans dat het ook echt gaat gebeuren? En valt het uit te drukken in percentages?
5: Ik durf er geen percentage op te plakken, maar ik sluit niet helemaal uit dat het gaat gebeuren. Want de oppositie die stuurt natuurlijk heel erg aan op je moet kiezen tussen links en rechts. Maar ja, het kabinet zegt ja, maar we kunnen ook sommige afspraken maken met links.
3: Ja.
5: En sommige afspraken maken met rechts. En dan zijn we er ook.
3: Ja. Ze lijken vooralsnog heel ver uit elkaar te staan. Dus
5: ja, links en rechts, ja.
3: Nou ja, ook
5: en de coalitie, onderling
3: en
5: ook
3: oppositie,
5: wel, ja.
3: Ja, iedereen. Dus dan zou je zeggen, nou, als je een percentage moet plakken, is dat voorlopig 0% als ze zo doorgaan.
5: Ja, kijk, er ligt natuurlijk nu een begroting vanuit dit kabinet.
3: Ja.
5: Dat kwam wel rommelig en moeilijk tot stand, maar het ligt er wel.
3: Ja. Nienke de Zoete, Hoe groot acht jij de kans?
6: Ja, ik doe dan toch maar, ondanks dat de koning het niet wil, de helft plus 1, 51%. ik denk dat het uiteindelijk, als ik mijn geld erop moet inzetten, wel gaat lukken, omdat het gewoon moet lukken. Maar het zal wel lastig worden.
3: Ja, Wendelmoet?
7: Ik zeg 50-50. Ik zie in de miljoenennota dat het kabinet zelf zijn best heeft gedaan. Ondanks de interne moeilijkheden. Mm-hmm. Maar die bereidheid is er, maar ik vind het wel heel spannend. Het is geen vanzelfsprekendheid.
3: Nee, ze rijden allebei nog een beetje parallel aan elkaar. En de vraag is dan, of eigenlijk heel hard op elkaar af, zo zou je het kunnen zeggen. En is de vraag, wie gaat als eerste knipperen? U kunt thuis reageren, ook op de stelling van vandaag. De politiek moet nu eindelijk gaan samenwerken. Bel 0800 1101 of reageer via de NPO Luister-app. Ja, we gaan eerst even terugblikken in het half uur op Prinsjesdag van gisteren. Ons was een troonrede nieuwe stijl beloofd. Het zou een lopend verhaal worden, Floor. Heb jij daar iets van gemerkt?
15: Nou, wat je kan zeggen is dat het een verhaal was met een kop en een staart. Dat ging namelijk allebei over het belang van democratie en het belang van samenwerken. Tussenin was het iets verhalender dan voorheen. Toen was het toch echt een boodschappenlijstje en dan kwam de minister in beeld. En dan zag je de koning hakkelend zich door dat stukje tekst heen werken. Mm-hmm. En nu was het iets toegankelijker geschreven, denk ik. Ja. Ook misschien iets meer context, iets meer waar willen we heen in de toekomst. Maar ja, het blijft een troonrede en het blijft toch het oplezen van beleidsmaatregelen van een x-aantal ministeries. Dus echt een visiestuk zou ik het niet willen noemen.
3: Nee, het zou misschien kunnen zitten in dit soort zinnetjes of bruggetjes.
16: De parlementaire democratie is van iedereen, voor iedereen en moet dus dienstbaar zijn aan iedereen. Tegen die achtergrond wil het kabinet met de begroting voor 2027 een basis leggen voor brede samenwerking. Ook partijen die geen deel uitmaken van de coalitie kunnen hopelijk eigen punten in herkennen. Dat betekent uiteraard niet dat politieke verschillen van inzicht zomaar van tafel zijn. Het gesprek gaat door.
3: Ja, zoiets dachten wij. Ben nog niet.
7: Nou, wat mij opviel was dat hij heel begrijpelijk sprak daarover. Dat het gezamenlijkheid is al benadrukt, maar ook de urgentie. De toekomst wacht niet op achterblijvers. Dat was een quote die mij opviel. Dus probeer dat heel erg uit te drukken. Qua breed verhaal heb ik. Nou, ik zat ook in de coronatijd in Den Haag. Dus toen heb ik ook troonredes gehoord die heel verhalend en verbindend waren. Maar deze had onmiskenbaar maar ook een vleugje kerst erin.
3: Ja, dat had ik ook hoor, met je kersttoespraak.
7: Het zijn niet zijn eigen woorden natuurlijk. En vooral in de tweede helft kon je wel echt die partij, die andere partijen horen. Ja. In blokjes. Maar er zat een snufje kerstboom.
3: Ja. Nienke, er is altijd iemand die het aantal woorden telt van zo'n troonrede. We weten nu ook dat dit de langste troonrede was. Ooit, geloof ik. Maar het tempo lag dan weer hoger. Viel jou dat ook op?
6: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, het was misschien troonrede nieuwe stijl. Als niemand me dat verteld had, was het me niet echt per se opgevallen. Mm. Ja, die troonredes. Nou ja, het zegt misschien meer over de voorgaande troonredes dat dit een verbetering was. Ze doen hun best, maar het blijft natuurlijk een hele zit.
3: Ja, het zou een ambitiestuk moeten zijn. Hè. Er zou meer ambitie in door moeten klinken. Zijn ze daar goed in geslaagd, Nienke, wat jou betreft?
6: Nou ja, er zitten natuurlijk wel plannen in. Maar goed, bij alles, ja, en dat is natuurlijk al vele malen gezegd. Ja. Maar dan denk je wel, ja, hoe dan en met wie dan? En dat maakt natuurlijk het ook een beetje loze tekst.
3: Ja, nou, wat je misschien had verwacht, of ik dan eigenlijk spreek ik even voor mezelf, is dat het kabinet ons meeneemt naar hoe Nederland eruit moet komen te zien. En hoe de weg daar naartoe eruit gaat komen te zien. Maar dat, Floor, ja, dat zat er ook niet echt in, toch?
15: Nee, maar de troonrede is natuurlijk ook eigenlijk het verhaal bij de begroting voor komend jaar. Ja. Dus je kijkt eigenlijk vooruit naar komend jaar.
3: Maar ze zeggen de hele tijd, we gaan grote keuzes maken. We willen dat juist breed politiek ook gedragen hebben. Want het zijn keuzes voor de lange termijn. Dan verwacht je eigenlijk in zo'n verhaal ook even die stippen op die horizon. Of ben ik daar helemaal alleen in? Dat kan hoor. Dan laat ik het los.
7: Nou, ik denk dat daarvoor de troonrede moet ook eigenlijk dat concreetheid hebben van hoe dan. En ze zeggen wel iets over de samenleving. Ik vond, ook al werd bijvoorbeeld het rapport Wenning, de man die met een hele hoop mensen een plan heeft gemaakt van daar moet het heen. Dus die wel die stip heeft gezet. Dat herkende ik wel. In onze economie moet draaien. Naar, het was een vrij liberaal verhaal, maar het zat er echt goed in.
3: En ik hoorde vanmorgen een ondernemer, sorry dat ik je interrompeer, bij het traditionele ontbijt voor de ondernemers. En die zei, ik herken er helemaal niks van.
7: Oké, nou ja, maar ik wel in verkorte vorm die steekwoorden van innovatie, de techsector, de AI, robuust worden om de uitgaven te delen. Maar het was allemaal nog heel pover, want de kernelementen zijn ze het niet over eens.
3: Ja, Nienke?
6: Ja, de kritiek is natuurlijk ook dat dat vooral bij woord beleden wordt. Ja. En dat daar ook nog weinig van terug te zien is in die concrete plannen voor volgend jaar. Dat kan natuurlijk ook allemaal niet in één jaar geregeld worden. Maar dat er dus juist, om de kerk een beetje in het midden te houden, ook weinig echte keuzes gemaakt worden.
17: Ja. En zoals gezegd, u kunt meepraten met ons. We bespreken vanmorgen de stelling: de politiek moet nu eindelijk gaan samenwerken. We beginnen met Anne van Dijk. Anne, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
17: U belde vanmorgen. Zegt u het maar. Wat is uw reactie op onze stelling?
18: Ja, samenwerken met als je tegenstellingen hebt, dat gaat niet. Dus er zal keuzes gemaakt moeten worden. Het klinkt heel vaak samenwerken. Mm-hmm. Ja, het tweede kabinet Rutte, dat was een samenwerkingskabinet tussen PvdA en VVD. Mm-hmm. Nou, die heeft VVD-beleid uitgevoerd en dat is nu hetzelfde wat in het coalitieakkoord staat. Mm-hmm. Sociale uitkeringen worden verlaagd, zonder dat daar noodzaak toe is overigens. Mm-hmm. Ja. En dan moet je een keuze maken en dan samenwerken, ja, dat wil wel. Maar dan met de partijen die dezelfde visie hebben.
17: Ja, daar ligt een beetje het probleem natuurlijk. Maar het zit allemaal een beetje in het woord samenwerken. Dat doe je dus samen. De vraag is, wie moet er nu water bij de wijn gaan doen? Want de coalitie blijft maar zeggen, nee, we willen echt een breed akkoord. En de oppositie blijft zeggen, nee, je moet kiezen.
18: Ja, er zal gekozen moeten worden overigens.
17: Door de coalitie dus.
18: Ja, want de coalitie heeft gekozen met dat coalitieakkoord wat een VVD-stempel heeft.
17: Dat denkt u erin te lezen?
18: Ook,
17: ja.
18: Wat ze later ook uitdroegen op billboards. Mm.
17: Ja, de VVD heeft zelf nog wat reclame gemaakt voor wat zij eruit hebben gehaald. Floor, ik hoor dit vaker voorbij komen, hè, dat het een VVD-akkoord zou zijn, met dan de gedachte dat je dat dan met je kan verzwakken richting links, nu zo eigenlijk tijdens de onderhandelingen. Is dat ook, denk je, wat de intentie is geweest van in ieder geval D66 en CDA?
15: Om het te verzwakken, bedoel je?
17: Mm-hmm. Om de VVD heel veel te geven bij de start van het minderheidskabinet, omdat later in de onderhandelingen.
15: Maar ik denk dat, ze noemen het de W-fout zit, is gewoon dat ze de formatie eigenlijk niet helemaal afgemaakt hebben. Dus dat ze het open, ze kwamen samen, het moest allemaal heel snel.
17: Ja.
15: Maar ze hebben uiteindelijk in die formatie eigenlijk achterwege gelaten van, hoe gaan we het betalen en welke kant gaan we op met de maatregelen die we nemen. En je had heel makkelijk of over links kunnen gaan, dan had je vrij snel op een meerderheid was je uitgekomen. Of over rechts, en dat hebben ze achterwege gelaten. Ja. Dus je kunt niet, er zaten veel VVD-plannen in. Mm-hmm. Maar om dan te zeggen, we maken eerst VVD-plannen, die gaan we daarna afzwakken.
17: Ja.
15: Dat is niet hoe de VVD werkt.
17: Nee. Anne van Dijk, dank u wel dat u wilde bellen. U kunt ook bellen dus 0800-1101. Roel die sprak vanmorgen een bericht in via de NPO Luister-app.
19: Eigenlijk is het toch van de gekke dat de politiek door versplintering geen keuze kan of wil maken. Zou het Zweedse systeem met duidelijke afspraken vooraf over de keuze voor links of rechts dit armzalige gedoe kunnen voorkomen?
17: Ja, dan moet je dus blokken gaan maken. Ja, moet je eigenlijk het systeem omgooien een beetje?
15: Ik ben er toevallig geweest in Zweden om dat te bekijken. En het is, zij zitten ook heel anders, want zij zitten dus niet. Want ik zat op een gegeven moment te kijken, waar zit iedereen? Want in de Tweede Kamer bij ons zit je dus links-rechts. Zij zitten allemaal door elkaar heen, omdat ze per provincie zitten.
17: Oh ja.
15: Dus dat is al anders. En als kiezer weet je dus inderdaad van tevoren, als ik op die partij ga stemmen, dan gaan we die kant op.
17: Ja.
15: En op die partij, dan gaan we die kant op.
17: Maar we horen ook al de hele tijd, Nienke, kom ik even bij jou, dat partijen vandaag de dag eigenlijk niet meer zo makkelijk zijn in te delen op die links-rechts as.
6: Nee, want je hebt natuurlijk de sociaal-economische en de culturele as. Wat dat inderdaad ingewikkeld maakt. En wij hebben die traditie niet. We hebben natuurlijk heel veel partijen. Ja, daar kan je van alles van vinden, maar zo is ons systeem.
17: Hoeft niet zo te blijven natuurlijk, Nienke. We kunnen ook filosoferen over iets nieuws, als dat beter is. Maar
6: ja, maar goed, dan zijn we ook wel hele vele jaren verder. Dus dat is interessant. Ja. Maar dat levert voor nu weinig op.
17: Ja.
6: En iets meer zeggen van, ik wil met die of die. Ja, het is zo versplinterd dat wij eigenlijk geen blokken meer hebben.
17: Nee. Kunnen we even terug naar het moment dat het minderheidskabinet steun kreeg om te beginnen? Want ik ben er naar op zoek gegaan. Je moet een meerderheid hebben als minderheidskabinet om aan de slag te kunnen gaan.
6: Je moet vooral geen meerderheid tegen je hebben, zodat je niet in de eerste debat alle motie van wantrouwen krijgt.
17: Nee, precies. Dus er is voldoende steun geweest. En ik vraag me af, waar is die steun dan nu? Als je die uitspreekt aan het begin, zal ik maar zeggen, al is dat zwakjes, waar is dat dan nu?
15: Ja, maar
17: ik hoor dat niet terug.
15: Kijk, de oppositie is natuurlijk ook verdeeld. Dat is ook niet één blok.
17: Mm-hmm.
15: En dat is natuurlijk een beetje waar dit kabinet op hoopt. Dat ze daar een beetje mee kunnen werken.
17: Ja.
15: Dat je op de een meekrijgt en op de ander. En of je het nou links of rechts noemt, als je maar meerderheid hebt.
7: Ja, ik denk dat daar ook de crux zit. Hè. Zweden heeft een lange traditie, die weet dat. Voor ons is het niet nieuw om als minder... Bijvoorbeeld, ik heb demissionaire kabinetten gezien... Mm-hmm. Die dan weer met de een, dan weer met de ander nog dingen voor elkaar kregen. Maar er zit ook, moet ook acceptatie zijn bij de meerderheid die in de oppositie zit, dat er wordt gevraagd om te kiezen. Dat lukt niet door interne verdeeldheid. Maar zo'n keuze zou betekenen dat je eigenlijk een meerderheid kunt vinden. Dus er moet ook acceptatie zijn bij de oppositie dat je het ene wel krijgt en het andere niet. En dat zie je ook, dat is ook heel moeizaam. Hè? Ja. De oppositie, de grote met name, verbinden echt van: als ik dit binnenkrijg, mag je niet dat met de ander gaan doen.
15: Mm-hmm.
7: En dat is ook iets wat niet in ons systeem zit.
17: Nee.
7: Die berusting dat je nu eenmaal buiten het kabinet staat... en dat je dan niet in alles, niet alles aan alles kan koppelen.
6: Nee, maar dat is natuurlijk wel, dat zou best kunnen gebeuren... dat je per begroting nu toch verschillende meerderheden krijgt.
7: Ja.
6: Dat hoopt het kabinet eigenlijk, want dan hoeven ze niet.
7: Maar dan moet de acceptatie zijn dat jij zaken doet op een deelterrein.
6: Ja. En alleen inderdaad, ja, bij wijze van spreken, de SGP had er medisch-ethische kwesties zelfs nog bij. Nou, dat wil de coalitie echt niet. Want die zeggen, daar gaat het niet over bij de begroting.
17: Ja. Ja. Nee.
6: Maar het zou best kunnen dat je toch verschillende meerderheden krijgt. Ja, het is spannend. Ja.
17: Nicolaas?
20: Zijn er constructieve geluiden nu vanuit de oppositie?
15: Nee. Totaal niet, nee. Want je had gisteren, je had dus de koning die troonrede gaf... we moeten verbinden, samenwerken, zei die 18 keer... En toen kwamen al die oppositieleiders kwamen naar buiten... en die gingen er meteen echt vol in.
17: Ja, ik heb
15: en dat
17: trouwens,
15: is ook logisch.
17: Ik heb daar geluid van. Laten we even luisteren hoe dat ging.
21: Is dit nou de uitgestoken hand waar u op zat te wachten?
22: Nee, ik denk niet dat dit de uitgestoken hand naar rechts is. Het is een middenverhaal wat ik hoorde... met een aantal veilige thema's die worden bewandeld... maar zonder een enorme poging om in ieder geval de rechterflank te bedienen.
23: Maar als ik kijk naar de belangrijke dingen voor de SGP... dan zeggen wij, investeer in gezinnen. Ze halen er 150 miljoen weg. Wij zeggen van, doe de lasten van ondernemers naar beneden. Zij doen ze omhoog.
24: Ik vond het een hele mooie troonrede. Maar de mooie woorden van de koning kunnen niet verbloemen... Dat het kabinet stuurloos is. En dat ze geen richting kiezen voor Nederland. En dat daarom we niet vooruitkomen.
17: Ja, je zou kunnen zeggen, de deur was nog niet eens dicht.
25: Oh ja.
17: En ze stonden in campagnestand. Nou is dat eigenlijk altijd wel zo. Hè? Dat zodra zo'n troonrede is uitgesproken... gaat de oppositie een beetje in campagnestand. Maar zien jullie nu toch dat het dikker wordt aangezet... dan andere jaren, Floor?
15: Ja, want kijk, zij zien natuurlijk ruimte. En iedereen moet natuurlijk wennen aan zo'n minderheidskabinet. Dat geldt niet alleen voor de coalitie, die er niet zo goed in slaagt nog, maar ook voor de oppositie.
17: Mm-hmm.
15: Ja, ik snap dat wel. Als ik oppositiepartij zijn, zou ik ook zeggen van nou, prachtig die plannen, maar ik wil ze echt helemaal anders, dus het moet op mijn manier. Dus dat is logisch dat zij daarin blijven zitten.
17: Ja.
15: En ik denk ook dat de komende twee dagen dat daar nog niet echt een antwoord op gaat komen.
7: Ja, ik zag ook een aspect en iets constructiefs hoorde ik op de radio van het miljoenennota-ontbijt, waar de VNO-NCW, de werkgevers, dan ook was. En volgens mij was het de voorzitter die wel duidelijk zei, we missen hier de polder. En dat is natuurlijk ook het platform waar altijd wel werd samengewerkt.
17: Mm-hmm.
7: En hij sprak ook een keuze uit. Hij zei, als voor hem zat de crux in pro. Dat vond ik op zich opmerkelijk. Hè? De werkgeversvoorman die zegt, je moet meer met pro doen. Mm-hmm. Want dan hebben we de bonden aan tafel en dan kan het gesprek beginnen.
17: Oh ja.
7: En dat is iets wat je eigenlijk in andere constellatie nooit van VNO zo zou horen. Van ga met links.
17: Nee. Nou, helemaal aan het begin, toen de nieuwe voorman bekend werd gemaakt. En Hans Spekman dan namens de FNV bekend werd gemaakt ook als nieuwe voorman. Hebben ze samen gegeten? Leken ze even samen op te trekken ook?
7: Ja, nou dit was dus een lichtpuntje misschien. Want die polder is natuurlijk ook, hè, de staking bij Schiphol ging vandaag net niet door. Maar die is een beetje uit beeld aan het verdwijnen.
15: Sommige dingen worden nu ook juist op de lange baan geschoven. Omdat ze hopen dat die polder ook met iets gaat komen. Maar ja, dat hoor je ook wel in het kabinet. Dan moeten ze natuurlijk wel bij elkaar gaan zitten.
17: Ja.
15: Mm-hmm. En daar heb je inderdaad pro voor nodig. Want het is natuurlijk uitzonderlijk dat de voorman van FNV, Hans Spekman, op het podium staat bij een pro-bijeenkomst.
17: Die staan er echt hand in hand.
15: Ja, want niet iedereen die bij de vakbond zit is natuurlijk automatisch pro-lid. Dus dat is al heel opvallend dat hij dat doet.
17: Mm-hmm. En
15: dus
17: Jesse Klaver houdt ook stevig vast. Ik heb hem gisteren een paar keer voorbij zien komen. En volgens mij in alle interviews vertelt hij dat hij ook in de haven stond. En dat hij daar met mensen in gesprek was.
7: Daar zit een kans gewoon op een gesprek.
17: Ja. Nienke?
6: Ja, nou ja, er zit ook een kans voor Pro zelf natuurlijk om zich te profileren. Je ziet natuurlijk ook dat bijvoorbeeld D66 de hele tijd zegt, ja, dit is een openingsbod. We hebben misschien ook te drastisch geopereerd met onze bezuinigingen. Mm-hmm. Ook bij het CDA is dat wel te horen. Maar dat is niet het geluid van de VVD vooralsnog.
17: Nee.
6: Daar hoor je weer van, kijk eens wat we allemaal gedaan hebben. En dat is natuurlijk ook zo. Het kabinet mm-hmm. heeft een flinke stap gezet. Dat, ja. dat moet ook benadrukt worden. En die zeggen, nou, nu zijn jullie aan zet. Dus die twee of die drie partijen, die hebben dus ook echt wel een verschillende visie over ja. hoe dit nu verder moet.
17: Ja. Wie profileert zich op dit moment het beste? Wie maakt hier het meest gebruik van, zou je kunnen zeggen, van het momentum?
15: Ja, 21 en Pro vanuit de oppositie ja. natuurlijk. Want en dan SGP die zich aan ja 21 heeft vastgeklonken. Mm-hmm. Omdat die de hele tijd zeggen van ja, je moet links of rechts gaan. Dus dat is ja. nu een beetje het frame wat op de komende twee dagen wordt gelegd. Waarin mm-hmm. ze gaan debatteren met z'n allen.
17: Ja.
15: En vanuit het kabinet hoor je nou links of rechts. Ik denk wel dat we dat ook op een andere manier kunnen doen.
17: Mm-hmm. Ja,
15: dus
17: ja.
15: Zij profileren zich nu het beste.
17: Ja. Wat mij ook nog opviel, en ik vroeg me af, was het andere jaren ook zo, is dat Kamerleden zijn wel vaker activistisch, zal ik maar zeggen, tijdens Prinsjesdag. Maar Jimmy Dijk had nu een burger meegenomen.
15: Maar dat doen ze al heel lang.
17: Dat doen ze al heel lang. Dat vroeg me dus af. Ja, maar ja. Jezelgus, als vicepremier, nam ook een burger mee. Ja. Dus ben je een minister en zij nam een ondernemer mee die ook nog oud-militair is. Dan ben je toch ook een beetje actie aan het voeren. En toen dacht ik, hebben we dat eerder gezien?
6: Jawel. Dat is inderdaad dit is al heel lang. Dat gebeurt echt al heel lang.
17: Ja, okay.
6: En ook allerlei jurken met dingen. Nou ja,
17: nee, dat kan me wel herinneren, maar dat je dus echt een persoon meeneemt.
15: Ja. Uh-huh. Nee, maar dat gebeurt al heel lang. Toch?
17: Ja. Ook door ministers uit het kabinet?
15: Misschien de eerste keer dat je gaat, neem je nog je partner mee of je moeder of zo.
17: Als die ook zijn. Dus als kabinet.
15: Zeker, zeker. Want je mag gewoon iedereen meenemen die je wil.
17: Ja, ja. Okay,
0: volgens mij neemt de SP ook zorgverleners mee.
15: Ja, die nemen altijd iemand uit het veld mee.
6: Gisteren hadden ze een schoonmaakster die in dienst was bij het Rijk. Die bang is dat haar baan verdwijnt. En die hadden ze wel een mooie jurk aan met zo'n schoonmaakhandschoen. Dat is op zich wel cool.
17: Ja. Ja. Als we kijken naar de peilingen, doet Pro op dit moment heel erg goed. Zou je ook kunnen zeggen dat hun achterban daarmee dan heel erg tevreden is met hoe ze zich opstellen, Nienke?
6: Dat, ze groeien dus voor deels wel. Maar dat is natuurlijk precies ook wel het koord waar Jesse Klaver de komende tijd op moet lopen. Want mm-hmm. er zijn natuurlijk ook de verschillende bloedgroepen binnen die partij. Het meer bestuurlijke en het meer activistische. En hoe hou je dat samen? Maar ja, Jesse Klaver heeft zich wel heel diep ingegraven op die eis dat die bezuinigingen van tafel moeten.
17: Mm-hmm.
6: Daar kan hij niet meer op bewegen zonder zijn geloofwaardigheid te verliezen.
17: Nee.
6: De vraag is natuurlijk wel, als het dan echt daarop klapt, ja, en bij wijze van spreken om dan met rechtszaken te doen er dingen, hè, dus het juist meer bezuinigd gaat worden, bij wijze van spreken, op sociale zekerheid, ja, dan heeft hij natuurlijk ook wel zijn hand weer overspeeld.
17: Ja, Floor?
15: Maar het is ook wel een beetje een blessing in disguise voor hem, want het is natuurlijk een verse samenvoeging, die twee partijen.
17: Mm-hmm.
15: En nu is wat je vanuit die hoek hoort de hele tijd, ja, maar wij zijn opgericht om de verzorgingsstaat te beschermen. Dus zij kunnen nu eigenlijk zichzelf profiel geven als nieuwe partij, van hey, hiertoe zijn wij op aard, mensen zien ons.
17: Ja.
15: Dus op dit moment is het heel fijn voor ze. Ik ben het wel met Nienke eens dat als het straks anders uitpakt, dat het dan misschien ook tegen ze kan gaan werken.
17: Ja. Ja.
6: En het is inderdaad natuurlijk ook heel fijn dat het dan een van oudsher PvdA-thema is voor de arbeider, om het zo maar even te zeggen. Terwijl er natuurlijk de kritiek op die nieuwe samenwerkingspartij was dat die te woke zou zijn.
17: Mm-hmm.
6: Dus in dat opzicht is dit ook een fijn thema voor Klaver.
17: Mm. Ja. We hebben nog een beller bij ons, Ines Schouten. Goedemorgen.
1: Ja, ik wil even met Ines Schouten. Ik wil even reageren op de kwaliteit van de onderhandeling van de expositie, van de oppositie naar het kabinet. Want elk professionele onderhandeling in het bedrijfsleven gaat tegenwoordig over houding, inhoud en vorm. De houding is het belangrijkste van de onderhandelaren. Dan pas de inhoud en dan de vorm. En dan kom je bij win-win uit. Nou, ik vond dat in de troonrede fantastisch verwoord. Het ging er vooral over de houding, een nieuwe houding mm-hmm. om met elkaar om te gaan.
17: Yeah.
1: Nou, dat pakt niemand op, dat vind ik heel jammer eigenlijk, want ik hoor alleen maar dat hun eigen inhoudelijke standpunten willen ze blijven verkondigen. En
17: Jesse Klaver zei gisteren ook bij Nieuwsuur: ik voelde me niet aangesproken door de woorden van de koning.
1: Ja, nee, maar dat valt me echt tegen van hem en van Pro ook. Dus je kan niet in een onderhandeling ingaan en dan zeggen: eerst alles van tafel. Dat is gewoon not done in het bedrijfsleven.
17: Oh, ja.
1: Dus de oppositie misbruikt nu hun machtspositie omdat er een minderheidskabinet is. Dat vind ik ook eigenlijk heel schaamtevol. In plaats van in het landsbelang te handelen.
17: Ja, u vindt eigenlijk dat de oppositie echt een handreiking moet doen ook?
1: Ja, je moet kijken naar hoe kunnen we in het landsbelang handelen.
17: Ja.
1: Om eindelijk tot beleid te komen met elkaar.
17: Ja.
1: En dus dat biedt hele mooie gelegenheden nu door de minderheidskabinet. Dus het is echt schaamtevol hoe dat gaat.
17: Ja, dank Ines Schouten. Ja, dat hoor je toch wel vaker voorbij komen in het landsbelang. Hè, mensen, moet iedereen wat water bij de wijn doen. Maar zo werkt het dan toch in de praktijk niet, Wendelmoet.
7: Nee. Hoewel, ik zat op de 50-50, hè? Dus dat houden we even vast.
17: Ja.
7: Ik denk, gisteren was het moment niet daar nog. Wel voor de koning, maar nog niet voor de oppositie.
17: Dat moment komt nog.
7: Nog. En ik ben ook heel benieuwd naar vandaag.
15: Het is ook een beetje zoeken, want in Denemarken, daar waren wij bijvoorbeeld ook naartoe gegaan, daar heb je dit al veel langer. Daar hebben ze dus nu een meerderheidskabinet waar ze in Denemarken aan moeten wennen.
17: Ja.
15: Maar daar zijn ze er dan ook meer aan gewend, van of je zit in oppositie of de coalitie. Maar je bent of de een of de ander, dus je zal met elkaar moeten dealen. En daar is dan ook de politieke realiteit in hoe je met elkaar omgaat al anders.
17: Precies.
15: En
17: dat
15: daar zijn wij nog
17: niet
15: op dit moment.
17: Nog niet. Nee. Komt allemaal nog.
15: Nee.
17: We gaan naar Hans Milders. Goedemorgen, Hans.
2: Goedemorgen, Roos. Goedemorgen.
17: Hi, zegt het maar.
2: Dag, Roos. Ik heb gisteren Prinsjesdag gezien. En ja, dat is toch wel heel zorgelijk als je ziet dat eigenlijk de macht niet meer regeert, maar juist de onmacht. En ik denk zelf dat dat komt omdat die partijen zo ontzettend klein geworden zijn. Het zijn eigenlijk allemaal splinterpartijen.
17: Ja.
2: En dat is wat ik als kiezer zie en waar ik me ook wel heel erg zorgen over maak. Van hoe kom je hier als politiek uit?
17: Ja, ja. Dan is er eventjes geroepen door een luisteraar: we moeten naar het Zweedse model. Maar goed, daarvan zegt Nienke de Zoete terecht: daar zijn we ook niet morgen. Ja, daar kom je nu ook niet uit.
2: Ja, ja. Nou ja, misschien moet er eens een keer een buitenstaander komen. Een soort Louis van Gaal. die partijleiders echt leert hoe je met onmacht en angst voor kiezers, angst voor je publiek moet omgaan.
17: Maar die buitenstaander hebben we gehad, hè? Dat was in het vorige kabinet.
7: Ja.
17: Dat was Dick Schoof.
2: Henk Willing bedoel je?
17: Nee, dat was Dick Schoof. Dat was de buitenstaander.
2: Okay. Maar dat was een buitenstaander, Roos. Maar eigenlijk speelde daar exact hetzelfde probleem. Ook angst voor de kiezer.
17: Mm.
2: En ik denk zelf dat dat een soort root cause is.
17: Ja.
2: Voor dit probleem. En ik ga vandaag kijken naar de algemene politieke beschouwing. Ik ben heel benieuwd hoe we hieruit komen.
17: Ja, wij allemaal met u, Hans Milders. Dank u wel voor het bellen. Zometeen na het nieuws, deel 2 van ons politieke forum. Vandaag zijn dus de algemene politieke beschouwingen. Spannend, niet alleen voor het kabinet Jetten, maar ook voor u en mij, want er moeten flinke knopen worden doorgehakt. Met dat in gedachten is de stelling vandaag: de politiek moet nu eindelijk gaan samenwerken. En u kunt zoals altijd meepraten door te bellen met 0800 1101. Maar u kunt ook een bericht voor ons achterlaten via de NPO Luister-app. Kies daar Radio 1. En daar kunt u dan dus dat bericht achterlaten. En wie weet, hoor ik of spreek u dan zometeen na 10 uur.
4: NPO Radio 1.
8: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
11: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
8: Tessa van Vliegen.
12: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
8: En Mats Akkerman.
25: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een kiezers? Want dit zat er echt al een paar dagen aan te komen op deze manier.
11: Ja.
25: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
8: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen? Haagse hindernissen. Een podcast van WNL. Nu op NPO Luister.
26: Ster. Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
27: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
26: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
27: NPO Radio 1. 10 uur.
13: Roos Abelman.
14: Over een kwartier beginnen de algemene politieke beschouwingen. En is een altijd belangrijk, maar dit jaar wel echt cruciaal voor het minderheidskabinet Jetten. Ik ben altijd gek op het woord lakmoesproef. Mag ik dat vandaag weer eens een keertje gebruiken? Ik kijk even naar de deskundigen aan tafel. Die knikken een soort van bevestigend. Nou goed, zometeen meer politiek. Nu is NOS Journaal met Casper Meijer.
16: In Brussel is het politieke jaar afgetrapt met de State of the European Union. De jaarlijkse toespraak van de Europese Commissievoorzitter is de Europese variant van de troonrede. De toespraak van voorzitter Ursula von der Leyen begon zo.
18: The State of our Union is the strongest it has ever been. The State of our Union can also feel as precarious as it has ever been.
16: Ja, de EU is sterk, maar ook kwetsbaar, zei von der Leyen. EU-redacteur Roemer Ockhuizen vanuit Brussel volgt de toespraak die nog bezig is. Roemer, wat valt je tot nu toe op?
28: Ja, ze is hier nu, ze nadert inmiddels het einde. Hier in Straatsburg zijn we nu, waar het parlement deze week is. En ze nadert het einde van die toespraak, die Europese troonrede, is al van alles voorbij gekomen. Bosbranden, AI, de opkomst van extremisme. Maar het meeste wat toch tot nu toe opvalt en wat ze eigenlijk net zojuist benoemd heeft, is dat zij een Europese Veiligheidsraad in het leven wil roepen. Dat zou dan een veiligheidsraad zijn waar bijvoorbeeld ook Oekraïne, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk aan deelnemen. Maar het land wat ze opvallend genoeg niet noemde, is dan de Verenigde Staten. En dat zou dan toch wel een groot verschil zijn met het belangrijkste veiligheidsoverleg wat we nu al hebben, de NAVO. Maar ja, binnen die NAVO zijn de banden, of is de relatie behoorlijk bekoeld tussen de Verenigde Staten en die Europese landen. Dus het lijkt hier toch in ieder geval het begin van een alternatief voor te stellen.
16: En er zit ook een speciale gast in de zaal, begreep ik?
28: Ja, zeker. Daar is ook veel aandacht voor. Dat is Mark Carney, de premier van Canada. Zijn aanwezigheid, er gingen de afgelopen dagen al veel berichten over rond. Het was ook bekend dat hij aanwezig zou zijn. Maar die berichten gingen er met name over dat hij graag eigenlijk een soort deellidmaatschap, een soort lidmaatschap light zou willen van de Europese Unie. Dat hij ook Canada, die relatie met Amerika is ook slechter geworden. En daarom richten zij zich steeds meer op de Europese Unie. En voor de Europese Unie geldt het ook andersom. Maar dat zo'n lidmaatschap light, dat werd steeds ontkend. Dat zou niet aan de orde zijn. Maar ook dat heeft zojuist von der Leyen gezegd, dat zij wel degelijk zo'n geassocieerd lidmaatschap, noemt zij het, voor Canada wil voorstellen. En daarna stond Carney ook op en die bedankte von der Leyen daarvoor, voor dat voorstel. Dus we gaan de komende tijd zien hoe dat verder gaat.
16: En waar moeten we verder nog op letten in de toespraak van von der Leyen?
28: Nou, wat we al weten, wat er nog aan gaat komen, is dat zij ook nieuwe regels voor social media gaat aankondigen. Daar zijn ze al een tijd mee bezig. En dat zou dan gaan om strengere regels voor kinderen onder de 15 jaar. Die worden beperkt in hoe makkelijk zij social media kunnen gebruiken. Dat is ook een van de stokpaardjes van von der Leyen. De gevaren van social media voor kinderen. Morgen verwachten we daar ook daadwerkelijk een wetsvoorstel voor. Maar zij zal ongetwijfeld daar straks nog uitgebreid op ingaan.
16: Dankjewel, EU-redacteur Roemer Ockhuizen. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al langere tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een jeugdzorginstelling in Houten moet alle camera's in het pand verwijderen, meldt de inspectie. De camera's hangen in gemeenschappelijke ruimtes. Volgens de eigenaar is dat vanwege de veiligheid. Maar de inspectie noemt het een privacy-inbreuk op de jongeren die er wonen. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods waar ook spullen zijn gevonden die worden gebruikt bij het maken van drugs. De spullen zijn in beslag genomen. Er is nog niemand opgepakt. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Het is de dag na Prinsjesdag. Dat betekent dat vandaag de algemene politieke beschouwingen beginnen. Politiek verslaggever Lars Geerts over wat we vandaag kunnen verwachten.
0: Iedere partij zal zijn onderwerpen naar voren brengen. Dat gaat over belastingen, dat gaat over kinderopvangtoeslag, over wonen, over asiel, over alles. Maar het merendeel verwacht ik toch dat het heel veel zal gaan over de politiek zelf en hoe politici met elkaar ervoor gaan zorgen dat er een begroting door de Tweede en de Eerste Kamer komt. Dat is iets wat we in de afgelopen jaren meer hebben gezien. Politici die met zichzelf bezig zijn, is nu nodig, want er is een minderheidskabinet. Ze moeten een manier vinden om met elkaar samen te werken. En dat zal toch ook het debat domineren vandaag.
16: En zometeen is Jesse Klaver als eerste aan de beurt als leider van de grootste oppositiepartij, PRO. Vanaf morgen is het de beurt aan premier Jette om te reageren op de oppositie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Dan nog het weer. Vanochtend nog geregeld zon. Vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op.
17: Gaan we naar de ANWB, naar Edwin Gerritsen. Edwin, goedemorgen.
1: Morgen, Hozer.
17: Hoe is het op zich?
1: 30 kilometer file op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en afrit Kerkdriel. 10 minuten vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. En op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen afrit Zomeren en knooppunt Leendeheide. 10 minuten op onthoud. Dat komt er een ongeluk, het verkeer moet daar via de af- en de oprit langs.
6: Ster. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
19: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
20: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
19: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
21: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
22: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
21: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
22: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
23: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
24: Rustig, adem in,
23: ja, maar
24: uit.
23: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
24: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
29: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
30: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
27: NPO Radio 1. KRO NCRV.
13: Roos Abelman.
27: Spraakmakers.
13: Met nu het Mediaforum.
17: Over zo'n 10 minuten beginnen in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. En wij blikken vooruit met Wennemoet Boersema, hoofdredacteur van Trouw, Floor Bremer, parlementair verslaggever bij RTL Nieuws. Nienke de Zoete, parlementair verslaggever, maar dan bij Nieuwsuur. En spraakmaker is vandaag programmamaker Nicolas Veul. En zoals altijd is er ook een rol voor u weggelegd. U kunt reageren op de stelling: de politiek moet nu eindelijk gaan samenwerken. En u kunt dat doen door te bellen met 0800 1101. Ja, u hoort het net ook al in het nieuws van Casper Meijer. Jesse Klaver zal zo meteen als eerste het woord nemen, want zijn PRO is de grootste oppositiepartij. En dat is de traditie, dan mag je aftrappen. De laatste jaren was die eer aan Wilders, die dan meteen flink van leer trok en er met gestrekt been inging. Straks is hij pas als derde aan de beurt. Gisteren mocht hij wel ook nog even reageren op die troonrede. Hij zei dit.
2: We geven heel veel geld uit, miljarden, aan Europa, aan ontwikkelingshulp, aan stikstof, aan klimaat. Terwijl ja, de gewone mensen merken dat hun land verandert en dat ze de rekeningen bijna niet meer kunnen betalen.
3: Dus wat hoopt u dan? Dat het kabinet valt en dan weer verkiezingen? Helpt dat het land vooruit?
2: Ja, hoe eerder ze vallen, hoe beter.
17: Nou, Nienke, vintage Wilders, denk ik.
4: Ja, ik verwacht ook een motie van wantrouwen. Dat hoort ook bij print of bij de algemene beschouwingen.
17: Ja, ja. Hij lijkt een beetje uit beeld te zijn geraakt, Floor. Doet hij er nog toe eigenlijk in Den Haag?
7: Hij is ook uit beeld, want hij zat hiervoor natuurlijk met de PVV in het kabinet. Mm-hmm. En hij zit nu in de oppositie, maar ook niet als... hij is na pro. Dus kijk, zijn belangrijkste thema, wat natuurlijk de afgelopen 2 jaar ook de politiek heeft bepaald, was asiel en migratie. En dat is nu ook een beetje verdrongen door andere dingen.
17: Ja.
7: Het gaat nu veel bijvoorbeeld over die begroting. Ja, en dan zie je dat hij zijn oude riedeltje afdraait. Maar het is een riedeltje die andere partijen ook hebben. Dus daar kan hij zich niet echt lekker op profileren.
17: Nee. Verwacht je nog iets opvallends van hem vandaag, Nienke?
4: Ja, jawel. Hij zal, hij weet natuurlijk als geen ander hoe hij die debatten moet beïnvloeden. En dan zal hij toch weer iets zeggen, ja, waar mensen dan toch op willen gaan reageren. Dus ja, ik verwacht zeker, en op het vlak van AZC's of de spreidingswet, of
17: er komt ergens vuurwerk of ophef,
4: dat hij wel iets in petto heeft. Ja.
17: Ja, ja. We hebben jullie ook gevraagd om wat opvallende momenten van gisteren te signaleren, te selecteren. Uh-huh. Nienke, ik begin bij jou. Want na Prinsjesdag gebeurde er buiten Den Haag natuurlijk ook van alles. En het nieuws drong ook door bij politici en ook bij de parlementaire pers.
8: Het is een vrolijke dag natuurlijk, Prinsjesdag. Maar ik denk dat we toch moeten beginnen met dingen die we ook in deze uitzending hebben gemeld natuurlijk. Dat er nogal wat is gebeurd in Nederland juist op deze Prinsjesdag. Ja. Wat is uw eerste reactie op wat u daarvan heeft meegekregen vandaag?
9: Ja, kijk, Prinsjesdag is het feest van de democratie. Dat hoort ook bij dat mensen die het niet eens zijn met een kabinet zich laten horen. Maar wat we vandaag hebben gezien, dat gaat echt alle perken te buiten.
17: Ja, Nienke, kun je beschrijven hoe dat nieuws langzamerhand dan zo in Den Haag doordringt? Was het de pers die dan aan de politici moest gaan vertellen wat het laatste nieuws was hierover, wat er aan de hand was?
4: Nou, het was natuurlijk al vanaf ochtends vroeg duidelijk. Mm-hmm. Sommige Kamerleden waren zelf te laat door de treinvertragingen. Dus daar hoefden we niks te vertellen. Het bleef natuurlijk in het begin onduidelijk, en eigenlijk nog steeds, wie precies dit gedaan heeft.
17: Ja.
4: En hoe ernstig het was. En ja, gelukkig is er natuurlijk niks ernstigs gebeurd. Nee. Maar dat had zomaar wel gekund. En die realisatie is voor iedereen natuurlijk schokkend. Dat mensen zo ver gaan. En dan kan je zeggen, we worden niet gehoord in Den Haag. Maar dit is natuurlijk alle perken te buiten.
17: Maar het ontwikkelde zich natuurlijk ook. Hè, want van die treinverstoring, dat weet je dan 's morgens vroeg al. Maar goed, dat bleef maar doorgaan eigenlijk gedurende de dag. Werden er op een gegeven moment ook nog hooibalen in de fik gestoken langs de snelwegen. Het werd een beetje een optelsom. Ja, dan moet je denk ik toch op een gegeven moment politici ook een beetje bijpraten, bijna gewoon in interviews. Van, heeft u dit al gehoord? Hoe ingewikkeld is het? Want je wil eigenlijk ook over de inhoud praten als parlementair verslaggever.
4: Nou ja, dit is natuurlijk iets waar je niet omheen kan.
17: Ja.
4: Omdat het zo groot is. Tegelijkertijd viel mij op, uiteindelijk ging het ook toch wel behoorlijk over de inhoud. En al die Kamerleden, die hebben natuurlijk ook hun praatjes voorbereid. Ja. Die ze graag eruit gooien. Dus het speelde zeker een rol. Maar het bestond wel naast elkaar.
17: Ja.
4: Dus we hadden de troonrede en de reacties erop, op alle plannen. En daarnaast dit verhaal.
17: Ja.
4: En,
17: hou je dan ook nog rekening mee, Nienke, met mensen die dit hebben gedaan? We weten nog niet precies wie, die willen aandacht. En als je daar aandacht aan besteedt als media, dan weten we dat, dan vergroot je dat eigenlijk uit. Ben je daar nog bewust van op dat moment?
4: Nou, ik wel dus dat je zegt, het moet het niet gaan overheersen. Maar het is natuurlijk gewoon groot nieuws waar je aandacht aan besteedt. Ja. Al is het maar omdat het heel veel mensen raakt.
17: Ja.
4: Dus daar kan je niet omheen. Ja. Maar ik denk wel, en dat zal ook in de debat zijn, net wat ik zeg, het bestaat naast elkaar. Mm-hmm. En moet in ieder geval het andere niet verdringen.
17: Nee. En dan geldt het ook voor de krant?
11: Nou, die vraag van of je er te veel aandacht aan kan besteden, dat is echt wel vraag 2. Want bij ons was het natuurlijk ook heel vroeg al dat onze vroegste mensen niet konden komen.
17: Mm-hmm.
11: En eerst was het niet duidelijk wat. Dus het had ook, bij wijze van spreken, Russische sabotages veel in het nieuws. Dus er gaan allerlei scenario's. Wat je dan ziet op een redactie op zo'n dag als deze, die nog. Er zijn weinig dagen die zo voorbesproken en in de verf zijn gezet en in de stijgers als Prinsjesdag. Mm-hmm. Wat doen we? Welk nieuws brengen we? Ja. Wanneer? Alle schema's liggen klaar. Dat zo'n redactie ook bijna zoiets heeft van: wat? Wacht, dit hadden we niet afgesproken. je bent altijd alert op nieuws. Ja. Maar ik heb dat overal ook bij andere media gezien. Dat sites zo. Ja, je moet eens een tweede live blog in het leven helpen. En dan ben je nog niet bezig van besteed ik er nou te veel aandacht aan. Want dat was heel lastig op zo'n dag als gisteren.
17: Ja, en je weet niet hoe het zich ontwikkelde. Ik zie dat in de NPO Luister-app iemand zich afvraagt: hoe kan de politiek samenwerken als groepen van buitenaf de politiek zo in de greep houden en angst zaaien met dit soort acties? Nou, terroristische acties noemt deze luisteraar het. Ja, wat doet dat eigenlijk met de wil tot samenwerken? Floor.
7: Misschien verbroedert het juist wel. Want het is natuurlijk ook als jij het spoor saboteert door heel Nederland, waardoor het treinverkeer helemaal stil komt te liggen. Daar is natuurlijk geen enkele politieke partij voor. Mm. Dus dat is ook makkelijk om daar iets over te zeggen. Wat je natuurlijk wil weten op zo'n dag ook. Van is het inderdaad terrorisme? En uit welke hoek komt het?
17: Ja.
7: En dat was een antwoord wat gisteren nog niet gegeven kon worden. Nee.
17: We gaan naar jouw moment, Floor. Gaat over een uitspraak van Dick Schoof.
7: Ja.
17: Hij was er ook. Jouw collega Jair Verwerda, die ving hem op.
0: Ik zie Dick Schoof en ik laat alles vallen. Het is altijd hetzelfde.
5: Ja, was er nou maar veiligheid in de buurt?
0: Hè? Even, er was heel veel kritiek op uw kabinet. Maar als je naar dit kabinet kijkt, die hebben het ook niet makkelijk, of wel?
5: Nee, dat klopt. En dat blijkt maar weer dat het besturen van het land ingewikkeld is.
17: Ja, Floor, waarom heb je dit eruit gepikt?
7: Ja, omdat het gewoon. Hij kwam aanlopen en toen dacht je: oh ja, Dick Schoof. Ja, die is er natuurlijk ook bij. En we hebben natuurlijk 2 jaar gezien van totale chaos in het kabinet wat hij geleid heeft. En hij kwam toch wel even met een grote lach op zijn gezicht om deze boodschap te geven. Vervolgens stortte hij, hoorde dat nog een beetje alle hekjes in die er stonden. Dus het werd ook meteen weer chaos.
17: Waarom gebeurt dat, zo lijkt het, bij hem? Is hij een beetje onhandig? Ik kan me ook nog dat draaideurmoment herinneren.
7: Dat hij die deur tegen zich aankreeg. Nou ja, hij is zelf een beetje onhandig. Ook als hij praat, dan begint hij, als hij het ingewikkeld vindt, dat zag je heel goed aan zijn mimiek. Dan begon hij heel hard met zijn handen te wapperen. Dat zag je ook tijdens de persconferentie. Dus er werd hem altijd verteld door zijn adviseurs niet te veel wapperen als het moeilijk wordt.
17: Oh ja.
7: Maar als het echt ingewikkeld werd, dan begon hij te wapperen en te hakkelen. Dus het kwam er gewoon. Hij is natuurlijk niet getraind. Hè? Hij ging ongetraind, stond hij ineens op het hoogste politieke podium van Nederland. En hier ging het dus ook weer fout. Ja. Maar waarom ik dit moment uitkoos, omdat het natuurlijk geinig is dat zo'n premier die het land 2 jaar lang eigenlijk stil heeft gezet, dan nog nu even zijn gram komt halen. Zie je hoe ingewikkeld het is?
17: Ja.
10: Eindelijk erkenning.
11: Vermaak.
4: Diep glunderend alle camera's af. Inderdaad.
7: Precies.
10: Wat doet hij nu
4: eigenlijk? Eindelijk voelde hij terecht gedaan.
7: Hij is gepensioneerd. En hij heeft net de marathon van Sydney gelopen. Daar had hij het even over. En hij zit aan allerlei commissariaten. Hmm. Adviesfuncties.
10: Ja.
17: Wendelmoet, we gaan naar jouw moment. Minister van Financiën Heijnen maakt zich geen zorgen over het lot van de begroting. Dat is jouw moment. Dit is wat hij erover zei.
12: Ik weet in ieder geval dat op basis van de gesprekken die wij hebben gevoerd, we alles hebben kunnen inpassen. Ik snap ook dat er altijd nog aanpassingen moeten komen om uiteindelijk alle partijen voor te laten stemmen. Maar we werken toch hier in een traditie waarin we samenwerken en er altijd uitkomen. Het is nog nooit voorgekomen dat een begroting echt werd weggestemd. Dus we gaan altijd tot het laatste moment, tot diep in de nacht door.
17: Ja.
11: Ja, ik zie hier 2 dingen. We hebben het al even over Heijnen gehad.
17: Mm-hmm.
11: Hij is optimist. Het optimisme van de VVD zit erin. Maar ook het zelfvertrouwen van onze minister van Financiën.
17: Mm-hmm.
11: We hadden het net even over die begrotingsplannen, waar hij echt ook vlug naar voren nam en al deeltjes had gedaan met die vermogensbelasting, is teruggefloten.
17: Mm-hmm.
11: Maar hij straalt hier een zelfvertrouwen uit. En dat tegelijkertijd. Het andere wat ik zie is die positie van de VVD. Dat zij, net als in het vorige kabinet Schoof, in dat minderheidskabinet eigenlijk de speel zijn waar alles om draait. En Heijnen vervult daar een belangrijke rol in.
17: Ja.
11: Omdat zij het kunnen maken of breken. En ik denk dat dat iets is wat je bij een minderheidskabinet minder hebt gerealiseerd. De focus is vaak: wat doe je met de oppositie?
17: Mm-hmm.
11: Maar de interne dynamiek is dat de nummer 2, in dit geval de VVD, veel belangrijker is dan anders. Normaal heeft de grootste partij een soort premierbonus.
17: Mm-hmm.
11: Maar hier zie je iedere keer weer, en ik denk dat dat in het vorige kabinet ook zo was, dat de VVD het kan maken of breken.
17: Ja. Komt dat ook omdat zij in dit geval dus de minister van Financiën ook leveren?
11: Dat is natuurlijk een goede keus geweest. Mm-hmm. Maar ik denk dat het op meer... Dat speelt ook op asiel, migratie, ik denk op alles. En daarin zijn ze gewoon starder dan de achterban. Want wij hadden maandag het nieuws met Kieskompas. Mm-hmm. Dat de kiezers inmiddels veel breder zeggen van... ja, er moet wel iets aan die vermogensbelasting gedaan worden. En dat ook de helft van de VVD-achterban daarvoor te porren is. Ja. En dat is... ik vind dit iets zeggen over het zelfvertrouwen en de macht van de VVD.
17: Ja, en dan misschien met name minister Heijnen. Ja. Eén Vandaag die peilt altijd de populariteit, ook van partijleiders. Jesselus komt er heel erg bekijkt vanaf nu. Wordt als slechtst gepeild nu op dit moment. Verras je dat, Nienke?
4: Nee, eerlijk gezegd niet. Ik kan hier een heel tactisch antwoord geven, maar dat verbaast me niet. Het valt me op wat Heijnen betreft. Nou ja, die zegt in elke quote, ik verwacht geen bloemen. Maar ik heb soms het idee dat hij echt een soort ander beeld heeft... dan andere ministers in dit kabinet. Omdat hij echt ook op achtergrond hele andere dingen zegt... en het veel optimistischer ziet. Maar het viel me bijvoorbeeld op dat ook Mirjam Bikker van de ChristenUnie... nou, dat wordt toch altijd ook als een constructieve partij gezien... die dreigt vandaag ook. We kunnen echt wel tegen dat belastingplan gaan stemmen. En die zei net ook bij de inloop tegen de NOS... ja, Heijnen moet wel oppassen dat hij niet te arrogant is. Ja. Dus ik denk dat het... op zich voor het debat misschien goed is dat morgen Jette het woord voert en niet Heijnen.
7: Ja. En wat je ook heel erg ziet bij Heijnen is dat als hij een vraag krijgt over iets wat hij gedaan heeft. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld het verhogen van het loon op inkomen.
17: Ja. Dan zegt hij,
7: zei hij vandaag ook nog op Radio 1. Van ja, u zegt u bent er voor de werkende Nederlander. En vervolgens gaat uw kabinet die werkende Nederlander zwaarder belasten. Mm-hmm. Zegt hij, ja nee, dat doen we wel. Maar, en dan komen er een aantal dingen waarvan hij zegt... maar hier hebben ze een korting, hier hebben ze een korting, hier hebben ze een korting. Maar dan denk ik, wacht, werken moet lonen. Dat is de leus van de VVD.
17: Ja.
7: Als minister ga jij toch de belasting op loon omhoog gooien. Mm-hmm. Je kunt ook zeggen van weet je, dat doen we. Maar dat doet hij dus niet. Dus hij gaat dan heel zelfverzekerd zeggen van... ja, maar ja, dat is logisch dat we dat doen. Nee, dat is niet logisch.
17: Hij de Raad van State hierover ook weg. En hij zegt, de Raad van State heeft een hele hoop zaken niet meegenomen in de berekening.
7: Maar dat doet dus hij dus overal. Dus als jij een tegenwerping doet, je kan ook zeggen van ja, dat doen we, punt.
17: Ja.
7: Maar dat is natuurlijk niet, want dat gaat helemaal in tegen het hele idee van de VVD. Dus dat gaat hij niet zeggen. Maar hij zegt het met zo'n, nou, ik durf geen arrogantie te noemen, maar misschien een hele grote zekerheid. Ja. Dat je ook soms dat het gaat irriteren.
17: Ja, wat, dat je soms meer het gevoel ook dat we in twee werelden leven. We kunnen even naar de beschouwingen, want ik heb het idee dat Jesse Klaver gaat beginnen nu.
1: Nou, de stand van deze plek, van harte gefeliciteerd. Ik heb zelf wel eens verjaardagsfeestjes gehad waar minder mensen naartoe kwamen. Dus u staat er goed op. Ik vind dat dus echt heel heugelijk nieuws, voorzitter. Ik vind het verder ook echt heel heugelijk dat... ik heb niet eerder meegemaakt dat de minister van Financiën zo dicht bij ons vak zat. Dus ik ben gewoon benieuwd wat dat betekent, hoe we dat moeten duiden, zeg maar. Is dat om ons een schrik aan te jagen, deze politieke beschouwingen? Of is dit eigenlijk een soort van vredesteken? Nou goed, we zullen het aan het einde van deze twee dagen wel weten.
6: Meneer Wilders.
10: Ja, sorry dat ik het onderbreek en ik hoop dat u het mij toestaat. Maar vandaag wordt ook onze oud-collega en vicepremier mevrouw Agema 50 jaar.
1: Kijk, ook haar gefeliciteerd.
6: Een mooie verjaardag.
7: Het begint lekker inhoudelijk.
17: Ja, ik wil net zeggen. Ja. Nou, de sfeer, we gaan hierdoor in de studio. De sfeer zit in ieder geval goed in. Er wordt gelachen aan het begin van de beschouwing. Dat is altijd fijn. We gaan eventjes naar een luisteraar die ons belde. Menno Fix, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
17: U reageerde vanmorgen via de NPO Luister-app. Wat wilt u zeggen?
14: Ja, ik reageer vanwege een grote ergernis voor mij. En dat is, wij hadden in wezen een brede coalitie kunnen hebben. Maar er is natuurlijk één partij begonnen met uitsluiten... En nu is het hoger wordt opeens samenwerken. Dus het is niet heel vreemd dat pro begint met wat hogere eisen te stellen.
17: Ja, u wijst dan naar de VVD, gok ik?
14: Ja, klopt.
17: Ja. En u vindt dat deze partij nu verantwoordelijk is voor het gebrek aan samenwerken?
14: Nou ja, daar zijn ze in ieder geval mee begonnen.
17: Mm-hmm. Ja, je zou dat licht ook kunnen zeggen. Nou ja, D66 had ook door de pomp kunnen gaan en Ja 21 erbij kunnen betrekken bijvoorbeeld.
14: Ja, nou ja, dat is een andere mogelijkheid. Ja. Maar ja, dan moet er een keuze gemaakt worden.
17: Ja, ja. En wilt u vertellen op welke partij u zelf gestemd heeft?
14: De laatste keer heb ik op Partij van de Arbeid gestemd, maar ik stem daar niet altijd op.
17: Oké. En hoe vindt u nu dat Jesse Klaver het doet?
14: Redelijk. Het mag wel wat feller wat mij betreft.
17: Ja? Waarop? Ja. Want hij houdt zich behoorlijk stevig...
14: Ja, dat wel. Maar met name op het uitsluiten van de VVD. Ik vind Ja, hij mag daar wel wat op inspelen.
17: Oké. Okay. Dank, Menno Fix, dat u ons belde. U kunt ook nog bellen met 0800 1101. We hebben het over minister Heijnen, de minister van Financiën. Het draait natuurlijk ook een beetje om hem, hè, en de begroting die hij gemaakt heeft. De afgelopen dagen ging het ook heel vaak over

0: Ik vind, hij mag daar wel wat op inspelen.
1: Oké. Okay. Dank, Menno Fix, dat u ons belde. U kunt ook nog bellen met 0800 1101. We hebben het over minister Heijnen, de minister van Financiën. Het draait natuurlijk ook een beetje om hem, hè, en de begroting die hij gemaakt heeft. De afgelopen dagen ging het ook heel vaak over de relatie die hij dan heeft binnen de coalitie en de coalitiegenoten met elkaar. Hè. Hij zou los van de rest de begroting hebben gemaakt. Daar ontstond mot over. En toen was hij vanmorgen hier op zender, op NPO Radio 1. En daar zei hij, nee, maar ik herken me helemaal niet in die verhalen in de media dat het slecht zou gaan. Het gaat hartstikke goed, sterker nog. Ik ben het eten geweest met Rob Jetten. We kregen nog hartjes op tafel. Nienke, hij wil een heel ander beeld neerzetten. En ik vraag me nu af, wie heeft er nou eigenlijk gelijk?
2: Nou ja, dat is net wat ik zeg. Het lijkt alsof hij soms in een andere wereld leeft. Of dat hij dingen heel anders ziet. Kijk, en hij bekijkt het natuurlijk ook vanuit het VVD-oogpunt. En hij, vanuit de VVD gezien, heeft het kabinet ook grote concessies gedaan, hè, richting links. Dus zo kan je het natuurlijk ook zien. Maar hij vindt het denk ik moeilijker om zich te verplaatsen in anderen.
1: Ja, maar wat maak je hier nou van dan? Want als ze echt in twee werelden leven, is dat dan ook zo binnen in de coalitie?
2: Nou ja, dat is denk ik wel een van de problemen inderdaad. Dat ze echt anders kijken naar wat concessies zijn en hoe ver die moeten gaan.
1: Ja.
2: En net. Ja, dus de ene partij bij CDA en D66 hoor je, ja, we hebben een openingsbod gedaan. En bij de VVD hoor je van, nou, nu is het de beurt aan de oppositie.
1: Ja.
2: Dus ik heb ook het idee, elke keer opnieuw is er geen draaiboek vanuit de coalitie wat de volgende stap moet zijn.
1: Nee.
2: Ja, en ik denk dat ze nu allemaal maar gaan kijken wat gebeurt er bij de algemene beschouwingen. Zetten misschien partijen zich buitenspel door veel te hard erin te gaan. En dan gaan ze daarna weer eens opnieuw kijken. Maar ja, ze zullen zeker toch ook met pro aan tafel moeten gaan. En ja, daar zit de VVD natuurlijk niet op te wachten.
3: Nee. Wat ziet de VVD als een grote concessie nu?
2: Nou, dat er natuurlijk toch extra geld naar ontwikkelingssamenwerking gaat. Dat ze dat dus op de sociale zekerheid al hebben gezegd. Die AOW-verhoging, leeftijdsverhoging, die gaat definitief niet door. Maar ook dat geld, dat schrappen we. Zulke soort dingen.
1: Ja. Heijnen doet ook kritische uitspraken van de oppositie af als politiek. Hè. Hij zegt dan ook bijvoorbeeld, ja, dat is allemaal voor de bühne, maar achter de schermen zijn de verhoudingen goed.
4: Weten we allemaal dat dat niet zo is. En kijk, je kunt natuurlijk, Heijnen die heeft gewoon gedacht, oké, ik krijg hier een mandaat om een begroting op te stellen. Ik ga die begroting maken zoals ik denk dat die moet zijn. Ik ga lekker een beetje met Ja 21 en SGP en wat andere partijen die box 3 alvast even regelen. Ik zet dat in een begroting. Nou, puzzel rond, zei hij toen wij daar stonden een week van tevoren. Ja. Lekker bezig, dacht hij.
1: Ja.
4: Dan kun je natuurlijk ook zeggen, het ontbreekt misschien ook wat aan de regie bij de premier die we op dit moment hebben. Want die heeft toegestaan dat er twee tafels kwamen waar oppositiepartijen langskwamen. Dus die oppositiepartijen zaten, ja, met wie onderhandelen we eigenlijk? Was het nou Heijnen? Heeft hij een mandaat? Of onderhandelen we met die politiek leiders bij Jetten?
1: Ja.
4: Dus dat is ook een regiefout geweest van de premier die we op dit moment hebben. En toen zei de premier gisteren, hoorde ik hem nog zeggen, ja, nee, uiteindelijk zijn we eruit gekomen. Nee, we zitten allemaal weer op één lijn. Dus niet dat het dus allemaal gezellig is, het beeld wat Heijnen zet. Maar we zitten nu allemaal op één lijn. Alleen hadden we graag nog een weekje extra gehad om die dan weer met de oppositie te gaan praten. Dus wat je ziet is, zowel in de formatie als in deze begrotingsonderhandelingen lijkt er de hele tijd een soort open eindje te blijven. Ja, waardoor er heel veel chaos ontstaat.
1: Het overkomt ze een beetje.
4: Ja. Maar dus nou ja, je maakt het niet af.
5: Nou, zou het zo kunnen zijn dat de D66 heeft, is natuurlijk nieuw op deze plek. Dat die, he, die hebben middenpartijen, dus zij vinden altijd dingen waarvan ze het heel logisch vinden dat een heleboel mensen dat vinden.
1: Mm-hmm.
5: Maar omdat te verkopen en het samen te binden.
1: Ja.
5: Ik vraag het ook aan jullie. Hè? Is die handigheid
2: is natuurlijk op zich niet nieuw. Hè? Die loopt natuurlijk ook al best wel.
5: Ja, maar op deze stoel
2: rond.
5: Is de partij
2: is zeker
5: heel erg
2: zeker.
5: Nieuw.
2: Ja, dat is waar. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. En dat zie je ook, want Floor heeft helemaal gelijk. Die regie, dat is natuurlijk ontzettend misgegaan.
1: Ja.
2: En er zijn natuurlijk heel veel, nou ja, goed, hij met alle dingen over AI en dat hij te veel op sociale media zit in plaats van bezig is met de inhoud. Kijk, of dat nou allemaal terecht is, maar hij zal zich morgen echt wel moeten bewijzen, ook in het debat. En dan waarschijnlijk vooral ook de weken erna.
1: Ja.
2: Want de onderhandelingen die zullen uiteindelijk achter de schermen plaats gaan vinden.
1: En Nienke, waar ga je dan op letten als het gaat om Jetten?
2: Nou, of hij ook een beetje, kijk, hij praat natuurlijk ook altijd, ja, hij is altijd optimistisch en alles kan. Maar ja, gaat hij nou iets van keuzes toch maken? Mm-hmm. Durft hij ook mensen hard aan te spreken? Of blijft het allemaal een beetje blij naar iedereen? En worden we er niks wijzer van?
1: Ja.
2: En

0: meer in het algemeen, ja, laat de coalitie zich uit elkaar spelen door oppositiepartijen.
1: Ja. Ja, en wat ik ook interessant vind, want ze hebben natuurlijk wel een visie neergelegd waar zij echt in geloofden. Dus die bezuiniging op de sociale zekerheid, daar hadden ze een verhaal bij. Ik heb debatten gevolgd van sociale zaken, waarin Velbrief echt hele betogen gaf over waarom dat nodig was. En nu ineens wordt het geschrapt allemaal. En dan vinden we het allemaal prima dat het allemaal niet meer gaat gebeuren. Maar de visie van dit kabinet was bijvoorbeeld omdat het nodig was om in de toekomst sociale zekerheid betaalbaar te houden.
0: Waar is dat
1: net
0: verhaal
1: als de zorg.
0: Ja.
1: Dan denk ik wel, oké, dat is dus nu uit het raam gegooid. Prima. Maar hoe ver ga je dan in het geven van concessies de komende 2 dagen? Mm-hmm. En eigenlijk tot aan het belastingplan, want dan weten we het al.
0: Maar ga je daar een beetje op letten dan ook?
1: Zeker. Van wat blijft er dan over van die ideeën die jullie de hele tijd in die debatten zaten vertellen het afgelopen half jaar?
0: Ja. Ik dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Tot zover namelijk ons politieke forum alweer voor vandaag. Dank Willemoet Boersma, Floor Bremer en Nienke de Zoete. En succes met de ongetwijfeld lange politieke dag vandaag. Zometeen na het nieuws hebben we gewoon onze rubriek Zijn er nog vragen? Gaat vandaag over de olieprijzen, want die schieten weer omhoog. Heeft u er vragen over, dan kunt u weer bellen hoor, met 0800 1101. Gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws met Casper Meijer.
2: NPO Radio 1.
3: En dat gaat natuurlijk ook over de algemene politieke beschouwingen, want die zijn zojuist begonnen in de Tweede Kamer. Het wordt veelal gezien als het belangrijkste politieke debat van het jaar. Politiek verslaggever Roel Bolsius vanuit Den Haag. Roel, wat verwacht jij van vandaag?
4: Ik verwacht dat de coalitiepartijen, dus D66, de VVD en het CDA, dat die op zoek gaan naar een steun voor hun plannen bij op zijn minst een deel van de oppositie. Dat ze gaan proberen te verleiden die oppositie te laten zien, ja, dit is goed aan onze plannen die we gisteren gepresenteerd hebben bij de miljoenennota. En dat is nodig omdat er een minderheidskabinet zit die niet genoeg zetels heeft om die plannen er zelf doorheen te krijgen. En we hoorden voorafgaand aan het debat D66-fractievoorzitter Paternotte dat al doen.
5: We hebben eigenlijk nu een begroting waarin meer dan we ooit hebben gezien al hele grote bewegingen zitten naar die oppositie. Dus die hand die is ver uitgereikt. Meer dan we dat eerder hebben gezien. Maar dat is logisch, want het is een kabinet met 66 zetels. Dus dat willen we ook graag.
4: Ja, en voorafgaand aan het debat hoorden we oppositiepartijen al zeggen dat ze het niet genoeg vinden. Bikker van de ChristenUnie bijvoorbeeld en Eertmans van Ja 21.
6: Dat wij in ieder geval duidelijk neer gaan zetten wat wij vinden van de miljoennota. En Ja 21 is bereid om samen te werken. Maar het moet dan ook wel een stuk onze kant op.
7: Ja, het belastingplan is nu zo ingericht dat tot mijn schrik, waar ik de hele tijd heb gewaarschuwd, doe dat niet. Eén verdieners echt veel meer belasting gaan betalen dan 2 verdieners... arbeidsongeschikte mensen meer op achterstand komen te staan. Ik hou van een land waar we ook eerlijk die rekening verdelen. Dat gebeurt zo niet, daar heb ik gewaarschuwd. Staat er nu toch in? Ja, dan zult u ook begrijpen dat ik zeg, hé, vrienden, zo hadden we dat toch niet bedacht.
4: Ja, dit was voorafgaand aan het debat. Vandaag zijn alle fractievoorzitters van alle partijen aan de beurt. Die zullen allemaal proberen de plannen hun richting op te doen bewegen. En op dit moment is pro-fractievoorzitter Klaver aan het woord.
3: Dankjewel, Roel Bolsius vanuit Den Haag. En we spreken jou later weer. Dan nog wat ander nieuws. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan. En ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden daarbij moeten zitten. De geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, waaronder meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. En Ajax heeft een paar weken na het sluiten van de transfermarkt nog een nieuwe speler vastgelegd. Het is Yves Bissouma. De middenvelder stond vorig seizoen nog onder contract bij Tottenham Hotspur. Bissouma was sinds deze zomer transfervrij, waardoor Ajax hem nu nog kon contracteren.
0: Edwin, waar staan de files nog?
8: Die gaan nog op een paar plekken op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Afrikerk Driel. 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Op de A67 Venlo richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd voor knooppunt Leendeheide. Een kwartier vertraging. Het verkeer moet daar via de af- en de oprit langs. En in het noorden van het land is de N7 bij Groningen in beide richtingen dicht bij de Euvel Gunnarbrug. Dat komt door een technische storing.
9: Tot 11:30. Roos Abelman.
0: Spraakmaker is presentator en programmamaker Nicolaas Veul. Vanavond is zijn nieuwe serie te zien, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Uiterst kwetsbare mensen die hij graag zichtbaar maakt. En we horen zo meteen hoe hij dat ervaren heeft. Pittig is, denk ik. Misschien wel het beste
10: samenvatting. Het leven in een snelkookpan.
0: Ja, in iets meer woorden. Ja. Dan wordt het nu tijd voor uw vragen. En die gaan vandaag over de olieprijs, want die gaat steeds verder omhoog. Dat merken we ook aan de pomp. De wereld erachter die zit wat complexer in elkaar dan alleen maar onze dure tank. Jillis van den Beukelen is hier. Hij is energieanalist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En hij kan ons alles vertellen over het belang van de Straat van Hormuz, de rol van China, de rol van Oekraïne. Kortom, ja, die hele wereld achter de ruwe olie. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Fijn dat u er bent. Ja, deze week werd dus bekend dat een pijpleiding die Saoedi-Arabië had aangelegd naar de Rode Zee om die Straat van Hormuz te vermijden, na een aanval lange tijd niet meer te gebruiken is. In hoeverre heeft dat nu ook weer invloed op die olieprijs?
11: Je zag de olieprijs gelijk met $1 of $5 per vat omhoog gaan. En nu is het verder afwachten, duurt dit een paar dagen of een paar weken voordat hij weer gerepareerd is.
0: Ja, wat wij hier van dit soort zaken merken is de prijs aan de pomp. Dat kan een hele hoop verschillende oorzaken hebben. Dat kan hem zitten in de ruwe olie, dat kan hem zitten in het eindproduct, zal ik maar zeggen. Gisteren was het nieuws dat de adviesprijs van een liter euro 95 weer met 4 cent gestegen is, bijna tot recordhoogte. Schrikt u daar nog van?
11: Nee, eigenlijk valt het mee gezien dat die Straat van Hormuz helemaal dicht is. Maar het is wel een aparte crisis voor ons, want het is meer een olieproductencrisis dan een oliecrisis. Dus opeens raffinaderijen die nooit winst maakten. Ja, het verschil tussen de prijs van een vat diesel en een vat olie is enorm opgelopen.
0: Ja, ik moet even uitleggen hoe dat zit.
11: Nou, normaal is het zo dat als benzine of diesel duur is aan de pomp, dat dat vooral door de olieprijs komt. Maar op dit moment komt het eigenlijk vooral doordat er zo weinig raffinagecapaciteit is en benzine of diesel heel veel duurder is dan je zou verwachten bij de huidige olieprijs.
0: Ja, er is dus heel veel olie, of genoeg olie zou je kunnen zeggen, ruwe olie beschikbaar, alleen het wordt nu omgezet in wat wij kunnen gebruiken in onze auto's.
11: Ik zou het zo zeggen, olie is krap, maar diesel is nog een aardig stukje krapper.
0: Oké. Heeft u hier vragen over, bel 0800 1101 of stuur ons een bericht via de NPO Luister app. Gaan wij even bijtanken.
9: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
0: We gaan naar de ochtendmens puur zang en onze meest wakkere collega Thomas Schuurman. Thomas, goedemorgen. Waar ben jij deze ochtend?
12: Ja. Goedemorgen, Roos. Toch even wachten, alsjeblieft. Even geduld. Kan even duren.
1: Ja. Heerlijk geluid, toch?
0: Ik hoor bonen.
12: Ja, ik ook. Opwarmen, ja, bonen, ja. Nou, we hebben het al herkend natuurlijk. Hè. Het bakje pleur wordt hier voor mij gemaakt. Hoe drink jij je koffie het liefst trouwens, Roos?
0: Ik liefst met heel veel melk. Zoals iemand ooit een keer tegen mij zei, je houdt eigenlijk niet van koffie. En die had eigenlijk wel gelijk, denk ik.
12: Nou, ik eigenlijk sinds een jaar of 10, 15 gewoon lekker zwart. Hè. Dat scheelt ook wat in de calorieën. Minder suiker, minder melk ook. Ja. En jij, Nicolaas, heb jij zo'n heerlijk bakje NPO-koffie voor je staan? En,
13: ja, we hebben tegenwoordig, waar ik heel blij mee ben, want ik ben lactose-intolerant. Ze hebben tegenwoordig hier bij de NPO havermelkapparaten. Dus ik kan gewoon lekker een cappuccino drinken en die komt nu ook binnen, letterlijk.
12: Ja, timing is en wat wil je van mij weten, Nicolaas?
13: Nou, ik ben redelijk verslaafd aan koffie. En ik vraag me eigenlijk steeds af, ja, hoeveel koffie moet ik drinken? Hoeveel is schadelijk? Is het soms ook niet schadelijk en droogt het uit? Dus die twee vragen eigenlijk van hoeveel koffie mag ik nou drinken op een dag?
12: Ja, en droog je er ook van uit? Hè?
13: Ja, dat wil ik ook weten. Ja.
12: Vaak wordt gedacht. Ja. Maar ja, ik heb ook een gast en die wil ook een kopje koffie. Dus weer even geduld alsjeblieft.
13: Ja, dat is helemaal goed. Ik neem een slokje van mijn koffie.
12: Nee, ja, hij loopt even. Kom erbij, Maartje Boot van het voedingscentrum. We staan in Den Haag bij jullie in een vergaderruimtje. De koffie loopt heel fijn. Hoeveelste bakje wordt dit vandaag?
14: Tweede. Ja.
12: En het bakje dat jij drinkt, heb je me laten zien, is wel een bakje van formaat, geloof ik.
14: Ja, dat klopt. Hij is iets groter dan het gemiddelde kopje koffie dat we rekenen.
12: Ja. De vraag is nu, we weten allemaal koffie, of ja, we drinken het eigenlijk bijna allemaal wel, hè, als je volwassen bent. Het is lekker, je begint je dag ermee, ik heb het nodig, allemaal van dat soort dingen. Hoeveel mag je er nou eigenlijk van drinken per dag?
14: Nou, dat wisselt heel erg per persoon. Je kijkt daarbij ook naar de hoeveelheid cafeïne die je binnenkrijgt. De een is daar gevoeliger voor dan de ander. Maar gemiddeld zeggen we, als je ook daarnaast natuurlijk nog andere dranken drinkt, bijvoorbeeld water en thee, zo'n 5 kopjes per dag. Maar minder kan natuurlijk zeker ook.
12: Ja, kopjes of koppen zoals jij die drinkt?
14: Dat zijn de kopjes. Ja, ja. Dus dan gaan we uit van zo'n 125 milliliter.
12: Ja, dat wat ook hier voor ons staat. En waarom is dat ongeveer de max?
14: Ja, daarbij zien we eigenlijk dat je dan niet veel cafeïne per dag binnenkrijgt. Maar naast cafeïne zit er ook bijvoorbeeld cafestol in koffie. En dat is niet zo goed voor je cholesterol.
12: Niet zo goed of gewoon slecht?
14: Daar krijg je liever niet te veel van binnen. Dus ja. Vandaar dat we zeggen van ja, niet te veel koffie op een dag.
12: Ja, want dat schijnt een slecht cholesterol te zijn. Daar heb je ook weer gradaties in.
14: Ja, ja, je wil liever niet te veel cholesterolverhogende middelen binnenkrijgen. Dus vandaar ook dat we aanraden om te kiezen voor een gefilterde koffie. Het liefst met een papieren filter. Dus gewoon die good old, dat koffiezetapparaat van thuis. En bijvoorbeeld bij een espressomachine of cups krijg je vaak daar al wat meer van binnen. Dus daarvan zeggen we liever niet meer dan 2 tot 3 kopjes per dag.
12: Ja, vroeger deden we het allemaal met de filter. Hè. Heeft iedereen uit de deur gebonjour. Tegenwoordig allemaal zo'n fancy apparaat waar ik ook voor sta. Waar ik ook op aansloeg, wat Nicolaas net zei. Ik ben er redelijk verslaafd aan, zei je net, Nicolaas. Kun je er verslaafd aan raken, maatje?
14: Ja, we spreken niet van een verslaving bij koffie. Het is niet een schadelijk middel, zoals bijvoorbeeld drugs of alcohol dat wel is. Het kan wel gewenning zijn. Dus je ziet ook dat de een er veel meer tegen kan of veel beter tegen kan.
12: Het is ook een verslaving, hè? Ik kan niet zonder.
14: Ja, nou, je kan dus wel zonder, maar als je in één keer een stuk minder gaat drinken, kan het wel zijn dat je daar even last van krijgt. Denk bijvoorbeeld aan hoofdpijn, of dat je wat minder goed kan concentreren.
12: Ja, gewoon door blijven drinken.
14: Met mate, zeker. Ja, en lekker afwisselen.
12: En ook nog een ding, hè, die uitdrogingsmythe. Is dat een mythe of is dat ook zo dat je van koffie drinken een soort van uitgedroogd raakt?
14: Nou, dat is goed nieuws voor alle koffieliefhebbers. Koffie telt juist mee in je vochtinname. Dus het draagt gewoon bij en het droogt er ook niet van uit. Het kan er wel van zijn dat je wat sneller moet plassen, maar je plast er niet per se meer van. Dus dat kunnen we gelukkig de laan uit hebben.
12: Ja, nou dan als laatste dan misschien maar. Die cafeïne die erin zit, hè. 'S avonds om 8:00 na het eten, gezellig op de bank. Misschien ook. Oh, trouwens, nee, ik moest er ook aan denken. Want jij zit natuurlijk bij die 100 dagen altijd. Nou, in dit geval bij de gehandicapten. Hè? Dan drink je ook behoorlijk wat bakjes, Nicolaas. Ook 's avonds laat?
13: Ja. Ja, dat is een kort antwoord. Ja, ja dan, dat doe ik. Ja.
12: En dan toch maar even de vraag: hoeveel bakjes drink je op een dag?
13: Geen antwoord. Nee, ik denk. Ik mik op 4 en het met uitschieters naar 7.
12: Oh. Jeetje, Mina. Dat is te veel, Nicolaas. Ja, dat is niet goed.
13: Nee, ik weet het. Ja, sorry. Maar dit zijn als op momenten dat ik moe ben, dan ga ik gewoon echt vol in de koffie. Vandaar ook de vraag. Ik voel altijd dat het niet goed is, jongens. Ik weet het.
0: Ik dacht, ik ga het iets zeggen als 15 of 20 of zo. Dus vandaar mijn
1: 20? Oh.
0: Nou ja, er zijn mensen. Ja. Ik bedoel, die houden er gewoon helemaal niet mee op.
13: Hey, in Amsterdam ben je dan ben je blut ook.
0: Ja, ja. Leuk om te horen dit. We nemen nog even een kopje, zie ik. Ja. Proost. Dankjewel, Thomas, voor je bijdrage. Spraakmakers. En zijn er nog vragen? Gaat het vandaag over de olieprijzen?
10: Blik op de brandstofprijzen in eigen land.
15: Ik had helemaal mee.
10: Naar recordhoogtes gestegen.
15: Als er ergens op de wereld wat gebeurt, dan gaan hier de prijzen omhoog. Gelijk.
16: Eerst door de Oekraïne-oorlog en later door de blokkade van de straat van Hormuz.
17: Benzine en diesel zijn hartstikke duur. En ik denk duurder dan nodig, want ondertussen spuit het geld eruit bij de olie- en gasreuzen.
18: De Houthis hebben echt al doel, de Saoedische olietankers.
19: Amerika zegt 5 olietankers vernietigd te hebben.
20: And I hate to do this, but we're gonna have to do it. Oil will go up.
21: Het nieuws in Nigeria is dat ze sinds enkele jaren een eigen olieraffinaderij hebben.
22: Aanvragen ook van landen buiten het continent voor hun producten.
23: En dat is moet je maar geduld hebben dat de oorlog over is. En dan worden de prijzen weer normaal. Hoop ik.
0: Ja, dat hopen we allemaal. U kunt meepraten over die olieprijs en alles wat daarmee samenhangt. Met hier in de studio Jillis van den Beukel. Hij is energieanalist bij het HCSS. Ik ga meteen even naar onze eerste vraag. Die komt van Bert Westhoff uit Lelystad.
24: Als ik een 15 jaar geleden denk, toen ging de olieprijs per vat ook zelfs richting de €120, als ik het mij goed herinner. Maar kwam de benzine niet hoger uit dan de €1,60 tot €1,80. Hoe kan dat die verhouding veranderd is? Is dat een stuk speculatie of spelen daar andere zaken?
0: Ja, was de olieprijs 15 jaar geleden ook zo hoog?
11: Ja, toen is die een tijdje behoorlijk hoog geweest, zo rond 2010, 2014.
0: En wat was toen de oorzaak?
11: Krapte eigenlijk. Dus dat was net voor de grote opkomst van schalieolie in de VS.
0: Ja.
11: En toen was het vrij krap en Saudi-Arabië hield de hand aan de kraan en die dreef de prijs een beetje op in OPEC.
0: Ja, dus bij de ruwe olie was het schaars, zal ik maar zeggen.
11: Ja.
0: Ja. Is het nu anders?
11: Ja, het is nu anders. Het is echt wennen voor een energieanalist. De grootste krapte is nu op de diesel- en benzinemarkt, meer dan op de oliemarkt. En dat is een verschil. Dus bij wijze van spreken, dat vat olie kost nu net iets meer dan $100 per vat. Mm-hmm. Maar het verschil tussen een vat diesel en een vat olie is ook nog eens ongeveer $100 per vat. Oh ja, ja. En dat komt gewoon omdat buiten het Midden-Oosten er een tekort is aan raffinagecapaciteit. En de grote raffinaderijen in het Midden-Oosten kunnen de wereldmarkt niet meer bereiken.
0: Ja, dat heet dan de crack spread, heb ik begrepen.
11: Ja, klopt. Raffinage, maar ze mag ook, maar dat zeggen we nooit. De crack spread, mooie Nederlandse term. Dus het verschil tussen wat een raffinaderij krijgt voor het product, benzine, diesel, kerosine, en wat de inkoopprijs is voor de nieuwe olie. En die is heel hoog op dit moment.
0: Nu zei u net, de diesel is met name gewoon heel erg hoog. Hoe zit het dan bij die raffinaderijen? Kun je allebei bedienen, zeg maar? Doen ze benzine en diesel? Of moet je kiezen? Hoe werkt dat?
11: Nee, een raffinaderij zal een hele serie van producten maken. Benzine, diesel, kerosine, hele zware dingen, bitumen en zo. En je kunt een beetje aan de knoppen draaien. Dus als het nu, dat doen ze nu ook. Nu proberen ze zoveel mogelijk kerosine en diesel te maken. Ja. Maar dat is maar een heel beperkt verschil. Je kunt het een paar procent opschroeven. Maar dan houdt het ook op.
0: Ja. En waar zit de meeste raffinagecapaciteit in de wereld?
11: In de wereld? Nou, steeds meer in Azië eigenlijk, in China en India. Er worden hele grote nieuwe raffinaderijen gebouwd. Amerika is nog groot en Europa is aan het teruglopen. Dus afgelopen 20 jaar is er in Europa zo'n 20% aan raffinagecapaciteit verdwenen. Oh ja. En dat zijn vooral de kleine raffinaderijen die het economisch niet bolwerken. In landen als Duitsland of Frankrijk, want ja, dat was een vrij marginale business. Dat die nu ineens heel veel winst maken, is ook nieuw.
0: Ja, maar hebben we daar niet dan met z'n allen wat macht weggegeven ook aan die andere landen door het hier terug te schroeven?
11: Ja, Europa is kwetsbaar op fossiel gebied. En daar denken we vooral aan dat er zo weinig olie en gas wordt geproduceerd. Maar wat ook steeds meer gaat meespelen is, er wordt ook heel weinig olie geraffineerd. Dat maakt ons ook wat kwetsbaarder.
0: Ja. We gaan naar onze volgende beller. Dat is vanmorgen Jim Christini. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is uw vraag?
2: Nou, mijn vraag is het volgende. Met zoveel andere plekken met oliereserves op aarde, waarom is de focus nog steeds op het Midden-Oosten met Hormuz, Houthis, piraten en tolheffingen, in plaats van bijvoorbeeld Venezuela, die de grootste wereldvoorraad ter wereld heeft, en mogelijk in de toekomst ook Suriname?
0: Ja. Hele goede vraag.
11: Ja, zeker. En eigenlijk wat hier speelt is, je kunt een olieveld vinden, maar dan duurt het een paar jaar voordat je het in productie hebt. Je moet allemaal putten gaan boren. Je moet, als het offshore is, een groot platform neerzetten. Dus dat helpt niet gelijk bij deze crisis. Het is wel zo, als oliebedrijven verwachten van, nou, komende jaren blijft het duur, dan zijn ze wat meer geneigd om nieuwe productiefaciliteiten te bouwen. Maar dan gaat een paar jaar overheen voordat dat in gebruik gaat.
0: Hebben ze daar ook de intentie in die landen om raffinaderijen te bouwen? Want dat is nu mede het probleem van de hoge prijzen.
11: Nieuwe raffinaderijen worden mondjesmaat gebouwd in de wereld. En dat is eigenlijk alleen bijvoorbeeld in Azië, waar de vraag naar olie veel minder snel naar beneden zal gaan, is de verwachting tijdens de energietransitie, dan in Europa bijvoorbeeld. Hier zie je die vraag ook dalen. En het is qua regulering best lastig om hier een raffinaderij op te zetten. Je moet ook betalen voor je uitstoot. Dus Europa is ook niet zo'n aantrekkelijke plek om nieuwe raffinaderijen te gaan bouwen.
13: En doen wij al zaken met Venezuela?
11: Nou, Venezuela is een apart geval. Is eigenlijk heel moeilijk om daar olie te produceren, omdat het hele zware olie is. Het is relatief duur. Dus je ziet eigenlijk, als er komende tijd nieuwe velden bijkomen, dat eerder gebeuren diepwater, bijvoorbeeld Angola, maar Suriname werd ook genoemd, Guyana. En verder schalieolie in de VS, in staten als Texas, heeft een hele grote vlucht genomen. En ja, dat lukt ze eigenlijk alleen in de VS en een beetje in Argentinië op dit moment.
0: Ja. Jim Christini, vraag beantwoord.
2: Is beantwoord. Maar doe maar liefst voor de Amerikanen alles inpikken.
0: Ja. Ja, de Amerikanen die hebben natuurlijk gewoon ingezet ook op Venezuela eigenlijk. Hè, door Maduro daar uit te halen, zou je kunnen zeggen. Heeft Trump, naar eigen zeggen in ieder geval, goede zaken kunnen doen.
11: Naar eigen zeggen, inderdaad. Ja. Maar dit is ook een beetje een verhaal voor de buren. Het echte grote verhaal voor de VS is dat het een fossiele supermacht is geworden. De grootste olieproducent ter wereld, de grootste gasproducent ter wereld. Ja, en dat geeft ze best wel macht eigenlijk. Ook op het gebied van gas bijvoorbeeld. Ja. En ook lage prijzen, lage gasprijzen met name, die zijn een vijfde van wat ze hier in Europa zijn.
0: Ja. Dank Jim Christini voor het stellen van uw vraag. En u kunt ook bellen met 0800 1101. Dit ook Erik van Ledik, vrachtwagenchauffeur. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Even tussen het laden en lossen door. En neem ik aan, tankje lekker vol?
3: Ja.
0: Ja. Wat is uw vraag?
3: Mijn vraag was, ik ben schijnbaar niet eens die er zo over denkt, dat de oliemaatschappijen, die lopen helemaal binnen. Die schijnen nog steeds miljarden en miljarden te verdienen. En dat was mijn vraag eigenlijk. Waarom moeten dan die prijzen aan de pompen zo hoog zijn? En vooral omdat er een regering, ik weet niet hoeveel geld nodig waren. Waarom wordt het dan niet daar weggehaald, plek van bij diegenen die het al slecht hebben eigenlijk?
0: Oh ja.
3: Om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Klopt het dat bedrijven als Shell nu gewoon echt heel veel winst maken?
11: Dat klopt, zeker. Alleen ze hebben geen enkele invloed op die prijs. Dat is vraag en aanbod. Als er veel vraag is naar olie of diesel en weinig aanbod,
0: ja,
11: dan gaat die prijs omhoog. Ja. Dat is marktwerking. En dit overkomt Shell en ExxonMobil en Chevron net zo goed als het ons overkomt. Maar inderdaad, ze maken ontzettend veel winst zonder dat ze er eigenlijk veel voor hoeven te doen.
0: Ja, maar de politiek heeft altijd de keuze om daar wel wat aan te doen, toch? Je kunt.
11: Dat is dus moeilijk, want die winsten die worden gemaakt in de VS of in Brazilië, waar olie geproduceerd wordt. En niet zozeer in Nederland.
0: Dus je kunt hier wel zeggen van, we gaan daar belasting op heffen op overwinsten bijvoorbeeld. Daar is al sprake van geweest. Maar dan zegt u, ja, dan moet die winst ook echt hier in Nederland neerslaan. En als dat niet is,
11: De enige manier waarop je dat nu bij deze crisis zou kunnen doen, is de winsten van raffinaderijen te belasten. Want die raffinaderijen in Rotterdam maken wel heel veel winst. Alleen ja, dat was 20 jaar lang een hele marginale business die niet of nauwelijks winst maakte. Wil je die dan nu heel erg gaan belasten op dat ene moment dat ze een keer wel winst maken? En eigenlijk wil je niet dat die raffinaderijen dichtgaan in Europa.
0: Nee.
11: Want dan maak je jezelf nog kwetsbaarder. En dat is een beetje de spagaat waar regeringen in zitten. Want ik snap ook wel de drive om te zeggen van, laten we die winsten belasten. Maar het is gewoon praktisch niet makkelijk.
0: Nee, als we dan kijken naar de andere kant van de medaille, want Erik van Ledik die staat nu te tanken. We weten dat we in Nederland heel veel accijns daarover betalen. Daar kan natuurlijk de politiek ook nog aan draaien, zou je kunnen zeggen.
11: Ja.
0: Betalen wij het meeste accijns in Europa?
11: Wij zijn een van de landen met de hoogste belastingen op benzine en diesel in Europa. En als je kijkt bijvoorbeeld naar België, daar is het heel veel goedkoper.
0: Ja.
11: En je ziet ook van, ja, eigenlijk kun je het in Nederland niet veel duurder maken, want dan gaan er nog meer mensen in België tanken dan nu al het geval is.
0: Ja, gaat uw telefoon af?
11: Ik ben bang voor wel.
0: Oh ja. Nou, druk hem even, of neem het op, hè. Als het heel belangrijk is, dan moeten we dat gewoon even doen. Erik van Ledik, dat was het antwoord op uw vraag. Het is ook een beetje de markt. En als ze wat dan zouden willen doen, dan is dat ingewikkeld.
3: Ja, maar zou ik zeggen, plat gezegd, dan komen ze de belastingtechnicus gewoon mee weg.
0: Ja, ze komen er inderdaad op dit moment goed vanaf. Iris van der Beuken, als we kijken naar de begroting is natuurlijk nu gepresenteerd. Er is wel sprake van een korting aan de pomp. Die is er al een paar jaar. Die zou afgebouwd worden. Dat wordt nu iets langzamer afgebouwd dan ze aanvankelijk van plan waren. Klinkt toch allemaal een beetje als een druppel op een gloeiende plaat. Want ze betalen nog steeds heel veel aan die pomp.
11: Ja. Ja, en dat eerlijk gezegd, dat blijft zo, zolang die situatie in het Midden-Oosten zo is zoals die nu is.
0: Mm.
11: En dat maakt het ook moeilijk om te voorspellen waar dat heen gaat.
0: Ja.
11: Want dat hangt af van politieke dingen. Wat doet de president Trump? Wat doet een regering in Iran? Wat gaat Saudi-Arabië doen?
0: Ja.
11: Dat kunnen we niet voorspellen.
0: Nee, en kan het ook nog zo zijn dat Den Haag gewoon kijkt naar de situatie op de weg en denkt, nou, het is best wel duur, maar iedereen blijft gewoon rijden. Niks aan de hand. We hoeven niet zoveel te doen.
11: Nou, een beetje wel. Je zag ooit in Frankrijk dat die gele hesjes best wel uitmaakten als je dat in Nederland zou krijgen. En dat is niet helemaal denkbeeldig. Ja, dan zou je kunnen voorstellen dat ze misschien toch wel wat doen aan die belastingen. Maar op dit moment lijkt het niet zover te zijn. Nee, en we willen toch ook wel heel graag dat mensen overstappen op elektrische auto's en die energietransitie doorzetten.
0: Dus het is er misschien, komt ze wel goed uit misschien?
11: Nou, laten we zeggen, gemengde gevoelens. Okay, okay. Een beetje van beide.
0: Ja, Nicolaas, wat is jouw vraag?
13: Nou, we hadden het nog even over, tussen net had u het over Europa. En hoe zit Noorwegen erin? Kunnen we daarop leunen? Daar die hebben heel veel olie.
11: Dat is de enige grote olie- en gasproducent in Europa die nog over is. En die verdienen dus ontzettend veel, de Noorse staat met name. Want Equinor is grotendeels een staatsbedrijf, het grootste Noorse oliebedrijf. Ze verdienen ook heel veel aan gas. En dat is een betrouwbare leverancier voor ongeveer pakweg 25% van onze olie- en gasbehoeften. Dus dat helpt, maar het lost niet het probleem op. En die Nooren vragen net zoveel voor een vat olie als de Amerikanen of de Saoedi's vragen. Want het is een wereldmarkt.
0: Ja. Ja. We gaan naar onze volgende beller, dat is Henk. Henk, goedemorgen.
4: Ja.
0: Hi.
4: Hallo, met Henk Konk.
0: Hoi. Je hebt een vraag over Curaçao, begrijp ik.
4: Ja, ik snap het wel een deeltje. Maar op Curaçao staat natuurlijk nog een oude raffinaderij die buiten gebruik is. En waar men al jarenlang investeerders zoekt. En er komen allerlei vreemde partijen langs, als ik dat zo lees. Ik heb een tijdje lang op Curaçao gewoond, dus vandaar die interesse. Maar dan zou toch, ja, als men enigszins verstand heeft, een initiatief kunnen zijn om toch te zien of daar op een praktische manier toch nog zonder al te veel vervuiling iets te maken is, et cetera.
11: Goeie vraag. En misschien dat er ook wel over nagedacht wordt. Het probleem is alleen, dan moet je heel veel gaan investeren om die raffinaderij weer op te lappen. Want hij heeft wel heel lang stilgestaan ondertussen. Het is maar de vraag of dat uit kan. Want dit is geen structurele situatie, dit is een crisis. Misschien dat je die raffinaderij gaat oplappen, dat je een jaar verder bent. En dan is die hele crisis alweer verdwenen. Maar misschien ook niet, dat weet je niet.
0: Nee. Henk, antwoord op de vraag?
4: Ja, ongeveer wel, ja.
0: Ja, oké, okay, goed. Dank dat u mee wilde doen met zijn er nog vragen. Wat ik me ook nog afvroeg, landen die hebben natuurlijk heel veel oliereserves, die konden ook ingezet worden. Eerder dit jaar werd het ook afgesproken door 32 landen, waaronder Nederland. Die gaan we inzetten, die olievoorraden, en daardoor kunnen we die prijs aan die pomp een beetje drukken. Net werd bekend dat de voorraad van Nederland nu wordt ingezet, vanaf deze week geloof ik of zo. Heeft dat nog iets gedaan met die prijs? Kortom, als dat niet was gedaan door die landen, hadden we dan nu nog meer kwijt geweest aan de pomp?
11: Ja, het helpt, maar het lost het probleem niet op. Dus door die reserves vrij te geven, stijgt de prijs wat minder snel dan in het andere geval.
0: En zijn die voorraden dan, zijn die al door de raffinage gegaan? Of gaat dit dan ook nog gewoon om ruwe olie?
11: Nee, grootste deel ruwe olie, gedeeltelijk olieproducten. Juist in Europa heb je ook aardige voorraden van olieproducten. In de VS is het eigenlijk vooral ruwe olie. En de grote nieuwe speler daar is China. Die heeft de laatste jaren heel veel voorraden opgebouwd. Mm-hmm. En dat is eigenlijk op dat gebied een beetje een grootmacht geworden. Een soort van swing consumer. Dus die kunnen nu minder importeren door hun eigen voorraad een beetje leeg te trekken.
0: Ja, maar je zou zeggen, omdat het nu die raffinaderijen het probleem lijken te zijn, als je dan een voorraad aanlegt, leg dan een voorraad aan van olieproducten en niet per se alleen van ruwe olie.
11: Ja, en in Rotterdam gebeurt dat ook. Maar eigenlijk in de VS is die strategische voorraad vooral olie. Ja, ruwe olie.
0: Ja. Wat kan Europa doen om weerbaarder te worden?
11: Eerste, vooral toch die energietransitie doorzetten. Wij gaan echt geen grote olie- en gasproducent meer worden. Die tijd is geweest. Dus ga door met die energietransitie. En probeer ondertussen toch die transitie dan maar een beetje te managen. Ja, door wat kool- of gascentrales in de lucht te houden. Of een raffinaderij in de lucht te houden.
0: Dank, Jillis van den Beukel, energieanalist bij het HCSS. Tot zover deze editie van Zijn er nog vragen? Morgen is er een nieuwe en dat gaat over de inlichtingendiensten. Het kabinet wil ze meer bevoegdheden geven, tot grote onvrede van privacybewakers. Maakt u zich daar zorgen over of heeft u andere vragen? Bel 0800 1101.
5: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
6: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken. De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor in het land.
7: Het is eigenlijk een droneoorlog. Mensen zonder armen, zonder benen. Het is een soort zombie-apocalypse, wordt het ook wel genoemd.
8: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje verder aan het opschuiven is.
0: Dus mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
9: Daarom kom je op.
0: Ik ben blij dat ik ergens dat het wel op prijs wordt gesteld wat ik zeg.
5: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
14: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.

0: Livre vuurwerken, .nl.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg...

0: is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Can, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
2: Drugsdelta. Vanavond bij BNNVARA op NPO 2.
0: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: NPO Radio 1, 11 uur.
7: Onze spraakmaker Nicolaas Vil heeft voor zijn programma 100 dagen stage gelopen in de gehandicaptenzorg. Of nou ja, 100 dagen, dat was de inzet. Het zijn er minder geworden, want het was heel heftig. Het is wel belangrijk dat deze mensen zichtbaar zijn. Ook voor diegenen die voor ze zorgen. En daar gaan wij het zo over hebben. Maar eerst de NOS Journaal met Casper Meijer.
8: In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. En dat is een spannend debat voor deze minderheidscoalitie. Politiek verslaggever Roel Bolsius vanuit Den Haag volgt het. De fractievoorzitter van PRO, Jesse Klaver, mocht als eerste beginnen. Want PRO is de grootste oppositiepartij. Wat is zijn boodschap?
9: Ja, dezelfde boodschap als dat hij de afgelopen weken en dagen naar buiten heeft gebracht. Dat het kabinet moet kiezen voor linkse of voor rechtse samenwerking om de begrotingen er doorheen te gaan krijgen. Nou, en dan stappen coalitiepartijen als D66, Paternotte daarvan en Bontebal van het CDA en Brekelmans van de VVD naar voren. Die zeggen, ja, wij hebben bij het maken van deze begroting al stappen jullie richting opgezet. Ja, we hebben ook stappen naar rechts gezet, naar jaar 21. Maar de vraag is nu aan Klaver, wil je gaan doorpraten?
10: Als er een uitnodiging komt om te gaan praten, natuurlijk zijn wij bereid om te gaan praten. Maar waar ik voor waarschuw is dat u, als u ons komt uitnodigen om te praten, maar geen keuze maakt voor de richting van Nederland en denkt dat u alle wensen wel bij elkaar krijgt in een tabel, dan ben ik als de dood dat dit kabinet met 180 km per uur op een muur afrijdt. En dat is waarom ik zeg kabinet, kies.
11: In het voorjaar heeft u meegewerkt bij het stikstofpakket. Heel goed, heel belangrijk. Maar u heeft ook meegewerkt aan het energiepakket, waardoor we meer konden investeren in het isoleren van woningen. Maar dat deed u niet alleen, maar dat deed u ook samen met jaar 21. Dus als dat kan, betekent dat ook dat wat u net zegt, ik ben bereid om aan te schuiven. Dat u dus ook bereid bent om aan te schuiven met het kabinet over de begroting te praten als de heer Eertmans ook aan tafel zit.
10: Ik doe mijn best om te begrijpen wat u hier staat te doen, meneer Paternotte. Maar dit is echt dit is een potje politieke gaslighting van heb ik jou daar. Dus jullie hebben gezegd, we willen geen kabinet maken met jaar 21. Daardoor hebben we een instabiel minderheidskabinet. Van twee kanten werd gezegd, we komen niet uit hoe we een meerderheidskabinet gaan vormen. De heer Eertmans stond klaar, zei, wij zijn bereid om dit te doen. En komt u nu tegen mij zeggen, nee, maar u moet nu echt samenwerken vanuit de oppositie met de heer Eertmans. Hou op.
9: Ja, hij is het dus duidelijk niet meer eens. En daar is hij eigenlijk heel erg eensgezind met de andere oppositiepartij. Maar dan aan de rechterkant waar het kabinet mee wil samenwerken. Ja, 21. Want die zeggen ook tegen dat kabinet, ga nou kiezen. Nou, de coalitie wil dat niet op dit moment. En probeert Jesse Klaver de toe te bewegen om toch een stapje hun richting op te zetten.
8: Dankjewel, politiek verslaggever Roel Bolsius. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. De regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaak doelwit van Russische aanvallen. De geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, waaronder meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al langere tijd aan borstkanker. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese veiligheidsraad komt die zonder de VS, dat zei ze tijdens de jaarlijkse State of the European Union in Straatsburg. De nieuwe raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. EU-redacteur Roemer Okhuizen vanuit Straatsburg. Roemer, wat weten we nu over dit idee van die Europese Veiligheidsraad?
12: Ja, het is een idee dat al vaker geopperd is. Maar nu komt von der Leyen dus echt met een voorstel. Hoe dat er precies uit gaat zien, dat weten we nog niet. Maar het doel, dat maakt von der Leyen wel duidelijk. Minder afhankelijk worden als Europa als het gaat om veiligheid. En daarnaast moet zo'n nieuwe veiligheidsraad ook een antwoord vormen op de recente hybride aanvallen waar we in Europa mee te maken hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan de Russische drone met explosieven die werd gevonden in Leipzig. Denk aan de Russische drones die het EU- en het NAVO-luchtruim binnenvliegen aan de oostgrens. Of de cyberaanvallen waar Europa mee te maken heeft. Ja, en zo'n nieuwe veiligheidsraad die moet er dus inderdaad naast die NAVO komen. Maar ja, met als groter verschil dat von der Leyen de Verenigde Staten niet noemde als mogelijke partner. Ja, en die Verenigde Staten met wie de banden natuurlijk flink bekoeld zijn binnen de NAVO.
8: En waar sprak von der Leyen nog meer over?
12: Een ander belangrijk onderwerp was Canada. Er was dan ook een speciale gast, Mark Carney, de Canadese premier, zat ook in de zaal. En dat was niet voor niks. De EU en Canada die worstelen allebei met hun relatie met de Verenigde Staten en zoeken elkaar daarom ook steeds meer op. Als het bijvoorbeeld gaat om handel en veiligheid. En von der Leyen kondigde daarom vandaag ook aan dat ze wil gaan kijken of Canada een, ja, ze noemt dat, geassocieerd lid kan worden van de EU. Dus niet een echt EU-lid, maar ja, een soort lidmaatschap light. Canada kan niet echt EU-lid worden. Het ligt niet in Europa. En je moet dan ook allemaal aan voorwaarden voldoen. Maar als het aan de commissie ligt, dan moet er dus wel een hele intensieve samenwerking komen. En een ander opvallend punt, ze kondigde ook het wetsvoorstel aan dat morgen officieel wordt gepresenteerd om kinderen minder toegang te geven tot sociale media vanwege de zorgen die er zijn over de verslavende werking ervan en ook schadelijke berichten. En ze gaf daar ook al iets over weg. Als het aan de commissie ligt, dan moeten kinderen tussen de 13 en de 15 jaar straks een soort mini-accounts krijgen waarmee ze minder kunnen en ook daar maar een uur per dag toegang tot krijgen. Overigens geldt voor al deze plannen dat het dus voorstellen van de commissie zijn, waar uiteindelijk ook nog het parlement en de EU-landen iets over mogen zeggen.
8: Ja, dus voordat het allemaal wordt ingevoerd eventueel, zijn we ook waarschijnlijk wel weer een paar jaar verder. Dankjewel, EU-redacteur Roemer Okhuizen. En dan nog het weer. Vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op.
7: Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg?
13: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staan er file. Tussen Knoopend Hintam en Afrikerk Driel is de vertraging 10 minuten. Daar staan een vrachtwagen met pech. A67 Venlo richting Eindhoven voor Knoopend Leen de Heide een kwartier op onthoud. Daar moet het verkeer over de vluchtstrook na een ongeluk. En in het noorden van het land is de N7 bij Groningen in beide richtingen dicht. Bij de Euvelgunnerbrug. Daar is een vrachtwagen tegen de slagboom gereden. Omrijden kan via de N46 en de N370.
14: Hé, schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
15: Ik ben flexibel.
14: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
15: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
14: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
16: Ja, kun je blijven staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
17: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
20: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
19: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
20: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
1: Roos Abelman. Het is 10:08. We gaan naar de hintsvraag voor de Nationale Nieuwsquiz, want die spelen we altijd dit half uur. Een aanwijzing. Die vraag vandaag is: alle artiesten in het voorprogramma van welke zanger weigeren met hem verder te toeren door de VS?

0: Ja, zo klinkt het een beetje als je mij op zou nemen.
1: Dat is weer grappig. Ja,
0: tegen half
2: ik ben niet veel anders dan
0: nee?
2: dat. Nee.
0: Nee, we hebben andere talenten.
2: Ja.
0: Wilt u een keertje meedoen aan de quiz? Dat kan, hè? Bel 0800 1101 en dan wordt u ingedeeld. Wend ik me nu tot mijn spraakmaker, Nicolaas Veul. Een beetje met een knoop in mijn maag, Nicolaas, moet ik zeggen. Want je hebt een serie gemaakt die me enorm heeft geraakt. Ja. Ik mocht de eerste twee afleveringen al kijken. Je bent opnieuw 100 dagen ergens gaan meedraaien. Ja. Dit keer in de gehandicaptenzorg.
2: Ja.
0: En ik zei het al, voor het eerst heb je die 100 dagen ook niet volgemaakt.
2: Nee.
0: Daar horen we je zo over. Eerst even een halve minuut uit jouw serie. Daarmee doen we het geen recht, maar we willen even een indruk geven.
3: Voor deze woning, Nicolaas, ik wil dat je gaat ontspannen.
1: Het is even ik vind het nou juist spannend.
3: Nee, maar dit is wat ik zie bij je.
4: Ik kom stage lopen hier. En hier is alles plastic.
3: Ja, zachte banden. En dit is dus voor zijn veiligheid hebben we dit zacht gemaakt, zodat ik geen zelfbeschadiging kan maken. Moet hij helm hebben? Manneke heeft een kopstoot gehad van Toby. Ja, dat is niet te doen. Zullen we gaan?
4: Ja.
3: Maar dan heb je eigenlijk de eerste escalatie gehoord.
4: Ja, het zijn grote jongens.
3: Ja, klopt.
0: Ja, we horen het al een beetje. Kun je omschrijven op wat voor plekje was? Mensen met een beperking wonen daar?
2: Ja, een zwaar verstandelijk beperkte. Het heet dan de FIC en de FIC Plus. Dat is eigenlijk de zwaarste gehandicaptenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg.
0: Ja, dus lichamelijk in orde?
2: Ja, maar eigenlijk
0: volwassen mensen?
2: Volwassen mensen en eigenlijk is iedereen anders. Dus veel bewoners hebben een fout in het genenpakket. Of er is iets gebeurd. En dat geeft eigenlijk steeds een ander beeld. Maar wat je heel grof kan zeggen is misschien dat hun ontwikkeling gestagneerd is rond tussen de half jaar en 5 jaar.
0: Ja, ja. Ja. Er zit ook een bewoner in, hè, die is dan enorm groot. Eigenlijk een grote volwassen kerel.
2: Ja.
0: Maar die is mentaal een half jaar.
2: Ja. Ja.
0: Die combinatie.
2: Ja, ja dat is daar, ja.
0: En heel moeilijk ook om met ze te spreken. Zometeen meer daarover. Je bent door veel mensen uitgenodigd. Van kom bij ons.
2: Dit was een van de... Het is een onzichtbare wereld. Het is een wereld die ook in isolement is eigenlijk. We kijken er niet naar. Maar het zijn wel mensen die onze steun en zorg nodig hebben.
0: Mm-hmm.
2: Ik krijg heel veel berichten van ouders en mensen uit het werkveld. Allebei. Eigenlijk met 100 dagen krijg ik heel veel. Sorry. De serie loopt nu een tijd.
0: Mm-hmm.
2: En dan krijg ik mijn mail of in de DM's altijd heel veel van kom eens hier kijken, kom hier kijken. En dit was eigenlijk nummer 1 van mensen die kreeg kom in de zwaardere gehandicaptenzorg. Want Nederland kent dit niet. En er is een soort eenzaamheid, maar ook een isolement. Ook van ouders die eigenlijk zeggen, ja, mijn omgeving begrijpt dit niet. Die weet niet wat voor een leven hebben waar we mee te maken krijgen. De struggles die we hebben. En ook de zorgmedewerkers, die doen dit werk in de schaduw.
0: Ja.
2: En dat heeft ook weer zo'n effecten, want het zijn enorme personeelstekorten.
0: Ja. Dus, en er is veel personeel nodig, hè? Zeker voor deze cliënten.
2: Ja.
0: Soms wel 4 personeelsleden op 1 cliënt, zeg ik dat goed?
2: Nee. Dan zeg ik even
0: 4 op 3 was het, geloof ik.
2: 4 op 3, ja. Dan, dat is de allerzwaarste zorg. En anders is het 2 op 2.
0: Ja.
2: Ja.
0: En je bent naar een instelling gegaan in de bossen.
2: Ja.
0: Het ligt er heel mooi.
2: Ja.
0: Betekent ook dat wij het allemaal eigenlijk dus niet zien.
2: Nee,
0: het is dus
2: afgeschermd door de bomen.
0: Afgeschermd, ja. En we leren in de serie onder meer Eline, Tobias, Usama en Jelle kennen. Of tenminste, mm-hmm. Heb je het gevoel dat je ze hebt leren kennen?
2: Oh, absoluut.
0: Ja?
2: Ja, absoluut. Dat is toch... er zijn soms contact kan je ook maken zonder woorden. Dat is dan wel een van de eerste lessen die je daar leert. Ik voelde me wel onthand, want mijn manier om contact te maken is woorden. Maar eigenlijk het eerste wat ik hier geleerd had. Van minder woorden en er gewoon zijn. En eigenlijk was dat een van de eerste inzichten. Dacht ik, oh ja, weet je wel, ik ga ook niet 100 zinnen naar mijn zoontje. Op mijn zoontje afvuren. Dus je moet gewoon even schakelen van ik zie wel een volwassen iemand voor me. Maar daarbinnenin zit een kleiner kind.
0: Ja.
2: En dan, als je daarop afstemt, dan kan je veel sneller of betere stappen maken, denk ik.
0: In hoeverre was dat ongemakkelijk?
2: Nou, het was soms wel ongemakkelijk. En in het begin was ik echt aan het zoeken. Want ik kende het toch ook niet. Het is niet iets wat je vaak ziet. Maar het is ook wel, het heeft me diep geraakt. Het heeft me ook, dan moet ik er meteen bij zeggen, ook diep ontroerd.
0: Ja.
2: De momenten dat er dan contact kwamen, dan, die zijn dan... Dat is een cliché, maar die zijn dan zo puur en die komen dan zo binnen. Dus het gaat niet om een gesprek, maar over een wandeling die iemand leuk vindt en die dan gaat giechelen. Of gewoon even samen een muziekje luisteren op de bank.
0: Ja.
2: Het gaat over de hele kleine dingen in het leven.
0: Ja. Ja, er wordt heel vaak benadrukt, ook door die zorgmedewerkers, je moet een band ombouwen en dat kost tijd.
2: Ja.
0: Is jou dat wel gelukt?
2: Soms wel, soms niet. Ja.
0: En waardoor lukt het niet, bijvoorbeeld?
2: Ja, bij iedereen is de band anders. Dus het is kijken hoe langer je daar bent, hoe beter je een band opbouwt. Mm. Ik denk dat ik een met sommigen echt een band heb opgebouwd. En met sommigen niet, ook omdat de ontwikkelingsleeftijd te jong is.
0: Ja. Tobias bijvoorbeeld, hè, daar hebben we het dan over. Die heeft op een goede dag de capaciteiten van een kind van anderhalf.
2: Ja.
0: Op slechte dagen dus die van een half jaar. Zoals gezegd, hij is ook groot.
2: Dat weet ik niet zeker hoor. Precies, dat zou ik niet precies zo durven zeggen waar dat precies zit bij hem.
0: Ja. Maar hoe benader je hem?
2: Ja, erbij zijn. Er zijn. En dan gebeurt er ook van alles.
0: Je hoeft helemaal niks, eigenlijk.
2: Nou, ik heb met hem veel gelegoot, bijvoorbeeld.
0: Oh, ja.
2: Gewandeld, gelegoot, broodje eten, gewassen. Maar eigenlijk zijn dat hele kleine, intieme momentjes.
0: Mm-hmm.
2: En dat zijn wel momenten waarop je elkaar leert kennen en een band opbouwt.
0: Ja, ja. In de eerste aflevering, wat je steeds vertelt, wees nou niet zo gespannen.
2: Ja.
0: Maar je moet wel alert zijn en op je hoede.
2: Ja.
0: Een begeleider zegt, voor Usama zijn we allemaal bang. He, of Jelle.
2: Ja, geweest.
0: Die, ja,
2: ja.
0: Ja, die komt onschuldig en lief over ook, Jelle.
2: Ja.
0: Maar die kan ook ineens...
2: Ja, sommige,
0: agressief worden?
2: Sommige woners hebben een agressieprobleem.
0: Ja.
2: Dat hoort bij de problematiek. Dus het betekent niet vaak dat ze agressief zijn. Maar eigenlijk als een kind boos wordt of een tantrum krijgt, dan kan je hem vastpakken en dan pak je zijn armpjes en geef je lief schat, komt goed.
0: Ja.
2: Hier, dit zijn grote jongens. Dus eigenlijk het eerste wat ik ook geleerd heb, van je moet altijd op je hoede zijn in dit werk. Dus je moet openstaan, je moet contact maken. Je moet eigenlijk zacht zijn.
0: Ja.
2: En tegelijkertijd vraagt dit werk ook wel dat je alert moet zijn.
0: Ja.
2: Want het kan zo zijn dat een van de bewoners zichzelf pijn doet. Heel vaak weet je niet precies waarom dat komt. Het kan een geluid zijn, het kan horen bij de ziekte of bij de medicatie. Dat is dan vaak ongewis. Hij heeft moeilijk verstaanbaar gedrag. We weten eigenlijk
0: echt een verrassing, elke keer weer.
2: Dat, ja.
0: Dus kun je dan ook niet aanzien komen?
2: Nou, sommige mensen wel en niet, het is een zoektocht.
0: Mm.
2: En daardoor moet je eigenlijk een soort alertheid hebben. Want je wil niet dat iemand zichzelf pijn doet. Maar
0: ja.
2: Je wil ook niet dat de groep ontploft. Want als er één iemand druk wordt, dan heeft dat weer enorme invloed op de ander. Dus waar ik heel veel respect voor heb bij de verzorgers...
0: Mm-hmm.
2: Is dat je en zacht en lief en omarmend moet zijn. Maar af en toe ook gewoon sterk. En in je adrenaline moet schieten en zeggen... Oké, we gaan nu, je ben je naar je bed.
0: Ja.
2: Je gaat liggen, we doen deken over je heen. De lichten gaan uit de rolluiken en je gaat afkoelen. En dat vraagt... Dat zijn twee uitersten. En dat vraagt heel veel van het werk, vind ik. Dat vond ik heel moeilijk.
0: Ja, want daarnaast kreeg je ook nog het advies... Stop met denken en begin met voelen.
2: Ja, het is een onbekende wereld en je wil, denk ik... Dat heel erg duiden. Met wie heb ik te maken? Hoe doe ik dit goed? En dat is altijd mijn vraag in de stages. Hoe kan ik contact maken? Wat is mijn rol? En uiteindelijk is dit een veel intuïtievere wereld. Het gaat over je gevoel, over goed kijken, goed aanvoelen. Waar staat de ander? Wat kan je doen?
0: En je kan dus niet communiceren zoals je het gewend bent.
2: Nee.
0: Dus je moet jezelf ook op een hele andere manier leren kennen.
2: Ja, dus ik was een beetje onthand en daardoor ook onzeker. En eigenlijk zijn mijn begeleiders, of dit was dan de predikante van die daar eigenlijk ook op het zorgpark werkt. Van laat nou je ideeën los en ga er gewoon wat meer zijn. En dat vond ik een hele mooie, dat is eigenlijk ook een rode draad van de serie. En een uitnodiging ook voor de kijker. Mm-hmm. Ga eens ook wat meer beleven.
0: Ja, maar het is je niet gelukt om maar 100 dagen te zijn.
2: Nee.
0: Wat wel je intentie was.
2: Ja, zeker.
0: Hoe kwam dat?
2: De ouders die komen ook voor in de serie en die vertellen hun verhalen. En dat maakte gewoon de bewoners, die raakten me en de ouders raakten me heel erg. Soms is het echt tragisch. Weet je, het is niet het leven zoals je had verwacht. Dus het gaat soms ook niet beter met iemand. En dat vond ik misschien moeilijk om te beseffen, dat ik dacht, in een zorgrol heb je eigenlijk altijd het idee van, als ik een pleister plak, dan is het morgen beter.
0: Ja.
2: En hier moest ik eigenlijk een hele andere shift hebben. Je leeft per dag.
0: Mm-hmm.
2: En het is soms zo goed als je tanden hebt gepoetst, een wandeling hebt gemaakt en het is een rustige dag.
0: Ja.
2: En ik vond die switch op een of andere manier moeilijk te maken. En de verhalen van de ouders raakten me heel erg.
0: Ja.
2: Dat doe ik dan altijd alsof dat niet zo is. Mm-hmm. Want ik ben stagiair en ik wil ook niet te veel ruimte innemen. Daardoor werd ik heel moe.
0: En je mocht niet te veel denken?
2: Ik mocht niet te veel denken. Daar word ik moe. En toen op het einde kreeg ik ook wat meer schrik. Want mijn schild was weg. Dus ik voelde gewoon, ik ben eigenlijk niet... Ik kan dit werk niet zo goed.
0: Nee, want als je dat allemaal voelt, dan voelen die cliënten dat ook allemaal, die bewoners.
2: En ik kon dat hard en zacht zijn, was voor mij in deze snelkookpan was te veel. En toen hadden we met elkaar bedacht, nou, het is goed zo.
0: Ja, je mocht niet denken, maar je denken is toch een beetje in een overdrive gegaan.
2: Ja.
0: Ja, ook over de maakbaarheid van het leven.
2: Ja.
0: Neem ons eens mee.
2: Nou, de serie heet Zoals het komt. De 100-daag-series gaat natuurlijk, het is een vraag van hoe gaan we om met de allerkwetsbaarsten.
0: Mm-hmm.
2: Maar het gaat ook over wat spiegelt deze wereld ons. En dat is eigenlijk iets wat heel erg kwam bovendrijven, is dat. En dat is een beetje spiritueel misschien, maar het is. Ik of wij leven in een wereld die is zo maakbaar. Ik wil controle hebben over mijn carrière, over mijn huis, over de planning van hoe mijn leven verloopt. En
0: je hebt een app waarin je kunt zien hoe je kind vooruit gaat als het goed is, als het gezond is.
2: Ja. En in het extreemste geval bewerken onze kaken met hamers.
0: Ja.
2: We willen controle. We zijn echt verslaafd aan controle. En je ziet daar, dit is niet het leven. Het leven kan zomaar een wending nemen. Mm-hmm. En dan vraagt het je om hele andere dingen.
0: Ja.
2: Dus het kan zomaar zijn dat het lot je heel ergens anders heen voert. En wie ben je dan? En wat vraagt het leven dan van je? En dat zijn de vragen die daar aan de orde van de dag zijn. Ook mm-hmm. bij de families, ouders. En dat is eigenlijk nu het grotere verhaal geworden. Want dat is het geheim van dat verhaal achter de bossen. Ze spiegelen ons ook iets.
0: Wat blijft er over als je de controle over het leven niet hebt? Wie ben je dan?
2: En daar word je denk ik mee geconfronteerd op deze plek. En dat is iets ook. Ja, dat is een les die je daar kan leren.
0: En daar zijn ouders zich heel erg bewust van, denk ik ook.
2: Ja, heel erg.
0: Ja, en die bewoners?
2: Nee, denk ik niet.
0: Nee. En wat is een goed leven? Is er ook een vraag die dan voorbij komt?
2: Dat is grappig, want dat hoor ik altijd. Wat is een goed leven en is het waardig leven? Dat is eigenlijk de eerste vraag die ik altijd krijg.
0: En kun je dat voor een ander invullen?
2: Het moment dat ik binnenliep, toen dacht ik, ja, natuurlijk is het een waardig leven. Het leven is anders, maar het is ook een waardig leven. En het verschilt, je kan niet een algeheel geldende uitspraak maken omdat die levens zo anders zijn. Maar als je kijkt, het is een kind, maar dan een eeuwig kind, dan denk je, natuurlijk hou je daarvan. Natuurlijk wil je daarvoor zorgen.
0: Ja.
2: En ik hoop heel erg dat we dat voelen met z'n allen.
0: Ja. Zorgen wij goed voor deze kwetsbare mensen?
2: De zorg is 100 keer beter dan vroeger. Dus er zit ook iemand in de eerste aflevering die is daar achtergelaten als kind. Dus die heeft, dat is een heel andere wereld.
0: Mm-hmm.
2: Toen was die zorg stukken slechter. Zaten gehandicapten met z'n allen op een zaal. Dus heel vroeger werden ook mensen soms wel eens vastgebonden, omdat te weinig personeel was. Mensen niet wisten hoe ze met deze doelgroep moesten omgaan.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dat is echt niet meer aan de hand. Het gaat echt over menswaardigheid. En hoe kan je dat voor iemand doen die een handicap heeft. En het is ook zoeken. Dus het is ook zoeken voor wat is de beste begeleiding voor iemand. En dat is niet altijd, daar zijn niet altijd antwoorden op voor iedereen te vinden. Want sommige ziektes zijn zo zeldzaam.
0: Ja.
2: Dan is het ook best wel moeilijk om te weten wat is een goed behandeltraject voor iemand. Wat is een routekaart naar een beter leven.
0: Heeft het jou veranderd?
2: Het heeft me heel diep geraakt en diep geëmotioneerd. En soms ook wel op zo'n manier dat ik denk, ik kan er wel heel veel woorden aan geven, maar het zit in de serie.
0: Mm-hmm.
2: Er zit ook een laag in de serie die niet heel erg, die niet probeert overal woorden aan te geven, maar de mensen het gevoel te geven van, de mensen moeten kijken, denk ik. Het heeft mij heel erg veranderd. Ja. En ik kan er wel iets over zeggen trouwens, want ik denk het woord dat blijft hangen is nederigheid. Van, sommige mensen krijgen echt veel voor hun kiezen. En het is onze taak ook om voor elkaar te zijn als maatschappij. En voor onze kwetsbaren te zorgen. En ook te realiseren dat het leven niet maakbaar is.
0: Dankjewel
2: voor
0: dit gesprek. En we kunnen dus allemaal nu gaan kijken. De eerste aflevering is vanavond te zien op NPO 3 om 8:55, om precies te zijn. En op NPO Start, hè?
2: Ja, NPO Start staat het al.
0: Dankjewel, Nicolaas.
5: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Femi Dolstra uit Steenwijkerwold, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: U bent 64 en u bent administratief medewerker bij een verhuurbedrijf voor huisjes.
6: Ja, dat klopt.
0: Loopt dat lekker? Dat loopt heerlijk, ja. Oh, wat fijn. Ik zag net eventjes in mijn ooghoeken dat u mooie aantekeningen had gemaakt ook. Maar die zijn niet mee de studio ingekomen. Oh ja. Dus je heeft het tot u genomen. Allemaal keurig uitgeschreven.
6: Ja, nou, ik weet niet of alles in mijn hoofd zit. Dat hoop ik dan maar.
0: Ja, wel Prinsjesdag, hè. Dat is best wel een intense dag inhoudelijk.
6: Ja, dat klopt.
0: Ja, waar lag de focus in de voorbereiding?
6: Nou ja, voornamelijk eerst jullie programma een beetje leren kennen. Want ik moet eerlijk toegeven dat ik het nog nooit gehoord had.
0: Oké, ja, daar moeten we even aan merken.
6: Ik ging doen. Ja. En ik moet zeggen dat ik iets nieuws ontdekt heb waar ik zeker vaker naar ga luisteren. Ik vind het erg mooi.
0: Dank.
6: Erg goed ook.
0: Ja. Dus, ja. Dat helpt niet bij de punten, hè? Dat weet je. Maar dank toch voor het compliment.
2: Ik heb het één punt.

0: Gegeven dat ik het nog nooit gehoord had.
1: Oké, ja, daar moeten we even aan werken.
0: Ging doen. Ja. En ik moet zeggen dat ik iets nieuws ontdekt heb waar ik zeker vaker naar ga luisteren. Ik vind het erg mooi.
1: Dank.
0: Erg goed ook.
1: Ja. Dus, ja. Dit helpt niet bij de punten, hè, dat weet je. Maar dank toch voor het compliment.
2: Ik vind één punt extra, hoor.
0: Ik vind het al geweldig om hier te zijn en alles zo eens te kunnen zien. Dus.
1: Nou, leuk dat je er bent. We gaan beginnen. Hoofdscore tot nu toe was 28 punten. Gisteren neergezet door Norbert Cornelis uit Bergen ter Blijt. Ja, en u moet hem zien te verslaan. Veel plezier.
3: Dankjewel. Leden van de Staten-Generaal. Nederland staat in een eeuwenlange traditie van samenwerking.
4: Die Prinsjesdag is ook een dag van de democratie.
5: Help ons nou, werk nou met ons samen, want dat hoort toch zo.
6: Wij zeggen van, doe de lasten van ondernemers naar beneden, zij doen ze omhoog.
7: Ik vond een hele mooie troonrede, maar de mooie woorden van de koning kunnen niet verbloemen dat het kabinet stuurloos is en dat ze geen richting kiezen voor Nederland en dat daarom we niet vooruitkomen.
3: Het is in die traditie dat de regering met u wil blijven werken aan een beter Nederland.
8: Maar we werken toch hier in een traditie waarin we samenwerken en er altijd uitkomen?
3: Het is in die traditie dat de regering met u wil blijven werken.
9: Leve de koning!
3: Aan een beter Nederland.
9: Hoera! Hoera! Hoera!
1: Waar de eerste Prinsjesdag van kabinet Jette vooral werd ontregeld door sabotage op het spoor en langs snelwegen, verliep de troonrede van de koning vrij soepeltjes. Vraag 1. De koning wees daarin onder andere op welk probleem dat Nederland al te lang gijzelt.
0: Het klimaat?
1: Stikstofprobleem. Vraag 2 dan. Bij diverse demonstraties rondom Prinsjesdag zijn gisteren 21 personen aangehouden in Den Haag. Het ging hoofdzakelijk om activisten van welke beweging?
0: Extinction Rebellion.
1: Ja, dat is goed. Ze werden opgepakt voor het bekladden van een wegdek onder meer. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
10: Ukrainian forces have clawed back over 200 square kilometers.
11: Have effectively driven the enemy into an operational dead end.
12: Videos shared on social media show what appear to be precision strikes hitting Russian targets.
10: More details have emerged of this disaster for Putin.
1: Ja, Oekraïne dwarsboomt Russische plannen. Vraag 3. Het Oekraïnse leger is bezig met een tegenoffensief in welke regio?
0: Donbass?
1: Ja, dat is goed. Vraag 4 dan. Intussen klinkt er vanuit de EU veroordeling van het zogeheten onverantwoorde en gevaarlijke gedrag van Rusland nadat welk Europees land had geklaagd over lichtkogels op een van zijn helikopters die waren afgevuurd?
0: Denemarken.
1: Ja, ook goed. Vraag 5 dan. Ik laat weer een fragment horen. Ik wil weten wie u hoort.
13: Today was a special one because it was my first goal here in the stadium. It was also the first win we had because we draw and we lost against PSV. So it was definitely a special day.
1: Wie is het?
0: Ik heb geen idee.
1: Julian Brandt, de Duitse Ajax-speler. Ja. Deze vraag kende vervolgvraag. Wilt u de moeilijke of de makkelijke?
0: Doe maar makkelijke.
1: Dan kunt u de vraag misschien bijna wel raden. Wat was de uitslag gisteren in de wedstrijd Ajax-Willem II?
0: 5-1.
1: Ja, dat is goed. Gaan we naar de hintsvraag. Die gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. Wie bedoelen we, willen we weten?
14: 4.
15: Ik ben zuster onder de broeders.
14: 3.
15: Het gaat in mijn organisatie niet helemaal van het spreekwoordelijke dakje.
14: 2.
15: En daarom wil ik graag een Europese Veiligheidsraad.
0: Angela van der Leyen?
1: Ursula von der Leyen, ja. Voor 1 punt, ik sprak vanmorgen de Europese State of the Union uit. Femi, je hebt 5 punten in het factor. Je hebt 6 vragen goed nodig om aan kop te gaan in het kanon. Daar gaan we.
16: De Nationale Nieuwsquiz.
1: De aangekondigde stakingen op welke locatie gaat vandaag toch niet door?
0: Schiphol.
1: Ja, wie draagt in een oefenwedstrijd op 6 oktober voor de laatste keer het shirt van Argentinië?
0: Messi.
1: Ja, welk land heeft volgens de AIVD apparaten van journalisten en critici in Nederland gehackt?
0: Iran.
1: Ja, alle artiesten in het voorprogramma van welke zanger weigerden met hem verder te toeren door de VS?
0: Ed Sheeran.
1: Ja, was de hintsvraag. De politie in Turkije heeft 150 mensen opgepakt bij een betoging voor wat voor rechten in Istanbul?
0: Weet ik niet.
1: LHBTI-rechten. Een rechtbank in Washington verbiedt welk gebouw de naam van Trump op de gevel te zetten?
0: Kennedy Center.
1: Ja, de prijs van wat in Nederland is vandaag gestegen naar het hoogste niveau ooit?
0: Benzineprijs.
1: Ja, wie krijgt een symbolische schadevergoeding van 1 euro na een sieradenroof in Parijs?
0: Weet ik niet.
1: Kim Kardashian. Het Nederlandse team van welke sport is uitgeschakeld op het EK in Finland?
0: Volleybal.
1: Ja, welk land telt voor het eerst meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder?
0: Japan.
1: Ja, en wie laat aangifte doen tegen de personen die gisteren brand hebben gesticht langs de snelwegen?
0: Kakkermans.
1: Ja, en dat is ook goed. Kijk, Femi, en daarmee ga je aan kop, want je had 9 vragen goed in het kanon. 5 punten in de factor, 45 punten in totaal. Lekker gewerkt, Femi.
0: Ik ben verbaasd.
1: Ja, nou, ik zie het. Nou, misschien wel tot vrijdag. Dank voor uw komst aan de studio.

0: Yo, dank ook, Nicolaas, voor jouw komst aan de studio, dat je spraakmaker wilde zijn. En ook nogmaals dank Jilles van der Beukel van het HCSS voor het beantwoorden van al onze vragen over die olieprijs. Gaan we naar Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wie heb jij vandaag?
1: Goedemorgen, de algemene politieke beschouwingen. Vandaag Jesse Klaver van Pro staat nog altijd achter het spreekgestoelte. Een van zijn verre voorgangers is Jesse, is Mariette Hamer. Niet Klaver, maar Hamer. Met haar ga ik praten.
2: Dit was een programma van KRO-NCRV.
3: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
4: U hoort het al, bij de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer is pro-fractievoorzitter Jesse Klaver aan het woord. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Hoe scherp gaat het eraan toe in het debat tot nu toe? Ik heb geen verbinding met Roel Bolsius, begrijp ik? Of hebben wij... Kijk even.
5: Ben ik te horen wel op zijn
4: te horen.
5: Goed, ja.
4: Fijn.
5: Nee, het gaat er best scherp aan toe in dit debat. Want Jesse Klaver oordeelt hard over de plannen van het kabinet. Want hij zegt, veel van de plannen die het kabinet heeft... die worden betaald door een lastenverhoging op werken. En daar valt hij met name de VVD op aan. En in antwoord is er dan straks VVD'er Brekelmans.
6: Dit is gewoon waar een groot verschil zit tussen de VVD en tussen Pro. Iedere keer als u daar op het plus zit, dan wordt er weer gekozen om te bezuinigen op gewone mensen. De sociale zekerheid, u noemt het hervormen, maar er wordt gewoon bruut op bezuinigd. De VVD heeft besloten om de lasten op werken met 8 miljard de komende jaren te verhogen. Met 8 miljard euro.
7: Voorzitter, als je kijkt wat dit kabinet nu in de huidige begroting doet, dan worden er heel veel correcties uitgevoerd, juist om de koopkracht van mensen te verhogen. Een koopkrachtpakket van 1,5 miljard. Het gaat erom dat we er met elkaar voor zorgen dat het loont om te werken. En daar ben ik eens, er zou nog meer moeten gebeuren. Maar dat betekent ook dat mensen die nu in een uitkering zitten, die allerlei toeslagen krijgen, waardoor het aan het einde van de maand niet loont om in plaats van in de uitkering te blijven zitten, te gaan werken, daar moeten we fundamenteel moeten daar iets aan doen. En de heer Klaver wil niet eens dat gesprek voeren.
6: Iedere verkiezingscampagne opnieuw werken moet lonen. Ik weet het niet, maar vanaf 2010 zit de VVD onafgebroken in kabinetten. Wat is er eigenlijk gebeurd om werken te doen laten lonen? Het enige wat er is gebeurd is dat er is gesneden in de sociale zekerheid. Het enige dat er is gebeurd is dat de lasten voor werkende mensen omhoog zijn gegaan. En weet u hoe dat komt? De heer Brekelmans heb ik de afgelopen weken heel veel gehoord over stakers en over de vakbond. En als hij over die mensen praat, dan heeft hij een soort van blik in zijn ogen met wie zijn dat? Maar ik heb hem ook heel veel horen praten over vastgoedbeleggers. En dan zie ik een vuur en een passie die ik zelden heb gezien bij een VVD'er. En hoe hij die mensen verdedigt en zegt, het is zo oneerlijk wat er gebeurt met de vermogensbelasting in dit land. En dan is geld opeens geen enkel probleem.
5: Ja, de VVD'er Brekelmans was al door zijn aantal spreekbeurten heen, dus die kon hier niet meer op reageren. Maar de boodschap van Jesse Klaver van Pro is duidelijk. Er valt met Pro samen te werken, maar wel alleen als de plannen linkser worden.
4: Dankjewel, verslaggever Roel Bolsius. En jij blijft het debat natuurlijk volgen. Dan is er ook nog ander nieuws. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden er daarbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest, omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren tussen de 5 en 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. En de jeugdzorginstelling in Houten moet alle camera's in het pand verwijderen, meldt de inspectie. De camera's hangen in gemeenschappelijke ruimtes. Volgens de eigenaar is dat vanwege de veiligheid. De inspectie noemt het een privacy-inbreuk op de jongeren die er wonen. De camera's moeten voor het einde van de maand weggehaald zijn.
8: ANWB Verkeersinformatie. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Gorinchem en Sliedrecht is de vertraging 10 minuten. 1 rijstrook is dicht. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen afrit Zomeren en knooppunt Leendeheide 10 minuten vertraging na een ongeluk. Het verkeer moet daar via de af- en oprit langs. En in het noorden van het land is de N7 bij Groningen in beide richtingen dicht. Bij de Euvelgunnerbrug, dat komt door technische problemen, omrijden kan via de N46 en de N370.
3: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1.
9: Sven Kokkelman.
1: Dames en heren, goedemorgen. Ruim een uur zijn ze bezig. Kamer en kabinet bij de Algemene Politieke Beschouwing. Het belangrijkste debat van het jaar. Politieke hoogmis wordt het ook wel genoemd. En deze keer al helemaal. Vanwege de steun die het minderheidskabinet nodig heeft voor zijn begroting. En dus zijn de ogen vandaag vooral gericht op de oppositie. Die wil dat het kabinet kiest tussen links en rechts. En niet van twee walletjes probeert te eten. Het kabinet zegt, ja, we willen zo breed mogelijk. Maar de blik is ook gericht op de coalitie zelf. Want de onderhandelingen tussen de drie werden ook een soort kooigevecht achter gesloten deuren. En de onderlinge verhoudingen zijn ook niet meer die van het beste huwelijk ooit. Dus is de vraag of de drie regeringspartijen de komende dagen wel op één lijn zitten. Eerste spreker vandaag is Jesse Klaver, nog altijd achter het spreekgestoelte die het ijs maar probeerde te breken vanochtend. Aan het begin van zijn bijdrage met de felicitaties aan het adres van Bart van der Brink, de minister van Asiel en vicepremier namens het CDA. Mariette Hamer stond in het eerste decennium van deze eeuw op precies dezelfde plek als Klaver nu, als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid destijds. Toen ging het trouwens ook al over pensioenleeftijd. Later was ze ook 8 jaar lang de voorzitter van de SER, de Sociaal-Economische Raad. Boegbeeld dus van de polder. In het hart van discussies over de sociale zekerheid, waar het dus ook vandaag weer over gaat. En ze is kandidaat lijsttrekker voor Pro voor de Eerste Kamer bij de verkiezingen komend voorjaar. In het gebouw van de Tweede Kamer, een paar etages boven de grote vergaderzaal. Mariette Hamer, goedemorgen. Mariette Hamer, goedemorgen. Nou, zou je denken dat een lijn tussen Hilversum en Den Haag niet de grootste opgave zou moeten zijn in technische zin? Kijken of de verbinding inmiddels is hersteld.
10: Mariette. Goedemorgen.
1: Ja, en
10: ja, we hebben elkaar.
1: Goedemorgen.
10: Hallo.
1: Van harte welkom. Verplicht nog even contact opgenomen met het hoofdkantoor vanochtend voor om de spreeklijnen gelijk te leggen?
10: Nee, hoor. Nee? Ik ben een beetje in between, hè? Want je noemde net alle mooie functies. Maar ik ben nog gewoon tot eind december regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag,
1: ja,
10: en seksueel geweld.
1: Ja.
10: Ik ben zeker kandidaat lijsttrekker, maar de leden gaan daar keurig nog over stemmen. Komt vast in orde, maar wel goed om het er nog
1: dat
10: even
1: wou ik
10: bij
1: net
10: te
1: zeggen,
10: vermelden.
1: Dat komt toch vast in orde? Of gaan de voormalige GroenLinksers dwars liggen, denkt u?
10: Ik denk het niet.
1: Nee?
10: Nee.
1: Dat denkt u niet of weet u niet?
10: Dat weet je nooit met de stemming, maar ik verwacht het niet. Nee. Ik hoop het niet, want ik ben heel hard van plan om voor iedereen, ja, die bij Pro behoort, en vooral natuurlijk de achterban, de mensen in, die op ons rekenen, om daarvoor te gaan staan.
1: Goed, ervaringsdeskundige bent u niet alleen als fractievoorzitter bij de Algemene Politieke Beschouwing. Dat is altijd een monsteropgave voor elke fractievoorzitter, maar ook, ik zei het al, in de polder. En u bent trouwens ook nog informateur geweest, dus u weet ook alles van onderhandelen op de achtergrond. En u zegt, ik ben in between, dus u kunt vrij uitspreken.
10: Ja hoor.
1: Dan gaan we dat doen. Van harte welkom bij Sven op 1. Staat u nog wel eens pontificaal in een deuropening?
10: Ja, maar eigenlijk alleen thuis tegenwoordig.
1: Juist. Ja. Weet u waarom ik de vraag stel?
10: Ik weet het, want ik zag het vrijdagavond bij jou. Zag ik Arie Slob die mooie herinneringen ophaalde.
1: Ja.
10: En had het goed onthouden.
1: Ja, toen ging het over constructieve oppositiepartijen. Dat waren er drie, namelijk D66, de ChristenUnie en de SGP. Die het kabinet Rutte 2 uit de brand moesten helpen. U speelde daar op de achtergrond ook een rol bij. En Slob vond het allemaal te lang duren toen Pechtold alleen in een kamertje zat en wilde toen weggaan. Maar daar stond Mariette Hamer met de armen en benen wijd tussen de deur.
10: Naar de benen niet,
1: naar de benen niet.
10: Nee,
1: maar
10: laat
1: ik bedoel,
10: het netjes houden.
1: Zo bedoelde ik het nou ook weer niet, mevrouw Hamer. Ja. Maar in elk geval probeerde u hem te beletten te vertrekken.
10: Ja.
1: Wie zou die rol deze keer moeten spelen, denkt u?
10: Dat is een goede vraag. Misschien Sophie Hermans, die kent iedereen ook al heel erg lang.
1: Ja.
10: Nee, wat erachter zat, dat is wel goed om te vertellen. Arie Slob en Pieter van Geel en ik waren natuurlijk drie fractievoorzitters in Balken en de Vier.
1: Ja.
10: En hebben ongelooflijk intensief en goed samengewerkt. En ik was haar toen, omdat ik inmiddels, waren we in volgende periode, was woordvoerder sociale zaken, hadden veel onderhandeld, ging veel over de sociale zekerheid toen ook.
1: Ja.
10: En ik zag aan Arie al eerder, denk ik misschien wel dan hij zelf, dat hij aanstalten begon te maken om te vertrekken. En toen dacht ik, ik weet één ding zeker, hij gaat mij niet wegduwen. Hij blijft een heer. Dus ik ga daar staan. Hoe breed ik heb gestaan, weet ik eerlijk gezegd niet meer, hoor. Maar ik stond in die deuropening wel bewust.
1: Ja.
10: En hij is er ook niet langs gegaan.
1: Goed, u bent een vrouw van de polder geworden. 8 jaar lang voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Hè. Dan ben je de voorzitter van dat sociale overleg tussen werkgevers, werknemers en kroonleden, aangewezen dus door de kroon. En dan gaat het altijd over sociale vraagstukken.
10: Ja.
1: En dat is nu ook weer het geval. Veel politieke ervaring, ook informateur geweest en dus ervaring in die deur. Wat kan Jesse Klaver van u leren?
10: Nou, Jesse Klaver loopt zelf ook al heel veel en lang mee. Maar ik denk wat wij aan elkaar kunnen hebben is dat we natuurlijk heel goed kunnen sparren over mijn ervaringen in de polder, maar ook in de Kamer. En zijn recente ervaringen, want ik ben natuurlijk ook een aantal jaren natuurlijk nu in andere rollen. Dus ik verheug me ontzettend op de samenwerking. Want ik denk, en hij is van een andere generatie ook weer. Hij is van GroenLinks.
1: Ja.
10: Ik was van de PvdA. En zeker, we hebben samen veel gewerkt, ook op de achtergrond. Want ik heb 2 keer meegewerkt, laatste keer als voorzitter aan het verkiezingsprogramma.
1: Ja.
10: Over hoe je die bewegingen bij elkaar brengt. Dus ik denk dat het niet zozeer zeg maar de ene leert van de ander en de ander leert van de een.
1: Nee.
10: Maar dat het echt samen optrekken is.
1: Maar goed, u hebt in die verschillende rollen altijd ook als bemiddelaar opgetreden. Hè? Dus kijken naar de ene, naar de andere kant. En dan een soort weging gemaakt. Voorstellen gedaan waar de ene wat water bij de wijn zou moeten doen. En waar de ander, waar zou GroenLinks, PvdA, wat inmiddels Pro heet, onder leiding van Jesse Klaver, water bij de wijn moeten doen in uw ogen?
10: Nou, ik heb nooit zo gedacht in water van in de wijn doen. Dus ook niet toen ik SER-voorzitter was. Wat ik altijd, daar heb gedaan, is 1 stapje verder kijken. Waar willen we nou gezamenlijk heen?
1: Ja.
10: En dat is eigenlijk ook precies wat ik op het ogenblik mis in hoe het nu gaat. Hè? Dat bijna niemand meer verder kijkt dan wat gaat er morgen gebeuren, komen er nieuwe verkiezingen. Wat moet ik dan doen? Hoe moet ik me opstellen? Dat viel mij overigens, dat heb ik ook aan het eind van mijn periode als informateur in 21 gezegd. Als we zo doorgaan, gaan we eigenlijk er nooit meer komen met elkaar. Want blijven we in de waan van de dag hangen en tegenover elkaar staan. Daar heb ik eigenlijk wel veel waarschuwende woorden over gesproken toen ik stopte. Omdat ik me daar toen al veel zorgen over maakte. En dat doe ik nu nog steeds. Dus ik denk, wat ik niet alleen tegen Pro, maar tegen iedereen wil zeggen, is laten we alsjeblieft kijken waar zijn we nou gezamenlijk op weg naartoe.
1: Dat was ook het begin van het betoog van Jesse Klaver. Toen hij net achter het spreekgestoel stond, hij keek terug de tijd in en keek naar de wederopbouw. Hè, de jaren 50, de jaren na de oorlog, toen het land weer moest worden opgebouwd. En dat iedereen de schouders eronder zette. Overigens ook de sociale zekerheid werd geboren in die tijd. Met de AOW natuurlijk, onder leiding van Drees. En later het sociale stelsel. Marga Klompé, als ik me niet vergis, nog als minister.
10: Ja, zeker. Ja.
1: Met andere woorden, toen zette de hele natie de schouders eronder. Was dat ook niet de tijd van soberheid, matiging en de broekriem aan riem aan?
10: Ja, het was voor de rest natuurlijk een heel andere tijd. Als ik alleen al kijk naar de positie van vrouwen. Ja, je noemt er nu 1. Nou, er was er toen ook geloof ik maar 1 of 2.
1: Het was de eerste vrouwelijke minister en volgens mij ook heel lang de enige, ja.
10: Ja, precies. Dus het is een andere tijd. Dus ik vind, zeg maar, je kan nooit dit 1 op 1 verplaatsen. Wat je ervan kunt leren is, wat was je houding? En ik zou eigenlijk wat recenter terug willen gaan in de geschiedenis. Hè. Dus toen ik voorzitter van de SER was, hebben we eindelijk na lange tijd een pensioenakkoord afgesloten. Wat overigens daarvoor, want ik heb in de Tweede Kamer er ook 2 afgesloten. Alleen dan werd het direct daarna door het volgende kabinet weer onderuit gehaald. Hè. Ja. Toen hebben we een pensioenakkoord gesloten. Ja. Zijn we echt.
1: Maar dat was wel omdat u, en laten we zeggen de verkiezingsbelofte 65 blijft 65, dat u daarop terugkwam en dat die pensioen en leeftijd wel kon stijgen als de zwaardere beroepen maar uitgezonderd werden.
10: Nou ja, dat zeg maar, we hebben geen verkiezingsbelofte gebroken. We hebben in Balken en de Vier een hele zware onderhandeling gehad, die overigens eerst in de polder was gebeurd. Daar mislukte.
1: Ja.
10: En toen zijn we het zelf gaan doen. Maar daar zat wel een heel belangrijk element in.
1: Ja.
10: En even los van de techniek, want daar kun je allerlei vormen voor vinden, hebben we later anders gedaan.
1: Ja.
10: Is dat we wel hebben gezegd, je moet zorgen dat mensen die zeg maar lang werken, zware beroepen hebben, dat die zeg maar dat dan niet hoeven.
1: Ja.
10: Daar hadden we toen de flexibele AOW voor. Dat is in het pensioenakkoord wat anders erin gekomen. Maar dat principe, dat zat er wel in. En dat is ook precies, denk ik, waarom de vakbeweging zo ongelooflijk, als ik het onparlementair mag zeggen, uit haar dak ging. toen dit regeerakkoord kwam. Want die afspraak is zo bevochten.
1: Werkgevers waren er ook niet heel erg blij mee. En dat is nu ook van tafel. Dus wat overblijft vandaag...
10: Ja, het is van tafel, maar wat ingewikkeld is... is dat natuurlijk, zeg maar, dat heet dan een basispad. Dat basispad gaat alsmaar verder. Hè. Dus het is tot 31, geloof ik, weg. Maar wat er dan in 33 gebeurt, dat weten we niet.
1: Nee.
10: Nou wil ik het kabinet geloven, en ik denk dat de vakbeweging dat ook wel doet... dat AOW-punt, daar hebben ze echt een vergissing van je welste gemaakt.
1: Ja.
10: Vind ik apart.
1: Ja, vinden ze zelf ook. Ik hoorde Hans Velbrief, de minister van Sociale Zaken, ook al zeggen dat, laten we zeggen, het bedrag waarop je dan nog een WW-uitkering krijgt, dat dagloon, zal ik maar zeggen, dat ook niet heel erg gelukkig was. Dus ze komen wel terug op een aantal punten. Maar vandaag blijft die sociale zekerheid, trouwens ook de box 3-discussie, de vermogensbelasting, de zorg kwam trouwens net ook voorbij. Dat blijven natuurlijk de grote onderwerpen in de Kamer. Even buurten bij Roel Bossius, mijn NOS-collega. Ik zie zijn vrolijk gezicht opdoemen op een scherm.
5: Ja, ik ben er inderdaad.
1: Goedemorgen.
10: Ik kan jullie inmiddels ook zien.
1: Nou, heel goed. Roel, het debat voordat Klaver het woord had, begon met een informatieverzoek van Geert Wilders.
5: Ja,
1: met een beroep op artikel 68. Ja. Hè, dus dat de Kamer moet dan de informatie in principe krijgen die de Kamer hebben wil. Hij wilde de conceptbegroting hebben om te kijken of er licht zat tussen wat Ilko Heijnen, de minister van Financiën, van plan was te gaan doen en wat het uiteindelijk is geworden.
5: Ja, hij wilde daar inderdaad het lampje op laten schijnen. NRC, de krant, die had die conceptbegroting gisteren of eergisteren in de krant gezet. En dat zijn stukken van tijdens de onderhandelingen. En het klopt dan dat er licht tussen dat moment en de uitkomst zit. Want de uitkomst was anders dan we in de krant konden lezen. Wilders wilde dus die informatie, wat was de stand van zaken op dat moment, het kabinet heeft laten weten. Ja, we geven geen inzage daarin. Zoals gebruikelijk zijn conceptstukken niet openbaar. Wat we uitonderhandeld hebben, dat staat in de miljoenennota en daar moet u het mee doen.
1: Juist, dus die extra informatie die komt niet. Laat Wilders het daarbij zitten?
5: Nou, Wilders hebben we hier nog niet over gehoord, dus ik weet het niet of hij het hierbij laat zitten.
1: Intussen staat Klaver nog steeds achter het spreekgestoelte. Volgens mij is hij nog nauwelijks aan zijn eigen voorbereide spreektekst begonnen, want het aantal interrupties neemt hand over hand toe. Gaat ook echt over ongeveer alle onderwerpen.
5: Ja, klopt.
1: Maar ik zag hem ook met een half oog praten over de zorg. En ik zag hem daar toch, als ik het goed heb gezien, zeggen dat bezuinigingen op de zorg wel echt nodig zijn.
5: Ja, dat klopt. De coalitie wil graag met Pro in onderhandeling over de begroting en over hervormingen die er nodig zijn. En daar geeft Klaver eigenlijk wel een opening. Die zegt, ja, ik wil niet dat die bezuinigingen al in de boeken staan, maar ik zie ook wel dat er gepraat moet worden, dat er hervormd moet worden. En dat kan dan leiden tot bezuinigingen, tot hervormingen die hervormingen die dan geld moeten opleveren.
1: Ja.
5: En hij geeft die opening. Hij zegt, ja, dat is wel het eerlijke verhaal, dat in de zorg misschien wel kan.
1: Juist. Met andere woorden, iedereen is natuurlijk bezig met Zwarte Pieten. Als het niet lukt, wie krijgt de schuld?
5: Ja.
1: Is het jouw beeld ook dat Klaver probeert duidelijk te maken, ik wil echt wel praten, maar niet onder elke voorwaarde, en dat vanuit de coalitie dan wordt gezegd, ja, maar jouw voorwaarden gaan te ver, en dat de bal dan weer terug wordt
5: gegaan. Dat is precies wat er de hele ochtend al gebeurt. De coalitie zegt, kom nou aan tafel. Dan zegt Klaver, ja, ik wilde aan tafel. Ik wilde zelfs een kabinet met jullie vormen. Toen mocht het niet. Nou, toen heb ik in augustus gezegd, kom met mij praten. Toen gingen de luiken dicht, omdat jullie het onderling niet eens waren. En nu zeggen jullie, ik wil niet praten. Nou, en dan zegt de coalitie, ja, maar we hebben de hand toch uitgestoken in deze miljoenennota. We zijn jullie kant toch opgekomen. Dus kom maar weer aan tafel. En dat gaat de hele tijd heen en weer.
1: Juist. Het debat duurt nog 2 dagen. En we horen je straks om 12 uur ook weer in het uitgebreide NOS-bulletin. Roel, dankjewel vanuit Den Haag.
5: Graag.
1: Terug naar Mariette Hamer.
10: Ja, mag ik iets zeggen? Ik heb toevallig dat stukje gezien over de zorg.
1: Ja.
10: Dat is precies, denk ik, waar we het net over hadden. Wat hij aangaf, hij had het niet over, ik ben wel akkoord met die bezuinigingen, want die bezuinigingen die er nu liggen, daar was hij heel klip en klaar over. Die zijn niet goed. Hij had het over besparingen. Nou ben ik zelf voorzitter van een staatscommissie die kijkt naar de hele kwestie rond uithuisplaatsingen, wanneer grijpt de overheid in. Dat gaat over die jeugdzorg.
1: Ja.
10: En wij hebben echt een heel raar systeem. Dus wij halen een kind uit huis, wat heel veel kost, wat ook vaak heel schadelijk is, terwijl we eigenlijk niet goed kijken naar wat er in die gezinnen gebeurt.
1: Ja.
10: Dat kan inderdaad heel veel besparen aan leed.
1: Ja.
10: En in het verlengde daarvan aan geld.
1: Juist. Overigens, hij had het inderdaad over ombuigingen of
10: besparingen.
1: Dat zegt het huidige kabinet trouwens ook. Hè. Het is minder meer, voor de duidelijkheid. Er gaat nog ook op de begroting van dit kabinet meer geld naar de volksgezondheid. En daar is toch het beeld, en dat vraag ik dan ook maar aan, laten we zeggen, een autoriteit in de sociale zekerheid hoek. Er is toch van links tot rechts wel een soort consensus dat er zoveel extra geld jaarlijks naar die twee domeinen gaat, sociale zekerheid en zorg, dat als je ook wil investeren en ook nog iets met de staatsschuld wil doen, dat er toch iets zal moeten gebeuren, toch? Ook bij u?
10: Zeker, zeker. Ik ben gestopt in 22. Toen lag er een, bij de SER. Toen lag er een heel groot akkoord. Dat noemden wij toen een middellangetermijnadvies. Daar komt ook weer, waar wil je naartoe? En daar stond bijvoorbeeld over de WW in, dat als je een heel goed systeem van werk naar werk hebt, dan kan die WW later verdwijnen. Maar moet je wel eerst dat systeem hebben. Over de WIA is vrij recent zijn allerlei rapporten besproken.
1: De arbeidsongeschiktheidsregelingen?
10: Ja. Daar zijn rapporten over geschreven. Daar is dikke discussie over geweest in de Sociaal-Economische Raad. Dus het gaat er niet om dat je er niet over wil praten. Ik denk, als je naar die lange termijn doelen kijkt, wil iedereen dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk zijn. Dat je de WW niet nodig hebt. Ja. Dat je niet, als je ziek wordt, helemaal afgeschreven wordt. Daar zit het niet in. Het gaat om, hoe ga je dat dan doen? Mm. En wij zijn langzamerhand in systemen gekomen die eigenlijk zo duur zijn dat ze en niet behulpzaam zijn voor de mensen en niet behulpzaam zijn voor wat je zou kunnen realiseren. Hè? Want de WW, je wil ook mensen aan het werk hebben op de arbeidsmarkt.
1: Ja.
10: Nou, daar moet je over kunnen praten. Alleen het werkt niet. Hè? We kwamen net helemaal over die geschiedenis van dat ontstaan van die polder. Het werkt niet als je daar een soort dwangsom, mag ik het even zo noemen, op leggen. Van je moet dit of dat eruit krijgen.
1: Ja.
10: Laat die polder gewoon zijn werk doen.
1: Ja, maar een deel van die polder wil überhaupt niet praten onder leiding van Hans Spekman, uw partijgenoot.
10: Omdat die dwangsom eronder zit.
1: Ja, dus de bezuinigingen.
10: Ja.
1: Maar goed, hoe gaat dit nou aflopen?
10: Want ik noem het een dwangsom.
1: Ja.
10: Niet zomaar. Maar omdat er wordt gezegd, als jullie dat niet halen, dan gaan we het niet doen. Ja, dan gaan mensen niet praten. Dat zou jij thuis ook niet doen.
1: Nee, maar goed, aan de andere kant heb je de coalitiepartijen. En daar is al veel water bij de wijn gedaan, om dat toch maar te gebruiken richting de oppositiepartijen en zeker richting Jesse Klaver. Namelijk, de helft van de bezuinigingen is geschrapt en een deel is opgeschoven. En in die kringen hoor je, maar we hebben echt een hele grote beweging gemaakt. Dat houdt ook een keer ergens op. En dat hoor je niet alleen bij de VVD. Er is ook chagrijn bij het CDA en bij D66 daarover die halstarrige opstelling te horen. Hoe kom je hier nou uit?
10: Ja, kijk, daar zegt dan deze oud-voorzitter van de SER, die veel onderhandelingen heeft gedaan.
1: Ja.
10: Chagrijn is er altijd. En de ene helft zegt, ik heb al een heleboel gedaan. En de andere helft zegt, ik vind het niet genoeg. En daarom moet je dus gaan praten zonder, dat je meteen dat geldbedrag eronder legt over de inhoud. En
1: dus eigenlijk zegt u met zoveel woorden, haal die van tevoren ingeboekte bezuiniging, zelfs die 3 miljard die er nog staat, ook van tafel.
10: Ja.
1: Die kan dan misschien later best wel weer terugkomen. Heb ik dat goed begrepen? Alleen, dat is de opening voor het gesprek.
10: Ja, ik hang me niet op aan dat bedrag, want dan zou ik iedereen voor de voeten gaan lopen.
1: Nou ja, dat mag
10: maar
1: toch.
10: Wat ik wel zeg,
1: U zou vrijuit kunnen spreken, toch?
10: Ja, zeker, maar dan wil nog niet zeggen dat je mensen voor de voeten hoeft te lopen. Hè. Dat is wat anders.
1: Ja, dat is waar.
10: Wat ik zeg is, ga nou over die inhoud praten, want ik denk dat iedereen wil dat, laat ik die WW als voorbeeld nemen. Want die WW die is in mijn periode, toen ik nog in de Kamer zat, hebben we een sociaal akkoord afgesloten, toen ging hij van
1: 3 naar 2.
10: 3 jaar na 2 jaar. Dus wat ook een beetje de verzuchting is dat sommige dingen al door terugkomen. Toen ik naar de SER ging, heb ik dat natuurlijk in mijn hoofd gehad. Dus ik heb ongelooflijk veel werk gemaakt.
1: Ja.
10: Van leven lang ontwikkelen, van werk naar werk trajecten. Dat moet je dan eerst afronden. En dan kun je zeggen, hoe ver zijn we nou? Gaan er inderdaad mensen sneller van werk naar werk? En dan kun je aan die financiële kant beginnen.
1: Ja.
10: Maar zodra je het omgekeerd doet met beladen dossiers, dit zijn allemaal vreselijk beladen dossiers, dan gaat het niet werken.
1: Nee, maar goed, als je vanuit de oppositiekant zegt, ik wil wel praten, maar alleen op mijn voorwaarden, dan levert dat natuurlijk ook vrevel aan de andere kant.
10: Ja, maar
1: dan
10: moet je kijken wie er begonnen is.
1: Wie is er begonnen dan?
10: Nou, het kabinet, want die heeft iets op tafel gelegd.
1: Ja, ja.
10: En dan is die AOW toch natuurlijk thuis heel veel vertrouwen mee geschaad.
1: Dat is waar, maar dat is van tafel, dat is weg. Kunnen we daar niet over tot de orde van de dag?
10: U loopt ook al heel lang mee.
1: Zeker.
10: Volgens mij weet u ook, vertrouwen is superbelangrijk. Ja. Bij die pensioenakkoorden heb ik keer op keer gezegd, zal ik een side letter maken? Dat leggen we dan in de kluis van de SER. We gaan nooit meer aan die AOW-leeftijd komen. We hebben vertrouwd, omdat we een meerderheid hadden in de hele Kamer, dat niemand er ooit mee aan komt. En het eerste wat er gebeurt, en die emotie moet je wel begrijpen.
1: Ja, overigens zegt Jesse Klaver zojuist, ik zou het een schande vinden als dit kabinet valt. Als ik dat op alle punten zou zeggen, ik wil niet meepraten, dan zou ik een motie van wantrouwen moeten indienen en dat wil hij niet doen. En hij heeft nog een belangrijke boodschap voor het kabinet. Maak een keuze voor de richting van het land, zei hij gisteren trouwens ook. Schuif niks vooruit. Als u bereid bent die keuze te maken, dan staan wij klaar om op te bouwen, aan de toekomst van het land. Dat is natuurlijk ook politiek gezien om de schuld niet te krijgen als het straks allemaal misloopt, toch?
10: Volgens mij is dit gewoon wat hij vindt.
1: Maar het
10: en
1: is ook
10: is eigenlijk
1: maar het
10: wat is ik ook, u ook net zeg. Hè? Dus ik denk dat er heel veel. Ik denk overigens dat de werkgevers een heel groot deel met meegaan. Maar die hebben natuurlijk diezelfde geschiedenis.
1: Ja.
10: Volgens mij is daarom iedereen zo op één lijn. Vanwege die geschiedenis.
1: Ja.
10: Dus wel praten over de inhoud. Wel praten hoe het beter kan. Wel systemen veranderen.
1: Ja.
10: Maar niet met. Nou ja, dat zijn dan mijn woorden met een dwangsom.
1: Juist. Ziet u het goed komen? Ziet u iets van resultaat aan het einde van deze twee dagen? Of eindigen waar we begonnen zijn, namelijk dat in de schuttersputjes?
10: Ja, het is ik heb natuurlijk geen glazen bol. Kijk, wat de ervaring leert, is dat die twee dagen gebeurt er meer achter de schermen als voor de schermen.
1: Ja.
10: Dus het hangt er vanaf, komt er iets van een motie of iets waarvan je denkt, nou, dus daar zit toekomst in. Meestal gebeurt het daarna.
1: En de toon van het debat is ook altijd belangrijk.
10: Nou, zeker.
1: Het begon in elk geval vriendelijk. Mevrouw Hamer, hartelijk dank voor uw tijd vanuit Den Haag. Hier gaat Mischa Blok verder met 1 Vandaag. En ik wens u een hele prettige middag. En tot morgen.
3: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, schrijver Christophe Fekeman vervolgt het pad van de non-fictie en het geloof met zijn boek Het Gebeurt, Het Gebeurt Elke Dag.
9: Daar in die kerk gebeurde het dat ik een soort van ervaring meemaakte die je moeilijk anders kunt omschrijven dan als mystiek.
2: En acteur en theatermaker Remy Sambo onderzoekt hoe ver je mag gaan om je vrijheid te beschermen in de voorstelling Wachten op Marcia.
11: Dat mensen zich zo druk maken om wie een ander wil zijn. Dat snap ik niet.
3: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
12: Ster. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
15: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
16: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
20: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
21: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
22: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
23: True Lease met Genke.
24: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
25: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
24: Precies wat we nodig hadden.
25: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
26: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
25: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
27: NPO Radio 1. 12 uur.
28: Misha Blok.
29: Wat is het verhaal van Jesse Klaver op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen? En kan de VVD zich nog een draai veroorloven? Zometeen Joost Vullings vanuit Den Haag en Roosmarijn Lubbe van het Eén Vandaag Opiniepanel hier in de studio. Eerst het NOS Journaal met Casper Meijer.
4: De algemene politieke beschouwingen zijn bezig in de Tweede Kamer in Den Haag. Er wordt gedebatteerd over de plannen van het minderheidskabinet die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Politiek verslaggever Roel Bolsius volgt het debat dat nu een kleine 2 uur bezig is. Roel, waar ging het debat tot nu toe over?
5: Ja, tot nu toe is vooral pro-fractievoorzitter Klaver aan het woord geweest. Die staat achter het spreekgestoel, is het debat aan het aangaan. En dan zegt hij heel duidelijk dat hij de plannen op dit moment niet goed vindt van het kabinet. Dat hij wil dat het naar links gaat. En hij zegt dus ook tegen de coalitie en het kabinet: maak een keus. Willen jullie gaan samenwerken met links of met rechts? En dan komen de coalitiepartijen naar voren, die zeggen: nee, wij denken wel dat er met alle twee samen te werken valt. We hebben in de begroting voorstellen gedaan die zowel goed zijn voor links als voor rechts. En bovendien hebben jullie in het verleden ook samengewerkt, zegt D66-fractiesvoorzitter Pater Notte.
30: In het voorjaar heeft u meegewerkt daar bij het stikstofpakket. Heel goed, heel belangrijk. Maar u heeft ook meegewerkt aan het energiepakket, waardoor we meer konden investeren in het isoleren van woningen. Maar dat deed u niet alleen, maar dat deed u ook samen met JA21. Dus als dat kan, betekent dat ook dat wat u net zegt, ik ben bereid om aan te schuiven. Dat u dus ook bereid bent om aan te schuiven met het kabinet over de begroting te praten als de heer Eertmans ook aan tafel zit.
31: Ik doe mijn best om te begrijpen wat u hier staat te doen, meneer Pater Notte. Maar dit is echt een potje politieke gaslighting van: heb ik jou daar? Dus jullie hebben gezegd, we willen geen kabinet maken met JA21. Daardoor hebben we een instabiel minderheidskabinet. Van twee kanten werd gezegd, we komen er niet uit hoe we een meerderheidskabinet gaan vormen. De heer Eertmans stond klaar, zei: wij zijn bereid om dit te doen. En komt u nu tegen mij zeggen: nee, maar u moet nu echt samenwerken vanuit de oppositie met de heer Eertmans. Hou op.
5: Ja, Klaver is het er duidelijk niet mee eens. Die wil inderdaad dat de coalitie wel echt de keus maakt tussen links en rechts.
4: En krijgt Klaver alleen kritiek vanuit de coalitiepartijen?
5: Nee, het lijkt er soms zelfs wel op alsof de partij van Klaver aan de macht is. Pro, dat zegt Klaver op een gegeven moment ook. Hij krijgt zowel van links als van rechts oppositiepartijen ook kritiek. Van links krijgt hij het verwijt dat hij toch misschien wel de deur openzet naar bezuinigingen in de zorg. En dan komt de partijleider Jimmy Dijk van de SP naar voren en die vraagt: trekt u een lijn?
32: Ik wil van u helderheid hebben. Trekt u daar een lijn of niet?
33: Meneer Klaver.
32: Als u dat niet doet, dan geeft u namelijk de ruimte aan de VVD samen met D66 om met u een plan te maken voor iets minder afbraak. Dan maakt u het misschien iets minder erg, maar bezuinigt u nog steeds hard op de zorg.
33: Meneer Klaver.
31: Voorzitter, wij gaan niet meewerken aan afbraak. Dat is helder. Daar hoeft de heer Dijk... Meneer Dijk, we zijn daar op bondgenoten. Daar hoeft u zich geen enkele zorgen over te maken. Ik probeer hier wel te schetsen hoe we ook naar de zorg moeten kijken en welk gesprek daarover nodig is. En op al die plekken waar ik kom en met mensen spreek over de zorg, snappen mensen dat donders goed. Dus als u zegt de bezuinigingen zoals ze er nu liggen, ben ik helder. Ik vind die niet goed. Ik vind dat er iets anders voor zou moeten komen. Maar wij willen wel praten over besparingen in de zorg. En dat is ook eerlijk om te zeggen.
5: Ja, dat is de boodschap van Jesse Klaver aan het kabinet. Met ons valt over heel veel te praten. Maar die bezuinigingen moeten echt niet al in de boeken staan. Die moeten er echt uit. En dan komen we weer aan tafel.
4: Dank voor de update. Politiek verslaggever Roel Bolsius. We spreken jou zo weer. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. En daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze ook over strengere migratiewetten. En ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. In Oekraïne is een passagiersbus aangevallen door een Russische drone. Daarbij zijn 5 doden gevallen en raakten 7 mensen gewond. Ook zijn vannacht opnieuw fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Een jeugdzorginstelling in Houten moet alle camera's in het pand verwijderen, meldt de inspectie. De camera's hangen in gemeenschappelijke ruimtes, volgens de eigenaar vanwege de veiligheid, maar de inspectie noemt het een privacy-inbreuk op de jongeren die er wonen. Ajax heeft een paar weken na het sluiten van de transfermarkt nog een nieuwe speler vastgelegd. Het is Yves Bissouma. De middenvelder stond vorig seizoen nog onder contract bij Tottenham Hotspur. Bissouma was sinds deze zomer transfervrij, waardoor Ajax hem nu nog kon contracteren.
27: Het NOS-journaal.
4: Het Kosovo-tribunaal in Den Haag heeft Hashim Thaçi, de voormalig president van Kosovo, veroordeeld tot 25 jaar cel. Hij krijgt een straf voor meerdere oorlogsmisdaden. Correspondent Thijs Kettenis. Thijs, om wat voor misdaden gaat het?
0: Nou, het tribunaal acht bewezen dat Thaçi als leider van het Kosovo-bevrijdingsleger in de oorlog met Servië eind jaren 90 die oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Dat gaat dan om het vastzetten van mensen, maar ook mishandeling en marteling van honderden mensen en ook nog eens de moord op bijna 100 van hen. Nou, dat gaat dan om Serviërs en andere tegenstanders van dat Kosovo-bevrijdingsleger dat streed destijds voor onafhankelijkheid van Kosovo. Het was een Servische provincie destijds. En ze vochten dus tegen het Servische leger. Nou, Thaçi krijgt voor die misdaden dus 25 jaar cel. En ook 3 andere leiders heeft het tribunaal tot lange celstraffen veroordeeld.
4: En deze zaak ligt gevoelig in Kosovo. Waarom?
0: Ja, bij de Albanese Kosovaren, dat is verreweg de meerderheid, is zo'n 95% van de inwoners van Kosovo. Ja, voor hen zijn Thaçi en die anderen niets anders dan nationale helden. Die vochten voor hun land en tegen de Servische bezetter. Servië was de agressor, zo vinden zij. En het is oneerlijk dat Thaçi nu terecht staat en dus veroordeeld is. En Den Haag zijn ook honderden sympathisanten op de been om hun steun aan Thaçi te betuigen bij dat tribunaal. En ook in Kosovo zelf hebben duizenden mensen zich verzameld op pleinen om die uitspraak te volgen. Ze zwaaien daar met vlaggen van dat bevrijdingsleger. Nou, die uitspraak is dus nog vers. Hij is net een half uurtje oud. Maar reken maar dat de woede daar enorm is over deze uitspraak.
4: En Thaçi zelf, wat zegt hij erover?
0: Nou, hij heeft nog niet gereageerd en ook zijn advocaten nog niet. Maar Thaçi heeft altijd ontkend ook maar iets met die misdaden te maken te hebben gehad. Het Kosovo Bevrijdingsleger was een guerrilla-groep, zegt hij. En ik was dan weliswaar leider, maar had geen controle over wat anderen allemaal uitvoerden. Dus ja, voor hem zal deze straf een tegenvaller zijn. Misschien zelfs wel een schok. Ja, dus we kunnen wel verwachten dat hij in hoger beroep gaat hiertegen.
4: Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. Het is 7 minuten over 12, het weer nog. Een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk ook met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en opnieuw zo'n 18 graden.
1: Gaan we naar Edwin Gerritsen van de ANWB. Edwin, hoe staat het ervoor op de wegen?
2: Nou, er staan files door ongelukken op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg een half uur vertraging. De weg is daar wel weer vrij. A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Afrit Zomeren en knooppunt Leendeheide een half uur. Ook daar is de weg weer vrij. En in het noorden van het land is de N7 bij Groningen nog steeds in beide richtingen dicht bij de Euvelgunnerbrug. Verkeer kan omrijden via de N46 en de N370.
6: Steen. Evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
7: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Hey Francis, ben je er klaar voor?
12: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
11: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
12: Ja, magisch.
13: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennismaken.
16: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
17: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
19: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
27: NPO Radio 1. Avro Tros.
1: Geld, daarover gaat het de komende dagen in Den Haag. Belangrijk, want we gaan het allemaal merken in onze portemonnee. Econoom Marieke Blom bekeek de kabinetsplannen voor ons. Ja, Kees, brood, daar zit wat in. Geld.
5: Nou, inderdaad, want hoeveel zou jij betalen voor een ambachtelijk brood?
1: Ambachtelijk brood, zaden, pitten, €4.
5: Oké, mooie prijs. Top. In Amsterdam moet je er €22 voor betalen. Ja, en daar lusten de honden dus geen... je snapt wat ik bedoel. Je hoort zo meteen hoe het zit.
1: Nu eerst, Jesse Klaver krijgt van zijn kiezers wel wat ruimte.
28: Mischa Blok. Eén Vandaag.
1: Neemt de oppositie de uitgestoken hand van het kabinet aan? En komt er een meerderheid voor de begrotingsplannen van het kabinet? De kiezers van Pro vinden dat Jesse Klaver nog wel wat ruimte heeft, blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag opiniepanel. Klaver trapte de algemene politieke beschouwingen vanochtend af en hij zei dat de beste jaren van Nederland die van de wederopbouw waren. We bouwden grootste werken zoals de Haringvlietbrug, die nu aan metaalmoeheid leidt en nog maar 1 keer per week open kan.
31: En die metaalmoeheid staat volgens mij symbool voor hoe het momenteel in de politiek gaat. Het is ook het symbool van doorschuiven. We zijn niet in staat gebleken om te onderhouden wat we met veel pijn en moeite in die naoorlogse jaren hebben opgebouwd. En we zijn niet in staat gebleken om echt nieuwe grootse dingen te doen. Wat hebben we nou achtereenvolgende kabinetten voor groot voor elkaar weten te krijgen? Wat hebben we nou met elkaar in dit land gebouwd? Er is afgebroken en er is geen onderhoud gepleegd.
1: Ja, politiek commentator Joost Vullings is in Den Haag, volgt het debat. Goedemiddag Joost.
5: Goedemiddag.
1: En hier in de studio Rosemarijn Lubbe van het 1 Vandaag opiniepanel. Rosemarijn, fijn dat je er bent.
33: Yes.
1: Het verhaal van Jesse Klaver, Joost. Wat is dat en hoe wordt erop gereageerd?
5: Boven dit debat hangt natuurlijk de vraag, lukt het kabinet en de coalitie
0: samen met de oppositie tot iets te komen. Komt er steun voor de begroting? Dat is natuurlijk eigenlijk het centrale verhaal van deze algemene politieke beschouwingen. Ja, en dan is Jesse Klaver een partij, hè, dus van Pro. Gaat hij samenwerken? Lukt het de coalitie om met hem samen te werken? Nou, zijn verhaal is duidelijk. Hij herhaalt iedere keer, want er is namelijk best veel beeldvorming rond Pro. De beeldvorming is: ze willen niet praten, want eerst de plannen van tafel. Klopt de houding van de vakbond. Maar Pro zegt de hele tijd: wij willen praten. Wij wilden al praten, willen nu praten, willen de toekomst praten. Maar de uitkomst moet zijn dat die bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dat is wezenlijk anders. Dat moeten we even vasthouden. Goed om ons hoofd knopen. Maar goed, hoe gaan de coalitiepartijen hiermee om? Gaan ze Jesse Klaver verleiden? Of gaan ze een beetje hem in de hoek drukken als: jij wil niet samenwerken, het ligt aan jou? Luister naar het volgende debatje tussen Jan Paternotte van D66 en Jesse Klaver van Pro.
4: Dus zelfs het afgelopen half jaar heeft uw fractie maar liefst 66 keer samen jij en het enige voorstel hier neergelegd. 66 keer. Dus als dat kan, betekent dat ook dat wat u net zegt: ik ben bereid om aan te schuiven. Dat u dus ook bereid bent om aan te schuiven met het kabinet over de begroting te praten als de heer Eertmans ook aan tafel zit.
31: Ik vind dit heel verwarrend ergens. Dus de fractievoorzitter van D66 probeert mij erop aan te spreken dat ik vooral met JA21 een akkoord moet sluiten. Terwijl ze zelf niet een meerderheidskabinet wilde maken met JA21. Ik doe mijn best om te begrijpen wat u hier staat te doen, meneer Paternotte.
1: Ja, mooi geframed. 66 keer.
0: Ja, ja, kijk, en dat ik hoorde Jan Paternotte dit al 2 weken geleden een beetje in de wandelgangen zeggen tegen journalisten van: ja, als het zit allemaal vast, maar als Jesse Klaver en Joost Eertmans een keer met elkaar gaan praten, dan kan het land vooruit. Dan komt er steun voor de begroting. Ik moest daar toen echt super hard om lachen. En een van mijn vragen was, want deze gedachte bij D66, ik hoorde al dat ze ermee speelden: gaan ze me in het openbaar echt uitspreken? Want dit is natuurlijk, ze proberen eigenlijk de schuld dat het niet lukt neer te leggen bij Pro en JA21. En dan denk je, maar dit is een boemerang. Dit is een potentiële boemerang. En hij kwam, moet ik zeggen, echt ook snoeihard natuurlijk terug in het gezicht van Jan Paternotte. Mm-hmm. Want inderdaad, het is, laten we dat gewoon niet vergeten, het waren deze coalitiepartijen, D66, VVD en CDA, die er in de formatie niet in zijn geslaagd een vierde partij te vinden, omdat ze dat onderling te ingewikkeld vinden. En nu gaan ze in het openbaar, in het debat, die oppositiepartijen, uitgerekend die partijen, verwijten, die dus zijn weggeduwd. Ja, jullie moeten met elkaar praten. Ja, dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. En dat lukte natuurlijk niet. Maar dan denk je ook, ja, als dit de toon is, hè, dus als je echt op die beeldvorming gaat zitten, dat je eigenlijk probeert Pro in de hoek te drukken, zij zijn de die alles blokkeren, dan hou ik mijn hart vast of het goed gaat komen. En ook Brekelmans van de VVD, die kwam ook naar voren. Toen ging het ook een beetje over die metafoor van: gebeuren er nog grote dingen in ons land? Toen zei Brekelmans: maar ASML, daar gaat het goed. Toen zei Jesse Klaver: ja, maar het is wel heel gênant dat ze hun eigen afrit moeten betalen van de snelweg, omdat wij daar als politiek niet in slagen. Mm. En toen zei Brekelmans: ja, maar dat komt door de pro-politici in Brabant en Eindhoven. Nou, dat viel weer helemaal verkeerd bij Klaver. Die zei: hallo, Jeroen Dijsselbloem, die is van Pro en die pleit juist voor het faciliteren van ASML. Dus even, je ziet dus eigenlijk dat D66 en VVD, die hebben een beeld van Pro. Ze redeneren te veel vanuit een beeldvorming die ze zelf hebben opgeroepen, vanuit hun eigen emotie. Ja, en als dit de toon wordt, dan gaat het helemaal mis. De enige die het slim deed, was gewoon Bontebal van het CDA. Want het is natuurlijk helemaal niet gezegd dat de standpunten van Pro de beste van de wereld zijn. Maar gaan ze niet verwijten dat ze niet willen samenwerken, gaat op over de inhoud hebben. En dan kan je gewoon een politiek conflict aangaan. Maar als dit de manier is om samenwerking af te dwingen, wordt het een drama.
1: In de studio Rozemarijn van het 1Vandaag opiniepanel. Jesse Klaver, hoe goed doet hij het bij de kiezers?
20: Ja, wel heel goed. 93% heeft nu vertrouwen in hem. Ja, dat is wel hoog, zeker voor die partij. Hebben we bij een vorige leider ook wel eens andere cijfers gezien. Ja. De partij staat er ook goed voor in de peilingen natuurlijk. En Klaver, die wordt nu echt wel het meest genoemd door zijn eigen kiezers, maar ook door de kiezers van alle coalitiepartijen als de oppositieleider. Hij is natuurlijk ook veel in het nieuws. Het is ook een grote partij. Maar als het bijvoorbeeld vergelijkt met Geert Wilders, die partij was meteen na de verkiezingen ook groot. Er zijn nu wat mensen weg, maar het is echt een aanzienlijke partij. ja, die valt echt helemaal in het niet. En je ziet ook dat zijn eigen kiezers hem echt te weinig zichtbaar vinden. Hij voelt een beetje uitgeblust. Dus Klaver steekt daar wel echt bovenuit, ja.
1: En in hoeverre denk je dat Klaver nog een beetje kan draaien of indikken, dat hij dat kan verkopen aan...
20: Nou, als ik Joost nu hoor, dan denk ik, nou, het valt misschien ineens je tegen. Want ja. Ik wou zeggen, kijk, als je naar de inhoud kijkt en dan naar zijn kiezers, dan zeggen die ook allemaal nee, niet bezuinigen op de sociale zekerheid. En net als Klaver zeggen die ook in meerderheid van er moet echt wat aan die vermogensbelasting worden gedaan. Dus die hebben dan allerlei eisen. Maar als ik over de hele linie kijk de afgelopen week, of misschien eigenlijk wel maanden, jaren, dan zijn pro-kiezers best wel constructief. En je ziet nu ook, en dat is echt heel erg opvallend, dat zij de enige achterban zijn die in meerderheid nu zeggen, we hebben liever dat dit kabinet, waar ze dus zelf niet in mochten, de rit uitzit, dan dat het valt. He, dus daar zit wel, zij zeggen echt, het is beter voor het land. Ze vrezen ook, en ze hebben Duitsland gezien, ze vrezen ook opkomst van extreem rechts bijvoorbeeld, maar het is echt beter voor het land als dit kabinet blijft zitten. Sterker nog, ze zeggen dat vaker dan VVD-kiezers. Dus daar zou je zeggen, nou, als je het goed uitlegt, er zit daar misschien wel wat ruimte, ja. Ja.
1: Even terug naar Joost. Zowel de linkse als de rechtse oppositie, dus Pro en Ja 21, willen dat het kabinet kiest, hè? Steun van links, ja, of van rechts. En het kabinet wil dat per se niet. Die zeggen een zo breed mogelijk draagvlak te willen. Hoe kunnen ze hier nou uitkomen?
0: Nou, dat is echt het grote conflict van de komende twee dagen. En waarschijnlijk ook de periode daarna. Want je ziet ook dat Klaver en Eerdman zijn het roerend met elkaar eens. Die zeggen, ja, wij hebben gewoon standpunten, alle twee. En daarin verschillen we ontzettend. En dat respecteren we van elkaar. Maar dat betekent wel dat je moet kiezen. Want je kan niet allebei tevreden houden. Daarvoor lopen onze standpunten te veel uiteen. Ja, en dat probleem is van de coalitie. En dat probeerden ze dus eigenlijk bij Eerdmans en bij Klaver neer te leggen. Nou ja, dat werkte vooralsnog niet in het debat.
2: Maar Joost, de begroting wordt uiteindelijk per ministerie aangenomen. Kan je niet voor het ene ministerie kiezen voor Pro en het andere ministerie voor Ja 21?
0: Ja, dat kan. Maar op het belastingplan, dat is zo fundamenteel. Er moet ergens gekozen worden. En zonder belastingplan, als je daar geen steun voor krijgt, ja, dan houdt het eigenlijk wel op. Natuurlijk zijn er heel veel begrotingen waarbij je denkt, oh, dat doen we daar over rechts en daar over links. Maar op de kern, echt de verdeling van het geld, dus waar geven we het dan uit? Echt de grote bedragen, waar investeren we in? En waar halen we het geld op? Dat is zo fundamenteel en ook zo politiek en ideologisch, dat je daarin een keuze moet maken. Vinden in ieder geval Klaver en Joost Eerdmans. Ja, en de coalitie niet. En daarop zit het nu nog steeds muur vast.
1: Ja, nog even naar Rosemarijn. Als we kijken naar de VVD, mag die partij van de eigen kiezers nog draaien?
20: Ja, want dan zou je zeggen, nou, als Pro dat niet doet, dan of kan het kabinet het misschien doen. Bij de VVD zijn kiezers wel eigenlijk daar negatiever over nog, zou ik zeggen. Ik zou zeggen dat het veel moeilijker is. Kijk, Jesse Goss heeft zich natuurlijk zo star opgesteld al vanaf de formatie. En hier hebben we het ook vaker over gehad. Hè. Kiezers die zien dat ook, dus die praten dat na. Dus die gruwelen echt van elke samenwerking met links. Dus die zeggen echt, die zijn verdeeld over de vraag van moet dat kabinet de rit uitzitten of überhaupt vallen. Want die vinden zelfs D66 eigenlijk al te links. Dus laat staan dat je nog verder naar Pro gaat. En dan kan je zeggen bij haar, nou, zij is in ieder geval duidelijk. Nou ja, ze spreekt duidelijke taal, want ze herhaalt rechts, we wilden liever over rechts. Maar als jij dan dus in een kabinet stapt met twee partijen, dus dan hebben we het dus nog niet eens over Pro, die eigenlijk al een tandje linkser van je zijn. Ja, dan zie je dus hier dat kiezers nu al weer toch denken, ja, we weten niet helemaal waar jij voor staat. En die verliezen het vertrouwen in haar. Minder dan de helft van de VVD-kiezers heeft nu vertrouwen in Jesse Goss. Ja, dat is 7 maanden na de verkiezingen. En dat was vlak na de verkiezingen, was zij wel weer opgeklommen naar rond de 80%. Dus daar, ja, het is voor haar wel heel ingewikkeld nu om nog iets te doen door hoe zij zichzelf in eerste instantie heeft uitgelaten.
1: Ja, tot slot, Joost, waar verheug jij je op vandaag en morgen?
0: Dit eigenlijk. En Jette moet het morgen ook bij elkaar zien te houden. Ja. Hè? Dus hoe gaat hij inderdaad de oppositie verleiden om mee te werken en de coalitie bij elkaar houden? En welke strategie kiest hij daarin? En het lijkt er dus op dat D66 de strategie heeft gekozen. We gaan het beeld neerzetten dat Pro de spelbreker is. Want zij willen niet meewerken. Nou, en dat kan werken. Dat als uiteindelijk bij Pro mensen dat gaan overnemen, de achterban, dan wordt de druk op Klaver inderdaad verhoogd. Van jij moet ook water bij de wijn doen. Mm-hmm. Ik denk ook wel dat Pro water bij de wijn snapt dat ze dat moet doen. Maar zij zeggen, er wordt niet eens met ons onderhandeld. Dus geef ons het moment eens eventjes om überhaupt water bij de wijn te doen. Maar je ziet dus nu, als dat de tactiek, gekozen tactiek wordt, ook van Jette, om eigenlijk Pro weg te zetten als spelbreker. Ja. Nou, dan zagen we dat we het vandaag in het debat, dat het als een snoeiharde boemerang in het gezicht is teruggeknald van D66.
1: Ja, dankjewel. Joost Vullings vanuit Den Haag. Morgen spreken we je weer. Hè. Dan komt premier Jette aan het woord. En dank ook Roosmarijn Lubbe van het opiniepanel. Straks geen geld in een kluis, maar in de cloud. Maar ben je dan ook je geld kwijt na een datalek bij de digitale bank?
6: Eén vandaag.
1: Een Amsterdamse bakker rekent €22 voor een broodje, zei het zo direct al. En daar zijn mensen wel verbaasd over, Kees.
2: Ja, zeg dat wel. Mensen online zijn al een paar dagen verbolgen hierover. Mm. Want er gaat een video rond dus van een bakker op de biologische Noordermarkt in Amsterdam. Die zijn zuurdezenbrood dus voor dat bedrag aanbiedt. En op Instagram vergelijken mensen dat brood al grappend met luxe producten als een Porsche of zo'n dure tas uit Italië.
1: Echt een broodjuwelier, hè? Zo noem je dat eigenlijk, toch?
2: Ja, inderdaad. Mooi
1: en
2: woord.
1: Wat zegt de bakker er zelf van?
2: Nou, tegen RTLZ zegt hij dat hij dit echt niet zomaar kan vergelijken met een brood uit de supermarkt, de prijs. Want dat is niet eerlijk, zegt hij. Hij is er gewoon veel werk aan kwijt en daarom rekent hij zoveel geld voor zijn brood.
1: Dus €22 is een eerlijke prijs?
2: Nou, dat heb ik natuurlijk eventjes gepolst.
1: Gelukkig
2: bij
1: maar.
2: Concurrentbakkers. Bijvoorbeeld bij bakker Chris Sand van Boulangerie Chris in Loenen aan de Vecht.
7: Het is het product in ieder geval niet waard. In principe zijn de ingrediënten niet duurder dan gewoon brood. Alleen de werkwijze, je bent langer bezig, je hebt meer tijd, je hebt meer koelruimte nodig. Dus je hebt meer manuren en meer ruimte nodig om een brood een nacht te laten liggen in de koelcel. Dat zijn niet zulke bedragen.
2: Nee, maar welke bedragen zijn het dan wel?
7: Een halve kilo brood is €3,90. En als ik naar de bakkers om me heen kijk, dan zie ik dat als een hele redelijke prijs. En ook wel de prijs die ik ervoor moet vragen met mijn energie, mijn huur, met de hoeveelheid mensen die we werken. Maar ik vind ook wel, je bent wel een product aan het maken wat wel realistisch moet blijven.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het ervan afhangt waar je dat brood verkoopt, toch?
2: Nou, inderdaad. Dat speelt zeker mee. Ik heb ook een bakker in

0: in mijn huur met de hoeveelheid mensen die we werken. Maar ik vind ook wel, je bent wel een product aan het maken wat wel realistisch moet blijven.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het ervan afhangt waar je dat brood verkoopt, toch?
2: Nou, inderdaad, dat speelt zeker mee. Ik heb ook een bakker in Deventer gesproken, Lotte Middelkoop van Broodrevolutie. Zij rekent zo'n 6 à 7 euro voor 800 gram dan, omdat ze nou eenmaal niet meer kan rekenen daar, zegt ze. Dat is echt afhankelijk van de regio. Maar als het aan haar ligt, mag er eigenlijk wel wat meer gerekend worden.
3: Dat hangt heel erg vanaf ook wat je personeel betaalt. Bakkers zouden ook wel wat meer kunnen verdienen. Dus ik denk voor een brood van 800 gram zou eigenlijk rond de 10 euro een eerlijke prijs zijn.
2: Ja, en dan is 10 euro, oké, dat is al wel heel prijzig. Maar dan denk je, kan het nog gekker dan die Amsterdamse markt? Jazeker, en dat vertelt bakker Chris.
0: Kijk, in New York heb je nu een winkel geopend, Rye. $60 voor een roggebrood. Nou, ik zou dan niet naar New York vliegen, maar ik zou gewoon Loen aan de Weg komen. Dan heb je dezelfde, denk ik, die er mooier uitziet voor 8,20 euro. Dat wat ik overigens echt veel geld voor een brood vind, zelf ook. Maar dat is 1,2 kilo brood. En daar zit gewoon heel veel arbeid in, hoe je dat maakt.
1: Brood is echt booming business, joh.
2: Nou, inderdaad. Ik dacht ook, Chris, pak je zaak op. Ga naar New York en je wordt een miljonairbakker.
0: Ja, zeker. Dus ik ben aan het kijken of ik helemaal zooitje kan oppakken en daar kan beginnen. Maar ik vind het zo leuk hier in mijn winkeltje met veel leuke mensen en veel leuke klanten.
4: Heb jij een rekening bij Revolut, dan moet je de komende dagen extra goed opletten.
5: Persoonsgegevens van meerdere klanten van de bank Revolut en zijn online bank zijn overhandigd aan cybercriminelen.
6: Het gaat onder andere om geboortedata, adressen, telefoonnummers en ook kopieën van paspoorten.
4: Revolut is zelf gescamd. Oplichters zijn erin geslaagd om heel wat persoonsgegevens van klanten te krijgen.
1: Een datalek bij de online bank Revolut. Als je gegevens gelekt zijn, hoe zit het dan met je geld? Is een online bank wel betrouwbaar? Dat vragen we aan Michel van Eten, hoogleraar cybersecurity van de Technische Universiteit Delft. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Ja, een datalek bij de digitale bank Revolut. Is het toeval dat het bij een online bank gebeurt?
7: Ja, dat denk ik wel. Je kan zien dat die datalekken, die vliegen ons om de oren al een paar jaar lang. Iedereen weet nog Odido. Mm-hmm. Daarna was dat gezondheidsonderzoek. Dat zijn dan een beetje de grote gevallen die lang in het nieuws zijn. Maar eigenlijk is het schering en inslag. Dus dat er dan ook een keer een financiële instelling tussen zit, is niet zo heel gek.
1: Dus dit had ook gewoon bij een traditionele bank kunnen gebeuren?
7: Nou, misschien dat het daar iets moeilijker is, want die zijn denk ik wat meer gewend aan jarenlang pogingen tot oplichting. En die nieuwere banken, ja, die zijn wat, vermoed ik, wat mean en lean inzicht. En hebben ook wat minder ervaring. Maar in principe kan dit elke organisatie gebeuren.
1: Ja, toch voelt een lek bij een bank toch ernstiger dan bij een ander bedrijf. Want hoe betrouwbaar is een online bank?
7: Ja, kijk, ik snap dat mensen zich gaan afvragen, als ze die gegevens hebben, kunnen ze dan ook bij mijn geld? Maar dat is niet zo. Die gegevens, naam, telefoonnummer, bankrekeningnummer, die zijn eigenlijk al ruim voorhanden voor criminelen. Omdat er bij heel veel organisaties, bedrijven, webwinkels de afgelopen jaren datalekken zijn geweest. Dus die informatie is niet zo bijzonder. In dit geval zat er ook nog transactiegegevens bij. Hè, dus overmakingen en overboekingen en zo die mensen hebben gedaan. Eigenlijk de enige manier waarop dat tegen je als klant gebruikt kan worden is met babbeltrucs. Ze gaan je opbellen en dan bijvoorbeeld net doen alsof ze de bank zijn, Revolut zijn. En dat ze je gaan helpen met de datalek. En dat is dan eigenlijk pas de aanval zelf. Dus die gegevens kun je aan zich, behalve babbeltrucs, niet zo heel veel mee.
1: Maar klanten die zich zorgen maken over hun data, ja, wat moeten ze doen?
7: Nou ja, je kan denk ik niet zo heel veel doen. Je zou kunnen.
1: Dat is geen fijne boodschap.
7: Ja, maar je kan het ook andersom draaien. Je hoeft niet zoveel te doen. Je moet alleen opletten dat je niet in die babbeltrucs valt. En verder hebben we het in Nederland best oké geregeld in die zin dat als jij fraude hebt met je betaalrekening, bijvoorbeeld omdat een crimineel daarin weet te komen, dan wordt over het algemeen die fraude vergoed door de bank. Dat zijn ze wettelijk verplicht. Alleen als jij zelf in een babbeltruc trapt en dan zelf geld overmaakt naar een crimineel, dan heb je helaas pech. Want dan redeneert de bank, ja, dat heb je toch echt zelf gedaan. Maar als er gegevens gelekt zouden zijn waardoor ze bij Revolut binnenkomen in je rekening, dan is Revolut wettelijk verplicht om die schade aan jou te vergoeden. En daar heb je meer aan dan, zeg maar, nu heel erg paranoïde te zijn over dat je gegevens gelekt zijn.
2: Maar Michel, je noemt de hele tijd de bank.

0: koppeltrucs. Heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja hoor, ja, je hebt misschien, ik kan herinneren, de afgelopen jaren ging er een verhaal rond over kluisrekeningen. Dan word je gebeld door zogenaamd je bank en die zeggen dan, nou, er zijn aanvallers actief, die zijn in uw bankrekening, we moeten heel snel het geld verplaatsen naar een kluisrekening om uw geld te beschermen. Ja, en er is een klein percentage van mensen die trapt daarin, mede omdat ze heel vakkundig onder druk gezet worden, onder tijdsdruk gezet worden. En voor iedereen is natuurlijk online bankieren ten diepste een hele ondoorzichtige techniek. Ook voor experts is het heel complex hoe dat ingericht is. Dus ik begrijp best dat mensen dat niet kunnen volgen. Mm. En in die tijdsdruk, ja, dan ga je dus eigenlijk doen wat de aanvaller, die zich voordoet als jouw bank, aan jou vraagt. En die vraagt gewoon of die het geld naar de crimineel wil overmaken. Met een smoes. En ja, als je dat doet, ja, dan heb je inderdaad schade. Dat is helaas de realiteit.
2: Want je bent klant bij Revolut, Kees.
0: Ik vraag het voor een vriend. Mijn vader is ook wel eens bijna ingetrapt. Ja. Dus dan dacht ik, nou, dan moet je er eventjes scherp op zijn.
2: Hè? Heel goed.
1: Ja, dit komt bij alle banken voor, deze truc.
2: Dank. Michel van Eten, hoogleraar Cybersecurity aan de Technische Universiteit Delft. Straks, blokkades op het spoor opsporen. Hoe doe je dat? Nu is het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1.
2: Hier is Casper Meijer.
4: Bij de algemene politieke beschouwingen heeft een Kamermeerderheid geëist dat conceptbegrotingstukken alsnog openbaar worden gemaakt. Politiek verslaggever Rob Bolsius, jij volgt het debat al de hele ochtend.
5: Zeker.
4: Waar gaat dit over?
5: Ja, het gaat over een conceptbegroting die in die laatste week van de onderhandelingen op tafel is gelegd bij de onderhandelaars. Het is de begroting die minister Heijnen had opgesteld en die hij voorlegde aan zijn coalitiegenoten. Die is gelekt via de NRC, dat is naar buiten gekomen. Dus Wilders vroeg er om aan het begin van het debat. En een half uur later antwoordde het kabinet: nee, wij gaan geen tussenstanden doorsturen naar de Tweede Kamer. Wat we hebben afgesproken staat in de miljoenennota. Daar moet u het mee doen. Nou, Wilders was het daar niet mee eens en vroeg om een stemming.
6: Voorzitter, normaal zeg je, dit zijn stukken waarin je nog waar je over wil onderhandelen, waar je mee aan de slag wil. In dit geval zeg ik steun, omdat je het al in de NRC hebt staan. En wij willen ook geen enkele illusie hebben dat wij hier iets geheim zouden willen houden. Dus graag openbaar maken.
7: Meneer Bontebal.
8: Voorzitter, als we de weg opgaan dat allerlei tussenvarianten, tussenstukken naar de Kamer getrokken worden, dan kan er in de toekomst nooit meer een normale onderhandeling plaatsvinden. Dus daarom geen steun.
7: Meneer Struijs.
9: Ja, ze zijn gelekt. Openbaarheid van debat, dus steun.
5: Ja, in dit debatje hoorde je alle argumenten voorbij komen. Je hoorde eerst Eertmans van Ja 21. Die heeft onderhandeld met minister Heijnen. Die wilde niet het verwijt krijgen in transparant te zijn. Dus die zei, maak die stukken maar openbaar. Je hoorde Bontebal van de coalitie. Die zegt, ja, als we niet kunnen onderhandelen in het geheim, ja, dan is het heel moeilijk onderhandelen. En je hoorde oppositiepartij 50+, die zei, maak het maar openbaar. Nou, daarmee was er dus een meerderheid voor openbaarmaking. Het kabinet heeft daar nog niet op gereageerd. Dus is onduidelijk of die stukken vanmiddag alsnog gaan komen.
4: Dankjewel, politiek verslaggever Roel Bolsius. Dan nog ander nieuws. Voor het Kosovo-tribunaal in Den Haag is de voormalig president van Kosovo, Thaçi, veroordeeld tot 25 jaar cel. De internationale rechtbank heeft voldoende bewijs dat Thaçi meerdere oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G. Die wordt beschuldigd van drugshandel. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven. En Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan. En ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden daarbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen.
2: Dan naar Edwin Gerritsen van de ANWB, want jij weet waar de files staan.
10: Ja, die staan op de A6, Lelystad richting Emmeloord, tussen Lelystad en afrit Urk, 20 minuten extra reistijd na een aanrijding. En op de A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten vertraging.
11: Eén vandaag. Mischa Blok.
2: Na het ceremoniële vertoon van Prinsjesdag is het vanaf vandaag tijd voor de inhoud. De Tweede Kamer praat er nu over, dat hoorde je net al. En al die begrotingsplannen gaan iedereen raken. Daarover gaan we het hebben met Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
2: Ja, u heeft de plannen voor ons bestudeerd. Wat valt u op?
7: Ja, er is eigenlijk van het regeerakkoord heel weinig overgebleven. En dat betekent voor mij als econoom dat ik zie dat van de hele hoge extra rekening die er voor defensie aan zit te komen, maar een deel in 2027 betaald gaat worden door ons allemaal. En dat we een deel daarvan toch weer vooruitschuiven.
2: Ja, en je zegt dat betekent dat voor mij als econoom, maar wat betekent het voor ons?
7: Ja, we gaan volgend jaar wel meer lasten betalen. Dus het is zo dat niet alleen door defensie, maar ook bijvoorbeeld door meer AOW-uitkeringen, door hogere zorgkosten, lopen de kosten voor de overheid op. En dat zien we in volgend jaar met z'n allen terug in de vorm van hogere lasten. En dan moet je denken aan allerlei soorten belastingen die net een klein beetje veranderen, waarvan de tarieven bijvoorbeeld veranderen. En per saldo heeft het laten de berekeningen zien dat dat gaat om 3,8 miljard euro. En dat is historisch gezien wel best een forse lastenstijging, beleidsmatige lastenstijging heet dat, voor huishoudens. Want dan heb je het over bijna 500 euro per huishouden. Maar daar staat tegenover dat er ook meer binnenkomt bij mensen. En daarom kom je per saldo ongeveer neutraal uit.
2: Kees, we hebben ondernemers ook gevraagd, hè? Wat zij vinden van de toekomst, hoe ze er naar de toekomst kijken.
0: Ja, onze verslaggever Willem-Jan Bloem is naar het bedrijventerrein Lage Weide gegaan in Utrecht. Daar zitten 900 ondernemers, werken 18.000 mensen en zij voelen de onzekerheid.
11: Waar zitten ondernemers hier op te wachten?
12: Ja, op vooral daadkracht, beslissingen, knopen doorhakken en ook een beetje continu beleid richting de toekomst. Dus die onzekerheid die we nu al jaren kennen en voor ons uitschuiven, die wordt nu nog verder voor ons uitgeschoven. Dus waar koers je nog op?
13: De boeren hebben het slecht, wij hebben het slecht. De hele economie is besluiteloos, vandaag links, morgen rechts. Dan hebben we nog te maken met de brandstofprijzen die enorm zijn. Dan hebben we de oliereuzen, die verdienen enorm veel geld. Het is niet uit te leggen aan de klant.
12: Er is zoveel geplakt en gelijmd en er komt steeds meer beleid bij en steeds meer regeltjes en wetgeving om de kraan metaforisch steeds weer dicht te plakken. Terwijl het volgens mij gewoon een hoofdleiding is die al een tijd kapot is. En daar moeten we een oplossing voor vinden.
2: Ja, econoom Marieke Blom, als ondernemers onzeker zijn over de toekomst, dat is geen goed nieuws.
7: Nee, dat is geen goed nieuws, want wat ondernemers moeten doen is investeren in hun productiecapaciteit, zodat ze in de toekomst ook goed kunnen blijven verdienen. En daarmee natuurlijk ook mensen aan het werk kunnen houden voor goede salarissen. Op dit moment gaat dat heel goed, hè? De werkloosheid is ontzettend laag. Maar je hoort inderdaad dat ondernemers maken zich zorgen aan de ene kant over wat wij de conjunctuur noemen, dus wat er op korte termijn op ons afkomt, maar ook veel zorgen over de lange termijn. Hebben we wel genoeg gewerkt aan het fundament van de economie?
2: Ja. En als we dan kijken naar de werknemers, die kijken wat meer naar de koopkrachtplaatjes, hè. Die koopkracht gaat gemiddeld achteruit met 0,1%. Ja, over wat voor bedragen hebben we het dan per maand?
7: Ja, voor de meeste mensen heb je het dan over een paar euro verschil in wat je kan kopen van je geld. Maar daar kunnen wel verschillen tussen zitten natuurlijk. Want als jij bijvoorbeeld relatief hoge energierekening hebt, ja, dan zul je dat vooral volgend jaar wel merken. Het gaat nu veel over benzineprijzen. Maar volgend jaar zullen juist de energierekeningen gaan stijgen. Dus er zitten grote verschillen tussen huishoudens. Maar voor de meeste mensen gemiddeld gaat het maar om een paar euro verschil per maand.
2: Ja, maar toch kan ik me voorstellen dat het gevoel is dat alles duurder wordt.
7: Ja, want dat is het in de afgelopen jaren ook nadrukkelijk geworden. Dus de prijsniveaus zijn veel hoger. Daar staat tegenover dat de loonontwikkeling ook heel sterk is geweest. En dat betekent dat gemiddeld genomen de koopkrachtklappen die we in de afgelopen jaren gehad hebben, dat mensen die wel weer te boven zijn, nogmaals met grote verschillen daartussen. Maar dat neemt niet weg dat we in de winkel natuurlijk wel iedere keer nog denken, jeetje, wat is alles duur geworden. Dus de cijfers en het gevoel lopen wat dat betreft een beetje uit elkaar.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen als het slechter blijft gaan in het Midden-Oosten, met de oorlog in Iran bijvoorbeeld, en de prijzen blijven oplopen, ja, dan gaan de medewerkers ook weer aan die werkgevers vragen, ik wil weer een hoger salaris om dat te compenseren. Daar zitten ze niet op te wachten, denk ik.
7: Nee, nou, dus het ten eerste is dat natuurlijk op korte termijn gaan die salarissen, die gaan niet direct meebewegen. Dus op korte termijn voelen mensen dat vooral in hun portemonnee. En die energiekosten zijn zeker een risico voor de vooruitzichten van de economie. Op langere termijn hangt het er een beetje van af of ondernemers het wel kunnen betalen. Want ja, je zegt eigenlijk als econoom, het is logisch om het te vergoeden op het moment dat het zich vertaalt ook in die inflatie in een hogere winstgevendheid. Maar dat is hier nog maar de vraag. Dus inderdaad, ondernemers die zullen zouden er wel tegenop zien als die loononderhandelingen nog weer steviger worden.
2: Ja, en stel dat u als econoom de oppositie zou mogen adviseren. Ja, hoe zou u de economie een impuls willen geven?
7: Ik zou vooral nu willen kijken naar de langere termijn. En wat mij betreft staat daarbij voor Nederland het thema onderwijs voorop. Die onderwijsresultaten die maar achteruit kachelen, dat betekent voor de komende decennia een groot probleem voor de kwaliteit van onze beroepsbevolking. En ik zou heel graag willen dat we met z'n allen wat positiever ten opzichte van Europa staan. Daar meer aandacht aan geven. Nou, dat heb ik gelukkig gisteren de minister van Financiën ook horen zeggen. Want ik denk dat uiteindelijk de toekomst van onze economie vooral door Europa bepaald wordt.
2: Dank. Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. Ja, Kees, als ik zeg boosterpacks, de elite trainer box, dan zeg jij...
0: Ja, Pokémon, hè? Ja, Pokémon-kaartjes.
2: Spaar jij ze of heb je ze gespaard?
0: Nou, ik heb ze vroeger wel gespaard. Nu koop ik af en toe een pakketje in de hoop een zeldzame te krijgen. En die krijg ik eigenlijk nooit. Dat is een beetje jammer.
2: Ze zijn allemaal te koop vanaf vandaag. Die boosterpacks, de Pikachu-kaarten. Voor de diehard fans van Pokémon. Je hoort het zo meteen.

0: Not Strong Enough, Boy Genius. Een spannende dag voor Pokémon-fans. Ter ere van het 30-jarige bestaan komt er een jubileumset uit met bijzondere kaarten. En iedereen hoopt natuurlijk die ene zeldzame en misschien wel peperdure kaart uit een pakje te trekken. Onze verslaggever Joris Kreugel is bij de TCG-shop in Leiden.
1: Ik ben iets voor openingstijd. En als het goed is, staat daar Jan Visser. En hij is de eigenaar. Helemaal klaar voor vandaag. Van harte gefeliciteerd.
2: Goedemorgen, dankjewel. Dankjewel.
1: Ja, groot feest.
2: Ja, absoluut, absoluut. We zijn blij vandaag.
1: Er staat iemand bij de deur.
3: Ja, gaan jullie open? Hebben jullie ook 30 jaar celebrations?
2: Die hebben we helaas nog niet binnengekregen. We zijn aan het wachten op de vrachtwagen.
1: Zenuwachtig vanmorgen toen je wakker werd?
3: Nee, maar ik ga wel snel door naar de volgende zaak om even te kijken.
1: Rennen door de stad?
3: Ja, dat ben ik net aan het doen. Dank u wel.
1: Nou, tot ziens. Dag.
3: Dank.
2: Het is gewoon afwachten geblazen. We zijn aan het wachten op de vrachtwagen.
1: Oh, je hebt het ook al aangegeven op de site. Op het moment dat het binnenkomt dan...
2: Ja, ook in onze community van WhatsApp groepen en Instagram. Dat het allemaal gewoon wat later binnen is bij ons. Ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: Ze zijn er.
2: Daar is het.
4: Goedemorgen.
2: Nou, top. Als je het neerzet, dan leg ik het dan naar binnen, hoor.
1: Weet u wat erin zit?
4: Nee.
1: Pokémon kaarten.
2: Hier hebben we op gewacht.
1: Ik zag al enige spanning op je gezicht.
2: Ja. Het blijft toch altijd even spannend, hè, dit. Maar als het eenmaal binnen is, gaan we wel even snel de deur dicht. Ja. Want als ze die pallet zien staan, dan...
1: Dat is gek. De liefhebbers.
2: Ja, dat willen we nog even niet. Wij krijgen in principe niet heel veel voorraad hiervan. Omdat er zijn gewoon niet genoeg spullen op de markt.
1: Wat zijn het voor kaarten?
2: Ja, het is eigenlijk gewoon een game, hè. Het is een kaartspel. Alleen mensen die zien het nu meer als kunst en als investering.
1: Driede kast vol met kaarten. Ik kijk even naar de prijzen. Het zijn pakjes allemaal. Hoeveel kaarten? Of is het gewoon één losse kaart?
2: Dit is één losse kaart, ja. Dit zijn eigenlijk de hitjes wat je uit een pakje kan halen. We hebben wel een paar duizend kaarten in de winkel. Maar hoeveel er uitgegeven zijn, dat gaat er wel om miljoenen.
1: En dan zitten er unieke exemplaren tussen. Absoluut. En die wil natuurlijk de verzamelaar hebben.
2: Een hele unieke kaart, dat hebben we eigenlijk hier bij de gegrade kaarten staan. Dat is een PSA. Zo'n kaart die wordt opgestuurd naar Amerika. En dan wordt die daar gegrade op echtheid. Hoe zo'n kaartje eruit ziet. De centering en de hoekjes. Alles moet eigenlijk kloppen aan zo'n kaartje. En dan krijgt hij een beoordeling. Nou, we hebben hier een mooie Pikachu van Gogh.
1: Oh, ik dacht €79. Maar er staat nog een achtje voor.
2: Oh ja, 879 euro, ja. En dat is een gratis kaartje geweest 2 jaar geleden bij het museum. En als je een 10 hebt, gaat hij nu rond de 2400 euro.
1: Hier, je ziet dus een Pokémon, geel. Poppetje?
2: Ja, met Pikachu. Dat is Pikachu.
1: Oh, Pikachu.
2: Ja.
1: Nou, kende ik niet.
2: Die hebben een hoedje op van Van Gogh. Ja. Een beetje de kunst zie je van Van Gogh een beetje terugkomen in het kaartje.
1: Wat kost deze jubileumset nou?
2: De ene winkel die vraagt €200 voor zo'n ETB. Je hebt winkels die vragen €70. Je winkels die €100 vragen. Het is heel verschillend.
1: Er wordt niet gezegd van dit is de prijs en dan moet je het ook voor verkopen.
2: Als je genoeg voorraad hebt, dan kan je gewoon hele lage prijzen. Krijg je wat minder voorraad, ja, dan zal je iets omhoog moeten, ook om doorverkoop tegen te gaan.
1: Dit is ook een celebration box, maar dan toen ze 25 jaar bestonden. Hè?
2: Als je nagaat in 5 jaar tijd, nou, mensen zien dit ook, hè, die heeft €60 gekost. Die gaan nu rond de €350. Spannend.
1: Eindelijk uit de doos.
2: Daar is die, de 2-pack blister. De 2-pack blister zit eigenlijk 2 pakjes in, waar de kaartjes in zitten. Een leuke promokaart van Eevee erbij met een stempeltje van 30 jaar bestaan van Pokémon. En je krijgt ook nog een leuke munt bij. Dat is ook een leuk item.
1: Wie wil dit niet hebben?
2: Die wil iedereen hebben.
1: Het zijn groene kaartjes en met allemaal poppetjes, gekleurde poppetjes. Hè?
2: Ja. Bloemetjes erop, huiskamertjes, nou, een bed, Umbreon. Dat is hartstikke leuk. In elk pakje zitten verschillende Pikachu's, zijn er 30 van.
1: Zit er eentje tussen waarvan je denkt yes?
2: Nog niet. Maar goed, ik ben al heel blij met deze Pikachu-kaart.
1: Dus, ja, jij bent ook gek op Pokémon, maar heb je dan niet zoiets van ik ga al die dozen openen op zoek naar?
2: Ja, zo voelt het wel. Ik wil het liefst natuurlijk alles openen. Maar goed, we moeten ook wat overlaten voor de klanten. We zijn wel een winkel natuurlijk. Dus, ja.
1: Wat vind je zelf van het ontwerp?
2: Ja, ik word er vrolijk van. Het is hopen op die ene knaller weer erin kan zetten. Je ziet ook een beetje als een kraslot, hè?
1: Hoeveel zitten er echt unieke exemplaren in, zo'n beetje, elke keer als zoiets wordt uitgegeven?
2: Bij de ene keer doen ze 10 topkaarten erin en bij de andere keer doen ze er 20 in. Maar je hebt ook wel eens dat ze er 5 in doen. Dus dat is echt verschillend per set.
1: Hoe herken je dat dan?
2: De eerste paar kaartjes die zijn niet zo mooi bedrukt als de goede kaarten. En dan zie je echt een hologram op de kaart. Ja, dan heb je een vol plaatje.
1: De deur gaat open. De klanten staan al te popelen om naar binnen te komen. Goedemorgen.
5: Daar zijn ze, nou hopelijk.
1: Ja, blij mee.
5: Nou, dat weet ik nog niet. Ik weet niet of hij ze heeft. Dat zal nog blijken.
2: Ja, heel veel plezier ermee met het eerste item wat verkocht is bij ons in de winkel.
6: Top, dankjewel.
1: Gefeliciteerd, hè?
6: Het is een leuke set, dus ik heb veel kaarten die ik ervan wil hebben. Dus ik speel het, ik verzamel het. Ik ben niet iemand die het bewaart voor het geld. Ik vind het leuk om te openen.
1: Je doet ze in je tas, hè? Ben je niet nieuwsgierig? Ga je hem niet openen?
6: Ja, maar mijn vriend wacht thuis op me, dus daar ga ik hem samen mee openen.
1: Dus heb je ruzie?
6: Ja, zeker.
1: Kopje koffie, speculaasje erbij.
6: Precies, ja. Even wat te drinken pakken en dan samen openen.
1: Veel plezier ermee.
6: Dankjewel.
0: Ja, dat was een verslag van Joris Kreugel, die niet weet hoe Pikachu eruit ziet.
7: Nee, is hij de enige Nederlander die niet weet wie Pikachu is?
0: We gaan hem eventjes opleiden. Een dag na de sabotageacties op het spoor blijft de grote vraag: wie heeft de buizen en kabels vastgemaakt aan het spoor? Kees.
7: ProRail, de politie en de AIVD zijn dat op dit moment aan het onderzoeken. Het is nog niet bekend wie er achter die sabotages zit. Wel heeft bijvoorbeeld de NOS aanwijzingen dat er boerenactivisten achter zouden zitten.
0: Ja, we praten erover met Sander Schaapman, oud-politiechef. Goedemiddag, Sander.
8: Goedemiddag.
0: Ja, de baas van ProRail zei gisteravond dat er geen of weinig beelden van de sabotageacties zijn. En er zullen ook niet veel ooggetuigen langs die verlaten stukken spoor hebben gestaan. Ja, hoe kom je er dan toch achter wie het gedaan heeft?
8: Nou kijk, degenen die dat gedaan hebben, die zijn ook toch wel ergens het spoor op gegaan. En ze zullen er niet tegenaan wonen. Dus er zijn altijd bewegingen geweest om die kant op te komen. En dat betekent als je het punt waar bijvoorbeeld de eerste sabotage heeft plaatsgevonden, dan kun je een cirkel omheen tekenen. Die cirkel kan je zo groot maken als je wil. En binnen die cirkel ga je dan kijken naar sporen, zoals camerabeelden. Misschien hebben getuigen iets gezien. Op de plaats delict zelf ga je natuurlijk een goed onderzoek doen. Dat kan zijn mensen. Misschien hebben ze gerookt, hebben ze onderweg naartoe een peuk laten liggen. Misschien vergeten ze soms iets, zien we ook regelmatig. Hè. Dus ja, je kunt zelf het aantal aanknopingspunten op die manier zo goed mogelijk beïnvloeden.
0: Ja, dus ook vingerafdrukken.
8: Nou ja, ze hebben dingen op het spoor gelegd. Die liggen er natuurlijk niet vanzelf. Dat betekent dat ze van hand tot hand misschien zelf zijn gegaan. En ja, je kunt er wel van uitgaan dat ze dat misschien hebben gedaan met handschoenen. Maar ja, weet je, het leven zit vol met fouten. En criminelen, of ook mensen die activistisch zijn, die maken ook fouten. Ja, en daar hoop je dan als onderzoeksleiding een beetje op, dat je achter dat soort fouten komt.
0: Ja. En ik kan me ook voorstellen dat er appgroepen zijn waarin dit soort acties zijn voorbereid.
8: Ja, daar mag je wel van uitgaan. Sowieso is natuurlijk, om het met een mooi woord te zeggen, de telecommunicatie altijd heel interessant. Hè? Want we kunnen natuurlijk technisch eigenlijk bijvoorbeeld zien dat als jij je telefoon nou uitzet, dat wordt ook geregistreerd. Nou, hoeveel mensen zetten nou bijvoorbeeld op een dag een telefoon uit? Hè? Dat gebeurt niet zo vaak. Dus dat zijn bijvoorbeeld ook bewegingen die we wel zien bij mensen die eigenlijk niet zo bedreven zijn in het doen van dit soort dingen. Hè? Maar toch in één keer dat pad opgaan. Die denken dan, bijvoorbeeld omdat ze tv kijken, ik moet mijn telefoon uitzetten. Nou, dat is bijvoorbeeld nou weer net iets wat opvalt in de telecommunicatie, wat een heel belangrijk spoor kan zijn. Appgroep is er ook een. Daar zijn we in Nederland nog een beetje over aan het stoeien. Hè? Of we vinden dat dat politie of de AIVD in dat soort dingen mee moet kunnen kijken. Mm-hmm.
0: En wat vind jij?
8: Ja, ik vind van wel. Omdat het, kijk, je ziet hier eigenlijk iets traditioneels gebeuren. Is dat men van radicaal eigenlijk naar de grens gaat. Of eigenlijk eroverheen gaat van extreem. Er is een groot verschil tussen radicaal zijn en extreem zijn. En het wordt ook heel vaak fout benoemd. Hè. Geert Wilders is bijvoorbeeld bij uitstek radicaal. Maar wordt heel vaak als extreem neergezet. Terwijl bij extreem, de extreme zeg maar activisme. Dat heeft eigenlijk in zich dat ze het goed vinden om geweld te gebruiken tegen objecten zoals gebouwen, voertuigen, maar ook vaak tegen mensen. En op het moment dat men tegen die grens aanschurkt of er eigenlijk al overheen gaat, ja, dan wordt het ook serieuzer, waardoor je ook mag verwachten dat politie en Openbaar Ministerie en ook de AIVD daar maximaal op gaan inzetten.
0: Ja, dus deze sabotageacties noem jij extreem?
8: Nou, het risico wat men neemt tot ongevallen, of misschien zelfs tot grote ongevallen met veel slachtoffers, want dat zie je een beetje opschuiven, ja, dat past echt wel in de hoek van van extremisme. Het is een beetje een vage grens, maar toch, ja, ik zou ze altijd tegen mensen zeggen, ja, blijf daar nou van weg, los van de vraag of je het nodig kan vinden of niet, maar dat maakt wel een heel groot verschil.
7: Maar toch, Sander, als de politie als dit besproken is in appgroepen, zoals wordt bericht, maar dat moet eerst nog bevestigd worden, als die daarin zouden zitten, dan hadden ze toch allang daders op het oog?
8: daarmee mag je ervan uitgaan dat ze er niet in zitten. Hè? Dus wat je kunt natuurlijk... Dat gaat misschien te ver. Hè? Maar kijk, als je infiltreert in dat soort groepen... Dat heeft ook verschillende niveaus waarop je dat kan doen. En op het moment dat daar wordt gedetecteerd dat men risico's gaat nemen... waar bijvoorbeeld slachtoffers zullen gaan vallen... of de mogelijkheid in ieder geval daar is... dan zal er altijd, dus wij noemen dat stuk maken... Hè? We worden stuk gemaakt. Dat betekent dat ofwel op het moment... Suprem wordt niet afgewacht, dus dan gaat men vlak daarvoor bijvoorbeeld aanhoudingen plegen of bekendmaken dat men weet wat de actie is. Nou, dit heeft nog steeds wel een sterk activistisch karakter. En niet zozeer, dat verwacht je natuurlijk ook niet van de groepering die nu, want laten we dat voorbuit wel maken, er verantwoordelijk voor te zijn. Maar ja, daarvoor moet je die informatie wel hebben, ook om dat te kunnen toetsen.
0: Ja. Ook de AIVD doet onderzoek, hè? Hoe anders onderzoeken zij dan de politie?
8: Kijk, de politie werkt altijd vanuit de opdracht van het Openbaar Ministerie. En dat is uiteraard gebonden aan het strafrecht. Hè. We hebben ons strafrecht en het wetboek van strafvordering. Daarin staat eigenlijk wat de politie en het Openbaar Ministerie allemaal mogen. En wat de rechten en de plichten zijn. Enerzijds de plichten bij de politie en anderzijds de rechten voor een verdachte. De AIVD heeft daar een wat andere positie in. Omdat op het moment dat het staatsgevaarlijk wordt, hè, dan moet je denken aan wat ik net zei, hè, dus veel slachtoffers, ontwrichting van de samenleving, dat soort zware termen, dan mag de AIVD zonder dat er sprake is van een verdachte constructie, hè, dus iemand die je moet verdenken om daar bijvoorbeeld technische middelen op los te laten, zoals het tappen van de telefoon, stelselmatige observatie, die kunnen dat op het moment dat er sprake is van dit soort ideeën, bijvoorbeeld met ideologie, dan is dat niet gebonden meteen aan zijn van een verdachte.
0: En er wordt volop gespeculeerd, hè, over welke groepen deze acties hebben gedaan. Welke afwegingen maak je nou in het naar buiten brengen van deze verdachte groeperingen?
8: Ja, kijk, het paradoxale is eigenlijk, hè, de tegenstelling zit er een beetje, dat een onderzoeksteam is eigenlijk altijd gebaat bij rust. Omdat je in je opbouw van bijvoorbeeld wat ga je nou doen en welke middelen ga je inzetten, heb je eigenlijk weinig aan publiciteit. Anderzijds mag je in een democratische samenleving verwachten dat we zoveel mogelijk bekendmaken wat nou de overheid eigenlijk allemaal doet om zo snel mogelijk deze daders te vinden. En dat is eigenlijk een spanningsveld. Dus je zult zien dat het liefste men voorlopig eventjes in de stilte werkt, maar op het moment dat men bijvoorbeeld tot aanhoudingen kan komen, hè, wat wil zeggen dat er genoeg informatie is om bepaalde personen als verdachten aan te merken, dan zal er vrij snel gecommuniceerd worden dat die aanhoudingen gepleegd zijn.
0: Dank, oud-politiechef Sander Schaapman. En we blijven nog even op het spoor, want treinconducteurs kunnen agressieve zwartrijders gewoon laten gaan tussen Emmen en Zwolle. Dus niet aanpakken of beboeten, dat adviseert vervoerder Arriva. Maar ja, dan beloon je wel agressie. Ziet de vakbond nog een andere oplossing? Je hoort het zo meteen in Eén Vandaag.
9: Op NPO.
10: AZ en NEC spelen hun eerste wedstrijden in de Europa League. Vanavond om 9 uur in Engeland, Sunderland AZ.
11: Is de moeilijke tegenstander? Ja. En win je hier zomaar? Nee. Maar uiteindelijk zijn het wel mooie uitdagingen. Om jezelf natuurlijk uiteindelijk te kunnen meten met dit soort tegenstanders.
10: En morgenavond NEC in Turijn tegen Juventus. Beide wedstrijden vanavond en morgen om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken.
9: Luistert, weet meer.
12: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
13: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
14: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
17: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
18: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
19: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
20: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
10: NPO Radio 1. 1 uur.
21: Mischa Blok.
0: Bij een live concert is een geluidsterkte van 103 decibel toegestaan. En dat kan heel snel schadelijk zijn, hoorden we gisteren op deze zender. We duiken voor feit en fictie in de grenzen van geluid. Je hoort het zo meteen in 1 Vandaag. Nu het NOS Journaal met Casper Meijer.
22: De oppositie in de Tweede Kamer is nog niet bereid om de plannen van het kabinet te steunen. Gisteren werd de miljoenennota gepresenteerd. Het minderheidskabinet heeft die steun wel nodig. Politiek verslaggever Lars Geerts. Die steun moet dus worden veroverd tijdens de algemene politieke beschouwingen. Tot nu toe lijkt dat nog niet enorm te lukken, hè?
23: Nee. Nou vraag ik me af of de coalitiepartijen en ook het kabinet ervan uitgaat dat tijdens dit grote debat over 2 dagen die steun ook werkelijk verkregen zal worden. Het is natuurlijk ook onderdeel. De schijnwerper staat erop. Zijn de oppositiepartijen nu al in staat om hun standpunten zomaar te verlaten? Want ja, je zit nog in onderhandeling met elkaar. Als je nu al zegt, ik ben het ermee eens. Dan laat je misschien wel dingen liggen die je ook voor elkaar zou kunnen krijgen. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat de tactiek die tot nu toe wordt gekozen door D66, de grootste coalitiepartij, om partijen te verleiden het met hen eens te zijn, een beetje averechts werkt. De tactiek is eigenlijk permanent om de oppositiepartijen, en dan wijzen ze vooral naar pro-leider Jesse Klaver, om ze te wijzen op hun verantwoordelijkheid. En sterker nog, zelfs een beetje een verwijtende toon te hebben waarom ze niet zomaar instemmen met waar het kabinet mee bezig is. Of in ieder geval niet zomaar bereid zijn om aan tafel te komen om daar verder over te praten. En ik heb toch het idee dat die tactiek nog niet heel erg succesvol is.
24: Ik zie een kabinet dat heeft bewogen en dat de deur heeft opengezet. Meer dan we ooit hebben gezien bij een begroting. En noem mij optimistisch, maar ik geloof dat vrijwel iedereen hier vanochtend naartoe is gekomen om het verschil te maken voor mensen in Nederland. Dus wie invloed wil, grijp die kans. Wie een goed idee heeft, kom aan tafel. Maar invloed brengt ook verantwoordelijkheid. Want met een kabinet van 66 zetels is dit een kabinet van ons allemaal. Wie dan aan de zijlijn blijft staan, helpt Nederland niet vooruit. En dat kunnen we ons na jaren van stilstand, en zeker in deze onrustige wereld, niet veroorloven.
25: Meneer Klaver.
26: Dit legt volgens mij gewoon het probleem bloot wat er ligt in deze coalitie en in dit minderheidskabinet. U weet wat onze wensen zijn. Er liggen wensen op het gebied van medisch-ethische vraagstukken. Er liggen wensen als het gaat over de belasting op vermogen. Er liggen wensen vanuit ons om voor gewone mensen het leven beter te maken. De bezuiniging op sociale zekerheid niet door te laten gaan. Dat krijg je niet allemaal gecombineerd. Dat is helemaal niet erg. Dat zijn gewoon politieke meningen over de koers van het land. Maar als je daarin pertinent weigert te kiezen, dan rijdt dit kabinet op een muur af. En ik vind dat buitengewoon zorgelijk.
23: Ja, en wat vindt hij dan vooral zorgelijk? Namelijk dat Jesse Klaver en zijn pro, toen nog GroenLinks PvdA, niet mee mocht doen met de formatie, werd daar buiten gehouden. En dat eigenlijk het verhaal van D66 richting hen nu is van ja, maar jullie moeten ons wel meewerken om de plannen die wij hebben en waarin wij jullie toch zo tegemoet zijn gekomen te verwezenlijken. En je kunt dus begrijpen dat de oppositie nog niet staat te springen om op deze manier en met deze verwijten het kabinet echt behulpzaam te zijn in de coalitie.
22: Dankjewel, politiek verslaggever Lars Geerts. Voor het Kosovo-tribunaal in Den Haag is de voormalige president van Kosovo, Thaçi, veroordeeld tot 25 jaar cel. De internationale rechtbank heeft voldoende bewijs dat Thaçi meerdere oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Dan gaat het om moord en marteling in de periode dat Kosovo zich wilde losmaken van Servië. Naast de 58-jarige Thaçi stonden ook 3 oud-commandanten van het Kosovo-bevrijdingsleger terecht. En ook zij zijn veroordeeld tot 25 jaar cel. Buiten het tribunaal in Den Haag hebben zich tientallen aanhangers van Thaçi verzameld. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte.
1: Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Een medewerker van een Parijse naschoolse opvang heeft een jaar huisarrest gekregen omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. De man van 38 raakte de meisjes aan op hun rug en billen en in 1 geval ook onder de kleding op de geslachtsdelen. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. In Oekraïne is een passagiersbus aangevallen door een Russische drone. Daarbij zijn 5 doden gevallen en raakten 7 mensen gewond. Ook zijn vannacht opnieuw fabrieken en de energieinfrastructuur in Oekraïne aangevallen.
2: Het NOS-journaal.
1: De verdachten van de explosie in een kelderbox in de Amsterdamse wijk Osdorp afgelopen juni blijven langer vastzitten. Dat bleek op de eerste openbare zitting in de rechtbank. Bij de explosie in een bijgebouw van een flat raakten 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. Na de knal werden er zeker 400 mensen geëvacueerd. De 2 verdachten zitten vast, zegt verslaggever Mark Hamer.
3: Beide verdachten zijn zwaar gewond geraakt bij de ontploffing. 1 liep ernstige brandwonden op, de ander mist delen van zijn hand, raakte 2 benen kwijt en heeft gezicht- en gehoorschade opgelopen. Beide verdachten zwijgen na de recherche. De verdediging voerde aan dat de verdachten geen opzet bij de ontploffing hadden en er geen grond was om ze langer vast te houden. De rechtbank vond de verdenkingen zo zwaar dat ondanks de verwondingen ze in voorlopige hechtenis moeten blijven.
1: In de kelderbox werden vermoedelijk voorbereidingen getroffen om plofkraken te plegen. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. In de raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. In haar jaarlijkse toespraak in het parlement richtte von der Leyen zich direct tot de Canadese premier Mark Carney.
4: Dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Von der Leyen wil dat de Europese Unie snel onafhankelijk wordt en voor de eigen veiligheid moet zorgen. Dan nog het weer. Wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het ook onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog. Later vanuit het westen regen en het wordt dan 15 tot 19 graden.
5: Edwin Gerritsen van de ANWB. Waar staan de files?
6: Die staan op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Daar is de vertraging 10 minuten. En op de A6 Lelystad richting Emmeloord is een ongeluk gebeurd. Tussen Lelystad en Afrit Urk 20 minuten extra reistijd. 1 rijstrook is dicht.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
5: De staatsschuld van de Verenigde Staten groeit en groeit. Gaat die bom ooit barsten? En wat gebeurt er dan? Dat wil luisteraar Henk Haklander weten. Ikzelf ook wel. Zometeen het antwoord. En Kees, gebruik je oorbescherming als je naar een concert gaat?
25: Zeker, ja, want anders kan ik geen radio maken als ik doof word.
5: Oh ja, dat is heel belangrijk inderdaad.
25: Ja, het geluid mag daar maximaal 103 decibel zijn. Maar dat is al snel schadelijk, hoorden we gisteren op deze zender, op NPO Radio 1. Hoe schadelijk dat is, zoeken we zo voor je uit.
5: Nu eerst, agressie kan lonen.
27: Mischa Blok. Eén vandaag.
28: Het niet willen meewerken, geen gezag tonen voor het uniform. Dat is wel van dagelijkse praktijk, ja.
29: Het aantal incidenten met asielzoekers in de treinen van Emmen naar Zwolle neemt weer fors toe.
30: Zwartrijders die zich niet willen legitimeren in de trein.
31: Hoeveel inzet van mankracht en geld is reëel voor één zo'n treinlijn?
32: Ik snap heel goed dat Arriva dit lastig vindt natuurlijk. Maar we hebben afgesproken dat in Ter Apel er extra politie beschikbaar moet zijn. Juist ook om mensen niet zomaar vrij uit te laten gaan.
5: Het is een probleemtraject waar maar geen oplossing voor komt. In de trein tussen Emmen en Zwolle wordt vaak zwart gereisd door asielzoekers uit Ter Apel. Vooral door veilige landers. En dit zorgt voor onveilige situaties waar de politie aan te pas moet komen. Laat de agressieve overlastgevers maar gaan, zegt Arriva nu tegen het treinpersoneel. Maar ja, hoe kan dit traject veiliger worden? Daarover praat ik met Wim Eilert van de spoorvakbond VVMC. Goedemiddag.
33: Goedemiddag.
5: Ja, Arriva neemt het voor de werknemers op. Bent u daar blij om?
33: Ik ben blij dat ze het voor de werknemers opnemen. Dat is ook de bedoeling, denk ik. Ik ben wat minder blij met de uitspraak van laat ze dan maar gaan. Hè? Want dat is natuurlijk, daar gaat ook een beeld ontstaan, ook bij de betalende reiziger, wat natuurlijk gewoon niet klopt. dat ze laten gaan in het kader van veiligheid van de werknemer, dat snap ik. Maar dat moet eigenlijk natuurlijk niet. We kunnen ze niet laten gaan. Ze hebben geen geldig vervoersbewijs, dus moet je optreden.
5: Ja, maar eventjes nog een stapje terug. Want wat hoort u van het treinpersoneel dat op dat traject werkt?
33: Nou ja, dat ze daar natuurlijk al jaren last van hebben. En het zijn voornamelijk toch veilige landers die vanuit Trapel via Emmen Zwolle verder het land ingaan. En dat agressie weer aan het toenemen is. En dan hebben we het over spugen, schelden, maar ook fysiek geweld. En dat moet gewoon echt te stoppen.
5: Ja, en een van de problemen zit hem in de wachttijd, hè?
33: Nou ja, goed, weet je, kijk, af en toe moet ook de politie erbij gehaald worden omdat ze die identiteit niet kunnen vaststellen. Dat duurt soms heel erg lang. Dan sta je met zo iemand op het perron, of slechter nog in de trein, bij wijze van spreken. En dan ontstaat de ellende natuurlijk. Dan worden ze ook fysiek worden ze gewelddadig. En dat is natuurlijk, dat moeten we absoluut niet hebben.
5: Nee. Het aantal incidenten, kun je cijfers daarvan geven? In hoeverre dat is toegenomen?
33: Nou, cijfers niet precies, maar we weten natuurlijk vanuit onze leden precies dat het is toegenomen. En af en toe zit daar een enorme piek in en dat hebben we nu ook weer.
5: Ja. Er was een tijdelijke proef eventjes met een speciale politieeenheid. Ja. Waarom is dat? Wat is daarvan gekomen eigenlijk?
33: Nou ja, dat is een hele tijdelijke proef geweest, hè, waarvan ik zeg van dat is niet genoeg. Je zult echt andere maatregelen moeten nemen om die veiligheid voor de werknemers, maar ook voor de andere reizigers, laten we dat ook niet vergeten, om die veiligheid te garanderen. Dan moet je echt andere dingen gaan doen.
5: Ja, en welke dingen dan bijvoorbeeld?
33: Nou, je zal echt toe moeten naar een 100% controle. En daar bedoel ik mee dat ze op zowel Emmen als op Zwolle ingangscontroles doen. Dus mensen met geen geldig vervoersbewijs komen niet de trein in. En daarnaast, want er zitten natuurlijk ook allerlei stations tussen Emmen en Zwolle. Daarnaast moet je ook zorgen dat ze service en veiligheid, dat zijn mensen in dienst van Arriva die ook een stukje geweldsbevoegdheid hebben, die handboeien hebben, dat die ook meegaan op de trein om de tussenliggende stations zeg maar te kunnen controleren. En dan ben je een heel eind op pad, denk ik.
5: Dus als ik u zo hoor, dan dat laten gaan, daar bent u het helemaal niet mee eens.
33: Nou, het geeft ook een slecht beeld naar de reiziger, naar de betalende reiziger. Die zal denken van, als ik maar heel veel ellende maak, laten we maar gaan. Dat kan natuurlijk niet waar zijn, dat soort dingen. Kijk, ik snap dat het ook gaat natuurlijk met de gedachte van, we willen dan onze mensen veilig hun werk kunnen doen. Maar dan zullen ze ook gewoon echt die andere maatregelen moeten nemen die ik net noem. Maar die zetten ze ook aan de dijk.
5: Ja, Kees, we hebben Arriva ook om een reactie gevraagd.
25: Ja, het is volgens Arriva een misvatting dat er geen boetes meer worden uitgeschreven. Als een reiziger geen ticket of geen idee bij zich heeft, moet de identiteit worden vastgesteld door de politie. En het wachten op de politie kan soms langere tijd duren en dat levert onveilige situaties op. In dat geval adviseert Arriva het personeel de overtreder te laten gaan. Op Emmen zijn ze eerder dit jaar gestart met ingangscontroles bij de trein. Ze overwegen nog een volledige controle op Emmen en Zwolle.
5: Ja, want Wim Eilert, ja, het gebeurt wel eens dat er 100 keer per dag een reiziger zonder kaartje in de trein zit, volgens Arriva. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het niet realistisch is voor een vervoerder om hier continu tegenop te moeten treden.
33: Nou, het kan wel, hè. Wat we net al zeiden, hè, wat ik net ook van uw collega hoor, ingangscontroles op beide stations, Daar filter je er al heel veel mensen uit. En zorg ervoor dat je ook service en veiligheid mij krijgt voor de tussenliggende stations. Dat zij daar ook mensen controleren. Geen kaartje, niet in de trein. En dat scheelt echt heel veel en dan pak je het probleem echt aan.
5: Ja, maar verplaats je dan niet alleen het probleem? Want volgens Arriva zeggen ze dan ook, ja, met die controles op het station verplaats je het agressieprobleem naar het station.
33: Nou, daar ben ik niet helemaal eens. Ik bedoel, kijk, het belang ligt hier in eerste instantie even dat we ze niet in de trein hebben. En dat onze mensen daar ook niet mee te maken hebben. Dat geldt ook voor de andere reizigers. En die willen gewoon veilig die reis van A naar B maken. Dus dat is eerst even belangrijk. En vindt er op een station wel iets plaats, dan kunnen ze ook altijd nog de politie bellen.
5: U woont zelf in Ter Apel. U bent fractievoorzitter van Samen voor Westerwolde, grootste partij in de gemeente, waar Ter Apel onder valt. Wat gaat u zelf doen?
33: Wij katen dit constant aan natuurlijk. Nou moet ik wel zeggen dat Emmen natuurlijk niet in onze gemeente ligt. Hè? Dus, maar wij hebben natuurlijk al jaren te maken met overlast in Trapel. En dat is bijna wekelijks gesprek van de dag in de gemeenteraad van Westerwolde. En wij hebben al heel veel dingen gedaan. Maar we lopen ook daar tegen grenzen aan. En met grenzen bedoel ik dat je dan ook de politiek in Den Haag moet aanspreken.
5: Eerlijk zeggen, heeft u zelf wel eens zwart gereden?
33: Nee, dat kan ik als vakbondbestuurder ook niet maken.
5: Dank. Wim Eilert van Spoorvakbond VVMC.
27: Vraag 1 vandaag.
0: Hij blijft maar groeien. De enorme staatsschuld van de Verenigde Staten. En de teller staat inmiddels op maar liefst $40 biljoen. Hoe lang kan dat nog goed gaan? Dat vraagt luisteraar Henk Haklander zich af. Goedemiddag, Henk Haklander.
7: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. U hoorde $40 biljoen. En wat dacht u toen?
7: Ja, ik heb even op internet gekeken. Toen zag ik, als je dat terugrekent, 40.000 miljard is dat.
0: Ja.
7: En dan denk ik van, oké, dan krijgt het een beetje een plek. En dat neemt dan elke dag toe met 6 miljard. En ze hebben $1000 miljard per jaar aan rentekosten. Dan denk ik van, dat moet dan een keer fout gaan, of niet?
0: Ja, en waar maakt u zich dan precies zorgen over?
7: Nou ja, ik maak me mijn zorgen over de instabiliteit van Amerika. Dat is natuurlijk onder de huidige president al een spannend verhaal. Maar als daar ook nog economisch een groot probleem komt, dan ik weet niet of dat goed is voor de westerse wereld.
0: En ook wel uw eigen portemonnee, toch?
7: Nou ja, mijn eigen portemonnee indirect natuurlijk. Maar, ja. En aan de andere kant denk ik dat als Amerika geld bij kan drukken, dan kan Nederland dat misschien ook wel doen. Dan kunnen we wat minder strak bij Prinsjesdag aan het werk gaan, zeg maar.
0: Ik vind het een hele goede vraag. En ik leg hem voor aan Bert Colijn, hoofdeconoom van ING. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Ja, Bert, hoe kan het dat de schuld van de Verenigde Staten zo hoog is?
8: Ja, dat is enorm, hè. Ja, het zijn inderdaad gigantische bedragen en ook mooi inzichtelijk gemaakt. En tegelijkertijd is het zo dat je dat in principe in de economie eigenlijk altijd relateert aan het inkomen, aan het percentage van het BBP. En dan is het nog steeds heel hoog, maar valt het ook wel mee. En waarom moet je dat nou aan het percentage van het BBP hangen? Omdat je eigenlijk moet kijken van, kan iemand die schuld betalen? En dan zie je dat het inkomen wat Amerikanen per jaar met elkaar verdienen ook gigantisch hoog is. En hoeveel is dan de schuld als percentage van het inkomen in de Verenigde Staten? 120%. En dat is veel hoger dan dat bij ons in Nederland bijvoorbeeld is. Wij zitten onder de 50. Maar het is ongeveer vergelijkbaar met wat de Italianen hebben en wat de Fransen hebben. Dus je zit tegelijkertijd, zit je toch ook, als je dat een beetje in perspectief plaatst, dan zijn die gigantische getallen, ja, die komen dan toch ook wel weer een beetje in perspectief vergeleken met landen die we in Europa zien. Italië is hoger, Griekenland is hoger, Frankrijk net ietsje lager dan wat dat in de Verenigde Staten is. En dan zie je dus, ja, Amerikanen hebben dus ook wel gelukkig nog steeds de draagkracht om dat te kunnen betalen. Maar het is een gigantisch hoog bedrag, zeker. En het is toch maar prettig dat wij in Nederland een veel lager percentage hebben, met momenteel iets van 44% van het BBP.
0: Ja, want die schuld in Amerika is zo hoog opgelopen door de coronacrisis, toch?
8: Nou, eigenlijk sinds de coronacrisis.
0: Sinds de coronacrisis.
8: Dus in corona is het inderdaad zo dat de Amerikaanse overheid enorme begrotingstekorten heeft om de coronacrisis, om daar de steun aan te bieden. Die hebben veel meer steun geboden dan dat wij in Nederland gedaan hebben om de economie overeind te houden. En daarna zien we eigenlijk dat zij de teugels niet echt hebben aangetrokken, maar eigenlijk laten vieren. En dat deed Biden al en dat doet Trump nu nog steeds met veel te hoge begrotingstekorten. Ja, en daardoor loopt dat percentage inderdaad nog steeds wel stevig op.
0: Ja, en kunnen de Verenigde Staten failliet gaan?
8: Ja, dat kan. Dat kan natuurlijk voor elk land. Uiteindelijk kan je failliet gaan. Maar het is wel zo dat de Amerikanen het een stuk bonter kunnen maken dan veel andere landen. Omdat de Amerikaanse dollar nou eenmaal de reservemunt van de wereld is. En dat als je mensen vraagt van, nou, wat is nou de veiligste belegging die je hebt? Wereldwijd wordt er dan in hele grote mate naar Amerikaanse staatsobligaties, dus Amerikaanse staatsschuld gekeken. Dus het is ook zo dat er heel veel plekken wordt de Amerikaanse staatsschuld wordt ook gretig afgenomen, omdat dat als een vrij veilige belegging gezien wordt. En zolang dat het geval blijft, en die markt is ook zo groot dat het heel lastig is om daar een goed alternatief voor te vinden, ja, is het zo dat er toch nog steeds veel mensen graag aan de Amerikaanse staat lenen. En dat maakt het voor de VS dus wel lastiger dan voor andere landen om snel failliet te gaan.
0: Henk, ben je tevreden met het antwoord?
7: Ja,
0: ben je een beetje gerustgesteld?
7: Ja, wel een beetje gerustgesteld. Ja? Maar ik denk dan toch, gaat dan niet de inflatie ook ontzettend omhoog? Want er werd wel gezegd van de staatsschuld is opgelopen. Maar meneer Trump heeft er wel behoorlijk bond gemaakt. Hè? Want het is van $20 miljard. Of 20.000 miljard dollar naar $40.000 miljard in 3 jaar gegaan of 4 jaar.
0: Ja, nog even kort, Bert.
8: Dat gaat het heel hard. Er is inderdaad ook in de Verenigde Staten is er momenteel nog steeds te hoge inflatie. En daardoor wordt er deze dagen beslist door de Amerikaanse Centrale Bank om wellicht de rente verder te verhogen, om dat een beetje te beteugelen. Nou, door beleggers wordt daar inderdaad veel naar gekeken op het moment.
25: Maar heeft de inflatie met de staatsschuld een link, Bert?
8: Nou, in die zin dat op het moment dat je een groot begrotingstekort hebt, dan ben je toch ben je de economie flink aan het jagen als overheid. En dat kan voor meer inflatie zorgen. En in de VS lijkt het er zeker wel op, ja, dat er toch meer druk op de inflatie geeft. En dan is het aan de Amerikaanse centrale bank om daar een antwoord op te geven. En daar zit natuurlijk veel druk op, want eigenlijk wil Trump wel heel graag dat de rente laag blijft. Maar het zou voor de inflatie zou het zeker beter zijn als er toch wat streng naar gekeken wordt en als de rente toch wat hoger blijft.
5: Ja. Dank voor deze uitleg. Bert Colijn van hoofdeconoom van de ING. En dank voor uw vraag, Henk Haklander. En heeft u zelf ook een vraag over dingen die u in het nieuws voorbij hoort komen en waar u zich over verbaast? En dat kan echt van alles zijn. Stuur hem in via onze website eenvandaag.nl/chat of stel hem via de NPO Luister-app.

0: Als je hier wilt dansen, moet je echt je best doen, hè?
1: Ja, ja, als je erin zit, dan is hij alweer klaar.
0: Angel, a little more.
2: Feit of fictie?
0: Vandaag over herrie in popzalen.
1: Ja, in het Radio 1-journaal ging het over het eerste concert van Stichting Oormerk afgelopen maandag.
0: En dat was Blautsen, hè?
1: Dat was Blautsen, inderdaad. En die stichting wil dat geluid minder hard staat tijdens concerten. Dus niet alleen daar, maar overal in Nederland. Oprichter van de stichting, Mike Hendriksen.
3: Tegelijkertijd hebben we te maken met een convenant dat er is in Nederland, waar afspraken zijn gemaakt dat je niet harder zou mogen als festival of als concertzaal dan 103 dBA over een kwartier.
4: En dat is hard?
3: Dat vinden wij echt heel erg hard. Ja, als je daar de cijfers op naslaat van de Wereldgezondheidsorganisatie, is dat eigenlijk zonder oordoppen gewoon heel erg snel schadelijk.
0: Ja, dus we hebben afspraken over hoe hard het geluid mag. Maximaal 103 dBA. Mm-hmm. Maar zelfs dat is nog heel erg schadelijk. Gaan we checken. Maar dBA, wat is dat?
1: Dat is goed om dat even uit te leggen. Audioloog Jan de Laat, die kan het ons vertellen.
5: dBA is een maat voor de sterkte van geluid, waarbij de A betekent dat we rekening houden met de gevoeligheid van de oren van mensen. Want mensen horen lage tonen wat minder goed en hoge tonen ook wat minder goed.
0: En hoe hard staat dat geluid dan meestal tijdens concerten?
1: Nou, daar zijn adviezen voor. Voorzitter van Stichting Nederland Geluidshinder, Erik Roelofsen.
6: Ja, nou ja, dat is per bronsoort losgenormeerd. En voor evenementen met luide muziek, hè, waar het hier om gaat, is de advieswaarde, want het is geen wettelijke norm, dat is een advieswaarde, die ligt tussen de 100 en de 103.
0: En hoe snel zorgt dat geluidsniveau dan voor gehoorschade?
1: Nou ja, voordat je het weet, ben je eigenlijk al de sjaak, vertelt te laat.
5: Als je één avond gaat stappen en je hebt 3 uur lang blootgesteld aan 103 decibel, dan zullen heel veel mensen ervaren dat ze een piep in de oren hebben. Als je dat maar een enkele keer doet, dan is meestal die piep na 1 of 2 dagen wel weer weg. Maar een klein stukje echte schade is er toch al wel. Maar als je dat vaker doet, misschien elke week, dan is die piep uiteindelijk weer niet weg.
0: Ja, dus de gevolgen van dat harde geluid
1: is dus inderdaad die piep. Dat heet dan lux tinnitus.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: Dat vertelt Rilana Chima, hoofd van het expertisecentrum met tinnitus aan de Maastricht University.
7: Tinnitus horen en je hebt er helemaal geen last van. Dat is het gros van de mensen. En je hebt mensen die daar heel veel last van krijgen. En dat is dan tinnitus klachten hebben. Tinnitus horen is vrij gangbaar. 1 op de 5 mensen kan dat horen.
0: Dus even voor de duidelijkheid, dat is de schade die je oploopt als je geen oordoppen draagt.
1: Precies, want vergeet die dus niet bij een concert. 103 dBA is de advieswaarde. Het maakt trouwens ook nog uit waar je dan in de zaal gaat staan, vertelt Roelofsen.
6: Als je, ja, hoe dichter je bij het podium staat, zeg maar, waar de luidsprekerboxen hangen, hoe meer geluid. Achterin is het, hoe verder weg je van het podium staat, is het zachter. Hè? Dichterbij is het luider.
0: Nou had Mike Hendriksen het over cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. En wat zeggen die cijfers?
1: Nou, de laatste vertelt dat die vrijwel hetzelfde zijn als dat we in Nederland aanhouden.
5: We hebben natuurlijk door heel veel onderzoek wereldwijd kunnen vaststellen dat veel geluid uiteindelijk schade kan berokkenen. De WHO heeft op basis van al die onderzoeken gezegd dat 100 decibel zou een betere grens zijn dan 103. Ook om de behoorlijke schade die het kan veroorzaken, dan toch nog weer wat verder terug te dringen.
0: Dus gewoon oordoppen indoen. Conclusie, is de grens van 103 dBA zonder oordoppen heel erg schadelijk?
1: Nou, de Laat heeft het verlossende woord.
5: Wat mij betreft is het feit, zei het, dat je moet weten dat die tijdsduur wel degelijk een rol speelt.
1: Het is een feit.
0: Mooi zo. Het is 6:06. Zometeen hier op Radio 1. Nadia Moussaïd met Bureau Buitenland. Nadia, waar ga je het over hebben?
8: Hi, goedemiddag, Misha.
0: Hi.
8: Hi, wij gaan het hebben over de speech. Ja, en dan denk je, welke speech? Nou, niet die speech van gisteren in Nederland, maar van de State of the Union van de EU. We hebben natuurlijk net Ursula von der Leyen vanochtend gehoord. Daar ga ik op inzoomen. En wij hebben gedichten uit Gaza.
0: Zometeen dus Bureau Buitenland. Kees.
1: Ja, zometeen ook 1 tegen 100. Maar niet met Caroline Tense, maar met Max Verstappen. Vanavond rijdt hij op Silverstone in Groot-Brittannië. De grootste kartrace ter wereld. Hij in zijn eentje tegen 100 karters. Dat zijn dan vaak beroemdheden. Er doen ook wat Nederlandse beroemdheden mee. Presentator Freesia Arias van ESPN. Influencer QC. En mijn persoonlijke favoriet, de go-kart gold. Tot vandaag nog nooit van deze man gehoord. Het doel is om Max voor te blijven. Als je wordt ingehaald, ben je af. En dit is dan een evenement van zijn sponsor natuurlijk voor wat extra promotie. En denk ik zelf, misschien om hem dit seizoen dan toch een race te laten winnen. Want hij heeft nog geen race gewonnen in de Formule 1.
0: Nou, dankjewel Kees. Ik vond het heel fijn samenwerken. De koning zou trots op ons zijn. Toch?
1: Ja, zeker, zeker. Vond het heel leuk.
0: Ja, dit was het voor vandaag. Heeft u vragen voor ons over onderwerpen uit onze uitzendingen? Ga dan naar 1vandaag.nl/chat. Onze tv-uitzendingen.

0: winnen, want hij heeft nog geen race gewonnen in de Formule 1.
1: Nou, dankjewel Kees. Ik vond het heel fijn samenwerken. De koning zou trots op ons zijn.
0: Ja, zeker. Vond het heel leuk.
1: Ja, dit was het voor vandaag. Heeft u vragen voor ons over onderwerpen uit onze uitzendingen? Ga dan naar 1vandaag.nl/chat. Onze tv-uitzending is vanavond dus om 6:30 op NPO 1.
2: Afro Tros, de omroep voor ons.
3: Steen, Ebenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
7: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
8: Nu bij Dirk, Caesar of Shiba, diverse varianten, 99 cent.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
12: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
13: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
12: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
13: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
14: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
16: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
17: De Tweede Kamer debatteert de hele dag over de miljoenennota. Het minderheidskabinet is op zoek naar steun voor die begroting. Contact met politiek verslaggever Lars Geert. Ja, Lars, hebben ze al een plan om dat voor elkaar te krijgen? Ja,
18: het plan is voorlopig blijkbaar om een verwijt te maken aan de oppositie dat als zij niet meewerken aan de plannen van het kabinet, of in ieder geval niet bereid zijn om daar serieus over te praten, dat zij dan verantwoordelijk zijn voor stilstand in het land. Dat is in ieder geval, zo lijkt het, de boodschap van Jan Paternotte. En dat schiet toch wel behoorlijk veel mensen in de oppositie in het verkeerde keelgat. Onder meer Mirjam Bikker van de ChristenUnie, die zegt, ja, wij zien allereerst een kabinet rommelen met elkaar. We zien allerlei lelijke woorden komen van het kabinet naar bijvoorbeeld de vakbonden. En ook andersom, hoe moeten wij daar dan vrede in stichten, blijkbaar?
19: Ik heb de interviews gezien van minister Heijnen. Ik heb gezien hoe de polder met aan de ene kant de deur dichtgooit, maar aan de andere kant...

0: Meneer Brekelmans, die ook weer in zijn lezing van alles roept.
1: Ja.
0: Kan niet alleen maar de oppositie verwijten van ga aan de slag met ons. Ik zou ook wat reflectie verwachten, zeker van de grootste partij, op de afgelopen weken. En als ik dan zie dat de box 3-discussie was al bekend bij de gemeenteraadsverkiezingen, nota bene. En dat die zelfs in augustus niet afgerond is, maar dat we een brief krijgen, joh, we komen er over een half jaar wel op terug. Ja, sorry, dan heeft het kabinet toch ook echt wel even in de spiegel te kijken. Ook hoe we de rekening de komende tijd gaan betalen. Dus heb het niet alleen over links of rechts, maar kijk eerst naar de eigen gelederen of u eigenlijk wel klaar bent om over te steken.
2: Meneer Paternotte.
3: Ja, allemaal even af en toe rustig ademhalen is inderdaad superbelangrijk. U noemde inderdaad al in de polder, de heer Spekman die het over flapdrol had, die heeft dat teruggenomen. Ik ken hem ook als iemand die soms eventjes stevige statements doet. En de Brekelmans over dat de polder, of dat de vakbonden te veel op vakantie waren. Ik zag dat meer als iets gewoon heel persoonlijks. Want de heer Brekelmans is gewoon niet zo van vakantie. Hij is gewoon meer van defensie. En dat zou ik niet interpreteren als iets wat nou het onmogelijk maakt om samen te werken. Er vallen soms grote woorden en ook coalitiepartijen. Ja, die zullen het niet altijd met elkaar eens zijn. Je bent drie verschillende partijen. Maar het is wel gelukt.
4: Ja, je mag af en toe best stevig tegen elkaar zijn als je elkaar maar weet te vinden op de inhoud. Dat is dan het verhaal van Jan Paternotte. Maar je merkt toch wel dat de toon van het kabinet en de toon van de coalitie de oppositie gewoon niet zozeer aanstaat. En dan gaat het nog niet eens op de inhoud, maar vooral op de manier waarop die oppositie, die dus zo nodig is, benaderd wordt.
5: Lars, dankjewel. Ander nieuws dan nog. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven nog 90 dagen vastzitten. Dat bepaalde de Raadskamer in Arnhem vanochtend. De groep bestaat uit 33 verdachten met verschillende nationaliteiten, waaronder Frans, Belgisch en Algerijns. Ze worden als groep verdacht van moord of doodslag op de beveiliger. In Gaza-stad zijn zeker 19 mensen omgekomen doordat een beschadigd wooncomplex is ingestort. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het gebouw was deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. En de klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk.
6: ANWB verkeersinformatie. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens is de vertraging 10 minuten. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos 10 minuten extra reistijd.
7: NPO Radio 1. VPRO.
8: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
9: Welkom bij Bureau Buitenland. Ik vrees dat iemand me zal aankijken en me zal vragen te vertellen wat ik heb gezien. Wat moet ik dan zeggen? Dat schrijft een jonge Palestijnse in de gedichtenbundel Tussen het puin in Gaza. Maar eerst niet Prinsjesdag, maar Prinsessendag bij ons in de uitzending. Want zojuist gaf de ongekroonde prinses of koningin van Europa, Ursula von der Leyen, de jaarlijkse speech. Het zijn roerige tijden na een zomer vol bosbranden, berichten over Russische sabotageacties en een rel over migranten die de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Ja, dit zijn de uitdagingen voor de EU. Gigantisch dus. Het is tijd voor buitenland. Wij gaan de grens over.
10: It was the best of times. It was the worst of times. This is how Charles Dickens describes Europe in the days of the French Revolution. And it is also a fair description of the world we live in.
9: Ja, vanochtend sprak het hoofd van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, de burgers van Europa toe. Kan zij eenheid uitstralen in een tijd van opkomend radicaal rechts, Russische dreiging en een continent dat letterlijk in de brand stond deze zomer? De Europese Commissie zelf behandelt deze speech als een enorm moment, met promofilmpjes, influencers erbij, een aftelklok. Ik ga het allemaal bespreken met mijn gasten vandaag. Tijn Sade en Louise van Schijk van Klingendaal. Tijn Sade, correspondent, ik begin bij jou. Die Europese Commissie, als we even naar dit moment kijken van die speech, hoe het allemaal is aangekleed, de aftelklok. Ja, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik zag echt een gelikte show. Het was echt heel veel vorm, heel veel bombast. Nou, die eerste woorden, je hoorde dat net al, hè. Het duurde uiteindelijk 1 uur en 15 minuten, 7500 woorden. Een slotapplaus van 30 seconden. Het was allemaal strak geregisseerd, hè. Inclusief cameramensen die helemaal geregisseerd waren om een close-up te maken van mensen die Ursula von der Leyen speciaal had uitgenodigd in de zaal. Mensen vanwege hun moed en heldendaden, gewone Europeanen. Er was een familie van een bij de Griekse bosbranden omgekomen helikopterpiloot. Nou, daar werd meteen op ingezoomd, applaus. Er werd echt gespeeld op drama. Nou, wat jij al zei, hè, ze had zelfs influencers uit heel Europa uitgenodigd. Dat is toch echt typisch die reflex die je vaak in Brussel ziet. We moeten het aan de veronderstelde onwetende Europeanen maar weer eens goed uitleggen.
9: Ja, en wat moet er dan uitgelegd worden? Wat is dat?
1: Ja, er worden kosten nog moeite voor gespaard. Ja, wat ze willen uitleggen is dat de Europese Unie dus echt heel erg belangrijk is. En er voor jou en voor jullie is. Mm. En ja, dat is een beetje die reflex, hè. Ze denken altijd dat wij dat niet weten.
9: En wat viel jou verder nog meer op, Tijn?
1: Nou ja, nogmaals, die vormen, ja, kijk, dat hebben we er ook met z'n allen natuurlijk zelf wel van gemaakt. Want je krijgt ook wel soms het idee dat in de 27 hoofdsteden, ook in Den Haag, natuurlijk ook steeds meer macht aan die commissie, aan Ursula von der Leyen, wordt gegeven. Zo van, ja, lossen jullie de echte grote problemen maar op. Dat viel me heel erg op. Vergelijk het heel even met die troonrede in Den Haag gisteren. Ja, daar viel één keer het woord Europese Unie. Ja, ja, need I say more. Dus zij is er dan ook om al die grote problemen te adresseren. Ja, en als je dan naar de inhoud gaat kijken, zijn er een paar dingen die opvallen, hoor. Het is een enorme waslijst aan voorstellen.
9: Nou, als je de meest drie opvallende punten moet opsommen.
1: Ja, dat is toch allereerst heel concreet de zogeheten Kids Act. Nou, dat is een wetsvoorstel voor kids, voor kinderen. Veiliger maken van het gebruik door kinderen van sociale media. Het voorstel is nu, wat zij doet, een wet die het verbiedt kinderen tot 13 jaar een account te laten aanmaken op TikTok, op andere social media. En dan tussen 13 en 15 jaar zou je alleen als kind een account mogen aanmaken met goedkeuring en onder toezicht van jouw ouders of opvoeders. Nou, een ander heel opvallend ding was de hele nauwe banden die de EU wil aanhalen met Canada. Ja. Canadese premier Mark Carney was ook aanwezig. Hè?
9: Daar, daar heb ik een fragment van, Tijn. Want von der Leyen sprak de aanwezige Canadese premier Mark Carney toe.
10: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
9: Ja, Canada moet associatielid worden dus. Wat betekent dat?
1: Ja, nou, kijk, die termen, niemand durft nog eigenlijk precies te zeggen hoe dat dan genoemd moet gaan worden, hoor. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die andere uitbreidingsdossiers met landen als Oekraïne en Moldavië. Niemand durft de term daarom toch nog exact te plakken. Maar in ieder geval, het moet tot het hoogste niveau moeten die banden aangehaald worden. Maar ja, kijk even naar de praktijk, hè. Ik weet niet of je het nog weet, maar zo'n 10, 12 jaar geleden waren we allemaal hier in Brussel bijvoorbeeld eindeloos bezig met dat EU-Canada handelsverdrag. Verdrag, CETA, wie weet het nog. Nou, er is nog steeds ruzie over. 10 van de 27 EU-landen hebben dat CETA-handelsverdrag met Canada niet eens geratificeerd tot op de dag van vandaag. Dus ook weer mooie woorden.
9: Symbolisch.
1: Een ander
9: dus.
1: Voorstel. Ja, symbolisch voorlopig. En een ander voorstel ook een Europese Veiligheidsraad oprichten. Nou, een beetje naar NAVO voorbeeld. Hè. Dan moet er een speciaal artikel komen, wat de NAVO ook heeft. Bij de NAVO heet dat artikel 4. Zo moet die Europese Veiligheidsraad ook gaan fungeren. Dat als een land zich echt bedreigd voelt, dat hij meteen een spoedoverleg kan organiseren. Nou, prachtig, een spoedoverleg. Ik denk dat dat in de huidige structuur ook allemaal er al lang is. Maar het geeft wel aan dat Ursula von der Leyen de nadruk op wil leggen dat de EU voor zijn eigen veiligheid, voor zijn eigen autonomie, onafhankelijkheid gaat zorgen. Ja. Goeie voorstellen dus.
9: Louise van Schaik van Klingendaal, ook meegeluisterd en de speech gevolgd. Als we even teruggaan naar die woorden die gericht waren aan de Canadese premier Mark Carney, associatielid. Waarom wil de EU dit? Is dat vanwege die handelsoorlog ook tussen de VS en Canada?
2: Ja, ik denk dat het echt wel een enorme boodschap is. Het is heel interessant dat het woord Verenigde Staten stond niet in de speech. Maar het feit dat Carney daar natuurlijk in het publiek zit, daar maak je een enorme statement mee van dat wij daar toch steun voor uitspreken. En er werd ook gezegd, wij kijken met dezelfde ogen naar de wereld als Canada. We zijn echt like-minded en willen graag samenwerken over de Noordpool, op grondstoffen, op energiebeleid, op naar allerlei onderwerpen, AI. Dus die Veiligheidsraad. Dus echt een intensieve samenwerking. Nou, ik ben het met Tijn Sade eens hoe dat precies, een associate status, dat weet nog helemaal niemand wat dat precies kan inhouden. En het is natuurlijk iets anders dan lidmaatschap, want in de Europese verdragen staat dat ook alleen dat voor landen die geografisch in Europa liggen is bestemd. Mm-hmm. Mogelijk is. Maar het was heel interessant, ja. Dear Mark.
11: Hij was natuurlijk ook aanwezig. Dat is natuurlijk ook eigenlijk ook best wel opvallend. Het is geen Europa. En dan op het gebied van klimaat, want dat is natuurlijk ook waar jij je heel erg mee bezighoudt. We hebben de hele zomer bosbranden gezien. Die klimaatplannen, er werd wel iets genoemd. Wat is jouw interpretatie van de klimaatplannen?
2: Ja, je zag heel veel aandacht voor inderdaad de extreem weersituaties van deze zomer. Mm-hmm. En ook bijvoorbeeld dat heel veel daarvan niet goed verzekerd is. Dus daar wil de Europese Unie meer actie op gaan ondernemen. En ook inderdaad dat die brandweermannen toch echt meer steun verdienen. Alhoewel eigenlijk die mechanismes die de EU al heeft ook gewerkt hebben, hè, deze zomer. We hebben heel veel inzet gezien van van andere landen om mee te helpen. Waar ergens een crisissituatie uitbrak.
11: Maar is de EU dan verder afgedreven van de eerdere klimaatplannen, van de Green Deal die we hadden?
2: Nou, je ziet eigenlijk dat er niet meer wordt gesproken over de European Green Deal. En ja. Er wordt ook meer de plannen om te schakelen naar andere energiebronnen worden ook meer gemotiveerd doordat we onze afhankelijkheid van fossiele energie willen afbouwen. Hè. Dus Rusland hebben we natuurlijk voor een groot deel gelukkig afgebouwd nu. Maar ook andere afhankelijkheden. En ja, met de energiecrisis door de Straat van Hormuz, nu Bab el-Mandeb, zie je ook dat eigenlijk we heel kwetsbaar zijn vanwege die afhankelijkheid. En ze noemden ook hoeveel miljarden extra wij weer uit hebben gegeven vanwege dat die zeestraat dicht is. Dat gaat echt om enorme grote bedragen. En ook dus dat we vanuit dat perspectief echt thuis energie moeten gaan opwekken. En dat dat toch veel duurzamer en elektriciteit zal zijn. Dus dat was heel erg opvallend. En daarom zie je eigenlijk dat Europa houdt de klimaatplannen overeind. Mm-hmm. Gaat misschien zelfs nog meer daarin investeren. Maar de motivatie is iets meer veranderd vanuit een economisch perspectief, een afhankelijkhedenperspectief. En tegelijkertijd zeggen, we moeten het ook nog voor het klimaat doen. Maar ja, uiteindelijk zijn we. Nou ja, we zijn ook maar verantwoordelijk voor 7%, minder dan 7% van de wereldwijde uitstoot. Dus ook al gaan wij helemaal terug naar nul, dan heb je altijd nog de rest van de wereld.
11: Ja.
2: En ja, die extreem weersituaties in Europa, die worden helaas ook door al die emissies uit de rest van de wereld veroorzaakt. Dus we kunnen het ook niet helemaal we moeten wel een steentje bijdragen, maar we kunnen het niet helemaal ons eentje oplossen.
11: Ja, en Tijn, er waren er ook nog nieuwe maatregelen op het gebied van migratie. Hè? Het ging ook over Europese grensbewaking, Agentschap, Frontex. Zij krijgen meer geld, meer bevoegdheid. Hoe luister jij naar die punten?
1: Nou, ik denk dat dat toch ook een cadeautje is wat ze moet geven aan rechts tot extreem, of nou, radicaal rechts in het Europees halfrond. Mm-hmm. Dat het Europese parlement is behoorlijk naar rechts opgeschoven. Frontex krijgt meer middelen, dat is EU-grensbewakingsagentschap. Ze kwam ook nog met, uit die hele grepen, de hele waslijst naar voorstellen, kwam ze ook nog met een Mediterranean jeugdjobsplan. Nou, dat is zeg maar om migratie vanuit Noord-Afrika af te remmen. Maar ze hameren vooral op de enorme successen die het nu dus in werking getreden migratiepact nu al sorteert. Zo'n 35% minder illegale migratie naar de Europese Unie. Dus meteen ook merkt hij daar dat ze meteen uitweek naar kijk eens hoe goed het allemaal wel niet gaat.
11: Ja.
1: Ja, maar wat me toch wel opviel bij de kritiek, zeker op klimaatbeleid, waar Louise net ook al eventjes naar refereerde, daar kreeg ze toch aan het eind van de fractieleider van de Europese Groenen flink op de donder, hoor. Allemaal mooie plannen. Maar ja, u met uw christendemocraten in Europa en de rechtsradicalen in dit Europese parlement, u bent juist net de laatste 2 jaar die hele Green Deal aan het uitkleden. Dus zo werd het toch uiteindelijk na de speech nog best wel spannend.
11: Ja, en dan eigenlijk is het hele idee natuurlijk ook om daadkracht uit te stralen. Dat is wat de analisten zeiden van tevoren. Gaat het haar lukken om daadkracht uit te stralen, ook als Europa? Is dat gelukt eigenlijk?
1: Ja, als je het aan mij vraagt eerst. Kijk, dan kom je natuurlijk meteen bij een heel cruciaal iets. Wie gaat het allemaal betalen? Ja, om even heel simpel als een Nederlander te stellen. En dat viel heel erg op als je kijkt naar wat heeft ze niet gezegd. Wat zijn de omissies? Dan heb je het over de aanstaande nieuwe zevenjarige meerjarenbegroting van de Europese Unie. Daar wordt enorm achter de schermen over gestreden. Dat moet de komende tijd duidelijk worden. Wordt dat 2000 miljard euro voor 7 jaar... Nou ja, een heleboel landen vinden dat verschrikkelijk. Nederland vindt dat veel te veel. Maar ze bleven dus volledig op de vlakte als het gaat om de hele discussie over de meerjarenbegroting. En dat is raar, want als je kijkt naar haar daadkracht op andere podia de afgelopen dagen en weken, dan hoorde je haar bijvoorbeeld over defensie namens de EU zeggen: we gaan 131 miljard euro uittrekken in die nieuwe meerjarenbegroting. Dat is 5 keer zoveel als in die vorige meerjarenbegroting. Ja. Nou, daar hoorden we vandaag dus niet veel over.
11: Ja, heb jij een samenhorig en daadkrachtig Europa gehoord, Louise van Schaik?
2: Nou, ik vond er wel hele goede elementen in zitten. Bijvoorbeeld op het gebied van AI was het van: we volgen niet automatisch eigenlijk de big tech uit China en Verenigde Staten met name. Dus ik heb zeker wel op een aantal elementen dit gehoord. En met betrekking tot de begroting viel me dat ook op. Maar ze had het wel heel nadrukkelijk over die eigen inkomsten, of eigenlijk belastingen dus voor de Europese Unie. Dat is wel ook echt heel erg interessant. En ook natuurlijk wel een beetje om het Europese parlement te paaien. Want dat is het meest Europese instelling die er is. Dus die zijn altijd traditioneel gezien wel voor Europese belastingen. Net zoals dat ze ook eigenlijk een sneer gaf over die versimpeling van wetgeving. Dat veel Europese lidstaten Europese wetgeving wel erg fanatiek implementeren en daardoor eigenlijk aan goldplating doen. En dan kreeg ze ook een flink applaus van: inderdaad, die lidstaten moeten ook eens een keer ophouden met hetzelfde bureaucratisch te maken en dan Brussel de schuld te geven. Ja. Dus daar zag je inderdaad dat ze best wel even stevig optrad.
11: Kortom, we gaan het weer de komende jaren goed in de gaten houden of het allemaal waargemaakt gaat worden. Dank, Louise van Schaik en Tijn Sade.
7: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
11: Op dit moment zitten er in Gaza 100 mensen vast onder een ingestort gebouw in Gaza-stad, onder wie veel kinderen. 20 mensen zijn volgens de laatste cijfers al overleden. En achter al dit vreselijke nieuws over genocide en vernietiging zitten echte mensen met echte gevoelens en dromen. De jonge Palestijnse schrijfster Shrouk Dogmoush verwoordt die in haar bundel Niemand op de begraafplaats, die deze week in Nederland uitkwam. Collega Edwin Koopman sprak met de vertaalster van de bundel, Djoeke Poppinga.
12: Dit boek is een heel persoonlijk verslag eigenlijk van een jonge Gazaanse vrouw. En de reden waarom we voor dit boek hebben gekozen is dat het een persoonlijk verslag is, waarin dus de politiek wat meer op de achtergrond komt. We vonden het ook heel belangrijk dat er een vrouwenstem in de serie kwam. En we vonden het gewoon een heel erg mooi boek.
3: Ja, waarbij het geweld en de gruwelijkheid bijna en passant wordt opgenomen in haar verhalen en gedichten.
12: Ja, maar je voelt hem in alle vezels van het boek. Je ontkomt er niet aan, maar niet op een manier dat je wordt geconfronteerd met gruwelijkheden. Niet in de zin van zoveel boeken die uit oorlogsgebieden komen.
13: Uiteindelijk vertrok hij met de zak op zijn rug. Hij liep door de straten waar ze samen hadden gelopen. Het herinnerde hem aan de plekken en avonturen die ze samen hadden beleefd. Hij sprak tegen zijn broer met zijn hart. Maar het hart van zijn broer zat niet in die zak. Onderweg naar de begraafplaats kwam hij familie, vrienden en onbekenden tegen. Bij elke stap die hij zette, vroeg iemand hem: hoe kom je aan dat voedselpakket? Wat zit erin?
3: Wat weten we van haar? Wat weet u van haar?
12: dat ze een jonge vrouw is, dat ze uit een goede familie komt. Volgens mij woont ze in Gaza stad. En ja, op dit moment zit ze gewoon thuis. Ze kan natuurlijk helemaal niks doen.
14: Wat ik heel bijzonder vond is dat het is puur de kunst van haar verhaal, van haar gedichten, waarin die gruwelijkheid dus naar boven komt. Maar er is geen politiek oordeel.
12: Nee, ze oordeelt helemaal niet. Ik denk ook niet dat dat in haar belevingswereld zo is. Het overkomt haar, deze situatie. Het domineert haar leven als jonge vrouw. En het betekent dus ook dat ze dus eigenlijk haar hele leven lang al gevangen zit in Gaza. Dat vergeten mensen wel eens. Het is natuurlijk niet begonnen in 2023. Het is voor haar begonnen toen ze geboren werd.
15: Leila, حين ولدت احتارت أمها في تسميتها حتى سمتها اسما خفيفا.
12: Ik vind het verhaal dat zij voorleest, dat heet Leila. Dat vind ik een prachtig, heel kort verhaaltje. Dat is eigenlijk, ja, voor mij vat dat een beetje samen wat het hele boek wel uitstraalt. Een soort ingehouden emotie in 10 regels.
13: Bij haar geboorte wist haar moeder niet welke naam ze haar moest geven. En koos uiteindelijk iets lichtvoetigs. Haar vader maakte er een mooie bijnaam van. Dat werd de naam die haar familie voortaan zou gebruiken. Toen ze ouder werd, waren de eerste letters die ze leerde die van haar eigen naam. Ze schreef ze overal. Op de muur van het klaslokaal, op haar schoolbank, op de wanden thuis, op deuren, autoruiten en spiegels, zonder zich om de gevolgen te bekommeren. Ze werd verliefd op een jongen die haar naam in elke boomstam kerfde en in het zand van het strand schreef. Haar favoriete plek was het restaurant dat haar naam op borden, taarten en bekers ijskoffie had gezet. En nu ligt ze op de vloer van het ziekenhuis, gewikkeld in een wit laken, waarop in hanenpoten staat geschreven: identiteit onbekend.
14: Wat heeft u het meest aangegrepen in dit boek?
12: Ik denk het verdriet wat uit het boek spreekt. Het enorme verdriet en het ingehouden verdriet. Dus zij is in staat geweest om dat verdriet om te zetten in teksten, zodat de lezer ook mee kan gaan in de emotie zonder mee te hoeven huilen.
13: Oorlog. Gun me de tijd om alles op te schrijven wat in mijn geheugen en in mijn hart is bewaard. Gun me de tijd om mijn laatste woorden in het oor van mijn vrienden te fluisteren. Gun me de kans om mijn vader en mijn moeder in mijn armen te sluiten. Voor het eerst en voor het laatst.
12: Oorlog, gun me de tijd, dat is een prachtig gedicht. Waarin dus die oorlog wel ter sprake komt. Maar wel op een manier, dus niet als een soort algemeen oordeel over de oorlog of wat je ervan zou moeten vinden, maar wat de oorlog met haar doet, met haar persoonlijk doet. En dat maakt het hele boekje heel aangrijpend.
14: Ze communiceert met de oorlog alsof het een persoon is.
12: Dat klopt. Ze communiceert met de oorlog. Het is wat zij dagelijks meemaakt.
13: Gun me de kans om eenmaal in mijn leven een liefdesnacht mee te maken. Gun me de kans om te huilen, om bedroefd te raken door mijn zorgen, zonder dat er nieuwe bijkomen. Gun me de kans en hou op me te vermorzelen.
12: Het laatste verhaal, een stap die aan tafel zit, dat is haar favoriete verhaal. Dat vindt zij echt. Zij heeft nog op het allerlaatst gezet: ik wil per se dit verhaal erin hebben. Want we hebben dus niet de hele bundel vertaald. We hebben een selectie gemaakt. Mm-hmm. Mooie verhalen en teksten.
13: De mensen stroomden massaal toe en verdrongen zich om het café binnen te komen. Totdat de hele stad aan tafel zat, rouwend om de menselijkheid die in de oorlog verloren was gegaan. Intussen keken we op onze mobiele telefoons naar een live-uitzending. Een man zat ergens in een ruimte die niet op ons café leek. Geen duisternis die zijn gelaatstrekken verborg. Geen zweet dat van zijn voorhoofd droop. Geen tranen die uit zijn ogen stroomden. Zijn lichaam was niet vermagerd. Zijn stem niet schor. Zijn kleren niet bevlekt met bloed. Geen geluid van bombardementen, vliegtuigen of geschreeuw op de achtergrond. Die man dreigde...
16: NPO Radio 1.
17: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
18: Oh. Op weg naar school word je van je fiets geduwd. En op school maak je geen deel uit van de groep. Uitgescholden worden is dagelijkse kost voor je. En wat je ook doet of laat, ze gaan alleen maar nog harder tekeer. Hoe voelt het om jarenlang gepest te worden? Hoe lang duurt het voordat je gaat twijfelen aan jezelf? En wat draag je mee naar die ellendige periode? Vanuit de Tulhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met drie mensen die jarenlang werden gepest.
17: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00
16: op NPO Radio 1.
17: Wie luistert, weet meer.
19: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
20: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
19: Ah, check.
21: Ster. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
23: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
24: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
25: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
26: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
27: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
28: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
29: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
30: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
17: NPO Radio 1. 2:00.
31: Guylaine Plag.
32: Goedemiddag. Herders hebben het moeilijk. Over de hele wereld eigenlijk. Met een 450 kilometer lange wandeltocht van Texel naar Brussel, de Wool March, willen ze aandacht vragen voor hun toekomst. Marije Dirksson is schaapsherder, liep mee en is zometeen te gast in Villa VDB. Eerst nu het NOS Journaal met Casper Meijer.
33: Bij de algemene politieke beschouwingen is op dit moment Jan Paternotte van coalitiepartij D66 aan de beurt. En hij krijgt veel kritiek van de oppositie dat zijn partij en de andere coalitiepartijen geen keuze willen maken tussen links en rechts als weg om de plannen en de begrotingen die gisteren met Prinsjesdag zijn gepresenteerd door het parlement te krijgen. Politiek verslaggever Rob Bolsius. Roel, hoe reageert Paternotte op die kritiek van de oppositie?
0: Ja, dat hij inderdaad niet wil kiezen tussen links en rechts. Dat hij de gesprekken op de inhoud wil aangaan met de oppositiepartijen op de verschillende thema's. En dat leidt tot ergernis bij die oppositiepartijen en zeker ook bij Jesse Klaver van Pro.
33: En daar zouden we nu een fragmentje van horen.
0: Ja, en die wordt nu klaargezet en die wordt ingestart.
1: Als de oppositie niet met elkaar aan een tafel zou willen zitten, hou op. Dat is helemaal niet het punt. Zet ergens een tafel weg en wij komen praten. Wat u hier staat te doen, is de politiek nog verder het moeras intrekken. Is zeggen, wij komen er niet uit als coalitie. Jullie moeten allemaal aan één hele grote tafel zitten en dan gaan we daar kijken wat er gebeurt. Dat is geen plan, dat is een wanhoopspoging. Omdat het kabinet het niet eens is over de richting van dit land, legt u de verantwoordelijkheid bij de oppositie. Gaan we nog doen ook. Ja. En van de fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij mag je toch hopen dat er meer richting komt.
2: Voorzitter, ik zie die onverzettelijkheid van de heer Klaver. Maar ik denk wel, hoe kom je tot meerderheden? Als het kabinet een grote stap zet, dan mag je ook zeggen dat dat niet betekent dat ze dan de andere helft ook meteen moeten leveren. De helft, meer dan de helft van de bezuiniging op sociale zekerheid aan de kant. In het voorjaar nog zei de heer Klaver over die AOW-leeftijd, als u dat nou van tafel haalt, dan valt met mij over andere dingen te praten. Maar nu is zijn toon harder. Hij zegt, nee, alles moet eerst van tafel. Ik hoef hem helemaal niet te dwingen om in een kamer te komen. Alleen, ik weet niet waarom hij nu komt met de inzet. Ik wil eerst dat u precies dit allemaal van tafel haalt, alle bezuinigingen intrekt. En ik wil ook dat jij in de 20 daar dan niet bij zit. En ik hoorde heer Eertmans spiegelbeeldig eigenlijk hetzelfde zeggen. Ik vind het jammer, omdat ik denk dat brede samenwerking beter is voor Nederland.
0: Ja, dan heeft hij het over Eertmans van JA21, de rechtse oppositie. En je hoort het, ze komen geen stap dichter tot elkaar op dit moment. En ik verwacht eigenlijk ook dat dat de rest van de dag niet gaat gebeuren.
33: Jij blijft het volgen. Politiek verslaggever Roel Bolsius, dank je wel. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin deze maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G. Die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. En dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. 14 blijven dus voorlopig vastzitten. Morgen verschijnen nog 6 verdachten voor de raadkamer. Door het instorten van een beschadigd wooncomplex in Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen. Ook raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Het gebouw was deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog. In Soedan zijn zondag zeker 60 mensen om het leven gekomen bij de instorting van een goudmijn. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bejaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. De klokken van de Sint-Jan worden al zeker 600 jaar bespeeld door een bejaardier.
3: Het NOS-journaal.
33: De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel.
4: The panel now sentences you to a single sentence of 25 years of imprisonment with credit for time served. Mr. Thaçi, you may be seated.
33: Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnisch-Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. Correspondent Thijs Kettenis vertelt wat het tribunaal wist te bewijzen.
5: Dat Thaçi als leider van het Kosovo-bevrijdingsleger in de oorlog met Servië eind jaren 90 die oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Dat gaat dan om het vastzetten van mensen, maar ook mishandeling en marteling van honderden mensen en ook nog eens de moord op bijna 100 van hen.
33: De veroordeling van Thaçi ligt gevoelig. In Den Haag kwamen vandaag tientallen sympathisanten bijeen om hun steun te betuigen. Na de uitspraak werd het onrustig in Den Haag. Politiebusjes en agenten werden door de Thaçi-aanhangers bekogeld met stenen, takken en vlaggen. De ME zette uiteindelijk traangas en een waterkanon in. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces en dat is een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit dus twee keer in één weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Opnieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt. Er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan er ook veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon. Later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden.
32: Kasper, dankjewel. Dan gaan we eens kijken bij de ANWB. Daar is Edwin Gerritsen. Edwin, goedemiddag.
3: Middag, Jelene. Er staan 2 files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam is veel vertraging na een ongeluk tussen de Moerdijkbrug en het Hendrik Ambacht. Een uur extra reistijd. Er zijn 3 rijstroken dicht.
6: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
7: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
6: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
8: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
9: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
10: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
11: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
25: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
10: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
14: NPO Radio 1. Max.
15: Hélène Plag.
32: Goedemiddag, bij een demonstratiemars denk je waarschijnlijk aan een hoop volk en spandoeken en zo. Maar bij de Woolmars ziet het er net even anders uit. Daar lopen ook kuddes schapen mee. De organisatie noemt het een zachte actie om aandacht te vragen voor het herdersvak. En dat is hard nodig. Waarom horen we zo van Marije Dirksom? Zij is schaapsherder en liep mee met deze mars. Ma, Johnny, zoon Kees, dochter Kees en opa. Natuurlijk heb ik het dan over Flodder. Nu is er een nieuw boek over die iconische filmreeks en tv-serie. En dat is vooral een eerbetoon aan de regisseur en bedenker Dick Maas. De auteur van Het dossier Flodder, want zo heet het boek, is Aart van Grootheest en hij schuift straks aan hier in de villa. En onze vraag van vandaag is naar aanleiding van een tijdschrift dat 132 jaar geleden uit een bibliotheek in de Amerikaanse staat New Hampshire werd geleend. Het is eindelijk teruggebracht. En daarom is de vraag van deze dag: wat moet u nog altijd terugkrijgen? Of heeft u zelf misschien nog iets liggen van iemand anders? Voormalig voetballer Ernie Brands die leende ooit zijn medaille en andere herinneringen aan de WK-finale in 1978 tegen Argentinië uit aan een journalist. Hij vertelde daar een aantal jaren terug dit over.
16: Ik heb dat uitgeleend aan iemand om te showen. Dus dat in plaats van om te laten zien,
18: heeft in een museum.
16: In een museum heeft hij het verkocht. Dus dat is wel heel jammer, moet ik eerlijk zeggen. Dus daar heb ik wel heel veel spijt van dat ik die toen gegeven heb.
32: Dat is wel heel jammer, is wel heel zacht uitgedrukt. Ja, spijt dus. Heeft u ook zoiets meegemaakt? Of het nou gaat om een boek, of om gereedschap, of een geleende outfit? Laat het weten via villavdb@omroepmax.nl. Of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app. Ga ik eerst eens naar de intercom bij de deur. Daar staat vandaag huisvriend en culinair journaliste Judith Sieris. Judith. Goedemiddag.
31: Hallo Jelene, goedemiddag.
32: Wij gaan geloof ik ons eetpatroon even onder de loep nemen.
31: Ja, inderdaad. Veranderd, want we hebben de afgelopen tijd gezien dat er heel veel aan het klimaat veranderd is. Droogte, oogsten die mislukt zijn, regen, bosbranden en misschien ook hogere voedselprijzen. Maar ik vind een andere vraag eigenlijk minstens zo interessant. Verandert door dat warmere klimaat wat we nu krijgen, ook de manier waarop we eten? Want als ik naar mezelf kijk, nou, ik denk dat het zeker gaat gebeuren. Gebeurt. Want op een warme dag van bijvoorbeeld 30 graden of zelfs 25 al, dan heb ik persoonlijk minder behoefte aan zware maaltijden uit de oven of dampende stamppot. Dan wil ik groenten, fruit, koude of lauwwarme gerechten.
15: Ja, frisse salade.
31: Misschien iets van frisse salade. En als je kijkt wat ons te wachten staat in de winter, bij een zachte winter, blijft nog steeds ons eetpatroon vaak winters, terwijl ons lichaam veel minder energie nodig heeft om warm te blijven. Dus misschien verandert klimaatverandering dus hoe we gaan uiteten, mm-hmm, eten en wat we als winterkost beschouwen.
15: Dus we gaan dan in de zomer anders eten, eigenlijk meer seizoensgebonden eten, maar dan ook lichter in de zomer ten opzichte van de winter. Als je natuurlijk ook meer energie nodig hebt, toch, in de winter, zit ik te denken.
31: Klopt, maar hebben we dat daadwerkelijk ook echt nodig? Want we hebben niet zulke strenge winters meer nodig. Dus bij een zachtere winter moet ons eetpatroon natuurlijk ook aangepast worden. Want we hebben die zware kost niet per se meer zo erg nodig als we dat vroeger hadden met de winters. Ja. En dan moet je kijken naar niet alleen, net zoals in de zomer verandert onze kleding ook. Maar zouden we ook veel flexibeler kunnen zijn en te kijken naar wat hebben we nou per se nodig als het weer verandert. En dat betekent dus niet altijd de maaltijd zoals we dat gewend zijn om 6 uur 's avonds eten, want dat doen we al 10 jaar lang. Maar niet alleen onze eetgewoonte is veranderd, maar hoe we werken is ook veranderd. Want niet iedereen werkt meer 6 dagen in de week op kantoor. Die werken ook heel veel thuis. Dus het zou betekenen dat in de ruimte die er is om thuis te gaan werken, je ook kan kijken van, hey, is het wel nodig dat ik om 6 uur eet? Of kan ik ook bijvoorbeeld om 12 uur eten als het op een warme dag is? En dan heb je ook een makkelijke verwerking. Ook met de kinderen, als je naar een sportschool gaat aan het eind van de dag, dan is er vaak zoiets van, nou, ga ik nog eten, ga ik nog niet eten. Maar als je het bij de lunch doet, dan kan je prima om 6 uur 's avonds nog gewoon gaan sporten. Want je hebt dan al de meeste voeding al verwerkt.
15: Ja, je bedoelt wat ze in veel, bijvoorbeeld meer Zuid-Europese landen doen. Dat je 's middags, noem ik maar even, het warme eten hebt. Dus wat je normaal 's avonds doet. En dan 's avonds gewoon een boterhammetje of gebakken ei of whatever.
31: Klopt. Nou wil ik niet zeggen dat uit onze Zuid-Europese landen het 1-op-1 moeten overnemen. Want het is natuurlijk cultureel gezien is het anders. We zijn het nog lang niet gewend. En familiegewoonten spelen daar ook een rol. Maar ik denk dat we in Nederland zeker flexibeler mogen zijn ten aanzien van op welk tijdstip eten we nu. En is dat per se noodzakelijk? Als ik bijvoorbeeld de hele dag thuis ben om gewoon een goede maaltijd om 1 uur 's middags te eten tijdens de lunch.
15: Ja.
31: En het heeft natuurlijk ook te maken met de verwerking van je voedsel. Wat ook veel efficiënter gaat gedurende de dag dan laat op de avond of als het op het warmst van de dag is.
15: Maar jij maakt ook nog de link dus wel naar het milieu. Want dan ga je natuurlijk ook andere producten in de winkels krijgen en het klimaat.
31: Ja, ik denk dat het zeker effect gaat hebben. Niet op een korte termijn, maar we zullen zeker, wat eigenlijk altijd al geweest is, moeten kijken naar wat heeft het land ons voorgebracht. Zoals de afgelopen periode hebben we veel courgettes gehad. Nou, dat kan je invriezen, koken en bewaren. En ik denk dat we toch veel meer moeten gaan kijken van wat is er nu in het seizoen en wat kan ik gebruiken om in te vriezen. Want als de prijzen van tomaten in de winter opeens heel erg duur zijn omdat de productie verwoest is door weersomstandigheden, ja, dan ga je toch anders kijken naar wat je inkoopt. Zeker als je een gezin hebt en je hebt meerdere monden te voeden. Ja. Dus,
15: En dus wat heb ik nodig en op welk moment van de dag? Nou, iedereen die nu boodschappen gaat doen vanavond, kijk, wat stond er ook alweer op het menu vanavond? Die kan eens even extra goed nadenken. Misschien niet voor vanavond, precies, maar wel op de langere termijn. Dankjewel, Judith. Kok en kookboekenschrijfster Judith Sieris was dat.

0: The Tracks of My Tears van Smokey Robinson en The Mirror.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: We gaan het hebben over herders. Die zitten in lastige tijden. Intensieve landbouw rukt op, vaccinaties voor schapen zijn duur en weidecontracten worden eigenlijk steeds korter. En de wol, hebben we het dan nog niet eens over gehad, die levert meestal nog geen euro per schaap op. En daarom lopen herders de Wool March. Dat is een wandeltocht van 450 kilometer van Texel naar Brussel. En Marijke Dirksson is schaapsherder. En nou ja, het lag op de route, denk ik hier, Marijke.
3: Ja, precies, ik ben even afgestapt. Ja.
0: Maar waar zijn ze dan?
3: Nee, ik heb ze nu niet mee. Ik ben gewoon slechts zelf.
0: Jammer. Ja, ja. Het zou wat zijn hier, al die schapen in de lift.
3: Het zou leuk
0: of ze de radio huis kunnen.
3: We kunnen dat wel treden.
0: Maar hoeveel heb jij?
3: Ik heb er zelf 2000.
0: Wow.
3: Ja. Ja, maar dat past hier ook op dat pleintje.
0: Zeker, dat geloof ik best, ja. Ja. Ja. Het is grappig dat je. Ik denk dat veel mensen een herder zijn. Nou, het feit dat ik het zeg, zijn zegt al wat.
3: Ja.
0: Dat eerder een gevoel van identiteit oproept dan dat het een vak is.
3: Ja, ja, ze zien ons ook wel vaak als een leuke vrijwilliger. Maar als ik het voor mezelf moet omschrijven, dan ik vind het heel moeilijk om te beschrijven, omdat het bij mij echt DNA is.
0: Toch
3: het
0: ook?
3: Is echt DNA. Ik zou niet weten wat ik anders zou moeten zijn. En het met je dieren zijn is letterlijk zijn. Het is echt het samen met zo'n kudde echt aan het werk in het landschap. En zijn is de beste beschrijving.
0: Dus het klopt ook wel.
3: Echt
0: dat ja, deels. Zeker. Geldt dat voor jouw collega's?
3: Ja, weet je, ook ik denk dat iedereen staat natuurlijk wel, kan natuurlijk anders in het vak staan. Maar het gevoel wat je hebt en de zorg die je draagt voor je dieren, dat is wat je met elkaar direct snapt. Daar heb je een half woord genoeg. Ja, dus echt een gevoel. Dat is niet een woord voor.
0: Hoe ziet een dag eruit?
3: Nu zit ik hier. Dat is heel gek een beetje. Maar als ik gewoon. Ik heb op dit moment een schaapskudde aan het werk in de Schorrelse Duinen. En dan ga ik eigenlijk 's morgens ga ik naar Duin toe. Dan staan mijn schapen daar in een vak. En dan loop ik dat vak door om te kijken of alles in orde is. Dan gaan we de hei op, letterlijk. En dan grazen we. En dan doen we 's ochtends een beetje stevige kost. En dan onder de middag gaan ze herkauwen. Doen nog wat lichte kost. Maak ik een nieuw nachtvak en dan ga ik naar huis.
0: We hadden het net over eetpatronen. Maar
3: ja, dat hebben zij ook. Ja.
0: Zijn we 's ochtends ook het meeste nodig?
3: Ja, nu
0: nodig.
3: Is vooral blad. Blad vinden ze hele boomblad.
0: Okay. Dus is dat ook seizoensgebonden, neem ik aan?
3: Zeker. Zeker. En ook net wat een gebied heeft. Hè. Dus als je een heel mooi gevarieerd gebied hebt, dat is heerlijk voor die schapen.
0: Ja. Genieten. Merk je dat dan? Als ze
3: ik denk dat.
0: Genieten?
3: Ja,
0: wat denk je?
3: Kijk, ik geniet daar ook van. Op het moment dat je kudde rustig is en niet loperig is en lekker staat. Ja, dat is natuurlijk, dat is gewoon gaaf. Dat is het werk.
0: Ja. Dan hoef jij ook niet te veel te doen.
3: Nee, ook niet. Nee. Dan snap ik wel dat mensen denken, leuke vrijwilliger.
0: Ja, ja. Oké, laten we dan eens over het economische aspect gaan praten. Want daar zit wel degelijk een probleem. Om te beginnen met die wol.
3: Ja, die wol en inderdaad, daar is de Wool March natuurlijk om begonnen. Mm-hmm. Nou is wol niet ons grootste probleem. Het is absoluut gewoon heel jammer dat we het niet meer als waardevol product zien en daarom ook niet meer verwaarden. Dus het wordt een beetje een afvalproduct. Maar ons grootste probleem is eigenlijk dat we geen GLB meer krijgen. Dus wij krijgen geen landbouwsubsidie meer. Nou, dan je kan een keer wat hebben. Maar goed, daarbovenop kregen we natuurlijk blauwtong. Dus dat gaf best wel grote verliezen en hoge kosten. Daarbovenop kwam ook nog dat Q-koorts. Moeten we veel meer en ook veel duurder vaccineren. En sommige herders hebben te maken met de wolf. Dat geeft ook kosten. En wat voor ons vooral het hele moeilijke is dat wij zien zoveel mogelijkheden. En we zien dat wij zo erg bij de toekomst passen. Hè? Want wij doen graas op de heide. Het is, biodiversiteit is belangrijk. Het afvoeren van stikstof is belangrijk. Het vrijweiden van vee is belangrijk. Het kunnen samenleven met de wolf is belangrijk. En dat kunnen herders. Wij kunnen dat. Maar we staan nu gewoon een beetje in een overlevingsstand. En dat maakt dat we gewoon niet meer. We moeten gewoon echt vooruit kunnen.
0: Ja, maar dat is misschien ook wat jij aan het begin aangaf van worden als leuke vrijwilligers gezien. Ja. Daar zit misschien ook het probleem. Dat het imago van de schaapsherder dus vooral een idealistisch DNA gedreven mens is. Wat het leuk vindt om met de schapen te zijn.
3: Maar het is echt gewoon, weet je, het zijn bedrijven met smalle marges. Dus we moeten het gewoon echt heel scherp doen. En voor ons wordt ook heel belangrijk dat onze begrazingscontracten goed zijn, langdurig zijn. En,
0: want hoe werkt dat normaal
3: gesproken? Ja, wij zijn eigenlijk aannemer. Het is heel gek. Hè? In heel veel andere Europese landen heb je nog echt het pastoraal. Dus dat zijn herders zijn verbonden met hun omgeving, hebben oude rechten, oude routes. Wij zijn aannemer geworden, dus dat betekent dat wij op aanbestedingen inschrijven en we hebben altijd prijs-kwaliteit uitvraag. Maar het zijn vaak korte contracten en het is ook vaak projectgeld. Terwijl eigenlijk schapen gewoon al eeuwenlang zijn verbonden met de hei. En eigenlijk gewoon alle dagen moeten kunnen grazen.
0: Want het werkt dan zo, er is daar een stuk heide. Ja. En de eigenaar daarvan zoekt dan schapen?
3: Nee, die zegt eigenlijk, joh, dit is mijn probleem. Ik heb te veel gras en ik mis inheemse soorten. En dan zeggen wij, oké, dan kunnen wij het op deze manier voor je oplossen. Dus we komen zo vaak, zo lang op die en die plek grazen. Dus dat is ook gewoon een Excel-sheet die we dan maken.
0: Ja,
3: dus dat is ook
0: wegromantiek.
3: Ja, wegromantiek. Dus, en dan gaan we aan de gang. En dan zien we ook eigenlijk hele mooie resultaten. Maar begrazing is niet iets wat je even erin duwt als middel. Maar het is echt een eeuwenlang proces. Ja. Dus je moet gewoon weer terug kunnen komen. En eigenlijk de problemen die er nu liggen, of eigenlijk de uitdagingen, die kunnen we gezamenlijk aan. Maar niet als wij heel kortdurend maar ergens mogen werken. Hè. Een wolf vraagt bijvoorbeeld om een kudde, bewakingshond. Nou, die moet gewoon elke dag mee met de herder. En als jij dan een keer een contract hebt en dan weer niet en dan weer wel, dan kun je eigenlijk niet goed investeren.
0: Nee,
3: dus dat is ook een probleem. Ja. We moeten veel meer visie vormen met elkaar.
0: En dat is niet alleen in Nederland zo, maar dat is...
3: Het is, als we kijken... Ook,
0: als je
3: landen
0: om ons heen?
3: Om te zeggen, ja, Duitse herders en Belgische herders, maar denk je niet aan de hond, maar
0: Duitse herders. Nee, we zitten in een goede vakje nu.
3: Dat is dus de Duitsers en de Belgen, dat zijn ook aannemers. Dus dat werkt eigenlijk op dezelfde manier. Nou krijgen in Duitsland krijgen herders nog wel grondgebonden subsidies en wij niet meer. Dus wij zijn inderdaad echt helemaal naast het GLB gevallen. En ik denk als je kijkt naar Italië, Spanje en nou dan zie je dat herders veel meer de kuddes hebben en het landschap gebruiken, onderhouden en leven van bijvoorbeeld vlees en melk, kaas.
0: Ja. En is dat dan, want jullie lopen naar met die march, 450 kilometer, uiteindelijk van Texel dus naar Brussel.
3: Ja.
0: Wat kan Brussel daaraan doen? Want dan neem ik aan dat het bewust is om bij de EU aan te kloppen.
3: We praten al heel lang op nationaal niveau. Er worden echt wel dingen voor ons gedaan. Maar het GLB begint natuurlijk in Brussel. En ook het geld wat er eigenlijk is om samen te kunnen leven met de wolf is in Brussel. Maar een beetje het gekke voor schaapherders is, weet je, we vallen niet echt onder landbouw. Ja, we vallen wel officieel onder. En we zijn ook natuur. We hebben niet zo'n duidelijk profiel.
0: Ja.
3: Weet je, dus
0: en dan val je precies overal tussen.
3: Er vallen een beetje het buiten. Dus het is heel moeilijk om echt aan Brussel een gerichte vraag te stellen. Maar het zou gewoon heel fijn zijn als we gewoon een Europarlementariër kunnen inspireren en echt kunnen uitleggen van hoe belangrijk onze rol is. Hè? Ook naar brandpreventie en noem maar op. En dat er eigenlijk iemand zegt, nou, ik neem jullie even onder de arm.
0: Ja.
3: en wat voor ons ook heel fijn zou zijn, is als er veel meer onderzoek gaat komen naar de betekenis van kudden. Zodat we echt kunnen zeggen, we hebben niet alleen bestaansrecht omdat wij het weten, maar we hebben ook bestaansrecht omdat we met z'n allen gaan weten.
0: Ja, dat je het aan kunt tonen.
3: Dat je het aan kunt
0: echt gewoon met feiten, wel met die Excel-sheets.
3: Zeker, ja. Zeker.
0: Dit is waarom we
3: het
0: bestaan.
3: Ja.
0: Ga je dan ook met die schapen echt naar Brussel toe?
3: Dat mag niet.
0: Oh, jammer.
3: Nee, ja, we kunnen het stiekem doen, maar dat durf ik toch niet, weet je wel. Dus nee, dus we gaan wel heel ver richting Brussel. En vanaf 28 september nemen ook Belgische collega's nemen het over. Die gaan die kant op. We hebben nog steeds de wollen dekens. Maar er zullen ook in Brussel allerlei activiteiten zijn rondom wol. Dus het komt op een andere manier.
0: Ja, maar toch nog even over het wol. Wat levert dat dan op? Als ik in de winkel een lamswollen trui, dan betaal je toch redelijk de hoofdprijs. Ja. Merino wol. Of...
3: Ja, de waarde zit echt in het eindproduct en niet in de grondstof. Want ik krijg, als ik het goed doe, 85 cent voor mijn wol. Maar ik kan niet al mijn wol kan erheen. En ik moet ook nog opslaan en zelf transporteren.
0: Per hoeveel?
3: Kilo.
0: Per kilo?
3: Ja. Dus, maar het kost me echt meer dan 5 om het te scheren.
0: Okay.
3: Dus zeg maar de scheerder, maar ook zeg maar, de schapen naar de schuur.
0: Toe.
3: De mensen die zeg maar komen helpen inderdaad, ja. Dus, maar voor ons is gewoon, het meest belangrijke is dat we gewoon zien dat wol is een prachtig product. En er zou ook gewoon veel meer geïnvesteerd moeten worden om te zorgen dat we weer kunnen gaan doen. Hè.
0: En meer toepassen. Ja, hè? In Zwitserland toch? Hebben ze het wol gebruikt om gletsjers
3: Dat soort dingen, ja.
0: Ja.
3: Dat zijn wel heel mooi. Maar ik hoorde nu ook wel iemand die had een robotarm en er ging dan lontwol in. En die robot die maakte daar dan veel van. En dan kwam er gewoon als een soort van 3D-printer een stoel uit.
0: Wow.
3: Nou, dat gaat echt mijn pet te boven. Maar het is natuurlijk prachtig als ik dan over die heide loop en daarna zit iemand op die stoel. Dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ja. Eigenlijk moeten jullie het gewoon zakelijker gaan uitventen. Hè? Wat misschien helemaal een beetje tegen de natuur is. Tegen jouw natuur is.
3: Ik denk dat we het zakelijk best goed op een rijtje hebben. Maar we hebben echt nodig. Wij kunnen het niet meer alleen.
0: Ja.
3: Dus anderen moeten ook gaan snappen dat wij het zakelijk goed op een rijtje moeten
0: kunnen
3: hebben.
0: Kunnen die aanhaken voor de
3: march? Ja, zeker.
0: March?
3: Zeker. Okay. Iedereen kan aanhaken.
0: Tot 13 oktober duurt in ieder geval. Dan is eindstation Brussel. En dan hebben jullie in ieder geval de aandacht daarvoor. En hopelijk ook een toekomstbestemming.
3: Precies. Hartstikke goed.
0: Dankjewel, Marijke Dirksen.

0: Deze zomer nog op Pinkpop en nu dus in de villa. Teddy Swims met Mr. Know-It-All.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 14:30, tijd voor het NOS Journaal. Casper Meijer.
2: In Den Haag zijn nog steeds de algemene politieke beschouwingen bezig. En ik zie in mijn ooghoek nog steeds dat D66-fractieleider Paternotte in gesprek is met pro-leider Klaver. Politiek verslaggever Roel Bolsius, wat zijn de ontwikkelingen in het debat?
3: Nou, eigenlijk weinig ontwikkelingen. De vraag blijft toch de hele tijd boven de markt hangen hoe de coalitie verder wil om de begrotingen door het parlement te krijgen. De coalitie wil een brede samenwerking met links en rechts aangaan. En de oppositie wil dat er gekozen wordt. En dat maakt het moeilijk voor Wilders, die je normaal bij de algemene politieke beschouwingen altijd heel hard hoort. Die hebben wij nauwelijks nog gezien in dit debat. Hij kan ook niet echt zijn eigen verhaal houden. In plaats daarvan doet hij ook een duidelijk in het zakje, vraagt hij ook aan Paternotte van D66. Kind, kiest u nu voor links met pro of voor rechts met ja 21?
4: Hun boodschap was voor iedereen die het debat heeft gevolgd glashelder. We komen, maar samen gaat het niet lukken. Kies. En de sleutel ligt bij u, de leider van de grootste partij in dit huis en van de regering. En u draait daar lafhartig voor weg. U maakt blijbakken opnieuw naar mij. Dat mag allemaal. U geeft geen antwoord op de belangrijkste politieke vraag van vandaag. En als u dat blijft doen, misschien overleeft u deze twee dagen wel, maar ligt uw kabinet heel snel op zijn gat. En wie heeft dat dan gedaan? Niet Eerdmans en Klaver, maar Paternotte en Jette, de nepleiders van D66.
5: Nee, zeker niet. Omdat ik hele andere keuzes maak dan de heer Wilders. Die namelijk inderdaad hier oproept om meteen maar er een einde aan te maken.

0: maken. Terwijl ik op zoek ga naar die brede samenwerking. En ik weet zeker dat, ik zie dat in peilingen, dat Nederlanders dat ook van ons verwachten. Dat wij niet in onze schuttersputjes blijven zitten, maar dat we bruggen proberen te slaan. En mensen die een kabinet laten vallen omdat ze denken het is wat ik wil en anders zoekt iedereen het maar uit, die worden daardoor de kiezer niet voor beloond.
1: Ja, dat eindigt nog in een sneer richting Wilders van Paternotte. U was in het vorige kabinet de grootste, u bent toen weggelopen en u bent niet eens beloond door de kiezer. En daarmee wordt duidelijk dat Wilders in dit debat, in deze algemene politieke beschouwingen, niet zo heel relevant is.
2: Toch, Roel, hoor ik nu eigenlijk steeds dezelfde dingen. De oppositie op links en rechts die zegt kies. En de coalitiepartijen zeggen nee, we willen een brede samenwerking. Nou, ik hoor steeds diezelfde standpunten iets anders verwoord. Heb je nou het idee dat ze dichter tot elkaar aan het komen zijn?
1: Nou, vandaag niet. Ik heb het idee dat de hakken verder in het zand gaan. Het wordt zo stevig neergezet dat het ook moeilijker is om toenadering te zoeken. Kijk, vandaag krijgen we alle fractievoorzitters van alle politieke partijen, de coalitie- en oppositiepartijen, aan het woord. En morgen is het dan aan Jette, de premier, om te antwoorden. En misschien weet hij een list te verzinnen hoe die partijen toch nader tot elkaar komen.
2: We gaan het horen. Dankjewel, politiek verslaggever Roel Bolsius. Dan nog wat ander nieuws. Door het instorten van een beschadigd wooncomplex in Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen. Ook raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Het gebouw was deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven nog 90 dagen vastzitten. Dat bepaalde de Raadkamer in Arnhem vanochtend. Ze worden als groep verdacht van moord of doodslag op een beveiliger. En ook worden ze verdacht van poging tot moord op 2 politiemensen. En na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over oud-president van Kosovo Thaçi zijn rellen uitgebroken. Thaçi werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk greep de ME in.
3: Dankjewel, Kasper. Robert Vries heeft verkeersinformatie. Robert, goedemiddag.
4: Hele goedemiddag, Kielijnen. Fikse vertraging op de A16, Breda-Rotterdam. Want er is een ongeluk gebeurd bij Hendrik Ido Ambacht. Daar zijn 2 rijstroken dicht. 13 kilometer file staat er. Vanaf de Moerdijkbrug rijdt het langzaam met een uur vertraging. Richting Rotterdam kan je omrijden en dan pak je de route via de A29. De andere kant op de A16. De kijkers vielen vanuit Rotterdam naar Breda. 3 kilometer bij de Van Brienoordbrug met een kwartier vertraging. En de rechte rijstrook van de A28 is dicht vanuit Zwolle naar Assen bij Bijlen. Dat is voor opruimwerkzaamheden. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging daar.
5: Tot 4 uur. Villa VDB.
3: Een tijdschrift dat 132 jaar geleden uit een bibliotheek in de Amerikaanse staat New Hampshire werd geleend, is eindelijk teruggebracht. En dat bracht ons op een vraag van vandaag, waarbij je misschien even goed in de spiegel moet kijken en met een klein schuldgevoel wel of niet wordt opgezadeld. Wat moet u nog altijd terugkrijgen? Of wat heeft u zelf geleend, maar nooit meer teruggegeven? Reacties zijn welkom, villavdb@omroepmax.nl. Zet even je naam en je nummer erbij, dan kunnen we terugbellen. En een berichtje achterlaten kan natuurlijk ook in de NPO Luister-app. Jet die vertelde ons, ik leende in mijn studententijd een dvd van een huisgenoot. En die huisgenoot zei nog, ik wil hem wel echt terug. We zijn nu 15 jaar later, die dvd heb ik nog steeds. Geen idee waar die huisgenoot inmiddels woont. Ik heb zelf die dvd al een paar keer meegenomen met eigen verhuizingen. Ik durf hem ook niet weg te gooien. Maar ja, wanneer komt dan het moment dat je denkt, kan ik hem überhaupt nog teruggeven of niet? Want we zijn 15 jaar verder. Misschien leuk om eens aan een etikettenexpert voor te leggen. Annemarie van Leggelo, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
3: Ja, dit is volgens mij wel zo'n herkenbaar verhaal, hè? Dat je zo lang iets in huis hebt dat je het eigenlijk niet meer durft terug te geven.
6: Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen helaas wel geldt, hè? Zo'n schaamtegevoel.
3: Ja.
6: En voor die persoon zou ik zeggen, morgen is op tijd hoor, breng het morgen terug.
3: Ja, ze weet niet meer waar ze woont. Nee, of is dat een smoesje?
6: Ja, goed. Ik hoop dat ze inderdaad wel echt haar best heeft gedaan om het te zoeken. Misschien via social media. Ja. Als je wil, kun je nog best wel eens op iemand erop komen. Ja. Maar goed, in ieder geval bewaren zou ik zeggen. Bewaar het, want het is niet haar eigendom. En als ze de kans krijgt, of vinden, teruggeven. Ja. Met een mooi cadeau erbij.
3: Ja, dat zou misschien best een goede zijn, inderdaad. Dit geldt voor heel veel mensen, maar kun je dit voorkomen? Ik bedoel, zijn er eigenlijk ongeschreven regels waardoor je zegt, nou, dit soort leenwerk kan iets succesvoller worden aangepakt?
6: Ja, eigenlijk is de basis toch wel een beetje communicatie. Hè? Dus als jij zelf iets uitleent, dat je ook zegt van ja, god, wanneer denk je dat je terug kunt geven? Bijvoorbeeld dat je daar een toch wel een afspraak over maakt. En dat hoef je dan niet zo heel strikt te zeggen. Maar als je zegt van joh, je kunt natuurlijk zelf wel aangeven, joh, fijn, ik leen het je graag uit. Maar ik heb bijvoorbeeld overmorgen heb ik die auto weer nodig. Of joh, wanneer denk je dat je het terug kunt brengen? Op die manier dat je al een beetje een bepaalde tijd aangeeft. Ja, ook de middel door vragen van hoe lang denk je dat je gebruik wil maken hiervan. En je kunt natuurlijk ook aangeven van luister, geniet ervan, maak er lekker gebruik van. Ik merk het wel. Maar ja, goed, dan kan het best een eventjes gaan duren. Dus ja. Dat is al één ding wat je kunt doen om te voorkomen dat het heel lang gaat duren.
3: En eigenlijk, maar bijvoorbeeld met een boek is dat ook best lastig. Want dan, ja, je weet niet hoe snel iemand leest. Dus dan geef je zoiets van, ah, ik krijg het wel terug als je het uit hebt.
6: Nou ja, precies. Nou ja, dat kun je zeggen, geef maar terug als het uit is. En dan goed, je hoopt gewoon, je leent natuurlijk niet aan zomaar iemand uit. Dus je gaat ervan uit dat als het uit is, dat het terugkomt. En als dat dan niet zo is, dan kun je natuurlijk met een leuke, dan app je even iemand op een vriendelijke manier. En dan vraag je van, joh, mijn buurvrouw wil ook heel graag dat boek lezen. Heb je toevallig al uit? Of hoe lang heb je nog nodig? Anders wil ik het toch wel graag. Of je kunt natuurlijk zeggen, ik kom het anders wel even bij je ophalen. Dan kun je nog even een kopje koffie, kunnen we nog even brainstormen over hoe het boek was. He, dus kun je in de eerste instantie heel vriendelijk. De tweede keer kun je natuurlijk al wat duidelijker zeggen van joh, ik wil het toch wel echt graag terug hebben.
3: Geef hier dat boek. Ja, dat wordt het op een moment. Ja.
6: Maar eigenlijk, en dan met een leuke smiley erachter. Maar in ieder geval dan kun je iets duidelijker zijn.
3: Maar eigenlijk hoort het toch dan te liggen bij degene die het leent.
6: Klopt. Kijk, het zijn gewoon eigenlijk ongeschreven regels dat je zodra je iets hebt geleend en het is klaar, bijvoorbeeld het boek is uit, dat je het ook weer snel terugbrengt en dan in goede staat terugbrengt. Hè? Dus niet dat het er slecht uitziet of dat er dingen stuk zijn. Altijd ook wel met een, is toch wel leuk als je een kleine attentie of een cadeautje, maar het kan ook al een leuke kaart zijn of zo. Maar in ieder geval dat je bedankt van wat ontzettend leuk dat ik het kon lenen. Dus dat is zeker. En zeker ook als je bijvoorbeeld een auto huurt. Het is gewoon eigenlijk een ongeschreven, of leent van iemand, ongeschreven regel, dat je dan bijvoorbeeld wel even tankt of oplaadt.
3: Ja, toch? Die gaat ook over het algemeen wel terug, denk ik. Dat is toch anders dan een boek. Nou, wordt ook wel gezegd, lenen is geven. Dat vind ik wel een interessante. Wat zoveel wil zeggen van leen alleen iets uit als je het ook weg zou willen geven. Hoe sta jij daarin? Dus de kans is best aanwezig dat je het nooit meer terugziet, zeg je daar ook eigenlijk.
6: Nou ja, het is eigenlijk, helaas is denk ik deze quote een beetje gebaseerd op de ervaring dat je het niet altijd meer terugkrijgt. Dat is natuurlijk helaas, want je mag er eigenlijk wel van uitgaan dat als je iets uitleent is toch wat anders dan geven, dat je het toch wel terugkrijgt. Alleen, ja, je moet in je achterhoofd houden dat de kans er is dat dat niet zo is. Dus inderdaad, vandaar die duidelijke afspraken van tevoren. En op termijn gewoon even iemand herinneren van joh, je hebt dat. Want dat kan ook. Hè. Het kan ook zijn dat je het letterlijk vergeet. Ja. Hè, iemand in de drukte. Hè, of wat je ook vaak hebt, dat het al die tijd eroverheen gaat. En het is dat ene boek wat dan plotseling terug is gekomen. En dat mensen dan denken van ja, ik durf het niet meer terug te geven.
3: Dat is volgens mij een ding. Ja. Dan zet je eroverheen. Morgen is ook nog op tijd, gaf jou aan.
6: Ja, beter laat dan nooit. Ja. En eerlijkheid duurt het langst. En dan leg je het ook niet stiekem terug. Je kunt gewoon het beste even appen. En dan met zeg je, nou echt, ik zie het nu zo in de kast staan. Helemaal vergeten. En dan breng je het naar die persoon toe. Je doet er nog een cadeautje bij. En dan, dan zullen de meesten zeggen van oké, zwaar. Weet je, niet netjes van je. Maar steek je hand in eigen boezem. Daar komt het wel op neer.
3: Oké. Dankjewel, Annemarie van Leggelo, etikettenexpert dus. Dus, wat heeft u nog liggen waarvan u denkt, dat moet eigenlijk terug? Wat weerhoudt u ervan? Zit er nog een heel verhaal achter? Ik heb ooit een huisgenoot gehad die kwam vragen of hij even een binnenband van een fiets mocht lenen. Dat vond ik wel de meest originele. Gek genoeg heb ik hem nooit teruggekregen. En in dit geval is dat ook niet erg. Reageer dus. VilaVDB@omroepmax.nl. Kom met uw verhalen of het een stukje gereedschap is of een leuke outfit voor een feestje. En de NPO Luister-app is natuurlijk ook altijd goed voor een reactie.

Altijd lekkere muziek van Jamiroquai, Love Philosophy. Ma, Johnny, zoon Kees, dochter Kees en natuurlijk opa, allemaal bekend van deze serie.

0: Ja, ik heb het natuurlijk over Flodder. Wie is er niet bekend mee, zou ik bijna zeggen. Na het succes van verschillende films en een tv-serie komt er een verlengstuk. Een boek over de asociale familie, genaamd Het Dossier Flodder. En in dat boek staan onbekende verhalen, diepte-interviews en ook een kijkje in het brein van de bedenker en regisseur Dick Maas. Bijna een eerbetoon misschien, kunnen we wel zeggen. Zeker. Art van Grootheest, je bent de auteur daarvan.
1: Ja.
0: Ja, dat is het ook wel, hè? Eerbetoon.
1: Ja, het eerbetoon ook aan de makers achter de schermen. Omdat die zie je niet zoveel. We zien altijd acteurs, actrices. Die zie je op de film en in de serie. Maar er is zoveel voor nodig om een goede film en een goede serie te maken. Die makers achter de schermen wilde ik ook eens laten zien. En die hebben mij ook heel erg geholpen met het boek. Met name de rechterhand van Dick Maas. Mirna van Geels, die heeft vanaf de eerste dag tot de laatste dag op de set gestaan. En die heeft haar complete archief aan me gegeven.
0: Ja, want ik zag daar een aanzichtkaartje in van Dick aan Mirna.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat schreef hij?
1: Hij schreef
0: gewoon een vakantiekiekje.
1: Hij schreef vanuit New York in de zomer van 1991 aan haar. Hij was bezig met de voorbereiding voor Flodder in Amerika. En hij is daar locaties gaan bekijken. En hij schreef haar, het schiet allemaal op. Alleen één locatie, dat lukt me niet. Dat is namelijk de locatie dat een van de auto's de Wall Street, het beursgebouw in moet rijden. Dat kon natuurlijk niet echt in New York. Daar kwam hij toen ook wel achter. En uiteindelijk hebben ze dat, en dat zegt wel wat ook over de grootte, hoe dat allemaal werd aangepakt. Hebben ze het beursgebouw nagemaakt in de studio in Almere. En is de Wall Street Crash Shows, dat heet, in Almere gefilmd. Helder. Dus het hele buitengebouw zie je in Almere. Maar ook het binnengebouw. En dat zegt wel wat over hoe groot de producties van Flodder waren.
0: Volgens mij ieder verhaal wat jij gaat vertellen heeft gelijk weer haakjes naar. Aan de ene kant denk ik dan van dit geeft ook de grootsheid aan. Want er zitten posters bij met Russische Flodder, Zuid-Amerikaanse Flodder. Ja. Maar aan de andere kant ook weer dat Dick Maas eigenlijk helemaal geen tweede film wilde, toch?
1: Nee, dat is best wel tragisch. Hij had heel veel succes met de eerste Flodderfilm en met Amsterdam. Die had hij zelf geproduceerd. En vervolgens is hij verder gegaan met vier films die hij produceerde, maar niet meer regisseerde. En die films zijn gigantisch geflopt. Niemand zal ze kennen. En op een gegeven moment is in 1990 kwam een financiële man van zijn productiebedrijf naar hem toe. En die zei van als je wil dat First Floor Features, want zo heette dat, blijft bestaan. Ja, dan zul je wel een vervolg op Flodder of Amsterdam moeten maken. Toen was er dus ook al sprake van een vervolg op Amsterdam. Maar toen heeft hij besloten om een Flodder vervolg te maken. Dat werd Flodder in Amerika. En dat is eigenlijk zo de hele jaren 90 doorgegaan. De serie was, hij vindt het wel leuk hoor, Flodder, tuurlijk. Maar het was wel een beetje een moedje om die tweede film te maken. De derde film en de serie. Dat was eigenlijk het enige wat succesvol was voor zijn productiemaatschappij. In ieder geval commercieel succesvol.
0: Je hebt een fragment uit de eerste film van Flodder meegenomen. Een moment waarvan jij bijna zeker weet dat heel weinig mensen dit weten.
2: Ah, mevrouw Flodder. Hoe maakt u het?
3: Kwestie van gisteren.
1: Hoe vaak ik de film ook zie, ik vind dit altijd
0: Heel kort fragment.
1: Ja, ik vind dit zo'n leuk stukje. Het is gewoon een woordgrap die volgens mij de meeste mensen niet begrijpen. Maar Ma Flodder stokt natuurlijk in de eerste film jenever in de kelder. En zij denkt dat het gaat over het stoken van whisky. Terwijl hij netjes, Sjaki is netjes, probeert te vragen van gaat het met u? Ik vind hem echt heel leuk. Er zitten soms hele goede woordgrappen.
0: Zitten er veel woordgrappen in eigenlijk?
1: Ja, in de eerste film voor mijn gevoel wat meer. Vraagt men er niet nog eentje te noemen.
0: Nou, dat wil ik vragen.
1: Ik vind deze wel heel leuk, ja.
0: Ja, hij is mooi. Wat is eigenlijk, waar komt jouw eigen fascinatie voor Flodder vandaan?
1: Nou, het begint al in 1986 bij de eerste film. We zijn toen met het hele gezin gezellig naar Flodder gegaan. Mijn moeder dacht van, we gaan naar Flodder. Want in de publiciteitscampagne werd gezegd, het is een familiefilm. Daar kun je met z'n allen naartoe, met het hele gezin. Ik vond het een hele leuke film. Maar toen mijn moeder uit de film kwam.
0: Je moeder ervan?
1: Ja, toen mijn moeder uit de film kwam en we stonden in de lobby van de bioscoop, zei ze van dit is echt helemaal geen familiefilm. En we zijn als gezin nooit meer naar een film van Dick gegaan.
0: Maar jouw interesse was aangewakkerd.
1: Ja, mijn interesse was er al eerder, omdat ik ook heel erg liefhebber ben van Golden Earring. Ik heb ook een boek geschreven over de clips die Dick Maas voor Golden Earring heeft gemaakt. Dat was hiervoor. Ik had de smaak te pakken, dus daarna kwam dit boek. Dus ik kende Dick Maas al daarvan. Ik volg hem eigenlijk sinds 1982.
0: Wow. Eigenlijk wonderlijk dat er helemaal geen boek was over Vlodder.
1: Ja, dat verbaast me ook, ja. Op een
0: voor iets wat zo succesvol is geweest.
1: Ja, misschien is het niet chic of interessant genoeg. En wordt er liever een boek gemaakt over... Nou ja, Soldaat van Oranje was een goed boek, leuk boek. Maar het is misschien wat interessanter. En ja, die Vlodders zijn natuurlijk platvloers. Ja. En ik vind het ook wel leuk, het is een beetje een contradictie. Je hebt een koffietafelboek over zo'n asociale familie gemaakt.
0: Ja, maar dat was toch ook wel een beetje wat Dick Maas wilde aankaarten, zeg maar.
1: Ja, als je goed kijkt en leest en je volgt het... dan is Dick Maas, net zoals eigenlijk heel Nederland... op de hand van de Vlodders als het gaat om wat er gebeurt in die films en die serie. En niet op de hand van die rijke villa-bewoners natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja. Je zegt al, ik volg hem al heel lang, maar jullie hebben ook samen gewerkt. Je bent met hem, begreep ik, de kelder ingedoken.
1: Jazeker.
0: Om dingen te vinden voor het boek.
1: Nou, we zijn twee keer de kelder ingegaan. En tussen de kerstspullen en de oude hi-fi-apparatuur stond een doos met de dikschriften, zoals dat heet. Dat zijn notitieblokken. Waarin hij met de hand allerlei dingen schreef, zijn ideeën. En daar hebben we ook de eerste ideeën teruggevonden over de familie. En die waren toch nog wel wat anders. Zo was er bijvoorbeeld een pa-Vlodder. Die zit helemaal niet in de eerste film. Ja. Er was een baby. Ik denk ook wel dat het goed is, hoor, dat die pa-Vlodder er niet in zit. Want die ma-Vlodder, dat is toch echt een kapitein op het schip. En een tweede had je er niet bij kunnen hebben. En er zat bijvoorbeeld ook een zin stond er dat... Johnny en zoon Kees met heroïne dealen de kost verdienden. Ja, hij wilde altijd een familiefilm maken na de lift... om veel meer publiek te trekken. Dus ik denk dat dat de reden is geweest dat hij dacht... van nou, laten we dat maar niet doen.
0: Nee.
1: Er zijn schimmige handeltjes geworden, zoals we ze kennen.
0: Ja, iets meer tussen de regels door dat je het...
1: Daar hebben ze niet.
0: Waren er ook nog requisieten? Of echt alleen de schriften die je hebt gevonden? Met daarmee dus een hoop verhalen.
1: Nou, wel van andere mensen hebben we nog heel veel dingen gekregen. De pruiken uit de laatste serie zijn... daar heb ik foto's van mogen ontvangen. Bijvoorbeeld ook hoe de sigaar van Ma Vlodder... altijd op lengte werd gehouden. Dat was met zo'n gasaanstekertje. Er staat echt van alles in op dat gebied, ja.
0: Ja, vertel eens over die sigaar.
1: Nou, ze hadden altijd op de set een aantal sigaren... omdat die sigaren natuurlijk kleiner werden... Ja. En je moet continu zijn op de set. Dus het kan niet zo zijn dat als je in gedeeltes opneemt... dat die sigaar steeds een andere lengte heeft.
0: Nee, dat klopt.
1: Dus er werden een aantal exemplaren op voorraad gehouden.
0: Oh, wat grappig. Ze lag bij spreken een heel rijtje met sigaren. Ja, welke hebben we op welk moment nodig?
1: Ja.
0: Nou, van die dingen, daar sta je helemaal niet bij stil.
1: Nee, filmmaken is ook de kijkers voor de gek houden natuurlijk.
0: Ja, maar zo heb jij wel een heel andere kijk gekeken. Op Vlodder natuurlijk, met je boek. Je noemt het zelf een bijbel, hè? Je hebt er 5 jaar aan gewerkt.
1: Ja.
0: Helemaal vol met foto's.
1: 765 foto's staan erin. En ik denk dat ongeveer de helft nooit vertoond is. Er zijn heel veel mensen die zijn de zolder opgegaan van de productie. En die hebben hun fotoboeken van toen tevoorschijn gehaald. En dat zijn dus geen foto's zoals we die altijd uit de pers kennen.
0: Nee, mooi. Vandaar dus het dossier Vlodder, het dan heet. De bijbel die ook als mooi als tafelboek kan fungeren.
1: Zeker.
0: Natuurlijk. Ligt in de boekhandel nu. Dankjewel. Art van
1: Graag gedaan.
0: Ja, dan gaan wij naar onze vraag van vandaag. Dat gaat over een tijdschrift dat 132 jaar geleden uit een biep in New Hampshire was geleend. En dat eindelijk is teruggebracht. Wat moet u nog altijd terugkrijgen, is dan de vraag. Of misschien teruggeven, dat is er ook eentje. Dennis appt, ik heb eens een boek uitgeleend aan iemand... maar ze zou het alleen teruggeven aan mij... als ik mijn WhatsApp-profielfoto zou veranderen... naar een selfie van mij met Mark Rutte. Waar het hoofd van Mark Rutte op mij is geplakt... en mijn hoofd op Mark Rutte. Nou, daar had ik dus geen zin in, dus dat boek heb ik nog steeds niet terug. Dat is een heel aparte, moet ik zeggen. Nooit akkoord gaan natuurlijk onder dat soort voorwaarden. Een mail ook van Albert Hidding, die zegt... 35 jaar geleden leende, tussen aanhalingstekens, mijn beste vriend, mijn vriendin... om niet alleen naar een bedrijfsfeest te hoeven. Nou, Hij heeft haar nog steeds niet teruggebracht. Au. En Roos appte: ik heb een jaar of vier geleden van een vriend zijn harde schijf vol met vakantievideo's gekregen om daar een video voor hem van te maken. Nou, door verschillende redenen is die video er nooit gekomen. Hij heeft er zelf ook nooit meer om gevraagd. En eigenlijk voel ik me nu te beschaamd om er ineens mee aan te komen. Ondertussen heb ik die schijf dus ook zelf gebruikt, omdat mijn laptop vol was. Oeh. Dus dat filmmateriaal is ook gewoon weg, waarschijnlijk. Katrien nog, uit Leiden. Die appt: mijn vader waarschuwde mij lang geleden tegen het risico van uitlenen met het volgende gedichtje. Stelen is dom, maar leen en geef het nooit weer om. Kijk, de verhalen druppelen binnen en stromen binnen. Als u er ook nog telefonisch over wil vertellen, met de schaamte voorbij, dat laten we gewoon lekker liggen vandaag. We hebben nu gehoord, morgen kan ook nog alles geregeld worden. Dus bel ons dan. Reageer even via de NPO Luister-app met uw verhaal of stuur een mail naar villavdb@omroepmax.nl. En in het volgende uur van de Villa verwelkom ik u dan graag in de uitzending. Zometeen het nieuws en daarna zijn we terug onder meer met Frans Broekhuizen. Tot zo!

0: NPO Radio 1.
1: Podcast Haagse Hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
2: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
1: Tessa van Viegen.
3: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
1: En Mats Akkerman.
4: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want dit zat er echt al een paar dagen, zeg maar, aan te komen op deze manier.
2: Ja.
4: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
1: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen? Haagse Hindernissen. Een podcast van WNL. Nu op NPO Luister.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Ster.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
10: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
17: Investeer in levensreddende AED's. Die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers. En ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
18: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
1: NPO Radio 1. 3 uur.
19: Hélène Plag. Goedemiddag. De koning roemde gisteren in de troonrede maar weer eens het belang van vrijwilligers. Maar kun je eigenlijk meten hoeveel waarde een vrijwilliger heeft? Feline van Overbeke deed er onderzoek naar en zij vertelt er straks over in Villa VDB. Na het NOS Journaal met Casper Meijer.
20: 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin deze maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland en werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. 14 blijven dus voorlopig vastzitten. Morgen verschijnen nog 6 verdachten voor de raadkamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Thaçi werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. En dat is niet verwonderlijk, zegt Balkan-correspondent Thijs Kettenis.
21: Voor hen zijn Thaçi en die anderen niets anders dan nationale helden. Die vochten voor hun land en tegen de Servische bezetter. Servië was de agressor, zo vinden zij. En het is oneerlijk dat Thaçi nu terecht staat en dus veroordeeld is.
20: De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. De 58-jarige Thaçi was tijdens de Kosovo-oorlog leider van een etnisch Albanese afscheidingsbeweging. Kosovo wilde zich in de jaren 90 afscheiden van Servië. Tadić is veroordeeld voor moord en martelingen tijdens die oorlog.
21: Tadić heeft altijd ontkend ook maar iets met die misdaden te maken te hebben gehad. Het Kosovo-bevrijdingsleger was een guerrilla-groep, zegt hij. En ik was dan weliswaar leider, maar had geen controle over wat anderen allemaal uitvoerden. Dus ja, voor hem zal deze straf een tegenvaller zijn, misschien zelfs wel een schok. Ja, dus we kunnen wel verwachten dat hij in hoger beroep gaat hiertegen.
20: Bij de ongeregeldheden op het Maliveld in Den Haag zijn enkele mensen opgepakt. In Soedan zijn zondag zeker 60 mensen om het leven gekomen bij de instorting van een goudmijn. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De FIFA zegt dat er een onderzoek komt naar het mislukte aandelenplan van voorzitter Infantino. Het onderzoek wordt gedaan door de FIFA-raad. Die bestaat uit 37 leden, onder wie voorzitter Infantino zelf, 8 vicepresidenten en leden van aangesloten voetbalbonden. Vorige week bekritiseerde de voorzitter van de Deense bond de FIFA nog om een gebrek aan antwoorden over het mislukte project. Volgend jaar zijn er in de Formule 1 10 sprintraces. De afgelopen jaren waren dat er nog 6. Opvallend is dat er ook een sprintrace is toegevoegd in Monaco. Door de smalle wegen daar is inhalen lastig. De auto's rijden dan achter elkaar aan door de bochten van de mini-staat. De nieuwe sprintraces zijn verder in Abu Dhabi, Bahrein en Qatar. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt in het puin nog gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bejaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport van de onderbouwing, of met de onderbouwing moet ik zeggen. Al zeker 600 jaar bespeelt een bejaardier de klokken van de Sint-Jan. Nog het weer, het is wisselend bewolkt, er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen, het is een graad of 18. Morgen begint met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden.
19: Dankjewel Kasper. Robert, wat staat er aan files?
0: Nou, het wordt langzaam wat drukker. 100 kilometer bij elkaar. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Na een ongeluk is de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch net weer vrijgegeven bij Culemborg. Maar ja, er staat nu nog 8 kilometer file vanaf Nieuwegein-Zuid. 50 minuten vertraging. Half uur vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Hendrik Ido Ambacht. Na een ongeluk zijn daar nog 2 rijstroken dicht. Pak de route via de A29 als je in Rotterdam moet zijn. Op de A28 vanuit Zwolle naar Assen bij Bijlen 10 minuten vertraging. Staat 3 kilometer file vanaf afrit Ruinen door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht.
3: Ster. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
17: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
13: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
22: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
23: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
24: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
23: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
25: True Lease met Renke.
26: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
25: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
26: Precies wat we nodig hadden.
25: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
27: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
25: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
2: NPO Radio 1. Max.
27: Hélène Plag.
19: Goedemiddag, welkom terug. De Verenigde Naties riep dit jaar uit tot het internationale jaar van de vrijwilliger. En de koning roemde vrijwilligers gisteren nog in zijn troonrede. Deze hele week duiken we in de villa in die onmisbare schakel die de miljoenen vrijwilligers vormen voor onze samenleving. Straks de tweede aflevering met specifiek aandacht voor de waarde van vrijwilligerswerk. Is dat überhaupt te meten? Francis van Broekhuizen is in de villa en dan gaat het natuurlijk over opera. Op 16 september 1977 overleed operazangeres Maria Callas. In Terug naar Toen gaat het over haar leven en haar carrière. En de kandidaat van ons spel Tijdje Terug komt vandaag helemaal uit Amerika. Salomon Cohen uit Lake Worth in Florida. Even hier naartoe gevlogen. Nee, ik denk dat we het op afstand gewoon doen. En natuurlijk hebben we nog onze vraag van vandaag. En dat gaat erom, wat heeft u nog uitgeleend maar nooit teruggekregen? Of andersom? We horen graag uw verhalen. Via VDB, @omroepmax.nl of reageren via de NPO Luister-app. Dat is allemaal naar aanleiding van een tijdschrift dat 132 jaar geleden uit een bibliotheek in de Amerikaanse staat New Hampshire werd geleend. Dat dus na al die tijd is teruggebracht. Nou, ik weet niet of u dingen heeft liggen op zolder die zo lang geleden zijn uitgeleend. En dan weet u het waarschijnlijk niet meer, want dan moet het van voorouders zijn geweest. Maar als u zelf nog wat heeft liggen waarvan u zegt, ja, ik schaam me rot, maar ik moet het eigenlijk nog teruggeven. Of waarom heeft diegene dat nooit teruggegeven na 5 jaar, 10 jaar of misschien maar na 2 maanden, maar u heeft het hard nodig, dan horen we die verhalen heel graag. Mark Dekkers is oud-bibliothecaris en bestuurssecretaris bij Rijnbrink. Dat is een organisatie die bibliotheken ondersteunt. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
19: Nou, als het volgens mij ergens bekend is hoe lang het kan duren voordat iets terugkomt, dan is het wel bij de BIEB.
4: Nou, inderdaad. En ik heb ook even uitgerekend, dat tijdschrift dat zo lang terug is gekomen, als de boete een dubbeltje per dag is, dan moet er nu €4.818 aan boetes worden afgetikt.
19: Hoppa.
4: En gelukkig is dat in heel veel bibliotheken niet meer zo.
19: Nee, hè? Je krijgt niet meteen een boete meer.
4: Nee, er zijn steeds meer bibliotheken die boetevrij zijn. En toen jullie contact met mij opnamen, dacht ik, hoe weten jullie dat ik bijna op het punt sta om een nieuwe update uit te brengen van boetevrije bibliotheken in Nederland? Maar het bleek te maken te hebben met dit tijdschrift terugkwam. Want inderdaad, ondertussen is meer dan 90% van de bibliotheek heeft een vorm van boetevrij lenen. Waarvan de helft echt volledig boetevrij is. En de andere heeft het bijvoorbeeld boetevrij voor kinderen. Of heeft een plusabonnement voor boetes. Ja. En dat heeft er alles mee te maken dat ik ben zelf bibliothecaris geweest. En ik heb ook meegemaakt dat ouders aan de balie kwamen en zeiden, ja, sorry maar, we hebben 3 kinderen, we hadden 12 boeken, we waren 2 weken te laat en we moeten €50 aan boete aftikken. Want in die aantallen gaat het dan heel snel. Mm-hmm. En dan zeiden ze, ja, we stoppen toch maar eens even met lezen.
19: Ja,
4: de bedoeling was nou net
19: dat
4: we gingen lezen, niet dat we gingen stoppen met lezen.
19: Oh.
4: Dus vandaar dat heel veel bibliotheken inderdaad ook de stap hebben genomen om die drempels weg te halen. En ervoor te zorgen dat dit niet meer kan voorkomen in de bibliotheek.
19: Want wat houdt gedeeltelijk boetevrij in?
4: Gedeeltelijk boetevrij wil bijvoorbeeld zeggen dat men al wel gestopt is met boetes voor kinderen, maar dat volwassenen nog moeten betalen.
19: Ja.
4: Dus dat het daar is. Of dat er een plusabonnement is. Dat je zegt, nou, ik betaal een paar euro meer voor het abonnement, maar dan krijg ik ook nooit meer boete.
19: Ja.
4: En dat is eigenlijk, ja, weet je, we gaan uiteindelijk toe naar volledig boetevrije bibliotheken, heb ik het gevoel. Als ik de cijfers zo volg van de afgelopen jaren.
19: Want op zich is zo'n gedachte van, je wil natuurlijk wel dat mensen blijven lezen, maar een gedachte van, je moet iets extra's betalen op het moment dat je dat ding niet terugbrengt, dat is ook weer niet gek. Ja, dat
4: voelt heel rechtvaardig, hè?
19: Ja, op zich wel.
4: Ja. En aan de andere kant weten wij gewoon dat, en misschien heb je dat zelf ook wel meegemaakt, als je iets hebt geleend bij de bibliotheek, wat was nou het moment dat je boete kreeg? Nou, dat was eigenlijk vaak dat je net te laat was met het boek terugbrengen. En dat je toch inderdaad heel even dan die voor het soort financiële boete, een soort financiële straf krijgt. Ja, je moet wel op tijd komen. Nou, je was in heel veel gevallen, de meeste boetes waren dus inderdaad, hadden dat karakter. Er waren maar heel weinig boetes die echt, waar mensen koet het boek wilde vasthouden en nooit meer terugbrachten. En overigens ook bij boetevrije bibliotheken is er nog altijd wel een soort sanctie. Want uiteindelijk kun je ook met elkaar afspreken, nou, weet je wat, je mag best boeken blijven lenen, maar dan moet je ze ook af en toe terugbrengen. Dus als je weer nieuwe boeken wil hebben, moet je ook andere boeken weer terugbrengen.
19: Ja.
4: Of dat je zegt met elkaar van, nou, we hebben jou nou een paar keer aangegeven dat het terug moet komen. Je kan nu de optie krijgen, nou, je koopt het boek van ons, dan kopen wij weer een ander boek. Of je brengt het nu terug. En met allerlei technische mogelijkheden kan je tegenwoordig mensen zo makkelijk even attenderen van, nee, we willen het graag terug hebben, want iemand anders wil het graag lezen. En ja, om heel eerlijk te zijn, mensen die de bibliotheek gebruik maken, dat zijn allemaal goede rikken. Die hebben geen kwaad in de zin daarmee. Dus dat komt alweer terug.
5: Ik begin echt steeds meer schaamte te voelen. Want ik heb ongeveer alle opties die jij omschrijft, die heb ik wel eens doorlopen.
4: Ja.
5: Inclusief die laatste inderdaad van... Zullen we maar een nieuw boek aanschaffen? Of komt u het alsnog terugbrengen?
4: Ja, nou ja,
5: ik schaam me rot. Ik heb het toen wel teruggebracht overigens. Ja. Het is goed dat radio is. Volgens mij krijg ik helemaal kleur ervan ook. Ja, ik voel me daar redelijk schuldig over. Maar dat hebben meer mensen, denk ik.
4: Maar dat is toch raar, want we willen graag dat je blijft lezen.
5: Ja. Nee, maar het is natuurlijk ook heel stom dat je iedere keer zie je dat boek liggen en denk je, oh ja, moet ik terugbrengen. Morgen doe ik het.
4: Ja.
5: En dan ben je in één keer een half jaar verder. Missen bibliotheken eigenlijk, Mark, geen inkomsten op het moment dat die boetes er niet meer zijn?
4: Nou, de boeteinkomsten, ik moet eerlijk zeggen, dat loopt natuurlijk wel terug, omdat dat steeds meer bibliotheken het afnamen. Toen het nog niet heel erg opkwam, hebben we ingeschat, het is ongeveer 10 miljoen euro per jaar wat er aan boetes binnenkomt bij bibliotheken. Het totale bibliotheekwerk is ongeveer 550 miljoen. Dus het is een heel beperkt deel van de begroting van een bibliotheek. Desalniettemin, het is een bedrag, daar moet je wat mee. Dat is ook wel vaak de reden waarom sommige bibliotheken het nog niet gelukt is om boetevrij te worden. Ja. Dus die hebben een setje nodig van de gemeente. Joh, we helpen je even financieel om dit eraf te halen. En sommige bibliotheken is het wel gelukt om het zo te doen.
5: Ja. En bibliotheken hebben natuurlijk ook wel een bredere functie inmiddels gekregen. Dat scheelt misschien ook wel. Het gaat niet alleen
4: zeker
5: om boeken.
4: Nee, en weet je, er zijn al bibliotheken in 2012, waar het in Rondboksmeer en in Rivierenland waren twee bibliotheken die hiermee starten. Dus er is ook een heel meerjarig ervaring. Er is niemand die het terugdraait, dus dat betekent gewoon dat dit goed gaat. En dat is ook wel een fijne boodschap in deze tijd waarin wantrouwen of polarisatie misschien wat opkomt. Heel vaak gaat het gewoon goed in de samenleving.
5: Want het is niet zo dat er meer boeken verdwijnen, dat mensen ze dus toch maar gewoon thuis houden.
4: Nee.
5: Nou ja, dat is wel
4: Het antwoord is ja.
5: Heb je jezelf wel schuldig gemaakt aan te lang thuishouden van een boek?
4: Oh jawel hoor, nee. Ik moet eerlijk zeggen dat, weet je, toen ik scholier was, was ik echt veel vaak best wel te laat met een boek. En ik moet eerlijk zeggen, de afgelopen, ik denk dat het een jaar of 3-4 geleden is, ben ik nog geblokkeerd geweest als lener van de bibliotheek. Het was mijn eigen bibliotheek, het was nog niet boetevrij. En het was een bedragje van, ik geloof, €1. En ik had dat niet betaald, want je kon dat niet gelijk betalen bij de zelfbediening. En ik kreeg ook niet gelijk een bericht van, dat gaat fout. Ja, totdat ik op een gegeven moment weer een boek wilde lenen. Zei, u mag niet meer lenen. Ja, toen meldde ik me de balie en zei, je hebt toen een keer niet betaald. Ja, dus ja, en als je dan nagaat hoeveel werk zo'n bibliotheek dan heeft aan die boetes, kan je ook afvragen, hè, voor die €1, hoeveel werk je daar in ieder geval van hebt. Of het ook gewoon uit financieel oogpunt niet verstandig is om die administratieve last maar gewoon weg te halen.
5: Duidelijk. Die herken ik ook geblokkeerd worden trouwens. Mark, dankjewel.
4: Oké, check.
5: Mark Dekkers, oud-bibliothecaris dus, die het verhaal vertelde over die boetevrije bibliotheken. We kregen nog een bericht van Rudo uit Houten binnen in onze app. Ik werkte op Nieuw Unicum in Zandvoort. Collega Jan de Wit leende een bijzondere LP van mij, Renaissance Minstrels van de Beatles, een gele. Ik heb de LP nooit meer teruggekregen en vind maar eens een Jan de Wit in Nederland. Succes daarmee. Graag alsnog. Hij geeft aan, ik ben makkelijk te vinden. Rudo Snabili uit Houten. Dus Jan de Wit met de LP van de Beatles in bezit. Rudo wil hem graag terug. En Carina appte nog, ik heb twee kookboeken van Otto Lengi uitgeleend. Al zeker bijna 2 jaar geleden. Ik weet alleen niet meer aan wie. Dus ik heb ze nog steeds niet terug. Dat kan ook wel eens vaker voorkomen natuurlijk. Dat je niet meer weet aan wie je wat hebt uitgeleend. Goed, kom nog met uw verhalen. Via vdb@omroepmax.nl of via de NPO Luister-app.
6: Max.
5: We gaan terug naar 16 september 1977.
7: Villa
5: VDB. Want op die dag overleed de wereldberoemde operazangeres Maria Callas.
8: I thought that when I met a man I loved, that I didn't need to sing. Because I think that the most important thing in a woman is to have a man of her own and to make him happy. I don't think that singing is a woman's job. So naturally, any man who is in love with you did not want me to sing. But I had to sing. And once you get married and divorced, you're very, very... I, at least, am very frightened of getting married a second time. I don't think I ever will.
5: Woorden van Maria Callas zelf. Francis van Broekhuizen is hier, operazangeres en superfan.
9: Ja,
5: van Maria Callas?
6: Ja, al mijn hele leven.
5: Er zit een wereld in wat zij zegt, maar daar komen we zo
6: bij. Ja, het is een hele wereld.
5: Ja.
6: Het is een interview uit 1968, waar ze al heel erg droevig is van alles.
5: Ja, dat heeft, nou ja, komen we zo meteen op.
6: Ja.
5: Eerst wil ik weten waar, want jij zit ook in het vak. Wat maakt haar zo bijzonder?
6: Ja, dat kan ik. Zij wordt La Divina genoemd, dus dat is de overtreffende trap van de diva. En dat kwam eigenlijk omdat zij als een van de eerste operazangeressen in de jaren 50 zo mooi kon acteren, bijna à la Meryl Streep, zeg ik altijd, dat op het toneel er ineens iets meer gebeurde dan alleen mooie zangers die daar mooi gaan staan en heel mooi zingen. Mm-hmm. En ik ben dus in de zomer voor het eerst van mijn leven naar New York geweest, naar de Metropolitan Opera, naar Turandot, en daar zag ik hoe het vroeger was ook. Dat is nog heel ouderwets. En daar staat iedereen als een soort blok, stokstijf, stil, prachtig te zingen. En ineens begreep ik ook weer waarom Callas dus zo bijzonder was. Want die zag ten eerste niks. Ze had -10. Dus zij keek ook niet naar een dirigent of wat dan ook. En zij ging heel intuïtief, acteerde zij heel waarachtig. En zong daarbij ook nog prachtig, wat heel lastig is. Dus
5: want acteerde zij of doorleefde zij het
6: ook
5: echt?
6: Ja, dat is dus nog de vraag. Het is natuurlijk acteren, maar bij haar voel je altijd alsof het ook nog helemaal is. Alsof ze het zelf heeft meegemaakt. Ja. En als je haar leven leest en bekijkt, dan ga je ook denken van, nou, al die tragiek die zij in haar eigen leven meemaakte, ja, die zat natuurlijk ook in dat zingen. Want dat voel je uit alle poriën eruit.
5: Ik dacht, het is misschien
6: zijpelen.
5: Psychologie van de koude grond, maar voelt dat natuurlijk wel. Ja, dat er zoveel gevoel in zit.
6: Ja, dat zit erin. En dat ook als je haar niet kan verstaan, dus als je opera's hoort in het Italiaans of in het Frans, begrijp je eigenlijk meteen wat er bedoeld wordt met de muziek en met wat er gezegd wordt. En soms heb ik zelfs het idee, ik ben nu Tosca aan het studeren, want ik ga over 2 weken zelf Tosca beginnen. Dat wordt heel spannend. Maar als ik dat altijd hoor, dan heb ik altijd het idee dat ze praat op toonhoogte. Dat het bijna niet meer zingen is, maar spreken op toonhoogte. Ja. Zo waarachtig is het wat ze doet.
5: We hoorden al in het fragment, gaat het ook over haar liefdesleven, haar huwelijken, maar haar jeugd.
6: Ja.
5: Was ook als alles behalve gelukkig.
6: Nou ja, dat is. Ik heb 100.000 boeken thuis van er staan. En het begint al een beetje sprookjesachtig, in de zin van dat ze wordt geboren in New York uit Griekse ouders, die dan net zijn vertrokken omdat ze het verdriet van een vorig kindje, die is overleden aan een ziekte, dat willen ze ontvluchten. Daardoor emigreren ze naar New York. En dan is moeder Evangelia weer in verwachting. En die hoopt weer op een nieuwe zoon. En dan wordt Maria geboren. En dan wil die moeder, die ziet dat kind. En dan zegt de dokter, gefeliciteerd, u heeft een meisje. En dan zegt ze, oh nee, weg met dat kind. En die wil ze dan 3 dagen niet zien.
5: Want ze wilde een jongetje.
6: Ze wilde per se weer een zoon. Want dat is een Grieks-orthodoxe familie. Nou, daar begint al een soort mythevorming over Callas, dat die moeder en zij geen lekkere relatie hebben. Zij groeit op in een ukkelig, pukkelig, beetje dik, lelijk kindje. En ze, niemand kijkt naar haar om. Totdat ze ineens blijkt een hele mooie stem te hebben. En dan besluit die moeder, dat is als ze 10, 11 jaar oud is, oh, maar dat is bijzonder. Nou moet ze beroemd worden, want ik wilde eigenlijk die zangeres worden. Dat hoor je wel vaker bij moeders die eigenlijk hun eigen ambitie projecteren op hun kind. En dat gaat ze dan ook doen. Dus ze gaat dat kind helemaal weer mee terugnemen naar Athene. Die moet dus naar het conservatorium op 13-jarige leeftijd. Dan fingeren ze haar leeftijd, zeggen ze dat ze 16 is. Want die moeder heeft ondertussen haar volgepropt met macaroni en ze is nogal struis. Dus ze is dik en groot en ze gaat zingen. Ze zingt dan al fantastisch op 13-jarige leeftijd. Dat is ook iets wonderbaarlijks. En dan begint ze langzaam aan die operazangeres te worden. Maar ze is ook dat is dat verhaal van het kleine lelijke eendje wat uitgroeit tot die mooie zwaan. Dat hoort echt bij Callas ook. Dus ze is op een gegeven moment 100 kilo, dik, groot en zwaar. En dan wordt ze aangenomen in de Metropolitan in New York. En dan mag ze rollen zingen. En dan zegt ze, nee, dank u, ik doe het niet, want ik ben te dik voor die rollen.
5: Ja. Dat is ook heel wonderlijk.
6: Dat is aan het begin van de carrière. En dan zegt iedereen, ben jij helemaal gek geworden? Want iedereen zou meteen die rollen aan willen nemen.
5: En daar heeft ze al alle audities achter de rug waar ze niet werd aangenomen.
6: Nee.
5: Want ze gaat om hem terug naar New York.
6: Ze ging terug en ze wordt eigenlijk nergens aangenomen. En dan krijgt ze een aanbod en dan zegt ze, nee, laat maar zitten. dat geeft dus ook al aan dat ze ook nogal bezig was met hoe wilde ze haar kunst beleven en wat vond zij belangrijk voor die kunst. En dan uiteindelijk komt ze in Italië terecht en zingt ze zulke uiteenlopende rollen tegelijkertijd in 2 weken tijd dat ze in 1 klap eigenlijk haar naam vestigt. En dan trouwt ze met een miljonair in Verona. En die helpt haar ook, want die heeft geld achter de hand. Dus die kan dan lekker als manager erachter zitten. En dan wordt ze in een paar jaar tijd echt wereldberoemd. Je zou het kunnen vergelijken in deze tijd met Lady Gaga. Oh ja. Zo'n roem. Ja, ja. En ze wordt de meest gefotografeerde vrouw. En dan komt ineens, omdat zij zo beroemd is en Aristoteles Onassis beroemde vrouwen verzamelt, die komt dan op een gegeven moment, die helemaal niet van opera houdt, maar die ontmoet haar. En die denkt, zij is zo beroemd, dat is handig voor mijn cachet, want ik wil haar een beetje wel. Een loesje gozer. En dan kom ik in die jet set wat makkelijker binnen. Dus dan worden zij verliefd. Dan laat zij gelijk die Medellini schieten, haar man.
5: En dat opportunistisch misschien. Of nou, was bij haar het gevoel van echte liefde?
6: Nou komt het. Die Onassis is haar echte grote liefde.
5: Oh.
6: Dus zij wordt echt voor het eerst van de leven, ze is dan 38 jaar oud, voor het eerst echt hotel de botel verliefd.
5: Maar hij ging met Jackie.
6: Nou komt het. Dus zij hebben eerst gewoon een gezellige relatie. Hij laat zijn vrouw zitten, zij gaan samen. Hij belooft haar al maar te trouwen. Ja, we gaan trouwen. En dan wordt in 1963 JFK overhoop geschoten. Dan is Jackie Kennedy eigenlijk nog beroemder.
5: Ja.
6: Dan ontmoet hij Jackie Kennedy. En ondertussen houdt hij het aan met Callas. En blijft hij maar beloven, ik trouw. En dan leest zij ineens in 1968 in de krant, terwijl zij denkt dat ze nog verkering heeft met Onassis, en ziet zij een trouwfoto van Jackie Kennedy met haar grote Onassis. Liefde. En dat breekt haar hart. Ja. En vanaf dat moment is het eigenlijk, ja, als je het verhaal vertelt, ik vind het altijd net een opera zelf.
5: Nou, het zou niet meer staan. Het is een aardig scenario, denk ik.
6: Het is toch, ja, er zijn dus maar ook nu films van gemaakt en zo.
5: Het verklaart wel een hoop dat je die emotie, die pijn, dat intense natuurlijk in haar stem.
6: Ja,
5: zij is Francis, alt-sopraan, dat kennen we allemaal, maar zij is dramatische sopraan, begreep ik.
6: Nou, ze is zelfs een dramatische coloratuur-sopraan. Dat is gewoon een bepaald stemvak. Ik val onder dramatische sopraan. Ik kan ook wel een beetje coloratuur.
5: Dat
6: dramatisch begrijp je wel. Nou, dat begrijp je bij Callas ook. Maar dat is gewoon eigenlijk een bepaald stemvak waarin je bepaalde rollen kan zingen. En zij was vooral gespecialiseerd in het zogenaamde bel canto repertoire. Zoals Norma, La Traviata, Donizetti opera's. Dat zijn opera's uit het begin van de 19e eeuw. Waarin de stem eigenlijk het belangrijkste is. En waarin de aria's, de uitdrukking van de coloraturen, dus de versieringen en mooie grote melodieën, neem Casta Diva. Casta Diva. Je kent het misschien wel. Dat zijn hele lange, mooie, melismatische aria's. En daar was zij zo goed in, omdat ze, je zou kunnen zeggen, wat doen ze er lang over om te zeggen dat ze verdriet hebben in een aria, hè, met allemaal versieringen. Wat duurt het allemaal lang? Zou je kunnen zeggen. Ja. Maar bij Callas kregen die coloraturen en die prachtige melodielijnen enorme veel uitdrukking mee, waardoor zij eigenlijk die bel canto opera's weer eigenlijk uit het stof trok.
5: Ja, ja.
6: En dat heel erg populair maakte, omdat zij dat zo goed acteerde. En er zat iedereen ineens van, waar zijn we nou in terechtgekomen in een hele nieuwe wereld? Dus dat was heel bijzonder. En daarom noemen we haar dramatische coloratuursopraan. Ja, okay. Maar dat is eigenlijk gewoon een stemvak, dat je weet wat ze kunnen zingen. Zo.
5: Een stem die eigenlijk al op, ja, wat was het, jonge leeftijd al heel snel achteruit is gegaan. Hè?
6: Ja, ze heeft eigenlijk een betrekkelijk korte carrière gehad, alleen de jaren 50. Later is bekend geworden dat ze een soort spierziekte heeft gekregen. En ik denk, kijk, we praten over de jaren 50, 60.
5: Mm-hmm.
6: Vrouwen, zij was eigenlijk een hele geëmancipeerde vrouw. Maar ja, ze wilde dus een man, want zij was een vrouw van die tijd. Laten we zeggen, nu gaan we eens een keer beginnen te praten over de overgang. Hè? Guylaine mag nu net eens aan. Ik begin er altijd over. Maar zij was in haar eigen jaren 40, zat zij natuurlijk ook in de overgang. En ik merk zelf wel dat dat invloed heeft op je stem.
5: Ja?
6: Dus, ja.
5: Waar zit dat in dan?
6: Ja, als je al die hormonen gaan weg, dus je stem wordt wat lager, je moet meer aanhalen, je wordt soms moe, je hebt soms opvliegers, de hitte. Ik heb bijvoorbeeld nu een week al een droge bek. Nou, ga dan maar lekker zingen. Ja, dat heeft zij waarschijnlijk ook gehad, maar daar hebben we het nooit over gehad in die tijd natuurlijk.
5: Helemaal niet.
6: Dus ik wijd het aan dat soort dingen. Plus dat als je heel erg verdrietig bent, En niet gelukkig, dat slaat altijd ook terug op je stem. He, dat merk je zelf als je verdrietig bent en je moet huilen. Dan kan je amper praten. He. Dan krijg je een kikker in je keel. Of ga dan maar eens een stukje zingen. Dat wordt heel lastig.
5: Ja. En dus is zij ook best vroeg overleden.
6: Ja, ze was 53. Ja. En ze woonde toen al als een soort kluizenaar in Parijs. In een prachtig appartement. En daar lag ze dan jaren al naar eigen opnames te luisteren. En dan een beetje te huilen over hoe mooi ze klonk. Want dat had ze op het moment zelf niet eens doorgehad, want zo perfectionistisch was ze. Maar later begreep ze eigenlijk pas hoe goed ze moet zijn geweest. En toen was het voorbij en was Onassis dood en het was allemaal zielig.
5: Het is tragisch allemaal, hè? Ja.
6: Ja, daarom spreekt ze nog steeds tot de verbeelding.
5: Dat is ook weer zo. Ja. En kan jij daar prachtig over vertellen?
6: Dank u wel.
5: Groot voorbeeld. Francis van Broekhuizen, over de sterfdag dus van Maria Callas. Vandaag 49 jaar geleden. Ja,
6: volgend jaar is het dus een soort bijzonder jaar. En daar komt dus ook nog wat aan, maar daar mag ik nog niks over zeggen. Maar
5: zeg het maar even, doen we de microfoon dicht of net niet?
6: Nee, ik mag het nog niet zeggen, maar het wordt heel leuk en het wordt 4 keer op tv.
5: We gaan dan nu andere muziek draaien.
6: Doe maar.
5: Wel uit dat jaar.
6: Beter.
5: Santa Esmeralda met Don't Let Me Be Misunderstood.

0: 1977, Don't Let Me Be Misunderstood.
1: NPO Radio 1.
0: 1 minuut over 4:30 is het NOS Journaal met Casper Meijer.
2: Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 had was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. Het Oekraïense leger zegt dat het een Russische generaal-majoor heeft gedood bij een droneaanval in Donetsk. Volgens Oekraïense media kreeg deze generaal afgelopen zomer nog een hoge onderscheiding van de Russische president Poetin vanwege de inname van een Oekraïense stad. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Begin deze maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het Gelderse dorp. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een 51-jarige beveiliger kwam om het leven. De monarchie kost de Nederlander volgend jaar iets meer dan dit jaar. Er komt ruim 1,3 miljoen euro bij op de begroting van het Koningshuis. De reden daarvoor is vooral dat de salarissen van medewerkers hoger uitvallen, omdat de lonen stijgen door bijvoorbeeld cao-verhogingen. En ook de uitkeringen van de Oranjes vallen hoger uit.
0: Robert Vriezen, het verkeer.
3: 160 kilometer file in het land. Een paar bijzonderheden. A2 Utrecht-Den Bosch, wegwerkzaamheden bij Beest vanaf Nieuwegein-Zuid. 11 kilometer file, kwartiertje vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Er zijn 3 rijstroken dicht van de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag na een ongeluk bij Nieuwerbrug. Vanaf de Meren 6 kilometer file en een half uur.

0: tijdsverlies. En een half uur vertraging heb je ook op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Er is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd bij Rotterdam-IJsselmonde. 8 kilometer file daar, daar zijn 2 rijstroken dicht.
1: Tot 4 uur.
2: Het spel in Villa VDB waarin we de historische nieuwskennis van onze luisteraars testen. En degene die dat het beste doet in een week, die kan met 100 euro naar huis gaan. En in die zin is het een iets wat makkelijkere week. Want gisteren hadden we vanwege Prinsjesdag geen uitzending. Dus dat betekent wat minder concurrentie, ook voor de kandidaat van vandaag. Salomon Cohen, of gewoon Salomon Cohen. Wat maken we ervan? Goedemorgen bij jou.
3: Goedemorgen, kunt u me horen?
2: Zeker, helemaal uit Florida, Lake Worth, waar het 9:30 in de ochtend is.
3: Correct, ja.
2: Ja.
3: Ik ben er klaar voor.
2: Je bent er klaar.
3: Mijn broer denkt dat ik er... Ja, mijn broer die zit in Spanje te luisteren, die denkt dat ik er snel uit lig.
2: Zo, oh, echt waar? Nou, ja, dat hoop ik eigenlijk niet voor je. Maar luister je altijd?
3: Ik luister heel vaak.
2: Oké. Okay.
3: Ja, gewoon in de auto, altijd naar Radio 1.
2: Oké, okay. En dan rond deze tijd, is dat dan de tijd dat jij zelf naar je werk gaat daar, of... Hoe moet ik
3: nou,
2: dat zien?
3: Ik werk niet meer, maar dan, okay, dan ga ik naar de winkel. Of ik zit in de auto of benzine halen of dat soort dingen. Ja, ik vind het altijd leuk, maar ik luister vaak de hele dag naar de radio.
2: Ja, en hoe lang zit je al in Florida?
3: Ik ben in 1982 geëmigreerd naar Amerika en ik zit hier in Florida sinds 2015.
2: Oh, dat is al best een tijdje inderdaad. Nou, leuk.
3: Ja.
2: Maar wel dus je jeugd hier in Nederland doorgebracht. Want dat wordt natuurlijk het uitgangspunt, qua nieuwsvoorziening ook. Dus hopen dat
3: ja, nog... Ja. Nou, ik heb altijd alles wel een beetje bijgehouden. En ik hou erg van... Ik ging vroeger vaak naar Ajax toe, ook in Nederland.
2: Oh.
3: In de jaren 90. Zo, ik heb altijd wel een beetje bijgehouden.
2: Ja. Nou, die hebben het goed gedaan in ieder geval gisteravond. Maar die vraag komt er niet in terug. Sylvia Vullink was maandag de kandidaat. Die had 6 vragen goed, dus die heeft 6 punten. Dus nou, we gaan zien of jouw broer uit Spanje wel of geen gelijk gaat krijgen dat je er snel uit ligt. 3 minuten heb je in ieder geval de tijd, zolang het goed gaat, om aan te geven of iets vroeger of later gebeurt dan het fragment ervoor. En jouw geboortejaar is uitgangspunt. Welk jaar is dat?
3: 1963.
2: Oké. Okay. Gaan wij daarmee spelen? Het eerste fragment, is dat vroeger of later dan 1963?
4: Over enkele minuten bestaat de DDR niet meer en is er weer 1 Duitsland. De staatkundige eenheid wordt om middernacht een feit wanneer voor het gebouw van de Rijksdag in Berlijn, de nieuwe hoofdstad, officieel de Duitse vlag wordt gehezen.
2: Vroeger of later dan 63?
3: Oh, wow.
2: De 2 landen die weer 1 werden, de hereniging van Duitsland.
3: Later.
2: Ja, heel veel later, 1990 namelijk.
5: Diana, Princess of Wales, has died after a car crash in Paris. The French government announced her death just before 5:00 this morning.
2: Het overlijden van Lady Di, was dat eerder of later dan 1990?
3: Later.
2: Later, 1997, klopt. Ja, het nummer Smells Like Teen Spirit van het 2e album van Nirvana. Eerder of later dan 1997?
3: Eerder of later dan wat?
2: Dan 1997. Kwam die
3: eerder.
2: Vroeger of later uit? Ja, 1991 was het. Volgende.
6: De Senna gaat eraf. Ayrton Senna schiet eraf. Op een volgaspositie gaat Ayrton Senna... Radeloos rechtdoor. Mijn god, wat gebeurt hier allemaal?
2: Ja, het commentaar van Olaf Mol bij die vreselijke crash van Ayrton Senna. Was dat eerder of later dan 1991?
3: Later.
2: Dat was inderdaad 1994.
7: 2-2, Kluivert, dit is het Kluivert! Ja, ja, ja, Patrick Kluivert, 1-0, Ajax 1-0, 6 minuten.
2: Ja, die moet je dan weten. Was dat eerder of later dan 94? De winst van de Champions League voor Ajax. Als je hier om dat gaat. Ja, inderdaad. 1995, klopt.
8: Dat is het, zei de prins. Weg met de stropdas. En hij deed het onmiddellijk.
9: Liberate yourself and venture forth into open color paradise.
2: De stropdas van prins Klaus, eerder of later dan 1995.
3: Oh, God.
2: De tijd tikt door.
3: eerder.
2: Nee.
3: Nee, dat was...
2: Ja, dat was later. Ja. Hoe werkt dat? Als het eenmaal gezegd is, dan is het gezegd. Kijk even naar de jury. Ja, helaas. Oh, dat is jammer. Nou, maar je hebt er wel echt wel veel goed ook. Dus je broer heeft in ieder geval geen gelijk gekregen, toch?
3: Ja, nee.
2: Nee, dat is goed. Maar het is er één minder dan Sylvia. Je zit op 5.
3: Oh, wow. Nou, oké.
2: Ja, nou, ik zou zeggen over een tijdje weer. Volgens mij weet je echt nog wel veel. Ja, vond het leuk dat je meedeed. Nou, mobiliseer iedereen daar in Florida, joh. Hebben we wat buitenlandse kandidaten? En dan je broer ook nog even? Ja. Die wordt wel uitgedaagd nu, hè? Neem aan dat jij je broer nu even op gaat geven.
3: Ja, ik ga hem zo opbellen.
2: Ja, heel goed. En dan mag hij ook een keertje meedoen. Dat lijkt me een goeie.
3: Zo is het. Hartstikke bedankt.
2: Dankjewel, Salomon. En een hele mooie dag daar. En we krijgen TCT, komt er een keukenschort jouw kant op in ieder geval. Dat gaan we ook nog regelen.
3: Oh, oké.
2: Fijne dag. Doeg.
3: Doei, doei.
2: Ja, gaan we denk ik naar muziek luisteren. Ja, lijkt me wel mooi. Miley Cyrus.

0: Flowers van Miley Cyrus.
1: Guylaine Plach.
2: Villa.
0: Deze week in de villa aandacht voor vrijwilligerswerk. Want vrijwilligers houden de samenleving draaiende. De koning noemde het gisteren ook nog even in de troonrede.
3: Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons. Iedereen die iets doet voor een ander, als vrijwilliger, mantelzorg of anderszins, draagt bij aan het algemeen belang en maakt Nederland sterker.
0: Ja, maar het is niet alleen maar hosanna, want vrijwilligers lijken ook steeds vaker taken van betalende krachten over te moeten nemen. Ik ga vandaag praten met Feline van Overbeke. Die is universitair docent aan Newcastle University en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford. Uit haar onderzoek blijkt dat de waarde van vrijwilligerswerk niet alleen in geld uit te drukken is. En hier in de studio ook Jantine van Schinkelshoek, die als vrijwilliger de stichting Hoop Heggen opzette. Welkom.
4: Dank je.
0: En mevrouw van Overbeke, op afstand ook welkom.
5: Dankjewel.
0: Om met u te beginnen, want u heeft onderzoek gedaan naar de waarde van vrijwilligerswerk. Waar zit die waarde allemaal in?
5: Ja, best wel veel dingen als we naar mijn onderzoek kijken. Dus uit mijn dissertatie komt eigenlijk waarde op 3 niveaus. Individueel niveau, organisatorisch niveau en maatschappelijk niveau. En dat uit zich dan weer op allerlei verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van kennis of autonomie bij vrijwilligers zelf. Maar voor organisaties levert het ook extra capaciteit op. Soms meer diversiteit. En op maatschappelijk niveau draagt het bijvoorbeeld bij aan sociale verbinding. Sociaal vertrouwen. En dat stukje democratie wat ik net van de koning ook hoorde.
0: Dat onderschrijft u wel in ieder geval. Dat zo haalt gelijk daarin.
5: Dat kan zeker. Ja.
0: Even terug naar dat individu. Want wat gaf u nou aan? Wat is daar de waarde voor iemand zelf?
5: Dus ik heb het onderzocht eigenlijk op het individuele niveau komen er weer 3 verschillende dingen uit. Dus voor de vrijwilliger zelf zien we bijvoorbeeld dat vrijwilligers kennis kunnen ontwikkelen, nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen, dat ze nieuwe vrienden maken, meer zelfvertrouwen kunnen krijgen. Maar op het individuele niveau valt ook de ontvanger van het vrijwilligerswerk, dus bijvoorbeeld een cliënt of een hulpvrager. En daar zien we dat het heel belangrijk voor ze is dat ze op hetzelfde niveau voelen als de vrijwilliger. Dus dat op die manier ook vriendschap en blijheid sneller komt dan wanneer ze met een betaalde kracht werken.
0: Ja, want is het altijd iets wat mensen dan uiteindelijk, want dit zijn allemaal positieve waarden eigenlijk, mensen ook positiever maakt of gelukkiger maakt?
5: Dat kan zeker. Uit mijn onderzoek komt ook wel dat er ook wel negatieve effecten zijn hoor, van vrijwilligerswerk. Maar over het algemeen zien we veel positiviteit. Dat mensen die vrijwilligerswerk doen bijvoorbeeld gezonder en gelukkiger zijn. En dat ook bij de hulpvragers dan zo is.
0: Daarvan uitgaande zit te denken dat vrijwilligers, want je kunt over discussiëren wat is nou vrijwilligerswerk. Op het moment dat je op een sportvereniging verplicht wordt om vrijwillig iets te doen. Dan werkt het dan ook altijd?
5: Ja, nou, daar is nog wel wat over te betwisten, denk ik. We zien dat zien we als vrijwilligerswerk, dat een beetje maatschappelijk aan het verschuiven is af en toe. En dat sommige mensen dat op een sportvereniging dus wel als vrijwilligerswerk zien en andere mensen niet. En dan weten we eigenlijk niet zeker of mensen die het wel als vrijwilligerswerk zien zich dan gelukkiger voelen dan mensen die het zien als een verplicht iets.
0: Ja.
5: Dus dat is misschien nog wel interessant om in de toekomst verder naar te kijken.
0: Ja. Nou, heeft u meegewerkt aan een documentaire van Vrijwilligerswerk Nederland, genaamd Echte Waarden, over die waarden dus van vrijwilligerswerken, waar we het net over hadden. Aanstaande vrijdag gaat die in première tijdens de uitreiking van de Nationale Vrijwilligersprijzen. Daarna overigens nog te zien op YouTube. En in die docu zit ook Jantine van Schinkelshoek, die dus als vrijwilliger de stichting Hoop Heggen oprichtte. Jantine, wat is Hoop Heggen?
4: Ja, wij planten
0: hoop heggen.
4: Ja.
0: Hoop heggen.
4: Hoop heggen, ja.
0: Ja, precies.
4: Ja. Nee, wij planten zoveel mogelijk heggen met zoveel mogelijk mensen. En dan is eigenlijk de bedoeling dat de biodiversiteit en het landschap hersteld wordt. Want dat willen we graag. Maar de hele mooie bijvangst is eigenlijk die verbinding. De maatschappelijke verbinding
0: waar het net over ging.
4: Dat is echt, dat merken wij heel sterk.
0: Ja, hoe kwam jij op het idee?
4: Ik ben zelf landschapsarchitect en ik hou van rennen en wandelen in het landschap. Dus beroepsdeformatie zorgde al dat ik die heggen zowat al zag staan. En ik heb de kennis en vriendinnen hielpen mij met aanplant van een heg bij een buurvrouw die geen kennis had. We kwamen met planten en met mankracht. En eigenlijk is Hoop Heggen nog steeds zo. We komen met mankracht en met planten de kennis hebben we om de goede heggen neer te zetten. En ja, we hebben een hele mooie ochtend. Dat is eigenlijk het
0: Want de heg bij de buurvrouw, dat werd uiteindelijk de inspiratie om te denken, hey,
4: zo simpel is het.
0: Ja, dat kunnen we eigenlijk wel meer doen. En de mensen betalen gewoon zelf de beplanting dan?
4: Deels. Wij co-financieren ook.
0: Ja. Oh, okay. Ja. En het voordeel is, want doe je het alleen met vriendinnen of haken daar ook
4: Nee. We hebben inmiddels 100 kilometer geplant met zo'n 5000 mensen.
0: Wow, oké.
4: Ja, dus ja, die vrijwilligers, die gaan ons ook heel erg aan het hart. Want dat is gewoon echt een reden waarom je weer aan landschapsherstel toekomt. Zeg maar.
0: Ja,
4: dus
0: ja. Een beetje uit de hand gelopen vrijwilligers. Beetje
4: wel.
0: Klusje.
4: Ja.
0: Want ik heb begrepen, Filine, dat vrijwilligers ook creatievere mensen zijn. Of met creatievere ideeën komen. Klopt dat?
5: Ja, dat moet ik misschien wel een klein beetje nuanceren. Ik denk dat we in organisaties veel zien dat omdat er vaak meer vrijwilligers zijn dan betaalde krachten, dat ze vanuit verschillende velden zeg maar komen, dat ze met elkaar samen misschien meer creativiteit bezitten dan de betaalde krachten. En wat er ook nog bij komt, is omdat hun inkomen, hun levensonderhoud, dat komt niet uit het vrijwilligerswerk. Dus ze durven vaker die ideeën gewoon te experimenteren. En te implementeren. En daar komt dan die creativiteit wat meer omhoog dan in betaalde krachten.
0: Nou ja, het is eigenlijk best wel interessant als je dit wel door redeneert naar de werkvloer. Mm-hmm. Dan zou je als werkgever best wel die creativiteit dus kunnen stimuleren als je dingen op een andere manier aanpakt. Niet door het salaris in te trekken hoor, maar dat mensen niet die druk moeten voelen van ik moet het goed doen.
5: Precies.
0: En mijn salaris hangt ervan af. Dus er wordt vanuit een vrijere geest gedacht eigenlijk.
5: Ja, dat is het idee daarachter. Ja.
0: En Jantine, jij geeft het al aan van we merken dat het een mooie ontmoeting is. Maar is het ook een doel voor mensen dat wat staat vooraan, zeg maar, dat ze echt iets willen betekenen voor de wereld, voor de planeet, voor de biodiversiteit? Of meer gewoon maatje zoeken en contact zoeken?
4: Ja, ik denk dat alle vrijwilligers de wereld gewoon een beetje mooier willen maken. Of je nou in de zorg vrijwilliger bent of in het landschap, zoals bij ons. Die ontmoeting is vaak heel spontaan en niet vooropgezet. Dat is juist de extra bonus eigenlijk nog. Dus ik denk dat het idee is vrij idealistisch. Je wil iets bijdragen en je wil iets een sportclub beter laten functioneren. Ja. Of nou ja, bij ons geval klimaatverandering is natuurlijk een heel groot vraagstuk. Maar wij hakken het zo in kleine hapjes. We geven handelingsperspectief en dat geeft mensen dan ook meer het gevoel van dat ze wat bijdragen.
0: Ja, en even buiten zijn.
4: Even buiten.
0: Handen in de aarde doet natuurlijk altijd.
4: Bewegen.
0: Ja. Nou lukt het niet altijd iedereen om die heggen ook in leven te houden. Checken jullie het ook nog?
4: Jazeker. Ja.
0: Oh, ook nog?
4: Ja, we komen sowieso na 4 jaar langs met de ecoloog om even te checken wat die heg nou eigenlijk aan biodiversiteit heeft opgeleverd. Dus dat sowieso. En omdat een deel van de vrijwilligers komt ook via de heggeneigenaar zelf. Dus dat zijn de buren, de familie, de vrienden. En zo heb je ook een beetje sociale controle. Want als die hebben meegeholpen met het planten van die heg, dan willen ze gewoon niet dat die staat te verdorren of weet ik wat.
0: Nee,
4: Die sociale controle hebben we ook nog.
0: Nou, Filine van Overbeke, volgens mij begonnen met wat is de waarde van vrijwilligerswerk. Hier kunnen we alle categorieën afvinken, heb ik het idee.
5: Ja, klopt. Ja, heel mooi om te zien dat het binnen één organisatie zo hop naar boven komt.
0: Ja, mooi. Nou, doseert en onderzoekt u tegenwoordig in Engeland. Zit er eigenlijk veel verschil in vrijwilligerswerk in Nederland ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk?
5: Als we naar de cijfers kijken, zien we wel wat verschillen. Ja, dat kan ook door de meetmanier komen, maar dat weten we niet zeker. Maar we zien dat bijvoorbeeld in Nederland hadden we bij COVID best wel een dip. Hè? Mensen die geen vrijwilligers of in ieder geval geen formeel vrijwilligerswerk konden doen. En dat is bij ons, bij jullie in Nederland is dat weer naar 50% ongeveer gekomen afgelopen jaren. In Engeland is dat niet zo snel gegaan en daar blijven de formele cijfers best wel laag. Maar daar zien we dat juist dat informele vrijwilligerswerk, dus wat niet via een organisatie gaat, dat wel veel hoger zit dan in Nederland.
0: En wanneer is het informeel? Als je gewoon zelf bij de sportvereniging wat doet bijvoorbeeld? Of is dat juist wel voor een organisatie?
5: Nou, vaak wordt daar onder gerekend wat dus niet via een officiële organisatie gaat. Dus dan is het bijvoorbeeld dat je zelf in de wijk wat organiseert. Afvalrapen of zo. Of misschien boodschappen doen voor iemand die dat zelf niet kan.
0: Ja. En zitten er dingen bij waarvan u zegt van nou, dat zouden wij in Nederland best kunnen overnemen? Of is het eerder andersom?
5: Ik denk dat we waarschijnlijk wel wat van elkaar kunnen leren. Want ik denk dat de focus op alleen het formele vrijwilligerswerk soms ja, soms best wel teniet kan doen wat er allemaal informeel gebeurt. Mm-hmm. Dus als wij wat meer leren van Engeland en Engeland wat meer van Nederland, dan kunnen we die kracht van vrijwilligerswerk alleen nog maar groter maken.
0: Ja. Hoeveel, Jantine, hoeveel heggen staan er nog voor deze week op het programma?
4: We beginnen met planten in november en dan staan er weer 30 kilometer op.
0: 30 kilometer? Ja, is het grappig dat je het in kilometers
4: ja, in, op een gegeven moment gaat het in kilometers.
0: Maar het is ook bij tuinen toch gewoon van mensen? Of niet?
4: Ja, maar dus eigenlijk, wanneer heb je vrijwilligers nodig? Wanneer heb je hulp nodig als die heg langer is dan dat je zelf op een ochtend aankomt? Ja. Dus ja, we hebben wel de ondergrens. Maar ja, in oktober staan ze allemaal op de website en dan kan je je gewoon aanvinken waar je wil aan meeplanten.
0: Grappig. Ja, sowieso kun je opgeven voor een webinar die Hoop Heggen maandag in ieder geval erop heeft staan voor mensen die denken, hey, dat zou ik ook wel willen. Ja, mevrouw Van Overbeek, helaas woont u in Engeland. Anders hadden ze nog even een heg kunnen planten bij u.
5: Ja, helaas.
0: Gaat hem niet worden. Had er nog een kilometertje bij kunnen komen. Dank in ieder geval voor jullie beide verhalen. Universitair docent dus Filine van Overbeek en Jantine van Schinkelshoek van Hoop Heggen. Dankjewel. En nog afsluiten met alle geleende spullen. Misschien wel tuingereedschap wat nooit is teruggegeven. Een schep om zo'n heg te planten. Het zou zomaar kunnen. Want de vraag van vandaag in Villa VDB is: wat moet u nog altijd terugkrijgen? Villa VDB. Allemaal naar aanleiding van dat tijdschrift, hè, dat 132 jaar geleden uit de Biep in Amerika werd geleend en nu pas is teruggebracht. Amalesh die appt: een boek geleend aan de buren en na een maand teruggevonden bij het oud papier. Ik heb de buurman erop aangesproken, maar hij ontkende dat hij het boek ooit van mij had geleend. En nog een oproepje van Ernst deze keer.
2: Ik heb een prijs gewonnen in 1968 voor interscholaire wedstrijden voor het spelen op mijn cello. De prijs was een catalogus van Escher. En die heb ik daarna, dus kort daarna, aan Wim, een klasgenoot, Wim of Willem Kwakkelstein, uitgeleend. En die heb ik niet kunnen vinden via het internet. Dus ik kan nu misschien een oproep doen of Wim Kwakkelstein nog gezond is en wel. En met de smoes om dat ik graag die catalogus van Escher terug zou willen hebben.
0: Ja, volgens mij heeft hij geluisterd naar het vorige uur, waarin zegt onder het mom van: hoe gaat het met jou? Tijd niet gesproken. En ondertussen, ik wil graag die Escher terug hebben. U kunt zich melden bij de redactie en dan kunnen wij de boel met elkaar in contact brengen via villavdb@omroepmax.nl. Jan heeft ook nog geappt: ik heb ooit een basgitaar uitgeleend. Een Hofner bas uit de jaren 60, fantastisch beschilderd. Degene die de bas geleend heeft, beweerde dat die uit zijn oefenruimte was gestolen. Ik mis dat instrument na ruim 55 jaar nog steeds. En Jeroen Westerman die mailde ons. In 1990 schrijft hij: heb ik de eerste editie van de Nederlandse versie van het tijdschrift Penthouse van een vriend geleend. Die heb ik steeds bewaard. En ik ga het teruggeven als we allebei 60 jaar worden. En dat is over 2 jaar. Nou, dat klinkt dan ook weer mooi. Henry appt: mijn man heeft eens bij een feestwinkel een levensgroot apenpak gekocht met aan de bovenkant een los, harig apenkopmasker. Na het uitlenen van dat pak is de aap voorgoed verdwenen. Helaas pindakaas. Nou, het is niet zo, neem ik aan, dat vrouw Lief ervoor heeft gezorgd dat die apenkop verdwenen is. Nog een appje van Karin Alink. 20 jaar geleden het prachtige boek Nachttrein naar Lissabon uitgeleend tijdens een zeilreis aan een vrouw werkend bij Philips in Eindhoven. Mijn naam en adres staan voor in het boek, maar ik heb er nooit meer wat van gehoord. En in die zin is het vertrouwen dus flink gekelderd. Zullen we nog eentje doen? Martijn die appt: gewoon altijd een smoes klaar hebben om nooit iets uit te hoeven lenen. Dat is dan misschien wel een les voor de mensen die denken: oh, had ik het maar nooit gedaan. Goed, allemaal naar aanleiding dus van die vraag van vandaag: wat moet u nog altijd terugkrijgen? En morgen hebben we natuurlijk weer een nieuwe vraag, zoals elke dag. Zometeen is het tijd voor het Radio 1 Journaal met Fleur Wallenburg. Is dat natuurlijk. En wij zijn er morgen gewoon weer in de villa. Maak er nog een mooie middag van. Dag!
6: Samen Max.
7: Op NPO. Voetbal.
8: AZ en NEC spelen hun eerste wedstrijden in de Europa League. Vanavond om 9 uur in Engeland, Sunderland AZ.
6: Het is de moeilijke tegenstander, ja. En win je hier zomaar? Nee. Maar uiteindelijk zijn het wel mooie uitdagingen. Om jezelf natuurlijk uiteindelijk te kunnen meten met dit soort tegenstanders.
8: En morgenavond, NEC in Turijn tegen Juventus. Beide wedstrijden, vanavond en morgen, om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken.
1: Wie luistert, weet meer. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
18: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
17: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
19: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
20: Fleur Wallenburg.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
21: Goedemiddag. Het was een gigantische klap in Amsterdam in juni. 7 mensen raakten gewond bij een explosie in een kelderbox onder een sportschool. Vandaag was daar een proforma-zitting over. Onze verslaggever was erbij. Eerst het nieuws met Sit van der Linde.
22: Minister Van Wiel van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem heeft het de hoogste prioriteit bij de autoriteiten.
23: De politie en het OM zitten hier bovenop. Het is op heel veel locaties geweest, ongeveer 35. Dat betekent dat op al die plekken spooronderzoek is gedaan naar wie heeft die materialen neergelegd, waar komen ze vandaan, hebben we daar camerabeelden van. Dat gaat wel enige tijd duren, maar ik heb zoals altijd goede hoop en vertrouwen in politie en het OM dat we erachter gaan komen hier achter zat.
22: Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met verschillende plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de acties zaten. Volgens Van Wiel is het speculeren wie erachter zit. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. Het zou zijn gebeurd tussen 2013 en 2018. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland. 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders. Maar justitie noemt die verklaring ongeloofwaardig en eist dus 17,5 jaar cel. In de Tweede Kamer is het debat over de kabinetsplannen voor volgend jaar hervat na een lunchpauze. Als derde spreker was PVV-leider Wilders aan de beurt. Hij denkt dat het kabinet op punt staat te vallen omdat er geen brede meerderheid in de Kamer in zicht is om de plannen van het kabinet te steunen. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven nog zeker 3 maanden vastzitten. De hele groep bestaat uit 33 verdachten met verschillende nationaliteiten. Zij worden als groep verdacht van moord of doodslag op de beveiliger. Ook worden ze verdacht van poging tot moord op 2 politiemensen. Een meisje van 14 is aangehouden voor de vernieling van een basisschool. Met een groep gooide ze eind augustus ramen in en werd in de school een ravage aangericht. De schade wordt geschat op 100.000 euro. De politie denkt dat de komende tijd meer jongeren aan worden gehouden. Kosovaarse Albanese hebben teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van ex-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en 3 andere voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen op grote schermen de uitspraak. Iedereen had vrijspraak verwacht. Voor hen zijn de nu veroordeelde voormalige leiders helden. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld. Uiteindelijk greep de ME in. Het Koningshuis kost volgend jaar iets meer dan dit jaar. Dat blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Het komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Over die uitkering is al jaren discussie, omdat koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix daar geen loon- of inkomstenbelasting over betalen. En veel politieke partijen willen daar vanaf. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint de dag droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt 16 tot 19 graden.
21: Dankjewel, Sid. We gaan eens naar de ANWB. Daar zit Robert Vriezen. Robert, hoe is het op de weg?
2: Nou, behoorlijk druk, Fleur. 335 kilometer file staat er bij elkaar. De meeste files in de provincie Zuid-Holland en ook bij Utrecht is het op een paar plaatsen langzaam rijden. Bijvoorbeeld op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Beest 19 kilometer file. 30 minuten vertraging, werkzaamheden houden daar de linkerrijstrook dicht. Er is maar 1 rijstrook open van de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug na een ongeluk. Vanaf knooppunt Lunetten nu 19 kilometer file en een uur tijdsverlies. En op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij Rotterdam-IJsselmonde een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Ondertussen staat er al 14 kilometer file. Vanaf afrit Spijkenisse duurt er ook bijna 1 uur langer over.
21: Het belangrijkste politieke debat van het jaar, zoals de algemene politieke beschouwingen ook wel worden genoemd, is al de hele dag bezig. Hoe spannend is het?
3: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
4: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
24: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen, maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
25: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
26: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
24: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
27: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazars, accountants en adviseurs.
0: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
21: In Brussel was het vandaag ook een belangrijke politieke dag. EU-redacteur Roemer Okhuizen.
9: Ursula von der Leyen hield vandaag haar Staat van de Europese Unie. Een jaarlijkse toespraak waarin ze de plannen voor het nieuwe politieke jaar uiteenzet. En ze kwam met een verrassend voorstel. Een speciaal EU-lidmaatschap voor een land dat niet in Europa ligt.
21: De verdachten van de explosie in Amsterdam-Osdorp in juni blijven vastzitten. Vandaag was de eerste pro forma zitting, maar die verdachten waren er zelf niet bij. Waarom niet? Verslaggever Mark Hamer.
10: Omdat ze zelf nog te gewond zijn. De verdachten in deze zaak zijn ook de grootste slachtoffers. Ernstige brandwonden bij de een, amputatie van beide benen bij de ander. Maar de rechtbank vindt niet dat ze daarom het proces in vrijheid mogen afwachten.
21: Eerst gaan we naar Den Haag. Want hoe moet dit minderheidskabinet verder? Hoe gaan premier Jette en zijn coalitie van D66, VVD en CDA ervoor zorgen dat ze genoeg steun krijgen voor hun plannen? Die vraag staat centraal tijdens het belangrijkste politieke debat van het jaar, de algemene politieke beschouwingen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, is daar al iets van een antwoord op te geven?
11: Niet echt welke richting het kabinet op wil. Ze willen weer gaan praten met de oppositie, zoals ze deze zomer ook al deden. En ja, en tot nu toe hebben we van de coalitie D66-leider Brekelmans gehoord, fractieleider. Er zijn pas 3 sprekers geweest tot nu toe. Wilders is nu aan het woord. Ja, en die bleef maar herhalen dat hij een breed akkoord wil. Dus ja, eigenlijk met veel partijen aan tafel en dan gaan kijken wat er mogelijk is. En dat zei hij na vragen van de oppositie.
12: Hoe ziet de routekaart voor D66 er de komende weken uit?
28: Zij zegt iedereen moet tegelijk eigenlijk aan tafel komen. Zoals dat de afgelopen weken ook is gegaan. Hoe ziet hij het voor zich dat we dan tot iets moeten komen?
29: Wat gaan we daar dan doen?
30: Ja, wat mij betreft samen. Dus met alle partijen breed die hebben gezegd, ja, wij willen meepraten, willen meedenken met het kabinet.
11: Ja, dit zei dus Pater Notte van D66. En die zegt dus ja, opnieuw moeten al die partijen weer om tafel. Eerdmans en Klaver allebei, ik ga niet kiezen.
21: En hoe kijkt de oppositie er tegenaan?
11: Nou, die zijn het er niet mee eens. Die zeggen het kabinet moet wel gaan kiezen. Want ja, zolang je dus niet kiest, kom je niet verder. Zij willen graag dat er een keuze wordt gemaakt, zodat er duidelijk wordt ja, waar het land voor gaat kiezen. Waar het kabinet voor gaat kiezen, gaan ze kiezen voor meer bezuinigen op sociale zekerheid of juist meer belasting voor vermogenden. Dat is de keuze die voor ligt, zeggen Klaver en Eerdmans.
29: Kijk, wat gebeurt er nou als je pro en jaar in 20 in één hok stopt? Dan gebeuren volgens mij 2 dingen. Alles wordt 2 keer zo duur. En je gaat elkaars ballonnen lek prikken. Want het zijn tegengestelde eisen. De ballon van Klaver wil ik niet en de ballon van Eerdmans wil Klaver niet.
28: Kies nou welke richting u op wil met het land. Als u dat doet, dan ben ik ervan overtuigd dat er binnen no time een akkoord ligt op de begroting.
29: Maak het je niet zo moeilijk. Maak die keuze.
11: Ja, dat zei dus Eerdmans van jaar 21. En dit hoorde je eigenlijk de hele dag. De oppositie zegt, kies nou een route, ga ergens voor staan. Maar het kabinet wil dat niet en maakt die keuze dus niet. En ik hoorde mijn collega Lars Geerts vanmorgen de mooie metafoor gebruiken. De coalitie wil een open relatie met iedereen een beetje. En de oppositie wil monogamie en daar komen ze niet uit.
21: En waarom houdt Pater Notte hier zo aan vast?
11: Eigenlijk omdat de coalitie er zelf niet over uit is. Dit is al vanaf het begin, vanaf dat het kabinet begonnen is. D66 en CDA die willen eigenlijk steeds liever met pro, met links dus. En de VVD wil dat niet. En daardoor ja, gaat het debat eigenlijk nog heel weinig over de inhoud. Maar vooral dus over die vraag, hoe gaan ze nou verder? Gaan ze nou kiezen voor links of voor rechts? En daarbij komen heel veel metaforen voorbij. Het gaat over een muur waar het kabinet op afrijdt. Een T-splitsing, ze moeten kiezen naar links of naar rechts. Het kabinet draait rondjes op een rotonde. Al dat soort infrastructuur. vergelijkingen kwamen vandaag voorbij. En opvallend is wel dat Paternotte verwijtend wordt richting de oppositie. Hij zegt, wij doen handreikingen als kabinet, maar jullie oppositie zijn verantwoordelijk voor de stilstand.
30: Dus wie invloed wil, grijp die kans. Wie een goed idee heeft, kom aan tafel. Maar invloed brengt ook verantwoordelijkheid. Want met een kabinet van 66 zetels is dit een kabinet van ons allemaal. Wie dan aan de zijlijn blijft staan, helpt Nederland niet vooruit. En dat kunnen we ons na jaren van stilstand, en zeker in deze onrustige wereld, niet veroorloven.
11: Ja, Paternotte zegt dus eigenlijk, jullie houding is niet verantwoordelijk. En ja, dat gaat de verhoudingen niet goed doen, denk ik.
21: Nee, het klinkt ook echt alsof het behoorlijk vast zit. Zie je vandaag helemaal geen toenadering, een beetje liefde over en weer?
11: Nee, werd er begin, Paternotte begon zijn verhaal nog wel met een binnenhof vol liefde wat er zou moeten komen. Want we zouden weer eens een keer wat meer moeten gaan samenwerken met z'n allen. Maar we zien het nog niet echt. We zagen het eventjes aan het begin van de dag. Toen Jesse Klaver van Pro, die had toch een soort charme-offensief richting Bontebal van het CDA. Hij was erg te spreken over de HJ schoollezing die Bontebal eerder heeft gehouden.
8: Wat ik daar hoorde was een echt christendemocratisch verhaal. En ik vond het moedig. En ik hoop dat de heer Bontebal me niet kwalijk neemt als ik zeg dat ik ook wel iets van een rood randje dacht waar te nemen. En het bracht me heel even terug eigenlijk naar de tijd van na de wederopbouw. Het was namelijk in die tijd dat het christendemocraten en sociaaldemocraten waren die 6 kabinetten lang dit land de weg vooruit wisten te wijzen. Juist omdat we ons verbonden weten in dat we het samen in dit land moeten rooien. Maak een keuze voor de richting van dit land. Schuif niet vooruit. En als u bereid bent om die keuze te maken, dan staan wij klaar.
11: Ja, Klaver dinkt dus naar de hand van Bontebal, zegt christendemocraten en sociaaldemocraten, die moeten weer gaan samenwerken. Nou, we horen bij het CDA ook wel steeds positievere geluiden over Pro, omdat zij zeggen, ja, als we met die partij gaan samenwerken, dan kunnen we misschien stabiliteit hebben, omdat het een meerderheid heeft in beide kamers, of bijna. De vraag is dus of dat ook vanaf Bontebal zijn kant straks gaat komen. Die komt straks aan het woord. En ook Brekemans van de VVD gaan we nog horen. Dus misschien dat er later in het debat toch nog iets gaat gebeuren op die kant.
21: Oké, dankjewel Ewout. Over een uurtje, dan spreken we je weer. In Brussel hield Ursula von der Leyen, de president van de Europese Commissie, haar jaarlijkse toespraak, de European State of the Union. Het moment waarop de Europese Commissie haar plannen voor het komend jaar presenteert. En EU-redacteur Roemer Okhuizen heeft het allemaal gevolgd vanuit Brussel. Roemer, wat waren de belangrijkste punten van von der Leyen vandaag?
13: Ja, het meest opvallende was toch wel de aankondiging voor een voorstel van een Europese Veiligheidsraad. Ja, een soort officieel overleg tussen Europese leiders om snel te kunnen reageren op bijvoorbeeld de hybride aanvallen zoals we die de laatste tijd veel zien. Denk aan drones die het EU-luchtruim binnenvliegen. Denk aan de Russische drone met explosieven die werd gevonden op het vliegveld van Leipzig. De vele cyberaanvallen. Ja, zo'n Veiligheidsraad moet er dan komen naast de NAVO die we al hebben voor militaire samenwerking tussen de Europese landen, Canada en de Verenigde Staten. Maar ja, juist dat laatste land, de Verenigde Staten, die noemde von der Leyen dan weer niet als mogelijke partner van dit Europese Veiligheidsberaad. Ja, en we weten nog niet precies wat het nou behelst, maar dat lijkt toch wel de boodschap te zijn van von der Leyen vandaag. We willen ook een veiligheidsoverleg naast die NAVO zonder de Amerikanen, met wie de relatie natuurlijk de afgelopen tijd flink bekoeld is.
21: En over de VS gesproken, daar kennen we de State of the Union. Dat is een belangrijk moment elk jaar. Hoe belangrijk is deze State of the European Union?
13: Ja, toch wel belangrijk. Het is natuurlijk een beetje nageaapt, maar je zou het toch wel kunnen zien als een soort Europese troonrede. Een jaarlijkse toespraak van de voorzitter van de commissie. Ze proberen er zelf ook wel veel gewicht aan te geven. Het wordt al dagen met allemaal social media filmpjes aangekondigd. Ze willen ook heel graag vertellen wat ze allemaal al gelukt is. Maar als je daar een beetje doorheen kijkt, dan is het ook echt wel interessant. Want von der Leyen die schetst haar politieke plannen voor het komende jaar. Dus we krijgen een goed beeld wat we allemaal kunnen verwachten uit Brussel. En je merkt dan ook wel vandaag in het parlement dat er enige spanning is. Er is veel meer pers dan normaal. Europarlementariërs volgen het ook met groot interesse. Want ja, die willen natuurlijk ook weten over welke plannen zij zich komende tijd mogen buigen.
21: Ja, want zijn het echt plannen? Of gaat zo'n Europese Veiligheidsraad zonder Amerika er ook echt komen?
13: Nee, het zijn echt plannen. Het gaat echt om voorstellen. En dat begint altijd bij de Europese Commissie. En daarna mogen nog de Europarlementariërs en ook de regeringen van alle EU-landen zich erover buigen. Dus wat von der Leyen vandaag verteld heeft, dat is nog geen voldongen feit. Dat is echt een begin van een onderhandeling. Maar wel een belangrijk begin natuurlijk.
21: Dan was er ook een speciale gast, hè? De Canadese premier Mark Carney. Waarom was die daar?
13: Ja, de belangrijkste reden is eigenlijk dat Canada en de EU een probleem delen op dit moment. Namelijk toch de steeds slechter wordende relatie met de Verenigde Staten. Je ziet daarom dat ze ook steeds meer naar elkaar toetrekken. En daar is Carney's aanwezigheid vandaag een gevolg van. Von der Leyen had Carney ook wel iets te bieden. En dat was wel verrassend. Want gisteravond lekte er al een versie van de speech uit waar dat niet in stond. Dat is er op het laatste moment ingezet. En het, wat ze biedt is namelijk een soort, ja, zal ik het maar een EU-lidmaatschap light noemen. Een geassocieerd lidmaatschap noemt zij dat. Voor Canada. Luister maar even mee.
2: And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
21: Ik ben wel benieuwd, Roemer. Hoe ziet zo'n geassocieerd lidmaatschap, of zoals je het noemde, EU-lidmaatschap light er dan uit?
13: Ja, dat is de rechte vraag. Er klinkt luid applaus, maar eigenlijk is er nog niemand die dat precies weet. Een echt EU-lidmaatschap kan ook niet, want daarvoor moet een land in Europa liggen. Je moet dan ook een heel lang traject door. En bovendien komt een lidmaatschap vaak ook met verplichtingen. En het is natuurlijk de vraag of Canada daarop zit te wachten. Dus er zijn eigenlijk twee opties. Het zou kunnen dat von der Leyen echt zo'n geassocieerd lidmaatschap juridisch wil creëren. Dat ze de wet ervoor wil aanpassen. Het kan ook zijn dat het de naam is die ze geeft aan een hele intensieve samenwerking. Mm. Maar ja, in ieder geval wat wel blijkt, eigenlijk net als bij de Europese Veiligheidsraad, dat dit een signaal richting die Amerikanen is. Canada wordt niet de 51ste staat van Amerika, iets waar Trump soms mee dreigt, maar eerder misschien een informeel lid van de EU. Overigens klinkt er ook al meteen kritiek op het plan van Duitsland bijvoorbeeld. Die zeggen, nou ja, intensief samenwerken met Canada, prima. Maar over EU-lidmaatschap moeten we niet spreken.
21: Hmm. En dan had Van der Leyen het in haar speech ook nog over nieuwe social media regels voor kinderen. Hoe gaan die eruit zien?
13: Ja, dat is echt een stokpaardje van von der Leyen. Dat ze vorig jaar in haar vorige State of the Union al aankondigde. En nu komen ze er echt aan. Morgen zelfs al. Dan komt er een wetsvoorstel. En wat die social media regels inhouden is dat kinderen onder de 13 jaar straks niet meer die social media mogen gebruiken. Volgens de commissie is het gevaarlijk, is het verslavend. Krijgen kinderen ook gevaarlijke berichten te zien. En dat moet stoppen. Dus daarvoor kijken ze ook naar de techbedrijven van wie ze willen dat zij hun apps aanpassen. Maar voor nu, zolang dat niet gebeurt, willen ze dus dat kinderen onder de 13 die sociale media niet meer kunnen gebruiken. En daarna, van 13 tot 15 jaar, willen ze eigenlijk dat kinderen maar een uur per dag die sociale media kunnen gebruiken. En dat daarbij ook nog eens ouders toezicht krijgen op dat gebruik. Maar meer daarover, dat horen we morgen.
21: Dankjewel, EU-redacteur Roemer Okhuizen. Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
3: De situatie rond dakloosheid in de grote steden verslechtert snel. Dat schrijven de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in een open brief aan het kabinet, meldt het ANP. Volgens de vier steden neemt de overlast toe en gaat ook de kwaliteit van leven van daklozen achteruit. Daarom vragen ze het kabinet onder meer om extra geld voor opvang, verslavingszorg en ook hulp aan dakloze arbeidsmigranten. Een dag na de spoorsabotage gaat het bij Podcast De Dag over het sentiment in de landbouwsector. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zaten. Volgens radicale groepen laat het de wanhopige situatie van boeren zien. Maar daarin is niet de hele sector vertegenwoordigd, zegt landbouwjournalist Esther de Snow.
14: Een deel daarvan, van die boeren, die is bezig dus om te radicaliseren. Nou, dat hebben we gisteren gezien met die acties. Maar tegelijkertijd betekent dat ook dat de grote middengroep in de sector hierop afhaken. Want zij zien ook wel dat dit hun niet gaat helpen, integendeel.
3: Ja, branchevereniging LTO heeft bijvoorbeeld duidelijk afstand genomen van die sabotageacties. En over een uurtje horen we daar meer over, denk ik, van onze verslaggever.
21: Klopt, ja.
3: Volgens nu.nl blijft het Nederlandse handelsverbod op producten uit Israëlische nederzettingen van kracht. De rechter in Den Haag heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door het Israël Productencentrum uit Nijkerk. Het bedrijf zegt financieel te worden geraakt door de maatregel, maar de rechtbank vindt het belang van de sanctie zwaarder wegen. En Pokémon bestaat 30 jaar. Bij Hart van Nederland is te zien dat er veel belangstelling is voor speciale jubileumkaarten. Zoveel dat fans vannacht al voor winkels in de rij stonden om ze als eerste te kunnen kopen.
15: 2:30.
16: 2:30 vannacht?
15: Vannacht, zeker.
17: Oh, sinds 2:30. Ik ben mijn hele gezin. En ja, iedereen wil Pokémon, hè. Dus je ziet het, hè. Honderden euro's. Laat dit als de jongens. Laat dit als honderden euro's.
21: Je hebt wel een beetje die Pokémon-leeftijd, toch, Sid?
3: Ja, maar dat is toch helemaal aan me voorbij getrokken, helaas.
21: Zij hoefden niet in de rij vannacht.
3: Deze mensen deden dat omdat er in die kaartenset misschien wel zeldzame exemplaren zitten die veel geld waard zijn.
21: Aha. Robert Vriezen, hoe is het op de weg?
4: Nou, bijna 500 kilometer file in totaal, Fleur.
21: Zo, hard.
4: Ja, het gaat inderdaad hard omhoog. Veel vertraging dus op verschillende plekken. In de provincies Zuid-Holland en Utrecht is het drukst op de weg. En om dat te illustreren, de file op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Na een ongeluk bij Nieuwerbrug is daar maar één rijstrook open. En zodoende 20 kilometer file vanaf knooppunt Lunetten meer dan een uur vertraging.

0: Mrs. van Dominic Fike. Het was een enorme klap op 12 juni in Amsterdam-Osdorp. Een explosie in een kelderbox onder een sportschool. Volgens het OM waren de verdachten bezig met het maken van bommen die gebruikt kunnen worden bij plofkraken. Die twee verdachten blijven in voorlopige hechtenis, was de uitkomst vandaag van de eerste proforma-zitting. Verslaggever Mark Hamer was daarbij. Mark, dat de verdachten officieel nog vast blijven zitten, dat klinkt misschien logischer dan het is, toch?
1: Ja, het opmerkelijke van deze zaak is wel dat de verdachten de zwaarste slachtoffer zijn. Volgens de lezing van het OM waren ze daar inderdaad in die kelderbox bezig met flitskruid toen het helemaal misging. Eén verdachte liep ernstige brandwonden op. Hij is vaak behandeld in het brandwondencentrum in Beverwijk. Zit inmiddels in de gevangenis in Zaandam, maar wordt nog steeds behandeld. En de andere verdachte zit nu in een revalidatiekliniek. Hij heeft lang in coma gelegen, mist delen van zijn hand, mist twee benen, heeft zicht- en gehoorschade. De verdachten zijn, ja, let op mijn leeftijd, 23 en 24 jaar oud. Hun advocaten betoogden, ze hebben het echt heel zwaar met hun verwondingen. Het zou goed zijn als ze meer bij familie konden zijn. Maar het OM en de rechtbank gingen daar niet in mee.
0: Waarom niet?
1: Ja, het OM behandelt ze echt als zware jongens, om het zo maar te zeggen. In de puinhopen zijn namelijk ook wapens gevonden met DNA-sporen van de verdachten. Onder andere een mitrailleur kwam erboven. Het OM was niet ongevoelig voor hun leed. De verdachte in de revalidatiekliniek heeft een beveiliger de hele dag voor de deur. Maar het OM wil zijn regime niet verzachten, mede door de houding die hij aanneemt.
2: Als meneer Boek zegt, ik heb een crimineel leven gehad, door wat voor omstandigheden dan ook, ben ik in de buurt in de klauwen geraakt van een club waar ik snel geld kon verdienen. En ik ga er nu mee stoppen, want ik heb wel de gevolgen gezien. Kijk, dan is het een ander verhaal. Maar wat wij in het onderzoek zien, is een zwijgende verdachte. Want we hebben hem goed kunnen horen. Er heeft het alle schijn van dat hij zich in een zwaar criminele milieu heeft bevonden of zich bevindt. En dan willen wij niet, voor het gevaar op herhaling, dat daar mensen komen die wij daar niet willen hebben. Hij moet beveiligd worden, zodat hij niet weer op wat voor manier dan ook gebruikt wordt in dat criminele circuit.
0: Ja, hij zwijgt dus, de andere verdachten ook, hè. Maar ze zijn niet de enige, begrijp ik. Waren er geen signalen dat het niet pluis was in die kelderbox?
1: Het OM kwam met de anekdote dat iemand in de nacht van de explosie aan het politielint anoniem aan de politie kwam vertellen dat iedereen in de buurt eigenlijk wist wat daar gebeurde. Maar iedereen is bang voor represailles van criminelen. Dus zwijgt men. Het OM wil dat doorbreken.
2: Hadden we als politie en justitie maar gehoord over wat iedereen wist, dan hadden we de box kunnen ontmantelen voordat een explosie kon plaatsvinden. Het vasthouden van deze verdachten, ondanks hun verwondingen, want die zijn ernstig, is wat het OM betreft een stevig signaal. De hoop is dat het bijdraagt aan moed in de Wildemanbuurt om het zwijgen te doorbreken.
0: Ja, Mark, jij bent ook die Wildemanbuurt ingegaan. Wat zeggen de mensen als je het hierover hebt, over dat zwijgen?
1: Nou, ze waren niet bang om met je te spreken, maar ze reageren wel echt verschillend. De een herkent er wel wat in, maar de andere totaal niet.
3: Bij ons in de flat, ik heb nooit doorgehad dat er iets gebeurde. En ik denk dat het ook echt een eenmalig incident is geweest. Ik denk niet dat ze daar uren, dagen, weken bezig zijn geweest. Dat denk ik echt niet.
4: Het is gemeld. Er zijn mensen geweest die hebben de politie gemeld. Het zij daar geweest of het zij telefonisch. Maar de politie heeft er geen acht op geslagen. Ze hebben het gewoon laten gebeuren.
1: Ja, zoveel mensen, zoveel meningen. Ja, waar men het wel over eens is in de buurt, dat het echt een schande is dat nog niet alle schade hersteld is. Ik heb daar rondgekeken. Je ziet ook inderdaad op bepaalde plekken dat gewoon nog, ja, van die houten planken voor de deuren zitten. Ook niet alle sloten zijn hersteld. Ja, en ook als je kijkt naar dat gebouwtje, dat is dus een bijgebouwtje bij een van die flats. Daar zie je gewoon nog, dat staat er nog, gapend gat. Je ziet de hardloopband nog staan. Je ziet nog veel meer fitnessapparatuur. Maar ja, het gebouwtje staat er nog wel. We hebben ook navraag gedaan bij de woningcorporatie. Hoe zit dat nou? Ja, men heeft 3 maanden de tijd gehad, maar nog niet de tijd gehad om het gebouwtje echt te ontmantelen. Ja, ze hebben eigenlijk ook geen tijd. Ze hebben ook eigenlijk niet aangegeven wanneer dat zou wel kunnen gebeuren. De volgende zitting trouwens in deze zaak is 1 december. Waarschijnlijk weer een proforma zitting. En nog veel later, begin dus volgend jaar, zal echt de inhoudelijke behandeling zijn.
0: Dankjewel. Verslaggever Mark Hamer.
5: Huh? dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7%

0: Je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
2: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
3: NPO Radio 1.
4: Het is 4:30, de hoofdpunt met zit.
5: Justitieminister Van Wiel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er genoeg andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. De veroordeling van de Kosovaarse oud-president Thaçi tot 25 jaar cel heeft in Kosovo tot teleurstelling en woede geleid. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van Kosovo tegen het Servische leger. Hij werd vanochtend veroordeeld in Den Haag. Veel Kosovo-Albanese hadden vrijspraak verwacht. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen. En ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Een meisje van 14 is aangehouden voor de vernieling van een basisschool in Meerlo. Met een groep gooide ze eind augustus ramen in en werd in de school een ravage aangericht. De schade wordt geschat op €100.000. De politie denkt de komende tijd meer jongeren aan te houden.
4: Weerman Peter Kuipers-Munneke, wat was het nou voor weer vandaag?
6: Ja, echt van alles wat. Ja. Het was sowieso een heel stuk minder warm dan gisteren.
4: Ja.
6: En ik heb een eind gefietst vandaag. En de ene moment zat ik heerlijk, fietste ik heerlijk in de zon. En de andere moment had ik mijn regenpak echt hard nodig. Dus ja, zo'n dag is het.
4: Four seasons in one day.
6: Ja, en vandaag ook op dit moment bedoel ik zeker ook nog behoorlijk flinke buien die overtrekken. In Brabant, in Drenthe en in Twente gaat dat ook gepaard met onweer op dit moment. Nou, die buien, de felste buien trekken wel naar het oosten weg. Maar ik denk dat het nog best wel een tijd duurt voordat die buien ophouden. En dat betekent dus vanavond nog regen. En ook vannacht, zeker in het noorden en het midden van het land, nog kans op een enkele bui. Het wordt vannacht zo'n 11 tot 14 graden. Morgen begint de dag op veel plaatsen droog, maar al wel met vrij veel bewolking. Misschien in het oosten nog een klein beetje zon. En dan trekt de wind aan, wordt het een bewolkte dag. En dan gaat het later ook regenen. Eerst in het noordwesten van het land, later in het hele westen van het land. En dan trekt de regen verder naar het oosten toe. En zeker in bijvoorbeeld Noord-Holland, op de Wadden, Friesland, Flevoland, Zuid-Holland wordt het echt een hele natte dag met heel veel regen. Het meeste daarvan valt na de middag. Maar ja, heel nat gaat het zeker worden.
4: En temperatuur?
6: Temperatuur ligt ook zeker niet hoog. Met al die bewolking en die regen is het met zo'n 16 tot 18 graden echt wel bekeken. Vrijdag, om met een positieve noot te eindigen, ziet er beter uit. Dan is er waarschijnlijk veel zon. Blijft het op de meeste plaatsen ook droog en wordt het zo'n 18 of 19 graden.
4: Peter, dankjewel. Ja, Robert Vriezen, heeft het verkeer nog last van die felle buien?
7: Nou, op het moment, ja, natuurlijk kan je in zo'n felle bui terechtkomen. Maar over het algemeen gesproken kan ik dat niet echt zeggen. Nee, het zijn echt ongelukken en werkzaamheden die voor vertraging zorgen. We zitten al boven de 500 kilometer file in totaal. Het is vooral druk in Zuid-Holland en in de provincie Utrecht. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Culemborg, 19 kilometer file. Dik 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. De linkerrijstrook is dicht. Bergingswerkzaamheden nu op de A12 na een ongeluk vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug. Er is daar nog steeds maar één rijstrook open. Vandaar 20 kilometer file vanaf knooppunt Lunetten, een uur vertraging. Half uur vertraging op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Want de weg is weer vrijgegeven bij Rotterdam-Charloos na een ongeluk, maar ja, er staat nog wel 10 kilometer file. En ondertussen 3 kwartier vertraging na een ongeluk op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst. 9 kilometer file vanaf Maren. Zoals gezegd, alle rijstroken zijn daar weer vrij.
4: Straks een alarmerende waarschuwing over kunstmatige intelligentie deze week, maar niet iedereen schaart zich daarachter.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
9: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Can, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
10: Drugsdelta, vanavond bij Bien & Vara op NPO 2.
11: Fleur Wallenburg. Het NOS Radio.

0: De baas van Meta, Mark Zuckerberg, sluit zich niet aan bij de waarschuwing van AI-bedrijven voor de gevaren van kunstmatige intelligentie en de oproep om de ontwikkeling van AI af te remmen. Ik ga daarover praten met Bart Kamphuis van onze economieredactie. Ja, Bart, het gaat er heel veel over, hè? De laatste dagen, de laatste weken, over de gevaren van AI. De topmannen van de twee AI-giganten OpenAI en Anthropic waarschuwen voor AI dat allerlei kwaads kan aanrichten tot het uitroeien van de mensheid aan toe. Elon Musk en de topman van Google sloten zich daarbij aan, maar Zuckerberg dus niet. Waarom niet?
1: Ja, in tegenstelling tot die AI-kopstukken die we noemen, is...
0: Bart, de lijn wordt ineens heel slecht. We gaan even kijken.
1: Okay.
0: Ja, je klinkt niet helemaal goed. Ga ik even kijken of we dat op een andere manier kunnen oplossen, of dat het misschien nog beter wordt. Kun jij nog even...
1: Te verstaan.
0: Ja, er zit een enorme kraak in. We gaan even kijken of we jou via de ouderwetse telefoonlijn kunnen bellen. Als het goed is, lukt dat wel. En dan kijken of we dit gesprek kunnen voortzetten. Je voicemail. Ja, dat wordt lastig. Ik zit even te kijken. We gaan even een korte plaatje draaien.

0: Sweet Love van Steven Sanchez. Ga ik weer even terug naar Bart Kamphuis van de economieredactie. Bart, als het goed is, ben je daar?
1: Ja, ik ben er nu en ik hoop dat je me goed kan verstaan.
0: Zeker. We begonnen een gesprek over de gevaren van AI, want daar wordt de laatste tijd heel veel voor gewaarschuwd. En niet in de laatste plaats door de topmannen van twee AI-giganten. Maar Mark Zuckerberg van Meta, die sluit zich daar niet bij aan. Waarom niet?
1: Ja, hij zegt in een post op X dat het de verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf is om AI-modellen, om AI te maken die veilig is, die veilig wordt afgeleverd bij de klant. En dat betekent dus dat je ervoor moet zorgen als ontwikkelaar van die modellen dat je met die AI geen kwaad kan aanrichten. En Zuckerberg noemt daarbij als voorbeeld Muse. Dat is een model dat uit zijn eigen bedrijf komt. Volgens hem hebben ze dat toen het klaar was nog een paar maanden in de kast gehouden om het goed op veiligheid te kunnen testen. En bij die hele procedure hebben ze ook onafhankelijke deskundigen betrokken, zegt Zuckerberg. En dat is allemaal in het belang van de ontwikkelaar van die modellen, omdat je daarmee uiteindelijk goede en veilige producten kunt afleveren.
0: Ja, en hij zegt dus, daar heb je dus helemaal geen strengere overheidsregels voor nodig, waar dus die andere topmannen wel voor pleiten. En daarmee schaart hij zich achter de Amerikaanse president Trump, toch?
1: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Want Trump die zegt in deze hele discussie van het gaat er gewoon om dat wij onze voorsprong op China behouden. Dat wij de AI-race zullen winnen. Hij geeft daar verder geen toelichting bij. En daarom is het wel interessant om te horen wat David Sacks erover heeft te zeggen. Want hij is de voorzitter van de raad bij het Witte Huis, in het Witte Huis, die de president adviseert over AI-beleid. En hij zegt in een interview met Bloomberg tegen die onheilsprofeten van Anthropic en OpenAI: jongens, als jullie het veilig willen maken, ga je gang. Guys, go ahead, zegt hij letterlijk. Want daar hebben jullie ons helemaal niet voor nodig. Er zijn al voldoende bestaande regels die het veilig maken, die het veilig stellen dat jullie deugdelijke producten afleveren. En als het dan misgaat, dan is er ook nog een systeem van opsporing, vervolging, bestraffing. En dat hele systeem dat volstaat. Nu moet ik er wel bij zeggen dat deze meneer Sacks zelf ook een grote AI-investeerder is, naast adviseur van de president. Maar goed, al met al vermoedt hij dus dat er ook andere motieven schuilgaan achter die oproep tot het indrukken van een pauzeknop en het invoeren van overheidsregels.
2: This feels like an excuse to me. It feels like bartering. It feels like they are trying to demand concessions from the government in order to meet their basic corporate responsibility. And I just don't buy it.
0: Ja, Bart, eigenlijk zegt hij dus dat OpenAI en Anthropic de verantwoordelijkheid voor wat AI zou kunnen aanrichten willen afschuiven op de overheid. Maar het gaat toch ook om de vraag tot in hoeverre de mens nog verantwoordelijkheid kan nemen?
1: Ja, nou, dat is tenminste wat die onheilsprofeten ons willen laten geloven. Zij voorzien dus een soort van duister gebied waarin de mens controle kwijtraakt over AI. Maar critici zeggen van, ja, die stelling die slaat eigenlijk nergens op. Want als je het goed beschouwt, dan zijn het altijd mensen en de bedrijven waar die mensen in werken die verantwoordelijk zijn en blijven. Want het is de mens die bepaalt wat zo'n model kan en mag. En dat doet allemaal een beetje denken aan die hele discussie, dat weet je vast nog wel, over wie er verantwoordelijk is als een zelfrijdende auto een ongeluk maakt. Hè? Is het dan de software in die zelfrijdende auto, of is het de persoon in die auto die het besturen van de auto overlaat aan de software? Nou, daar lijkt het nu in deze discussie rond AI en de verantwoordelijkheid ook naartoe te gaan, zegt Feline Hermans. Sorry, zij is hoogleraar informatica aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
3: En dat gebeurt hier nu met AI ook een beetje, denk ik. Dat de grote techbazen vragen om regulering. Oh, overheid, willen jullie alsjeblieft een wet invoeren om onszelf eigenlijk aan banden te leggen? Als dat dan niet gebeurt, dan kan je vervolgens zeggen, ja, wij vroegen om regulering, maar die kwam niet. Dus wij kunnen er eigenlijk niks aan doen. Dat puntje, wat er dan straks zou kunnen gebeuren met die modellen.
0: Ja, en Bart, dan is er nog iets, want die AI-bedrijven hebben gigantisch geïnvesteerd, miljarden, waarvan ze een groot deel nog terug moeten verdienen. En dan vragen ze nu om meer regels. Hoe verklaar je dat?
1: Ja, daar spreken ze zichzelf niet heel concreet over uit. Het is een beetje gissen en speculeren. En dat wordt dan ook volop gedaan in deze hele discussie. En daarbij hoor je vaak van, nou, kijk eens, dat Anthropic, dat wil in navolging van andere bedrijven, gaat dat naar de beurs om geld op te halen bij beleggers. En bij die beursgang willen ze natuurlijk een zo goed mogelijk aanbod doen. Een mooi plaatje schetsen van, kijk, dit is het bedrijf waar jullie in gaan investeren. En ook dat zou dus een rol kunnen spelen bij deze oproep om meer regels in te stellen, zegt Hermans.
3: Je kan je ook nog voorstellen dat zij enthousiast zijn over regulering, want dan mogen misschien alleen nog de grote Amerikaanse modellen van de Amerikaanse overheid. Misschien mogen dan kleinere modellen of Chinese open source modellen, misschien mogen die dan niet meer, omdat die niet te controleren zijn. En dan zou dat goed kunnen zijn voor de marktpositie van de grote Amerikaanse bedrijven. Dat zou ook nog een motief kunnen zijn.
1: Ja, het gaat om veel geld en dus ook om economische belangen. Trump die heeft zich daar duidelijk al over uitgesproken. En we weten dat Trump komende week Xi Jinping ontmoet, de Chinese leider. Dat gebeurt in Washington. Ja, China is natuurlijk ook een grote speler in opkomst op het gebied van kunstmatige intelligentie. Nou, of zij, de twee wereldleiders, het ook over AI-regels gaan hebben, dat weet ik niet. Wel is duidelijk dat de baas van Nvidia zal aanschuiven bij het gala-diner, bij die ontmoeting. En Nvidia, dat is, zoals je weet, het bedrijf dat die chips maakt, die heel veel geld verdient met het maken van die chips die veel worden gebruikt voor AI. En Nvidia heeft inmiddels ook een standpunt ingenomen in dit hele verhaal. Zij zeggen, ja, regels zijn echt niet nodig. En dat is natuurlijk niet verwonderlijk, want dat bedrijf is gebaat bij zoveel mogelijk concurrentie. En zo zie je ook dat binnen de industrie er ook verschillende belangen spelen over wel of niet invoeren van strenge regels.
0: Dankjewel, economieverslaggever Bart Kamphuis. De Kosovaarse oud-legerleider en voormalig president Hashim Thaçi kreeg vandaag in Den Haag 25 jaar cel. En zo klonk het op het Malieveld vandaag, waar zijn aanhangers protesteerden tegen zijn veroordeling.
4: They are punished for fighting for liberty, you know, so it doesn't make any sense to me.
0: Ze zijn gestraft voor hun vrijheidsstrijd, zegt deze demonstrant op het Malieveld. Thaçi stond samen met andere kopstukken voor het Kosovo-tribunaal terecht voor oorlogsmisdaden tijdens de burgeroorlog in Kosovo in de jaren 90. Balkan-correspondent Thijs Kettenis. Ja, Thijs, rellen dus zelfs hier in Nederland. Hoe is er in Kosovo gereageerd op die veroordeling van Thaçi?
5: Nou, de Kosovo-Albanese, verreweg de grootste groepen in Kosovo, reageren woedend en ook teleurgesteld en vol ongeloof. Zij zien de mannen die vandaag veroordeeld zijn als niets minder dan helden die tijdens de oorlog eind jaren 90 streden tegen het Servische leger. En die mannen waren ook de grondleggers van de onafhankelijkheid die Kosovo in 2008 uitriep. Servië, dat was de agressor, zeggen ze. En zij zien niet in hoe mensen die zich tegen hen verdedigden tegelijkertijd ook misdaden konden plegen. Nou, met duizenden waren ze vandaag samengekomen op pleinen om de uitspraak rechtstreeks te volgen door heel Kosovo. Ja, veel mensen sloegen hun handen voor hun ogen. Anderen die huilden toen die uitspraak bekend werd. Er was nog een protestmars daarna in de hoofdstad Pristina en er waren fluitconcerten. Veel politie daar ook op de been. Een groep mensen probeerde het kantoor van de Europese politiedienst Eulex binnen te dringen, maar dat wist de politie te voorkomen. En die was massaal op de been daar om ongeregeldheden te voorkomen. Maar die zijn er dus verder ook behalve dit incident bij Eulex niet geweest.
0: En waar is Thaçi voor veroordeeld?
5: Ja, voor oorlogsmisdaden, onder meer vrijheidsberoving, mishandeling en marteling van honderden Serviërs en andere tegenstanders, maar ook van moord. Hij zou als leider geweten hebben, leider van het Kosovo Bevrijdingsleger, van die misdaden en ze ook hebben georganiseerd. En zelfs in sommige gevallen hebben deelgenomen. Nou, daarmee veegden die rechters de vloer aan met het argument van Thaçi dat het Kosovo Bevrijdingsleger een guerrilla-groepering was die slecht was georganiseerd en dat hij eigenlijk helemaal geen controle had over die strijders. Ja, zelf vindt hij nog steeds dat hij onschuldig is en hij gaat dan ook in hoger beroep.
0: Het gaat om misdaden die zijn gepleegd in de burgeroorlog tussen Kosovo en Servië. Hoe is er in Servië gereageerd?
5: President Vučić die reageert vanavond pas, grote politieke leider daar. Maar de minister van Binnenlandse Zaken, Ivica Dačić, die heeft al laten weten dat de veroordeling bevestigt dat het, ja, zoals hij dan zegt, zogenaamde Kosovo-bevrijdingsleger een criminele en terroristische organisatie was. Iets wat de Serviërs al meer dan een kwart eeuw weten, zegt hij. Dačić is op zich dus tevreden met die veroordeling, maar vindt dat hij niet ver genoeg gaat, omdat de rechters Dačić hebben vrijgesproken van de zwaarste aanklacht, en dat is misdaden tegen de menselijkheid.
0: En zorgt dit nou weer voor nieuwe spanningen tussen Serviërs en Kosovaren, deze veroordelingen?
5: Nou, vooralsnog is het rustig. Bijvoorbeeld ook in de verdeelde stad Mitrovica in de noorden. Serviërs daar, die waren wel bang voor onlusten, maar die hebben dus vooralsnog niet plaatsgevonden. En er zijn ook geen aanwijzingen dat dat nou vandaag nog uit de hand gaat lopen. Laat staan dat daar weer de wapens worden opgenomen. Maar ja, echt nader tot elkaar brengt dit oordeel de partijen toch ook niet. Ze houden hun eigen visie van wat er tijdens die oorlog in de jaren 90 is gebeurd. Wijzen vooral naar de ander, of eigenlijk uitsluitend naar de ander. En zien zichzelf alleen maar als slachtoffer. Ja, en dat beeld wordt aan beide kanten gevoed vanuit de politiek. En zolang dat zo blijft, komt daar geen verandering in. En zo'n uitspraak als vandaag laat dan weer eens zien dat het weliswaar al een tijd vrede is op de Balkan, maar dat er van verzoening nog steeds geen sprake is.
0: Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. Wat melden de media in het buitenland?
6: Oekraïne claimt de dood van een Russische generaal bij een droneaanval op Donetsk. Volgens de Moscow Times gebeurde dat afgelopen zaterdag. Hij speelde volgens de krant een cruciale rol in het Russische offensief in Donetsk. De generaal had onlangs nog een hoge onderscheiding gekregen van president Poetin. In Zweden zijn vlak voor de parlementsverkiezingen meer dan 8.500 verdachte accounts op X ontdekt. Dat meldt Euronews op basis van een onderzoekscollectief met daarin ook Nederlanders. Ze kwamen erachter dat de accounts massaal politici volgden om hun populariteit groter te laten lijken dan die was. En een van de Nederlandse onderzoekers viel nog iets op.
7: And another funny thing was that we found accounts that used a profile picture which was also used in the Netherlands before.
0: Ze worden gewoon gerecycled.
6: Ja, precies. En die profielen die lijken dan weer deel uit te maken van een internationaal netwerk met duizenden accounts uit onder meer Afrika en Azië. Vlaanderen moet tegen 2050 van het gas af. De netbeheerder moet daar plannen voor gaan maken, meldt de VRT. Maar die boodschap leidt tot bezorgdheid onder veel Belgen, zegt deze journalist.
8: Ja, uiteraard zou ik zeggen. 2050 is niet direct morgen. Maar in termen van wonen is dat ook niet meer eindeloos veraf. En wij zijn in dit land niet goed in plannen op lange termijn, ook het beleid niet.
6: Ja, zo duurt het lang voordat de overheid duidelijkheid kan geven over eventuele subsidies. En voor mensen die hun huis nog moeten verduurzamen is dat natuurlijk vervelend. En nog een onuitgebracht boek over prinses Diana zou zijn gestolen. Dat staat in de Daily Mail. 4 exemplaren zouden volgens de krant in Nederland uit een vrachtwagen zijn gehaald. Die was onderweg van de drukkerij naar een magazijn. Dat boek is geschreven door de broer van de overleden Britse prinses en er zou allemaal nieuws in staan over haar mislukte huwelijk met Charles. Dus dat moest nog even geheim blijven tot de lancering. De uitgever is er heel verbaasd over, want de beveiliging rond dat transport zou juist ongelooflijk streng zijn.
0: Maar wie zit erachter dan?
6: Ja, dat is dus onduidelijk. We hebben er ook nog niks over gehoord wat er dan in staat.
0: Spannend.
6: Vreemd verhaal.
0: Robert, is het nog steeds zo druk op de weg?
9: Ja, het is zelfs een tikkie drukker geworden. Bijna 550 kilometer file bij elkaar. De regio's waar het druk is zijn nog wel hetzelfde. Alleen is Noord-Brabant er nu bijgekomen. Maar ook in Utrecht en in Zuid-Holland is het veelvuldig file rijden. En het is met name druk op de A12. Vanuit Den Haag naar Utrecht kom je in 9 kilometer file tussen Reewijk en Woerden. Dat komt door een kapotte auto. Er zijn 2 rijstroken dicht bij Woerden en zo doen een half uur vertraging. De vertraging is een uur op de A12 als je vanuit Arnhem naar Den Haag rijdt. Tussen Houten Oost en Nieuwebrug 20 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk is daar maar 1 rijstrook open.

0: Move Over Darling was dit van Tracy Ullman. We horen er wel vaker over. Nieuwbouw die wordt tegengehouden door de aanwezigheid van beschermde dieren. In Eekst, in Drenthe, weten ze daar inmiddels alles van. De Prins Willem-Alexanderschool daar moet worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuw gebouw. Maar dat laat al 2 jaar op zich wachten. Want een groep vleermuizen die onder het dak van de school woont is maar niet weg te krijgen. En nu staan ze voor een volgende nieuwe poging. Verslaggever Jalmar Guit van RTV Drenthe volgt dit allemaal. Goedemiddag, Jalmar.
1: Goedemiddag.
0: Wat hebben ze tot nu toe geprobeerd om die vleermuizen weg te krijgen?
1: Nou, ze hebben een best wel bijzondere maatregel gedaan. De gemeente die heeft uiteindelijk besloten om het dak van de school na te bouwen. En dat klinkt nogal heel wat. Het kostte ook behoorlijk wat geld, 2 ton. Maar hoe het nou eenmaal werkt is, je moet de vleermuizen een nieuwe plek aanbieden om te gaan leven. En normaal gesproken worden dan bijvoorbeeld vleermuiskasten opgehangen. Maar hier zit een bepaalde soort vleermuis in en die houdt daar niet zo van. Dus was er eigenlijk geen andere mogelijkheid dan het dak van de school maar na te bouwen en te hopen dat ze daar dan weer in gaan wonen.
0: Ja, iets zegt me dat dat niet helemaal gelukt is.
1: Nou, ze zijn daar nog niet helemaal zelf naartoe gegaan. Dat komt ook omdat, kijk, ze zitten nu lekker hoog en droog in een schoolgebouw. Ja, waarom zou je verhuizen dan naar wat nieuws? Dus wat er nu wordt gedaan, er zijn op dit moment vleermuisexperts bezig. Die hangen speciale kastjes op. Die maken alle gaten in de muren van de school dicht. En door die kastjes, die hangen ze dan voor bepaalde openingen, kunnen de vleermuizen wel naar buiten, maar dat plastic van die kastjes is zo glad dat ze niet meer naar binnen kunnen. En het idee is dan dat ze nu wel hebben kunnen wennen bij het uitvliegen aan, er is dus een andere plek waar we dan wel in kunnen. Nou, gaan we dat wel proberen. En zo proberen ze dus op een zo natuurvriendelijk mogelijke manier te laten verhuizen.
0: Ja, en wijzen ze dan ook de weg naar dat nieuwe dak? Hoe werkt dat?
1: Nou, hij staat in de buurt, dus heel moeilijk kan het niet zijn. Het is misschien een paar meter vliegen. Ik ben geen vleermuis, dus ik weet niet hoe moeilijk dat is. Maar iets zeg maar dat wel zou moeten lukken. Trouwens wel belangrijk dat nu gebeurt. Want vleermuizen die hebben een bepaald jaarritme, heb ik me laten vertellen. In het voorjaar zijn ze vooral jongen aan het baren. Nou, die moeten opgroeien. In de winter hebben ze een winterslaap. Gaan ze ook niet zo vaak vliegen. Dus dit is eigenlijk de periode dat de jongen net oud genoeg zijn om ook op pad te gaan en dat de ouderen weer op zoek gaan naar een nieuwe partner. Dus is dit het moment dat die dieren eruit gaan. Dus het is wel belangrijk dat het nu ook goed gaat en dat er niet bijvoorbeeld kieren open blijven, maar dat ze ook echt gaan verhuizen. Want anders, dan zitten ze er straks weer en dan moet je dus weer een jaar wachten voordat ze weer opnieuw een poging kunnen doen.
0: En die kinderen van die school, waar zitten die dan intussen? Want dit speelt dus al 2 jaar.
1: Ja, die zitten dus al een heel schooljaar zitten ze nu al in een noodgebouw op het schoolplein. Ziet er van binnen trouwens best wel oké uit. Dus als je daarin staat, heb je niet direct het gevoel dat je in een noodgebouw staat. Maar het is natuurlijk niet een echt helemaal mooi gebouwd schoolgebouw met isolatie en dat soort dingen. Dus het is in de winter nog niet, was het niet zo heel warm. De elektriciteit vloog er wel vaak uit. Het is nogal gehorig. Dus alle kinderen moeten bijvoorbeeld nu ook hun schoenen uitdoen als ze les krijgen. Omdat anders
0: heb je
1: te veel bonkt in de gang. Ja, op zich. Er zijn landen waar dat heel normaal is. Dus,
0: ik bedoel best ingrijpend dat die kinderen daar al tijdenlang dan zitten. Dat er 2 ton voor zo'n replica dak is neergelegd. Wat vinden ze daar in Eekst van, de mensen?
1: Ja, kijk, er zijn altijd een beetje verschillende kampen als het gaat over dit soort maatregelen. Je hebt natuurlijk het kamp van mensen die dat maar onzin vinden. Die zeggen, gaan we nou voor een paar vleermuizen dit allemaal uitstellen? Maar goed, we hebben wel in dit land afgesproken dat er bepaalde regels zijn om de natuur te beschermen. Dan kun je niet zomaar zeggen van, dat doen we dit keer eventjes niet. Dus die regels zijn nou eenmaal. Een gemeente kan niet zeggen, we kijken de andere kant op, haal die beesten maar weg. Dan gaan ze waarschijnlijk ook dood. Of in elk geval krijgen ze niet weer zo'n goed plekje weer. En doet dat de kolonie afnemen. Dus er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die zeggen, wij vinden dat wel belangrijk dat die natuur beschermd moet. En dan moet je dit maar even slikken. Is het wel zo natuurlijk dat het nu wel goed moet gaan.
0: Want ik kan het zeggen, niet nog een jaar.
1: Vertraging op vertraging op vertraging hebben.
0: Jij blijft het volgende vleermuizensoap in Eekst. Dankjewel, Jalmar Guit van RTV Drenthe.
2: NPO Radio 1. Podcast.
3: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
0: Hoe werkt onze monarchie?
4: Leve de koning! Hoera!
0: Wat doet de koning?
4: kippenvel praten.
5: Ik denk dat het meer een gezicht is van Nederland en dat ze echt nodig zijn.
6: In podcast De Monarchie praten we je bij en duiken we dieper in een actueel onderwerp.
7: Leden van de Staten-Generaal.
6: Hoeveel kost het Koninklijk Huis? Is het nog van deze tijd?
8: Ja, ze staan wel ergens voor.
9: Nee, ik vind het ouderwets.
10: Dat mensen over ons iets willen zeggen, dat is inherent aan onze positie.
11: En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht.
6: De Monarchie, een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
12: Ster. Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
14: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
15: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
16: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
15: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
16: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
17: Hey Francis, ben je er klaar voor?
18: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
17: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
18: Ja, magisch.
19: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
2: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
20: Fleur Wallenburg.
2: Het NOS Radio 1 journaal.
0: Goedemiddag. De onrust in het Midden-Oosten rond de belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb neemt verder toe. En dat heeft ook gevolgen voor de olieproductie naar het westen. Eerst het nieuws met Sit van der Linde.
21: Minister Van Weel van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de acties zitten. Volgens Van Weel is het speculeren wie erachter zit. In de Tweede Kamer in Den Haag is al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. Over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. De oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechtse partijen. Volgens D66-fractievoorzitter Pater Notte is zo'n keus niet nodig en is het kabinet op zoek naar een brede meerderheid. Inmiddels is als vierde spreker VVD-fractieleider Brekelmans aan het woord. Die krijgt kritiek op de toenemende regeldruk onder de laatste kabinetten. Het debat in de Tweede Kamer gaat de hele avond en morgen ook nog door. Een medewerker van een Parijse naschoolse opvang heeft een jaar huisarrest gekregen omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. De man van 38 raakte de meisjes aan op hun rug en billen en in één geval ook onder de kleding en op geslachtsdelen. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totale budget op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Hoe de arbeidsinspectie tot deze conclusie is gekomen is nog onduidelijk. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en 3 voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger, UCK, voor oorlogsmisdaden. Aanhangers vinden de veroordeelde leiders helden en kwamen ook samen in Kosovo om de uitspraak te volgen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
1: Veel mensen sloegen hun handen voor hun ogen. Anderen die huilden toen die uitspraak bekend werd. Er was nog een protestmars daarna in de hoofdstad Pristina. En er waren fluitconcerten. Veel politie daar ook op de been. Een groep mensen probeerde het kantoor van de Europese politiedienst Eulex binnen te dringen. Maar dat wist de politie te voorkomen. En die was massaal op de been daar om ongeregeldheden te voorkomen. Maar die zijn er dus verder ook behalve dit incident bij Eulex niet geweest.
21: In Den Haag was het wel wat onrustiger na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de volgende woorden.
4: Het geert on.
21: Kroes verscheen zelf aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint de dag droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en ook regen. Het wordt dan 16 tot 19 graden.
0: Dankjewel, Zit. Robert Vriezen bij de ANWB. Er staan veel mensen vast, hè?
22: Ja, heel langzaam gaan we naar het drukste moment van de spits. Dat is nog niet bereikt, denk ik. In Zuid-Holland en in Utrecht, maar ook in Brabant en Gelderland is het druk op de weg. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. En bijvoorbeeld 16 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. 20 minuten vertraging is allemaal nog de nasleep van een ongeluk. Een ongeluk houdt één rijstrook van de A4 dicht, vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Hoorn. 15 kilometer file en een half uur vertraging daar. En op de A12 is het ook druk, vanuit Den Haag naar Utrecht door bergingswerkzaamheden bij Woerden. 12 kilometer file en een half uur vertraging, twee rijstroken dicht. En op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag, de andere kant op, maar liefst 20 kilometer file tussen Houten-Oost en Nieuwerbrug na een ongeluk, bergingswerkzaamheden. En er is daar maar één rijstrook open tot 17:15 vanavond.
0: Wat is er bekend over wie er achter de sabotage zitten op het spoor? Straks onze verslaggever over het onderzoek.
23: Ster. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
24: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
25: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
24: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
25: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
26: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
27: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Jan, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
28: Drugsdelta, vanavond bij Bien en Vara op NPO 2.
29: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
30: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In het Midden-Oosten worden de Houthis steeds sterker. Correspondent David Poort, wat is er aan de hand?
31: De Houthis hebben in korte tijd bijna de hele Jemenitische kust aan de Rode Zee veroverd en kunnen daarmee een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld controleren.
0: In Den Haag zijn de politieke beschouwingen bezig over de vraag hoe het kabinet Jette verder moet. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
32: Sommige coalitiepartijen willen toewerken naar een binnenhof vol liefde, waar wordt samengewerkt tussen oppositie en coalitie. Nou, voorlopig is het vandaag in de Tweede Kamer nog niet zover.
0: Maar eerst de sabotageacties op het spoor. Op meerdere plekken in het land bleken buizen en kabels op het spoor te zijn neergelegd gisteren. ProRail en de politie haalden uiteindelijk op tientallen plekken materialen van de rails. Maar een dag na die grootschalige sabotage is er nog veel onbekend. Verslaggever Onno Beukers, laten we even beginnen met wat we wel weten.
3: Ja, nou ja, de treinen rijden weer, hè? Dat weten we sowieso. Maar ook over gisteren dat er op een kleine 40 plekken dus spullen op het spoor zijn aangetroffen. Ook nog gisteravond, later op de avond, vertelde ProRail vandaag ook nog. En de politie die doet gewoon nog onderzoek. En als je dan kijkt of ze al verdachten in beeld hebben, ja, ze zeggen daar niet zoveel over. Maar we weten wel dat er tot nu toe 0 mensen zijn opgepakt. En dat komt ook onder meer omdat het op een heel groot stuk, Nederland kent 7000 kilometer aan spoor. En er staan 500 camera's. Dus op heel veel plekken staan ook geen camera's. En zo wist ProRail vandaag ook wel te vertellen. Ja, juist ook op die plekken waar geen camera's zijn, ja, daar zijn wel die spullen neergelegd.
0: De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Annette Bertram is dat. Die was op bezoek bij ProRail vandaag. Had dat hier ook mee te maken?
3: Ja, zeker. Gisteren was natuurlijk een drukke dag met Prinsjesdag. Vandaag natuurlijk ook de algemene beschouwingen. Dus ze had maar kort de tijd. Dat was ook wel te merken. Maar ze wilde toch heel graag bij die mensen langs die gisteren al dat werk hebben gedaan. Hè? Dat spoor weer vrij hebben gemaakt. Die materialen waar een aantal daarvan ook aanwezig waren, die hebben weggehaald. Hè? En dan zie je bijvoorbeeld aluminiumpijpen van zeg een centimeter of 2 dik, die aan beide kanten nog rafelig zijn afgesneden met de slijptol, maar wel precies passen tussen die spoorstaven, waardoor het systeem op hol slaat, of in ieder geval denkt dat er een trein staat en daarmee de seinen op rood zet. Dus ja, dat soort dingen, dat liet ze zien. En zij liet zich ook vertellen hoe hard er gewerkt was om alles weer voor elkaar te krijgen. En tegelijkertijd zie je dan ook dat je dus met zo'n aluminiumpijp, maar ook met startkabels of met een andere dikke kabel, ook het systeem makkelijk platlegt. En dus dat het Nederlandse spoor wat dat betreft ook wel heel erg kwetsbaar is. En dat moest ook de staatssecretaris wel concluderen.
4: We hebben camera's, we hebben hekken, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook heel helder. Weerbaarheid stond al bij ons in het afwegkader op een plek van ja, daar moeten we echt iets mee. En deze actie geeft natuurlijk aan dat je daar, je kan het niet veronachtzamen. We leven echt in een tijd waarbij je daar aandacht voor moet hebben.
3: Nou was ik zelf gisteren ook op een plek in Meppel waar een startkabel tussen het spoor lag, waar er geen camera's staan en het is vlak naast een woonwijk. Ik bedoel, heel veel plekken zijn ook niet inzichtelijk.
4: Zeker. Maar daarom zeg ik ook altijd, het spoor moeten we op 2 manieren bewaken. Ja, je hebt fysieke maatregelen nodig, je hebt camera's nodig. Maar je hebt ook zo'n systeem nodig wat heel snel detecteert dat er iets op de rails is.
3: Maar gisteren heeft ook aangetoond een paar startkabels, verschillende plekken, en we leggen Nederland spoor plat.
4: Ja, maar ik blijf wel erop hameren dat het systeem in zoverre goed gewerkt heeft. Er zijn geen ongevallen gebeurt. En dat is natuurlijk toch uiteindelijk het allerbelangrijkste. Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Dat is niet gebeurd. Dus ik denk dat we daar ook dankbaar voor mogen zijn dat het op die manier is afgelopen.
0: Aldus de staatssecretaris. En onder er is nog niemand opgepakt. Hebben ze echt geen idee?
3: Nee, ja, dat zou je denken van niet. Nou werd gisteren wel duidelijk dat er ook in boerenactiegroepen in ieder geval ook dit soort dingen werden besproken. Toch wil ProRail daar nu niks over zeggen. De staatssecretaris wilde niks over zeggen. Vooral het onderzoek afwachten. ProRail, ja, die weet wel dat er misschien niet overal zicht is op dat spoor, hè. Wat ik net ook al zei, dat er niet overal camera's hangen. En ja, dan komt de staatssecretaris langs. Toch was zij niet nu hier aanwezig om de hand op te houden, ProRail, Mirjam van Veldhuizen. Maar ze vindt wel dus dat er wat moet gebeuren aan het spoor.
5: We hebben natuurlijk jarenlang geïnvesteerd in sneller spoor, betrouwbaarder spoor, meer treinen. En moeten we niet op een andere manier gaan kijken? We hebben een paar jaar geleden ook het incident bij Schiphol gehad, hè, tijdens de NAVO-top, waar een aantal kabels waren doorgeknipt. Zo'n hele bundel kabels, super efficiënt, hè, daar kun je er makkelijk bij. Ja, is ook makkelijk plat te leggen. Dus we moeten op een andere manier naar het spoor gaan kijken. En dus ook misschien op een andere manier sommig geld gaan besteden. Meer willen wij als ProRail natuurlijk altijd. Maar ik snap ook, je kan elke euro maar één keer uitgeven. En zoveel meer belasting willen we ook niet betalen.
3: Ja, merkt u gisteren ook dat inderdaad dit soort materialen die hier liggen, dus vooral op die plekken aangebracht waren waar er dus geen camera's stonden?
5: Deze mensen wisten waar ze moesten zijn. Dat is absoluut duidelijk.
0: En onder, je noemde net al even de boeren. Gisteren waren er aanwijzing dat boerenactivisten te maken zouden hebben met deze acties. Hoe reageren boerenorganisaties daar vandaag op?
3: Nou ja, ze zeggen gewoon dat ze hier niet bij betrokken zijn, hè, en houden het zoveel mogelijk bij hun weg. Begrijpen vaak wel en weten ook dat er boosheid is, maar zeggen dat ze hier dan niet achter zitten. Het is dan ook nog niet opgeëist of iets dergelijks. Verslaggever Joost Vintree, die was vandaag bij een boerenprotest in Arnhem, en dit is wat ze daar hoorden.
6: Nou, op het spoor daar zijn de boeren niet, hoe zeg je dat, de aanstichter en de uitvoerders daarvan. Dat is gewoon, dat zegt de media, maar daar, is, nou, dat klopt niet.
7: Gaat het ook te ver voor jullie, zo'n actie, ja, op het spoor?
6: Ik vind zo protesteren en hier luisteren vind ik nou, goed. Maar ik vind om allemaal dingen in brand te steken en gaat te ver. Ik vind, je moet ook de burgers en moet je gewoon, ja, te vriend houden. Dus dan moet je niet alles gaan vernielen, vind ik.
8: Erik Leuten, voorzitter van de Agractie Nederland.
9: Alles wat negatief is, wil je niet hebben. Omgekeerd is de nood blijkbaar heel hoog. Waarbij ik acties die buiten wet vallen uiteraard niet goedkeur. Maar de nood zit blijkbaar hoog. En ik ga niet speculeren over wat er op het spoor wel of niet is gebeurd. Die hooibalen, dat was wel duidelijk dat dat vanuit boeren zelf kwam. Maar goed, ik begrijp dat er acties gevoerd worden. Onze oproep is altijd klip en klaar. Hou het binnen de regels van de wet. En maak gebruik van je demonstratierecht.
0: Ja, een paar reacties van boerenorganisaties. Ik praat nog even door over dit onderwerp met Jacqueline van Stekelenburg, hoogleraar sociale veranderingen en conflict aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Ja, er is dus nog veel onbekend over wie er nou achter zit. Maar wat was uw eerste gedachte toen u gisteren hoorde over die sabotages op het spoor?
10: Nou, die was heel eenvoudig. Ik zat in Brussel en ik dacht, oh, ik hoop dat ik thuis kom.
0: en vanuit een professioneel opzicht?
10: Nou, ik denk dat er net in het stukje al genoeg over gezegd is. Het is echt nog totaal onduidelijk en ik kan daar niet heel veel aan toevoegen.
0: Sabotages als vorm in protest komen in alle vormen. Wat kan een reden zijn? Waarom doen mensen dit? Want het is natuurlijk behoorlijk vergaand.
10: Ja, dat klopt. Het is een behoorlijk extreme vorm van protest, hè, waarbij je dus geweld tegen bezittingen of personen bereid bent te gebruiken om je doel te bereiken. En dat is, dat is een vergaande vorm van protest. Dat klopt helemaal. Waarom mensen dat zouden willen? Ja, wat we hoorden het net ook al zeggen, van de wanhoop is hoog. En daarnaast wordt die ook steeds concreter. Dat er voor een aantal weken geleden vergunningen ingetrokken werden in Brabant, dan komt het in ene wel heel erg dichtbij. Dus dat is er aan de ene kant. En aan de andere kant, er wordt al zeker een jaar of 10 wordt er geprotesteerd en worden er allerlei plannen gemaakt rondom stikstofreductie. En de boeren krijgen steeds meer het idee dat ze daarbij niet gehoord worden. Ze proberen aan tafel te komen. Ze proberen hun stem te laten horen. En elke keer als ze gedemonstreerd hebben en dat keurig binnen de regels van het demonstratierecht gedaan hebben, krijgen ze het gevoel dat er niets mee gedaan wordt. Op het moment dat je die combi hebt van wanhoop aan de ene kant en dat het steeds dichterbij lijkt te komen, de dreiging, en dan in combinatie met het feit dat je het gevoel hebt dat je de autoriteit niet kan aanspreken, dat je niet gehoord wordt, die combinatie samen, die kan tot enorme frustratie en dan dus ook echt het idee van, hey, we hebben het geprobeerd, we hebben gedemonstreerd, maar er is niets mee gebeurd, dan moeten we nu op zoek naar hardere actievormen.
0: Ja. Met hierbij dus inderdaad de kanttekening dat het dus niet zeker is dat het uit die hoek komt. Even los van wie hier nou achter zit. Als we het hebben over de manier van protesteren, is die veranderd in de loop der jaren?
10: Ja, wat we vooral zien, en dat is dan vooral de manier van mobiliseren die veranderd is. Voorheen was dat top-down vanuit een vakbond en die bepaalde dan wie ze gingen mobiliseren, waar het over zou gaan, waar het protest plaats zou vinden. En dat zag je dan vervolgens keurig terug op de banners op het Malieveld bij wijze van. Sinds ongeveer 2008, zie je dat door de invoering van social media, zie je dat protesten veranderd zijn. En de manier van mobiliseren is ook veranderd. Iedereen kan nu een demonstratie organiseren. Bij wijze van spreken, je buurman. En dat heeft tot gevolg dat er op steeds meer verschillende plekken gedemonstreerd wordt.
1: En want heeft dat ook gevolgen voor de manier waarop er wordt gedemonstreerd? Want we hebben het nu natuurlijk over, ja, over sabotageacties. Wanneer gaan demonstraties, wanneer gaat activisme over naar extremisme?
10: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is helemaal niet zo eenvoudig te beantwoorden. Ik zal proberen kort te zijn. Ik denk wat we daarvan weten, dat is weer die dynamiek van grote frustratie, grote wanhoop en het gevoel dat reguliere acties die onder het demonstratierecht geen effect gehad hebben, dat er niet geluisterd wordt. Dat is een heel belangrijk mechanisme. En een ander mechanisme wat ook belangrijk is, dat is dat op het moment dat een beweging het idee heeft dat ze minder sterk worden, en dat er dus veel leden besluiten van, nou, ik heb gewoon geen tijd meer om steeds maar op te komen draven voor een demonstratie, dan blijft er een kleine groep over. En die kleine groep die moet dan compenseren voor het aantal leden wat er wegvalt. En dan gaan ze nadenken van, goh, hoe zouden we nu toch een effectieve, succesvolle actie kunnen organiseren die ook in de media komt, dat politici ook bereid zijn om te luisteren. En dan zie je dat er vaker voor extremere vormen van protest gekozen wordt. Maar, en dat is denk ik heel belangrijk, het is maar een hele, hele kleine minderheid van de activisten die bereid is om geweld te gebruiken.
1: Ja, gelukkig maar de gevolgen kunnen absoluut dan dus ook, zoals we gisteren hebben gezien, ook wel erg groot zijn. Ik dank u
10: dat
1: hartelijk.
10: Dat is precies wat er gebeurt.
1: Ja, dank u hartelijk voor dit gesprek. Jacqueline van Stekelenburg, hoogleraar sociale veranderingen en conflict. Zit, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
11: Na 15 jaar verandert er iets belangrijks bij het Sinterklaasjournaal van de NTR.
1: Nee.
11: Volgens persbureau ANP stopt Stefan de Wallen ermee en die had altijd een belangrijke taak in dat journaal. Mm-hmm. Het is nog onduidelijk waarom hij niet meer meedoet. De NTR wil ook niet zeggen wie dan de goudkleurige stok van hem over zal nemen.
1: Ik vind het heel spannend.
11: Bij een metaalbedrijf in Asten zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen. Deze verslaggever van Omroep Brabant vertelt wat er is gebeurd.
12: Tijdens een productieproces nitreuze gassen ontsnapten. Ja, dat is een heel moeilijk woord, maar het zijn dus zwaar giftige en heel erg bijtende gassen. En op beelden die wij zagen is ook te zien dat er een oranje-gelige wolk naar buiten komt uit het bedrijf.
11: Nou, dat klinkt niet goed. De omliggende woonwijk en de bedrijven blijven uit voorzorg ontruimd. Bewoners kunnen naar verwachting wel binnenkort weer naar huis. Snapchat bestaat deze maand 15 jaar. Dat is reden voor een feest, zou je zeggen. Maar het ligt ook onder vuur omdat gebruikers en vooral jongeren zo lang mogelijk daar wordt op aangestuurd om die app zo lang mogelijk te gebruiken. De stichting Massaschade en Consument heeft Snapchat daarom voor de rechter gedaagd. Een betrokken advocaat zegt bij Fanix dat functies als Snapstreak en de Snapmap gebruikers steeds laten terugkeren naar die app. Maar dat wil niet zeggen dat hij een verbod van die app wil.
13: He, dus we willen ook dat die apps anders geprogrammeerd worden. We willen niet een verbod. He, er zijn heel veel leuke functies in Snap en andere sociale media. Maar we willen niet een verbod, maar we willen wel dat de gebruiker de autonomie krijgt. Dat die de macht krijgt over wat hij ziet en wat hij kan.
11: Ja, dat verslavende moet er vanaf. Dat hoor je ook in Europees verband
1: zeker,
11: vaker.
1: Ja.
11: In Vught is een man zwaar gewond geraakt na een opvallend ongeluk. Volgens DTV Nieuws sprong hij uit een hoogwerker toen hij hoog in een boom plotseling in oog in oog kwam te staan met een groot nest van Aziatische hoornaars. Die hele grote wespen.
1: Die zijn ook heel creepy.
11: Ja, en om daaraan te ontsnappen sprong hij dus naar beneden. Ja, we weten nog niet hoe hij er aan toe is, maar het is wel een heftig ongeluk.
1: Dankjewel, Zit. Robert Vriezen, waar staat het vast?
14: Nou, verschillende plaatsen. Met name in Zuid-Holland en Utrecht door ongelukken. Maar het is ook druk in Noord-Brabant en in Gelderland. Bij elkaar 540 kilometer file. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Geldermalsen werkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. Ondertussen 23 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn een half uur vertraging. En op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag gebeurde aan het begin van de avondspits al een ongeluk bij Nieuwerbrug. Daar zijn voor bergingswerkzaamheden nu nog twee rijstroken dicht. En dat resulteert in 24 kilometer file vanaf Bunnik. Een uur vertraging. NOS NTR.
15: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag.
1: In het Midden-Oosten krijgen de Houthis steeds meer grip op de Bab al-Mandab-zeestraat en de Rode Zee. De militie zegt Saoedische oliefaciliteiten te hebben aangevallen en wist eerder belangrijke eilanden te bezetten. Intussen lijkt er een deal te zijn tussen de pro-Iraanse Houthis en de Verenigde Staten die hun positie nog verder versterkt. Midden-Oosten correspondent David Poort. Ja, er gebeurt heel veel, hè, en ook in een heel hoog tempo. Wat is nu de situatie?
16: Nou, inderdaad, die deal waar je het over had, die is toch wel heel opmerkelijk. Dat heeft Reuters dus vanmiddag bekendgemaakt. En dat gaat dus tussen de Houthis en de Amerikanen. Ondanks dus dat die Houthis gewoon op de terreurlijst staan in Amerika. Maar ze hebben dus afgesproken in Oman afgelopen weekend op de Amerikaanse ambassade daar, dat de Houthis, de Amerikanen en de Israëli's in die Rode Zee met rust gaan laten. En in ruil daarvoor zal Amerika de Houthis dus niet aanvallen. Ondanks de smeekbedes bijna van de Saoedi's om die Houthis flink aan te pakken. Dus het is een deal die goed is voor de Houthis. Want die kunnen doorgaan met het offensief om die hele kuststrook van de Rode Zee te veroveren op het regeringsleger daar beneden. En die Amerikanen die kunnen gewoon doorgaan met zich te concentreren op die boycott, die zeeboycott tegen Iran die nog steeds van kracht is.
1: Ja. En waarom vechten de Houthis nu in dit gebied?
16: Nou, daar beneden willen ze natuurlijk gewoon de zeestraat Bab al-Mandeb kunnen controleren. Dat is hun belangrijkste doel. En daarmee kunnen ze dus druk uitoefenen op Amerika. En ze weten natuurlijk dat het heel strategisch is. En ze helpen Iran hier natuurlijk ook enorm mee. En het is eigenlijk gewoon ook onderdeel van de burgeroorlog, hè, in Jemen, die nog steeds al 13 jaar doorgaat tussen de Houthis en het regeringsleger. Dus het is onderdeel van het afpakken van land van elkaar. En dat gaat gewoon door op dit moment.
1: En de Houthis hebben nu dus een stevige greep over een zeestraat die belangrijk is voor de olie en de wereldhandel. De Bab al-Mandab. Belangrijke oliepijpleiding die onder andere Europa van olie voorziet. Wat betekent dit nou voor de wereldeconomie?
16: Nou, wat je het over hebt, die pijpleiding, dat is de Oost-West-pijpleiding, die ligt in Saoedi-Arabië, waar dus olie vanuit de Persische Golf, het Persische Golfgebied, naar de Rode Zee wordt gepompt, naar Yanbu, de havenstad daar. En die is vorige week al gebombardeerd. Niet door de Houthis trouwens, maar waarschijnlijk door drones vanuit Irak, door Sjiïtische milities daar. Dus die route ligt dus ook al plat, na dus de straat van Hormuz, die zo goed als dicht zit. En daar komt dus nu deze nieuwe spanning rondom die Bab al-Mandab nog eens een keer overheen. En dat vertaalt zich dus in torenhoge olieprijs. We zagen hem vandaag tussen de $103 en $101 per vat schommelen. En dat is gewoon een crisisprijs. Het ziet er gewoon niet goed uit.
1: Nee. En hoe kan het eigenlijk dat die Houthis, zijn natuurlijk toch een rebellengroep. Hoe kan het dat zij die rijke Saoedi's het zo moeilijk kunnen maken?
16: Ja, kijk, die Houthis die hoeven de Saoedi's natuurlijk helemaal niet te verslaan om het ze echt heel erg moeilijk te maken. Terwijl eigenlijk voor de Saoedi's geldt een gehele overwinning over de Houthis, dat is pas het einde van de strijd voor Riyadh. Dus het is eigenlijk een beetje asymmetrische oorlogsvoering op dit moment. En dat kunnen ze gewoon heel goed in Jemen. Het is een beetje cliché, maar een leger dat op sandalen en eenvoudige Toyota's toch gewoon echt voor problemen zorgt in de wereldeconomie. En voor de Saoedi's dus. En ze zijn gewoon enorm gemotiveerd en gehard. Ze zijn harde strijders. Ja.
1: En in hoeverre zit nou Iran achter deze nieuwe opmars?
17: Nou, kijk, de Houthis, dat zijn natuurlijk Sjiïten en krijgen hulp van Iran. In de vorm van geld, wapens, militaire know-how. En Iran natuurlijk op hun beurt krijgen hulp van China in de vorm van materiaal en satellietbeelden enzovoort. Dus kijk, de Iran, die. Het zijn wel bondgenoten natuurlijk, maar ze staan wel in Jemen. De Houthis die staan meer op zichzelf dan bijvoorbeeld die andere proxies van Iran in Libanon of in Iran of in Irak. Dus het is een interessante club en daar gaan we nog wel meer van horen.
1: Ik wou net zeggen, wij gaan elkaar nog wel spreken. Dankjewel, correspondent David Poort.
18: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
19: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
20: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
21: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
20: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
22: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen.

0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
3: NPO Radio 1.
4: Het is 17:30. Sit is hier met de hoofdpunten.
5: Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. De oude brug uit 1974 richting de Maasvlakte. Daarin zijn scheuren ontdekt en daarom worden de twee normale rijstroken afgesloten en moet al het verkeer over de vluchtstrook. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. In 1997 was de 15e en vooralsnog laatste Elfstedentocht. Henk Kroes was 87 jaar. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in de Syrische hoofdstad Damascus. En in die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal. Hij vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt.
4: Het weer gaan we bespreken met Peter Kuipers-Munneke. Een beetje van alles wat, hè, vandaag?
6: Ja, op dit moment flinke buien, vooral in het midden en het zuiden van het land. Zeker in Groningen en ook in Drenthe is het op dit moment een tijdje lang wat droger. Tussen die buien hebben we ook af en toe zon. Maar ja, voor de temperatuur is het natuurlijk niet goed, al die buien. Want het is niet zo heel erg warm. Op de meeste plekken zo'n 16 of 17 graden. Vanavond gaat die buiigheid waarschijnlijk nog wel eventjes door. En ook vannacht hebben we vooral in het noorden en het westen van het land nog steeds een enkele bui. Het wordt dan zo'n 11 tot 14 graden. En morgen begint dan op de meeste plaatsen wel droog, maar de bewolking neemt al heel snel toe. Er is maar weinig ruimte voor zon. De wind trekt dan ook aan. Aan de kust wordt het windkracht 6, misschien wel eventjes windkracht 7. En het gaat dan 's middags ook regenen. En die regen die is vooral in het noorden en in het westen van het land behoorlijk stevig. Het wordt ook maar zo'n 16 tot 18 graden. Dus ja, de herfst voelt ineens heel dichtbij.
4: Ja. Vrijdag
6: is, vrijdag is heel even, dan kun je even weer op adem komen van al dit herfstgeweld. Want dan is het juist weer een hele aardige dag met zon en zo'n 18 graden. Dit weekend biedt dan weer een klein beetje van alles wat. 18 tot 20 graden. Soms wat zonnige periode en af en toe ook weer een bui.
4: Dankjewel, Peter. We gaan naar Robert Vriezen bij de AWB. Want het is een drukke avondspits, hè, Robert?
7: Ja, we hebben zelfs de 600 kilometer eventjes aangetikt. Nu is het weer ietsje ingezakt naar 590. Het is nog steeds druk in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. En ook bij Utrecht files door ongelukken. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch werkzaamheden bij Geldermalsen. 23 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn met een half uur vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag gaat het een stuk beter. Want er gebeurde aan het begin van deze avondspits een ongeluk bij Nieuwerbrug. Alle rijstroken zijn vrij. Maar er staat nog 21 kilometer file vanaf Bunnik met meer dan een uur vertraging. Ook is de A50 weer vrijgegeven vanuit Os naar Arnhem na een ongeluk op knooppunt Grijshoort. 6 kilometer file en een kwartier vertraging daar. En net als gisteren ook een ongeluk op de N2 Maastricht-Eindhoven. Bij Veldhoven-Zuid ging het mis. 4 kilometer file daar, 20 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht.
4: Zometeen al de hele dag debatteert de Tweede Kamer over de Prinsjesdagstukken. De oppositie wil weten, gaat de coalitie nou voor steun naar links of naar rechts?
2: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
9: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleg

0: tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
3: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
5: Fleur Wallenburg.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
7: D66 droomt van een binnenhof vol liefde, dat zei fractievoorzitter Paarten Norten vanmiddag. Waarin de samenwerking tussen oppositie en coalitie beter wordt en gemakkelijk meerderheden worden gevonden. Maar die droom lijkt nog ver weg. Politiek verslaggever Ewout Kiewit, ja, we spraken elkaar net na vieren. In de tussentijd is er nog niet echt heel veel veranderd, of wel?
8: Nee, inderdaad. En dat komt vooral omdat de coalitie verwacht iets van de oppositie en de oppositie verwacht iets van de coalitie. Die oppositie zegt eigenlijk, kies nou voor links of voor rechts en ga daarvoor en zet daarmee een visie uit waar je naartoe wil met het land. Terwijl de coalitie blijft benadrukken, wij willen met iedereen om tafel, willen met iedereen het gesprek aan en kijken waar we dan uitkomen.
7: En nu is de fractieleider van de tweede coalitiepartij aan het woord, Ruben Brekelmans van de VVD. Wat is zijn verhaal?
8: Nou, hij begon eigenlijk met een verhaal over de economie, dat er te veel regels zijn in Nederland, dat de economie meer ruimte gegeven moet worden, omdat anders we ingehaald worden door landen als China en de VS. Maar hij had het daarmee best wel lastig, omdat de VVD-campagne ging over werken moet lonen. Terwijl juist nu ook blijkt, ook uit de Raad van State die heeft gekeken naar de plannen, dat werken steeds minder loont, omdat de lasten steeds meer bij werkenden wordt neergelegd. En dat zorgt ook voor een botsing tussen Brekelmans van de VVD dus en Eertmans van Jaar 21.
9: Ik wil afspraken met een kabinet waarin de VVD met zijn vuist op tafel slaat. Waarin Jaar 21 weet wat ze eraan heeft. En niet een kabinet waarin er één naar rechts wil en twee naar links, waar de VVD dan toch weer duikt en het onderspit delft.
10: Dus als hij met de VVD wil samenwerken, dan, u weet waar mijn kamer zit, dan staat hij altijd voor u open. Maar ja, het is inderdaad zo dat als u met iemand namens het kabinet spreekt, dan is dat niet met een VVD'er of een CDA of D66, maar dan is dat met iemand namens het kabinet. Laten we gewoon met elkaar samenwerken. En als er dan met een rechtse vuist op tafel moet worden geslagen, is het altijd sterker als twee partijen dat doen in plaats van dat één dat doet.
8: Ja, je hoort de VVD lonken naar Jaar 21. Jaar 21 lonken naar de VVD. Ga nou met ons samen, want dan kunnen we het meer verder naar rechts trekken.
7: En Jaar 21 trekt dus aan de VVD om dus voor rechts te kiezen. Hoe ging dat dan bij D66?
8: Ja, daar probeerde Klaver van de traditionele bondgenoot van D66 vooral D66 te naar links te neigen. Want ga nou met ons, want dan kunnen we samen mooie dingen doen voor het land, zei Klaver. Maar de deur was eigenlijk vrij dicht bij Paarten Norten. Die zei, nee, ik wil dat jij, Klaver, ook komt praten, maar dan met Eertmans erbij. Dat we dus links en rechts beide aan tafel hebben.
11: U doet nu alsof de oppositie niet met elkaar aan een tafel zou willen zitten. Hou op. Dat is helemaal niet het punt. Zet ergens een tafel weg en wij komen praten. Wat u hier staat te doen, is de politiek nog verder het moeras in trekken. Is zeggen, wij komen er niet uit als coalitie. Jullie moeten allemaal aan één hele grote tafel zitten. En dan gaan we daar kijken wat er gebeurt. Dat is geen plan, dat is een wanhoopspoging.
12: Als het kabinet een grote stap zet, dan mag je ook zeggen dat dat niet betekent dat ze dan de andere helft ook meteen moeten leveren. Meer dan de helft van de bezuiniging op sociale zekerheid aan de kant. Hij zegt, nee, alles moet eerst van tafel. Ik hoef hem helemaal niet te dwingen om in een kamer te komen. Alleen, ik vind het jammer, omdat ik denk dat brede samenwerking beter is voor Nederland.
8: Nou, je hoort de toon bij Paternotte een beetje grimmer geworden al. Hij zegt, we hebben toch al zoveel gedaan. We hebben die bezuiniging op sociale zekerheid grotendeels van tafel gehaald. En het deels uitgesteld. Dat is een grote handreiking, dus pak die hand dan. Terwijl Klaver zegt, ja, wij willen wel praten, maar wij willen juist dat jullie gaan kiezen. En dat blijkt eigenlijk de afgelopen uren. Het gesprek van wat er wordt gevoerd. En eigenlijk veel verder komt het niet. Nee. Veel over de inhoud gaat het ook niet.
7: Het is echt een beetje in cirkeltjes praten, toch?
8: Dat is het zeker, ja. Het is deze vraag waar iedereen mee zit. De oppositie wil weten, waar gaan we nou naartoe? Kabinet, zeg het nu. En op dit moment heeft Brekelmans het daar ook weer zwaar over. Omdat er eigenlijk blijkt dat nog niet eens vanuit de coalitie duidelijk is hoe ze dat nou precies willen gaan vormgeven. Terwijl, er is nog wel wat tijd. Hè. Over 2 maanden dan is het, moet het belastingplan moet daarover worden gestemd. En dan moet dus duidelijk worden, waar ga je het van betalen? De defensieuitgaven onder meer. Gaat daar inderdaad bezuinigd worden op sociale zekerheid? Of gaan de vermogenden meer vermogensbelasting betalen? Die grote vraag, daar gaat het eigenlijk over. En daar moet de komende maanden het gesprek over gaan beginnen. Maar ja, dat hoe dat gesprek eruit gaat zien en met wie dan, dat is nog steeds vrij onduidelijk.
7: Nee, en nu pas dus de VVD. Dus het wordt een latertje, of niet?
8: Ja, het wordt zeker een latertje, want dit is de vierde spreker die we nu zien. Van de 17, denk ik.
7: Ja, dat is echt heel veel.
8: Ik moet wel zeggen, meestal gaat het daarna steeds sneller. Hè? Want het is een coalitiepartij. Hierna krijgen we Ja 21 ook belangrijk. En Bontebal daarna van het CDA, die is zeker interessant. Omdat die toch ook wel steeds meer aan lijkt te geven dat die graag met Pro wil samenwerken. Dus misschien dat we daar iets meer van gaan horen.
7: Dat Ja 21 zegt dat hij graag met Pro wil samenwerken?
8: Nee, ik heb het nu over Bontebal van het CDA. Ja, dat is tuurlijk, na Ja 21. Ja. Dus dan is het debat nog vurig en fel en wordt er veel geïnterrumpeerd. Maar daarna zal het wel korter en sneller worden. Maar de komende uren is nog zeker interessant.
7: Dankjewel, Ewout Kiewiet. Gaat de Amerikaanse tour van Ed Sheeran door of niet? Dat is de grote vraag nu zijn begeleidingsband en alle artiesten uit zijn voorprogramma zich hebben teruggetrokken. Dat doen ze als steun aan Macklemore. Die Amerikaanse hiphopartiest was als voorprogramma mee op tour met Ed Sheeran. Maar door zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium is hij niet langer welkom in de concertzalen en stadions. Ik ga daarover praten met Dan Hessler-Forst, mediawetenschapper aan de Universiteit van Utrecht. Goedemiddag.
13: Hey, goedemiddag.
7: Nou, dit is inmiddels een hele rel geworden, hè? Hoe kijkt u hiernaar?
13: Ja, het is heel grappig om te zien, omdat we met jonge mensen die artiesten volgen, die doen dat aan de ene kant omdat ze hun muziek waarderen, maar aan de andere kant omdat ze ook staan voor een beetje een anti-autoritaire tegendraadsheid en het nemen van stelling. En dat is in de laatste jaren heel erg gegroeid, dat idee dat popcultuur heel erg verweven is met politiek. En dan zien we nu dat Ed Sheeran eigenlijk probeert om op de ouderwetse manier een popartiest te zijn. Die zegt, ik wil me er liever niet over uitspreken, dus ik probeer neutraal te blijven. Terwijl die aan de ene kant dus onder druk wordt gezet door de miljardairs die eigenaars zijn van Amerikaanse stadions. Die zeggen, wij willen dat niet, want dat past niet bij ons beeld dat wij willen uitdragen over Israël. En aan de andere kant veel jonge muziekfans die zeggen, ja, maar dit zijn toch geen principes. Dit is gewoon een soort laf meegaan met die wind. Mm-hmm. En zeker voor iemand die zichzelf graag als Iers of bij de Ierse horende meetelt. Want juist, ik denk dat er geen enkel ander land is waar de steun voor Palestijnse zaken zo sterk is als in Ierland.
7: Ja, Ed Sheeran zegt ook, ja, ik wil juist dat mijn concerten een veilige plek zijn voor iedereen. Met alle achtergronden, zeg maar. Ja, maar het is ook natuurlijk wel bijzonder dat hij dan niet bepaalt of Macklemore nog optreedt in zijn voorprogramma, maar dat dus eigenlijk de eigenaren van die stadions daar dan een stokje voor kunnen steken. Zo werkt dat dus blijkbaar in Amerika.
13: Nou, het is heel typerend voor dit tijdperk, specifiek voor het Donald Trump tijdperk. Donald Trump is de eerste president die zo duidelijk laat zien dat hij gewoon wil dat mensen doen wat hij graag ziet. Hij zet radio en televisiestations onder druk om te zeggen dat mensen die hem onwelgevallige dingen zeggen, dat die maar van de buis moeten verdwijnen. Nou, nu zien miljardairs die eigenaars zijn van stadions, die zien daar een voorbeeld in en die zeggen, ja, als Trump het doet, dan kunnen wij dat ook. Ik wil geen artiesten in mijn tent die dingen zeggen waar ik het niet mee eens ben. En dat is dus eigenlijk nieuw. We hebben dat niet zo vaak gezien, dat eigenaars van stadions aan de ene kant zeggen van, ja, Kanye West is prima, terwijl dat denk ik heel grensoverschrijdend antisemitische dingen zijn. Terwijl iemand anders die zegt, nou ja, ik wil geen antisemiet zijn, maar wil het wel graag opnemen voor mensen die hier die ik als slachtoffer zie, dat die dus de deur wordt gewezen.
7: Hmm. Gebeurt dit nou in Nederland ook, dat een artiest geweigerd wordt om hoe hij zich uitspreekt op het podium? Moest ook meteen aan die rel rond Kanye denken. Die heeft uiteindelijk toch gewoon hier opgetreden.
13: Nee, dat is in Nederland. Het gebeurde bijna met Bob Dylan vorig jaar in Paradiso. Paradiso was toen bedreigd.
7: Ook pro-Palestijns, hè?
13: Ja, die had op Glastonbury had die dingen gezegd voor veel mensen die gewoon net wat te ver gingen. Dus niet alleen maar in het uitspreken van steun, maar ook eigenlijk in het oproepen tot geweld. Daar heeft Paradiso eerst gezegd, nou ja, dat moeten we maar niet aandurven. Maar uiteindelijk gezegd, nee, wij vinden dat die artiesten, die moeten hun zegje kunnen doen. En ja, we willen ze de kans geven om dat te doen. En dan zien we of we vinden dat dit eigenlijk voorbij de grens gaat. En ook meewerken het onderzoek wat er vervolgens kwam vanuit het OM. Van is dit nu ook daadwerkelijk strafbaar, wat het uiteindelijk niet bleek te zijn. Dus in Nederland zien we, maar in Nederland wordt het popspectrum wordt heel erg gedomineerd door kleinere podia. In Amerika is het veel meer een zaak van het groot kapitaal. Yeah. En dan zie je dus dat hoe meer de poppodia in handen zijn van groot geld, waar het hele grote financiële belangen en met eigenaars die gewoon heel graag à la Donald Trump hun eigen visie willen doordrukken, dan zie je dat het kwetsbaar wordt. En dat is gelukkig in Nederland nog niet zo ver, maar ja, dat ligt altijd op de loer.
7: Hmm. Is het nou heel slecht voor de reputatie van Ed Sheeran dat dit gebeurt?
13: Ja, helaas wel. Je kan social media nu niet opgaan. Als ik op de telefoons van mijn kinderen kijk en ik zie wat voor streams daar langskomen. Het zijn alleen maar grappen over al die verschillende. Het verzinnen van artiesten die zich nu ook weer hebben teruggetrokken rondom Ed Sheeran. Ja, die zit eigenlijk tussen twee kampen. Die probeert, net als Taylor Swift een aantal jaar geleden nog probeerde, om te zeggen van ja, ik wil eigenlijk iedereen te vriend houden. En een soort van, nou ja, the boy next door.
7: Beetje zoals Dolly Parton.
13: Ja, Dolly Parton, breek me de bek niet open, want die was uniek in haar talent om zich wel uit te spreken, maar op een manier waarop mensen het niet met haar durven.
7: Ja, precies, dat kan natuurlijk niet iedereen.
13: Nee, dat kan niet iedereen. En dat lukt Ed Sheeran dus ook niet. Nee. Taylor Swift heeft ook partij moeten kiezen. Die heeft moeten zeggen, ik ben een democraat en ik steun eigenlijk een progressief belang. En zo moet Ed Sheeran eigenlijk ook zeggen van ja, ik in deze context moet ik kleur bekennen. En dan moet ik dus toch zeggen of ik het wil of niet. Ik sta aan deze kant van deze zaak.
7: We gaan zien waar hij voor gaat kiezen en of hij zich uitspreekt. Dan Hesler-Voors, mediawetenschapper aan de Universiteit van Utrecht. Bedankt. We gaan naar sportnieuws, Sid.
14: Maar liefst 10 sprintraces staan er op de Formule 1-kalender van volgend jaar. En dat is een record. De afgelopen jaren stonden er telkens 6 sprintraces op het programma. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Die Grand Prix eindigt vaak in een optocht, omdat het daar moeilijk inhalen is in de smalle straten. De kalender van 2027 telt net zoals nu 24 races. De 4 races in het Midden-Oosten staan, ondanks de onrust in de regio, allemaal nog op de kalender. FC Groningen verraste deze week door oud-international Hans Hateboer transfervrij terug te halen naar de Eredivisie. Hateboer maakte in 2013 zijn debuut in Groningen en speelde de afgelopen jaren in het buitenland. Hateboer is geboren in Beerta in de provincie en vertelt bij RTV Noord waarom hij heeft gekozen voor deze terugkeer.
15: Ik ben nog weer een klein opkomst met de familie erbij. En hoe langer je hier bent, dan ga je het ook meer waarderen van wat je hier hebt. Op een gegeven moment dacht ik van laat ik Dick maar even opbellen. En kijken hoe zij in de wedstrijd staan, wat we voor elkaar kunnen betekenen. En dat was eigenlijk een heel positief gesprek.
14: Ja, lekker bij de familie in de buurt dus. Nog een overwinning voor de wielrenster Carlijn Swinkels. Want de Brabantse was vanmiddag de beste in de sprint bij de GP van Wallonië. Dat zag deze commentator van TNT Sports.
16: Look at this, Liana Lipid looking to try and get herself onto the podium. But Carlijn Swinkels is going to take it for UAE Team Limad. She doubles up after that victory from 2 years ago. Time to perfection. What a win. What a victory.
14: De 10e profoverwinning voor Swinkels.
7: Nee, Carlijn Swinkels.
14: Oh, voor Car, ja, zo moet je het zeggen, ja. 2 jaar geleden won ze deze wedstrijd ook alles. En dan nog een mooi gebaar van wielrenner Mats Pedersen. De 2 jonge landgenoten van hem die dreigden het WK voor belofte in Montreal te missen, omdat de Deense wielerbond maar voor 4 van de 6 startplekken een reis kon betalen. Pedersen die schoot de hulp en stelde persoonlijk spullen uit zijn Tour de France beschikbaar voor een veiling. Een wedstrijdpak, een helm en ook een rugnummer gingen onder de hamer. En dat leverde bij elkaar bijna €3000 op. En zo kunnen die 2 talenten dus alsnog mee naar het WK in Canada.
7: Sympathiek. Robert, heb je al een beetje goed nieuws voor de mensen die vaststaan?
17: Ja, het gaat de goede kant op. 500 kilometer file is er nog over van deze avondspits. We zijn net boven de 600 geëindigd op het drukste moment. Maar bij in Noord-Brabant en in Utrecht echt nog veel files hoor. Ook in Gelderland is het druk. Als ik op de A2 kijk vanuit Utrecht naar Den Bosch, dan zie ik 20 kilometer file tussen knooppunt Ouderijn en Geldermalsen. Dik 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Naast heeft van een ongeluk nog steeds op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Ook alle rijstroken zijn vrij bij Woerden. Maar die 16 kilometer file die er nu nog staat, die moet nog oplossen. Een uur vertraging daardoor. Uur vertraging heb je ook in het oosten van het land op de A3, A35 vanuit Almelo naar Enschede. Bij Borne-West namelijk een ongeluk. 6 kilometer file daar, er zijn 2 rijstroken dicht. En er is nog 1 rijstrook dicht op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven na een ongeluk bij Veldhoven-Zuid. Een kwartier vertraging daar.

0: Lionel Richie, All Night Long.
1: Vanavond
0: beslist de gemeenteraad van Den Bosch over de komst van een asielopvang in Engelen. Daar is al maanden onrust over in het Brabantse dorp. En ook vanavond besluit de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, naar alle verwachting de rente te verhogen om de inflatie tegen te gaan. Dit tegen het zere been van president Trump. Amerika-correspondent Sjoerd en Daas, is wel een stevige maatregel, hè?
2: Ja, nee, absoluut. En als je kijkt naar het zere been, het is niet zo moeilijk om daar tegenaan te klappen in deze dagen bij Donald Trump, moet ik zeggen. Maar nee, hij heeft natuurlijk al lange tijd ruzie met de Fed, met name met de vorige baas. Trump vindt dat de Fed, het stelsel van centrale banken hier, dat de rente verder moet gaan verlagen. Afgelopen jaar is de rente 3 keer verlaagd. Nou ja, op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat. Maar goed, dit land kampt op dit moment met best een hoge inflatie. Hoger dan de federale centrale bank. Het stelsel daarvan op dit moment lief is. Dus ja, hun rol is uiteindelijk ervoor te zorgen dat die inflatie niet verder oploopt. Wat we nu zien met bijvoorbeeld de hoge dieselprijzen, recordhoogte, hogere benzineprijzen, hogere prijzen in de supermarkt. Ja, zij proberen daar paal en perk aan te stellen. Ja, daarvoor zal die rente toch echt omhoog moeten om die inflatie een klein beetje te temmen. Maar goed, dat is dus wel tegen het zere been van Donald Trump.
0: Krijgen we dan allemaal weer van die boze social media posts of wat verwacht je?
2: Dat denk ik wel. Kijk, het kan natuurlijk nooit aan hemzelf liggen. Hij is de man die volgens zichzelf niks verkeerd kan doen. Dus hij zal ongetwijfeld naar de centrale bank gaan wijzen als grote boosdoener. Zeker niet naar zijn eigen oorlog met Iran. Er zit nu wel een andere man aan de leiding van die centrale bank. Pardon. Maar die moet nog steeds wel met 11 andere centraalbankiers die rente vaststellen. Het zou dus kunnen dat misschien wel de baas, Kevin Warsh van de centrale bank nu, dat die zich op een andere manier uitdrukt. En dat Trump kan zeggen, ja, het waren die andere centrale bankiers die hebben het gedaan.
0: Dankjewel. Sjoerd ten Daas vanuit Washington. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur is er weer een nieuwe editie. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Sid. Een heel fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: Ik heb nog nooit in mijn leven drugs gebruikt.
2: Dr. Keldrenko. Ja.
1: Wat een ongelooflijk braaf publiek. Het is niet te geloven.
2: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
1: Speel je Trump niet iets te snel uit het westerse kamp weg?
3: Nou, ik denk dat we Amerika niet snel genoeg uit het westerse kamp weg kunnen spelen. Dat we dat eigenlijk te langzaam doen.
2: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
4: We zijn van nature mateloos. Dus dan gaan we proberen de drukte die we zelf creëren te compenseren. Ja. Nou, zie hier het drugsprobleem.
0: Avro Tros.
2: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
6: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social Deal deals die je niet mag missen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
9: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Can, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
15: Drugsdelta, vanavond bij Bien & Vara op NPO 2.
0: NPO Radio 1, 6 uur.
2: Jan-Willem Wesseling.
16: Goedenavond, dit is de dag waarop de algemene beschouwingen draaien om de vraag: krijgt het minderheidskabinet steun van links of steun van rechts? Zometeen dan ga ik dat ook vragen aan Tweede Kamerleden van Pro Ja 21 en de ChristenUnie. Dat doen we in Dit is de Dag, na het NOS Journaal met Sit van der Linden.
17: De Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Zuurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Minister Van Wiel van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de acties zitten. Volgens Van Wiel is het speculeren wie erachter zit. In de Tweede Kamer staan oppositie en coalitie al de hele dag lijnrecht tegenover elkaar. Ze zijn het niet eens over hoe het minderheidskabinet moet komen tot meerderheden. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, je hebt dit allemaal gevolgd. VVV-fractievoorzitter Brekelmans is nu aan het woord. Hoe wil hij dat het kabinet verder gaat?
18: Ja, dat is ook nog best wel onduidelijk. Brekelmans wil ook dat er breed gesproken wordt met links en met rechts. Terwijl die oppositie nou steeds zegt, ja, kies nou voor een van die twee kanten, want wij komen er samen niet uit. Wij vinden gewoon heel andere dingen. Ja, 21 vindt dat er vooral gesneden moet worden op de overheid en dat er geen extra vermogensbelasting moet komen. Dat wil Pro juist wel. Dus zij dringen eigenlijk aan bij het kabinet en bij de coalitie: maak nu een keuze. Nou, Brekemans wil dat niet. En die kreeg het net ook nog aan de stok met Jesse Klaver van Pro over de vraag: hoe moet nou zo'n akkoord eruit gaan zien met de oppositie? Maak je met een paar partijen een akkoord over alles? Over het hele belastingplan, dus hoe je alles gaat betalen? Of ga je per begroting, per ministerie kijken waar je meerderheden kunt vinden? Nou, daar is Brekemans ook nog niet helemaal uit.
19: Volgens mij toont dit precies aan dat het kabinet geen plan heeft en ook de coalitie niet hoe samen te werken met de oppositie. Dus kunt u mij vertellen, wilt u één begrotingsakkoord of wilt u allemaal gesprekken over losse begroting? Dat maakt nogal uit hoe we het gesprek met het kabinet aangaan. Dus wat is de route, meneer Brekemans?
20: Meneer Brekemans, als het lukt om tot een bredere overeenkomst te komen, en het is voor de VVD, is dat politiek is dat te dragen, ja, dan stem ik daarmee in. Als dat niet lukt om dat voor het totaal te doen, omdat bijvoorbeeld er partijen zijn die zeggen: ja, ik ga überhaupt pas in gesprek als ik volledig mijn zin krijg, ja, dan is het misschien de optie, het alternatief is om het dan per begroting te doen. Het kan in theorie, kan het allebei, dat heb ik net gezegd.
18: Ja, het kan allebei, zegt Brekemans. En je hoort hem ook verwijtend richting de oppositie: jullie willen te veel, we hebben al handreiking gedaan. Het is wel een keer genoeg, kom nu maar gewoon aan tafel en dan gaan we kijken of het lukt. Dus ja, die partijen zelf, die coalitiepartijen, weten het ook niet helemaal. Morgen dan is het woord aan premier Jette. Misschien kan die wat meer duidelijkheid gaan scheppen.
17: Ja, het is nog maar de eerste dag, hè, van die beschouwingen. Maar hoe moet het nu verder als ze hier niet uitkomen?
18: Ja, in principe hebben ze nog wel even de tijd. Nog 2 maanden, want dan is het belastingplan waarover gestemd moet worden. En dan moet dus duidelijk worden: waar ga je het van betalen? Want dat is eigenlijk de grootste vraag. Niet per se waar geef je het geld aan uit, maar vooral waar ga je het van betalen? Hou je het bij de vermogenden of ga je snijden in de overheid zelf, in de sociale zekerheid? Ja, die keuzes liggen voor. We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor de begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
17: Dankjewel, Ewout Kiewiet. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal. Hij vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma, maar geeft de staf nu door aan iemand anders. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, dat meldt Omroep Brabant. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven werden uit voorzorg ontruimd. Volgend jaar zijn er in de Formule 1 10 sprintraces. Afgelopen jaren waren dit er nog 6. Opvallend is dat er ook een sprintrace is toegevoegd in Monaco. Door de smalle wegen daar is inhalen lastig. De auto's rijden dan achter elkaar aan door de bochten van de mini-staat. De nieuwe sprintraces zijn verder in Abu Dhabi, Bahrein en Qatar. Geen social media voor kinderen onder de 13 en stevige beperkingen op de apps voor iedereen jonger dan 15 jaar. Dat is de kern van een Europees wetsvoorstel dat morgen wordt ingediend. Commissievoorzitter von der Leyen maakte dat vandaag bekend in haar State of the European Union.
21: No personal account under the age of 15. That means from 13 to under 15 only mini accounts set up and supervised by parents or guardians, and time restriction to 1 hour a day.
17: Het wetsvoorstel, met als naam de EU-kinderwet, is een stokpaardje van von der Leyen. Het idee kwam ook vorig jaar in haar toespraak langs. Nu is het dus concreet. Het idee is om jongeren stapsgewijs meer toegang te geven tot sociale media. Dat zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
22: Wat die social media regels inhouden is dat kinderen onder de 13 jaar straks niet meer die social media mogen gebruiken. Volgens de commissie is het gevaarlijk, is het verslavend. Krijgen kinderen ook gevaarlijke berichten te zien. En dat moet stoppen. Dus daarvoor kijken ze ook naar de techbedrijven van wie ze willen dat zij hun apps aanpassen. Maar voor nu, zolang dat niet gebeurt, willen ze dus dat kinderen onder de 13 die sociale media niet meer kunnen gebruiken. En daarna, van 13 tot 15 jaar, willen ze eigenlijk dat kinderen maar 1 uur per dag die sociale media kunnen gebruiken. En dat daarbij ook nog eens ouders toezicht krijgen op dat gebruik.
17: Het Jeugdjournaal heeft kinderen gevraagd wat zij van het wetsvoorstel vinden.
23: Nou, ik vind het op zich wel goed, maar ook wel jammer, want ik zit er wel graag op. Maar ik snap het wel dat ze het doen. Beschermtijd gaat steeds wel wat vaker omhoog.
24: Ik vind het wel prima, soms ook wel goed.
23: Want te veel op je scherm zitten is ook weer niet goed.
1: En dan mag je misschien ook niet meer op YouTube.
24: Ja, dat is wel jammer dan, maar ja, het is niet het eind van de wereld.
17: Morgen presenteert de Europese Commissie dus het wetsvoorstel. En daarna gaan het Europees Parlement en de regeringen van de EU-landen ernaar kijken. Bij veel spel- en kaartenwinkels stonden vandaag lange rijen, want vanochtend verscheen een speciale set kaarten ter ere van het 30-jarige jubileum van Pokémon. Winkels hadden daarom extra personeel ingezet. Verzamelaars willen maar al te graag de zeldzame jubileumpakjes van de Japanse game- en tekenfilmserie bemachtigen, zoals in Rotterdam.
3: Al sinds 1:30, ik ben mijn hele gezin en ja, iedereen wil Pokémon, hè? Dus je ziet het, hè. Honderden euro's.
4: Hoe laat ben je in de rij gaan staan?
5: 2:30.
4: 2:30 vannacht?
5: Vannacht, zeker.
3: Nou ja, we hebben gewoon Messergie niet gespeeld. We hebben genetwerkt. Ja, het is een hele groepje.
17: In Arnhem waren er ook al vroeg fans en verzamelaars op de been.
6: Ik stond hier om 3:30 's ochtends. Ja, toen ik de eerste was, dacht ik wel van ja, yes. Dus ik ben de eerste.
25: Zoals je ook in de rij ziet, gemiddelde leeftijd is 20, 25, 30... al dan niet hoger, dus het is ook iets nostalgisch.
17: De setjes kaarten zijn pas gisteren naar de winkel gebracht, zodat geheim zou blijven welke er precies gemaakt zijn. De fans zijn in ieder geval dolgelukkig met hun aankoop.
26: Geslaagd! Ik ben al 30 jaar Pokémon fan. Voor mij is het gewoon echt een hobby.
27: Ja, ik speel best wel lang Pokémon kaarten. Dus voor mij is het gewoon om te openen en dan hopelijk haal ik de kaart die ik wil.
28: The happiest day of my life in, I don't know, all my life.
17: En toch zien ook veel mensen de zeldzame jubileumset als een investering.
29: Ik regel dan 1 box om te openen en 1 box om te bewaren. Ja. Dat is het slimste wat je kan doen. Ja. En dan kan je die verdubbelen, verkopen of triple zelfs, snap je? Het is net als Bitcoin een soort van. Je hebt dingen die stijgen en dalen, dus bij Pokémon kaart is het ook.
30: Ik ben totaal geen fan eigenlijk. Nee, ik kom alleen voor de business.
31: Ik hoop natuurlijk op de duurste kaarten om die te kunnen verkopen, maar we gaan het zien.
17: Nou, deze kopers hadden dan geluk, want bij veel winkels was het 1 pakje per persoon. 6:08. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot 1 graad of 13. Morgen begint de dag droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt morgen 16 tot 19 graden.
32: Oh, okay. Belastingplan. Ja. Ja, eentje op.
17: Dan zijn we in de tijd van de EO aangekomen.
33: Ja, dat denk ik ook. Ja.
17: Oh, maar eerst nog de ANWB natuurlijk.
33: Zullen we dat doen eerst? ANWB verkeersinformatie. 280 kilometer file nog bij elkaar. We hebben de 600 kilometer eventjes aangetikt. Dus het was wel weer een drukke spits hoor. Er ligt slachtafval op de A7 vanuit de afsluitdijk naar Groningen. Dat is bij Tijnje. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Ja, en om dat op te ruimen, dat is een hele klus. Dus die blijven voorlopig nog wel even dicht. 30 minuten vertraging daar nu. Verkeer richting Groningen kan beter omrijden via Leeuwarden en Drachten over de A32 en de N31. De A16 Breda, Rotterdam, kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Dordrecht veroorzaakt 10 kilometer file en 30 minuten vertraging. En 20 minuten vertraging na een ongeluk nog op de A35 vanuit Almelo naar Enschede. Bij Borne-West 6 kilometer file doordat er 2 rijstroken dicht zijn.
34: Ster. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
35: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
36: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
37: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
35: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
38: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
39: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
40: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
41: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
40: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
0: alsjeblieft, je auto is in tip-top in orde.
1: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
4: Snoeien.
2: Blazen.
4: Maaien.
2: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
5: NPO Radio 1. EO. De dag. Jan-Willem Wesseling.
7: Goedenavond. Het kostte de coalitie wat moeite om hem te maken, maar vandaag wordt dan toch de eerste begroting van het kabinet Jette besproken in de Tweede Kamer. Begroting wordt ook wel een handreiking, een voorstel of een openingsbod genoemd, want er is nog geen meerderheid en dus moeten er vriendjes gemaakt worden. En daarbij waren links en rechts het in ieder geval over één ding eens.
8: We zijn het er ook over eens dat er een keuze dient te worden gemaakt.
9: En tegen het kabinet, en voor het kabinet heb ik voor vandaag eigenlijk maar één hele belangrijke boodschap.
8: Dus de kernvraag van vandaag gaat daar licht voor schijnen.
9: Maak een keuze voor de richting van dit land.
8: Links of rechts.
9: Schuif niet vooruit. En als u bereid bent om die keuze te maken, staan wij klaar.
8: Sla zelf eens een brug. Sla nou zelf eens een brug naar rechts.
7: Ja, kies mij. Dat leek de belangrijkste oproep vandaag in Den Haag. Maar waarom zou het kabinet eigenlijk kiezen?
10: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
7: Daarover praat ik vanavond met de politieke rekenwonders van ProJa21 en de ChristenUnie, namelijk Tweede Kamerleden Luc Stultiens, Michiel Hogeveen en Pieter Gienwes. Goedenavond allemaal. Is het nou een leuke dag voor u, meneer Hogeveen? Of zit u eigenlijk maar een beetje door Instagram te scrollen achter in de Tweede Kamer?
11: Nou, ik probeer natuurlijk wel mijn partijleider Joost Eerdmans zoveel mogelijk ook te voorzien van input. Maar ik kan niet ontkennen dat ik bij de lunch...
7: Welke zin kwam van u?
11: Wat zegt u?
7: Welke zin kwam van u?
11: Ja, dat is schijn van de chef natuurlijk. Okay, dus dat, maar ik kan niet ontkennen dat ik in de lunchpauze wel even naar de sportschool hiernaast ben geweest.
7: Oh, goed zo. U bent wel fit gebleven. Wordt er nou, Luc Stultiens, achter de schermen bijvoorbeeld door u en uw collega's al onderhandeld, geprobeerd tot een deeltje te komen? Of is het eigenlijk veel saaier als je niet de fractievoorzitter bent en ben je gewoon aan het wachten?
12: Nou, saai is het niet, maar er wordt zeker niet onderhandeld. Nee? Want eigenlijk het fundamentele punt dat we net al hoorden in het filmpje was juist, er is geen keus gemaakt door de coalitie. En dat is best lastig onderhandelen, want je weet niet wat ze willen. Dus dat is helaas vandaag nog steeds het geval gebleven.
7: Ja, want waarom vindt u het zo belangrijk dat het kabinet kiest voor of links, uw partij, of rechts, de partij van Michiel Hogeveen met nog misschien de SGP daarbij?
12: Nou, we vinden het vooral belangrijk dat ze een inhoudelijke keuze maken voor het land. En wij willen juist iets fundamenteel anders dan de heer Hogeveen. Wij willen namelijk die bezuinigingen van tafel bij sociale zekerheid en dat betalen door de allerrijksten. En het kabinet moet dan flink gaan bewegen, willen ze dat binnen gaan halen. Terwijl ze niet kiezen, dan zijn niemand tevreden. Want ik hoor drie partijen zeggen, dat belastingplan gaan wij niet steunen zoals het nu voor ligt. Dus ze moeten een keer een keuze maken. En wij willen graag samenwerken, maar dan wel met echt een koerswijziging.
7: Ja, en meneer Hogeveen, u bent het over bijna niks eens met Pro, behalve hierover. Namelijk dat u wil dat het kabinet kiest. Ja. Is het ook niet een heel groot risico dat u neemt als politicus? Want het kan ook betekenen dat het kabinet straks zegt, ja, wij kiezen voor de partij van meneer Klaver en meneer Stultiens. En dan heeft u helemaal niks.
11: Ja, maar uiteindelijk als politicus sta je ook voor je verhaal. En nou ja, goed, ik hoor nu het verhaal van collega Stultiens. Ja, dan gaan bij mij al de haren overeind staan. Denk ik, nee, wij willen inderdaad precies het andere. Wij willen juist die arbeidsmarkt hervormen. We willen juist Nederland moderniseren. Dus precies als dit ene punt al wordt aangehaald, ja, dan wil ik linea recta de andere kant op. Dus ja, de vraag is dan van ja, waarom probeert dit kabinet nog dat in één mal te gieten? Terwijl ja, als je aan het als je zogezegd aan het linkertouwtje trekt, ja, dan gaat er aan het rechts iets omhoog en andersom.
7: Ja.
11: Dus je moet, het gaat er ook gewoon om, wat voor een koers ga je als land nu in? En hoe ga je de economie moderniseren en hoe ga je het land inrichten? En als je daarin geen keuzes maakt, ja, dan wordt het gewoon een heel lastig verhaal.
7: Maar het is toch een risico dat u dan allebei neemt als partij? Want ik snap dat iedereen helemaal zijn zin wil krijgen of zoveel mogelijk zijn kant op. Dat is ook het doel van politiek. Maar stel, het kabinet zegt uiteindelijk op uw verzoek, oké, we gaan kiezen, maar het wordt Pro. Dan heeft u een nog groter probleem dan als u de helft uw zin had gekregen.
11: Wij nemen nu al een risico. Want wij mochten niet aan de formatietafel zitten. Wij mochten niet meedoen aan dit kabinet. Dat is voor een deel van mijn achterban ook echt wel moeilijk te slikken. Dus die zeggen ook, waarom ga je nou alsnog met die Jet aan tafel zitten? Ja. Nou, dan zeggen wij, gaan we naar onze achterban, zeggen we nee, wij willen graag het land vooruit helpen. Wij willen het kabinet ook helpen. Jesse Klaver zei het vandaag ook. Het kabinet moet slagen, ook voor het vertrouwen in de politiek. Die verantwoordelijkheid voelen wij ook. Maar ja, als je dan vervolgens voor een dichte deur komt te staan, of de telefoon wordt ineens niet meer opgenomen, ja, dan wordt het gewoon een heel lastig verhaal. Ja. Dus we nemen in die zin dat risico al. Je hoopt dan, als je dat risico neemt, dat er aan het eind ook wel iets een bepaalde richting, jouw richting op wordt gestuurd. Mm-hmm. Ja, en als dat uitblijft, dan wordt het wel steeds moeilijker.
3: Ja, minister Stultings, waarom neemt u, heeft u die alles of niets mentaliteit? Want ook voor de PvdA GroenLinks nu pro geldt dat als ze dan voor jaar 21 en de SGP kiezen, dat u helemaal niets heeft. Dan gaat het land totaal een andere kant op dan u nu wil.
12: Kijk, u zegt het is een groot risico. Dat klopt, maar die keuze is wel gemaakt door dit kabinet. Dit was precies waarom Jesse Klaver zei, deze hele constructie is een soort permanente formatie. Mm-hmm. Dit is een groot risico. En dat zie je eigenlijk vandaag de dag bij de politieke beschouwingen. Want de vraag die nu op tafel ligt, was een half jaar geleden ook op tafel.
3: Ja, maar dan heeft u het over het kabinet, maar het gaat ook over de keuze die u maakt. U zegt door die opstelling te kiezen ook, nou, doe maar alles voor ons of niks voor ons. En je kunt ook zeggen, nou, we doen 50% voor ons en 50% voor jaar 21.
12: Maar kijk, volgens mij als je meepraat, ga je überhaupt altijd compromissen sluiten. Wij vragen inderdaad, we hebben een duidelijk standpunt tot sociale zekerheid, dat klopt. Maar heel veel punten uit het programma vragen wij nu niet. Omdat we ook best snappen, we krijgen niet ons hele verkiezingsprogramma. Dus dat doe je automatisch als je praat. Niemand van ons drie zegt het hele programma of niks. We hebben wel met elkaar een paar speerpunten gekozen. En daar moet het kabinet gewoon tussen kiezen straks.
3: Ja. Dit gebeurde er toen Jan Paternotte van D66 aan jullie, aan Pro, opriep om er toch ook maar te proberen om er samen uit te komen.
6: Betekent dat ook dat wat u net zegt, ik ben bereid om aan te schuiven. Dat u dus ook bereid bent om aan te schuiven met het kabinet over de begroting te praten als de heer Eertmans ook aan tafel zit.
9: Ik vind dit heel verwarrend ergens. Dus de fractievoorzitter van D66 probeert mij erop aan te spreken dat ik vooral met ja 21 een akkoord moet sluiten. Terwijl ze zelf niet een meerderheidskabinet wilde maken met ja 21. Ik doe mijn best om te begrijpen wat u hier staat te doen, meneer Paternotte. Maar dit is echt een potje politieke gaslighting van heb ik jou daar.
3: Maar Pieter Grinwis, snapt u het hoge spel van uw collega's? Vindt u ook dat er of voor links of voor rechts moet worden gekozen?
13: Ja, wij van de ChristenUnie zijn sowieso veel minder orthodox in die links-rechtskeuze. Wij vinden dat je daar niet op moet blind staren. En ik vind eigenlijk dat dit ons land vooral behoefte heeft aan oplossingen. En dus dat je het moet hebben over inhoud. En dan selecteert de inhoudelijke keuze selecteert eigenlijk de steun voor bepaalde voorstellen uit. We gaan straks niet in één keer stemmen over alle begrotingen en het belastingplan. We gaan stuk voor stuk stemmen, want het zijn allemaal verschillende wetten. En het kan heel goed zijn dat, bij wijze van spreken, mijn vrienden van Ja 21 een begroting steunen en de vrienden van Pro het belastingplan steunen. En dat daar verschil in ontstaat. Dus,
3: ja, vindt u niet erg?
13: Zo zwart-wit ligt het wat mij betreft niet. En ik zit er in die zin pragmatisch in, als er maar de goede dingen gebeuren. Mm. En daar zit onze inzet op. Een aantal zaken zijn gewoon niet goed geregeld. In het belastingplan wordt de belasting eenzijdig bij werkenden gelegd. En nou, dat is voor ons een
3: belangrijk punt.
13: Komen
3: we zo meteen nog wel eventjes op. Maar is dat een terechte analyse, meneer Hogeveen? Ja, uiteindelijk stemt u misschien wel voor het belastingplan en dan stemt de Pro voor de begroting voor ontwikkelingssamenwerking.
11: Ja, maar ik denk dat wel heel lastig wordt. Want het onderliggend aan het belastingplan is het fundament van al die begrotingen.
3: Want daar worden alle inkomsten van de overheid geregeld.
11: En dus als je gaat kijken bijvoorbeeld naar dekkingen die zijn gevonden op sociale zekerheid, op de zorg. Ja, dat hangt allemaal samen met dat belastingplan. En vandaag werd ook uit het debat duidelijk dat de coalitie zelf ook nog niet duidelijk heeft welke route ze nou willen. Willen ze een alomvattend plan? Willen ze een soort van quasi-gedoogconstructie creëren waarin je alle begrotingen moet gaan steunen, inclusief het belastingplan en dergelijke? Of willen ze het per begroting gaan doen? Dus ook die route hebben zij nog niet uitgestippeld.
3: Is er een kans dat jaar 21 een deel van de begrotingen steunt? Of wordt het nee, we gaan voor alles stemmen of we gaan tegen alles stemmen?
11: Nou, wij kijken bij begrotingen. Je hebt een aantal begrotingen die bij ons in vraag zijn. Dat is dan hebben we het over asiel en migratie natuurlijk. Dan hebben we het over klimaat en groene groei. Dat ligt voor ons heel lastig. En ontwikkelingssamenwerking. Mm-hmm. Ja, daar zal echt een hele grote koerswijziging op moeten plaatsvinden.
3: U noemt niet het belastingplan?
11: Nou nee, het belastingplan, dat volgens mij ligt dat nog oud en niet open. Wat daar aan kan wijzigen. Nogmaals, het stoelt op 66 zetels. Wij waren voor dat, tijdens de zomer waren we een aardig eind op weg om het naar rechts te trekken. Nou goed, daar heeft uiteindelijk hebben Bontebal en Jette hun vingertje opgestoken en gezegd dat mag niet.
3: Ja, dat was in die gesprekken waar u bij was met minister Heijnen van Financiën. Ja. Die uiteindelijk terug moest komen op wat hij mee bezig was.
11: Maar uiteindelijk is het, wat er nu ligt, is voor ons onvoldoende. Ja. Maar goed, het heeft ook, we hebben ook gezien wat er in het verleden mogelijk is. Dus daar blijven we op inzetten.
3: Ja, Luc Stultings, wordt het voor Pro alles of niets in de zin van we gaan gaan of voor alle begrotingen stemmen of tegen alle begrotingen? Of komt daar ook een soort Pieter Grimmis variant uit dat er, nou, ene steunt u misschien wel en het andere niet?
12: Oké, we kijken altijd inhoudelijk. Is het gewoon een verbetering of niet? Dus als er begrotingen liggen die wij goed vinden, steunen we het. Dan gaan we geen politiek spelletje spelen. We zien wel, en dat is een vrij groot verschil, op sociale zekerheid doen we een grote bezuiniging op de WW en de WIA. En bij het belastingplan zien wij dat er nu miljarden worden opgehaald bij werkende mensen en niks bij vermogenden. Daarvan zeggen wij, dat gaan wij niet steunen. Dus dat moet fors wijzigen, willen wij het kunnen steunen. Als zij kiezen voor een route over rechts, zullen we beoordelen bij andere begrotingen. Dus ik geloof niet in alles of niks qua ons stemgedrag. Alleen hoe de heer Grimmis het schetst, denk ik, is best riskant. Want u ziet nu al verdeeldheid in het kabinet op kleine dingen of grote dingen. Dan moeten straks 10 onderhandelingen komen. Dan gaat elke minister op zijn eigen huisje beslissen. Wil ik met links, wil ik met rechts. Lijkt me nog chaotischer dan het nu al is.
13: Politiek is sowieso een waagstuk. Hè? En zeker in deze tijden met een minderheidskabinet. En daar hebben ze zelf voor gekozen. En wat mij dan vooral frappeert, dat we vandaag een bijdrage van de grootste partij in dit huis horen. Jan Paternotte als fractievoorzitter van D60. En het was een best een leeg verhaal. Het was een beetje jijbakken, een beetje cynisch. Het was vooral etalagepolitiek. Maar achter die etalage zat geen winkel met spullen. Er zat geen inhoud. En dat vind ik wel verontrustend. Dat D66, de grootste partij van dit land, eigenlijk geen idee heeft welke koers ze willen zetten en hoe ze de komende maanden de choreografie van het komen tot meerderheden willen vormgeven. En daarmee het een beetje laten gebeuren. Dus ik vond het in die zin vandaag tot nu toe een vrij teleurstellend debat. Want je verwacht in ieder geval inhoudelijk leiderschap. Van mij hoef je niet links of rechts te zeggen. Ja. Maar toon waar je voor staat en waar je voor gaat. En dat heb ik gemist.
3: Ja, u weet niet waar u aan toe bent. Nou, Michiel Hogeveen, uw politieke baas Joost Eerdmans, die wil ook graag weten waar hij aan toe is.
14: Dus mijn vraag is ook voor de toekomst. Kijk, ik heb geen zin in afspraken met een VVD-campagne. Ik wil afspraken met een kabinet waarin de VVD met zijn vuist op tafel slaat. Waarin jaar 21 weet wat ze eraan heeft. En niet een kabinet waarin er één naar rechts wil en twee naar links, waar de VVD dan toch weer duikt en het onderspit delft.
3: Ja, heeft u, dit was in een interruptie met meneer Brekelmans van de VVD een uurtje geleden ongeveer. Heeft u het idee dat als jaar 21 met dit kabinet praat, dat u ook wat anders hoort dan als meneer Stultins diezelfde gesprekken voert?
15: Nou ja, sterker nog, toen wij begin van de zomer onze eerste gesprekken met het kabinet hadden, zeiden ze al van joh, we gaan zo breed mogelijk beginnen. En dat konden wij begrijpen. Mm-hmm. Maar toen hebben ze zelf ook gezegd, uiteindelijk zal er een soort trechter ontstaan met partijen die welwillend zijn en waar de puzzel beter mee past. Dus Vanuit die hoek zijn wij die onderhandelingen aangegaan en zijn wij ook begonnen met praten. Die gesprekken gingen op sommige punten best vlot. Dus op lastenverlichtingen werden een aantal dingen toegevoegd. Nou goed, het staat nu allemaal in de krant.
3: Het is inmiddels ook naar uw kamer gestuurd.
15: Exact, dus ik zal het niet herhalen. Maar dus er werden stappen opgezet.
3: Het was een hele rechtse begroting, toch?
15: Nou ja, dat werd dan vanuit coalitiekringen werd dat gezegd. Wat ons betreft zaten er nog wel wat ik dan noemde toenertijd rare linkse dekkingen in. Nou ja, dat was dan dus omdat ze toch nog steeds ergens hoopten op dat brede akkoord. Maar ja, kijk mijn collega aan van Pro. Maar als hij die begroting zag die nu naar de Kamer is gestuurd, denk ik dat hij gillend was weggerend. Dus ja, ik denk dat uiteindelijk, ja, dus die trechter dachten wij dat we daarin zaten. Mm-hmm. Maar uiteindelijk werd dus die trechter weer verbreed. En werd er uiteindelijk toch een soort van, ja, de ratatouille van links en rechts wat nu voor ons ligt, ons voorgeschoteld.
3: Meneer Stultins, die zit heel hard te knikken. Nou, dit klopt. De vraag of die geschrokken was.
12: Ja, moet ik er wel bij zeggen, ook wat er nog steeds op tafel ligt, ook daarvan schrik ik. Want nog steeds is het punt, bij vermogen en winst wordt niks gehaald. En ik zie inderdaad in die plaat van Ilko Heijnen voorbij komen miljarden voor box 3 beleggers. En dat ophalen bij de zorgtoeslag of bij de inkomstenbelasting. Nou, dat is wel echt te gek voor woorden. Het raar is alleen nog steeds, ook wat er vandaag op tafel ligt, nog steeds gaan de lasten op werk fors omhoog, ja, met miljarden. En er wordt niks gevraagd bij de allerrijkste. Ja, dat vind ik nog steeds een hele, ja, slechte plaat.
3: En dat was ook wel een van de hoofdpunten in het debat vandaag. Werken moet lonen, dat was dan het thema. Dit zei Laurens Dassen van Volt vandaag tegen Jan Paternotte van D66.
16: Is het niet eerlijker, vraag ik aan de heer Paternotte, als we zeggen, we verlagen die belasting op arbeid. We zorgen dat mensen meer overhouden. En we zorgen ervoor dat we die schenk- en erfbelasting, dat we die iets omhoog doen.
3: Meneer Paternotte.
6: Ik, na alle voorstellen die hier komen, vind ik dat het kabinet met interesse moet kijken. Dus ook de voorstellen die u doet. Alleen, ik vind dat we niet moeten doen alsof we nou nooit iets vragen, ook aan mensen met vermogen. We hebben de afgelopen jaren de vennootschapsbelasting, het box 2 tarief en ook het box 3 tarief verhoogd. De jubelton die er ooit bestond, ook die bestaat niet meer. We hebben best wel stappen gezet daarop, om het eerlijker te maken.
3: Meneer Stultins, dacht u een vraag die wij ook hadden kunnen stellen?
12: Het was een hele goede vraag van de heer Dassen. En ik ben het eens met zijn vraag. Ik vond inderdaad ook trouwens een nikszeggend antwoord. Dat horen we al maanden. Namelijk, alles is bespreekbaar. Oké, maar we bespreken het nu. We hebben vandaag een debat hierover. Dus ik ben verbaasd over het feit dat alle partijen na de roep in de campagne werken moet lonen. Maar puntje bij paaltje gaan ze altijd de belasting op werk verhogen. En wie ontkomt eraan? Ja, de grootste vermogen en winsten.
3: Ja, Michiel Hogeveen.
15: Ja, ik wil dit wel rechtzetten. Want we hebben het over box 3 gehad met Ilko Heijnen. En dus ook over de dekkingen. Mm-hmm. En wij hebben eigenlijk al vanaf moment 1 gezegd, box 1, dus zeg maar de inkomsten op
3: inkomstenbelasting, op
15: arbeid.
3: De belasting die we eigenlijk allemaal moeten betalen.
15: Dat was voor ons een no-go. Hm. Dus wij zeiden ook, wij willen meebewegen met de rest van de coalitie, D66 CDA, door de dekking van box 3, dat vraagstuk wat nu eindelijk is moet worden opgelost, dat we wilden gaan kijken waar kunnen we dat dan bijvoorbeeld halen in box 2. Dus hoe dat voor bedrijven wordt geregeld. Daar wilden wij best over meekijken. Dus dit hele...
3: Maar nu wordt het met alle boxen en zo, het begint mij eerlijk gezegd een beetje te duizelen. Maar uiteindelijk is het volgens mij die de
15: komt erop neer. Bij onze N20 is het ook belangrijk. Dus dat werken loont. En dit soort maatregelen zijn wij geen voorstander
3: maar
15: van.
3: Maar bent u ook bereid om daarvoor een hogere vermogensbelasting te accepteren?
15: Nou, als je het hebt over de erf- en schenkbelasting, zoals we in het fragment van Laurens Dassen hoorden. Ja, dat is een sommetje wat vaak door links wordt opgetuigd, maar die niet klopt. Als je alleen al kijkt naar de doorrekening van linkse partijen tijdens de verkiezingen, werd volgens mij 1,9 miljard per jaar opgehaald met een hele hoge erf- en schenkbelasting. Mm-hmm. Dat is bij lange na niet genoeg.
3: Bent u het over het principe eens met misschien ook wel Luc Stultiens en Pieter Grinwis, dat het beter is om de belasting op inkomens wat te verlagen, ook als dat betaald moet worden door iets hogere vermogensbelasting?
15: Nou, wij begrepen tijdens de onderhandelingen ook dat als je box 3, als je daar iets aan
3: moet
15: doen...
3: Het gaat niet om een analyse of hoe het is gebeurd, maar wat u vindt.
15: Nou, wij vinden Wij vinden dat je moet dat de lasten op arbeid omlaag moeten en op vermogen.
3: Kan
15: je snijden in de overheid. En daarin is ook helemaal niets gebeurd.
3: Is dat realistisch, Pieter Grinwis?
13: Nou ja, wat schetste mijn verbazing? Want we moeten het doen met de stukken die we hebben gekregen van de gesprekken tussen de minister van Financiën, Ilko Heijnen, en JA21 en SGP. En in die plaat die we hebben gekregen, daar stond in dat eigenlijk box 3, dus die hele hervorming op de belasting op spaargeld en vooral beleggingen, voor een grootste deel betaald werd door te halen bij de werkenden. Mm-hmm. En dat vond ik eigenlijk het meest ontluisterende. Tegelijkertijd was die hele plaat niet zo heel spannend. Dus ik begreep niet dat het kabinet eigenlijk daar zo over in een impasse heeft gezeten. Er was best uit te komen, mits de VVD gewoon netjes die belasting die ze bij beleggers een poosje anders willen organiseren en de facto een aantal jaar wil verlichten, dat ze dat hadden opgehaald bij vermogen. En dan heb je verschillende smaken. Ik zal niet al te ingewikkeld over boxen gaan hebben, maar dan kan het over verschillende smaken gaan, zoals erven en schenken, de box 2 van meneer Hogeveen, of het huis. En dat zijn zo wat bronnen en het aanpak van constructies. Nou, dat zijn zo wat bronnen die ze daarvoor hadden kunnen gebruiken. En dan constateer ik tot mijn teleurstelling dat ze hebben gekeken naar, althans Ilko Heijnen, naar belasting op werken. En daar is de strijd over gegaan. Maar als ik het zo zie, dan denk ik van, jongens, jullie zijn een minderheidskabinet. Eén team met één taak is dan uitermate belangrijk om slagvaardig te zijn. Mm. Ja, en die kans hebben ze volstrekt laten lopen.
3: Ja, oké. Nog heel eventjes toch over die verdeling tussen moet de belasting worden opgehaald uit vermogens of uit inkomens. U gaat morgen een voorstellen indienen waarbij de inkomstenbelasting wat lager wordt. En u dan, en ik kijk u aan, Pieter Grinwis, waarbij er dan iets meer uit de vermogens gehaald moet worden. Ja. Hoe gaat u dat voorstellen? Hoe wilt u dat regelen?
13: Nou, er zijn verschillende smaken.
3: Maar het is niet heel technisch. Nee, maar
13: het voorstel wat ik nu in voorbereiding heb is van om de belastingverhogingen die het kabinet doorvoert op inkomen uit werk en uit pensioen bijvoorbeeld. Ja. En uit zijn uitkering, om dat wat te verlagen. En dan de bijtelling bij het eigen huis, om die wat te verhogen. Ja. Dat is een heilig huisje voor de VVD. CDA en D66 hebben daar eerder voor gestemd. Dus ja, ik mag toch hopen dat zij nog eens kijken naar hun stemgedrag de afgelopen jaar en dat steunen. Maar op zich ben ik ook te

0: En dan de bijtelling bij het eigen huis om die wat te verhogen. Dat is een heilig huisje voor de VVD. CDA en D60 hebben daar eerder voor gestemd. Dus ja, ik mag toch hopen dat zij nog eens kijken naar hun stemgedrag de afgelopen jaar en dat steunen. Maar op zich ben ik ook te porren om het ergens anders te halen. Ja.
1: Maar gaat u dat steunen, meneer Hogeveen? Iets meer betalen voor je huis en iets minder op arbeid?
2: Nee, dat lijkt me niet aannemelijk.
1: Zo belangrijk is werken moet lonen ook.
2: Nee, kijk, wij willen echt gaan kijken hoe je kan snijden in wat wij het zelfreizende bakmeel, wat de overheid heet.
0: Maar meneer Hogeveen, dat willen we allemaal. Hè. Als het minder ambtenaren kan met eenvoudige stelsels, dan sta ik vooraan in de rij. Maar we weten dat het best wel moeizaam gaat de afgelopen jaren om het aantal ambtenaren te verminderen en de kosten aan ambtenaren terug te brengen.
2: Nee, maar het gaat niet alleen om minder ambtenaren. Het gaat ook om, durf je de keuze te maken om te kijken naar de sociale zekerheid en naar de zorg, wat de helft van de rijksbegroting is, en groeiende, want we vergrijzen en er wordt steeds meer beroep gedaan op die sociale zekerheid. Durf je die keuzes te maken? Ja, en die zijn al uitgesteld, afgesteld, ik weet het niet meer. Die keuzes, als je die niet maakt, ja, dan kom je met een dekkingsprobleem. En ja, dan moet je dus de huisbezitters gaan pakken.
1: Oké, zometeen. Dan gaan we het nog eventjes hebben over box 3 en hoe dit nou uiteindelijk toch allemaal tot een begroting voor volgend jaar moet gaan leiden. Maar het is inmiddels ook 6:01.
3: NPO Radio 1.
1: En dus tijd voor het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
4: De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Vorige week werd hij in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel, onder meer voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum. De advocaat van Oussama B., Wesley van Soest, heeft de arrestatie aan de NOS bevestigd. Rijkswaterstaat laat minder verkeer rijden op de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De oostelijke Zuurhofbrug, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd, wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden, zei het Openbaar Ministerie vandaag in de rechtbank. Verder werden veel spullen gevonden die gebruikt worden bij plofkraken. Ook lag er een afgerukte voet van een van de verdachten. In totaal raakten 7 mensen gewond bij de explosie. Henk Kroes is overleden. Hij was jarenlang voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging, zo ook bij de laatst verreden Elfstedentocht in 1997. Hij kondigde de tocht toen aan met de woorden "Id Gidon". Henk Kroes was 87.
1: Dankjewel, Michiel. Hoe druk is het nog op de weg, Robert Vriezen?
5: Nou, niet zo heel druk meer. 130 kilometer file is er nog over van deze toch wel drukke avondspits. Op het hoogtepunt zaten we op 600. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen zijn 2 rijstroken dicht bij Tijnje, want er ligt daar slachtafval op de weg. Er staat 3 kilometer file met dik 20 minuten vertraging. Het opruimen gaat denk ik nog wel even duren. Je kan omrijden richting Groningen. Dat doe je dan via Leeuwarden en Drachten over de A32 en de N31. Opruimwerkzaamheden op de A16, Breda-Rotterdam. 30 minuten vertraging tussen Breda-Noord en Dordrecht, 10 kilometer file. En op de A35 gebeurde een ongeluk vanuit Almelo naar Enschede bij Borne-West. Nog 10 minuten vertraging daar, want alle rijstroken zijn weer vrij.
3: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
1: En als u dan nu in een van die vele files staat die Robert het opnoemt, dan zou het toch een droom zijn als u op een knop kon drukken en zo kon opstijgen en wegvliegen om vervolgens weer op een rustig stukje weg te landen. Of het zover gaat komen, durf ik nog te betwijfelen, maar een Brabants bedrijf mag vliegende auto's gaan produceren en verwacht ze ook binnenkort te gaan leveren. Is dat een mooie technologische stap of hebben we er eigenlijk helemaal niks aan? Nou, daarover debatteren we zometeen.
3: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: En ondertussen praat ik nog door over de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Dat doe ik met 3 Kamerleden, namelijk Luc Stultiens van Pro, Michiel Hogeveen van JA21 en Pieter Grinwis van de ChristenUnie. En dat dossier, box 3, het is altijd een beetje technisch, maar het verdeelt politiek Den Haag. Ook de tafel hier, want Luc Stultiens denkt er weer heel anders over dan Michiel Hogeveen. De vraag is, hoe moeten we ons vermogen gaan belasten? Het kabinet kwam er zelf niet uit. En de vicepremier Bart van der Brink, die zei gisteren in dit programma dat hij nog in de begrotingsbesprekingen, dus de komende weken, wil meenemen hoe dat opgelost moet worden en dat ook de polder dan mee moet gaan doen. Wanneer wilt u eruit zijn?
6: Nou ja, we hopen zo snel mogelijk als we met partijen daar een akkoord op weten te bereiken. Dus ik denk dat
1: in de procedures rondom de begroting voor volgend jaar hoopt u dat het nog meegenomen kan worden?
6: Ja.
1: Ja, goed idee, meneer Stulting, om dat gewoon meteen te regelen.
7: Nou, het had al lang geregeld moeten zijn. Het is bizar dat het nog steeds hierover gaat. Deze wet is al jaren behandeld. Ilko Heijnen heeft het hele dossier gegijzeld 1,5 jaar geleden door te zeggen hij moet op de schop opeens op eigen houtje.
1: Toen hij in de Eerste Kamer lag. Hè?
7: Exact.
1: Niet helemaal op eigen houtje, want hij dacht dat hij het in de Eerste Kamer niet zou redden.
7: Nou, dat is een beetje kip en ei. De Eerste Kamer werd kritischer omdat hij zei hij moet op de schop. Maar goed, hij is aangenomen in de Tweede Kamer, ook door de VVD. En ik vind

0: bizar dat nu al maandenlang hierover gaat en er zelfs ruzie wordt gemaakt over de vraag: hoe gaan we inderdaad voor beleggers en aandeelhouders de lasten verlagen? Er zijn grote problemen met land en dan is dit hier het hoofdpunt nu van de politiek. Vind ik heel raar.
1: Ja, meneer Hogeveen.
2: Nou, dat is ik ben het wel met de heer Stultings eens. Het is wel echt heel gênant hoe dit is gegaan. Dit is inderdaad in de Tweede Kamer aangenomen, ook door de VVD. Wij als Jaar 21 hebben gewaarschuwd: dit wordt ophef, begin hier niet aan. 2 weken later kwam de minister van Financiën op zijn schreden terug. Ja, en nu zitten we nog steeds te puzzelen. Ik ben het niet met de heer Stultings eens dat het dan gaat over een lastenverlichting van beleggers. Want het gaat uiteindelijk om een uitstel. Het gaat erom dat je eerlijker belasting heft. In dit huidige wetsvoorstel wordt belasting gegeven over papieren winsten. Mm-hmm. Dus eigenlijk winst die je niet hebt gemaakt. En dan het jaar daarna mag je het aftikken. En als de beurs daarna is gecrashed, heb je het al afgetikt. Dus dat is fundamenteel oneerlijk. Wij vinden dat je het op een eerlijke manier moet doen. Dus als je het geld op je rekening krijgt. Dus als je het daadwerkelijk verkoopt.
1: Ja.
2: En dat creëert een, dat heet dan een derving. Dat dus je krijgt de inkomsten pas later.
1: Ja, dat komt. Maar dat heeft met die overgang te maken. Dus exact, je moet een paar jaar overbruggen.
2: Maar onder de streep is het nul. Maar ja, je moet wel natuurlijk inderdaad de komende jaren dan die derving dekken.
1: Ja, Pieter Grinwis, kan hier een mooi Haags compromis gesloten worden? Of moet het kabinet inderdaad uiteindelijk gewoon kiezen voor of links of rechts op dit dossier?
3: Natuurlijk had het al lang gebeurd moeten zijn. Ik vind het werkelijk onverantwoord dat het kabinet zich heeft laten gijzelen door de hele Box 3-discussie. Ik vind het echt onverantwoord. Dit land heeft zoveel problemen. En al hadden de begrotingsbesprekingen, die al veel te lang hebben geduurd in augustus, nog een week langer geduurd, dan hadden ze nog een week elkaar de hersens ingeslagen over Box 3. En dan niet gehad over alle andere zaken. Ja. En dat vind ik echt een heel veeg teken.
1: Maar is het niet fundamenteel? Bij de begroting gaat het ook best vaak over 100 miljoen extra of 10 miljoen daarbij. En dit gaat wel over miljarden, toch?
3: Nee, ja, maar dit is oplosbaar. Het gaat, ja, als je het uitspeert over de jaren en dat bij elkaar optelt. Maar dit is oplosbaar. Want op zich is het heel goed te snappen dat je zegt: oké, het is fiscaal juridisch rechtvaardiger om gerealiseerde winst, hè, dus als je handje contantje de winst in je hand hebt, het dan te belasten. Dat snap ik best. Maar dan moet je ook zo ver zijn, zeker als je als VVD, als je eigenlijk bent gedraaid, hè, want voor de gemeenteraadsverkiezingen was er niks aan de hand en in de gemeenteraadscampagne werd het in één keer een punt.
1: Ja.
3: Dan moet je ook boter bij de vis leveren. En daar zit eigenlijk de grote strijd van dat je dan ook moet laten zien: oké, dan zijn wij bereid een aantal heilige huisjes die we als VVD altijd hadden aan te raken om daar geld vandaan te halen. En dat is ook precies het punt wat Luc Stultings net aanhaalt. Daar zit een beetje het punt dat de VVD enerzijds de inzet voor beleggers, die heel begrijpelijk op zich is, maximaliseerde in die tijd. En tegelijkertijd de bereidheid om het ook te betalen uit andere vormen van vermogen die laag worden belast in Nederland, minimaliseerde. Hmm. Ja, en die kloof bij de VVD heeft eigenlijk de hele besluitvorming wat mij betreft lam gelegd. En dat vind ik eigenlijk onverantwoord. Te meer daar we nu in de vertraging schieten. En wie heeft daar last van? De vastgoedverhuurder. Ja. Hè? Dus de verhuurder van gewone betaalbare huurhuizen. Hmm. Die kan met het huidige belastingstelsel wat we nu hebben niet rondkomen.
1: Luc Stulting, we hebben het nu vooral veel over de inkomsten van de overheid. Maar dit kabinet wil ook wat gaan doen aan de uitgaven. Bijvoorbeeld met hervormingen, bezuinigingen dus bij de zorg en de sociale zekerheid. Wil Pro al praten over eventuele bezuinigingen op die sociale zekerheid?
0: Kijk, praten doen we de hele tijd. Alleen we hebben een hele duidelijke eis. Wij gaan de sociale zekerheid, de begroting van SZW, gaan wij niet steunen als die bezuinigingen niet van tafel zijn. Hmm. Dat is op zich vrij helder, dat zeggen we al maanden.
1: 100%?
0: Ja. Dan zeggen wij al maanden, zeggen de vakbonden al maanden. En dan wordt vaak gezegd: oh, maar je beweegt niet. Luister eens, wij willen in ons eigen programma willen wij heel veel extra geld voor sociale zekerheid. Dan pompen wij extra miljarden in de AOW en minimumloon. Dat krijgen we allemaal nu niet. Dit is een heel belangrijk fundamenteel punt voor onze partij. Namelijk, er zijn enkele redenen waarom je nu de WW moet korten of de WIA. Het is puur een vraag: waar hou je geld vandaan? En dan zeggen rechtspartijen: bezuinig maar. En ja, en toen willen we dat nog verder bezuinigen. Nou, dat mag. Dat vinden wij niet eerlijk. Wij zeggen: zullen we eens beginnen bij die allerrijkste, waar nu niks van gevraagd wordt. De grootste winsten, de grootste vervuilers, de grootste vermogens. Dat gebeurt nog steeds niet. En dan gaan wij niet steunen. Nee.
1: Meneer Hogeveen, ziet u dit als een kans, Pro, die daar absoluut niet op wil bewegen? Dat u denkt: nou, dan komt het kabinet misschien wel naar ons toe.
2: Nou ja, goed, dat is ook bij de gesprekken met het kabinet ook naar voren gekomen. Kijk, wij kijken niet alleen naar deze maatregelen puur als kostendekkend component. Wij vinden intrinsiek dat dit moet gebeuren. Hmm. Wij vinden intrinsiek dat de arbeidsmarkt moet worden hervormd. Wij vinden dat je meer toe moet naar een kortere WW en dan wel een wat hogere uitkering. Wij vinden ook dat die loondoorbetaling bij langdurige ziekte niet meer door werkgevers moet worden opgehoest. En dan krijg je een veel meer dynamische economie.
1: Door wie moet het wel opgehoest worden?
2: Wat zegt u?
1: Nou, u zegt het moet niet meer door werkgevers worden opgehoest als je langdurig ziek bent. Wie moet het dan betalen?
2: Ja, dus dat moet uiteindelijk weer worden gedekt vanuit de keuzes die je maakt om die arbeidsmarkt te hervormen. Dus bijvoorbeeld op de WIA, bijvoorbeeld op de WW.
1: Moet de overheid het gaan betalen.
2: Dan krijg je een veel... Ja, dat is een onvermijdelijk gevolg als je die loondoorbetaling bij langdurige ziekte niet meer door werkgevers laat betalen.
1: Nee, maar omdat u net nog wilde dat de overheid ging bezuinigen.
2: Ja, nee, klopt. Maar goed, ja, uiteindelijk moet je wel naar een zo dynamisch mogelijke arbeidsmarkt, wat zich uiteindelijk ook weer terugverdient. Dat houdt in dat als iemand onverhoopt wordt ontslagen, dat hij ook weer sneller aan een baan komt of sneller wordt omgeschoold.
1: Ja.
0: Mag ik hier eens kort over zeggen? Want het klinkt zo mooi dynamisch. Van wie is nou tegen dynamiek? Maar uiteindelijk betekent gewoon dat als mensen een keer pech hebben in hun leven, dat ze ziek zijn of ontslagen worden, dat ze gewoon minder geld krijgen en in de shit komen. En dat is waarom al die mensen nu al wekenlang staken in de havens, in het OV. En daarom zeggen wij als pro, deze mensen hebben groot gelijk. Er is geen enkele reden om hier geld weg te halen.
3: Ja, maar hier wil ik wel een nuance plaatsen. Kijk, hier moeten we wel goed beseffen dat als we niks doen, de uitgaven aan zorg en sociale zekerheid de komende jaren zullen toenemen in een vergrijzende samenleving. En tegelijkertijd roepen we iedere dag politiek breed, we moeten eigenlijk meer investeren en minder nadruk op consumptieve uitgaven, hè, zoals dat dan heet.
1: Minder leuke dingen nu, meer in de toekomst.
3: Maar ondertussen, want de brug stort er bij wijze van spreken in. We investeren overal te weinig in wat we echt heel veel achterstallige onderhoud. En dan is het wel, moet je wel leiderschap durven tonen. En dan is het inderdaad wat mij betreft verantwoord om de gesprekken te starten. Hoe ga je om met de WIA waar heel veel mensen die arbeidsongeschikt zijn nu instromen zonder dat ze eruit stromen. Dus er liggen heel veel inhoudelijke raakvlakken om dit gesprek te gaan voeren. Mm. Alleen het kabinet heeft zelf de polder in vuur en vlam gezet door er eerst een handgranaat in te smijten door te harde maatregelen op te schrijven, hè, over de AOW die dan nu van tafel is, over het maximum dagloon waardoor de maximum uitkering 20% in één keer naar beneden werd geschroefd. Daarmee hebben ze de zaken onnodig op scherp gezet, terwijl iedereen onderliggend weet, we moeten dit gesprek voeren.
1: Okay. En dus zijn er allerlei thema's waar jullie over van mening verschillen met elkaar, maar ook met het kabinet. Toch moet er uiteindelijk een begroting komen. Ik heb hier drie partijen zitten die zeggen, nou, op dit moment stemmen we nog tegen. Mm. Aan de andere kant, uw partijleider en de Mirjam Bikker zijn nog een stemmen tegen het belastingplan.
3: Ja, over belastingplan. Maar dan blijven er nog tegen begrotingen over.
1: Maar zonder geld. U stemt niet voor. Precies. Dus tegen en tegen, zegt hij met een glimlach. Aan de andere kant zit ook niemand te wachten op nieuwe verkiezingen. Zei ook bijvoorbeeld Jesse Klaver.
4: Ik zou het een schande vinden als dit kabinet valt. Na zoveel politieke onrust in de afgelopen jaren, denk ik dat we er allemaal belang bij hebben om ervoor te zorgen dat dit kabinet gaat slagen. Soms denk ik wel eens dat de oppositie liever wil dat dit een succes wordt dan de coalitiepartijen zelf, als ik zie hoeveel ruzie er wordt gemaakt. Dit kabinet moet slagen, want nieuwe verkiezingen zouden echt een schande zijn.
1: Ja, en dan denk ik toch, Luc Stultiens, geen nieuwe verkiezingen. Dit kabinet moet het redden, zegt ook Jesse Klaver. Maar als je tegen een begroting stemt, dan is dat toch eigenlijk een motie van wantrouwen. Dan zeg je toch stop er maar mee, kabinet, want op deze manier hoeft het niet.
0: Ja, we willen ook graag voor kunnen stemmen. En daarom zeggen we ook beweeg. Kijk, we stemmen straks voor 500 miljard aan uitgaven en inkomsten. Mm-hmm. En wij praten nu over een wens van 3, 4, 5 miljard. Ja. Dat is 1%.
1: Maar durft hij dus uiteindelijk wel die echte consequentie te trekken? Want als de belastingplan het niet haalt, dan kan het kabinet natuurlijk wel naar huis. Dat is hetzelfde als een motie van wantrouwen.
0: Ik zal het sterker vertellen. Wij hebben 2 jaar geleden ook tegen het belastingplan gestemd. Ja. Ook toen dat er heel veel slechte maatregelen in, met name goed voor de allerrijkste en niet voor gewone mensen.
1: Maar toen zei Jesse Klaver niet over dat kabinet, zei Jesse Klaver niet, of toen nog Frans Timmermans, we willen dat het blijft zitten. Dat zegt hij hier wel. En dus zeg, bent u dan wel bereid om die consequentie te trekken?
0: Kijk, wij zijn ertoe bereid, maar we hopen, en daarom waarschuwen we al maandenlang, dat ze zelf beseffen, hey, dat zou toch zonde zijn. We gaan de plannen wijzigen. We gaan kijken hoe we wel een meerderheid halen. Dus wij willen graag dat zij hun plannen wijzigen, het beleid socialer eerlijker maken. Mm-hmm. Maar goed, die bal ligt wel bij het kabinet, niet bij ons.
1: Meneer Hogeveen, bent u bereid om dit kabinet naar huis te sturen?
2: Nou ja, kijk, dit is wel wat JA21 ook onderscheidt van veel andere partijen op rechts, die nu al vandaag of morgen moties van wantrouwen gaat indienen en niet eens aan tafel willen. Kijk, wij willen praten, we willen het land vooruit helpen. Wij willen een andere richting uit dan de partij van de heer Stultiens.
1: Maar gaat ze niet wegsturen?
2: Wij zullen morgen geen motie van wantrouwen stemmen.
1: Nee, maar als u tegen de begroting stemt, dan zegt u eigenlijk ook stoppen.
2: Ja, maar wij hebben dezelfde grondhouding. Wij willen eigenlijk het liefst voorstemmen. Namelijk dat er gewoon een brede lastenverlichting voor burgers en bedrijven in zit. Ja. En dat er wordt gesneden in de uitgavenkant.
1: Pieter Grimmis, u zit mooi in het midden. Zien we hier gewoon 2 partijen die de prijs opdrijven en uiteindelijk wel gaan voorstemmen? Of denkt u er niet zo over?
3: Nou, nee, maar ik denk wel dat de intentie van... wij hebben als kiezer, wij hebben van de kiezer... en van de luisteraar een mandaat gekregen voor 4 jaar. En we zijn besteld om problemen op te lossen en hen te vertegenwoordigen op een ordentelijke wijze. En niet bij de minste geringste tegenslag hup weer de pijp aan Maarten te geven naar de kiezer te gaan. Dat hebben we de afgelopen jaren veel te vaak gedaan. We gaan sinds 2000 vaker naar de stembus dan een land als Italië, wat altijd bekend stond om zijn gevallen kabinetten en verkiezingen. Het is toch niet uit te leggen dat wij keer op keer dan met hangende pootjes weer terug naar de kiezer gaan en ondertussen ons land laten vastlopen op het stroomnet als het gaat om vergunningverlening en stikstof, als het gaat om noodzakelijk onderhoud aan onze sociale zekerheid. Dan kun je toch niet met droge ogen naar de kiezer. Dus ik geloof mijn collega's en wij hier alle drie zeker dat wij oprecht van plan zijn om dit te laten slagen. Niet omdat we zoveel van het kabinet houden, maar omdat we zoveel van ons land houden.
1: Dank jullie wel voor nu. Tot slot nog even 2 luisteraarsreacties. Bart stuurt naar de NPO Luisterapp. Ik ben het zat. Ga samenwerken. Het is niet moeilijk. En Willem die heeft nog een technische oplossing. Die zegt belast niet het hebben van een huis of van aandelen, maar de draagkracht die eruit voorkomt en zorgt dat werken niet langer de domste fiscale keuze is. Nou, zomaar 2 adviezen. Dank jullie wel. Luc Stultins is Tweede Kamerlid voor Pro. Michiel Hogeveen is Tweede Kamerlid voor JA21. En we hoorden ook Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie.
5: Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink.
6: Blijf mooi op de baan en dan komt hij vanzelf omhoog en je bent take-off. Nou, Tim, dit doe je geweldig.
7: Dus we zijn nu gewoon aan het vliegen?
6: Tim, je bent volledig aan het vliegen. Zo werkt het in de praktijk. Dus je eerste les in de vliegende auto is wat mij betreft een groot succes.
1: Ja, dit was een simulatie van de vliegende auto. Maar sinds deze maand heeft het Brabantse bedrijf Paul V de goedkeuring om de eerste vliegende auto's ter wereld ook te gaan produceren. En de eerste exemplaren die zijn ook al verkocht. Ja, wat kunnen deze vliegende auto's allemaal en welke impact gaat dat hebben op ons verkeerssysteem en op het luchtruim? Dat ga ik bespreken met de algemeen directeur van het bedrijf, Robert Dingemansen, en met luchtvaartexpert Joris Melkert. Goedenavond allebei, fijn dat jullie er zijn.
8: Goedenavond.
1: Meneer Dingemansen, bij die vliegende auto's denk ik bijvoorbeeld aan de vliegende auto's van Back to the Future. Is dat vergelijkbaar met jullie Flydrive?
9: Nou, elke generatie heeft zijn eigen beeld bij een vliegende auto. We dromen er al 100 jaar van. Ford zei al, ze komen ooit. En ja, wij realiseren dit als enig in de wereld. Wij noemen het geen vliegende auto's meer, want alles wordt tegenwoordig vliegende auto genoemd. Wij noemen het flight
1: alleen
9: drive
1: vliegende
9: solutions.
1: Auto's, toch?
9: Wat zegt u?
1: Nou, alleen vliegende auto's worden toch vliegende auto's genoemd?
9: Nee hoor. Tegenwoordig elke drone, elke elektrische helikopter, overal waar mensen in zitten, wordt een vliegende auto genoemd. Terwijl die eigenlijk niks anders doen dan wat helikopters al 60 jaar doen.
1: Oké, en wat doet uw product dan anders? Hoe ziet die eruit?
9: Wij rijden en vliegen. En je met één product kunnen rijden en vliegen is iets wat we nog nooit gekund hebben. Wij leveren dat en dat is een betere oplossing voor de brandweer, voor politie, voor grensbewaking, voor first response, voor mensen uit de woestijn halen, voor mensen snel op een waddeneiland helpen. Er zijn zoveel toepassingen. Defensie heeft heel veel toepassingen. Dus ja, het moest een keer komen en wij realiseren dat.
1: Ja, klinkt als een knap staaltje techniek, meneer Melkert. Bent u er enthousiast over?
8: Nou, technisch gezien is het natuurlijk gewoon fantastisch. Misschien wel de ultieme droom. Als ingenieur vind ik het geweldig.
1: Wat is er zo knap aan?
8: De combinatie van rijden en vliegen. Dat is echt best wel moeilijk om voor elkaar te krijgen. Want je moet aan hele verschillende eisen voldoen. Als hij op de weg rijdt, moet hij een stevige botsing kunnen overleven. Dat betekent vaak veel materiaal om je heen. Dat betekent iets zwaars maken. Mm-hmm. In vliegen wil je juist alles heel erg licht maken. Dus dat is een hele technische uitdaging, hele belangrijke technische uitdaging die ze opgelost hebben.
1: Ja, dus als ingenieur bent u onder de indruk. En in welke rol bent u dat niet?
8: Nou, de vraag is hoe dat in de praktijk een plekje gaat krijgen. Mijn vermoeden is dat dit echt op hele specifieke plaatsen van toepassing is. Maar niet dat wij als burgers allemaal zo'n vliegend apparaat gaan krijgen voor onze deur.
1: Waarom niet?
8: Dat kunnen vergeten. Nou, ik denk dat het gewoon, even afgezien van de kosten, dat ook heel onpraktisch is. Ik zou er bijvoorbeeld niet aan moeten denken dat mijn buurman zo'n ding voor de deur heeft staan en gewoon 's ochtends, omdat de file staat, vliegend weggaat met een hoop lawaai. Om maar zo'n voorbeeld te noemen.
1: Nou, is dat een schrikbeeld, meneer Dingemansen?
9: Nee, wij zijn het helemaal eens met de heer Melkert. Niet iedereen gaat hem hebben. Het is een heel specifieke toepassing die het leven op allerlei manieren gaat verbeteren. En natuurlijk ga je niet in je straat omhoog. Dat is de droom die iedereen heeft, maar dat zal nooit gebeuren. En wij lossen dat juist op, want je rijdt uit je straat weg tot ergens buiten de bebouwde kom waar je kan opstijgen. Dat geldt zelfs voor de brandweer. Die zullen ook niet bij de brandweerkazerne opstijgen. Die zullen een eigen veldje ergens buiten een dorp hebben, als dat nodig is. En dat is dan ook heel makkelijk in de regelgeving. die vliegen dan veel sneller, de specialist, naar waar die moet zijn. En zo zijn er allerlei toepassingen in het leven die we veel beter en mooier kunnen doen. En daarom noemen wij het ook Fly Drive Solutions. Hmm. Solutions voor allerlei partijen. Maar het zal zeker niet zo zijn dat iedereen dit gaat doen.
1: En je kunt dus niet uit je file opstijgen. Je moet nog even, zei u, naar een vliegveldje. Wat heb ik er dan nog aan? Want dan denk ik, ja, dan kan ik net zo goed naar dat vliegveldje rijden met mijn auto en dan overstappen in een vliegtuig.
9: Ja, en dan aan de andere kant moet je een auto hebben staan. En die combinatie maakt het dat wij dat eigenlijk twee keer sneller kunnen. En ook nog eens een keer 75% goedkoper op een hele andere manier. Dus dat gaat door allerlei partijen gebruikt worden.
1: Goedkoper dan wat?
9: Emergency response dan hoe ze het nu doen met helikopters en vliegtuigen. En dat is wat we met de brandweer al, daarom hebben ze hem gereserveerd. De politie heeft hem gereserveerd, Defensie heeft veel interesse. Ja, ons halve orderboek of meer dan 60% van ons orderboek bestaat nu al uit dat soort applicaties, dat soort toepassingen.
1: Ja, meneer Melkert, gelooft u in die specifieke toepassing dat bijvoorbeeld hulpdiensten er gewoon een stuk sneller mee op hun plek kunnen komen?
8: Ik denk dat je daar best specifieke toepassingen kan vinden waar de combinatie van ergens naartoe rijden en dan een wat grotere afstand vliegen om sneller ergens te zijn, dat best een mogelijke niche toepassing is hiervoor.
1: Ja.
8: Gezien het feit dat de politie en brandweer daar interesse voor hebben, dat geloof ik best wel. Ja.
1: Ja, aan de andere kant denk ik ook, ja, de duck werd ooit ook uitgevonden, volgens mij in de Tweede Wereldoorlog, een amfibievoertuig waarmee je dan kan varen en kan rijden. Ja, is ook niet zo dat we dat nog dagelijks gebruiken, meneer Dingemansen.
9: Nou, ook daar zijn hele moderne toepassingen van die je nu kan kopen. Alleen dat is ook een niche-markt. En dat geldt hier ook voor. De droom van iedereen is, dit gaat iedereen doen in de toekomst. En ik kan niet 30 jaar vooruit kijken. Wat wij nu neerzetten is een eerste product waar wij heel veel andere producten van gaan afleiden naar de toekomst. Mm-hmm. Zelfs eentje die verticaal omhoog gaat, dat kan prima. Zelfs een die volautomatisch vliegt, dan heeft je buffet niet meer te halen. Dus wij starten een nieuwe industrie. En ik ben er wel heel trots op dat in de Chinese kranten deze week stond: Europa loopt 15 jaar voorop in fly drive. Want zij plannen voor deze markt. En die heet de laagvliegeconomie in België. Die noemen zij de low altitude economy. Een hele grote industrie die in Europa helaas nog niet zo op het netvlies zit. Maar in China al 20 jaar voor gepland wordt. Mm-hmm. Wij zijn een voorbeeldproject in hun policyboeken, omdat zij Fly Drive Solutions niet ontwikkeld hebben.
1: Ja.
9: En dat is toch iets waarvan ik denk, even aanhakend op de vorige discussie, wij moeten nadenken over ons verdienvermogen en niet alleen over ons uitgeefvermogen. En als land heb je dit soort bedrijven nodig om in de toekomst. Dus dit moet je zien als elke grote innovatie die start. Het start klein, het start voor een niche, maar je hebt geen idee waar het naartoe gaat.
1: Nee.
9: Maar researchpartijen hebben het idee dat 30% van die triljarden markt Fly Drive Solutions worden.
1: En dan is uw droombeeld dus dat er allerlei dingen gaan vliegen op lage hoogtes, boven onze steden bijvoorbeeld. Ziet u dat zitten, meneer Melkert?
9: Nou, dat is ons droombeeld niet.
1: Oh. Ja, u zegt dat het een hele grote economie wordt van allerlei dingen die laag moeten gaan vliegen.
9: Dat klopt, maar daar zullen we natuurlijk allerlei regelvergeving voor hebben. Ja. Waar je rekening moet houden met de sociale kant, de privacy kant, de veiligheidskant. En dat is het mooie van Fly Drive Solutions. Die vliegen tussen steden. Die vliegen in 95% van de wereld is gewoon niet steden. Daar woont 40% van de mensen. En die hebben ook allemaal hulp nodig. Een dokter, een veearts, alles. Dus
1: ja, en ik wilde
9: dat is onze
1: aan,
9: markt.
1: Aan meneer Melkert vragen of dat inderdaad zo makkelijk gaat om die lage hoogte op die manier te gebruiken.
8: Nou, ik denk dat we ons even moeten verplaatsen buiten Nederland voor dit soort dingen. Nederland is natuurlijk gewoon heel druk bebouwd, heel dicht bebouwd. Heeft ook een goed wegennet, als de bruggen het blijven doen. Maar je moet denken aan andere toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan Noorwegen. Je woont aan de ene kant van een fjord en je wil naar de andere kant van het fjord. Ja, dan heb je echt een probleem. En dan zou zo'n oplossing heel mooi zijn. Dus je moet echt meer denken in gebieden waar het ook niet zo druk is. Ons luchtruim is ook gewoon ontzettend vol.
1: Ja.
8: En je wil natuurlijk ook geen overlast creëren. Dat doen we al genoeg met luchtvaart helaas. Dus ik denk dat je echt anders moet denken. En ik denk dat ze dit ook gewoon heel netjes aan het doen zijn.
1: Ja, maar meneer Dingemansen, vraag ik me dan af. Nu heeft u het nog over hele specifieke toepassingen. Maar aan de andere kant moet het ook een, nou ja, zoals u zegt, miljardenindustrie worden. Maar dat lukt het toch niet alleen door er een paar naar de brandweer en aan de politie te verkopen? Dan moet je toch meer toepassingen vinden?
9: Nou, eigenlijk niet. Want als je in Nederland er al 10 kan verkopen aan de brandweer, dan kan je er waarschijnlijk wereldwijd 10.000 verkopen. En dat geldt ook voor de politie en dat geldt voor de veearts en dat geldt voor de grensbewaking. Dus Ik denk eens aan Afrika, wat meneer Melkert al zegt. Vrijwel geen wegen. 50% van het landoppervlak waar mensen wonen is gewoon vanwege de wegen en de weersomstandigheden 50% van de jaar niet bereikbaar. Dus er zijn zoveel toepassingen wereldwijd dat dit gewoon een miljardenindustrie wordt.
1: Ja, hoeveel gaat uw vliegende auto eigenlijk kosten?
9: Als mensen hem nu reserveren, en dat hebben inmiddels al zo'n 250... hebben er inmiddels een reservering staan. Die zijn voor gemiddeld 6 ton verkocht.
1: Oké, okay, en 6 ton. Is dat duur voor een vliegtuig van deze orde, meneer Melkert?
8: Dat is best aan de stevige kant. Maar je koopt dan wel iets extra's.
1: Ja,
8: en het is natuurlijk technisch lastig om dit voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat de prijs aan zich wel reflecteert wat het apparaat zou kunnen.
9: Maar de politie gaat levens veel meer wat kost het ons per uur. En dan zijn wij 10 keer goedkoper dan wat ze op het ogenblik doen.
1: Oké. Okay. Nou, dat klinkt dan veelbelovend. Gaat het ons leven veranderen, denkt u, op termijn?
9: Jazeker. Mm-hmm. Het gaat gewoon betere hulp opleveren. Het gaat betere grensbewaking opleveren. Het gaat snellere respons van politie opleveren. En het gaat meer economische groei geven, doordat ondernemers gewoon meer kunnen doen op een dag.
1: Want wat gaan die ondernemers daarmee doen?
9: Meerdere klanten bezoeken. In plaats van naar Londen op en neer op een dag, naar Londen en Parijs op en neer op een dag.
1: Ja, oké. Okay, dus het is toch wel meer dan alleen die hulpdiensten die u net noemde. Die moeten het uiteindelijk ook gaan doen.
9: Tuurlijk.
1: Ja. Denk je ook dat het levens gaat veranderen, meneer Melkert, tot slot?
8: Ik denk dat het een aantal levens zal gaan veranderen. Ik denk niet ons dagelijks leven. En of je met zoiets op en neer naar Parijs wilt, dat vraag ik me eerlijk gezegd af. Maar het zal best een aantal levens gaan veranderen.
1: Dank jullie wel voor nu. Robert Dingemans is de algemeen directeur van PEL V en ook luchtvaartexpert Joris Melkert. Zometeen de Rode Draad met Natasha Gibbs. Veel plezier daarbij. Goedenavond.
5: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
10: EO. Geloof, hoop en liefde.
5: NPO Radio 1.
11: Podcast. Je gaat toch niet zeggen van, nou, je bent klaargekomen, nu wil ik ook klaarkomen. Dan is de hele sfeer toch weg?
12: Heteroseksuele mannen komen tijdens seks ongeveer 95% van de tijd klaar. Voor heteroseksuele vrouwen is dat ongeveer 65%.
13: Dat ik dacht, dan zijn we er vanaf, want zo goed is het allemaal niet. En dan heeft hij, ja, dan stopt het. En dan denkt hij waarschijnlijk ook nog eens dat het goed was.
12: Dat verschil heeft een naam, de orgasmekloof. Waarom bestaat dit?
14: Ik was dus in de eerste van de middelbare school toen ik erachter kwam dat een vrouw überhaupt een orgasme kon hebben.
12: Deze week in Docs, handleiding ontbreekt.
14: Ik masturbeerde al en ik wist al dat lekker voelde. Maar ik wist dus niet dat dan een orgasme was.
12: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
15: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
16: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. Tias niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
17: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
16: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
17: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
18: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
19: Zeg het!
18: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
20: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
21: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
22: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazars, accountants en adviseurs.
10: NPO Radio 1, 7 uur.
0: Natasha Gibbs.
4: Goedenavond. Vandaag werd bekend dat oud-premier van Kosovo Hashim Thaçi is veroordeeld door het Kosovo-tribunaal tot een celstraf van 25 jaar. Hoe ver buiten Kosovo reikt deze uitspraak?

0: daarover zometeen meer. Maar eerst het NOS-journaal van 7 uur. Dit is Michiel van der Velden.
1: De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gedebatteerd over de begroting voor volgend jaar. Een begroting waar het kabinet Jetten vooralsnog geen meerderheid voor heeft. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, het kabinet heeft steun van de oppositie nodig. Is dat vandaag dichterbij gekomen?
2: Nee, verre van. Eerder verder weg eigenlijk. Je ziet eigenlijk de hele tijd dat de coalitiefractievoorzitters niet zo warm reageren op de oppositie. En andersom, dat geldt met name voor Jesse Klaver van Pro, maar ook wel voor Eertmans van Jaar 21. Er is niet echt een open deur. Het is vooral jullie moeten maar gaan helpen en je verantwoordelijkheid nemen. Want wij hebben al een hand uitgestoken. Nu is het aan jullie. En dat leidt eigenlijk steeds tot botsingen, bijvoorbeeld tussen Klaver van Pro en Brekelmans van de VVD zojuist.
3: Wat is de VVD sinds 2021 gaan doen? Toen lieten ze een kabinet vallen op de leugens van nareis op nareis. Daarna het experiment met Dick Schoof als premier en de PVV in het kabinet. En nu weer gokken ze met de toekomst van het kabinet dat er nog minder dan een jaar zit. Meneer Brekelmans, wat is de VVD aan het doen?
4: Meneer Brekelmans. Voorzitter, er is één groot verschil tussen Pro en de VVD. Wat de heer Klaver doet, is zeggen, ik kom pas aan tafel op het moment dat ik, als het gaat om iets heel fundamenteel sociale zekerheid, voor 100% mijn zin heb. Weet je, dat is wat anders. Wij hebben niet gezegd als VVD, ik wil 100% mijn zin hebben, namelijk ons verkiezingsprogramma, en dan pas komen we aan tafel. Dat is echt een andere houding.
3: Voorzitter, voor de 484ste keer wordt hier iets op de mouw gespeeld. Nogmaals, wij zijn al vanaf het begin af aan bereid geweest tot gesprekken. We hebben daar op tafel gelegd om in te grijpen in box 2. We hebben op tafel gelegd dat we zouden moeten zorgen dat er een miljonairsbelasting komt. We hebben op tafel gelegd op andere domeinen van de vermogens om daar te zorgen dat we belasting houden, zodat we de lasten voor burgers in dit land naar beneden kunnen brengen. Zodat we niet hoeven te bezuinigen op de sociale zekerheid. En op al die punten is gewoon een hele harde niet gekomen. En dat was blijkbaar niet alleen namens de minister van Financiën, maar inmiddels ook van het kabinet, want we hebben daar niks van teruggezien in de plannen die er liggen. En daarom kom ik terug op de vraag. Is daar ruimte om over te praten?
4: Nou, voorzitter, kijk, aan tafel zitten en je eigen verkiezingsprogramma oplezen, dat is natuurlijk niet serieus het gesprek voeren. Maar weet je, dat er over belastingen überhaupt met ons te praten valt, dat lijkt me logisch. Dat is wat er iedere dag ook in het kabinet gebeurt.
2: Ja, Brekelmans wil wel praten met Pro, maar heel erg van harte gaat het niet. Je hoort het wordt eigenlijk steeds ruiger tegenover elkaar. Dat geldt ook wel voor oppositieleider aan de andere kant, aan de rechterkant, Eertmans van Jaar 21. Die wordt ook niet echt heel warm bejegend. En die komt nu straks aan het woord. Dus misschien gaan we dan iets meer van beweging zien. Maar tot nu toe is het allemaal behoorlijk in de vechtstand.
1: Ewout Kiewiet, dankjewel. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond, onder wie de 2 verdachten. 1 van hen raakte zijn benen kwijt. Rijkswaterstaat laat minder verkeer rijden op de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De oostelijke Zuurhofbrug, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd, wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Wordt dan 16 tot 19 graden.
0: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Robert Vriesen, goedenavond.
5: Goedenavond, Natasja. Het restant van de avondspits. Dat staat onder andere op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 6 kilometer file tussen Vianen en Culemborg. 20 minuten vertraging. Dat is nog de nasleep van een ongeluk bij de werkzaamheden daar. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ook zijn er nog 2 rijstroken van de A4 dicht. Vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw-Vennep. 5 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Er ligt iets op de weg. En er ligt ook iets op de A7. En ik weet wat. Slachtafval vanuit Heerenveen naar Groningen bij Tijnje. 10 minuten vertraging daarvan zijn 2 rijstroken dicht.
6: Ster. Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
14: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
15: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
16: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
15: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
16: De olifanten van Botswana. NRV.
15: Of luipaarden in Sri Lanka.
16: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
17: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
17: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost, Autotaalglas.
19: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
22: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, je luistert inderdaad naar de Rode Draad van 16 september 2026... waarin vandaag aandacht voor de uitspraak van het Kosovo-tribunaal. Hoe ver mag DNA-manipulatie gaan? En wat doet het met nabestaanden van slachtoffers over wie een crime-podcast wordt gemaakt? Hoor je allemaal na ons rondje langs de velden. Om te beginnen vanochtend de State of the Union, of the European Union, uitgesproken door Ursula von der Leyen.
1: Europe will defend each and every single square meter of its territory.
0: Ja, we verdedigen elke vierkante meter van ons grondgebied. En sterker nog, ze willen behoorlijk gaan uitbreiden.
1: Dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
0: Ja, wat Ursula hiermee bedoelt is nog niet duidelijk. Sinds 9:15 vanochtend is de Tweede Kamer druk met algemene beschouwingen. Er werd weer veel met modder gegooid, terwijl de dag zo feestelijk begon.
2: Voorzitter, het is een heugelijke dag vandaag. Ik heb begrepen dat collega Van der Brenk vandaag jarig is. Dus vanaf deze plek van harte gefeliciteerd.
3: Ja. Meneer Wilders.
4: Ja, sorry dat ik het onderbreek. En ik hoop dat u het mij toestaat. Maar vandaag wordt ook onze oud-collega en vicepremier mevrouw Agema 50 jaar.
2: Kijk,
3: ook haar wensen wij een mooie verjaardag. Nou,
2: tot zover mijn bijdrage.
3: Ja. Dank u wel, het woord is...
0: Nou, ik heb zitten piekeren. Wie was er nou jarig?
2: Ik heb begrepen dat collega Van der Brenk vandaag jarig is.
0: Oké, ik had Thijs van der Brink al bijna een emoticon met een feestmuts gehad. Maar het ging dus om Corrie van Brenk van 50+. Bijna goed. Ik zeg niet hoe oud ze is geworden, maar hou het maar op 50+. Laat het nou ook een feestje worden in Sunderland vanavond. Daar neemt AZ het op tegen de plaatselijke voetbalclub, waar oranje spits Brian Brobby voor de doelpunten moet zorgen. Ja, hoe leuk hè, dat de fans van Sunderland speciaal voor hem een oude hit van Dolly Dots hebben ingestudeerd.

0: Brian Brobbey's On My Mind. And he's Sunderland's number 9. Voor als je mee wil zingen vanavond. Om 9 uur is de wedstrijd hier te horen op NPO Radio 1. Het is weer de derde woensdag van september. Dan staat de kinderpostzegelactie weer voor de deur. Letterlijk.
1: Wij komen voor de kinderpostzegels. Misschien wou u een kinderpostzegelactie kopen.
0: Ja, wel handig om even te weten waar de opbrengst van de kinderpostzegelactie dit jaar naartoe gaat. Horen we later in dit programma meer over. Nu snel door naar een andere verkoop.
2: Eenmaal, andermaal.
0: Ja, je kon vandaag ook veel bijzondere kleding aanschaffen van grote Nederlandse couturiers. Van Frank Govers tot Fong Leng. Inclusief 11 jurken die gedragen zijn door musicalster Pia Douwes. Nou, Pia is dus lekker aan het ontspullen. Misschien wel geïnspireerd door deze sketch uit Borreltijd. Toen het ging over Jenny Aram Museum.
3: Al de requisieten stuurden ze op, gegeven met die grote containers stuurden ze op.
4: Ja.
3: Gympakken. Bikinis.
4: Zitten wij met al haar spullen op? Ik kan zelf mijn kampeerspullen niet kwijt. Hier, heb ik bij mijn moeder staan.
0: Ja, de online veiling van de Pia Douwes jurken en andere stukken is zojuist om 7 uur gestart.
5: De rode draad.
0: Onrust op het Malieveld. Ja, niet door de algemene politieke beschouwingen overigens. Want Den Haag was het toneel van een andere historische gebeurtenis. Oud-premier van Kosovo, Hashim Thaçi, werd in het Kosovo-tribunaal veroordeeld tot een celstraf van 25 jaar. Journalist Marjolein Koster die volgt het allemaal op de voet en is hier aangeschoven. Goedenavond, Marjolein.
6: Goedenavond.
0: Laten we maar beginnen bij Hashim Thaçi. Ik zei het al, hè, oud-premier van Kosovo. Wat weten we nog meer over hem? Wat kun je vertellen?
6: Nou, Hashim Thaçi is dus inderdaad oud-premier en oud-president van Kosovo. Mm-hmm. Kosovo is een land wat officieel nog maar sinds 2008 onafhankelijk is. Hij was ook degene die dus als eerste premier in 2008 die onafhankelijkheid uitriep. Maar deze man heeft natuurlijk een langere geschiedenis. En dat is waar hij voor veroordeeld is nu. Hij was in de jaren 90 ook leider van de UÇK. En de UÇK is het Kosovaarse bevrijdingsleger. Wat dus in de jaren 90 voor de onafhankelijkheid van Kosovo streed.
0: Mm-hmm. En voor wat voor daden is hij dan veroordeeld?
6: Hij is nu, 25 jaar is hij dus voor veroordeeld. Overigens ook nog 3 andere kopstukken van het UÇK. Mm-hmm. Die zijn vandaag ook veroordeeld. 1 ander ook voor 25 jaar, de 2 anderen voor iets lagere straffen, maar ook flink. En hij is veroordeeld voor onder andere moord op ongeveer 100 mensen, politieke tegenstanders uit die tijd. En zaken als illegale detentie, marteling en vredebehandeling eigenlijk van minderheden en dus politieke tegenstanders in Kosovo.
0: Valt onder oorlogsmisdaden?
6: Hij valt onder oorlogsmisdaden, maar hij is dus niet veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid.
0: Aha.
6: Daar was wel dat was wel de eis, maar daar is het uiteindelijk niet aan toegegeven, omdat de rechters hebben geoordeeld dat het dus niet ging om het algemene doel was niet het vervolgen of het doden van burgers.
0: Oké. 25 jaar heeft hij in ieder geval gekregen. Nou, hoorden we net een stukje van allerlei onroeren op het Malieveld. Wat gebeurde daar?
6: Ja, er hadden zich heel wat Kosovaren en Albanese, want in Kosovo wonen met name etnisch Albanese.
0: Mm-hmm.
6: Die hadden zich daar verzameld, mensen die Thaçi en de UÇK steunen. Zullen ongetwijfeld ook veel veteranen bij gezeten hebben. Die waren het niet eens met deze uitspraak. Ik denk dat dat wel het overgrote gevoel is eigenlijk vanuit Kosovo. Maar ik denk dat het ook gelijk is belangrijk is om te zeggen. Kijk, de manier hoe zij gereageerd hebben. Hè, ik heb die beelden ook gezien. Dat zag er niet zo vrij uit. Dat is natuurlijk nooit netjes om dan te gaan rellen. Maar ik denk wel dat algemeen, als je ook kijkt naar wat experts hierover zeggen.
0: Mm-hmm.
6: Die zeggen ook wel de straffen die nu zijn opgelegd, die zijn wel echt disproportioneel hoog.
0: Dit is nooit eerder voorgekomen op deze manier?
6: Eigenlijk moet je dan heel erg terug naar de basis van waarom is dat Kosovo-tribunaal er eigenlijk? En dat is in zijn beginsel al heel erg omstreden. We hebben uit de jaren 90. Er zijn meerdere oorlogen geweest. Vanwege het uiteenvallen van Joegoslavië. Meerdere landen die zich onafhankelijk wilden verklaren. Daarna is ook het, of eigenlijk al tijdens die oorlog, is ook het Joegoslavië-tribunaal opgericht. Nou, het Joegoslavië-tribunaal was er eigenlijk om misdaden van, nou ja, wie dan ook in die periode gepleegd zijn in dat grondgebied van voormalig Joegoslavië te bestraffen. Ja. Maar in 2015 was er ook besloten om nog een apart tribunaal op te richten. Specifiek alleen maar om te kijken, om te onderzoeken wat de misdaden zouden zijn van de UCK. En dat gaat heel erg tegen een soort beginselen eigenlijk van het recht in. Dat je eigenlijk maar één bepaalde groep gaat onderzoeken.
0: Ja, ja, ja, inderdaad. Aan de lijn hebben we Geert-Jan Knoops, advocaat en werkzaam voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij heeft ook verdachten in het Joegoslavië-tribunaal bijgestaan. Goedenavond.
7: Dag Van Gips, goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Meneer Knoops, ja, we hoorden het Marjolein net ook uitleggen hoe dit zit. En dat is toch frappant. Waarom is er een apart Kosovo-tribunaal? Oftewel de Kosovo Specialist Chambers, zoals het heet.
7: Ja, dat zegt u goed. Dat is overigens het tribunaal doet vermoeden dat het een internationaal tribunaal is. Maar het is eigenlijk een tribunaal dat is ingebed in het Kosovaarse recht. De grondwet is ook in 2016 Kosovo veranderd om dit tribunaal mogelijk te maken. De rechters zijn weliswaar internationaal, de aanklagers ook. Mm-hmm. Maar het wordt Kosovaarse recht wordt toegepast. Even terug naar de geschiedenis. In 2008 heeft Carlo Del Ponte, toenmalig hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal, een boek geschreven. En in dat boek breekt zij een lans voor onderzoek richting de UCK, omdat zij toen al informatie had dat het Kosovaarse bevrijdingsleger op grote schaal ook misdaden tegen het oorlogsrecht zouden hebben gepleegd. Toen is er in 2011 een rapport verschenen van de Raad van Europa. Mm-hmm. Onder leiding van senator Marty. En daar werd dat bevestigd. En toen is er enorme druk ontstaan op Kosovo. Mede door de internationale gemeenschap. Om daar wat mee te doen. En in 2014 is er een EU-missie geweest die ook nog eens heeft bevestigd dat er aanwijzingen waren dat UCK oorlogsbedrijven zou hebben gepleegd. En toen is uiteindelijk dat Kosovo-tribunaal van de grond gekomen. Het saillante is wel dat het Westen en met name ook Amerika wapens en ook steun heeft verleend al die jaren aan het UCK. Omdat het Westen belang had dat het UCK zou opkomen tegen Milosevic. Want daar ging uiteindelijk die strijd van de UCK over om Kosovo onafhankelijk te krijgen.
0: En deze spelers worden niet bij Kosovo Specialist Chambers berecht of onderzocht? Of hoe zit dat?
7: Nee, het wordt niet berecht. En het probleem was, het Joegoslavië-tribunaal had een zogenaamde completion strategy. Dus een strategie wanneer men zou stoppen. En daar was in vastgelegd dat eind 2004 het Joegoslavië-tribunaal zou stoppen met het aannemen van nieuwe aanklachten. Ja. En omdat dus pas daarna dat UCK in beeld kwam door middel van het initiële boek van Carlo Del Ponte en dat onderzoek van die Raad van Europa in 2011, kon het Joegoslavië-tribunaal niet meer die zaak berechten. En is er dus een tribunaal ontstaan gericht op het UCK. En inderdaad omstreden omdat je, wat mevrouw Koster ook zei, je de vraag kunt stellen waarom het opzetten van een tribunaal om één specifieke groep te berechten, leg je dan niet op voorhand al een bepaalde vooringenomenheid aan de dag. Maar goed, het tribunaal heeft zich bevoegd verklaard. De advocaten van ook de verdachten hebben ook die bevoegdheid betwist toen dat Kosovo-tribunaal in 2015 begon. Maar de rechters hebben zich bevoegd verklaard. En nogmaals, het gaat dan wel om internationale rechters en aanklagers. Maar de essentie is dat men Kosovaars recht heeft toegepast.
0: Juist. Marjolein Koster, ik zag je net ook een klein beetje schudden met je hoofd. Inderdaad, je herkent het verhaal natuurlijk wat Geert-Jan Knoops hier schetst. En tegelijkertijd is het dus een dubbele maatstaf met een vreemd startpunt. Hoe serieus moeten we dit dan nemen?
6: Nou, ik denk dus dat het lastige is met dit, met deze uitspraak, of überhaupt het Kosovo-tribunaal, is dat de kritiek die je hoort heel snel als een soort algemene kritiek tegen het internationaal recht. En inderdaad, het Kosovaars recht, maar ja, het is wel een tribunaal wat oorlogsrecht beoordeelt en bestraft. En dat het heel snel in een hoekje kan worden geduwd, zo van, Alsof dan al het oorlogsrecht gelijk er niet meer toe doet. En dat is natuurlijk ook weer niet zo. Maar ik denk wel dat maakt dit verhaal zo lastig. Dat je aan de ene kant moet er ruimte zijn voor kritiek van wat is de basis van dit tribunaal. Mm-hmm. Is het niet eigenlijk inderdaad heel erg raar dat je onder het Kosovaarse recht deze mensen gaat beoordelen, maar dat er internationale rechters zijn. Dat is ook iets wat heel erg ongebruikelijk is. En toch ook wel dus inderdaad die straffen die disproportioneel hoog zijn. Mm. Dus de mensen die ik hierover gesproken heb, die de zaken hebben gevolgd, die vertellen mij dat wat een beetje wat verwacht zou worden aan de hand van de feiten, de misdaden die gepleegd zijn. Dat je dan eerder zou denken aan 10 jaar, 12 jaar, 15 jaar. Nou ja, dan is 25 jaar toch echt wel behoorlijk wat veel meer. En daar komt bij dat misschien dat het een beetje filosofisch kan worden, maar een tribunaal, een rechtbank is er natuurlijk om misdaden te bestraffen, maar is er ook met als doel dat daarna mensen weer verder kunnen. En dit zorgt er juist heel erg voor dat de situatie waarop landen als Kosovo en buurland Servië zitten, eigenlijk heel erg vast gaan zitten in waar ze al bijna 30 jaar in vast zitten.
8: Er is dus geen vooruitgang hierna, na deze uitspraak?
6: Voorlopig zeker niet.
8: Nee. Laten we heel even luisteren naar hoe de uitspraak vandaag klonk.
9: At least 385 individuals were arrested and arbitrarily detained, subjected to cruel and inhumane treatment, tortured and in 96 cases murdered by members of the KLA. Mr. Tachi, in the name of the people of Kosovo, and for the reasons set out in the judgment and summarized above, the panel pursuant to Article 43 and 44 of the law finds you, Hashim Tachi, guilty of count 3, illegal or arbitrary arrest and detention as a war crime under Articles 14 sub 1.
8: Ja, zo gaat dat nog verder. Marjolein Koster, we hoorden dus zeggen, in the name of the people of Kosovo.
6: Ja.
8: En daar gaat het dus in de naam van de mensen van Kosovo. En daar gaat het dus een beetje scheef, of niet?
6: Nou ja, op weg hier naartoe zat ik nog eventjes door mijn social media te scrollen. Ik kom regelmatig in Kosovo. Ik ken ook een aantal mensen daar. En dit is precies waarvan een goede vriendin van mij zei, dit is absoluut niet in onze naam. Kijk, dit is ook weer lastig. Want natuurlijk, dat is de mensen, heel veel mensen in Kosovo zien Hashim Tachi, zien heel veel leden van UÇK. Zij waren het bevrijdingsleger. Ze hebben ervoor gevochten dat ze onafhankelijk werden. Heel veel mensen zien hen als helden. Vonden dat het überhaupt iedereen had moeten worden vrijgesproken. Maar je hebt ook heel veel mensen die heus wel erkennen dat er misdaden zijn gepleegd. En die ook vinden dat deze mannen daarvoor gestraft moeten worden. Maar die wel zeggen, ja, we leefden in onderdrukking, we leefden in discriminatie. En dit is wel, als je strijdt voor je eigen vrijheid, zou je niet zo'n hoge prijs moeten betalen. Dit is niet in onze naam, zeggen zij.
8: Geert-Jan Knoops, Tachi heeft zelf bijgedragen aan het opzetten van dit tribunaal. Hij is vrijwillig naar Nederland gekomen voor zo'n proces. Wat was eigenlijk zijn motivatie?
7: Nou, het frappante is, en dat is ook misschien het wrange nu voor Tachi, is dat hij zelf heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit Kosovo-tribunaal. Hij was er ook een voorstander van. Hij heeft zich vrijwillig gemeld en is ervan uitgegaan dat hij zou worden vrijgesproken. Ja. En hij was zo overtuigd dat wat hij gedaan had helemaal geen oorlogsmisdrijven zouden zijn gepleegd. Zouden zijn gepleegd door zijn mensen. En dat maakt het dus extra moeilijk. Te meer ook omdat natuurlijk de vraag is wat uiteindelijk de werking zal zijn, wat Paul Koster ook zegt, van deze uitspraak voor het land zelf. Mm. En ook voor de internationale gemeenschap. Want vergeten we niet, ik zei het al, Amerika en ook het Westen hebben UÇK zwaar ondersteund in die strijd tegen Servië. En daar hoor je dus inderdaad heel weinig over, ook in de uitspraak terug. Even los van wat je van de uitspraak vindt. En de legitimiteit dus van deze uitspraak, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar interessant is, er is een parallel met het speciale tribunaal voor Libanon. Mm-hmm. Dat in Leidschendam heeft gezeten, waar ook een handvol, ook 4 verdachten terecht hebben gestaan uit Syrië, wegens de aanslag destijds op de premier van Libanon, Hariri. En ook die legitimiteit van die uitspraak, dat was een soortgelijk tribunaal, ook waar Libanees recht werd toegepast, is altijd zeer omstreden gebleven. En dit is misschien een les voor de toekomst, dat we ons steeds meer moeten afvragen of het opzetten van dit soort tribunalen wel echt bijdragen tot een effect in de samenleving. En dat de toekomst zal het leren, maar het zal wel een omstreden uitspraak blijven. Ik denk ook dat Tachi overigens wel in beroep zal gaan, want hij heeft ook een beroepsmogelijkheid bij het Kosovo-tribunaal. Dus daarmee zal de strijd niet gestreden zijn, denk ik.
8: Nee, maar maakt hij daar dan kans mee met zo'n beroep?
7: Nou ja, wat mevrouw Koster ook zegt, kijk, als de straf inderdaad buitenproportioneel wordt geacht en als je inderdaad deze straf vergelijkt met wat er gemiddeld bij het internationaal strafhof wordt opgelegd, waar ik dan werk, dan is dit wel een bovenmatige straf voor wat er bewezen is verklaard. En dat zou een punt kunnen zijn voor het hoger beroep. Ja. En uiteraard ook de bewijslast. En het zou best kunnen zijn dat de hoger beroepkamer daar anders over denkt dan deze kamer.
8: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het internationaal strafhof ook niet blij is met dit soort losse tribunalen. Hoeveel?
7: Maar je krijgt een palet aan zoveel tribunalen. We krijgen nu ook het Oekraïne-tribunaal. Ja. Dat door de EU is opgezet. Dat is al indirect werkzaam met het opzetten. Daar wordt dus alleen de handelingen van Rusland beoordeeld. Dus daar heb je hetzelfde patroon dat er dus voor één conflict, voor één kant van het conflict, een tribunaal wordt opgezet. En dat roept meteen de vraag op, ja, hoe onafhankelijk is zo'n tribunaal dan nog als je dat voor één partij, en eigenlijk voor het Oekraïne-tribunaal, eigenlijk gaat het om president Poetin. Terwijl het tribunaal dan ook nog de mogelijkheid creëert om bij verstek, dus bij afwezigheid van de verdachte, tot een veroordeling te komen. Dus ja, het roept een veel bredere discussie op. Wat is de legitimiteit en de waarde van dit soort ad hoc tribunalen die als paddenstoelen vaak uit de grond komen zonder dat er een hele structuur zit, een beter wereldbeeld wat we met het internationaal recht nou aan willen.
8: Juist, en met de toekomst ook. Hè? Want wat Marjan Koster ook al schetste is, dit heeft ook impact op hoe gaan we dit verwerken verder als samenleving, strijdende partijen, hoe gaan ze nu verder? En met dit soort tribunalen, als ik jou goed heb begrepen, Marjan Koster, blijf je ook stilstaan. Begrijp ik dat goed?
6: Ja, zeker. Kosovo heeft zich dus onafhankelijk verklaard van Servië. Het was een autonome provincie binnen Servië. Sinds 2008 zijn ze onafhankelijk. Servië erkent Kosovo nog altijd niet. Overigens ook een aantal EU-landen die Kosovo niet erkennen, de onafhankelijkheid. En er is gewoon nog regelmatig onrust daar. Dus, aan de grens. Er zijn regelmatig kleine incidenten, soms wat grotere incidenten. Soms ook met dodelijke afloop. Servië, eigenlijk als grote agressor tijdens de Joegoslavië-oorlogen, gedraagt zich nog steeds op diezelfde manier. Zij het dan natuurlijk niet meer op die manier met geweld. En zolang eigenlijk dus die grotere oorzaak niet wordt aangepakt, gaat de situatie ook niet beter worden. En dit tribunaal had ook moeten bijdragen aan wat ze in Europa noemen de normalisatie van de relatie tussen Kosovo en Servië. Op deze manier draagt dat natuurlijk helemaal niks aan bij.
8: Het lijkt de andere kant juist op te gaan.
6: Ja, absoluut, want in Servië wordt alweer gezegd, deze straffen zijn eigenlijk veel te laag.
8: Ja. En die verkiezingen in Servië volgende maand, gaat dit impact hebben daarop, denk jij?
6: Ja, dat denk ik wel. Ik moet dan ook toch wel gelijk denken aan afgelopen weken, sinds de dood van Mladic, die veroordeeld is voor genocide. En die vervolgens als wel held wordt onthaald in Servië. Zie je eigenlijk het Servisch nationalisme, wat nooit weg geweest is, maar wordt nu ineens weer heel erg zichtbaar. Dit komt er bovenop. Volgens mij heeft president Vučić van Servië nog niet gereageerd. Dat gaat hij later vanavond doen. Maar ongetwijfeld is dit een voedingsbodem om eigenlijk dat Servisch nationalisme weer heel erg op te poken, waar Vučić heel erg mee wint. En dat terwijl Servië best wel op een punt stond dat hij misschien wel zijn macht zou kunnen verliezen. Ja. Die verkiezingen zijn over.
8: Even kijken, volgende maand zijn ze over twee weken?
6: Eind oktober volgens mij. Ja? Ik denk dat dat een hele hete verkiezingsstrijd zal worden. Waarin Vučić gewoon zijn macht zal behouden. En waarin de onderlinge verhoudingen op de Balkan opnieuw stil zullen staan.
8: Het ziet er somber uit als ik jou zo goed begrijp. Goed. Dankjewel in ieder geval voor deze schetsjournalist Marjan Koster. Ook dank aan Geert-Jan Knoops, advocaat en werkzaam voor het internationaal strafhof in Den Haag.
5: NPO Radio 1.
8: Goed, het NOS-journaal op dit moment 19:30 met Michiel van der Velden.
10: De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Vorige week werd hij in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum. De advocaat van Oussama B., Wesley van Soest, heeft de arrestatie bevestigd. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Sinds president Trump aan de macht is, zijn honderden gevangenen vrijgelaten in Belarus in ruil voor minder sancties. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Daarna ontstond een vechtpartij. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond, onder wie de 2 verdachten. Een van hen raakte zijn benen kwijt.
0: En dan aan bij verkeersinformatie, Robert Vriezer.
11: Met nog 1 file en die staat op de A1 vanuit de Duitse grens naar Hengelo bij Hengelo. 2 kilometer, na een ongeluk is daar de rijbaan dicht en moet al het verkeer via de af- en oprit.
5: NPO Radio 1.
12: De Rode Draad.
0: Zometeen meer over Mieko Kawakami, de auteur die...

0: Met nog één file en die staat op de A1 vanuit de Duitse grens naar Hengelo bij Hengelo. 2 kilometer na een ongeluk is daar de rijbaan dicht en moet al het verkeer via de af- en oprit.
1: NPO Radio 1.
2: De Rode Draad.
3: Zometeen meer over Mieko Kawakami, de auteur die literaire grenzen verlegt en een stem geeft aan de jonge vrouw in Japan. Maar nu eerst.
2: De week van.
3: Voorbij de waan van de dag duiken we iedere week met een van onze eigen redacteuren in een onderwerp. Deze week doet Lisa Dupuy onderzoek naar weerbaarheid. Ze hoorde terug in de troonrede en las erover in de miljoenennota. Maar heeft het kabinet wel de juiste insteek?
2: De week van.
4: Na de burgers, de noodpakketten en de buurtgenoten onderling eindigde ik dinsdag met een vraag over de rol van de overheid in een weerbare maatschappij. Ik wil beter begrijpen wat de staat kan doen voor de burgers van wie het verlangt dat zij zich voorbereiden op noodscenario's. Terwijl ik juist bezig was met dit vervolg, had de koning het in zijn troonrede ook over weerbaarheid.
5: Leden van de Staten-Generaal. Een veilige toekomst vraagt om stevige investeringen. Nederland moet weerbaar zijn en klaarstaan om de vrijheid, democratie en rechtsstaat te verdedigen. Om te beginnen is een inhaalslag nodig in militair opzicht. Te lang hebben Nederland en Europa de eigen krijgsmacht financieel verwaarloosd. Maar dat tij is gekeerd.
4: Uit deze passage kun je opmaken dat de focus ligt op militaire slagkracht, zeg maar de Nederlandse weerbaarheid in de geopolitieke context. Om meer te weten over hoe het kabinet die maatschappelijke weerbaarheid invult, ben ik ook even de miljoenennota ingedoken. Voor de maatschappelijke weerbaarheid wordt tussen 2027 en 2035 geld vrijgemaakt. Namelijk 473 miljoen euro in totaal. En volgend jaar een tranche van 20 miljoen. Even ter vergelijking, naar defensie gaat dan 28,9 miljard euro. Dat vind ik een behoorlijk verschil, wat ik ook voorlegde aan Gerben Bakker, filosoof en veiligheidsexpert bij de Hague Center for Strategic Studies.
6: Ik denk dat dat heel tekenend is. Ik denk dat je dan precies ook niet helemaal scherp hebt dat de weerbaarheid, dat het uiteindelijk natuurlijk niet alleen gaat om het spekken van defensie en het kopen van wapensystemen, maar het gaat juist natuurlijk veel meer om het denken in termen van weerbaarheid. Dus het denken in termen van nou, hoe kunnen we als maatschappij onszelf te weerstellen tegen de dreigingen van morgen of die dreigingen die er nu eigenlijk al zijn. En ik denk dat de overheid vooral heel erg in heeft gezet op in ieder geval nu het bewustzijn aanwakkeren door middel van het noodpakket. Maar daarnaast kan je natuurlijk op hele andere manieren nog denken over hoe je weerbaarheid kan aanjagen in een samenleving. En je zal daar bijvoorbeeld ook gemeentes in moeten helpen. Ik denk dat de Rijk gemeentes best wel heeft laten zwemmen als het gaat om wat zij precies qua weerbaarheid moeten doen. Maar daar moet het natuurlijk juist eigenlijk gebeuren. Je moet als gemeente gaan nadenken van weten onze burgers wat ze precies moeten doen? En niet alleen bij 72 uur stroomuitval, maar misschien ook wel in een toekomstige oorlogssituatie. Als het gaat om fundamentelere vragen van, heb je nagedacht over wat je moet doen? Moeten we als burger ook een andere mentaliteit hebben? Dat is wel een ander verhaal. Dus de zelfredzaamheid waarop wordt ingezet zou eigenlijk samenredzaamheid moeten zijn.
4: Ja, de Nederlandse overheid lijkt wel in te zien dat er meer weerbaarheid nodig is, maar treft het wel de juiste maatregelen? Hoe zou het echt geregeld moeten worden en hoe worden burgers en de maatschappij onderdeel van die weerbaarheid? Morgen, donderdag, spreken we verder over die holistische aanpak en hoe dat eruit zou kunnen zien.

0: totale paniek zich afvraagt waar u toch naar aan het luisteren bent. Dit zijn de Cardigans met Loveful.
1: De rode draad.
2: みんな嫌だ嫌だ退屈だって言うけど、こんな面白いものないだろうと思っていつも読んでて、1日で読んじゃうんですよ、1年分を。そういう、だからもともとやっぱりあの家庭環境も大きいと思うんですけど、本を読んだり文字を書いたりすることはすごくね、好きだったと思います。
0: Je hoort de Japanse literaire sensatie Mieko Kawakami vertellen over hoe haar liefde voor lezen ooit is begonnen. Een liefde die ze met haar eigen indrukwekkende literaire werk ongebreideld los weet te maken. Haar boeken worden ver buiten Japan gretig gelezen en ook geroemd. Zo bestempelde de New York Times Kawakami als feministisch icoon. En onze eigen NRC noemt haar een literair fenomeen. Volgende week is Kawakami te gast bij het International Literature Festival in Utrecht. Maar wij willen natuurlijk nu alles over haar weten en alles over haar werk. En dat doe ik met Maarten Liebrechts, die werk van Kawakami vertaalde. Goedenavond, welkom. Hallo. Maarten. En Saskia Koster, die zelfs een lofrede aan Kawakami schreef. Laten we bij de persoon Kawakami beginnen. Maarten, wat kun je allemaal over haar vertellen?
3: Over haar persoonlijk?
0: Ja, wat weet je allemaal? Wat heb je kunnen opdiepen?
3: Ik moet zeggen, ik ben niet zo iemand die dan heel erg de persoon achter het werk helemaal wil leren kennen. Omdat ik dan bang ben dat er iets verloren gaat in de liefde voor het werk, zeg maar.
0: Oh ja?
3: Ja, dat vinden mensen wel vreemd. Maar ik denk wel altijd, oh, straks vind ik iemand helemaal niet leuk en vind ik het werk
0: heel leuk. Saskia, dat heb jij niet?
4: Nee, ik vind het eigenlijk net wel interessant om te zien. Omdat volgens mij haar leven wel echt haar werk voedt.
0: Oh.
4: Dus ze is ook begonnen niet als een universitair die dan toch maar boeken gaat schrijven, maar op haar 14e is ze noodgedwongen gaan werken in een fabriek, dan als barhostess. En dat zijn dingen die ze meeneemt in haar werk. Ze heeft ook, is ze nog zangeres geweest van een rockgroep.
3: Een zangcarrière gehad, ja.
4: Dus het komt wel echt uit die hoek, het hele universum dat ze opbouwt. Dus mij interesseert het eigenlijk wel ook, omdat ik er iets voel van een bepaalde energie, denk ik. En iets hedendaags, dus ook als dochter van een alleenstaande moeder, iets wat heel vaak terugkeert in
0: ook
4: haar werk.
0: Ook in haar werk, aha.
4: Op die manier, zij is ondertussen, denk ik, 50 en
3: ja,
4: echt
3: 50
0: een, is enorm,
3: ja.
4: Een enorm populaire schrijfster die echt, als ik me niet vergis, toch in Japan ook echt waar iedereen reikhalzend naar uitkijkt. Of ook die wel wat controverse kan veroorzaken. En dat interesseert me sowieso.
0: Ja. En heeft dat ook te maken met de thema's waar ze over schrijft?
3: Ja, zeker. Ze is onder vrouwen en een jonge generatie wordt ze echt heel erg gelezen, omdat zij eigenlijk heel veel maatschappelijke problemen aankaart die normaal gesproken praat je daar niet veel over.
0: Waar moet ik dan aan denken?
3: Ja, armoede, omdat

0: dat ook iets is wat waar zij in is opgegroeid. Inderdaad, een beetje de onderwereld ook wel eens. Mm-hmm. Ja, een moederwens of als alleenstaande vrouw kinderen willen. Maar ook de druk die je voelt om te trouwen en kinderen te krijgen, die in Japan heel groot is. Mm.
1: Is dat, in Japan is de druk om te trouwen en kinderen te krijgen heel groot.
0: Ja, als voorbeeld heb ik altijd in mijn hoofd dat je op je 30ste moet je wel echt getrouwd zijn.
1: Oh, ja.
0: En ik heb ook wel eens meegemaakt dat een vriend zei, ja, ik word volgend jaar 30, dus ik moet nu wel echt even opschieten. En nou ja, een half jaar later was hij getrouwd. Dus die druk is er wel zeker.
1: Ja, want wat gebeurt er als je het niet doet?
0: Nou, in zijn geval noemde hij dat hij werkgerelateerd misschien wat minder serieus werd genomen. Ja. Dus dat het voor zijn carrière ook heel belangrijk was om te laten zien dat hij een ring om zijn vinger had.
1: Juist. En Kawakami bespreekt dat soort
2: onderwerpen. Ja, dat vind ik het knappe. Ze stelt er allemaal in vraag. Niet op een heel pamfletaire manier. Of ze, als ik me niet vergis, laat ze zich liever ook niet feministen noemen, omdat het dan zo heel obvious is. En,
1: want de New York Times, volgens mij, noemt haar wel
2: heel vaak,
1: iconische feminist.
2: En ik denk, haar thema's zijn wel onmiskenbaar. Hebben die een feministische inslag? Als ze bijvoorbeeld in haar bekendste werk, Borsten en Eitjes, heeft het echt over een alleenstaande moeder met een dochter, die een borstvergroting overweegt. Dus ook heel erg met die lichaamsdingen bezig is. Er wordt geen oordeel geveld, er worden heel veel vragen opgeworpen. En haar zus, die geen kinderen heeft, maar die zich echt afvraagt van oké, ik wil misschien wel kinderen, ik wil geen man. Hoe ga ik dit aanpakken? En zo volg je echt die vrouwenlevens mee. En daar wordt heel erg op ingegaan, wordt heel veel gepraat ook in de boeken. En op die manier, denk ik, kaart ze echt iets aan dat heel hedendaags is en waar vooral vrouwen enorm mee bezig zijn. En wat ik het mooi vind, is dat zij van die, wat je zegt, ja, er wordt eigenlijk verondersteld dat je trouwt, een partner vindt.
1: Ja.
2: Maar dat stelt zij allemaal in vraag. Ze gaat kijken van, ik denk aan een van die personages, Natsuko, die zegt, het is niet onze schuld dat wij eitjes en sperma hebben, maar we kunnen wel proberen om ze zo ver mogelijk van elkaar gescheiden te houden. Dus een van die dingen waar je denkt, moet ik eens over nadenken.
1: Interessant. Ja. En dat is ook dus de reden dat dat toch wel goed aanslaat in Japan, onder de jonge mensen met name, of
0: ja, ik denk
1: generaties.
0: Dat er ook wel haters zijn, maar er zijn ook wel erg liefhebbers, inderdaad. En in eerste instantie werd het niet door iedereen heel erg goed ontvangen. Dus haar eerste werk, dat was eigenlijk een novelle, Borst en Eitje. Dat is uiteindelijk dus uitgegroeid tot de roman. Werd ook wel heel kritisch naar gekeken, omdat het natuurlijk allerlei maatschappelijke problemen
1: aan de kaak stelde,
0: die misschien liever weggestopt worden.
1: En over welk jaartal spreken we dan dat dit uitkwam?
0: Ik geloof dat rond 2007 of zo was
1: 2007
0: die novelle uitgekomen.
1: Was die novelle. Ja. Inmiddels is het een veel besproken novelle, erg populair in Japan dus. En ze wordt dus geïnterpreteerd als een feminist wat ze zelf niet genoemd wil worden. Hoe zit dat dan, Saskia? Waarom wil ze niet?
2: Ja, ik begrijp het wel hoor. Het ook zo Dolly Parton, waarvan die ook zei, want ik ben geen feminist.
1: Gewoon een mens.
2: Beyoncé, die wil het dan liefst op heel veel t-shirts zien.
1: Wel.
2: Ja, wel. Ja, ja. Ik weet het niet, het heeft iets performatief soms, maar misschien gaat het meer om het zoeken. En ze zoekt ook echt van, wat is het om een mens te zijn? Waar zijn de grenzen aan? Bijvoorbeeld in een dun boekje, Heaven, eigenlijk hetgene waar ik haar werk mee heb leren kennen, gaat het echt over high school en jonge mensen die echt snoeihard gepest worden.
1: Oef.
2: Ja, dus dan denk je van, dit is waar. Het zal waarschijnlijk de les zijn van, dit is fout, laakbaar, mag niet.
1: Ja.
2: Maar eigenlijk, wat zij doet, is de alliantie tonen tussen twee mensen die echt keihard gepest worden en dat er ontstaat iets heel magisch eigenlijk. Dus zij durft wel paden betreden, zowel in haar werk, maar ook gewoon in het leven. Want bijvoorbeeld Murakami, de grote
1: Murakami. Ja, zeker.
2: Zij heeft het aangedurfd, en dat vind ik best wel moedig, om echt hem eens op de rooster te leggen tijdens een dubbel interview. en gevraagd van, hoe zit het eigenlijk met dat vrouwbeeld van jou?
1: Ja, want
2: al die mannen
1: nog,
2: die...
1: Want, precies, even goed uitleg voor de mensen die Murakami niet kennen. Als je bijvoorbeeld, noem even een van zijn grote Norwegian Woods. Als je dat leest, daar wordt het vrouwenlichaam continu besproken, toch? En ook de obsessie ermee.
2: Ja,
1: en
2: eigenlijk
1: seks
2: ook
1: ermee.
2: Alles wat je ermee kunt doen. En het sexy, altijd vanuit die mannenblik. Die ziet van, oké, met een vrouw kan ik seks hebben, of ik kan haar inzetten, of ze kan het huishouden doen.
0: En ook heel vaak heel onnodig, hè? Dan zitten ze gewoon naast elkaar in de auto en dan moet toch benoemd worden dat de borst

0: open air gaan. Ja, dat je denkt, ja, dit voelt
1: maar dat eigenlijk... dat is echt typisch Murakami, ja, dus. Maar dat, en dat is een icoon en daar kijkt iedereen tegenop. En zij ging dat roosteren.
2: En zij vroeg zich af van, kijk, waarom doe je dit? Wat is dit? En zo ontstond er wel een oprecht gesprek waarvan ik denk van, oké, u moet wel aandurven om dat te gaan doen. En zij doet dat eigenlijk heel vanzelfsprekend, heb ik de indruk. Ja. Bescheiden. Ze ziet er ook heel hip uit. Wordt gekleed door Valentino, Gucci. Dus
1: dan zie je er al snel hip allemaal uit, hè?
2: Yes. Ja,
1: precies. Maar dat is allemaal in Japan. Maar ze is ook wereldwijd populair. Ook in Nederland. Hoe zit dat dan?
0: Ja, dat is. Nou, ik denk dat er sowieso echt. Japanse literatuur is heel groot aan het worden. De afgelopen 15 jaar merken we dat als vertalers allemaal. Dat ze het flink druk hebben.
1: Heb je meer werk, ja.
0: Ja, precies. Maar er is ook echt wel een hele stroom van hedendaagse vrouwelijke schrijvers die dit inderdaad heel veel maatschappelijke problemen aankaarten. En heel vaak inderdaad over de dat je niet dik mag worden. Dat je gewoon al die dat soort dingen. En maar het is inderdaad voor mij wel. Ik kan dat niet helemaal mijn vinger opleggen waarom dat nu zo populair is.
1: Wat denk jij, Saskia?
2: Oh, ik denk dat er misschien een aantal dingen samenkomen ook. Dat is lang inderdaad. Veel lezers zijn vrouwen. Willen ook literatuur die over hier en nu gaat. En dat doet ze echt. En die ook klasse aanraakt. En niet zozeer over, weet ik veel, existentieel flaneren door de boulevards van Parijs en zo. Nee, wat zijn de problemen nu? Mm-hmm. Waar willen we het nu over hebben? En misschien toch ook die... en dan kijk ik heel groot. Misschien toch wat geopolitieke veranderingen. Waarbij vroeger Angelsaksische literatuur, dat was het. Daar keken we allemaal naar op. En de Philip Roths en zo van deze wereld, ja, dat is toch wel oud. En ook heel Trump en die hele associatie is echt niet meer zo populair. Ik denk dat dat wel een afspiegeling
1: is.
2: En ook de Aziatische golf natuurlijk, waarbij Korea en we kijken daar veel meer naar, ook op vlak van cultuur, denk ik.
1: Ja. Goed, optelsom verklaart dus haar populariteit, ook in ons land. Jij zei het net al, Maarten, veel vertalingen dus, die je mag maken. Je hebt er 3 van de 4 mogen vertalen van Kawakami. Wat waren de grootste uitdagingen en dilemma's in het vertalen?
0: Het was Borst en Eitje was überhaupt het tweede boek dat ik ging vertalen. Dus het was natuurlijk al spannend dat ik zo'n groot boek mocht vertalen. Letterlijk en figuurlijk, zeg maar. Want het was ook flink wat pagina's. En wat daar de grote uitdaging was, was dat het grotendeels geschreven was in een dialect. Dus het Osaka-dialect. En dat was voor mij best wel een uitdaging, want ik moest dat dialect echt goed leren kennen.
1: Okay.
0: Gelukkig is dat wel een vrij groot dialect. Dus het is, kijk, elke Japanner die dat leest, kan dat goed begrijpen. Het heeft ook al iets heel directs. Dus het was aan mij ten eerste de taak om goed te begrijpen wat er allemaal stond.
1: Mm-hmm.
0: En ten tweede de taak om daar iets mee te doen of niet te doen. En dat vond ik ook wel een hele mooie opdracht meteen. Want kijk, je kan dan kiezen, ik ga in Nederland ook een dialect kiezen. En ik ga het daarin vertalen, grotendeels de dialoog in ieder geval. Maar dat uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat dat heel raar gaat zijn. Want dan kun je kiezen, ga je heel erg Rotterdams laten klinken of Brabants of wat dan ook. Ja. Maar dan word je zo naar Nederland getrokken, naar mijn mening.
1: Maar ook naar een bepaalde cultuur dus,
0: exact,
1: toch?
0: Ja. En toen heb ik uiteindelijk gekozen om die dialogen die in dat Osaka-dialect, en dat was vooral inderdaad het hoofdpersonage met haar zus, om dat wat directer te vertalen. Dus iets directere woorden te gebruiken. Zodat je wel voelt van, zij praten wat direct met elkaar. Want de Japanse conversaties zijn in meestal niet zo heel direct. Mensen houden heel erg van om de hete brei heen.
1: Ja, er zitten sociale codes in.
0: Ja, heel erg. Ja. En dat is überhaupt een uitdaging van Japans vertalen. Dat je het moet omzetten in hoe het in het Nederlands kan klinken. Want als je alles altijd heel onduidelijk zegt en maar moet aanvoelen wat iemand echt bedoelt, dan leest dat voor een Nederlandstalige lezer denk ik heel onprettig. Omdat je denkt, waar hebben ze het nu over?
1: Ja, ik herken dat ook wel een beetje van het papiamento. Als je op Curaçao zult praten aan de telefoon, als je wil weten of je alleen bent, dan zeg je, zijn er nog andere mensen in het water?
0: Oh ja.
1: Of ben je... Het is altijd een soort een dubbele boodschap in.
0: Ja,
1: bedoel je zoiets?
0: Ja. En dat, ik vind dat ook altijd wel de kunst om daar dan om het niet al te direct te maken. Dat je echt denkt van, zo zou het. Je mag nog wel voelen dat het Japans is, maar je moet wel echt het iets meer naar je eigen taal toetrekken, denk ik.
1: Prachtig, hè? Toch?
2: Ja, en inderdaad, ik zit te denken, want ik ken het natuurlijk alleen in vertaling, omdat ik helemaal geen Japans kan. Maar het heeft iets heel toegankelijks en vlot ook. Dus is het, ik weet ook niet, is dat ongewoon voor Japanisch? Ja, of heeft ze dan meer? Dus,
0: nee, Mieko Kawakami is wel directer, denk ik. Ja. Dus dat, en ik vind dat zij haar dialogen supergoed opschrijft. Dat vind ik echt zo prettig lezen. En daardoor kom je ook heel erg snel in de ik-persoon. Want ze schrijft eigenlijk altijd in de ik-persoon. En ja, dat is ook wel de kunst. Omdat dat voor mij voelt het dan ook heel lekker om dat dan te vertalen in het Nederlands. Omdat je voelt gewoon hoe het klinkt. Dat vind ik heel knap als een schrijver dat goed doet. Dat je het meteen kan horen. En dan voelt het soms alsof je het alleen maar... Ja, het is niet heel makkelijk hoor.
1: Nee, het
0: is wel makkelijk. Iedereen kan dit, dus doe het maar gewoon allemaal.
1: Het is makkelijk als je het heel goed kunt.
0: Maar het is, haar schrijven past ook wel heel erg bij me. Ik geloof dat ik heel veel geluk heb gehad dat ik haar werk al zo snel mocht vertalen. En ook, ja, na dat eerste boek, ik leek wel of ik haar in haar hoofd was gekropen of zo. Ja? Maar dat komt denk ik door de manier waarop zij schrijft. Dat je gewoon, je komt er meteen in. En dat, ja.
1: Is er misschien één stukje wat je kan voorlezen? Ik overval je hier misschien mee. Maar we hebben het zo over hoe ze zou klinken en wat het nou is. Ik moet daar toch een gevoel bij hebben.
0: Ja, en je ziet die boeken nu liggen.
1: Ja, en ik zie die boeken voor je liggen. Ik denk, ik grijp gewoon mijn kans. En je kiest nu meteen het dikste boek uit.
0: Ja, dat maakt eigenlijk niet uit. Nou, ik kan wel gewoon het begin van Hemel misschien doen. Ja? Want dat is wel een mooie meteen. Daar had ik ook al heel veel keuzes moeten maken.
1: Gewoon één
0: stukje, ja.
1: Een gevoel erbij.
0: Ik stopte het papiertje als de bliksem terug in mijn etui, bracht mijn ademhaling onder controle en keek na een tijdje zo natuurlijk mogelijk om me heen. Het was een doodnormale pauze waarin mijn klasgenoten net als anders luid kletsten en grappen maakten. Om mezelf te kalmeren legde ik mijn lesboeken en schriften meermaals netjes op elkaar, totdat de hoekjes precies uitgelijnd waren, en nam vervolgens rustig de tijd om mijn potlood te slijpen. Terwijl ik daarmee bezig was, ging de bel die het derde lesuur aankondigde. Ik hoorde het gekletter van stoelen die verschoven werden. En zodra de docent binnen was, begon de les. Nou, het is een heel willekeurig stukje.
1: Maar... Ja, maar wel heel beschrijvend. Ja? En ook heel dat je denkt, gaat het wel goed met je? Met al die kleine
0: goeie openingen.
1: Neurologische... of, hoe zeg je dat? Een beetje zo heel obsessief met de puntenslijper en de schriftjes en alle dingetjes.
0: Ja, dat was ook wel het personage, geloof ik.
2: De controle willen behouden. Je zit meteen in het klaslokaal. En aan haar stijl vind ik ook heel knap dat het zo stroomt. En ik vraag me ook wel af, zij is begonnen met een razend populaire blog voor zij boeken schreef. Mm-hmm. En je voelt ook, er is een heel grote... Allee, ik vind als lezer zit je daar meteen in. Dus er is zo'n directheid, een betrokkenheid. Misschien komt dat toch voort uit het blogverleden.
1: Ja. Over betrokkenheid gesproken, in jouw lofrede, want je hebt een lofrede voor haar geschreven, schrijf je ook dat het verfrissend is hoe Kawakami de veilige salonveeige ruimte van de middenklasse verlaat. Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, en dat literatuur natuurlijk bij uitstek een heel burgerlijk kunstvorm geweest is. En ik denk dat het een heel groot voordeel is, ook voor de overleving van literatuur, dat er meer stemmigheid is. En dat er ook gekeken wordt, en dat doet zij heel mooi, naar bijvoorbeeld hoe kan je als jonge vrouw overeind blijven in de wereld? Hoe kan je dat financieel rooien? Dat is bij haar een heel belangrijk, en dus niet middenklasse burgerlijk thema, maar echt working class. Mm-hmm. Wat moeten we doen? En ja, ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom zij wel aansluiting vindt bij veel mensen die misschien niet per se op zoek naar hyperliteraire dingen. Ik vind het heel literair heel sterk hoor. Mm-hmm. Maar er zit ook nog die kant aan.
1: Nou ja, zitten
2: van
1: we niet...
2: grote betrokkenheid.
1: Precies, en... want wat zitten we niet in een tijdperk waarin met name jonge mensen toch wel voor grote dilemma's staan als het gaat om hoe ga ik mijn leven inrichten. Jij noemde al een paar onderwerpen, Maarten, als het gaat om relaties. Mm-hmm. Maar ook, even weer wat terugkomt heel vaak hier aan deze tafel. De woningmarkt, hoe ga ik mijn toekomst inrichten? Wil ik kinderen, kan ik kinderen? Wat gaan we ermee doen? En daar sluit zij dus heel, als ik jou goed begrijp, totaal op aan.
2: Ja, het zijn die onzekerheden. Want anders, de wereld, het is alles behalve wereldvreemd.
1: Biedt zij misschien wel handvatten dan?
0: Ja, het gaat ook wel een beetje om de maakbaarheid. Inderdaad, denk ik. En het bestaan van de vrije wil of al dan niet. Weet je, dat zijn ook allemaal dingen die je in kan lezen. En biedt zij daar handvatten in? Ja, dat...
1: Hoe interpreteer jij dat?
2: Ik denk dat ze vooral ook een blik in de coulissen gunt. Ja. Bijvoorbeeld van, we gaan niet op het scherp van de snee zitten vechten, maar zoals in het gele huis, toont zij eigenlijk vrouwen die in een bar werken, waar alleen een mannelijk cliënteel is. Maar ze gaat het niet hebben over, oh ja, weer die vervelende venten. Maar het gaat over, hoe gaan die vrouwen met elkaar om? Wat gebeurt daar? Ja. En ja, eigenlijk is dat een grote uitdaging, denk ik.
1: En die mannen hebben een bijrol meer dan.
2: Ja, juist. Dat zegt natuurlijk ook heel veel. Dat is ook een vorm van feministisch perspectief. Ja.
1: Maarten, ze komt volgende week naar Utrecht voor dat literaire festival, ILVU. Jij gaat haar begeleiden. Ja. Wat houdt dat in?
0: Dat houdt ik. Zij spreekt geen andere taal dan Japans. Dus ik ga
1: haar.
0: Ja, een soort van tolk. Ja. Ik ga niet tijdens het festival tolken, maar ik ga haar wel helpen met inchecken in het hotel. En een kopje koffie drinken, dat soort dingen.
1: Vind je het spannend?
0: Zeker, ja, dat is wel heel leuk natuurlijk om haar te ontmoeten. Ja.
1: Nou, geniet ervan in ieder geval. Saskia de Koster en Maarten Liebrecht, dank jullie wel voor dit gesprek. Het ILVU Festival begint dus zaterdag in Utrecht. En op donderdag de 24e is Mieko Kawakami daar te gast.
3: AZ en NEC spelen hun eerste wedstrijden in de Europa League. Zometeen om 9 uur in Engeland, Sunderland AZ.
4: Is het een moeilijke tegenstander? Ja. En win je hier zomaar? Nee. Maar uiteindelijk zijn het wel mooie uitdagingen. Om jezelf natuurlijk uiteindelijk te kunnen meten met dit soort tegenstanders.
3: En morgenavond NEC in Turijn tegen Juventus. Beide wedstrijden zometeen en morgen om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken.
5: Wie luistert, weet meer. Ster. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
8: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
9: Zei hij nou 200 euro?
10: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
7: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
12: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
3: NPO Radio 1, 8 uur.
16: Natasha Gibbs.
1: Goedenavond. De schaduwzijde van de true crime hype. Wat doet al die media-aandacht met de nabestaanden? Worden zij vooraf gewaarschuwd? En houden makers wel rekening met de familie? Hoor je allemaal na het NOS-journaal van 8 uur met Michiel van der Velden.
17: De gemeente Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend werd dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor woningbouw en de economie. Hoe komt het kabinet aan steun voor zijn begroting? Daarover wordt gedebatteerd in de Tweede Kamer tijdens de politieke beschouwingen. Nu is jaarleider JA21-leider Eertmans aan het woord. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. JA21 is een belangrijke gesprekspartner voor het kabinet. Wat zegt hij?
16: Nou, Eertmans zegt dat hij het eigenlijk niet meer ziet gebeuren dat er een totaal deal wordt gesloten met de oppositie. Dat betekent dus dat je met een aantal partijen gaat zitten en daarmee afspraken maakt. En in ruil daarvoor dat die partijen dan steun aan de hele begroting geven. Dus aan alle, op alle verschillende begrotingen, dus voor het hele belastingplan. En ja, dat Eertmans dat nu zegt is wel opmerkelijk. Want daarmee zegt hij eigenlijk dat deel is gepasseerd. We gaan op onderwerpen kijken wat we wel en niet gaan steunen. Hij verwoordt het zo.
18: Ja, ik vrees, maar misschien is dat dezelfde vrees die de heer Klaver heeft, dat de totaaldeal, dat het passé is. In die zin, kijk, dat hebben we wel geprobeerd, laat ik het zo zeggen, om te kijken van wat zou JA21 willen bereiken. Maar toen was het antwoord van de premier, toen ik vroeg van wat wil je dan terug, dat is steun voor alle begrotingen. Ja, dan moeten wij ook heel wat krijgen. Dat is logisch, want dan word je feitelijk een gedoogpartner van het kabinet. Daar is dus eigenlijk de deur, denk ik, dicht. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen, of niet. Ja, dat is de kwestie. Ja, 21 gaat niet voor een begroting stemmen van asiel en migratie, waarin dwang wordt uitgeoefend op gemeentes die daar niet op zitten te wachten.
16: Ja, als de spreidingswet niet wordt aangepast, gaat JA21 niet voor de begroting op asiel stemmen. Ook de begroting klimaat en groene groei kan niet op een instemming rekenen. Daarmee laat Eertmans zich al wel een beetje in de kaarten kijken. Klaver van Pro doet dat niet. Die zegt, ja, voor ons is die route voor een totaalpakket nog wel steeds open.
17: Ja, wat betekent dit nou eigenlijk?
16: Nou, het betekent dat zo'n totaaldeal dus alleen nog maar over links kan komen. En dat als het wel per begroting gaat, ja, dan waarschuwt Klaver weer, als het kabinet dan op bepaalde punten met Eertmans afspraken gaan maken, dan zijn ze ons ook kwijt.
19: Van onze kant ook heel helder zijn. Als de heer Eertmans het lukt om afspraken te maken over een aantal begrotingen, en misschien moet ik me gewoon richting het kabinet richten, als de heer Eertmans dat gaat doen en bijvoorbeeld de spreidingswet gaat van tafel of wordt aangepast, of de stikstofplannen worden heel anders, of op klimaat wordt het klimaatfonds zo aangepast, dan gaat dit kabinet een richting op die voor ons zo de verkeerde kant is, dat u er niet op moet rekenen dat wij die andere begrotingen dan wel even komen steunen.
16: Ja, Klaver blijft dus zeggen, kies voor ons of voor die andere kant. Dat doen ze eigenlijk al de hele dag. Maar Eertmans zegt dus nu eigenlijk al, ja, ik geloof er niet meer echt in dat ze voor onze kant gaan kiezen voor een totaaldeal. We moeten maar per begroting gaan kijken. En daarmee wordt het eigenlijk nog veel onzekerder voor dit kabinet. En kom je in een soort permanente onderhandeling terecht. Dus het wordt steeds penibeler en ingewikkelder voor het kabinet vanavond.
17: Hou ons op de hoogte, Ewout Kiewiet. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
20: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
17: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Ster.
21: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
22: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
21: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
23: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
24: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
23: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
0: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: NPO Radio 1.

0: Nogmaals, goede avond. Het aanpassen van DNA om in embryo's erfelijke afwijkingen te repareren. Dat is mogelijk, maar nog niet toegestaan. Want welke morele kaders gaan we eigenlijk stellen? En hoe ga je daarover in gesprek met burgers? Meer hierover na 8:30. Eerst gaan we het hebben over true crime. Het is populairder dan ooit. Podcasts, documentaires en series over echte moorden. Ze trekken miljoenen luisteraars en kijkers.
1: Welkom bij deze nieuwe Moordkast. De podcast waarbij ik je meeneem in verschillende mysterieuze moordzaken.
2: Zijn kaak was gebroken, helemaal verschoven, zeg. Gruwelijk verworden. Er was echt fors geweld gebruikt tegen hem.
3: Nou, toen kreeg ik de telefoon in mijn hand. En toen werd mij medegedeeld dat mijn schoonzoon Jan bij het zwembad neergeschoten was.
4: Moordzaken, podcast.
0: Ja, over de moordzaken horen we van alles, maar over de mensen die achterblijven horen we veel minder. Uit onderzoek van de Groene Amsterdammer onder 47 nabestaanden blijkt dat ruim de helft vooraf niet werd geïnformeerd over een publicatie over hun vermoorde familielid. Terwijl zo'n verhaal hun leven opnieuw kan binnendringen met pijnlijke details, met fouten en soms zonder dat ze er enige invloed op hebben. Journaliste Daphne van Pazen van de Groene Amsterdammer onderzocht het allemaal, wat dat dus met de nabestaanden doet. Ze is hier bij mij in de studio aangeschoven. Goedenavond, Daphne.
5: Hallo.
0: Ik ga je eerlijk bekennen, ik smul van true crime. En ik schaam me nu een beetje.
5: Wat heel goed.
0: Wat is dat toch, hè? Die fascinatie die we daarmee hebben. En blindheid dus eigenlijk ook, als ik het goed begrijp.
5: Nou, er mist wel heel duidelijk een perspectief, ja.
0: Juist. Ja. Want wanneer werd het voor jou duidelijk dat de populariteit van true crime dus ook echt een keerzijde heeft?
5: Ja, dat was eigenlijk nadat ik een stuk had geschreven voor de Volkskrant over femicide als entertainment. Dus hoe vaak het inderdaad in dus al die boeken en films en series en nou ja, overal liedjes, ook heel veel liedjes, maar ook opera's. Hè, dus overal leggen vrouwen het loodje eigenlijk. En toen werd ik benaderd door een nabestaande die zei, weet jij ook dat nabestaanden heel vaak helemaal niet weten dat er true crime over hun familielid wordt gemaakt? En zo is dat eigenlijk begonnen.
0: Ja, want dat bleek ook uit jouw navraag, hè, onder die 47 nabestaanden, ruim de helft.
5: Ja,
0: schok ervan toen dat
5: zeker,
0: hoorde.
5: Ja.
0: Hoe kan dat?
5: Het is op de een of andere manier zijn we gewoon, de nabestaanden zelf zeggen, we zijn gewoon heel erg dadergericht. Onze samenleving is heel erg dadergericht. Dus in de rechtszaal, in de media, het gaat over de dader. En daar zit natuurlijk ook van zichzelf, zou je kunnen zeggen, een soort smeuïg verhaal in. Hè, want het is, er zit dat mysterie omheen. Dus wie heeft het gedaan? Dus dat trekt mensen. En zoals een van mijn gesproken nabestaanden zegt, ja, en nabestaanden hebben gewoon verdriet. Dat kan niemand wat schelen. Of niet schelen, maar dat weten ze wel.
0: Daar denk je niet eens aan.
5: Daar denk je niet aan.
0: Nee.
5: Terwijl, er is natuurlijk ook een soort fascinatie van lezers en luisteraars voor dat onderwerp, omdat ze ook daarmee een soort denken dat ze zichzelf kunnen voorbereiden of zo. Hè? Dus als ze zich daar maar in verdiepen, dan
0: zit je daar lekker warm onder je dekentje op de bank naar te luisteren of te kijken of te lezen.
5: Ja.
0: En je denkt, dat overkomt mij niet, want...
5: Nou ja, dat is wat psychologen hebben daar een verklaring voor. Hè. Die noemen dat believe in just world. Dus dat je, als je maar, als je denkt dat de wereld heel eerlijk en zo in elkaar zit, dat alles een duidelijke reden heeft, dan moet die ander wel iets hebben gedaan waardoor hem dit overkomen is. Of vaker haar overkomen is. En als je zo denkt, dan hoeft het jou dus niet te overkomen als jij die dingen maar niet doet. Dus dat is ook de reden waarom er zoveel victim blaming is eigenlijk.
0: Ja. En dat dan ook allemaal vanuit een perspectief eigenlijk van de dader ook heel vaak. Of over de dader. Ja. En wat zou er dan toch door zijn hoofd zijn gaan? Want vaak zijn het ook mannen.
5: Ja.
0: Dat is toch zo?
5: Ja, zeker.
0: Cijfers blijkt. Ik beweer geen onzin. Ja. Voordat dat nog de wereld in wordt geroepen. En jij schrijft daar ook in je artikel over hoe die aandacht continu die focus is op de dader in plaats van op het slachtoffer. Voorbeeld daarvan, wat je ook in je artikel beschrijft, is de moord op de 43-jarige Esther.
5: Ja.
0: Dochter van Suzy Joosten. Wat is daarmee gebeurd met haar?
5: Ja, zij werd in 2017 gevonden in het Veluwemeer, vermoord. En ja, volgens, hè, er is officieel geen dader, maar haar moeder weet zeker dat het haar ex is. Die in het criminele circuit zit, wiethandelaar. En ja, haar dochter zou haar mond voorbij hebben gepraat over waar een bepaald bedrag lag. En dat is dus het is een vrij ingewikkeld verhaal.
0: Ja.
5: Maar feit is dat zij dat. Ze was aan het appen met haar dochter. Die eigenlijk een soort van ondergedoken zat. En ineens stokte die conversatie.
0: Ja.
5: En ze was daar niet gerust op. En de volgende dag zag ze eigenlijk op televisie, op het nieuws, dat er een vrouw uit het Veluwe meer was gehaald. En toen wist ze, dat moet Esther zijn.
0: Ja.
5: En dat was ook zo.
0: Ja. En ook daar werd van alles over geschreven. Ja. En over verslag van gedaan. En ook over gesproken. Hè. Kwam daar ook die victimisatie, of de waar jij het eerder over had, kwam dat daar ook in tot uiting?
5: Ja, in ieder geval de terminologie. Hè? Dus daar ging het over gangster, liefje en dat soort termen. En daar stonden ook allerlei fouten in. Hè? Dus dat heeft Suus Joost enorm geraakt.
0: Ja, de nabestaanden, dus de moeder van inderdaad van Esther, die we aan de lijn hebben hangen, Suus Joost. Goedenavond, Suus. Fijn dat we jou ook even mogen spreken.
4: Goedenavond.
0: Ja, ik heb het dus met Daphne over die victimisatie. Hè? Hoe erover in de media wordt geschreven. Maar ook over jou dus eigenlijk gaat het uiteindelijk als nabestaande. Herken je dit?
4: Ja, vreselijk. Want het is inderdaad net dat jouw kind de grootste crimineel is. En dat ze allerlei dingen gedaan heeft. En terwijl je dus vanzelf weet dat het helemaal gewoon voor mij een heel lief vrouwtje, een heel lief meisje was. Voor de dochter een heel lieve moeder.
0: Mm-hmm.
4: Dus ja, weet je, wordt ze gelijk helemaal neergehaald om het te zeggen van eigen schuld, dikke bult.
0: Ja, ja.
4: Dat je overkomen is, ja.
0: Ja, en als nabestaande kan het, lijkt mij dit ontzettend frustrerend. Hoe ga je daarmee om?
4: In eerste instantie in de aanval, dus dat je overal op gaat reageren.
0: Ja.
4: En na de hand denk je van ja, het heeft geen zin, ik krijg mijn kind er niet mee terug. En ik frustreer zelf alleen maar veel meer.
0: Mm-hmm.
4: Maar het doet je zo ontzettend veel pijn, verdriet. Je kunt niet eens rouwen om je kind, want je bent alleen maar bezig met de media die dus van alles over jouw kind inschrijft.
0: Ja, met ook nog eens.
4: Dus inderdaad.
0: Ja, met ook nog eens, hè, als ik jou goed heb begrepen, zaten ook nog wel eens details in die niet klopten in de verslaggeving.
5: Ja, dat was in dit geval ook zo. Dat was een heel gruwelijk detail over haar handen, de vingers zouden afgeknipt zijn. En dat stond in dat stuk, in het parool. En Suus, het is een beetje raar dat ik dat nu vertel, Suus. Maar Suus,
0: misschien moet jij het zelf vertellen. Wat las je waarvan je dacht, nou, dit is toch van de zotte, dit is niet waar.
4: Nee, nou ja, ik kon het ook haast niet geloven. Want wij mochten dus inderdaad geen afscheid nemen van haar, maar wel van haar handen. En dat was het enige waar we afscheid van konden nemen. En toen werd er dus gezegd van de vingers waren afgeknipt in de tenen. En toen had ik zoiets van, ja, maar dat klopt helemaal niet. Want ik heb mijn handen gezien en die waren niet helemaal gaaf. Maar die waren in ieder geval niet geknipt.
0: Nee.
4: En toen had ik zoiets van, maar dan ga je nog denken van, ja, misschien zijn dan toch de tenen afgeknipt. Dus je krijgt een heel eigen beeld voor me. Want je weet de waarheid niet.
0: Ja.
4: Dat doet zo'n vreselijk pijn. Dus dat je denkt van je kind is, ze is wel heel erg gemarteld. Maar dat er ook nog bij is gekomen, dat vind je dan verschrikkelijk. En dan blijkt achteraf dat het helemaal niet waar is.
0: Dat het dus niet klopt, dat het een onwaarheid in een artikel staat. Ja. Een journalistiek artikel. We hebben natuurlijk ook contact gezocht met de journalist in kwestie. Die dit heeft opgeschreven. Ja, dat is parool misdaadjournalist Paul Vugs. Hij schrijft al jaren overigens over zware misdaad. Was dus ook betrokken bij de berichtgeving over de zaak van Esther. Hij haalde de informatie over de vingers dus uit het politiedossier, vertelde hem. En wij vroegen aan hem waarom hij dit detail niet heeft weggelaten in zijn artikel.
6: Wij laten voortdurend heel veel nare details weg. En ik heb dit detail hier wel bij betrokken, omdat het juist zo tekenend is voor hoe afschuwelijk haar laatste tijd moet zijn geweest. Maar normaal zou ik het ook graag natuurlijk hebben voorgelegd aan slachtoffers en nabestaanden. Maar in dit geval was me uitdrukkelijk verteld dat de nabestaanden geen contact wilden. Dat werd me verteld door de politie. En dat klopt ook, want de politie had de nabestaanden afgeraden contact te hebben. Maar met dit als resultaat, en dat betreur ik wel, want ik heb altijd het liefst wel contact met zoveel mogelijk partijen, zeker ook nabestaan.
0: Ja, Suus Joosten, Paul Vugts baalt ervan. Jij bent na die publicatie van dat artikel met Paul gaan praten, hè? Hoe ging dat?
4: Ja, nou, ik had een podcast met campagnes over nabestaanden en al dat soort dingen meer. En daar vertelde ik dat ik zo graag met Paul Vugts wilde spreken. Om, ja, ik vond me eigenlijk, want ik heb me eigenlijk nooit kunnen verdedigen. Mijn kind heeft zich nooit kunnen verdedigen. En ik wilde wel zijn kant van het verhaal horen. En ik moet zeggen, dat was een heel fijn gesprek.
0: Ja.
4: En we hebben sindsdien ook goed contact. Dus ja, weet je, niet altijd is het goed als een politie zegt dat je niet moet praten met journalisten en dat soort dingen meer. Want vaak zien ze dan ook het andere kant van het verhaal. En niet alleen dus wat er in kranten en wat er allemaal verkondigd is geweest.
0: Ja, ja. Ja, Daphne, ik hoor dus aan Suus dat ze wel graag contact had gehad, zodat het juiste verhaal naar buiten was gekomen. Het gaat uiteindelijk over waarheidsvinding natuurlijk. Mm-hmm. Hoe kan het dan dat nabestaanden soms juist degene zijn die dan in dit geval de journalist moeten corrigeren?
5: Ja, nou ja, je hoorde net Paul ook wel iets zeggen. Hè? Hij had ook graag met haar willen spreken.
0: Maar het werd hem afgeraden.
5: Suus wilde zelf niet aanvankelijk. Omdat ze van de politie te horen had gekregen, zoals heel veel nabestaanden, niet met de pers praten.
0: Aha.
5: En dat is. Suus vertelde mij later van, ja, ik ben daar anders tegenaan gaan kijken. Want ik heb gemerkt dat als je dat wel doet, dan heb je inderdaad, dan kun je meelezen, dan kun je fouten corrigeren. Soms kun je ook dingen vragen om niet op te schrijven. Maar ook helpt het. En dat heb ik meer mensen horen zeggen. Van alleen al het feit dat je een gesprek hebt, maakt dat iemand jouw perspectief ook in zijn hoofd meeneemt en dus anders schrijft.
0: Mm-hmm. Nou hoor je ook vaak journalisten zeggen, ja, maar we hoeven geen toestemming te vragen van nabestaanden natuurlijk om details te delen. Persvrijheid staat voorop. Ook als het gaat om misdaadverslaggeving. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan als collega-journalist?
5: Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel zo.
0: Het is zo, hè?
5: Dat is zo, hè?
0: Maar tegelijkertijd.
5: Er zegt ook een andere journalist, Jan Colijn, zegt in dat stuk van mij van, moord gaat ook de samenleving aan. Mm-hmm. En dat is natuurlijk zo. Dus als er in een wijk een moord plaatsvindt, dan is dat afschuwelijk voor de nabestaanden. Maar het staat niet los van de mensen die daar in de buurt wonen. Dus die hebben ook wel recht op informatie. Dus het is niet zozeer van, daar mag je niet over schrijven. Dat vind ik ook niet. Maar het is wel iets waar je rekening mee moet houden.
0: Ja, want hoe bepaal je dat? Waar ligt voor jou dan de grens tussen journalistieke noodzaak en sensatie? Hè? Ja. Zoals we het noemen, wanneer is een gruwelijk detail uit zo'n moordzaak nou belangrijk maatschappelijk?
5: Ja. Ja.
0: En wanneer is het gewoon eigenlijk sensatie?
5: Ja, nou ja, dat kan je natuurlijk niet een soort malletje voor geven van, in dit geval is het dit en in dat geval is het dat. Dus dat is altijd een afweging. En dat is altijd, volgens mij moet dat een gespreksonderwerp zijn, op een redactie ook.
0: Mm-hmm.
5: Van welk maatschappelijk belang heeft dit? En dan nog zie je verschillen. Dus dan zie je dat nabestaanden er anders naar kan kijken dan journalisten. Dat heb ik in mijn stuk ook gezien. Dat ging over een soort animatie van de plaats delict, waarover de nabestaanden zeiden, ja, welk maatschappelijk belang dient dit in vredesnaam?
0: Mm-hmm.
5: Want dit is gewoon alleen maar sensatie, dat je precies laat zien hoe en waar iets gebeurd is. En de journalisten zeiden, ja, nee, maar het is een verklaring voor het feit dat de politie eerst dacht dat er 2 mensen vermoord waren en toen later 4.
0: Mm.
5: Dus het is altijd een verschil van mening, maar het gaat misschien ook niet zozeer van, mag je erover schrijven of niet? Maar laat het mensen tenminste weten. Dat lijkt mij gewoon de bare minimum. Je laat gewoon nabestaanden weten als er een publicatie komt. Probeer in ieder geval na te gaan of nabestaanden ook met je willen praten.
0: Ja.
5: Volgens mij, als ik het. Ja, wat ik begrepen heb van nabestaanden, eigenlijk wilde iedereen die ik benaderd heb wel praten, is dat als ze het gevoel hebben van dat het een soort maatschappelijk nut dient.
0: Ja.
5: Dus dat het over iets anders gaat dan alleen maar die dader.
0: Ja, en de details.
5: En de details en dat soort dingen. Dat, dat, er dan, ja, dat ze dan veel bereidwilliger zijn om wel mee te werken.
0: Ja, ja, dat gold, als ik jou goed heb begrepen, zus, dus ook voor jou.
4: Ja, zeer zeker. Ja. Ik vind dus, zeg maar, het heel belangrijk dat de journalisten of wie dan ook eerst contact opnemen of überhaupt of we samen kunnen praten. Mm-hmm. En dat vind ik al heel fijn. En dat er over geschreven kan worden en dat je het ook kan lezen. Dus dat er geen rare dingen in komen te staan, zoals dan inderdaad die vingers of tenen die afgeknipt zijn. Mm. Dan heb je er zelf ook veel meer grip op.
0: Ja, ja.
4: En weet je, dan inderdaad, ik ben dus, zeg maar, laatst ook in, ik was toen in de winkel gelopen en daar zag ik in één keer dus, zeg maar, een panorama liggen. En daar stond in één keer mijn dochter even schoten op. Nou ja, dan kan je geen boodschappen meer doen, helemaal niks. Dus het is ook zo belangrijk dat het van tevoren, dat iemand iets weet, want je weet niet wat je nabestaande aandoet.
0: Nee, want dan loop je dus zonder je enig kwaad bewust door de supermarkt of door de winkel en dan zie je gewoon op de cover van zo'n magazine in één keer je eigen kind.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja, nou, dat is verschrikkelijk. Dat, dan kun je, en je weet niet eens meer waar je bent op dat moment.
0: Ja, ja.
4: Dan ben je echt helemaal raadloos en dan sta je midden aan het publiek en je wilt niet huilen, want je wilt niks laten merken. Ja. Maar je bent helemaal verslag.
0: Ja. Daphne, als ik dit dan hoor, hè, dan dat is op zo'n cover, panorama denk ik dan ook. Ik weet niet, hoe kwalificeren we dat qua journalistiek dan? Een cover op deze manier?
5: Ja, nou ja, als je het aan mij vraagt.
0: Valt dit in de categorie riooljournalistiek?
5: Ja, voor mij is dit niet heel maatschappelijk relevant, inderdaad.
0: Nee. De focus, hè? Even nog over dat. Want dat is toch ook wel echt een probleem waar we mee zitten. Met die daderfocus. Alleen maar daarmee bezig zijn. Wat bezielde en waarom, zus en zo. Suzie Oosten, herken jij dat? Dat mensen meer willen weten over degene die jouw familielid heeft gedood, in plaats van wie de familielid zelf was?
4: Jazeker. Dat is juist het ergste. De dader die wordt, zeg maar, beschermd qua naam die niet helemaal uit opgeschreven wordt. Dus die wordt al beschermd. Mm-hmm. En daar wordt dan eigenlijk veel meer over geschreven. Dat die dus, zeg maar, vroeger een slechte jeugd heeft gehad of dat soort dingen meer. En kijk, een slachtoffer, daar kan je alles over schrijven. Ja, en of het nou waar is of niet, dat is geschoten wild, noem ik het dan gewoon in principe.
0: Ja.
4: Dus de dader die wordt aan alle kanten beschermd. En daar wordt eigenlijk alleen maar een balkje voor zijn ogen gedaan. En dat is het. En mijn dochter die staat open en bloot zomaar overal op. En mijn namen worden genoemd, alles wordt genoemd. Ja. Zonder dat je dus, zeg maar, eigenlijk daar invloed op hebt.
0: Ja.
4: Dus ja, het is inderdaad spelend allemaal.
0: Ja. Daphne?
5: Ja, ik heb wel het gevoel dat er langzaamaan wel wat meer
0: besef,
5: besef van is. Hè? Dus je ziet dat ook door organisaties als Namens de Familie. Mm-hmm. Hè, dat is een soort intermediair tussen journalisten en nabestaanden. En dat maakt ook dat er, ook als nabestaanden geen direct contact willen hebben, dat ze toch een aantal dingen kenbaar kunnen maken.
0: Oh, ja.
5: Bijvoorbeeld, dat gebeurde ook met Lisa uit Apkoude, dat de familie heeft gezegd, hè, we willen geen foto vrijgeven en we willen niet dat haar achternaam wordt gebruikt. En daar is echt op grote schaal, in ieder geval door de reguliere media, wel gehoor aangegeven. En dat maakt heel veel uit, want dat betekent bijvoorbeeld dat je niet alles maar, dat alles op straat komt te liggen van zo iemand, omdat je op sociale media natuurlijk alles terug kunt vinden.
0: Ja.
5: En dat maakt voor nabestaanden die ik heb gesproken wel heel veel uit.
0: Dus als ik jou goed begrijp, Daphne, zie je wel een positieve ontwikkeling op bewustzijn onder journalisten? Of?
5: Ja, nou ja, en ik doe ook een beetje mijn best. Ik geef ook les op de school van journalistiek. Daar heb ik vandaag nog met studenten allemaal over gehad. Over het interview.
0: Want daar begint het natuurlijk.
5: Daar begint het.
0: Ja, ja.
5: En ik heb het idee dat die jonge generatie daar wel meer bewustzijn voor heeft.
0: Ja. Ja, ik ben ook anders naar dit hele thema gaan kijken, joh. Wat ik al aan het begin van ons gesprek zei, van oh, ik smul wel van een goede crime, true crime. Nou, ik weet niet of dat altijd even goed is, inderdaad.
5: Ja.
0: Om op die manier te kijken. Dus ook als consument kun je daar anders naar gaan kijken.
5: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het ook goed is dat je je gewoon af en toe eens realiseert van... waarom is dat eigenlijk altijd een jonge vrouw die weer ergens in de bosjes ligt bij een krimi? Het begint altijd hetzelfde. Als je op een gegeven moment patronen ziet, dan begint het je ook te ergeren. Ja. En dan, ik denk dat je, nou ja, als dat, dat dan op een gegeven moment krijg je ook een ander soort series, denk ik.
0: Absoluut. We bepalen het uiteindelijk dus allemaal samen, de journalistiek, de maatschappij. Ja. Dankjewel. Suzy Joosten, jij ook ontzettend bedankt voor het delen van jouw verhaal. En uiteraard ook dank aan Daphne van Pazen van de Groene Amsterdammer. En ook dank aan journalist Paul Vugst die wilde reageren.

0: De Jackson 5 hoor je met Ready or Not.
1: NPO Radio 1.
0: 8:30, het NOS Nieuws met Michiel van der Velden.
2: De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend werd dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. De provincie hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor woningbouw en economie. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In een collegezaal van de universiteit in Eindhoven is vanochtend gevochten nadat een student de Hitlergroet had gemaakt. De beveiliging van de universiteit heeft de vechtende student uit elkaar gehaald. De TU Eindhoven zegt maatregelen te nemen tegen de student. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Het herstellen van erfelijke aandoeningen in embryo's door DNA-aanpassing kan technisch al, maar is wettelijk nog verboden. Welke ethische grenzen trekken we hierin en op welke manier betrek je de samenleving bij deze discussie? Gaan we het straks over hebben. Eerst
1: tegendraads.
0: Vandaag stonden ze bij veel mensen weer voor de deur. De leerlingen van groep 7 en 8 met kinderpostzegels. Ja, je kent de procedure.
3: Wat weet je van kinderpostzegels?
4: Er worden kinderen rondgebracht voor een goed doel. Elk jaar gaan ze van huis naar huis. Kun je dan kopen en dan wordt het later naar je opgestuurd. Kinderpostzegels. Nee, stop tijd.
3: Ja, het zijn postzegels met een toeslag. En die toeslag dat gaat dus naar het goede doel. Scholieren gaan van deur tot deur om ze aan te bieden. En als je ze gekocht hebt, doe je een stickertje op de deur. Dan weten de andere scholieren dat je het niet meer... Ze moet lastig vallen. Althans, die mensen daar.
0: Nou, dan weet je dat. Sophie Vriends, directeur-bestuurder van Kinderpostzegels. Goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ja.

0: Scholieren gaan van deur tot deur om ze aan te bieden. En als je ze gekocht hebt, doe je een stickertje op de deur. Dan weten de andere scholieren dat je het niet meer... Ze moet lastig vallen. Althans, die mensen daar.
1: Nou, dan weet je dat. Sophie Vriends, directeur-bestuurder van Kinderpolzegels. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, fijne beschrijving dit, hè? Bij de slimste mensen.
2: Ja.
1: Daar ben je altijd wijzer van. Altijd een heugelijke dag natuurlijk voor jullie. Begint het altijd trouwens op de derde woensdag van september?
2: Nou, we zijn dit jaar een week eerder, omdat we een beetje uit de wind wilden blijven van de grote clubactie en kinderen niet tegelijk wilden laten lopen. Dus we zijn iets eerder.
1: Qua concurrentie.
2: Ja, concurrentie of gewoon ook om de kinderen niet te veel te belasten. Het zijn vaak ook dezelfde kinderen. Dus.
1: Ja, ik zit je te plagen. Maar waar strijden jullie dit jaar tegen? Of anders gezegd, waar gaat de opbrengst van de kinderpostzegelactie dit jaar heen?
2: Het gaat dit jaar naar veilig opgroeien. Dat moet gewoon. Ja. En dat hebben kinderen zelf gekozen dit jaar.
1: Veilig opgroeien?
2: Er zijn al een aantal, ja.
1: Want veilig opgroeien, we hebben geen oorlog in Nederland. Maar we hebben wel huiselijk geweld.
2: Nee, het gaat echt over veilig opgroeien achter de voordeur. Dus,
1: juist.
2: Kindermishandeling. Over kinderen die het niet fijn hebben thuis. Ja. En waarvan vaak ook de verhalen niet naar buiten komen. Waarvan er heel veel zijn in Nederland. Ja. En wij vinden het belangrijk om daar ook aandacht voor te vragen met deze actie.
1: Heel goed, heel goed. En waar wordt het geld dan precies? Hoe gaan jullie dat geld dan inzetten? Hoe werkt dat?
2: We proberen zo dicht mogelijk bij kinderen en in buurten tot steun te zijn. En dat doen we door te investeren in allerlei partners lokaal. Waar maatjes zijn voor gezinnen of voor kinderen. Of veilige plekken in buurthuizen. Of als er al geweld is geweest. Een kind heeft bijvoorbeeld gevlucht met een ouder naar een blijf-van-mijn-lijf-huis. Zodat we er zorgen dat het daar kindvriendelijker is. Of een noodopvang beter is. Dus... door allerlei lokale kleine initiatieven te steunen.
1: Ja. En misschien wel een heel leuk uitje. Ik bedoel, dat heeft mij er altijd doorheen gesleept.
2: Dat je
1: lekker hutten kunt gaan bouwen ergens.
2: Ja.
1: Een onvergetelijke situatie kunt creëren die positief is.
2: Ja, dat klopt. Eerlijk gezegd hebben we dat soort dingen een hele tijd niet gedaan. Maar we weten hoe belangrijk dat soort hele kleine lichtpuntjes zijn voor kinderen die in zo'n situatie zitten. Mm-hmm. Dat je even op adem kan komen. En dat zijn dan weer de momenten dat je je veerkracht een beetje kan tanken.
1: Juist, juist. Dus ik kan me voorstellen dat er ook kinderen tussen zitten die aan de deur staan, die zegels verkopen, voor wie die actie eigenlijk ook bedoeld is, of niet?
2: Dat klopt, dat hadden we vanochtend ook. We waren vanochtend op een school voor de opening van de actie. En daar gingen we ook in gesprek. En daar waren een aantal kinderen die ook aangaven dat ze zelf veel herkenden. En zelfs ook in zo'n situatie nog zaten. En gek genoeg, dat was natuurlijk zwaar. Maar het was ook een opluchting dat ze gewoon hun verhaal konden doen. En dat er gewoon ruimte voor was. En Dus dat is wel lastig, maar het geeft alleen maar aan waarom het zo hard nodig is dat we hier gewoon over kunnen praten.
1: Juist, exact. Het is ook belangrijk om dat juist open, dat je je er niet voor schaamt.
2: Juist. Het is nooit de schuld van een kind.
1: Exact. Nou, dat even gezegd hebben. Ja, toch? Ja. Soms moeten we even dat hardop zeggen. Ook niet onbelangrijk. Hoe zien de kinderen er dit jaar uit? We weten natuurlijk dat het kinderen zijn. Maar hoe zien de postzegels er dit jaar uit?
2: Ze hebben allemaal een mapje weer bij zich. Ze hebben gewoon een hartstikke leuke map.
1: Ja.
2: En daarop staat van alles wat je kunt doen. Dus je kunt natuurlijk gewoon de zegel kopen. Maar je kan ook rechtstreeks een donatie doen. Of een pleisterblikje kopen naar allerlei dingen die al langer in het assortiment zitten. We hebben toevallig, omdat we het zo mooi vonden om een veilig huisje te hebben, hebben we ook een vogelhuisje in het assortiment. En ik zag daar straks dat er al heel veel van verkocht waren. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Wat leuk.
2: Eentje die je zelf in elkaar kan zetten met elkaar.
1: Nou, dit klinkt prachtig. Ja. Sophie Vriends, super mooi initiatief. Directeur van Kinderpolzegels, dank je wel voor je belletje.
2: Ja, dank je wel.

0: Harry Styles hoor je met Watermelon Sugar.
1: De rode draad.
0: Stel, je kunt een ernstige erfelijke ziekte uit het DNA van een toekomstig kind halen. Zou je dat doen?
2: Genetische modificatie.
3: Genetische modificatie.
4: Klonen.
5: Een Chinese onderzoeker zegt dat hij het DNA van de embryo's zo heeft veranderd dat ze immuun zijn voor het HIV-virus dat AIDS kan veroorzaken.
6: Die revolutie die heet CRISPR-Cas. Dat is een genetische techniek waarmee heel nauwkeurig gesleuteld kan worden aan het DNA van planten, dieren en mensen. En ook al in een embryonaal stadium.
7: De EU ziet het als genetische modificatie en dat mag niet. Tot deze week, want nu de Nobelprijs voor de scheikunde naar de ontwikkeling van deze methode is gegaan, is er hoop.
0: Ja, met onder andere de techniek CRISPR-Cas, je hoorde het net al, kan DNA dus heel nauwkeurig worden aangepast. Maar het aanpassen van embryo's mag nog niet. Toch moeten we volgens onderzoekers nu al nadenken over de vraag waar we de grens gaan trekken. In het unieke project De DNA-dialogen gingen zij daarom met Nederlanders in gesprek over de toekomst van genetische technologie. Ik ga daarover praten met Sam Riedijk. Zij is medisch psycholoog en universitair hoofddocent genetica en maatschappij aan het Erasmus MC. Goedenavond. Diebertje Houtman zit links van mij met de dokter en docent aan het Erasmus MC. Welkom.
8: Dankjewel.
0: Sam, laten we eerst even de mogelijkheden bekijken. Want wat is er al mogelijk als het gaat om het wijzigen van DNA?
8: Nou ja, volgens de embryowet niks. En ook in Europa, wat je net zei, doen we
0: niks.
8: Het niet.
0: Nee.
8: Technisch gezien is het een technologie die heel veel potentie heeft en waar ook al best wel heel veel onderzoek naar wordt gedaan. Mm-hmm. Alleen niet op cellen die tot een zwangerschap kunnen leiden. Dus niet op zaadcellen, eicellen of embryo's.
0: Mm-hmm.
8: Maar ja, de ontwikkelingen gaan wel heel hard op dat gebied. Ja, want het is toch een technologie met veel potentie.
0: En waar moeten we dan aan denken als je in het DNA van zo'n cel wil ingrijpen? Hoe ziet dat eruit dan?
8: Je moet je voorstellen dat we dat hebben we afgekeken vanuit de natuur. Dus bacteriën zijn heel goed in staat om in virussen in te grijpen, zodat ze niet meer werken op de bacterie. En dan zit dus, je moet je voorstellen, het is een heel klein schaartje die heel precies naar een plek in je DNA kan gaan en daar iets kan knippen. Je kan er ook weer iets toevoegen. En tegenwoordig gaat de technologie eigenlijk zo hard dat je moet je voorstellen dat we eigenlijk ons DNA is de code van hoe we leven maken. Mm-hmm. En die code bestaat uit letters. We kunnen nu zelfs gewoon op het niveau van één letter een wijziging maken.
0: Oké. En zou je dan bijvoorbeeld, ik moet het even voor me zien, hè? Ik ben ook maar een simpele geest. Een diebertje helpt me vooral als ik het helemaal fout ook heb. Maar ik ben bijvoorbeeld allergisch voor noten. Is dat iets wat ik op mijn DNA had kunnen laten wijzigen?
8: Nou, dat is een moeilijke vraag, maar daar houden we van.
0: Goed, wetenschappers.
8: Ja, precies. Ja.
0: Maar is dat iets wat we stellen? Ik weet het, het is theoretisch en ik weet dat het nu allemaal nog niet mag en niet kan. Maar is dit waar ik dan aan moet gaan denken?
9: Nou ja, we hebben het wel in de DNA-dialogen altijd over heel veel verschillende toepassingen.
0: Ja.
9: Omdat de genetica best wel complex is. Dus er zijn sommige ziektes, daar is één gen bij betrokken, wat die ziekte veroorzaakt. Maar heel veel eigenschappen en ziektes hebben te maken met heel veel verschillende genen. En die genen hebben dan ook allemaal verschillende functies. Dus die zijn betrokken bij die ziekte, maar die kunnen bijvoorbeeld ook betrokken zijn bij cognitieve functies of vatbaarheid voor andere ziekten. Dus het is best wel complex om te kijken.
0: Het is niet even een knipje hier en een lettertje verschuiven daar. En u heeft geen bipolaire stoornis waarschijnlijk in de toekomst.
9: Precies.
0: Zo werkt het dus niet.
9: Nee, zo werkt het niet.
0: Nee. Of wel zo.
8: Nee, het ligt er echt helemaal aan wat we al weten over sommige aandoeningen is dat het wel heel duidelijk is waar de afwijking dan zit en wat er veranderd moet worden. Maar ook zoals Diebertje heel terecht zegt, zijn ook heel veel aandoeningen waarvan we het nog niet helemaal precies weten. En waar er bijvoorbeeld interactie met omgeving is. En dan wordt het een stuk complexer.
0: Ja, dat is in het geval van mijn notenallergie dus bijvoorbeeld misschien.
8: Dat zou kunnen, maar ik ben psycholoog. Dus ik ga er niet aan wagen.
0: Diebertje, waar moet ik dan wel aan denken als het gaat om aandoeningen? Wat zou dan? Kun je een voorbeeld geven?
9: In de DNA-dialoog hebben we het heel breed gehouden. Dus hebben we heel veel verschillende voorbeelden besproken. Vooral ook wat er uit het publiek kwam.
0: Mm-hmm.
9: Je kunt denken aan ernstige genetische ziektes, zoals Huntington. Maar deze technologie zou hypothetisch ook ingezet kunnen worden voor meer mensverbetering. Dus om bijvoorbeeld inderdaad cognitieve functies aan te passen. Ja. Of om mensen sterker te maken. En we hebben echt in de dialogen dat hele spectrum van mogelijke toepassingen besproken. Juist omdat het ging over, vinden we dit wenselijk? En welke richting willen we op met deze technologie?
3: Ja.
9: En op dit moment is het wereldwijd nog verboden. Dus is er nog ruimte om te sturen? En hebben we invloed op waar willen we naartoe bewegen?
0: Ja. En wie mocht er allemaal mee praten zo?
8: Nou ja, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft in 2021 opgeroepen dat alle landen DNA-dialogen zouden gaan houden om hun beleid te voeden met vooral mensen die niet goed gehoord worden in de wetenschap.
3: Mm.
8: En dan moet je dus afvragen, wie zijn dan die mensen? En wij hebben eigenlijk daar een beetje een afwijkende mening over ontwikkeld. Dus we zijn op zoek gegaan naar mensen die eigenlijk afstand ervaren tot de wetenschap. En soms ook met goede redenen de wetenschap wantrouwen. Maar hoe wij ze zijn gaan beschrijven, dat wijkt af van wat traditioneel in de wetenschap gebeurt. Het gaat vaak over leeftijd, over je opleiding, over je sociale omstandigheden. En wij zijn juist mensen gaan beschrijven aan de hand van, heb je een bepaalde levensovertuiging, heb je bepaalde levenservaring. Dus eigenlijk de expertise die niet bij wetenschappers zit, dat mensen die inbrachten.
3: Aha. Ja. En hoe gingen jullie dan het gesprek aan uiteindelijk, Diertje?
9: Op heel veel verschillende manieren, waarbij het belangrijkste wat we ook geleerd hebben is dat we eigenlijk per doelgroep echt zijn gaan kijken van hoe kunnen we bij die doelgroep aansluiten, hoe kunnen we bij hun leefwereld aansluiten. Dus we hebben met verschillende creatieve methoden, waaronder storytelling, maar ook theater, hebben we geprobeerd om de technologie meer tastbaar te maken. Om ervoor te zorgen dat mensen zagen wat het voor hun eigen leven en dat van anderen kon betekenen. En op die manier zijn we de dialoog gestart. Dus dat kon bijvoorbeeld met storytelling was het zo dat er verschillende mensen een verhaal kwamen vertellen over de rol die genetica in hun eigen familie speelt. En op die manier starten we de dialoog.
3: Aha, en daar konden de mensen dan op reageren, toch? Wat ze daarvan vonden.
9: Ja, zeker.
3: Met wat voor argumenten kwamen mensen die heel enthousiast waren over DNA-wijzigingen in embryo's?
9: Ja. Ja, heel enthousiast. Ik weet niet of dat het goede woord is, maar er zijn wel echt mensen die het als een mooie uitkomst zien voor het voorkomen van lijden, het voorkomen van doorgeven van ernstige ziektes.
3: Mm-hmm.
9: En daarbij ook noemen dat je niet alleen voorkomt dat jouw kind die ziekte krijgt, maar het wordt ook niet meer doorgegeven aan volgende generaties. Dus dat je op die manier ook een ziekte zou kunnen stoppen eigenlijk.
3: Ja. Dus leed zou kunnen voorkomen. Dus.
9: Ja, aha. Precies. Ja. Ja.
3: En de mensen die juist huiverig zijn?
9: Ja. Dat gaat vooral over de technologie is nog niet veilig, werkt nog niet goed. Dus er is een kans dat er aanpassingen gemaakt worden op plekken waar je dat eigenlijk niet wil. Dus dat gevaar is er op dit moment nog. Dus er moet ook echt nog onderzoek gedaan worden.
3: Mm-hmm.
9: Maar er wordt ook vaak genoemd dat het een soort maakbaarheid is. En dat we toegaan naar een mens naar wens, een designer baby.
3: Yes.
9: En dat mensen dat niet willen. Dat we niet toe willen naar echt die mensverbetering. Maar ook wel mensen die zeggen van het leven is je gegeven en wat er op je pad komt kan ook iets moois zijn en ook ziekte kan daarbij horen en kan ook iets moois opleveren in je leven.
3: Ja, oké, okay. Ja. Dat is een heel filosofische gesprekken dus die jullie uiteindelijk ook hebben gevoerd, Sam.
8: Ja.
3: Nou hoorde ik Diebertje net iets zeggen van je, eigenlijk ging dat over de grens ook. Hè? Hoe ver ga je in zoiets? Want het raakt ook in zekere zin aan wat het betekent om een mens te zijn, toch?
8: Mm-hmm.
3: Hoe kijken we daarnaar? Hoe bepalen we dat? Waar ligt die? Hoe bepalen we met z'n allen die grens uiteindelijk?
8: Ja,
3: als mensen.
8: Ja, dat is een hele goede vraag. Daar zijn we ook diep over aan het nadenken gegaan. Want wij wilden juist niet een soort meerderheid polsen.
3: Nee.
8: We wilden juist al die verschillende overwegingen en al die waarden goed boven tafel krijgen die meespelen. Van een hele grote diversiteit aan mensen. Dus dan eindig je eigenlijk niet het project met politiek, dit is wat Nederland wil. Want we hebben juist een heel goed overzicht van dit is waar Nederland allemaal over nadenkt en wat we met z'n allen belangrijk vinden. En dan is het aan de politiek om daar ook goed naar te kijken en die hele rijkdom aan waarden die we daar hebben opgehaald te gaan gebruiken om hun beleid te gaan informeren.
3: Mm-hmm.
8: En dat is daar willen we graag bij helpen. We vinden ook niet dat we klaar zijn, maar we hebben dus juist geen eenduidig antwoord.
3: Nee, want, ja. want Diebertje, jij zei ook iets, verder nog iets interessants. Je had het over de diversiteit eigenlijk van de tekortkomingen. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar stel je hebt een aandoening, een ziekte. Dat onze diversiteit en juist de mensheid juist ook heel interessant maakt en mooi in die zin. Is dat iets wat jullie dan ook meenemen naar de politiek?
9: Ja, we nemen heel veel, eigenlijk alle waarden die we hebben gehoord, proberen we behapbaar te maken en proberen we het door te geven inderdaad aan beleidsmakers en aan de politiek. En er wordt vaak gesproken over de medisch-ethische principes binnen dit type onderzoek. Dus dan gaat het over weldoen, niet schade, rechtvaardigheid en autonomie. Maar wat we zagen was dat er heel veel waarden besproken worden in de dialogen die daar eigenlijk niet zo netjes onder vallen. Dus dat het heel vaak ook gaat over meer existentiële waarden. Die gaan over identiteit. Inderdaad, wat je net ook aanhaalde over wat betekent het om mens te zijn? Wat is natuurlijk? Veel ook levensovertuigingen die genoemd werden.
3: Ja, met alle imperfecties die er dan bij horen, toch?
9: Ja, zeker.
3: Want waar stevenen we anders op af? Dat is natuurlijk ook een vraag die waarschijnlijk ook veel voorbij is gekomen bij veel mensen. Van willen we nou naar de tussen aanhalingstekens perfecte mens?
9: Mm-hmm.
3: Wat is het doel uiteindelijk?
9: Ja, ik hoop dat wij dat bepalen. Dat is juist wat wij willen bereiken. Dat wij samen bepalen wat het doel wordt en waar we naartoe bewegen.
3: Ja, kan het ook zijn dat we helemaal wegbewegen van deze ontwikkeling?
9: Zeker, ja. Ja, zeker. Ja, we hebben in de dialogen ook gewerkt met verschillende scenario's om inderdaad het gesprek op gang te brengen. En een van die scenario's was ook, we zeggen gewoon nee, we gaan het niet doen. In ieder geval binnen Nederland gaan we het niet doen.
3: Ja.
9: Want het kan natuurlijk wel zo zijn dat het in andere landen dan wel gebeurt. En dan heeft dat ook weer gevolgen. En moeten we ook nadenken over wat inderdaad als het in het buitenland wel kan.
3: Ja. Sam, als klinisch geneticus en psycholoog ondersteun je ouders met erfelijke afwijkingen die een kinderwens dus hebben. Merk je daarin ook dat dit soort vragen ook leven? En er grote verschillen zijn in hoe ouders omgaan met deze dingen?
8: Ja, kleine correctie. Ik ben geen klinisch geneticus. Ik werk wel bij de klinische genetica.
3: Excuses.
8: Geeft niks.
3: Als psycholoog bij de klinische genetica werkzaam.
8: Ja, dus ik voer gesprekken met mensen die bekend zijn. Weten dat ze een erfelijke aanleg in de familie hebben. En dan zich afvragen, heb ik dat ook? Vaak met oog op kinderwens. Van hoe kan ik voorkomen dat ik zoiets doorgeef? Wat zijn dan de mogelijkheden die ik heb? Waar het bijvoorbeeld zou kunnen landen als we daar ooit op uitkomen, is het nu zijn mensen die weten, ik heb deze erfelijke aanleg, wil ik echt niet doorgeven. Die hebben eigenlijk een aantal keuzemogelijkheden, waaronder een IVF-traject waarbij het embryo wordt teruggeplaatst dat niet de aanleg heeft.
3: Ja.
8: En onder deze mensen hebben we ook een onderzoek gedaan, collega's van ons, en daar kwam uit van, als dit er nou is, wat wil je daar dan mee? En mensen zeiden dan, weet je, voor ons is het eigenlijk, als we embryo's kunnen repareren, dan zijn twee dingen belangrijk. Ten eerste hoeven we minder embryo's weg te gooien. Dat vinden mensen vaak toch moeilijk. Ja. De beschermwaardigheid van het embryo. En als je ze kunt repareren, dan heb je ook een grotere kans dat het gaat lukken. Dat je daar ook met een gezond kindje uit gaat komen.
3: Ja, dit gaat allemaal over gezondheid en over levensbestendig zijn uiteindelijk. Dat zijn de basics, om het zo maar te zeggen. En ondertussen in Amerika zijn er ondernemers. Jullie weten welke kant ik op ga, de investeerders die zeggen dat ze embryo's kunnen selecteren op chronische ziektes zoals diabetes, hart- en vaatziekten. Oké, dat is één ding. Maar ook op oogkleur, geslacht en zelfs intelligentie. Wat vinden jullie van deze ontwikkeling?
8: Ja, heel eng.
3: Ja, heel, Sam, jij vindt het ook
8: onwenselijk.
3: Eng. Onwenselijk en eng.
8: Ja.
3: Diertje?
9: Ja, ik ben het daarmee eens. Ik denk dat we ook zeker. Je noemde net embryoselectie inderdaad. Het selecteren op bepaalde eigenschappen, wat ook al gebeurt inderdaad. Maar er zijn ook echt ondernemers die in deze technologie, het aanpassen van DNA bij embryo's, heel geïnteresseerd zijn.
3: Mm-hmm.
9: En eigenlijk allerlei start-ups die echt in de startblokken staan en wachten totdat het ergens ter wereld wordt toegestaan en dan daarmee willen beginnen.
3: Mm.
9: Ik denk dat dat iets is wat we goed in de gaten moeten houden en wat ook wel de urgentie van dit gesprek aangeeft.
3: Ja.
9: Want aan de ene kant is het dus nog wereldwijd verboden en lijkt het iets in de toekomst. En tegelijkertijd zijn er wel echt ondernemers die dit zo snel mogelijk willen gaan doen. Eigenlijk.
3: Ja, en dan zie ik de privéklinieken wel uit de grond gestampt worden, toch? Dan krijg je toch al gauw wel een toegang voor de rijken en de minder bedeelden. Die kunnen dan, die hebben dan niks.
8: En in Nederland hebben we dat gelukkig niet, die privéklinieken. Maar wereldwijd is dat wel iets wat veel meer voorkomt.
3: Ja.
8: En we kunnen niet meer terug dan. Hè. Dus als eenmaal die veranderingen worden aangebracht en er komen kinderen uit voort.
3: Mm-hmm.
8: Dan komt dat in ons gemeenschappelijke erfgoed. Hè. UNESCO zegt ons DNA is ons gemeenschappelijk erfgoed. Dat mengt en dat gaat dan. En dan kan je niet meer terug.
3: Ja, ja. Is dat iets waar jullie in die gesprekken ook over hebben gebogen? Wie wel en niet toegang heeft tot deze methode?
8: Het is wel iets wat vaak ter sprake is gekomen in dialogen door mensen.
3: Ja, en wat werd erover gezegd? Weet je dat nog?
9: Veel mensen die vinden dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat er keuzevrijheid moet zijn over of je deze technologie wel of niet wil toepassen.
3: Dus ook bijvoorbeeld vergoed door de zorgverzekering, om het zo maar te zeggen.
9: Ja.
3: Ja, want de kans bestaat dan anders dat je dus een ongelijkheid creëert binnen een samenleving.
9: Mm-hmm. Zeker.
3: Ja. En dan is nog weer de vraag. Dat is ook iets wat door mijn hoofd vloog. Dat ik dacht van weet je, nu heb je al die reclames over hoe je je gebit kunt verbeteren. Dit is heel erg, even heel basic. En als je dat dan niet doet, omdat je kiest van ik wil dat niet. Dan word je erop aangekeken van maar je had die mogelijkheid en je doet het niet. Je hebt eigenlijk een soort van gefaald. Is dit ook iets waar jullie je zorgen over maken? Van de optie is er, maar je hebt nu een kind met een handicap. Je had het anders kunnen aanpakken.
8: Ja, dat geluid hebben we ook heel vaak gehoord van dialoogdeelnemers. Mm-hmm. Die dan ook zeiden van, jeetje, dit gesprek dat raakt mij echt heel erg. Want ik heb zelf mentale problemen, maar die maken mij ook tot wie ik ben. Mm-hmm. En ik heb daarmee leren leven. Maar heb ik dan straks nog wel een plek in deze samenleving als we dit kunnen weghalen?
3: Ja.
8: En dat hebben heel veel mensen op heel veel verschillende manieren verteld. Van, daar moeten we echt voor waken met elkaar.
9: Ja, we hebben dit ook gehoord in dialoog met kinderen, die hebben we ook gevoerd tussen 8 en 12 jaar. En dat waren kinderen die zelf te maken hadden met een genetische ziekte of het broertje of zusje waren van een kind die dat had. En daar hoorden we ook, er was bijvoorbeeld iemand die aangaf van, ik zou willen dat mijn ouders deze technologie gebruikt hadden, want ik heb een ziekte waardoor ik wil heel graag piloot worden en dat kan niet door mijn ziekte. Maar er was ook een ander kind wat aangaf van, ik vind mijn ziekte vervelend, maar daardoor heb ik wel allemaal ervaringen opgedaan en weet ik nu dat ik later verpleegkundige wil worden. Dus het heeft me ook een droom gegeven.
3: Het antwoord is niet zo zwart-wit.
8: Nee.
3: Jullie gaan in ieder geval met al jullie resultaten naar Politiek Den Haag. En dan wordt het advies luister naar de burger. Moet ik dat zo interpreteren?
8: Ja, we zijn eigenlijk al vanaf het begin af aan van ons project in gesprek. Omdat het ook iets is van, je kan wel maatschappelijke dialoog, maar hoe zorg je ervoor dat er ook echt wat mee kan gebeuren? Dus zijn we echt aan het co-creëren eigenlijk van hoe we dat doen.
3: Heel goed.
8: Dus we blijven doorpraten.
3: Blijf praten, inderdaad. Dank jullie wel, Diewertje Houtman en Sam Riedijk. Dit is alweer het einde van de Rode Draad. We hebben het einde bereikt voor vanavond. Morgen ben ik er weer. Nu hier langs de lijn en omstreek met Hans van der Steeg en Edwin Cornelissen. Tot morgen. Dag.
1: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, schrijver Christophe Fekeman vervolgt het pad van de non-fictie en het geloof met zijn boek Het gebeurt elke dag.
4: Daar in die kerk gebeurde het dat ik een soort van ervaring meemaakte die je moeilijk anders kunt omschrijven dan als mystiek.
1: En acteur en theatermaker Remy Sambo onderzoekt hoe ver je mag gaan om je vrijheid te beschermen in de voorstelling Wachten op Marcia.
10: Dat mensen zich zo druk maken om wie een ander wil zijn. Dat snap ik niet.
11: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
12: Ster. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon.
15: Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
19: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
20: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
21: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
22: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: NPO Radio 1, 9 uur.
23: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
24: Goedenavond, het Europa League seizoen staat op het punt van beginnen voor AZ met een prachtige uitwedstrijd tegen Sunderland. Doen we natuurlijk uitgebreid verslag van.
25: Net zoals van de algemeen politieke beschouwingen in Den Haag, want die zijn nog altijd bezig. Volgens mij zijn ze aan het eten, as we speak. In Langs de Lijn en Omstreken over een paar minuten na het NOS-journaal. Met Michiel van der Velden.
26: Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij wil dat de rente juist omlaag gaat en daarom had hij de huidige voorzitter aangesteld. Trump vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt regelmatig uit naar de centrale bank. Van een renteverlaging kwam het niet vanwege de hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
27: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
26: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als een onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
28: We nemen die maatregel natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
26: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstroken overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal. Hij vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van de Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt 16 tot 19 graden.
0: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Nu bij Dirk, Daily Chef gevulde verse pasta, 1,99.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
6: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
8: NPO Radio 1. EO NOS.
9: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
10: Goedenavond. AZ is begonnen aan het Europa League avontuur in en tegen Sunderland.
11: Dit is de moeilijke tegenstander, ja. En win je hier zomaar? Nee. Maar uiteindelijk zijn het wel mooie uitdagingen. Ook voor onszelf natuurlijk, om jezelf natuurlijk uiteindelijk te kunnen bewijzen.
10: Jordi Klaas is dat, die voorspelde gisteren al een heet avondje. Nou, ze zijn een paar minuten bezig, denk ik. Jeroen Elshoff.
12: Hij kan het weten, want hij heeft bij Southampton gespeeld. AZ staat in de 6e minuut op 0-0 in het Stadium of Light tegen Sunderland. Een geweldige ambiance voor het ervaren AZ in Europa. Maar het onervaren Sunderland, want er is hier gevierd voor de aftrap dat ze terug zijn sinds 1973 op dit podium. Nu rolt de bal, doet AZ het niet slecht. Nog geen kansen gezien. Doelpuntloos is het tot nu toe.
13: Hier in de studio kijkt analist Robert Maaskant mee en we schakelen met Den Haag, waar de algemene beschouwingen nog in volle gang zijn.
10: Ja, Jeroen, AZ als echte underdog op de mat.
12: Je zou het kunnen zeggen, maar vergeet niet dat AZ dus, zoals ik al zei, in Europa best veel ervaring heeft. En het krijgt misschien hier wel een cadeautje, want hier komt misschien wel de goal aan. Daal! Nee, hij schiet hem naast. Dat had het moeten zijn voor AZ in de 7e minuut. Hij krijgt hem wel langs Roefs, maar niet tussen de palen. De Nederlandse doelman bouwt op. Dan levert Sunderland ineens in. Staat Daal oog in oog met Roefs. Maar die krijgt zijn hak tegen de bal. Die had er ingemoeten voor AZ. Voor Daal, 7e minuut. Maar de enige Nederlander aan de kant van Sunderland staat dus een treffer in de weg. Dat is Roefs, want Brobbey zit op de bank. Zo is AZ heel brutaal begonnen aan deze wedstrijd. En kan je eigenlijk niet spreken van een underdog als je kijkt naar de openingsminuten van de wedstrijd. Want AZ heeft de bal en heeft die bal veel op de veldhelft van Sunderland. Ik wilde dus zeggen, AZ is gewoon een heel bekend gezicht natuurlijk in Europa. Vorig jaar uitgeschakeld in de kwartfinale van de Conference League. Daarvoor door Spurs uitgeschakeld in de Europa League. Het probleem voor AZ is dat er nog nooit een resultaat werd behaald in Engeland op Engelse bodem. Want dat is te zwaar kennelijk voor AZ. Ook de laatste jaren legt het daar vaak fysiek af tegen goede ploegen uit de Premier League. Zoals dus Crystal Palace en bijvoorbeeld Spurs. Maar Sunderland wat zenuwachtig. Er is hier vooraf bejubeld dat Sunderland terug is sinds november 1973. Toen was er nog Europees voetbal in de Europa Cup 2. Daarna een lange tijd van afwezigheid. Een paar jaar geleden natuurlijk nog in De League One gevoetbald nu terug op dit niveau. Dat vinden ze hier geweldig. Vandaar dat het stamp en stamp vol zit. Het Stadium of Light in Noordoost-Engeland. Maar voorlopig zijn de kansen voor AZ. Ook nu een kopbal van Meerdink. En die gaat dan net over het doel. AZ beter in het begin van de wedstrijd. Na 8 minuten. Sunderland AZ 0-0.
13: Hier in de studio Robert Maaskant. Ja, dat Sunderland, dat is natuurlijk wel een waanzinnig verhaal. Hè? Speelde een paar jaar geleden nog gewoon op het derde niveau in Engeland.
14: Ja, is natuurlijk een club wat jarenlang Premier League gespeeld heeft. En zijn toen volledig in de financiële problemen gekomen door enorm wanbeleid. Zijn toen inderdaad helemaal naar de First Division gedegradeerd. En toen voorzichtig zijn ze weer opgeklommen met heel veel eigen spelers. Nou, dat is inmiddels ook al niet meer het geval natuurlijk. Dat kan ook bijna niet in de Premier League hoor, met alleen maar eigen jeugd spelen. Maar het is een fantastisch verhaal. Ik heb ooit met Lee Cattermole, dat is echt een cultheld in Sunderland. Ja. Die kwam op een gegeven moment naar VVV toen ik daar trainer was.
15: Dat is wat jij gisteren nog noemde, Edwin.
13: Ja, nee, precies. Ja. Maar dat was nogal wat. Dat was een grote ster natuurlijk daar in Sunderland. En die kwam zomaar hierheen.
14: Ja, die kwam hierheen. En hij heeft geloof ik ook 27 gele kaarten gepakt in de Nederlandse Eredivisie. Met gewoon de manier van spelen zoals hij doet. Die intensiteit is natuurlijk totaal anders in de Premier League dan dat in de Nederlandse competitie.
15: Maar die jongen is de club veranderd ook of niet? De Sunderland?
14: Nou, ze hebben natuurlijk een aantal jaren geleden een prachtig nieuw stadion gekregen. Wat voor Premier League begrippen ook weer niet heel imponerend is. Maar wel heel mooi. Modern. Dus die club is wel degelijk veranderd. Maar ze doen het goed. Vorig jaar zijn ze zevende geëindigd. En dat was enorm verrassend.
13: Ja, ook wel echt een club van het volk. Hè? Iedereen staat erachter daar.
14: Ja, eigenlijk is het mooiste natuurlijk de haat tegen Newcastle. Hoe dat leeft daar. Twee clubs die vlak bij elkaar liggen. Zo heb je heel veel derbies hoor in Engeland. Maar dit is wel heel extreem tussen deze twee verenigingen. Het zingen van tevoren natuurlijk, hè? Dat luidkeels. Ja, het is bijna jammer dat we het niet gehoord hebben. Maar dat is echt fantastisch.
13: Can't help falling in love with you, hè?
14: Ja, van Elvis Presley.
15: Gisteren nog gememoreerd. Maar goed, ik zei underdog, AZ als underdog tegen de nummer 7 van de Premier League. Ja. Zou je dat kunnen zeggen? Maar wat denk jij van zo'n wedstrijd als deze?
14: Nou ja, één vind ik dat Nederlandse ploegen altijd het goed spelen tegen Engelse ploegen. En dat heeft eigenlijk, maar dan komt het even een beetje om een tactisch verhaal uit. Engelse ploegen spelen eigenlijk bijna allemaal, zoals inmiddels in Nederland ook trouwens, maar bijna allemaal in zoneverdedigingen. Met de linies relatief kort op elkaar, maar daar zit wel ruimte tussen. En juist Nederlandse ploegen zijn heel goed om tussen die linies in te spelen. Dus in de ruimtes te spelen waarin je vrij kan komen. En dat kan AZ als geen ander. Die spelen een goed positiespel. Ze hebben vandaag ook gekozen voor Oefkier bijvoorbeeld aan de rechter buitenkant. Die kan dat heel goed, die is daar heel slim in. En ze hebben daardoor ook diepte in hun spel. Dus ze hebben met Daal en Oefkier hebben ze diepte. Met Meerdink als de combinerende spits. Dus ja, ik zie AZ best wel voor het eerst een resultaat halen. En een gelijkspel zou ook een resultaat zijn.
13: Ja. Jeroen, heeft Sunderland de stromen wat van zich afgeworpen?
12: Nu een hoekschop van Lefay. En die tovert hem bijna in één keer het doel in. De bal weggestompt door de keeper van AZ. Dat is Jari de Busser. Dat is dan het eerste gevaarlijke moment van Sunderland in de 12e minuut van de wedstrijd. Een hoekschop dus van de Fransman die er bijna in één keer in vliegt. Gelukkig let Jari de Busser, de vervanger of opvolger, zo u wilt, van Ousoudou op. De jonge doelman van AZ die na een matig seizoen op de bank is beland. Daar zit hij dus ook. En hier doet de Busser het met zijn lengte uitstekend. Daarna volgt er een vrije trap. Goes ligt, er liggen er meer. En heeft AZ de bal naar voren getrapt via dezelfde de Busser, waar Meerdink de strijd goed aangaat en Dalen verlengt. Oefkier komt bijna weer een kans aan. Maar Oefkier krijgt hem niet onder controle. Smit was er in de buurt. Hey, ik hoor het u denken. Kees Smit, ja, hij is terug van een blessure in de basis bij AZ. Dat gaat ten koste van Kwakman. En inderdaad, de meest opvallende wijziging is Oefkier. Die komt voor Partaggi of voor Stenks. Een van de twee. Want die wisselden elkaar tot nu toe af op die rechtsbuitenpositie. Meestal Partaggi, maar die heeft na een goed begin de laatste weken niet zo fantastisch gedaan. Schouten moet nu zijn tegenstander loslaten. En daar is dan de eerste echte kans voor Sunderland. En kans nummer 2 komt er ook achteraan. Ze worden beide gemist. Eerst is het Lefay, daarna Isidor. En zo is deze wedstrijd eigenlijk vanaf de aftrap echt open en los. Een lange bal van achteruit. Veel lopende mensen bij Sunderland. Schouten laat zich te kijk zetten. En dan is het de Busser met 2 vuisten die de bal wegstompt. En daarna gaat de bal achter het standbeen langs. Ook nog voorlangs via Hume. Nou, er gebeurt genoeg in ieder geval in het Stadium of Light. Het staat nog wel 0-0.

0: Amigo van Chef Special was dit.
1: Hoe doet AZ het op het moment tegen Sunderland? Dat toch een beetje aan het aandringen was, Jeroen.
2: Ja, zeker. Het is een geweldige openingsfase met veel kansen. AZ zojuist op de counter. En daar zagen we waarom Oefkir is opgezet. Omdat hij snel is. En omdat Sunderland als het aanvalt ook wel wat ruimte weggeeft in de rug. Oefkir die iets lang doorliep met de bal misschien. Omdat hij had kunnen afgeven. Deed hij op het laatste moment. Maar die aanval liep uiteindelijk stuk. Daarvoor zagen we een aantal geweldige reddingen van Jari de Busser. Eerder dus op die inzet van Lefema. Daarna schoot de centrale verdediger van Sunderland, Kevin Danso uit Oostenrijk. En dat was echt een mooie redding van de Busser. De doelman van AZ houdt de Alkmaarders hier in die situatie op de been. Publiek op de bank. Het is geweldig tot nu toe. In een zeer hoog tempo in het Stadium of Light. Waar nu de bal even rustig rondgaat bij Sunderland. Ja, dat is natuurlijk altijd de kracht van ploegen die in de Premier League spelen. Tegen ploegen van het Europese continent. Tegen ploegen uit de Eredivisie. Dan weet je dat als je dat maar lang genoeg en vaak genoeg volhoudt. Dat je uiteindelijk de ploeg wel op de knieën krijgt waar je tegen speelt. En dat is ook de uitdaging voor AZ. Dit tempo en die druk volhouden. Zoals in deze situatie waar het misgaat tussen Chaves en Koopmeiners. Gelijk de voorzet richting het 16 meter gebied. Weggehaald door Louis Schouten. Maar de tweede bal waar Schouten ook tussen moet zitten. Komt er gelijk en Schouten zit er tussen. En dan probeert AZ eruit te komen. Via Oefkir. Die krijgt twee man bovenop zich. Ja, fysiek is het natuurlijk ook. Op Franse scheidsrechter. En Oefkir denkt, ja wat is hier nou aan de hand? Bijvoorbeeld met Fofana is dat geen vrije trap. Maar dat is het niet op het niveau van de Premier League. En ook niet op het niveau van de Europa League. Daar is gewoon wat meer stevigheid toegestaan. En daar zal Oefkir aan moeten wennen. Het opbouwen van Sunderland. Een meter of 10. De veldhelft over de middenlijn van AZ. Het zijn er nu 20 geworden. Want hij kan rustig komen. En dan komt de voorzet. Die moet weggehaald worden. En dat gebeurt ook door Koopmeiners. En daarna een goede actie van Smit. Die zichzelf de ruimte verschaft. Daarna wel wordt neergelegd. En nu een vrije trap krijgt. Zodat de kaats die er was van Meerdink in de voeten belanden van een speler van Sunderland. Maar dat maakt dus niet uit, want er is al gefloten. Het staat 0-0. En nu even tijd voor AZ met die vrije trap om op adem te komen na 18 minuten.
0: Gaan we even een ademhappen in Den Haag. Want het is de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Ja, in Den Haag is er geen deal met de oppositie, maar wel oneenigheid tussen de coalitiepartijen. Dat is zeg maar aan de start van, van deze twee dagen. Gaat het lukken om een meerderheid voor de plannen voor de begroting te krijgen? Politiek verslaggever bij het Nederlands Dagblad, Gerard Beverdam, zit er al de hele dag bovenop. Gerard, goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Hoe is het met je?
3: Ja, met mij wel goed.
0: Slaapverwekkend? Is het leuk?
3: Nee, het is wel boeiend hoor. Ja, het is boeiend, interessant. Maar als je het in één woord moet samenvatten, dan zou ik toch wel zeggen ook korzelig.
0: Korzelig?
3: Ja, ik heb er een beetje over na zitten denken van hoe moet je het nou in één woord samenvatten. Maar ja, dat is het wel, ja. Het is zoeken en je hoort ook wel wat venijn en wat jij bakken. Je ziet toch dat Den Haag nog niet is gewend aan een minderheidskabinet. En dat het echt nog wel zoeken is van, ja, gaat dit echt wel werken? En dan krijg je dus ook wel dat de een zegt, ja, je wilt niet met mij. En de ander zegt, ja, maar ik wilde wel met jou. Maar je wilde niet praten of je had veel te grote eisen. Mm. Dus toch al een beetje de schuld geven van, ja, als het mislukt, dan is het toch ook wel een beetje jouw schuld.
0: Oh ja, ja, ja. Het ging vooraf veel over liefdesbrieven en type huwelijken, open huwelijken, monogame huwelijken. Nou ja, ik heb alles wel voorbij zien komen. Maar wat maakt het meeste kans inmiddels?
3: Ja, nou ja, Joost Eerdmans van Ja 21, die heeft net gezegd dat hij een totaal deal van zijn partij met het kabinet er niet meer van ziet komen. Okay. Dat hij wel open staat voor begrotingsdeals, zeg maar, op losse begrotingen. Dus bijvoorbeeld dat je zegt, nou, ik steun wel op buitenlandse zaken en onderwijs en defensie bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Maar hij heeft wel bijvoorbeeld gezegd, klimaat en groene groei, dat ga ik sowieso niet steunen, die begroting. Nou ja, dat betekent dus dat je voor die begroting dan weer andere steun moet zoeken. Maar Klaver van Pro, die zegt weer, daar ga ik niet aan beginnen. Het is bij mij alles of niets. Of een totaaldeal. En als je een deel sluit met Ja 21, moet je niet op rekenen dat ik het andere deel wel voor mijn rekening neem.
0: Ja, dus als de een zegt geen totaaldeal, dan zegt Jesse Klaver in dit geval.
4: Ja 21 wil eigenlijk over alle begrotingen apart afspraken maken. En zegt eigenlijk, ja, op die punten waar het niet lukt, heel veel succes kabinet. Zoek maar even uit hoe je dat dan hier in de Kamer gaat doen. En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
5: Nou, dat is klare taal, hè? Ja. Beetje typerend voor vandaag.
3: Ja, en ik denk ook dat je daarin wel het venijn nog wel terugziet van ook de start van dit kabinet. En dan moeten we eigenlijk nog terug naar daarvoor, de kabinetsformatie. We weten natuurlijk allemaal dat dit kabinet er is gekomen niet echt uit overtuiging, maar ook wel uit een soort verlegenheid, omdat het en niet lukte om met Pro een kabinet te vormen dat VVD dat niet wilde en niet met Ja 21 omdat D66 dat niet wilde. Nou ja, uiteindelijk zijn we bij deze constructie uitgekomen. Maar goed, die is er nu. Tegelijkertijd is het wel nog heel erg zoeken naar hoe gaan we dan toch voor die meerderheden zorgen. En ik denk dat je eigenlijk moet concluderen dat politiek Den Haag misschien nog wel niet helemaal klaar is voor dit minderheidsexperiment.
1: Nee.
3: Zolang er niet echt een streep onder dat verleden gaat.
1: Ja, en het is natuurlijk interessant hoe de verschillende partijen erin staan en wat voor toon ze ook aanslaan. Hè. Op dit moment is Henry Bontebal aan het woord, CDA-leider. Wat is zijn toon?
3: Klopt. Nou, dat is heel rustig, zoals we die van hem wel gewend zijn, maar ook wel wat beschouwend. Ik heb het eerste stukje even gehoord voordat ik met jullie aan de lijn hing. En dat is ook wel dat hij zegt, ja, er is een andere politieke cultuur nodig. Een andere manier van samenwerken. Hij heeft er al vaker ook over dingen gezegd en ook zelfs geschreven. Hè, in die notitie, in de kabinetsformatie van, we hebben niet een confrontatiepolitiek nodig als we een minderheidskabinet hebben, maar toch meer een cultuur van politieke samenwerking. Waarbij je ook beseft als partij van, ja, ik zit nu misschien in de oppositie, maar misschien de volgende ronde wel in een minderheidscoalitie. En dan heb ik ook weer andere partijen nodig. Dus het vereist gewoon een hele andere manier van denken. Ja. Alleen die is in Den Haag nog niet bepaald ingedaald. Je ziet toch nog steeds heel veel terughoudendheid bij de oppositie om aan boord te stappen.
1: En een korzelige toon dus, hebben we geleerd, Gerard. Over een uurtje spreken we hier weer. Dan eens eventjes horen hoe de vlag er dan voorwaart.
0: In Italië doen ze dat trouwens. Ik zie net op de ANP dat de Italiaanse regering gewoon de wegenbelasting gaat schrappen in aanloop naar de verkiezingen. Die gaat van dik oud zaag met planken.
1: Nou, ja.
0: De hele wegenbelasting, huppakee, we kappen ermee. Hoe we gaan betalen zien we later wel. Maar goed, dat is Italië, geen Nederland. Straks meer dus vanuit Den Haag eens even kijken of AZ voor de totaaldeal gaat, Jeroen. Of gaan ze op onderdelen?
2: Ik snap het wel, wegen in Italië liggen er ook geweldig bij trouwens. Ja. Dus 24e minuut, 0-0, Sunderland, AZ. AZ is brutaal begonnen aan deze wedstrijd en doet het hartstikke goed. Het gaat redelijk gelijk op, al zijn de betere kansen wel geweest. In totaal voor Sunderland, de beste was voor AZ. Helemaal in de eerste minuten van de wedstrijd voor Daal, die oog in oog kwam te staan met Roefs. Roefs kreeg de hak tegen de inzet van Daal. AZ had daarop voorsprong moeten komen. En we zagen even de blikken gericht op het uitvak. Daar is ook wel wat over te doen geweest. 485 fans van AZ hebben de moeite genomen om naar Noordoost-Engeland af te reizen. In een vak waar er zo'n ruim 2000 in kunnen. Maar vergeet niet, AZ heeft een lange traditie van Europees voetbal achter de rug. En het is nog een hele lange Europa League. Dus niet alle fans die altijd maar meegaan naar uitwedstrijden zijn uit Alkmaar hier naartoe gekomen. Toch wel een mooie sfeer om mee te maken voor de supporters uit Alkmaar. Die hierna ook nog een aantal mooie tegenstanders tegemoet gaan natuurlijk in dit toernooi. In deze opzet die we nu al een tijdje kennen. De mooiste is Benfica uit, helemaal aan het einde van de rit. En de thuiswedstrijd die AZ nog staat te wachten op 9 november tegen Juventus mag er natuurlijk ook zijn. Dat zijn de grote ploegen samen met dit Sunderland. Veel minder groot qua naam natuurlijk. Maar natuurlijk wel een ploeg die uitkomt in de Premier League. De doorgaans sterkste competitie van Europa. Sunderland heeft de bal. Sunderland heeft een aantal kansen gekregen. Bijvoorbeeld een schot van afstand van Danzo. We zagen een redding van de Busser in de spits dus. Isidor, de man uit Frankrijk die uitkomt voor Haiti. Geboren in Rennes. Scoorde nog op het wereldkampioenschap tegen Marokko. Hij is er ook nu vandoor. En daar komt dus een aanval voor Sunderland. En de bal gaat op de paal. Dat is dan ook een flinke kans. Weer voor Lefee. Die al een aantal keer nu gevaarlijk is geweest. Een hoekschop in één keer. Een schot uit de hoek. En nu een bal op de paal. De linkerpaal voor de Busser. En zo blijft het 0-0, maar moet AZ nu toch wel oppassen bij dit soort momenten. Het golft in bepaalde fases op en neer, maar deze mocht er echt zijn. Lefee heeft nog geen geluk. Het was een uitstekende bal tussendoor. Schouten heeft het wel bij fases moeilijk hoor in deze wedstrijd. En dan schiet Lefee vol op de buitenkant van de paal. Mazzel voor AZ. Het staat nog altijd 0-0.
1: Ja, Robert, dat is een schril contrast met wat we helemaal aan die beginfase van die wedstrijd zagen. Hè? Toen leek AZ wat de overhand te hebben.
5: Ja, dat klopt. En ongeveer in de 16e minuut shifte dat momentum een klein beetje. En dat heeft ook met Schouten te maken. Jeroen noemde zijn naam al net. Sunderland heeft ook gekozen om vaak bij hem diepte te zoeken. En hij is daar kwetsbaar op het moment. Dus hij zal een tandje beter moeten. Van Goes weten ze dat daar misschien niet zoveel te halen valt. Maar aan zijn kant is dat wel zo. En dat maakt het verschil in de wedstrijd op het moment. Ik vind dat AZ nog steeds uitstekend druk geeft vooruit in korte momenten. Alleen in balbezit komen ze gewoon wat tekort.
1: Ja.
5: En worden ze toch wel vastgezet.
1: Maar als je zo'n momentum dan ziet kantelen, dan blijkt dat dus in de praktijk best wel lastig om dat weer om te keren.
5: Het is heel moeilijk om... En dat kan zijn bij een ingooi of een vrije trap. En het publiek gaat er in één keer achter. Om dan zo'n momentum in de rust te hebben, de kwaliteit te hebben, om dan in één keer een positiespel te gaan spelen, zodat die tegenstander gaat jagen, niet aan de bal komt. En dan haal je dat een beetje weg. Maar zolang dat niet lukt, zolang dat je maar in een tempo mee moet van je tegenstander, en dat moet AZ op dit moment, ja dan blijf je in de problemen.
0: Maar wat is het punt bij Schouten dan?
5: Ja, Schouten schermt zijn diepte goed af. In die zin, hij kiest wat meer afstand daar. Maar je ziet ook gewoon dat de spitsen van Sunderland steeds wat meer naar zijn kant op gaan. Waardoor die ballen gaan daar gewoon vaak naartoe.
0: En die lange ballen komen dan aan.
5: Ja, en hij is wat kwetsbaarder in de diepte. Hij is wat minder wendbaar natuurlijk dan Goes ook. Dus ja, je ziet dat gebeuren. En Sunderland heeft het tempo inderdaad opgeschroefd. Een beetje in de hoop om later in de wedstrijd daar profijt van te hebben. Want ik ben heel eerlijk gezegd het volledig met Jeroen eens. Dat als dit tempo in de wedstrijd blijft, dat AZ op een gegeven moment dat niet meer vol gaat houden.
1: Het goede nieuws, Jeroen, er is nog niet gescoord.
2: Nee, er is nog niet gescoord. 28e minuut, vergeet ook niet, Louis Schouten, lang geblesseerd geweest. Vorig seizoen verhuurd aan Excelsior, daar 14 keer in de basis gestaan. En nu 6 wedstrijden in de Eredivisie voor AZ. En dat is natuurlijk wel een stap, het zijn reuze stappen die hij ineens weer maakt in een ontwikkeling die tot stilstand leek gekomen door heel veel pech in zijn carrière. En dan ineens nu tegen Sunderland, misschien niet de allergrootste ploeg in Europa, maar wel een ploeg die het tempo dus ontzettend kan opvoeren. En dan moet Schouten dus ook weer bijschakelen, want ook dit heeft hij nog nooit meegemaakt. Een aantal anderen bij AZ natuurlijk wel, die dus al speelde tegen bijvoorbeeld Crystal Palace. En bijvoorbeeld Spurs de laatste jaren. Tegen Crystal Palace ging het een tijdje geleden ook natuurlijk mis in het tempo in Engeland. Toen begon AZ ook in de eerste helft heel aardig met voetballen, maar raakte het de draad echt kwijt na rust, omdat het gewoon niet bij te benen was. Nu heeft Sunderland weer de bal. We gaan richting het eerste half uur van deze wedstrijd als Danzo hem in de middencirkel onder zijn voet legt en dan naar de rechterkant van het veld verplaatst. Daar wordt er wat druk gezet. Dat doet hij goed door Chaves. En Chaves krijgt hem bij Daal. Dat heeft Chaves prima gedaan. Die is natuurlijk wel wat meer gewend. Heeft op het wereldkampioenschap gespeeld. De Mexicaanse linksback. Dat is wat anders dan een jaartje bij Excelsior. De overname nu toch wel weer van Sunderland. Daar zit Klaasie dan weer tussen. Koopmeiners is ook wat slordig. En Schouten heeft dan de bal. Heeft hem terug aan Koopmeiners. Koopmeiners zoekt even de rust op in zijn eigen 16 meter gebied. Door de bal terug te spelen naar Jari de Busser. En de Busser geeft hem dan weer aan Schouten. Dan zien we Sunderland een beetje opschuiven en druk zet op de bal. Daal schermt die bal goed af met zijn lichaam. Doet Daal uitstekend. Dan krijgt hem bij de man die het beste kan voetballen. Toch Smit. Die krijgt een enorme optaten. Voordeel van de scheidsrechter. Maar dat voordeel, daar heeft Oefkier eigenlijk helemaal geen voordeel van. Want die wordt onmiddellijk de bal ontnomen. En dan is het nu wel een, zo te zien, behoorlijke blessure voor Smit. Die met zijn neus diep in de aarde is weggedoken. Ligt op de grasmat. Lelijke botsing. Denkt de enkel. Laten we hopen dat het meevalt. En er komt ook een gele kaart aan. De tweede nu al voor Sunderland. Dat zegt iets over de actie van Alderete. De Paraguayaanse centrumverdediger. 2 keer geel nu voor Sunderland. En laten we hopen dat het met Kees Smit meevalt.
6: NPO Radio 1.
0: 9:30, tijd voor het nieuws met Michiel van der Velde.
7: De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt voor het eerst in 3 jaar de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen, die vooral is ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het verhogen van de rente heeft ook gevolgen op de wereldwijde financiële markten. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. In een collegezaal van de Universiteit in Eindhoven is vanochtend gevochten nadat een student de Hitlergroet had gemaakt. De beveiliging van de universiteit heeft de vechtende studenten uit elkaar gehaald. De TU Eindhoven zegt maatregelen te nemen tegen de student. Het lukt een basisschool in het Drentse dorp Eeks maar niet om van beschermde vleermuizen af te komen. Het oude gebouw mag pas worden gesloopt als de dieren zijn vertrokken. Vorig jaar werd al geprobeerd de dieren te laten verhuizen door naast de school voor 2 ton een ander dak na te bouwen. Maar dat werkte niet. Als laatste maatregel worden nu flappen aan de school in Eeks bevestigd. Vleermuizen kunnen dan nog wel naar buiten, maar niet meer terug naar binnen vliegen.
6: Langs de lijn en omsteken.
1: Ik zou Batman inschakelen. Jeroen, is Kees Smit weer op de been?
2: Hij is weer op de been. AZ nog niet helemaal, want er is weer zo'n periode van intense druk bezig van Sunderland. En Klaasie denkt wegwezen, opruimen door de bal naar boven te knallen. En ook behoorlijk ver weg. Of Kier gaat er dan wel achteraan. En die heeft hem even te pakken, maar daarna ook weer niet, omdat Alderete daarna ingrijpt en dan maakt Smit een overtreding waardoor Sunderland de vrije trap krijgt. We zagen net weer een kans voor Hume. De Noord-Ier schoot hem net naast. Die staat erin. We hadden misschien aan die kant ook wel Meunier verwacht. Maar die zit op de bank. Net als dus Brian Brobby. Die ongetwijfeld nog wel minuten zal krijgen later. Verderop in de wedstrijd vooralsnog dus Roefs. De enige Nederlander op het veld bij Sunderland dat beter is. En dat nu 7 doelpogingen heeft ondernomen ten opzichte van 2 voor AZ. Wel een hele grote doelpoging, een grote kans voor Daal in de eerste minuten. Maar dat voelt inmiddels alweer een flinke tijd geleden, omdat AZ het balbezit en het initiatief en de kansen echt aan Sunderland moet laten nu. Nu zit Oefkeren tussen. AZ moet gewoon ook nauwkeuriger zijn met de ruimte als ze de bal overnemen. Want er ligt wel degelijk ruimte. Maar het

0: doelpoging, een grote kans voor Daal in de eerste minuten. Maar dat voelt inmiddels alweer een flinke tijd geleden, omdat AZ het balbezit en het initiatief en de kansen echt aan Sunderland moet laten nu. Nu zit Oefkir er tussen. AZ moet gewoon ook nauwkeuriger zijn met de ruimte als ze de bal overnemen. Want er ligt wel degelijk ruimte. Maar het jagen is af en toe behoorlijk. Het jaagwerk van Sunderland ook nu richting Schouten. Die blijft dan rustig. Dan gaat het naar Koopmeiners, die naar de zijkant is uitgezakt om wat ruimte te creëren. Het gaat uiteindelijk via Koopmeiners en Schouten weer terug naar de Bussen. En de Bussen plaatst hem dan weer in de voeten bij Schouten. Je ziet AZ zoeken naar even rust aan de bal. En dat krijgen ze nu omdat Sunderland even besluit om niet vol op de bal af te gaan. Roes maakt daar, of de Bussen maakt daar gelijk gebruik van door even op adem te komen. En dan geeft hij de lange bal richting Smit, die er niet aankomt. De tweede bal in de middencirkel is ook niet voor Klaasje, omdat daar Chaka, ja, ook een bekende naam natuurlijk, eerder bij de bal is, ervaren man, 33-jarige Zwitser, ex-Arsenal, ex-Leverkusen, ex-Gladbach, 152 in de land voor Zwitserland. Hij is captain en middenvelder aan de kant van Sunderland. Het jagen nu van Meerdink, die hebben we nog niet zoveel gezien. Het levert AZ net geen ingooi op, want Sadiki heeft hem niet als laatste geraakt. Het is wel klagen van Echtold. En die zegt, ja, hij is wel voor ons. En de scheidsrechter gaat erin mee. En dus mag Dijkstra nu gaan gooien. En we zijn bijna bij de laatste 10 minuten van deze eerste helft. Er staat nog altijd 0-0 in Sunderland tegen AZ.
1: Ja, er zitten wel namen tussen, hè, Robert Maaskamp bij Sunderland, ja, in dit geval.
2: Ik heb natuurlijk het WK volledig gedaan, ook hier bij de NOS. Ja. En daar zat een van mijn favorieten van Zwitserland, Chaka. Ah. Die ook een geweldig WK speelde. En het is niet helemaal toevallig dat hij daar speelt. Want Sunderland heeft de allerjongste eigenaar ooit in de Premier League. Hij is inmiddels net onder de 30 nog.
1: Zo.
2: Maar dat is een Zwitserse, een Zwitser. En die is natuurlijk ook groot fan van hem. De eigenaar is Kirill Louis Dreyfus. En die heeft dus, zijn ouders zijn ook schathemeltje rijk. Die hebben onder andere ook aandelen in Marseille.
1: Captain ook, hè?
2: Nou, dat is, ja, maar dus is het niet geheel toevallig dat de captain van het Zwitserse elftal ook bij Sunderland speelt met een Zwitserse eigenaar.
3: Maar is dat dan ook wel echt zijn niveau? Want je zou zeggen Sunderland, zijn natuurlijk niet de grootste ploeg.
2: Ja, maar kijk, Xhaka is natuurlijk niet meer op de leeftijd dat hij helemaal in zijn prime is. Dus op zich vind ik dit wel normaal voor hem. Maar het is ook geen toeval dat Sunderland dus zevende is geëindigd in de Premier League. Tot ieders verrassing.
1: Ja. Je ziet ook wel dat hard werk is, hè, voor AZ.
2: AZ is zeker in balbezit, waar ze normaal gesproken eigenlijk waar hun kracht ligt. Ik moet zeggen dat ze vindt ze verdedigen het nog niet eens zo heel slecht doen. Hoor. Ze durven heel agressief druk te zetten op momenten. Spelen verdedigend in een soort van 4-4-2 formatie. En dan vliegen ze er af en toe uit met z'n allen. Dat doen ze best wel aardig. Maar ja, je ziet inderdaad dat ze het moeilijk hebben.
3: Ja. 10 minuutjes nog tot de rust, Jeroen.
0: Daar mist AZ misschien ook wel Troy Parrott. Natuurlijk kijkt iedereen naar de doelpunten van Parrott de laatste seizoenen. Maar vergeet niet de manier waarop hij druk kon zetten. Dat deed hij echt anders en beter dan Max Meerdink. En een veel mindere kwaliteit van Meerdink, die natuurlijk wel fysieke kracht heeft. Maar Parrott was ook gewoon heel slim en voetbalde veel meer mee. Daar moet AZ het nu zonder doen. Zonder Parrott en zonder Mijnans. Ze hebben veel creativiteit en doelpunten ingeleverd. Ook doorslaggevend kan het zijn op dit niveau natuurlijk. Volgende kans voor Sunderland aanstaande. Met een uithaal van Mukiele. Die uiteindelijk niet tot bij de Bussen komt. Hij gaat daarna achter de bal aan. Geeft even een van de baljongens een zoen op het voorhoofd. Omdat hij die bijna ondersteboven schiet. Maar uiteindelijk gaat de ingooi dus naar AZ. Helemaal in de hoek. In de 36e minuut van de wedstrijd. Het staat 0-0. Waar AZ moet proberen de bal nu vast te houden. Dat lukt niet. Maar er wordt een overtreding gemaakt. En er is ook heel veel pijn. Ik ben benieuwd wat daar dan precies aan de hand is geweest. Supporters van Sunderland die dicht op het veld zitten, zoals in veel stadions in Engeland, vinden er van alles van. Maar Daal krabbelt gelukkig op. Ja, je gaat toch iedere keer met je gedachten terug naar dat eerste moment van AZ in die openingsfase. Had Daal hem daar iets beter ingeschoten, had AZ op 0-1 gekomen. Maar daar was dus de hak van Robin Roefs, de 23-jarige doelman van Sunderland, bezig aan zijn tweede seizoen sinds zijn overgang van NEC. Hier kan Meerdink misschien voor deze achter de bal aan. Meerdink laat zich fysiek wegzetten op een gemakkelijke manier door al de reten. Dus neemt Sunderland over. Nu probeert AZ druk te zetten via de ver doorgeschoven Dijkstra. De rechtsback staat nu bijna op de rechtsbuitenpositie. Nu gaat Meerdink jagen op Roefs. Roefs is vers een doel uit aan de zijkant. En moet dus trappen. Die lange trap wordt opgevangen door Louis Schout. De tweede bal is niet voor Klaasie. En dan komt Sunderland natuurlijk heel snel. Dan gaat het tempo weer omhoog. Volgende bal van Lefebvre.

0: En nu komt er een kans, een grote. Die gaat eerst tegen Schout op. En daarna gaat hij wonderbaarlijk niet in het doel, zeg. Via het voetje van Schouten en de hand van de Busser gaat hij niet het doel in. Daar heeft AZ weer geluk. We gaan nu toch wel richting de 10 doelpogingen van Sunderland in deze eerste helft. Het gaat soms echt heel snel. Klaas laat zijn man lopen. Staat te slapen eigenlijk. Jordi Klaas, dan gaat hij eerst tegen Schouten. En daarna slaat de Busser hem als het ware weg. Waarna Goes een hoekschop wil voorkomen. Dat lukt uiteindelijk niet. Er komt een hoekschop aan voor Sunderland. Lefee schoot hem in de openingsfase bijna in één keer als inswinger in het doel van AZ. Hij is de man die nu weer gaat trappen in de 38e minuut van de wedstrijd. Dus de Fransman Lefee schept hem en de Busser stompt hem weg uit zijn 16 meter gebied. Het is nog wel druk. Kan Lefee hem terugkrijgen? Ja, dat is een hele harde tackle van Oefkir. Goeiedag zeg. Heeft hij de bal geraakt? Dan redt dat hem misschien van een hele donkere kaart. Nu krijgt hij geel Oefkir. Ja, was echt met heel veel risico en twee benen. Hij zegt ik raak de bal, maar dat is niet altijd doorslaggevend. Het gaat ook om de snelheid van inkomen en of je het risico neemt je tegenstander te blesseren. En dat doet hij hier, want hij raakt eerst de bal. Maar daarna met dat gestrekte been, ook het been van zijn tegenstander. Hier moet Yves Ofkir echt heel erg oppassen. En dan mag je denk ik ook nog wel blij zijn, want niks het gaat niet om het eerste moment. Niks aan de hand. Maar het gaat om het tweede moment. Ja, in jouw tijd waren er geen camera's. Dat was goed ook, geen VAR.
1: Hij had een zaag op zijn.
0: Ja, nou, niet alleen zaag. Ik heb met hem gevoetbald. Zijn rechterbeen is een zaag, zou je bijna kunnen zeggen. Maar dit blijft voorlopig bij geel. De VAR gaat hier verder van afblijven. Dat heeft dan alleen te maken dat hij in eerste instantie de bal heeft geraakt. Oefkir snapt er zelf helemaal niets van. Het is de eerste gele kaart aan de kant van AZ geweest. Er komt een vrije trap aan. Een minuut of zes nog in de eerste helft. Vanaf de linkerkant. AZ moet oppassen natuurlijk met de fysieke kracht ook in de lucht. Want die is aanwezig bij Sunderland. Hopelijk heeft de standaardmoment de coach van AZ ze daar ook op gewezen. De Busser blijft staan. AZ heeft Meerdink mee terug. En die maakt er een hoekschop van. AZ moet nu even doorbijten in deze fase van de wedstrijd. Om de rust met 0-0 te kunnen halen in dit prachtige Stadium of Light. Hiervoor speelde lang geleden Sunderland in Roker Park. Dat was romantisch. Dat was prachtig Engels. Nu dus in het Stadium of Light al een flinke tijd voor bijna 50.000 fans. Hier komt de hoekschop. De indraaier. Weer de indraaier van Lefee. Het is heel druk op de doellijn. Er wordt veel geduwd en getrokken. Iedereen doet nu Wouter Goes na. Dat is in de Eredivisie heel gek. Maar in de Premier League is het de normaalste zaak van de wereld. Als de bal weer bij de eerste paal wordt weggekopt. Meerdink zegt het is een doeltrap. Scheidsrechter zegt het is een hoekschop. Komt dus nog een hoekschop aan. De druk blijft toenemen van Sunderland. AZ moet door. Dijkstra wordt overeind geholpen. Hij heeft ook een beetje last. Wrijft de pijn weg. En het is echt heel druk in het 5 meter gebied. Kijk ze daar allemaal bij elkaar staan. Koopmijnen, Schouten, Goes. Het is heel druk voor de Busser. Daar komt de volgende hoekschop aan. De Busser in de drukte. Daar is Koopmijners. En uiteindelijk haalt Dalem weg. Kan AZ dan counteren via Smit? Dat lukt niet. Maar het heeft in ieder geval deze hoekschop overleeft 5 minuten nog in de eerste helft. Het staat er nog altijd tussen AZ en Sunderland in Noordoost-Engeland 0-0.
2: Ja, Robert, is dat eigenlijk het woord op dit moment? Overleven?
1: Ja, dat vind ik wel, ja. Als je ziet hoe hoog die druk van Sunderland wordt met al die cornerballen, vrije trappen die er omheen komen, schoten van afstand. AZ zit in een fase dat ze hier moeten ze echt doorheen gaan komen. En ze zullen de rust aan de bal ergens moeten vinden. Ja. Wat ik ook heel interessant vind, en dat is natuurlijk voor Van Duinen, de technisch manager of technisch directeur bij AZ, heel belangrijk. Of spelers nou boven het maaiveld uit gaan komen. We hebben het over Kees Smit, daar zijn bedragen genoemd van 60 miljoen.
3: Het is een testcase natuurlijk.
1: Ja, daar kan hij zelf niks aan doen, maar ja, hier worden ze wel op afgerekend.
4: Het is opgehemeld al in Engeland een keer volgens mij.
1: Ja. Meerdink hebben we het over. We hebben het over het Nederlands elftal gehad. Nou, vrijdag is natuurlijk ook weer een meetmomentje voor AZ-spelers of die daarbij gaan zitten bij de selectie van Xavi.
2: Nee, we hadden
1: dit zijn
2: natuurlijk
1: wel de wedstrijden die erover gaan.
2: We hadden het er bij Barcelona over, hè? Barcelona-Feyenoord. Dat is voor individuen van Feyenoord natuurlijk ook het moment om je te laten zien. Dus kan je net zo goed op die AZ-spelers plaatsen.
1: Dan spelen er bij Feyenoord natuurlijk relatief weinig Nederlandse spelers. Dat is bij AZ natuurlijk wel wat meer.
4: Maar van wie verwacht jij iets dan?
1: Nou ja, ik verwacht wel wat van Smit. Ik verwacht wel wat van Goes. Dat zijn jongens die al wat langer in dat elftal spelen. Die het elftal ook moeten dragen. Maar ook Meerdink wordt natuurlijk steeds als spits genoemd. Dat is tot nog toe nog niet gebleken.
2: Ja, en zo'n Goes inderdaad, Jeroen noemde hem ook al, die verdedigt op een manier met al dat armenwerk en zo, zoals ze dat in Engeland vaker doen. Ik kan me voorstellen dat ze hem toch wel met extra interesse volgen.
1: Ja, zeker. En ik denk ook wel dat hij in de Premier League kan spelen. Alleen, dan is hij wel 2 koppen kleiner dan de gemiddelde centrale verdediger in de Premier League.
4: Dus dan moet hij het van zijn arm hebben.
1: Dan moet hij het ergens vandaan gaan halen, ja. Dan moet hij ergens vandaan naar hoge hakken misschien.
4: Ja, hoge hakken,
1: die heeft Jeroen aan, hoorde ik.
4: Nou, Jeroen, kom er maar in.
0: 1,84 meter, hoor. Dus Steekop is wel heel veel. Wouter Goes, ik niet. Ik ben 1,77 meter. En inderdaad, als ik een beetje lengte wil, dan doe ik die schoenen aan. Het balbezit is voor Kees Smit. Maar die heeft een hele beroerde paas in huis. En dus in de 43e minuut overname Sunderland. Het hele goede ingreep. Gelezen die bal door Goes. Maar daarna geeft AZ hem weer weg. En dan komt hij voor. En dan gaat hij via schout over het doel. Nou, het is overleven 2.0 nu voor AZ in deze fase. Hoe lang nog in deze eerste helft? 2,5 minuut nog op de klok. Het is een aanvalsgolf van Sunderland. Het is een waterval aan momenten voor het doel van de Busser. Maar AZ doorstaat de een na de ander nu dus. Omdat Schouten, Louis Schouten, op het allerlaatste moment zijn linkerbeen uitsteekt. Komt een volgende hoekschop aan. Nu vanaf de andere kant. De meeste zijn getrapt. Vanaf de linkerkant indraaiend door Levee. Nu is het een andere linkspoot die hem gaat nemen. Vanaf de rechterkant Chaka. En eens zien wat dat dan gaat opleveren. Het is de Busser die nu niet eens heel erg wordt gehinderd. Chaka wel met een goede hoekschop bij de eerste paal. Weggekopt door Dijkstra. En Dijkstra probeert druk te krijgen op Chaka. Zodat die bal niet opnieuw kan worden ingebracht. Dat lukt hem ook. Want Sunderland heeft hem helemaal terug. Bijna op de middenlijn. Maar gooit hem dan door de lucht toch weer opnieuw in. Daar kopt Koopmeiners dan weg. Maar het lukt AZ absoluut niet om die tweede bal. Zo'n 20 meter van het eigen doel. Buiten het eigen 16 meter gebied op te pikken. En dus is het wachten op het volgende moment. En ze zoeken het nu gewoon lekker ouderwets door de lucht. Sunderland, daar komt er weer een. De Busser stopt hem weg. En het schot van afstand gaat er ook niet in, zeg. Jongen, laat het snel voor AZ rust zijn. Want ze hebben wat adem nodig. Ik hoop dat er wat zuurstofflessen klaarstaan in de kleedkamer voor de Alkmaarders. Want ze happen naar adem in deze slotfase van de eerste helft. De voorzet wordt nog weggestompt. Dus door de Busser en daarna het schot van afstand te veel op de buitenkant geraakt. Waarna Danzo, die voor het doel stond, hem nog probeert in te koppen. Maar dat lukt helemaal niet. Het schot in eerste instantie was van Chaka met zijn linker. Daar komt ook AZ weer goed weg. Lange bal gaat nu wel richting het doel van Sunderland. Maar AZ krijgt hem heel snel terug omdat het kop wel wordt verloren. Meerdink wint heel weinig van zijn duels hoor daarvoor in. Schouten trapt hem maar weer naar voren. Meerdink gaat er weer eens achteraan. En dan is de bal nu wel opgepikt door Smit en door Klaasje. Toch twee waarvan je wat meer rust aan de bal verwacht. Dat lukt nu ook. Klaasje speelt hem in ieder geval gewoon aan de juiste kleur. Dat doet uiteindelijk Oefkier ook. En dan gaat Oefkier de hoek in. Weggezet door Meerdink. Maar wat een zwakke bal voor Meerdink. Dat zijn dan van die momenten. Dit moet gewoon goed zijn. Hier hadden jullie het eigenlijk net over. Dit zijn momenten dat Meerdink de bal heeft. Die heeft hij niet heel veel. En als AZ dan in kansrijke positie kan komen, is een bal als deze er gewoon eentje die op maat moet zijn. Lukt niet. Echtold staat aan de kant. Kijkt naar het bord met extra tijd dat omhoog gaat. Na 45 minuten. En dat is namelijk nu 1 minuut 60 seconden nog. Kom op, schreeuwt Echtold. Kom op, 60 seconden volhouden. Dan is in ieder geval met 0-0 de rust gehaald. Dat zou voor AZ heel wat zijn. Maar het is ook een moment dat je misschien denkt dat je er bijna bent en dan ook niet moet verslappen. Want hier komt zo'n schot en in het zijne, ja, u hoort wat juichen in het stadion. Optisch bedrog voor het publiek hier, want het net trilde. Maar dat komt omdat de bal aan de buitenkant van de paal in het zijnet belandt. Het schot van Sunderland komt van Levee, die heel actief is in deze eerste helft. De beste en grote kansen kreeg voor Sunderland tot nu toe. En AZ doet rustig aan met de doeltrap. De Busser wacht en wacht en wacht tot de scheidsrechter gaat fluiten en gaat tellen. Dat heeft hij nu bijna voor elkaar. Dat heeft hij gezien. Dan heeft hij toch maximaal de tijd gepakt bij deze doeltrap. Want over 10 seconden zou het rust moeten zijn. Meerdink gaat niet eens omhoog bij dit luchtduel. Dat doet Schouten gelukkig wel. En dan is de overname van Chaves. En dan zal het rustsignaal nu gaan klinken. En dan heeft AZ de eerste helft overleefd in het Stadium of Light. Applaus is er voor Sunderland. Grote kansen waren er voor Sunderland. De grootste misschien wel voor Daal. Die miste. Het staat dus halverwege 0-0.
2: Zo dadelijk de tweede helft. En dan gaan wij over een heel andere wedstrijd praten. Want het is misschien wel de meest besproken voetbalwedstrijd ooit. Kwartfinale WK 1986. Argentinië tegen Engeland. Extreem beladen vanwege de Falklandoorlog. Waarbij beide landen aanspraak maakten op de Falklandeilanden. Er vielen honderden doden. De wedstrijd zelf, ja, Hans, waar is die bekend van? Weet je nog?
4: Ja, nou, krijg ik 3 kansen of 1 kans?
2: Nou ja, je kan er ook 2 noemen. Ja.
4: 1986, Robert, ja. Help even.
1: Alle twijfel is weg.
2: Alle twijfel is weg.
4: Ja, ja, dat was later. Maar goed, de hand van, hè?
2: De hand van, inderdaad. En de slalom. Nou ja, we zijn er nog steeds niet over uitgepraat. Want morgen gaat een documentaire genaamd The Match in première. In meer dan 30 bioscopen. En laten we even luisteren naar een van de coaches.
3: We now play Argentina. Argentina in the Azteca Stadium and Bobby Robson is right, proud and happy manager.
5: Great team performance, good all over. I mean, we've got a marvelous match coming up now, Argentina. And we're looking forward to it.
2: Dat was Bobby Robson, de bondscoach van de Engelse nationale ploeg. Hij had er zin in, maar na de wedstrijd keek hij er net wat anders tegenaan.
6: I haven't seen the television. All I can go on is what I felt I saw, which was the ball in the air with Maradona going for it, with Shilton. Shilton being favorite, and Maradona handled the ball into the goal, didn't he?
2: Yes, he did.
4: Didn't he?
2: Onze gast van vanavond weet precies waar we het over hebben, want hij deed die avond op de Nederlandse televisieverslag van die wedstrijd. Theo Reitsma, goedenavond.
7: Hallo.
2: En van harte gefeliciteerd, hè?
7: Ja.
2: Mag ik vragen, hoe oud ben je geworden?
7: Dat schijnt 84 te zijn.
2: Jeetje.
4: En mogen nog steeds je zeggen?
7: Ja, ja. Graag.
4: Ongelooflijk. Ja.
2: Theo voor iedereen, zei het.
4: En vond iedereen het goed dat je op je verjaardag hier naartoe ging?
7: Ja, och, ik heb ze al zeer gevierd, hè, dus ik...
4: Het is waar. Nou, wij zijn vereerd, hoor, kan ik wel zeggen. Absoluut. Dat je zelfs op de verjaardag hier naartoe komt. En natuurlijk de man, ja, die het al meteen zag, toch?
7: Ja, dat was een van de redenen. Ik ben nog steeds een beetje trots dat ik daar zo eigenwijs was om te zeggen dat hij hens maakte op dat moment.
2: Ja.
7: Dat was wel juist, overigens.
4: Ja,
7: het waren niet zo gek veel mensen die dat ook vonden.
2: Ja, je noemde het eerder wel straatjongensgeluk, hè? Maar...
7: Ja, het is ook werkelijk een moment geweest waarbij ik dacht van... dit doe je als straatjongen, dan ben je een beetje vals. Of je helpt jezelf aan de bal.
2: Ja. Ja,
4: dat kan is wel je ons eens meenemen, Theo, naar die wedstrijd, naar die avond? Waar zat je in het stadion, dat beroemde Aztekenstadion?
7: Nou, dat was, ja, je zit met die koptelefoons, ja, bovenop. Hè? En dan zit je zit ver weg. De tijd was natuurlijk anders. Er waren niet direct herhalingen. Hè? Die kwamen pas veel later.
4: Had je dus wel een monitor voor je neus? Waar je...
7: Ja, wel een monitor. Maar ik heb eigenlijk weinig op monitoren gekeken. Anders dan flitsend zo met mijn hoofd heen en weer. En het beeld te zien.
2: Maar vooral de blik op het veld.
7: Maar vooral de blik op het veld. Maar wel weten wanneer er een woord paste bij iets wat op het veld gebeurde.
2: Ja, we zeiden het al, het was ook een beladen wedstrijd, hè, vanwege die hele voorgeschiedenis met die Falklandoorlog. Kon je het merken dat het een beladen duel was?
7: Ja, er zit altijd rivaliteit tussen landen. En er zal altijd iets gebeurd zijn. En in dit geval is er natuurlijk veel gebeurd. En ja, de Argentijnen waren fel, de Engelsen waren fel. Maar aan de andere kant, dit zijn twee grote voetbalnaties.
4: Ja. Ja, zeker. En merkte je daar ook iets omheen, om die wedstrijd heen, in het voor, zeg maar? Of van die rivaliteit, van die historie?
7: Uiteindelijk, als de spelers het veld opkomen, is dat achter de rug.
4: Want die oorlog was nog maar kort geleden, hè? Was 4 jaar ervoor.
7: Nou ja, 4 jaar, dat toch ook niet meer direct gisteren.
4: Nee, dat is waar. Maar daar merkte je in principe niet heel veel meer van, aan de voorkant.
7: Nee, er werd van gewacht gemaakt natuurlijk. Er werd over gesproken van tevoren. En ja, er hing een sfeer waarin het was dat, ja, een pittige wedstrijd. Ja. Maar ja, dat is het eigenlijk altijd tegen Argentijnen. Ja. Argentijnen voetballen op een manier waardoor je wel op moet letten en de nodige trappen moet missen.
4: Er hing elektriciteit in de lucht, komt op een gegeven moment in de documentaire naar voren. Er moest en zou iets gaan gebeuren. Nou, wat gebeurt er dan? Een monument met Maradona dus.
8: Maradona. Hoddle. Kwijt. Reed. Kwijt. Die eigenlijk niet kwijt. Maradona krijgt hij nog terug ook. En scoort hij met de hand. Scoort hij met de hand? Dat is de vraag die door de scheidsrechter en de grensrechter met nee wordt beantwoord. En ik denk ja. Ik denk ja. Hens. Hij krijgt de bal cadeau. En hier. Ja, met de hand is dat toch? Dat is Hens. Maar doelpunt telt. Wordt gegeven.
2: Er zat ook geen greintje twijfel in, hè?
7: Nee, dat hoor ik nu opnieuw. Maar dat is, ja...
4: Ik zie een glinstering in je ogen ontstaan, Theo.
7: Dit is wel vakman, hoor.
4: Ja. Ja. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen, ja.
2: Begrijp ik nou goed trouwens dat je ook een schilderij van dat moment in je huis hebt hangen?
7: Ja, maar we wonen nu zo daar, dat is zo groot. Dat past er niet meer in de woonkamer. Dus dat zit nu in de garage op. Het is, ja, het is geen schilderij. Het is, hoe noem je dat, graffiti.
2: Oh, graffiti, ja. Maar het geeft wel aan dat het een bijzonder moment voor je is. Is dat vanwege ook... je commentaar, of is dat vanwege het moment van Maradona?
7: Nou, ik heb van Maradona enorm genoten. Dat van zijn hele gedoe en leven en wat dan al iets meer zijn, zou ik bijna zeggen. Maar ook zeer zeker van zijn voetballerij. Dit is voor mij de beste.
9: Maar hoe zag je dit, Theo? Hoe zag je dit zo scherp? Je zegt net, ik zat hoog en keek amper op een monitor, keek gewoon op het veld. Dit zag je met je ogen op het veld. Jij zag dat het
7: was. Ik kan toch moeilijk nou op de borst gaan zitten kloppen?
9: Jawel, mag gewoon.
7: Nou ja, dit past bij het vak dat je dingen goed doet. En ik heb er denk ik niet op voorgestaan om goede dingen te doen. Maar wel kennis van zaken. En dit geval van de hensbal, dat was natuurlijk typerend iets waarvan ik zelf kon denken dat je dat deed.
2: Ja.
7: Als je niet bij de bal kan komen.
2: Waren er toen ook al complottheorieën over dit? Want nu we hebben natuurlijk met Messi gehad dit WK.
7: Ja.
2: Was dat toen ook?
7: Ja, natuurlijk steken die op een gegeven ogenblik de kop op. Maar ja, het is maar net, zoek je naar een complot of ben je van overtuigd, nou, dit moet haast wel een complot zijn. Mm. En natuurlijk kwam, er zijn in de hoogste kringen vaak momenten waarbij je denkt van, nou, hier is over gesproken van tevoren. Mm. En wat is nou goed voor het voetbal? Of hoe helpen we dit nu? Of hoe is de voorzitter van de Argentijnse bond bevriend met de voorzitter van de Wereldbond en dat soort zaken. Ja, natuurlijk kan het zijn. En de scheidsrechter en de grensrechter ook met name hebben het moeten kunnen zien.
2: Ja. Maar dat is niet gebeurd.
7: Maar dat is niet gebeurd.
2: Nee. Maradona zelf die heeft er wel eens over gezegd van ja, vals spelen mag, zolang men het maar niet ziet.
7: Nee. Ja, dan denk ik, ja, ik moet natuurlijk nu zeggen dat het inderdaad, vals spelen mag nooit. Hè?
2: Nee.
7: En dan ondertussen denk ik, ja, als je nou toch, ik heb op straat gevoetbald in de speeltuin als jongen.
2: Mm-hmm.
7: Hè, als kind. En dan deed je wel eens wat niet mag. En ik heb op school moest ik hockeyen. Dat vond ik verschrikkelijk, dat kon ik niet met zo'n stick. Dus ik maakte herhaaldelijk mijn voeten naast.
2: Ja.
7: En dan zorgde ik ervoor dat mijn voeten in ieder geval dat balletje tegenhield.
2: Nou, en als het niet gezien werd?
7: En als dat niet gezien werd, dan ging het op school gewoon door.
9: Je hebt genoten van Maradona, zeg je, Theo. Ja, later in de wedstrijd, alle twijfel was weg, hè, op een gegeven moment.
8: Maradona. Allemaal fantastisch. Echt waar. Hij laat iedereen staan alsof ze er niet zijn. Maradona! Oh! Alle twijfel is weg. Dit is de beste voetballer van het wereldkampioenschap voetbal. Mocht iemand er nog enigszins aan twijfelen, dan is deze rust voldoende om alle twijfel weg te nemen. Vergeven is de hensbal, want dit is puur goud.
9: Zo.
2: Vergeven?
7: Ja. Ja. Ja. Ja. Ik was wel een liefhebber van die gozer. Dat is toch voetbal van een genre waarvoor als je van sport houdt. He, dus ik maak het algemeen.
2: Ja.
7: Maar zeker ook als je van voetbal houdt. Als kind groei je op. Ik heb het erover dat je dan speelde. Ik was nog geen lid van een club of zo. Dat kon nog niet direct. Daar was het geld ook niet direct zo ruim voor aanwezig. Je ging naar een speeltuin voetballen. Dus vandaar die uitdrukking ook, dat straatvoetbal.
2: Ja, ja.
1: Er is trouwens een geweldige documentaire gemaakt over deze goal, de tweede goal van Maradona.
2: Die slalom.
1: Met de spelers van de Engelsen. Die elkaar dan enorm aan het afzeiken zijn.
7: Ja.
1: Over van ja, maar had jij niet even een stapje extra kunnen zetten. Maar met een soort van ja, dat is echt geweldig om naar te luisteren. Echt een aanrader.
2: Ja, in deze documentaire valt het op hoe bewonderend toch ook wel de Engelsen zijn over Maradona. Hè. Dus met het verstrijken van de tijd is die bewondering waarschijnlijk alleen maar toegenomen.
7: Ja, dit is heel mooi. Dit is gewoon geweldig. En dit is de beste voetballer. En er wordt wel eens gezegd, Messi nu. Ja, maar ik houd ook wel van de verhalen om de mensen. Kijk, een paar jaar geleden waren we in Argentinië. En daar hebben we gekeken in de buurt. En daar is alles toch nog van het stadion in de buurt. Ja. En daar hebben we het rondgelopen enzovoort enzovoort. Het mooie was daar, er hing in een gelegenheid daar vlakbij. Daar hing ook een foto ineens van Ronald Koeman.
2: Oh ja.
7: Dus die was daar ook in die buurt geweest. En dan moest je dan op de foto. En dan hang je daar dus van mensen die er ook zijn geweest. Dat vond ik altijd een heel aardig moment dat je dat ineens... Verrek, Ronald Koeman heeft hier ook rondgelopen.
9: Luister je het nog vaak, deze fragment, of kijk je het nog vaak?
7: Nee, natuurlijk niet. Ik heb dat ding aan de wand hangen in de garage. Dus als ik nog eens denk, nee, dat zou idioot zijn. Kijk, jullie nodigen me nou uit om hierover te praten.
9: Ja.
7: En dat doe ik, omdat ik het... Dit is een waanzinnig wedstrijd met de grootheid van Maradona.
2: Ja.
7: Ik heb Maradona toen ook nog gezien in het wereldkampioenschap... waarbij hij op een gegeven moment naar huis moest, omdat hij gedoopt...
2: Was het 94?
1: Grote gedrogeerde ogen.
2: Ja. Dat ze die camera inkeken.
7: En daar hangt ook weer een aardig verhaaltje vast. Ik werd daar uitgenodigd om daar te komen kijken... omdat er een Nederlander was die reed met zo'n karretje op het veld naar de blessures... bij het kampioenschap in Verenigde Staten.
9: Ja.
7: En die zei van, ik loods je wel naar binnen. En dat had hij toen ook gedaan. Maar ja, op een gegeven moment werd duidelijk... van dat er iemand stond te kijken, waar hoorde hij nou bij? Toen kwam de veiligheidsdienst van die Argentijnse ploeg. Die zei van, wie bent u? Ik zeg, nou, deze perskaart heb ik. Ja, u mag er niet zijn. Dus toen werd ik wel de boel uitgenodigd. toen was het ook even heerlijk om te zien in een training... wat niet, daar dan gebeurde.
9: Niet alleen Maradona werd verwijderd. We danken je zeer, Theo, dat je hier was op je verjaardag. Fijn dat we even met je erover konden praten, over die prachtige momenten en de liefhebber in jou hoorden we toch ook weer even door de speakers heen. Dat vind ik mooi om te horen. De documentaire The Match is dus vanaf morgen te zien in meer dan 30 bioscopen.
10: Ja, kun je even staan?
11: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze Ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
12: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
13: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je... een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen... of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat... maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten... Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
15: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
16: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
17: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
18: NPO Radio 1, 10 uur.
19: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
20: Straks de tweede helft van Sunderland tegen AZ in de Europa League. De ruststand is 0-0. We halen even een update uit de Tweede Kamer... waar de algemene beschouwingen nog altijd bezig zijn.
9: Dat zometeen dus in Langste Lijn en Omstreken... allemaal na het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
21: In Zweden hebben de centrumlinkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootst zou worden. Met 99% van de stemmen geteld, roept de Zweedse publieke omroep Centrum Links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel, onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
0: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
21: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. In een collegezaal van de universiteit in Eindhoven is vanochtend gevochten nadat een student de Hitlergroet had gebracht. De beveiliging van de universiteit heeft de vechtende studenten uit elkaar gehaald. De TU Eindhoven zegt maatregelen te nemen tegen de student. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend werd dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor woningbouw en de economie. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. En dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
3: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
21: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Hij haalde toen de finish niet. Hij werd, net zoals zoveel in Franeker, van het ijs gehaald. En Kroes was 87 jaar. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen. En dan wordt het zo'n 17 graden.
22: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
25: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
27: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
28: Alsjeblieft, je auto is in tiptop in orde.
29: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
30: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
31: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
32: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
31: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
18: NPO Radio 1. EO-NOS.
19: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
9: met de tweede helft bij Sunderland AZ. Jeroen Elsoff.
1: Iets minder Sunderland storm. AZ doet het goed in die eerste minuten van de tweede helft. We zitten in de 50ste minuut. AZ heeft echt heel veel kansen overleefd voor rust. En nu valt het aan na rust. Het staat nog wel 0-0.
20: En met een gebakje vanwege de jarige Theo Rijtsma erbij gaan we hier in de studio ook analyseren met Robert Maaskant.
9: Ja, Jeroen, het was overleven voor de rust. Hoe is AZ eruit gekomen?
1: Oh, bijna zat hij erin in de 51ste minuut voor AZ. Kees Smit met een prachtige beweging op de kleine ruimte. Hij is er bijna een paar kwijt, 2-3 kwijt met een bal achter het standbeen langs. En dan moet hij uithalen met links en dan rolt die bal naast. Echt tot kan het niet geloven. Dit was het moment geweest voor, zoals ze hem hier noemen in Engeland, de man van 60 miljoen. Maar dat is nog niet voor hem betaald. En of het ooit betaald gaat worden, moeten we ook nog afwachten. Hier had hij dat prijskaartje wel enigszins kunnen bekrachtigen als hij dit had afgemaakt. Want dan was hij in ieder geval in Engeland beroemd geworden door een treffer tegen Sunderland in de Europa League. Dit was toch een kans voor AZ. En zo zien we toch eigenlijk twee grote kansen voor AZ. En nu aan de andere kant een die naast gaat voor Sunderland. Daar gaan we weer. Het gaat weer op en neer met Isidor die nu dus de bal naast knalt in de 51ste minuut in het 16 meter gebied van AZ. Ik zie gelijkenissen opgaan met de eerste helft. Daar zagen we in de eerste minuut een reuze kans voor Daal. Die kwam nog tegen de hak aan voor een Roes. En nu zojuist dus Smit met die bal voorlangs. Er gaat het een en ander gewisseld worden. AZ heeft dat trouwens al gedaan. Halverwege, want Patagi is gekomen voor Oefkir. Oefkir had al een gele kaart op zak. Misschien dat echt wel daar geen risico mee wil nemen. Ballard komt er nu in voor Alderete. Ballard, normaal gesproken dus de man die wel op die positie centraal achterin staat. En Alderete die een beetje mank loopt. En bovendien ook al geel op zak heeft. De Paraguayaan oogt niet helemaal fit meer. Dus zien we nu die Ballard, Daniel Ballard, die Noord-Ier daar komen. Ook ervaren natuurlijk al jaren hier bij Sunderland. Omdat hij uiteindelijk niet slaagde bij Arsenal waar hij het probeerde. Maar waar hij uiteindelijk zijn debuut niet kon maken in de Premier League. Hier komt Sunderland weer en Goes krijgt hem op de hak. En dan krijgt de busser hem ook op de hak. En daarna krijgt Koopmeiners hem op de hak. Zo zien we drie hakken. Maar staat het nog 0-0 in de 53ste minuut. Kansen nu weer voor Sunderland. We gaan weer in de zesde versnelling van links naar rechts. Je zou er een liedje over kunnen maken. Het staat 0-0 in het Stadium of Light.
20: Ja, zover gaan we niet, jongen, het liedje. Robert, ja, de parallel inderdaad met die eerste helft. Die eerste grote kans voor Kees Smit. Ja, gaat hij erin? Dan kan het zomaar de band breken.
2: Ja, ja, zo praten we natuurlijk wel heel makkelijk over wedstrijden. Dat was een heerlijke sleepbeweging van hem. Ja. In de 16 meter. Handig balletje van Meerdink, die hem een klein tikje meegaf nog naar hem. Waarna hij hem eigenlijk zelf helemaal vrij speelde met die sleep. Maar AZ begint goed aan de tweede helft. En dan een seconde later is in één keer Sunderland weer. We hadden het net over het momentum. Staan ze in één keer weer voor de keeper. En ja, dan moet AZ er maar weer onderuit zien te spelen.
9: Hoe kan je onder dat tempo waar Sunderland mee jaagt en de intensiteit, hoe kan je daar op prepareren? Op
2: ja, er zijn eigenlijk twee manieren om dat te doen. Dat is één, heel goed de diepte te bespelen. Dus dat houdt in dat je met snelheid moet spelen. Dan gaat een laatste lijn van de tegenstander gaat twijfelen. Want die gaan dan wat verder naar achteren, waardoor de ruimtes groter worden. Ja. En twee is door gewoon een fantastisch positiespel te spelen. Dus heel brutaal onder druk in de dekking aangespeeld worden. Op het juiste moment weg kunnen draaien. Eventjes de keeper gebruiken. En daar je rust in vinden. Dat probeert AZ ook wel, hoor. Je ziet ook de bussen nog wel regelmatig even aan de bal komen. Om even het tempo van Sunderland te breken. Maar ja, op het moment dat ze door gaan jagen, dan is vaak het enige antwoord diep te spelen. En daar moet je dan een krachtige spits hebben. Een type Brobbie. Maar goed, die zit op de bank bij Sunderland. Dus dat helpt AZ op dit moment niet.
20: Ja, die zou er ook nog zomaar in kunnen komen voor Sunderland. Het gaat dus van links naar rechts en van rechts naar links, Jeroen.
1: Dat gaat natuurlijk ook gebeuren. Het invallen van Brian Brobbie. Het wachten is daarop. De vraag is dus, hoe lang moet het publiek hier daar nog op wachten? AZ heeft nu weer de bal met Smit, die wat secuurder is dan in de eerste helft daar. Ook niet altijd even lekker voor. voor de dag kwam. Maar dat komt natuurlijk door die druk en die kleine ruimtes op de as van het veld. Want Sunderland geeft AZ daar ook geen meter ruimte. Nu heeft Daal de bal. Daal, man van de eerste grote kans. De enige tussen de palen trouwens voor AZ. Want we zien heel veel kansen in de statistieken. Maar tussen de palen, dat valt allemaal mee. 14 doelpogingen voor Sunderland. 4 voor AZ, maar 3 tussen de palen voor Sunderland. En eentje dus voor AZ. Voor de man die nu de bal heeft, Daal, die hem schoot op de voet van Roes. Daal wacht en wacht en opent nu op Pataji. Pataji moet hem met het hoofd controleren, dat lukt niet. En dus kijkt hij een beetje boos naar Daal. Boos kijken kan Echtold ook, maar die staat nu gewoon met de handen in de zak. Als hij echt boos wordt, dan hoor je het zelfs in dit stadion. Overal op de tweede ring ook nog in het Stadium of Light. Zo hard schreeuwt Echtold, die natuurlijk enorm kan bulderen. Als soort van motivatiecoach, want dat is hij ook wel gebleken. Bij AZ sinds zijn komst, want hij heeft de boel toch behoorlijk op scherp gekregen. Waar het onder Maarten Martens zijn voorganger toch vaak een beetje slappe hap was op de momenten dat het moest. Nu moet het ook voor AZ in deze opening van de Europa League. En staat het nog 0-0 na 55 minuten. Dat is voor AZ natuurlijk een prima stand. De mindere tegenstanders komen hierna voor de Alkmaarders. Een ontmoeting tegen Hapoel Beersheva thuis, tegen een ploeg uit Armenië daarna uit. En dan het grote Juventus in eigen huis op 9 november. Je weet ook in deze competitie dat je een punt of 9-10 moet hebben. Zeker 10 om zeker te zijn van de tussenronde. AZ heeft de bal. AZ vorig seizoen in de Conference League uitgeschakeld in die kwartfinale tegen Shakhtar. Nadat het bekeravontuur in zicht kwam, heeft AZ dat allemaal laten lopen. Daar is toen veel over te doen geweest. Nu is alles weer opnieuw gestart met Pataji aan de rechterkant van het veld. Pataji haalt hem er even uit. Geeft hem aan zijn centrale verdediger Goes. Geeft hem aan Koopmeiners. Koopmeiners gaat naar de andere kant verplaatsen via Schout. En dus zijn we aanbeland aan de linkerkant van het veld. De rand van het 16 meter gebied bij Daal. Daal met een actie tussendoor. Goeie bal van Daal. En daar komt Meerdink. Meerdink, kan je schieten, Meerdink? Ja, daar kan je. Maar geblokt. Hij was aan het zoeken naar zo'n kanonschot. Hij stak de lont van zijn linkerbeen al aan. Want dat zit daar een enorme kogel in natuurlijk. Maar uiteindelijk werd het schot geblokt. Is AZ wel weer aan het aanvallen nu met de technische spelers. Met Smit en met Daal. Klaasje zegt laten we even rust pakken. En speelt hem terug naar zijn verdedigers. 10 minuten onderweg naar rust. Het staat 0-0. AZ is weer een beetje aan het aandringen. Toch even dit meenemen met Wouter Goes. Maar dat loopt stuk en dus blijft het 0-0.
9: Ja, ondertussen gebeurt er nog meer in de sportwereld. Mathieu van der Poel bijvoorbeeld heeft de openingsrit van de Ronde van Luxemburg gewonnen. Met moeite, dat wel. Hij leek vertrokken voor een solo, maar met nog 4 kilometer te rijden strandde zijn vlucht. Van der Poel had echt nog voldoende over om Pierre Gautereau te kloppen in de sprintheuvel op. Met de tong op de schoenen, zegt hij.
4: Ja, dat is natuurlijk weer zo'n aankomst waar dat iedereen tot de limiet gaat. Ik denk zeker om de Zurich Andersen ging echt dan heel ver aan. En, ik moest eerst dat gaatje nog dichten, dus dat moest van ver komen. En dat deed wel pijn.
9: Van der Poel ziet deze vijfdaagse koers als voorbereidingswedstrijd op de WK wielrennen.
20: Ja, wij zitten hier dan weliswaar aan een gebakje, maar geen kebab en McDonald's meer voor Luc Littler. De darter heeft zijn eetpatroon flink omgegooid en kiest tegenwoordig voor gezonde, caloriearme maaltijden. Daarvoor heeft hij een kok ingeschakeld die ook meer dan 10 Premier League voetballers begeleidt. Littler wil afvallen om fitter te worden, zodat hij ook de komende jaren op het podium mee kan op het hoogste niveau.
9: Ja, Jeroen, je hoopt natuurlijk ook dat zo'n goede tegenstander het beste in AZ zelf naar boven haalt. Hè?
1: Ja, dat hoop ik zeker. We zijn allemaal van Nederlandse clubs in Europa. Dan staat er toevallig ook nog Alkmaar op mijn paspoort. Dus misschien dat ik nog wel een beetje meer
9: oordeel. Maar je had het net over die tegenstanders die nog komen. Maar ik dacht van, oh ja, zo'n goede tegenstander kan natuurlijk ook het beste in jezelf naar boven.
1: Tuurlijk, dat kan. Maar je kan ook overhoop gespeeld worden. Een hele goede tegenstander deed een andere ploeg in Nederland vorige week nog pijn. Maar dat haalde daarna weer het beste in Feyenoord naar boven tegen Pek Zwolle. Dus je weet nooit of het in de rebound ook nog gebeurt. Nu moet Smit heel snel het veld uitrennen. Die denkt, moet ik eruit. Dat begreep hij eerst niet helemaal. En daar doet hij dan te lang over. Veel te lang. En dan is het nu AZ met z'n tienen. Oh, dat is niet zo heel handig gedaan. Hij had niet door dat hij eruit moest, Smit. Dat kreeg hij kennelijk niet door. Toen rende hij als een gek over de lijn. En toen was hij te laat. Hij is aan het balen, Kees Smit. Niet opgelet. Want nu moet AZ met 10 man staan. Terwijl die invaller klaar stond om erin te komen. Maar dat is dus allemaal niet gelukt. En dus is het AZ nu met 10 Dat is onhandig, zeg, dat ze dat overkomt. Want nu moeten ze een minuut wachten en misschien wel meer. Totdat het moment daar is dat het spel stil ligt. En dan word je pas weer 11. Dan zou ik nu maar heel erg rustig aan om het nemen van deze vrije trap. Dat is toch opmerkelijk hoor, de manier waarop dit gaat. En ik zie dat Echtold er een beetje rustig onder blijft. Maar als je hier nu tegen een tik aanloopt omdat je niet oplet, dan wordt het natuurlijk helemaal treurig. Maar goed, AZ doet rustig aan. En daar is dan uiteindelijk inderdaad de komst van de man die er weer een elftal van maakt. En dat is dan maar goed ook dat dat uiteindelijk is gelukt. Want het heeft wat tijd in beslag genomen. Biskov is de lijnen binnengelomen. Valdemar Biskov, de Deen, die is aangetrokken. Die een goede indruk maakt. Vooral toen hij inviel in het Abelenstra stadion. Toen maakte hij grote indruk. Op de wedstrijdformulier staat trouwens wel achter zijn naam Andreassen. Dat is dan weer de naam die hij bij de UEFA vermoedelijk heeft gekregen. Valdemar Biskov Andreassen, de Deen. Maar hij gaat in Nederland gewoon door voor de man met de achternaam Biskov. Die wordt hier gebruikt als hij de bal heeft. Vandaar wat verwarring ook bij de regie van de televisieploegen hier in Sunderland. Daar hebben wij gelukkig geen last van. Biskov heeft nu de bal in de voeten gehad. Die tikt hem op Meerdink. Meerdink terug naar Biskov. Maar dat past allemaal niet. Dan moet Meerdink er ook weer secuur erin zijn. Meerdink nu wel aan het jagen. Maar dat heeft ook geen zin. We zijn een uur onderweg. Half uur volhouden nog voor AZ. Dan gaat het met een punt weg uit Noordoost-Engeland bij de Black Cats uit 1897. Het mooie Sunderland. Maar AZ is er nog niet.

0: Enough is enough van Post Malone.
1: Maar enough is het nog niet daar in Sunderland. Want nog iets minder dan een half uur te gaan bij Sunderland AZ. Jeroen.
2: Ja, ik denk toch dat AZ met een punt wel zegt dat is enough. Ja. Voor aan het einde van de rit. We'll take it home.
1: Op de Post Malone ermee.
2: Precies. Ja, nou, laten we nu stoppen met de woordgrap. Want het wordt een hele flauwe avond. Want en voor je weet loop je tegen een doelpunt aan. Dan heb je helemaal niks. Het is 0-0 in de 63ste minuut. Met Goes die de bal in het 16 meter gebied heeft van AZ. En hem dus maar naar voren knalt. AZ zit nu weer in zo'n fase dat het even niet van het eigen 16 meter gebied afkomt. Maar Klaas die helpt wel. En Chaves komt. Je ziet het veld wat groter worden. Zouden ze bij Sunderland ook moe worden? Zou kunnen. Maar Chaves wordt ook moe. Want die speelt hem zomaar in de voeten van de rechtsback van Sunderland. Als ik goed kijk, nu zie ik Brobbey klaarstaan. Maar die moet nog even wachten met invallen. Want Daal heeft hem. Daal, nou, met zo'n wonderactie. Daal legt af. Dan maar een Patachi-wonderactie. Want die is nu de man die de bal aan de andere kant heeft. Maar Patachi heeft nog niet helemaal door dat hij tegen een Premier League-ploeg speelt. Want die speelt in het tempo alsof hij in Rio de Janeiro als Braziliaan in het voetvolley is. En dat heeft niet zoveel zin, want hij is de bal kwijtgeraakt. En dan gaat hij dan. Penalty voor AZ. En Patachi is degene die de overtreding maakt. Jongen, wat speelt hij de laatste weken ongelukkig. Hij maakte al een fout in eigen huis tegen Willem II, waar hij zwak inviel. AZ speelde gelijk en ook nu raakt hij aan de ene kant de bal kwijt. Wil hij dat herstellen in al zijn ijver aan de andere kant. En loopt hij zijn tegenstander omver. Wat een ongelooflijk domme overtreding. Ja, hij, aan de andere kant, zijn standbeen staat gewoon en daar schopt zijn tegenstander dan tegenaan. Ja, ik vrees dat de VAR hier vanaf gaat blijven. Maar je zou kunnen zeggen, wat kan hij er nou eigenlijk aan doen? Want het is geen pootje haken. Ja, maar ja, hij voorkomt een doelpoging. Zo zal de scheidsrechter en de VAR naar kijken. Hij krijgt geel achter zijn naam. Hij schopt zijn tegenstander niet neer. Hè. Hij zet gewoon zijn been neer. Maar ja, dat been dat ontneemt uiteindelijk het schot voor zijn opponent. En dus gaat de bal op de stip. Onhandig, een aanvaller. Die iets probeert te herstellen en die dan gaat meeverdedigen. Maar dat is zijn beroep niet. En ik ga ook geen tegelzetter worden. Want dat gaat ook helemaal mis. Dat had Patachi hier verdedigend ook wel maar moeten laten lopen op deze manier. Want dit ging dus ook mis. Een kans vanaf 11 meter.
3: Ik zag ook weer een mooi ritueel, Jeroen, dat er weer 4-5 spelers bij gingen staan. Hè? Om niet te laten zien wie hem ging nemen net.
2: Ja, en dat noemen ze ook het beschermen van de nemer. Hè? Dus dat zijn hele protocollen voor. Dus je gaat en de strafschopstip bewaken dat er niemand intrapt. En je beschermt de nemer. Maar de nemer moet nu cool blijven. Dat is Lefay. Heeft veel gemist in deze wedstrijd. Veel kansen gehad. Is het Lefay of penalty killer de busser? Het is Lefay. En dus is daar de 1-0 voor Sunderland. AZ heeft het 65 minuten volgehouden. Totdat Patachi een overtreding maakt. En Lefay nu Sunderland op voorsprong heeft geschoten in het Stadium of Light.
0: Domme overtreding of pech ook een beetje? Ja, je zou kunnen zeggen.
3: Ja, typisch een aanvaller die zijn fout probeert te herstellen. Een sprint maakt van bijna 80 meter over het hele veld. En dan, ik denk inderdaad, als je hier oprecht naar gaat kijken, dat hij misschien wel eens geen strafschop had kunnen geven. Omdat Patachi zet zijn voet neer en daar wordt tegen aangeschoten.
0: Ja.
3: Dan heeft hij natuurlijk een beetje de pech dat Patachi ook de bal niet zelf raakt. Dus ja, daar kan je ook wel weer wat van vinden. Maar dit was onbenullig. Een verdediger zou nooit op die manier verdedigen daar. En AZ wordt gevangen in de ruimte die ze nu wel een keertje openlaten. En daar maakt Sunderland meedogenloos gebruik van.
1: We gaan weer even naar Den Haag. De algemene politieke beschouwingen die zijn nog steeds in volle gang. Eerder vanavond spraken we al met politiek verslaggever Gerard Beverdam van het ND. En dus is het de hoogste tijd voor een update. Goedenavond, Gerard.
4: Hallo.
1: Nog steeds korzelig?
4: Ja, het wordt steeds inhoudelijker eigenlijk. Henry Bontebal van het CDA is al een uur aan het woord. En er zijn al best wel heel veel thema's de revue gepasseerd. AI, maar ook best wel een gevoelig abortusdebat. Het ging zelfs net even over het terugsturen van een geworteld asielgezin dat al jaren nu in een kerk in Kampen verblijft. Dus dat is ook wel weer de charme van de algemene politieke beschouwing, dat er heel veel thema's aan de orde kunnen komen.
1: Ja, dus het wordt inhoudelijker. Maar heeft hij ook nog een alles overkoepelende boodschap, Bontebal?
4: Nou ja, toch wel wat hij aan het begin van zijn bijdrage zei. Van willen we dit minderheidskabinet laten slagen, dan is er gewoon een andere politieke cultuur nodig. Nou ja, en wat ik een uur geleden al bij jullie zei. Ja, dat is nog wel een worsteling voor Politiek Den Haag. En daar zien we eigenlijk vandaag toch ook nog niet zo heel veel van. Ja, tenzij dat oppositiepartijen zeggen, sluit bij mij een totaaldeal. Maar ja, dan zou je ook kunnen vragen, dan had je beter in het kabinet kunnen gaan zitten. Of ja, het is niet voor niks dat je niet in dat kabinet zit. Want ja, Nou ja, goed, daar kun je dus heel veel jijbakken over voeren. En ik denk dat aan premier Jette morgen een behoorlijke taak en een behoorlijke kluif ook wordt om hier ook nog wel een doorbraak in te forceren.
1: Ja, dat wordt nog interessant. Je noemde al inderdaad het feit dat Bontebal het onder meer had over AI. Er was nog een opvallend moment. Dat was toen Volt-fractieleider Laurens Dassen hem daarover interrumpeerde.
5: Ja, voorzitter, de heer Bontebal begon net met een heel lijstje met zorgen. En een van de zorgen die ik daarin miste is de toekomst van AI.
1: Ja.
5: En dat is namelijk een van de... Maar voorzitter, ik merk dat er hier gelachen wordt in de zaal. Maar ik vind het best wel schokkend dat we hier een plenair debat hebben over de algemene politieke beschouwingen. En dat het eigenlijk niet gaat over artificial intelligence.
1: Hij reageert ook een beetje korzelig. Maar waarom werd er nou gelachen?
4: Ja, dat is ook een beetje omdat Laurens Dassen van Volt hier vandaag al een paar keer over is begonnen. En inmiddels de klok ook verder tikt. We zijn bijna 10:30 en we zijn aan de zesde spreker. We hebben er nog 11 hierna te gaan. Dus dat betekent ook wel dat het nachtwerk gaat worden. En je ziet dat er dan op een gegeven moment, dan komt er zo'n kantelmoment in zo'n algemene beschouwingen. En dan wordt er ook af en toe eventjes een grapje gemaakt. En dan kan niet altijd iemand dat helemaal gelijk waarderen. Maar ik denk niet dat iemand in de Tweede Kamer het belang van een debat over AI onderschat.
0: En het Max Verstappen tempo moet er misschien een beetje op om überhaupt voor het licht morgenochtend klaar te zijn. Maar dat zal vast wel lukken. Kijk, morgen is Jette aan de beurt. Wat denk je, wat voor koers gaat hij varen? Want D66, zijn partij Paternotte, werd eerder vandaag beticht van niet zo'n lekkere houding ten opzichte van de oppositie.
4: Ik denk dat hij toch nog gaat proberen om te zeggen van ik wil liefst een zo breed mogelijk akkoord en laten we gewoon eerst met elkaar in gesprek gaan. Ik denk niet dat we morgenavond ineens duidelijk hebben met wie dit kabinet zaken gaat doen. En dat zag je ook gisteren al, hè, aan alle interviews die Jette heeft gegeven daarover. Dat hij toch nog zegt van ja, we staan voor hele grote keuzes. Rond stikstof, maar ook rond de sociale zekerheid, rond asiel, nog een paar andere zaken. En waarom zouden we ons gelijk van tevoren vastleggen op één kant van de Kamer? Hij wil dat zo lang mogelijk openhouden. Er zijn ook weer mensen die zeggen, ja, dat heeft ook te maken met alles met de provinciale verkiezingen van volgend jaar. Dat ze eigenlijk toch nog eerst willen afwachten hoe ziet de Eerste Kamer er na die verkiezingen uit. Dat het ook politiek strategisch is ingegeven. Maar ik denk dat het op dit moment ook wel een beetje een verlegenheidsoplossing is van nog niet buigen naar links of naar rechts. Maar eerst eens eventjes de komende weken afwachten ook hoe die begrotingsbehandelingen gaan lopen.
0: De onderhandelingen gaan rustig door na vandaag en morgen, zoals we van jou vernemen. Gerard Beverdam, politiek verslaggever van het NE. Dankjewel en succes nog even in Den Haag. Wakker blijven, hè?
4: Yes, dankjewel, doen we.
1: AZ op achterstand in Sunderland, Jeroen.
6: Ja, dus proberen ze terug te komen in de wedstrijd via Biskov, die Patakzi niet bereikt. De man die de overtreding maakte. We hebben het nog een paar keer teruggezien. Nu een goedkoop gegrepen penalty. Dat durf ik er wel bij te zeggen. Want het was zeker geen opzettelijke overtreding van Patakzi. Maar goed, de scheidsrechter gaf hem. En ik denk dat de VAR heeft gedacht, ik ga mijn collega hier niet afvallen. We moeten nog naar het hotel vanavond. En dan moet nog gezellig blijven. Dus we laten deze bal gewoon op 11 meter liggen. AZ heeft de bal met Klaasi. Speelt hem weer naar Patakzi. Die heeft dus wat goed te maken. En dat gaat hij nu proberen te doen. Patakzi loopt op. Heeft Dijkstra bij zich. Patakzi, waar is Meerdink? Voor het doel misschien. Patakzi wacht veel te lang. Klopt zich dan wel terug aan de bal. Dat doet hij dan weer goed. Moet wat sneller gaan handelen aan de bal. Met het maken van zijn keuzes. Patakzi, dat is de laatste tijd toch wat weer een beetje zijn probleem. Nadat hij ontzettend goed begon. Gaf een tijdje terug een interview. Dat hij voor seizoen zo ongelooflijk veel last had van de wintermaanden in Nederland. Toen het koud werd. Dat echt iemand is die houdt van de zon. Misschien dat hij daarom goed is begonnen in augustus. Maar nu wordt het weer een beetje frisser. Maar het is wel heel snel wat minder geworden met Patakzi. En het moet nog gaan vriezen de komende maanden. Dan kunnen ze misschien beter een paar weken op vakantie sturen. En weer terughalen als het lekkerder weer wordt. Als dit de momenten zijn waarop hij nu op deze manier wegzakt. AZ heeft Stenks natuurlijk nog als optie. Aan die kant ook op de bank. Niet dat ze Patakzi zullen gaan wisselen als invaller. Terwijl we nu een gele kaart zien voor Mukiele. Na een overtreding op Daal. Maar Stenks, daar is AZ heel voorzichtig mee. Heeft natuurlijk een hele lange lijst van blessures achter zijn naam staan. En daar willen ze geen risico's mee nemen. Bal bezit voor AZ. We zijn in de laatste 18 minuten van de wedstrijd aanbeland met Koopmeiners. Koopmeiners geeft hem aan Goes. En Goes speelt hem halverwege de helft van Sunderland naar Schouten. Schouten naar Daal. Daal met de actie. Eén kans. En AZ is natuurlijk terug in de wedstrijd die erin gaat. Het in één keer doorspelen van Klaasie. Meerdink moet het duel aangaan. Gaat het ook wel aan. AZ houdt de bal vast. Dat is goed gespeeld door Schouten. Maar dan wordt Klaasie afgetroefd. Dan is het nog een keer goed van Schouten. Klaasie kiest de voorwaarts paas. Maar het hakje van Chavez, ja, die dacht waarschijnlijk dat er iemand anders was die aan het rennen was. Want Klaasie staat niet bepaald bekend als de allersnelste motormuis van AZ. Dus kon hij het nooit belopen. Dan levert Schouten in. Ja, het zijn de duels die Sunderland nu weet te winnen. En AZ laat ruimte in de rug. Brobbey is er dus ingekomen. Ik denk dat Brobbey ook wel heel graag natuurlijk in zijn spits een doelpunt wil maken. Maar het is ook alweer een tijdje geleden dat Brobbey zijn laatste goal maakte. Dat was op Arrowhead. Kansas City. Op het wereldkampioenschap tegen Tunesië. Daarna heeft Brobbey niet meer gescoord. Het staat 1-0 voor Sunderland. En het laatste kwartier van de wedstrijd is aanstaande.
7: NPO Radio 1.
1: Het is inmiddels 10:30. Het NOS-journaal. Michiel van der Velden.
8: Bij de verkiezingen in Zweden heeft de centrumlinkse oppositie de verkiezingen gewonnen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, is duidelijk dat er precies genoeg zetels zijn voor een meerderheid. De rechtse partijen hebben een zetel minder. De Amerikaanse centrale bank verhoogt voor het eerst in 3 jaar de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen, die vooral is ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het verhogen van de rente heeft ook gevolgen op de wereldwijde financiële markten. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond, onder wie de 2 verdachten. Een van hen raakte zijn benen kwijt. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis.
9: Langs de lijn en omsteken.
0: Jeroen, hoe komt AZ deze tik te boven van die penalty tegen?
6: Nou, lekker voetballen en proberen iets terug te doen. Dat is de enige manier, want je zal door moeten. 75ste minuut. AZ heeft de bal. Het is natuurlijk ook voor AZ een slopende wedstrijd geweest tot nu toe, gezien het tempo. Maar met 1-0 leef je nog altijd in 1 kans. Er komt altijd nog wel een kans in zo'n wedstrijd. Een grote kreeg Kees Smit al. Misschien nu Daal. Daar komt misschien die kans. Daal moet snel handelen. Doet dat niet goed. Ja, snel handelen wel. Krijgt hem dan terug. Aangeraakt. Ho, dat was hem bijna. Wel per toeval. Maar hij gaat net naast. Dat scheelt 30 centimeter. Een schot van Daal. En ik denk dat hij via Koopmeiners uiteindelijk naast gaat. Of is het Ballard die er ook nog aan heeft gezeten? Ik gok hem op Koopmeiners. Maar dit was dan echt de kans. Daal die eerst een hele slechte bal in huis heeft. Dan krijgt hij hem terug voor de voeten. En dan schiet hij hem tegen Koopmeiners aan. En Koopmeiners had hij bijna juichend kunnen weglopen. Zonder dat hij het zelf door had. Maar dat gaat dus net niet door. Klaasie wordt naar de kant gehaald in de 76ste minuut. Dave Kwakman wordt in het elftal gebracht. Nog iemand zonder al te veel Europese ervaring in de ploeg bij AZ. Kwakman die het elftal moest verlaten na de terugkeer van Smit. En nu dus het laatste deel van deze wedstrijd mag meedoen. 75 minuten onderweg. Wat kan AZ er nog uit persen in het Stadium of Light in Sunderland? Het staat 1-0. Het is nog niet gedaan.
1: Ja, Robert, wat moet AZ nog doen? Vooral heel veel geluk hebben.
3: Nou, dat vind ik niet. Want ik vind dat AZ genoeg kwaliteit heeft om nog wel een goal te maken. En wat AZ een beetje in de kaart speelt op het moment is dat Sunderland wat tegen zijn eigen natuur gaat spelen. Dus die zijn zelf ook wat aan het vertragen aan de bal. Zijn de tempo er wat aan het uithalen. Proberen wat meer

0: doen. Vooral heel veel geluk hebben.
1: Nou, dat vind ik niet. Want ik vind dat AZ genoeg kwaliteit heeft om nog wel een goal te maken. En wat AZ een beetje in de kaart speelt op het moment is dat Sunderland wat tegen zijn eigen natuur gaat spelen. Dus die zijn zelf ook wat aan het vertragen aan de bal. Zijn de tempo er wat aan het uithalen. Proberen wat meer op te bouwen. Daar zijn ook geen wereldsterren in. Nee. Zijn toch gewend om ook vaker sneller de diepte te spelen. Daarom ook Robbie nu in het elftal. En daar zouden nog wel eens kansen kunnen liggen voor AZ. Dat ze daar vroegtijdig de bal op de helft van Sunderland onderscheppen. En dan snel naar de goal kunnen. Want het veld blijft groot. De ruimtes blijven groot. Dus ja, het zou maar zo kunnen dat AZ nog terug zou komen.
2: Ja, want als je zo kijkt naar het krachtsverschil dat al dan niet aanwezig is. Je kijkt naar een Premier League club en een Eredivisie club. Zie je veel verschil?
1: Nee. En ik vind het eerlijk gezegd, het is geen goede wedstrijd. Maar het is wel een hele leuke wedstrijd met een heel hoog tempo. Twee ploegen die vooruit durven te spelen. Die ook vooruit durven te verdedigen. Ik trok net heel eventjes in de pauze de vergelijking. Ik heb naar Heracles Utrecht of naar Excelsior Utrecht zitten kijken.
2: Ja, vond je heel leuk pot, hè?
1: Heb ik 25 minuten heb ik me echt kapot zitten te vervelen. Van twee ploegen die alleen maar balletjes breed aan tikken waren. En geen enkele intentie hebben om naar voren te gaan. Nou, dat zie ik vandaag bij deze twee ploegen wel absoluut. En worden er veel fouten gemaakt? Ja, absoluut. Maar die worden ook afgedwongen door het hoge tempo van de wedstrijd.
3: Maar wat kan AZ nog? Wat moeten ze nog doen, vind je?
1: Nou, wat ik al zeg, AZ, ze kunnen op een aantal verschillende manieren scoren natuurlijk. Maar vooral nu de kans ligt op het moment dat Sunderland op gaat bouwen, waar niet hun kracht ligt, dat ze daar in het afjagen een succesje kunnen halen.
3: Even volle bak druk.
1: Ja, vroeg storen en die bal veroveren daar. Dat zou AZ enorm kunnen helpen. En nu met Kwakman erbij hebben ze nog iets meer drijf naar voren toe vanuit het middenveld ten opzichte van Klaasie. Dat is natuurlijk, die speelt wat meer controlerend.
2: Nog wat ander sportnieuws. Henk Kroes, voormalig voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, is overleden. Kroes zat 37 jaar lang in het bestuur van de Elfstedentocht. Hij was lange tijd ijsmeester en moest Nederland meerdere keren teleurstellen met de mededeling dat het ijs niet goed genoeg was. In 1994 werd hij voorzitter van de Elfstedentocht en 3 jaar later sprak hij de legendarische woorden:
4: "Het gaat on."
2: Ja, Kroes is dus de bedenker van deze uitspraak. Hij was 87 jaar.
3: Tennister Suzanne Lamens weet eindelijk weer wat winnen is. Ze won in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Sao Paulo van de Braziliaanse Carolina Alves. En dat is haar eerste overwinning in bijna een jaar tijd. Lamens was vorig jaar de nummer 57 van de wereld, maar was door die slechte reeks inmiddels afgezakt naar plek 182 op de wereldranglijst.
2: En winnen lukte Max Verstappen dit jaar nog niet. Tot vanavond.
5: En Max Verstappen has won. One car to go to win it all. Standing on the power as we go to the inside.
6: This is it.
5: This is the move. Launch. They spin. And Max Verstappen has got past all of them. Max versus 100 is complete.
7: This is my first win of the year, so I take this one.
3: Ik zie helemaal geen Louis Dekker in het draaiboek staan. Hoe zit dit?
2: Nee, maar ik moet zeggen, het enthousiasme is nog groter dan mijn Formule 1 race, als ik dit zo hoor. Verstappen heeft bij dit reclame-evenement 100 karters ingehaald. Hij kreeg een uur de tijd om een veld van influencers, verslaggevers, misschien Louis Dekker wel, en een paar professionele coureurs in te halen. Verstappen lag na de eerste ronde al op de 39ste plaats en had na zo'n 20 minuten iedereen ingehaald. Dus hij weet inmiddels weer wat winnen is.
3: Ja, Jeroen staat wel gewoon in het draaiboek de hele avond al. Gelukkig maar, Jeroen, want je hebt een leuke wedstrijd om naar te kijken. Geen 25 minuten balletje breed, gelukkig. Zie je AZ nog aandringen?
8: Ik dacht de laatste 10 minuten. Stond ik de laatste 10 minuten ook nog in van de wedstrijd?
3: Ik zal even kijken voor je.
8: Ja. Ja. Oh, oké. Okay. Nee, ja, nee, AZ probeert toch aan te dringen. Het staat 1-0 voor Sunderland. We zitten dus in de 81ste minuut. En AZ heeft de bal en dus is het nog altijd wachten op nog een kans. Het kregen dus net alleen. En Sunderland trekt zich terug en probeert er via de counter nog iets van te maken als het gaat om de 2-0. Maar laat het balbezit nu wel echt aan de Alkmaar. Dus is dat wel zo verstandig, Sunderland? Want hier komt Chaves. Chaves voor de goal. En dan gaat hij. Nee, Biskov. Nee, ook niet. En Meerdink schiet hem erin, jongen. Nee, op Roefs. Jongen, wat een kansen voor AZ. Dat had het moeten zijn, de gelijkmaker. Daal nog een keer tussendoor. Chaves. En dan weggewerkt. Wat een kans voor AZ. Woest is hij echt tot aan de zijkant. Want het is een andere Nederlander die hier de hoofdrol pakt. Namelijk Robin Roefs. De Nederlander die wat het Nederlands voetbal betreft de hoofdrol niet moet pakken. Meerdink moet hem maken. Dit was toch zijn kans. En als spits wacht je op dit moment. En moet hij er eigenlijk gewoon in. Hij moet erin, maar hij schiet hem tegen de binnenkant van de knie aan.

0: van Roes. En echt tot ja, alsof hij een 220 schok krijgt. Zo loopt hij weg op het moment dat hij ziet dat die laatste kans wordt gemist. En er is toch een vierde official die naar hem toe loopt van, die hem terugstuurt. Dit is een geweldig beeld hoor. Als u de kans krijgt, zoek het even op hoe Echtold hier heeft gereageerd. Want hij loopt bibberend van woede, loopt hij terug naar zijn bank. Hij weet ook, dit had hem moeten zijn voor AZ. Wat een kans uiteindelijk voor Max Beerdink. Maar hij schiet hem er dus niet in. En Roefs is de man.
1: Kovacs inval ook direct, Jeroen, trouwens.
0: Heeft gepakt. Wat, sorry, wat zeg je allemaal?
1: Laat die Kovacs nog invallen.
0: Hij is altijd zo door me heen gelijk.
1: Ja. Bij voorkeur wel.
0: Is goed hoor. Ja. Volgens mij gaat de Hoornkamp inkomen.
1: Okay, ja, dus, dat is ook een optie.
0: Om je vraag te beantwoorden. Als je nog meer vragen hebt, gewoon doorheen. Dan ga ik ze proberen te beantwoorden. Het balbezit is voor Kwakman, die hem naar de rechterkant verplaatst. Naar Dijkstra. Naar Kwakman. Kwakman draait op zijn eigen as. Krijgt een tik. En krijgt een vrije trap. Dus een rare tik. Want ook de speler van Sunderland raakt daarbij geblesseerd. En dan kunnen Stenks en Jis Hoornkamp erbij komen. Voor de laatste 8 plus blessuretijd minuten. Dus geen Kovacs om antwoord te geven op jouw vraag. Maar wel Hoornkamp. Meerdink had het moeten maken. Want die gaat er vanaf.
2: Ja, logische wissels, Robert.
3: Leuk dat je er bent trouwens.
2: Ja.
1: Ik bemoei me al nergens meer mee.
2: Nee,
1: dit zijn verstandige wissels. Maar Kovacs is een spits van 1,99 meter. En op dit moment met de druk die AZ in die 16 heeft, weet ik wel, er staan twee hele grote centrale verdedigers van Sunderland ook tegenover. Maar dan doe je echt wat anders. Maar Hoornkamp heeft natuurlijk ook dat scorende vermogen. En met het af en toe briljante momentje van Stenks, ja, heeft AZ nog steeds een kans, zoals we al eerder zeiden.
2: Ja, hoe verklaar jij het dat Sunderland dan ineens op de counter gaat spelen?
1: Ja, dat is de mysterieuze kracht in de sport, noemen we dat wel eens. Dat een ploeg die voorstaat met 1-0, dan vindt dat ze maar ietsje minder moeten gaan doen.
2: Ja, of zou het ermee te maken hebben dat ze in between twee toppers in Engeland zitten? Arsenal gehad, City voor de boeg?
1: Dat scheelt natuurlijk wel op het moment dat je deze wedstrijd speelt tussen Arsenal en Manchester United in. Manchester City in. Ja. En AZ speelt deze wedstrijd tussen Willem II en Excelsior of Heracles. Of nee, Heracles is een andere divisie, maar die hebben veel mindere tegenstanders. Dus dat doet de KNVB op zich goed, hè, om daar rekening mee te houden.
2: Telstar.
1: Telstar, ja. Daar wordt rekening mee gehouden in Nederland. En duidelijk in de Premier League wordt er absoluut geen rekening mee gehouden met de Europa League wedstrijd.
4: Wel mooi, hè, trouwens, die Echtels. He, als coach die tekeer gaat aan de lijn.
1: Ja, ik heb nog met hem gespeeld bij Haarlem. Een eeuwigheid geleden.
2: Heeft hij ook zo in het veld?
1: Het was natuurlijk een heel iel mannetje als speler. Met hele dunne spillebeentjes. Maar hij kon verschrikkelijk goed voetballen. Maar hij heeft die Amsterdamse brutaliteit. Die heeft hij. En ik vind het wel leuk eigenlijk. Dat tegenwoordig noemen ze dat geloof ik oldschool. Maar iemand die gewoon zegt waar het op staat. En dat werkt bij deze ploeg blijkbaar. In plaats van al die woke trainers tegenwoordig. Dit mag ook wel een keer en het helpt.
2: Ja, no nonsense kan je ook zeggen. De klok begint wel te tikken, Jeroen.
0: Zeker, het staat 1-0 voor Sunderland. We zitten in de 85ste minuut als de bal wordt ingeleverd door Biskov. Maar Kwakman, die goed invalt, heeft hem alweer te pakken en tikt hem terug naar Goes. Goes wil naar voren. AZ is echt bezig met de slotoffensief hoor. Doet het echt goed in de laatste fase van deze wedstrijd. Sunderland zakt maar terug en terug. En hoopt er via een counter met bijvoorbeeld Brobby uit te komen. Maar AZ is echt bezig te jagen op de gelijkmaker. En maakt wat dat betreft wel indruk. Zonde dat één zo'n moment misschien de kop gaat kosten. Zo'n moment van Partaggi. Een makkelijk gegeven penalty. Maar goed, AZ zal het ermee moeten doen. Stenks heeft de bal en kijkt om zich heen. Heeft Dijkstra bij zich, heeft Biskov bij zich. Biskov tussendoor en Hoornkamp met een kap en een hak. En wie komt er dan aan? Dat is er ook een kans voor Partaggi. Die had het goed kunnen maken. Dat wat allemaal misging. Een paar minuten terug een overtreding die hij maakte nadat hij de bal verloor. Het is best aardig de manier waarop deze aanval tot stand komt. En Hoornkamp die wegloopt en kapt en wat tegenstanders in de maling neemt, doet het met zo'n hakbal heel aardig. Dat het een wereldassist geweest voor Hoornkamp. Zo'n hoge hak, maar dan moet Partaggi hem maken. Nu is het geen assist, nu is het een voorzet die niet wordt afgemaakt. En dat kan je geen assist noemen, want dan moet het een doelpunt zijn. Balbezit is voor AZ alweer terug in de ploeg bij de Bussen. Sunderland krijgt geen grip meer op deze slotfase. 86e minuut. Ik ben benieuwd hoeveel er nog bij zal komen. Ik denk een minuutje of drie. Weer zo'n diepe bal. Daar gaat Hoornkamp achteraan. Hoornkamp is de vervanger van Meerdink. Hoornkamp die na lang blessure leed een paar weken terug zijn rentree maakte in Sittard tegen Fortuna. Toen twee goals, daar was hij goed voor. Maar uiteindelijk is hij nu de man die daarna niet heel veel in actie is gekomen. Maar toch degene die Meerdink vervangt om wat met de slotfase te doen. Met het vele balbezit. Dus geen twee spitsen naast elkaar. Maar Hoornkamp gewoon voorop voor Meerdink. Dat is hoe AZ het spelletje nu speelt. Met het balbezit voor Koopmeiners. Koopmeiners naar Daal. Daal ver van doel af van Sunderland. Een meter of vijf over de middenlijn. Gaat hij wel zijn acties aan. Dat doet hij heel aardig. Is aan het dribbelen en aan het dribbelen. Daal schiet er nog niet heel erg mee op. En tikt hem dan terug naar Kwakman. Kwakman heeft heel veel precisie in de voeten. In de minuten die hij tot nu toe heeft gemaakt vanavond. En Goes loopt op met de bal aan de voeten. Geeft hem naar de rechterkant. Naar de minste aan de kant van AZ. Dat is Patachi. Patachi geeft hem aan Stenks. Stenks kijkt altijd of er ruimte is tussendoor. Maar Meerdink of is er niet meer. En dan Hoornkamp die een duw uitdeelt. En dan wordt er gefloten in het voordeel van Sunderland. Het gaat de 88ste minuut lopen. Is het verschil 1 en begint de tijd voor AZ te dringen.
4: Ja, Robert Maaskant, 1-0 verliezen is ook niet slecht, zou je kunnen zeggen. Maar je hebt er niks aan.
1: Nee, daar hebben we niks aan. We moeten die Polonaise gaan lopen. Dus dat kan niet met 1-0.
4: Dat heb ik jou hier wel eens zien doen trouwens. In
1: ja. Ja, zeker.
4: Dat
1: had
4: ik
1: vandaag weer gedaan.
4: Oh, ja.
1: Nee, de coëfficiënte Polonaise. We hebben punten nodig als Nederlands voetbal zijnde. En daar schieten 1-0 nederlagen schieten daar niet mee op.
2: Nou, het is weer omdat de kansen er zijn natuurlijk.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel het lekkere van dit systeem. Dat je ook wel Faban kan aanvallen. Want 1-0 of 2-0 maakt in die 8 wedstrijden dan niet zo heel veel meer uit.
4: Nee.
1: En je weet ook waar je voor moet spelen. Dus ja, het is geen uit- of thuiswedstrijd in dit geval. En AZ heeft nu eenmaal een van de sterkere tegenstanders, denk ik, in deze pool. Ik verwacht overigens dat AZ wel, met alle tegenstanders die ze nog gaan krijgen, als ze dit niveau aan kunnen tikken, dat ze gewoon verder gaan in de Europa League. Dus dat zou hartstikke fijn zijn voor het Nederlandse voetbal.
2: Maar ja, goed, het is eigenlijk wat Hans ook al eerder zei. Hè. Het kan natuurlijk ook zijn dat juist zo'n sterke tegenstander je naar een hoger plan brengt, terwijl je misschien tegen wat mindere tegenstanders wat minder bent.
1: Nou ja, het grote verschil zit natuurlijk of je het spel moet maken, ja of nee. Maar ik vind dat AZ vandaag ook prima meedoet in balbezit. Ze hebben het in de eerste helft even moeilijk gehad met het tempo. Maar het laatste half uur zijn ze natuurlijk aan de bal gewoon hartstikke goed. En dan moet je, als je kijkt simpelweg naar, ik heb een hekel aan die term expected goals. Ja. Maar ik denk als we die terug zouden zoeken, dat AZ daar meer expected goals zal hebben dan Sunderland. Want ze hebben echt grote kansen gehad.
2: Richting de blessuretijd, Jeroen.
0: Ja, dat is bijna aanstaande. We zitten in de 89ste minuut. Als AZ wel aan het aanvallen is en probeert tot een volgend moment te komen. Daal dribbelt en dribbelt. Daal dribbelt en dribbelt. Maar komt nog tot niets. Dan speelt hij hem naar de rechterkant. Waar de bal in bezit is gekomen van Goes. Goes gaat naar de linkerkant. Dan komt het bij Chavez uit. Kwakman probeert hem mee te nemen. Maar zijn tegenstander blijft goed naar de bal kijken. En dan komt er zo'n counter aan met Brobby. Die is er langs. Brobby gaat lopen. Hier kan de beslissing komen. Brobby moet het dan wel zelf doen. Brobby gaat de 2-0 maken als hij hard schiet. Nee, dat doet hij niet. Hij legt af. En dan komt hier alsnog de 2-0. Nee, dan Brobby nu dan. Nee. Jongen. Ting-tong. Flipperkast. Maar geen goal. Wel heel veel punten heeft Sunderland hier verdiend. Ik denk een extra game als het een flipperkast was. Maar een doelpunt heeft het niet gekregen. Wat kansen zegt via Brobby. Die probeert er alles aan te doen. Ik vind het nog knap dat hij aflegt trouwens hoor. Want het vraagt eigenlijk echt om een knaller ineens. Maar dan legt hij af en dan is het vrij schieten. Dan wordt er eerst tegen Dijkstra opgeschoten. En dan uiteindelijk heeft Brobby net te veel tijd nodig om zelf te kunnen uithalen. Jongen, wat een prachtige scrimmage. Laten we het zo noemen. De laatste ingreep is van Mateo Chavez. Nadat de grootste misser qua inzet komt van Angulo. Een invaller uit Ecuador aan de kant van Sunderland. Wel een hoekschop. En die hoekschop gaat nu getrapt worden. Inswingen gaat hij dan alsnog? Nee, hij gaat naast aan de andere kant. Via Kwakman krijgen we nog een hoekschop. 3 minuten extra tijd ingegaan. Het is een wonder dat het nog 1-0 staat. Wat de kansen hebben we gezien, zeg. Is kijken of we dat. Ik heb geen expected goals voor me, maar wel doelpogingen. 17 voor Sunderland, 11 voor AZ. Dat zijn er toch ook heel wat in totaal met een wedstrijd waar maar 1 goal is gevallen. En die ene goal is dan ook nog eens gevallen vanaf 11 meter. 2,5 minuut nog te gaan in deze mooie Europa League wedstrijd. Want dat is het zeker. Het is nooit saai geweest. Volgende hoekschop voor Sunderland. Daar lopen Hoornkamp en de Bussel elkaar een beetje in de weg. Trapt Dalem naar voren. Maar ook niet echt heel erg naar voren. Stenks ziet de bal over zich heen gaan. En zo komt nog weer een kans aan. Daal probeert te verdedigen. Maar kan de voorzitter niet uithalen. Nu zit hij er wel tussen. Daal, hij moet heel snel naar de overkant. Daal doet het handig. Laat zich vallen. En dan is er een vrije trap voor AZ. AZ heeft geen tijd om daar lang over te doen. Hij moet snel naar voren. Goes wordt weggestuurd door de Busser. Wegwezen Goes naar voren. Daar gaat de bal van de Busser nu ook heen. Over de middenlijn richting Patachi. Patachi duwt en krijgt een vrije trap tegen. Oh, wat onnozel. Dat wat Patachi daar doet is niet handig. Maar hij heeft zijn avond niet, Patachi. En is de slemiel als het zo doorgaat. Want hij is de veroorzaker van de enige tegentreffer. De penalty was zijn schuld na het balverlies. Dat ook zijn schuld was. Met nog anderhalve minuut te gaan staat Sunderland op een 1-0 voorsprong. En Sunderland heeft ook nog de bal. Doelman Roefs die een aantal ballen heeft gepakt. Kansen van Daal, kansen van Meerdink en nog een schot van Smit naast. Het is niet zo dat AZ helemaal geen kansen heeft gehad op de gelijkmaker. Bal nu richting Brobby. Die neemt hem op de borst aan. Gooit hem naar het lichaam ertussen. Kwakman is dan kansloos. Daar is Brobby. Daar gaat Brobby. Daar komt hij voor Brobby. Nee, gaat over het doel. Ook nog weer een kans voor Brobby. We zijn aanbeland in de laatste minuut van de extra tijd. Weer een kans genoteerd voor Sunderland. En AZ gaat het niet redden. Er is helemaal niets aan de hand natuurlijk. Want er zijn nog heel veel wedstrijden te gaan. Maar als AZ een kans had gehad om een puntje te pakken een keer op Engelse bodem in Europa, dan was het toch wel vanavond. De eerste helft was voor Sunderland. Maar in de tweede helft heeft AZ echt wel mogelijkheden gehad op meer dan een nederlaag. Ze zijn er nog niet. Die van Sunderland. Gespannen gezichten nog bij defense. Maar Sunderland krijgt een hoekschop. En Sunderland doet heel lang over die hoekschop. 20 seconden nog. Daar komt de voorzet. Die wordt gepakt door de Busser. De Busser moet dan heel veel haast gaan maken. Dat doet hij. En dan wordt dit de laatste aanval als AZ haast maakt met Biskop. Hij moet naar de andere kant. Of hij moet naar voren. Dat heeft Koopmeiners door. 6 seconden nog. 5 seconden. Dan komt die bal naar voren. Hoornkamp krijgt de bal niet. En dan is de overname hier van Sunderland. En dan denkt de scheidsrechter is mooi geweest. Ik ga affluiten. De scheidsrechter die een penalty gaf. Die penalty werd benut door Sunderland. Dat daardoor wint van AZ op de eerste Europese avond sinds 24 oktober 1973. 53 jaar geleden was het dat Sunderland won in eigen huis van Sporting. Nu wint het van AZ uit Alkmaar. En AZ gaat weer terug naar Noord-Holland zonder een punt of zonder een overwinning. Het mag niet zo zijn in Engeland. Er waren wel kansen vanavond. Het is 1-0 geworden voor Sunderland in de Europa League tegen AZ.
4: Jeroen Elsof, dankjewel. Ja, Roberts, mooie samenvatting toch van Jeroen?
1: Ja,
4: kansen lager, hè?
1: Nee, absoluut. En AZ heeft het goed gedaan. Ik wil hem toch ook wel even terug naar de realiteit van het huidige voetbal. Dat Sunderland in de onderste regionen van de Premier League staat.
3: 14e, hè, momenteel.
1: En AZ bovenin in de Eredivisie. En dat zijn blijkbaar dan de verschillen geworden. Dan kunnen we niet mee. En dat is ook wel hard. Met al die talenten van AZ. Ik vind dat ze het goed gedaan hebben vandaag. Eerlijk is eerlijk. Ze hebben het geprobeerd. Blijkbaar mist er dan toch nog een schakel om die stap wel te maken.
4: Maar was die plek nummer 7 voor Sunderland vorig seizoen exceptioneel? Kortom, verwacht je dat ze dit seizoen echt lager zullen eindigen?
1: Ze hebben 50 jaar geen Europees voetbal gespeeld.
4: Nee, maar ja, dus die jonge eigenaar, we zagen hem net in beeld. Je zei dat is hem. Echt een jonge gast.
1: Hij was net in beeld, ja.
4: Ja,
1: dat is exceptioneel. Je moet altijd opletten met dat soort clubs dat ze dat je die prestatie niet in één keer, dat je denkt dat altijd maar kan bij een Sunderland. Dat die vorig jaar niet gedegradeerd zijn is al een wonder eigenlijk. Ja, daar zullen ze dit jaar tegen moeten vechten met al die onderste ploegen. En nou zie je dat Hull alweer punten gaat halen en Fulham pakt zijn puntjes. Crystal Palace doet het toch weer verrassend redelijk. Het is een enorme strijd daar om weg te blijven van die onderste regionen. En daar zal Sunderland in zitten.
3: Ja, en dat pieken, dat is natuurlijk iets wat ook in Nederland we wel eens zien. Hè? NEC bijvoorbeeld, vorig seizoen doet het dit seizoen ook wat minder. NEC, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. We praten nog even door, hoor ik vanuit de regie. Ja, NEC inderdaad, dat komt dus morgen in actie tegen Juventus.
1: Ja.
3: Uitwedstrijd, grote wedstrijd natuurlijk. Wordt door heel Nijmegen naar uitgekeken. Is dat ook zo'n wedstrijd? Ja, dat is gewoon qua affiche natuurlijk fantastisch voor NEC.
1: Ja, twee ploegen die het niet goed doen op het moment. Juventus met Spalletti. Wacht even,
4: Robert, we hebben een spookrijder.
5: Er is een melding van een spookrijder. Rijd je op de A28 van Zwolle naar Assen, dan kom je tussen knooppunt Hogeveen en afrit Westerbork een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A28 van Zwolle naar Assen, dan kom je tussen knooppunt Hogeveen en afrit Westerbork een spookrijder tegen.
3: Ja. We hadden het inderdaad over NEC dat het dus gaat opnemen tegen Juventus. Dat is een prachtig affiche. Daar wordt natuurlijk in Nijmegen naar uitgekeken. Mag je er sportief gezien van NEC ook wat van verwachten?
1: Nou ja, wat ik al zeg, Juventus is niet in beste vorm. Scoren moeilijk. Spelen met Spalletti een 4-2-3-1 systeem. Waardoor ze wel met heel veel mensen vooruit spelen, maar weinig creëren daarin. En NEC heeft natuurlijk een pak gehad van Cambuur het afgelopen.
3: Zo, 3-0.
1: Ja. Met 3-0. Waar het op tot nog toe dit seizoen is het stroef bij NEC. Dus ja, wat mag je daarvan verwachten? Tegen een Juventus wat normaal gesproken de favoriet is in Turijn. Niet het scorend vermogen heeft wat ze de afgelopen jaren wel hebben gehad. Maar wel verdedigend heel goed staat. Dus ja, ik denk dat het een moeilijke wedstrijd zou worden.
4: Nou, dat is één ding waar je aan vast kan houden als trainer Dick Schreuder zijnde. Dat is hoop.
6: Ik ben er absoluut van overtuigd dat we dit jaar dit weer gaan redden. We zitten alleen, zaten we in een mindere fase. Maar goed, het is ook nog niet zo lang geleden dat we gewoon hele goede wedstrijden hebben gespeeld tegen Olympiakos. En ik denk dat we daar ook naartoe moeten kijken. En daarin heel veel moeten leren van wat de afgelopen wedstrijd is gebeurd. Alleen dat is niet zo dat dit een standaard ding was bij ons, dat dat altijd gebeurde. Dus wat dat betreft zie ik het als een klein ongelukje.
3: Ja, een klein ongelukje tegen Cambuur. Maar het is toch wel duidelijk dat het NEC van dit seizoen toch wel wat stroever draait dan dat van vorig seizoen.
1: Ja, maar ze hebben ook gewoon veel ingeleverd. Ja. Vooral met de spelers aan de zijkant hebben ze heel veel ingeleverd. Dus dat is moeilijker. Daar hebben ze niet dezelfde kwaliteitsspelers voor teruggekregen met die individuele actie en snelheid. Ja, dat maakt het spel wat Schreuder wil spelen met NEC, maakt dat lastiger. Daarnaast hebben ze nou eenmaal, en Dick Schreuder zegt daar zelf van, joh, ze hebben het vorig jaar gedaan, dan doen ze het dit jaar weer. Ze hebben gewoon een contingent aan spelers boven de 35. Ja, dat gaat op een gegeven moment ook tellen. Zeker als je dan twee keer in de week moet spelen. Ik ben een enorme voorstander van gewoon twee keer in de week volle bak kunnen spelen als profspeler. Maar als je boven de 35 wordt, ja, dan gaan lichamelijke ongemakken zeker meetellen.
3: Dus, wordt het vooral een kwestie van genieten daar in Turijn? Of,
1: Sowieso het adviesje alleen al. En terecht dat hoe blij NEC was dat Juventus uit die koker kwam rollen. Ja, jeetje, dat zijn wedstrijden voor de eeuwigheid. Straks over 20 of 35 of 50 jaar komen we in het stadion in de Goffert. En daar hangen de foto's van deze wedstrijd. Zo gaat het zijn. Ja, mooi.
4: En wat gaat de uitslag zijn? Doen ze gooi?
1: Nee, dat doe ik niet aan mee.
4: Okay.
3: Ja. Misschien een lafgelijk spelletje voor Juve. Hè, dat ze onderschatten en zo, weet jij veel.
4: Ja.
3: Ja, blijf voetbal. Beginnen met 0-0.
1: 1-0 voor Sunderland, denk ik.
4: Staat als een huis. Goed, we zijn er doorheen voor vandaag. Met dus AZ dat 1-0 verliest in en bij Sunderland. En wel de kansen had. Dus dat biedt hoop voor de volgende tegenstanders in de Europa Cup.
3: Morgen dus die wedstrijd tussen Juventus en NEC. Ben je er ook weer, hè, Robert?
2: Ja, zeker.
3: Nou, gezellig. Zo dadelijk met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door
4: Pieter van de Wielen. Fijne avond.
7: NPO Radio 1.
8: Human.
7: Met haar essay Het onbehagen bij de vrouw opende Joke Smit Nederlanders de ogen. Het maakte indertijd heel veel los.
9: En toen zeiden Joke en ik, wat is dit een kolossale steun. We gaan een club oprichten.
7: Die club zou man-vrouw maatschappij worden. Met Joke Smit en Hedy d'Ancona in het bestuur. Ik, Lara Bielerense, praat met Hedy d'Ancona over de vrouw die de oermoeder van de tweede feministische golf wordt genoemd, Joke Smit.
8: Luister in de nacht van zondag op maandag vanaf 12 uur. Wat blijft?
7: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
12: Ster. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks Bo.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie Olifant.
15: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
14: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
15: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
16: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
20: NPO Radio 1.
5: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrumlinkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld, roept de Zweedse publieke omroep Centrum Links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt voor het eerst in 3 jaar de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen die vooral is ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het verhogen van de rente heeft ook gevolgen op de wereldwijde financiële markten. JA21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met JA21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De provincie Zuid-Holland denkt dat er recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend werd dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Tegen het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. De Nederlandse volleyballers hebben ook hun laatste EK-wedstrijd verloren. Tegen Estland werd het 1-3. Beide landen waren al kansloos voor de volgende fase van het toernooi. Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint nog droog, maar al snel volgt er bewolking en regen. En dan wordt het zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
23: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
24: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
25: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
26: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog. Met Hofman.
27: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
28: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
27: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Ed Sheeran verloor in één dag zijn band, zijn voorprogramma en honderdduizenden volgers. De radiovriendelijke middle-of-the-road familie georiënteerde zanger met zijn iets wat diksige liedjes die juist nooit iemand voor het hoofd wilde stoten, is precies omdat hij niemand voor het hoofd wilde stoten dan toch in opspraak geraakt. Is toch tragisch? Ed Sheeran, een soulzanger zonder ziel. Welkom bij het oog op de eerste dag van de algemene beschouwingen. Een binnenhof vol liefde, daar hoopte D66-fractievoorzitter Jan Paternotte op. En warempel, het leek bij vlagen wel een soort geëscaleerde datingshow. Wilma Borgman die doet zometeen verslag van wat er allemaal is ontstaan. Als er een plek is waar nog steeds spectaculaire records sneuvelen, dan is het toch wel aan de pomp, de benzineprijzen. En dit keer schieten ze weer de lucht in vanwege de situatie in Saoedi-Arabië. Brandstofexpert Lucia van Geuns is niet echt optimistisch, dat hoort u zo meteen wel. Een Afghaanse romcom, No Good Man heet het, tegen de achtergrond van de machtsgreep van de Taliban. En u weet wel, al die beelden van mensen die probeerde Kabul te ontvluchten, ontvouwt zich een romcom. De film gooide hoge ogen op het festival in Berlijn en journalist Sahar Noor die sprak de regisseur eerder vanavond. Vincent Bijlo komt ook op bezoek. Hij brengt in de theaters een ode aan zijn overgrootvader Berlage de architect. Maar we beginnen met het nieuws van
1: woensdag 16 september.
2: De dag dat D66 in het parlement de liefde verklaarde.
3: Ik noem het binnenhof vol liefde.
2: Met als doel om oppositiepartijen te verleiden om de coalitie te steunen.
3: Dus met alle partijen breed die hebben gezegd, ja, wij willen meepraten, willen meedenken met het kabinet.
2: Alleen de partijen die hard nodig zijn voor een meerderheid leken daar in eerste instantie geen trek in te hebben.
4: De ballon van Klaver wil ik niet en de ballon van Eerdmans wil Klaver niet.
5: Kies nou welke richting u op wil met het land. Als u dat doet, dan ben ik ervan overtuigd dat er binnen no time een akkoord ligt op de begroting.
4: Maak het je niet zo moeilijk. Maak die keuze.
2: Ik zei leken, want er lijkt toch een geitenpaadje te zijn. Luister straks maar naar de bijdrage van Wilma Borgman. Waren het nou boeren die gisteren sabotage pleegden op het spoor?
6: Ik weet niet of dat de boeren dat wel gedaan hebben, maar persoonlijk vind ik dat geen goede actie.
7: Dat gaat te ver.
8: Maakt niet uit van welke groepering je bent, je moet je medeburger niet in gevaar brengen.
2: Wie het ook is geweest, wist in ieder geval goed wat hij deed.
9: De mensen die dit gedaan hebben, hebben zich wel verdiept in het spoor. Je kan dit niet zomaar.
2: Ondertussen is er nog niemand aangehouden, maar dat gaat echt wel gebeuren, voorspelt minister Van Wil.
10: Politie en het OM zitten hier bovenop.
2: Want goed werk heeft tijd nodig.
10: Dat gaat wel enig tijd duren, maar ik heb zoals altijd goede hoop en vertrouwen in politie en het OM dat we erachter gaan komen hier achter zat.
2: Ook weer slecht bruggennieuws. Op de A15 is er weer een gedeeltelijk een afgesloten. Er zijn namelijk scheuren gevonden.
11: Omdat veiligheid altijd voorop staat, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen. Ook al neem je die natuurlijk liever niet.
2: Pokémon bestaat 30 jaar en dus kwam er een nieuwe kaart waar mensen graag vroeg voor uit de veren kwamen.
12: Sinds 1:30. Ik ben mijn hele gezin. En ja, iedereen wil Pokémon, hè. Dus je ziet het, hè. Honderden euro's. Laat dit als de jongens. Laat dit als honderden euro's aan Pokémon.
2: Voor de een is het nostalgie, voor de ander een belegging.
13: Ik hou ze dicht, dus ik pak ze niet uit. En ik denk dat ze gaan stijgen in waarde.
2: Dan nog droevig nieuws. Na een lang gevecht is Bartine Koeman overleden. Vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman. Na het laatste WK was ze wel klaar met voetbal.
14: Het komt ook omdat ik natuurlijk ziek ben.
2: Ja.
14: Dat ik heel graag nog met hem wel leuke reisjes wil maken. Maar we zien het wel. Ik leef van dag tot dag.
2: Ook overleden is de man achter deze woorden.
15: Het geert on.
2: Ja, hij is overleden. Toen hij deze woorden eenmaal had uitgesproken, bleven ze Henk Kroes voor altijd achtervolgen.
16: Ik tref soms mensen die kennen mij, maar ze weten mijn naam niet meer. Maar, u bent de man van het Gierdon.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is vast ingezien door Dorald Megens.
17: De prijs van olie en gas is de laatste weken zo hard gestegen dat de koopkrachtplaatjes van Prinsjesdag volgens de Telegraaf alweer achterhaald zijn. Waar het kabinet nog rekent op een koopkrachtdaling van 0,1%, gaan economen van de Rabobank al uit van min 0,8%. De bank heeft de verwachting aangepast vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.
2: Het Centraal Planbureau denkt dat de inflatie licht zal dalen, maar economen van de Rabobank houden het op een stijging tot bijna 4%. Ze verbazen zich erover dat het CPB nog rekent met verouderde olie- en gasprijzen. Het bevestigt dat het in deze turbulente tijden onmogelijk is om te sturen op koopkrachtplaatjes, stelt de Rabo-econoom.
17: In de Volkskrant een verhaal over openlijk racistische theorieën in een Engelstalige podcast van Forum voor Democratie. Die worden in de podcast verkondigd met instemming van presentator John Loveland, vertrouweling van Thierry Baudet. Niet eerder werden racistische ideeën zo onverbloemd en in alle ernst besproken in een officiële uiting van deze partij, schrijft de krant.
2: In de podcast The Forum and Friends worden zwarte mensen als genetisch inferieur omschreven en vergeleken met roedeldieren. Forum-fractievoorzitter Ralf Dekkers zegt dat hij het niet eens is met de uitspraken, maar ziet geen reden om de uitzending offline te halen. En presentator Loveland en Forum reageren niet op vragen van de krant.
17: Het AD duikt in het voornemen van de EU voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 13. En kinderen van 13 tot 15 kunnen in het plan alleen met ouderlijk toezicht de apps gebruiken. Het plan wordt morgen officieel gepresenteerd onder de noemer EU Kids Act. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakt zich zorgen over het verslavende ontwerp van sociale media. Dat zei ze vandaag al.
2: Maar hoe handhaaf je zo'n leeftijdsgrens? In Australië geldt al een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. Maar dat wordt door veel jongeren omzeild door een anonieme VPN-verbinding. Von der Leyen liet vandaag al doorschemeren dat de bewijslast bij de sociale mediabedrijven komt te liggen. Ze moeten aantonen dat ze veilig zijn. Wij bepalen de regels, niet Big Tech, zegt ze.
17: In het cultureel supplement van NRC een afscheidsessay van popjournalist Hester Carvalho met prachtige illustraties van tekenaar Typex. Na 36 jaar stopt Carvalho met schrijven over popmuziek. Erover praten en schrijven was voor haar een droom die uitkwam. En ze ontdekte ook, hoe goed een album ook is, live is altijd beter. Dat maakte ze dit jaar ook weer mee, met de Amerikaanse band Geese.
2: Op hun studiowerk reageerde ze lauw, maar dat sloeg om in Paradiso afgelopen maart. Ongeremde energie en gedisciplineerd gedoseerd, Geese voerde het publiek mee van ruige uitbarstingen naar plotselinge sereniteit in een cadans van aantrekken en afstoten. Gehypnotiseerd stond Hester Carvalho te kijken, maar nu vindt ze tijd voor nieuwe dingen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Mark Amber, Good to Be. We gaan naar Den Haag. Het was de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Spannender dan ooit, zei iedereen gisteren, was een voorspelling. Want ja, er zit een minderheidskabinet. En dat is moeilijk om dan een meerderheid voor alles te vinden. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey Pieter, goedenavond.
0: Nou, vond je het ook een spannend debat?
1: Nou, het begon vanochtend, zoals een van de Kamerleden zei, als een openbare therapeutische onderhandelingssessie. Maar ja, in de loop van de dag werd het eigenlijk steeds spannender, dat debat. We begonnen vanochtend aan deze debatten met een totale onzekerheid over hoe dit kabinet zijn wetten ooit door de Kamers krijgt. Want ja, die plannen die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, die hebben nog lang geen meerderheid. We hebben het vaak gehoord. Ook gisteravond nog in onze uitzending: de oppositie wil dat de coalitie kiest. Wil je over links die meerderheid of wil je over rechts die meerderheid? En dat bleef ook vandaag een groot deel van het debat het verhaal. Het kan niet met ons allebei, zeiden zowel pro-leider Klaver als JA21-leider Eerdmans. Luister maar.
2: Kijk, wat gebeurt er nou als je pro- en JA21 in één hok stopt? Dan gebeuren er volgens mij twee dingen. Alles wordt twee keer zo duur. En je gaat elkaars ballonnen lek prikken. Want het zijn tegengestelde eisen. De ballon van Klaver wil ik niet en de ballon van Eerdmans wil Klaver niet.
3: Kies nou welke richting u op wil met het land. Als u dat doet, dan ben ik ervan overtuigd dat er binnen no time een akkoord ligt op de begroting.
2: Maak het je niet zo moeilijk. Maak die keuze.
1: Maak die keuze, zeiden Eerdmans en Klaver, ook vandaag overdag nog. Gisteravond hadden we het ook over de T-splitsing, waar het kabinet op afkoerst. Nou, dat beeld heb ik vandaag heel veel teruggehoord in het debat. Kies nou, wil je links of wil je rechts? Want als je rechtdoor gaat, dan eindig je in het ravijn. Dus die coalitie werd die keuze steeds maar voorgelegd. Ja, en dat wil de coalitie niet, want die is daarover verdeeld.
0: En hoe zit dat dan nu aan het einde van deze dag? Zit ze nog steeds vast in die klem?
1: Nou, dit duurde allemaal tot een uur of half acht vanavond, vlak voor het diner. En toen was Joost Eerdmans aan het woord en toen bleek ineens dat hij die keuze loslaat. Hij kreeg de vraag: als het kabinet jullie kant kiest, wordt het dan een totaaldeal voor alle begrotingen? Nou, nee, zei Eerdmans, want er zijn een paar begrotingen die ik helemaal niet zie zitten. Die van asiel bijvoorbeeld, en die steunen, daar heeft hij geen zin in, zei Eerdmans.
2: Ik vrees dat de totaaldeal, dat het passé is. Dus kijk, dat hebben we wel geprobeerd, laat ik het zo zeggen, om te kijken van wat zou JA21 willen bereiken. Maar toen was het antwoord van de premier, toen ik vroeg van wat wil je dan terug, Dat is steun voor alle begrotingen. Ja, dan moeten wij ook heel wat krijgen. Dat is logisch, want dan word je feitelijk een gedoogpartner van het kabinet. Daar is dus eigenlijk de deur, denk ik, dicht. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen, of niet. Ja, dat is de kwestie.
3: Wat ons betreft, wat Pro betreft, is de route om nog steeds tot een totaalpakket te komen over de hele begroting ligt wat ons betreft nog steeds open. Want dat betekent inderdaad wel dat je op al die begrotingen ja moet zeggen. En daar zitten ook echt pijnlijke dingen in, voor ons allemaal overigens.
2: Ja. Ja, maar dat is allemaal. Kijk, ik sluit hem dus niet uit, want hij hoeft niet van tafel te zijn. Maar ik zeg, het lijkt alsof die weg achter ons ligt. Ja, je kunt ook andere afspraken maken. Door te zeggen van, nou ja, 21 stemt sowieso niet voor deze begroting, maar wel voor deze. En in ruil daarvoor krijgen wij een aantal heel belangrijke punten op ons konto. Dus dat zal moeten blijken. De tijd wordt alleen steeds korter. Ik denk dat we dat met elkaar wel vast kunnen stellen.
1: Ja, dat was Joost Eerdmans vanavond vlak voor het diner. En zijn nieuwe positie, die toch behoorlijk anders was dan hoe hij de dag vanochtend begon, die kwam voor de hele Kamer totaal uit de lucht vallen. Want inderdaad was het anders dan hoe hij vanochtend nog klonk.
0: Maar dat betekent dan dat het niet meer een totale keuze voor links of rechts hoeft te zijn, maar gewoon op deel pakketten, zeg maar. Wat betekent dat concreet?
1: Nou ja, dit kan een uitweg zijn voor het kabinet. En het is niet zo gek dat de eerste reacties bij de VVD op die draai van Eerdmans behoorlijk juichend waren. Want wat Eerdmans wil, dat is precies wat bijvoorbeeld VVD-fractieleider Brekelmans de hele dag ook zei. Wat hij gisteravond in onze uitzending ook zei. Het kan best over rechts. En het kan ook best de ene keer over rechts en dan de andere keer weer met links. Eerdmans zei vanavond, ja, voor ons is dat ook een prima plan. Want dan kunnen de begrotingen steunen die we in orde vinden, die van Defensie bijvoorbeeld, en de begrotingen die we niks vinden, die steunen we niet. Maar toen kreeg hij een aanval uit onverdachte hoek. Geert Wilders die vond dat het toch niet heel goed doordacht was allemaal.
4: U begrijpt het zelf niet. U begrijpt het zelf echt niet. U zit met alle respect wat ik heb voor de Eerdmans een beetje te wazelen. Want er zijn twee mogelijkheden. Of u zegt, wat u eerder heeft gezegd, kabinet kiest voor links en rechts. En als ze voor u kiezen, maken ze met u een deal en met niemand anders. Of u zegt nee, want dat kan niet, is voorbij. Ik ga toch het maximale voor mijn kiezer eruit halen. Geen motie, want er alles eruit halen op wat lukt. En wat niet lukt, stem ik tegen. Maar dan is niet de voorwaarde dat ze dan geen andere meerderheden mogen zoeken. Dan gaan ze naar links of naar andere partijen om op waar u niet steunt. Om daar andere meerderheden te halen. Met de consequentie dat u misschien asiel binnenhaalt, maar dat zij stikstof of iets heel anders wat uw kiezers niet wil binnenhalen. Dus wees nou duidelijk. Of een hele deal, of per begroting. Maar dan mag de rest dat ook doen per begroting. En dan krijg je een totale chaos. En dan is het kabinet de grote winnaar. En jullie zijn allebei de verliezers.
1: Ja, want Eerdmans kan wel zeggen dat hij die begrotingen dan niet steunt. Maar die komen er dan misschien toch doorheen. Met een andere meerderheid. En dan krijgt hij beleid dat hij wel wil. Maar ook beleid dat hij niet wil. En dan is hij er toch weinig mee opgeschoten.
0: Ja, als je het zo beluistert, dan heeft de oppositie zich een beetje uit elkaar laten spelen. Is in ieder geval geen eenheid meer.
1: Nee, als dit inderdaad de bedoeling was van jaar 21... dan heeft Eerdmans zich behoorlijk in de kaarten laten kijken. Die heeft nu zijn terugvaloptie op tafel gelegd. Maar die betekent ook dat het kabinet weet dat ze met hem dus niet alles in één keer gaan binnenhalen. Ja, de meeste begrotingen misschien wel, maar een paar ook niet. Niet de begroting van asiel, niet de begroting van klimaat en ook niet belastingverhoging voor werknemers. En ja, die moeten dan toch ook een meerderheid uiteindelijk. En bij Klaver kunnen ze dan niet terecht, zei die vanavond.
3: Ja, 21 wil eigenlijk over alle begrotingen apart afspraken maken. En zegt eigenlijk, ja, op die punten waar het niet lukt, heel veel succes, kabinet. Zoek maar even uit hoe je dat dan hier in de Kamer gaat doen. En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
5: Meneer Eerdmans. Ja,
2: kijk nou eens naar jezelf. Ga nou eens één keer in de spiegel kijken hoe je jezelf gedraagt. Voorzitter, maar waar komt de heer Klaver zelf mee? Behalve alles afserveren, zowel van mij als van het kabinet. Ga nou staan voor een zaak. Ga nou eens zitten met mensen uit dit kabinet. Nee, doe dat dan eens. Want dat hebben wij namelijk wel gedaan. We hebben onze nek uitgestoken. En dat wordt ook gezien. Het wordt ook gezien door ministers die zeggen, ja degelijk, je kunt verschillen van mening, maar er is ook een houding. Een houding om naar een kabinet toe te gaan om te kijken waar je kan komen. En dan kun je heel arrogant gaan zeggen van ja, in 20 jaar, wat zit je nou? En alleen maar meegaan met bezuinigingen. Wij steken onze nek uit als het moet. En daar willen we ook begrotingen voor op toetsen. En de chaos van de destructie is niet voor ons.
1: Nee, dat was de voorheen verenigde oppositie.
0: Ja, wat vonden de coalitiepartijen daarvan eigenlijk? Waren die blij? Want het is voor hun gunstig, denk ik.
1: Ja, in ieder geval voor de VVD, want dit is de route die de VVD al heel lang bepleit. Maar dit is toch niet wat de andere twee coalitiepartijen voor zich hadden gezien. Die wilden juist wat Klaver in de aanbieding heeft, namelijk die stabiele meerderheid over een aantal jaren. Dus de VVD mag dit als een uitweg zien. Die andere twee die denken er heel anders over. En precies over deze kwestie, aan welke kant vindt het kabinet een meerderheid? Precies over die vraag liepen in augustus de gemoederen intern in de coalitie nog zo hoog op dat er bijna sprake was van een crisis. En die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
0: Ja, morgen premier Jette. Wat wordt zijn missie?
1: Ik denk een dagje spitsroede lopen, want hij moet de coalitie weer verenigen. En dat is op zichzelf al een opdracht. Sterker nog, hij moet daarbij ook nog eens de oppositiepartijen te vriend houden. En over al die partijen heen ook nog eens de werkgevers en vooral de vakbonden. Jette kan het zich niet veroorloven om een van hen van zich af te stoten. Het staat in zijn taakomschrijving om het hele proces te leiden. Tot nu toe is het allemaal buitengewoon chaotisch verlopen. En morgen moet Jette laten zien dat het ook anders kan. Dat hij wel degelijk een route heeft om zijn kabinet overeind te houden. Bedenk daarbij wel, Pieter, het is zijn allereerste keer, de allereerste algemene beschouwingen als premier van een kabinet. Dus alle blikken gericht op Rob Jette morgen, Pieter.
0: Nou, dat is morgen. Voor nu dank je wel, Wilma Borgman.

0: Gabriels was dat. En we gaan het hebben over de olieprijs. Weer een nieuw record voor de benzineprijs. Vandaag ging die van een liter met 0,4 omhoog naar ruim €2,72. De brandstofstijging, de prijzen daarvan, dat gaat al de hele tijd door. En dit keer is het Saoedi-Arabië, waar een belangrijke pijpleiding stil is komen te liggen naar een droneaanval. Hoe cruciaal is Saoedi-Arabië en hoe ziet het er nu uit voor de wereldwijde oliemarkt? Lucia van Geuns, energie-expert bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat is er in Saoedi-Arabië precies gebeurd?
1: Nou, vorige week zijn natuurlijk de gevechten tussen de Houthis en Saoedi-Arabië opgeleid. En dat heeft ook geleid, weliswaar niet noodzakelijk van de Houthis zelf, maar in ieder geval van Iran gelieerde militia's, dat de pijplijn, de Oost-West-pijplijn, dat loopt van de Persische Golf naar de Rode Zee, dat die is geraakt. In ieder geval een aantal pompstations zijn daar geraakt, helemaal in Yanbu. Dat is een havenstad waar ook een raffinaderij is. En dat betekent dat die pijplijn op dit moment stil ligt. En daar vloeit eigenlijk op dit moment ook heel veel olie, of vloeide veel olie doorheen. En dat was eigenlijk een soort van een escape route, om het maar in het goed Nederlands te zeggen, voor hetgene wat niet door de straat van Hormuz komt. Dus voor Saoedi-Arabië was dat echt wel een hele belangrijke pijpleiding om in ieder geval nog olie te kunnen exporteren. En dat ligt nu stil.
0: En hoe lang gaat dat duren? Is dat makkelijk te repareren?
1: Nou, daar zijn ook nog verschillende berichten over. In principe, Saoedi-Arabië kan snel zaken repareren. Dat hebben ze ook in 2019 laten zien. Toen in Abqaiq, dat is dan weer aan de westkust, dus bij de Persische Golf, daar hebben de Houthis toen ook flink veel ravage aangericht bij hun oliefabrieken. En al met al hebben ze dat vrij snel gerepareerd. Dit zijn, zoals ze dat laten zien in ieder geval, of zoals er is gepubliceerd op luchtfoto's of satellietfoto's, zijn de twee pompstations. En in principe kan het snel. Er wordt gezegd door Saoedi-Arabië zelf dat het wel een aantal weken zal gaan duren. Andere bronnen zeggen van nou, dat kan misschien wel in een week of twee weken gefixt zijn. Maar dat weten we niet precies.
0: Die aanval, was die gericht tegen Saoedi-Arabië of ook wel om het Westen te treffen?
1: Nou, de gedachtegoed komt zeer waarschijnlijk uit Iran, ook om het Westen te treffen en om in ieder geval ook de wereldeconomie te treffen. Want ze weten, als je doelgericht deze pijpleiding aanvalt, dan val je ook doelgericht eigenlijk de oliemarkt aan. Want Saoedi-Arabië heeft dus deze lijn nog, deze pijplijn nog, om in ieder geval ongeveer 4% van de wereld olie-export nog op de markt te brengen. Voor een deel naar Europa, maar ook wel via een omweg, via de Bab-al-Mandeb-route, dus die andere zeeengte, zeg maar, die zeestraatweg die naar Azië leidt, om dat in ieder geval nog op de markt te brengen. Nou, nu is die Bab-al-Mandeb-route ook al afgesloten, in ieder geval van Saoedische schepen. Dus ze kunnen nu alleen nog maar die olie evacueren via de Rode Zee. En daar loopt ook nog een kleine pijpleiding naar de Middellandse Zee. En dat is nu dus ook eigenlijk af, of in ieder geval even tijdelijk gestopt. En dat geeft een enorme schok op de oliemarkt. Vooral omdat de oliemarkt op dit moment eigenlijk niet meer veel reserves meer heeft. Het heeft nauwelijks meer buffers, als je wilt, om deze schok op te vangen. En dit is vrij veel. Je praat over 3,5 tot 4 miljoen vaten.
0: Ja, we hebben Hormuz is dicht. Rusland is natuurlijk de import bijna gestokt. En dan heb je deze pijpleiding die is getroffen. Ja, wat betekent dat concreet voor de olieimport in Europa? Op een gegeven moment wordt het krap, maar wat houdt dat in? Moet je dan op zoek naar andere oliebronnen of gaat de prijs gewoon omhoog of allebei?
1: Sinds het conflict in het Midden-Oosten, het is eigenlijk nu al bijna 7 maanden aan de gang, heb je gezien dat eigenlijk die oliemarkt heel erg goed reageerde eigenlijk op een afsluiting van die straat van Hormuz. Bijna 20% van de olie-export daardoor is gestagneerd. Eigenlijk zie je dat de oliemarkt daar vrij flexibel op heeft gereageerd. Dus het had buffers, het had dus reserves, zowel op zee, maar ook in tanks. Tegelijkertijd heeft het internationaal energieagentschap een hoop strategische reserves reserves op de markt gebracht. China die absorbeerde veel minder olie of importeerde veel minder olie, puur en alleen maar omdat ze heel veel hadden gebufferd, heel veel reservecapaciteit hadden opgebouwd. En eigenlijk haalde Europa met name, waar eigenlijk niet veel olie vandaan kwam vanuit het Midden-Oosten, die haalde meer olie uit Amerika, maar ook Kazachstan en Guyana, Nigeria. Dus er kwam wel degelijk ruwe olie binnen in Europa. Maar een groot probleem op dit moment is de raffinage. De raffinage van die ruwe olie, ook al is die nu een stuk duurder, die heeft ook op dit moment een probleem. Want er is te weinig raffinagecapaciteit. En met name voor diesel. Je ziet met name de dieselprijs enorm hoog zijn. Kerosine ook. Dus alles wat ze noemen de middeldestillaten, die zijn hoog qua prijs, omdat er simpelweg te weinig capaciteit is. En dat heeft ook te maken met Rusland, omdat Oekraïne heel veel raffinaderijen in Rusland hebben geraakt met hun droneaanvallen. En daardoor exporteert Rusland op dit moment geen diesel meer. Dus dat maakt die markt heel krap op dit moment.
0: Als zo'n markt heel krap wordt, ja, logisch dat de prijs gaat stijgen. Is het dan gewoon een kwestie van wie het meest geld heeft, die heeft nog olie?
1: Nou, uiteindelijk, het is een wereldmarkt, hè, en dat bestaat uit verschillende contracten die landen onderling met elkaar hebben, of met name dan de exporteurs en de raffinaderijen. Maar al met al heeft het wel degelijk te maken met wie het meeste biedt en wie uiteindelijk dat ook kan betalen. En je ziet dat bijvoorbeeld die hoge olie.

0: Het is een wereldmarkt, hè, en uit dat bestaat uit verschillende contracten die landen onderling met elkaar hebben, of met name dan de exporteurs en de raffinaderijen. Maar al met al heeft het wel degelijk te maken met wie het meeste biedt en wie uiteindelijk dat ook kan betalen. En je ziet dat bijvoorbeeld die hoge olieprijs, met name in Azië, op dit moment echt heel erg lastig wordt voor een heleboel landen. Je ziet dat landen daardoor ook, of in ieder geval de mensen in de landen, minder olie gebruiken. Dus dat heet dan, zeg maar, vraagdestructie. En tegelijkertijd zie je ook dat sommige van die landen ook kijken naar andere brandstoffen om eventueel die olie te kunnen vervangen.
1: Zal het komen tot grote problemen en maatregelen zoals in 1973? Iedereen denkt dan altijd meteen aan de autoloze zondagen, maar er waren natuurlijk veel meer maatregelen in die tijd.
0: Ja. Toen de tijd, moet je wel weten, waren we veel afhankelijker van met name olie uit het Midden-Oosten. Onze economie was ook veel afhankelijker van olie. Dat is nu echt heel anders, hè. Dus wat dat betreft is er wel het is echt wel een nieuwe economie waarin we minder afhankelijk zijn en meer diverse energiebronnen tot ons beschikking hebben. Hè, maar al met al, je ziet dat met name in Azië, worden er wel degelijk maatregelen genomen om bijvoorbeeld efficiënter te zijn met benzine of diesel, of tegelijkertijd, wat ik al eerder zij eventueel andere brandstoffen te gebruiken. Of sowieso dat het niet meer wordt gebruikt. Hier in Europa is dat nog niet aan de orde. Alhoewel er wel al, zeg maar, in de eerste paar maanden, toen de olieprijs echt, de eerste paar maanden na de start van de oorlog in het Midden-Oosten, toen zag je eigenlijk ook al dat bepaalde landen maatregelen namen. En dat deden ze dan vooral bijvoorbeeld door accijnzen niet te laten meestijgen, of eventueel die wat lager te laten inschatten, of anderszins in Nederland is dat niet gebeurd, maar je ziet dat in verschillende Europese landen de verschillende maatregelen zijn genomen.
1: Het wordt nog even lijden aan de pomp. Kortom, Lucia van Geuns, hartelijk dank. Ja, je zou misschien het niet als eerste verwachten, een romcom uit Afghanistan. Maar het is wel degelijk aan de hand. Een hoge ogen gescoord in Berlijn op het filmfestival. No Good Man heet hij. Het is behoorlijk gewaagd, neem ik aan, voor Afghaanse begrippen. Het is een scène met een dildo erin. Maar het is ook heel spannend en speelt tegen de achtergrond van de recente Afghaanse geschiedenis. Schrijver en journalist Sahar Noor was vanavond in Haarlem en heeft daar ook de regisseur Sharbano Sadat voor publiek geïnterviewd. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
1: De film is voor de duidelijkheid in Duitsland opgenomen, want in Afghanistan dat kon niet meer.
2: Nee, klopt. De film is volledig in Duitsland opgenomen. En als ik het goed heb begrepen, het is een oude radiogebouw van ten tijde van DDR opgenomen.
1: Want het gaat ook over een mediabedrijf. Ja. Dat in die overgangsfase, de Amerikanen gaan weg, de Taliban rukt op en zij proberen dat nieuwsstation draaiend te houden.
2: Sterker nog, het speelt zich af voor de val van de Taliban. En dat is ook misschien wel het mooie aan de film, is dat het laat zien hoe het patriarchale systeem eigenlijk voor de komst van de Taliban al heel dominant aanwezig was in de samenleving.
1: Dat zat er eigenlijk al in voordat de Taliban weer de macht kreeg.
2: Nou, sterker nog, ze wil juist dat beeld eigenlijk rechttrekken. Want ze zegt ook, mensen denken heel vaak, met name hier in het Westen en Europa, dat met de komst van de Taliban dat het land eigenlijk patriarchaal is geworden. Dat vrouwen minder rechten hebben gekregen. Maar feitelijk zegt ze, maar de situatie was al droevig daarvoor. Vrouwen hadden al te maken met heel veel, vooral onvriendelijke gedragingen. Hè. Dus dat vrouwen bijvoorbeeld minder kansen kregen, dat vrouwen van vrouwen heel veel traditionele rollen werd verwacht. En ze zegt eigenlijk in haar woorden, dat is zo'n upgrade. De Taliban is eigenlijk een upgrade op dat patriarchale systeem.
1: Waarom is dat een upgrade?
2: Zoals zij dat zelf heeft gesproken, ik heb haar vandaag dus echt een uur kunnen spreken hierover. Bovendien is ze een heel veerkrachtig mens en een mooi verhaal heeft ze ook te vertellen. Nou, ze zegt eigenlijk is het zo, voor de Taliban, ze werkte zelf ook in een nieuwsorganisatie in Tolo, konden vrouwen wel gewoon werken, ze konden wel politiek participeren. Dus er was wel enige vorm van vrijheid. Maar je had nog wel te maken met een toch wel een ongelijke positie tussen de man en de vrouw. Maar je kon er wel omheen manoeuvreren, als het ware. Dus vrouwen konden wel hun eigen geld verdienen, ze konden ook politiek participeren, ze konden naar het onderwijs. En nou, dat alles is dus nu weg.
1: Juist, want je ziet het ook in de film. Hè. Zij is cameravrouw. En ja,

0: Eigenlijk zegt de journalist meteen van, heb je niet een echte cameraman? Ze wordt gediscrimineerd in dat bedrijf. Ze ligt in echtscheiding, maar dat kan helemaal niet. Ze blijft een soort bezit van haar ex-man. Dus er zit al heel veel druk op die vrouw. Dat was wel mooi. En dan voel je ook die geschiedenis van Afghanistan die doorgaat, het geweld. De vorm van een romcom was eigenlijk wel verrassend, vond ik.
1: Nou,
0: een romantische komedie.
1: Dat is dus juist heel grappig dat je dat zegt. Want als je haar dus spreekt, zegt ze, ik wil die politieke werkelijkheid, die laat ik voor wat het is. Dat die patriarchale systemen er zijn, er waren en nog steeds zullen blijven, dat is er ook. Maar ze zegt, ik wil eigenlijk wel de vrouwen in beeld brengen op een manier wat echt daadwerkelijk recht doet aan hun werkelijkheid, aan hun realiteit. Dat ze mensen zijn van vlees en bloed. Dat ze mogen lachen, dat ze verliefd mogen worden, dat ze gecompliceerd mogen zijn, dat ze humor mogen hebben. En wat ik dus ook heel sterk aan het verhaal vind, aan het narratief wat ze eigenlijk brengt, want het is ook deels autobiografisch, is dat ze eigenlijk hiermee zegt, zullen we alsjeblieft voorbij die lens van oorlog, terrorisme, armoede, Taliban, Osama Bin Laden kijken. En zullen we eens een keer even Afghanen zien om wie ze zijn. En ze een stukje humanisering, beter gezegd humaniseren. Omdat wij al jaren, met name de post-9-11 periode, afgelopen 25 jaar, alle films die over Afghanistan zijn gemaakt, die gaan eigenlijk alleen maar over de conflictsituatie daar, over hoe erg de situatie is voor mensen. En Afghanen zijn altijd slachtoffer.
0: En het zijn natuurlijk ook mensen. Vond je het mooi afgebeeld, de Afghaanse cultuur? Want er zit natuurlijk ook humor en zachtaardigheid en lichtvoetigheid in die film.
1: Zeker. Kijk, als je de taal spreekt, dan krijg je natuurlijk veel meer mee dan wanneer je de ondertiteling leest. Want Afghaanse taal is een hele rijke cultuur. Een rijke taal. Het is ook heel rijk aan woordenschat.
0: Maar bedoel je dan het Parsi of de
1: Dari? Farsi, ja. Dari. En er wordt ook Pashto gesproken. Dus de beide talen, de officiële talen van het land, komen terug. En dat is ook heel mooi. Maar ja, absoluut. Humor. Afghaanse humor is geweldig. Afghaanse verbale, non-verbale communicatie. Ja, als je het kent, dan herken je het. En dat mis je misschien een beetje als je daar niet bekend mee bent. Maar voor de meeste mensen met Afghaanse roots was het ergens, tuurlijk, je ontkomt niet aan die werkelijkheid. Het zit ook in die film, hè. Op een gegeven moment die scènes met de oorlog, met de bomaanslagen, bloedvergieten. Dat speelt eigenlijk als een soort afwezig rodige draad door de film
0: heen. Het is de achtergrondruis in de film.
1: Maar ze zegt ook he, wanneer dat gebeurt, we leven gewoon nog wel met elkaar. We maken nog steeds grappen. We lachen eromheen. Er zijn vriendinnen die graag met elkaar willen praten en over hun gevoelens, over wie ze leuk vinden.
0: En mensen hebben ambities en willen zich ontplooien. Ook vrouwen.
1: Zeker.
0: Toch beklemde het mij wel, omdat, ja, je hebt natuurlijk op het nieuws die scène gezien, of dat moment dat iedereen naar dat vliegveld in Kabul gaat en probeert tegen elke prijs nog dat land te ontvluchten. Mensen die zich aan vliegtuigen vastklampten tegen beter weten in. Ja. Dat zit ook wel in deze film. Het is eigenlijk ook de romantische scène op een gekke manier.
1: Ja.
0: Dat beklemde mij, juist omdat die mensen zo menselijk waren.
1: Ja.
0: Hoe heb jij dat ervaren, die scène?
1: Nou, in zekere zin ook identiek. Maar het mooie is, kijk, dat is natuurlijk de laatste scène van de film. En het verhaal, het narratief wat daar centraal staat, is wat ik dus juist heel sterk vind, is misschien nog groter dan alleen dat stukje wat wij zo van onder de indruk zijn hier in Nederland en in Europa. Namelijk, dus je hebt een maatschappij, een samenleving wat heel patriarchaal is, waar eigenlijk mannen beloond worden om vrouwonvriendelijk te zijn. Als je heel scherper naar kijkt. Dus hoe komt het dat er toch mannen zijn die heel vriendelijk en liefdevol zijn naar vrouwen toe, die respectvol zijn en ze als gelijkwaardig beschouwen en behandelen? Dus eigenlijk zegt ze no good man, maar feitelijk is het antwoord, er zijn goede mannen.
0: Ze zijn er toch wel.
1: Ze zijn er toch wel, alleen het ligt niet aan de mannen. Het ligt niet aan de vrouw, het ligt aan het systeem. Wat ze dwingt en ze op een verkeerde manier eigenlijk beloont om de verkeerde opvattingen. En zij doorbreekt dat. Dus ik vind het zo jammer dat we heel snel gaan naar die beelden van de evacuatie.
0: Nou, de geschiedenis, het grote verhaal.
1: En dit is dus precies de lens waar we eigenlijk hebben. Ze pusht ons om niet door die lens daar blijven te kijken. Maar proberen ook te begrijpen hoe het komt dat er zulke opvattingen in dat land heersen, waar vrouwen er zo ongelooflijk veel last van hebben, totdat een vrijheid van ze wordt ontnomen. Maar dat het niet per se aan de bevolking ligt, maar aan systemen die ze wordt opgelegd al decennia lang.
0: Zie je dat patriarchale systeem in Afghanistan ooit doorbroken worden?
1: Nou, kijk, het is er niet altijd op die manier geweest. Hè. Het land kent een rijke geschiedenis. Je hebt te maken met plattelandscultuur, met stedelijke cultuur. Je hebt te maken met diversiteit en de maatschappelijke posities, economische welvaart, sociale posities, de type opleidingen die mensen gedaan hebben. En daar is het al complex en genuanceerd. Hè. Dus het is niet zo dat iedereen altijd vrouwonvriendelijk is geweest. Ik kom ook uit een Afghaanse familie.
0: Het was het Parijs van het Oosten, toch? Kabul in de jaren 70.
1: Absoluut. Kijk, dat is natuurlijk die hippie trail geweest. En ergens vind ik dat en leuk en niet leuk. Omdat ik denk, ja, maar dan kijk het ook weer door een hele specifieke lens. Dus of het moet heel vrij zijn en helemaal hippie flower power periode, of het moet het allerconservatiefste vorm kennen.
0: Het ligt genuanceerd, dat is eigenlijk wat je eruit haalt. Het is een mooie film, dat mag ik wel zeggen.
1: Het verbreedt onze kijk op het land, op de cultuur. En het is een rijkdom in die zin. En het verrijkt eigenlijk onze beeld. Het zegt niet dat die werkelijkheden er niet zijn, maar het legt nieuwe werkelijkheden ernaast.
0: No Good Man heet de film. Sahar Noor, dank je wel. Dank je hartelijk. We gaan luisteren naar een stuk muziek van het Berlage saxofoonkwartet vanwege mijn volgende gast Vincent Bijlo, die in de theater staat samen met dat kwartet met een voorstelling over Berlage.

0: Bach, gespeeld door het Berlage saxofoonkwartet. 4 saxofoons waren dat. En het komt uit de voorstelling Het Visioen van Berlage. En hier te gast Vincent Bijlo, schrijver, cabaretier, programmamaker en nog veel meer. En die vertelt het verhaal van de voorstelling. Hartelijk welkom, Vincent.
1: Dankjewel, Pieter.
0: Dat was van jou, Hendrik Berlage, je overgrootvader.
1: Ja, dat was hij.
0: Nooit geweten. Dat had ik ook niet kunnen weten, denk ik. Maar...
1: Nou, ja, ik maak er wel eens een gewag van, zo hier en daar. Maar dat ga je niet de hele dag zeggen natuurlijk ook.
0: Nee, was dat heel belangrijk in jouw familie?
1: Ja, het was wel vanaf mijn vroegste jeugd was het al HPB. Zo werd hij altijd genoemd, HPB. HPB dit en HPB dat. Of opa, noemde mijn moeder hem natuurlijk ook altijd. Dus er werd je al meteen wel ingepeperd dat je een heel belangrijk mens, een figuur in je familie had.
0: Nou, dat was ook wel zo. Je hebt hem zelf niet meer meegemaakt.
1: Ik heb al eerder een voorstelling met het Berlage saxofoonkwartet gemaakt over Berlage. En ik ben altijd wel over hem blijven denken en zo. Maar ja, ik vond toch ook altijd niet je enorm op die man moest voorstaan.
0: Hoe heb jij zijn werk eigenlijk ervaren? Want jij kan niet zien. Nee. Hoe kijk jij dan, of althans, hoe ervaar jij dan gebouwen en kunstwerken?
1: Nou, het leuke is dat Berlage natuurlijk, hij is een rationalist. Dus alles komt voort uit de reden. Dus zijn kunst is ontzettend gebaseerd op ideeën. Op maatvoering, op symmetrie, geometrie, evenwicht. En zijn ideeën en zijn essays, want hij heeft ook heel veel geschreven, die zijn natuurlijk uitstekend te begrijpen. En als ik dat gedaan heb, dat meegenomen heb, dan kan ik natuurlijk gewoon echt door die gebouwen gaan en zo ook echt gaan bevoelen, gaan doorheen wandelen. En hij heeft van heel veel dingen maquettes zelf ook gemaakt. Hij was echt een maquetteman. Dus dan krijg ik ook een hele goede indruk. Maar een gebouw is natuurlijk ook altijd heel sterk beleving. Dus je moet daar ook echt zijn. Wil je ervaren en weten wat dat is? Ik heb een keer in de Beurs een voorstelling gespeeld. En toen mocht ik de hele middag, waren wij in die Beurs. En er was bijna helemaal niemand. Dus dan kan je gewoon door die zalen heen en gewoon voelen, ademen, ervaren hoe dat was en is. En ja, het is fantastisch om daar te zijn dan.
0: Maar kan jij dan echt op zo'n niveau architectuur onderscheiden? Dat je kunt zeggen, dit is een heel bijzonder gebouw, of
1: ja,
0: deze
1: zeker,
0: sfeer
1: ja.
0: Staat mij aan.
1: Ja, want dat heeft natuurlijk heel erg te maken met hoe gebouwen zijn ingericht. Met moderne utiliteitsbouw, dat alles dozen is, is natuurlijk volkomen anders dan Berlage gebouwen. Die allemaal verschillende ruimtes en functies hebben die afwijken van standaard rechthoeken.
0: Wat was zijn visioen? Want daar gaat de voorstelling over. Dat het ook een man was met een gedachte over de wereld en de maatschappij.
1: Ja, nou, hij was natuurlijk een gedreven pacifist en hij was een socialist. Maar hij zat in 1914 ontzettend klem. Want hij was net bij de familie Kruller-Müller in dienst getreden. En die handelden in ijzererts, hout. En dat moest in het begin van de Eerste Wereldoorlog, moesten zij aan beide partijen leveren, wilde Nederland neutraal zijn. Dus die werden heel rijk van die oorlog. Maar Berlage zat daar met zijn pacifistische uitgangspunten in dienst van die mensen. En toen heeft hij een vredesmonument ontwikkeld in 1915, het Pantheon der Mensheid. En dat kreeg hij tot zich in een visioen dat hij dat zou moeten maken.
0: Wat was dat voor pantheon? Hoe zag dat eruit? Of wat voor idee was het?
1: Dat was een soort tempel met 8 torens. Torens van moed, van liefde, van bezonnenheid, van wijsheid. En het was een soort tempelachtige omgeving waarin mensen tot een goddelijke gedachte moesten komen om zich te bevrijden van de tyrannieke heersers, de imperialistische kapitalisten die verantwoordelijk waren voor de Eerste Wereldoorlog. De mens moest daar tot het inzicht komen dat het geestelijke echt boven het materialisme moest uitstijgen.
0: Is er nooit gekomen, hè, het monument?
1: Nee, en dat schreef hij er ook zelf bij in de brochure. Want hij zei, het kan nu niet gebouwd worden, want de maatschappelijke fundamenten zijn er niet naar. Het zou enorm en meteen wegzakken. Het kan pas gebouwd worden als het idee wat ik heb een collectief idee is geworden. En toen de Oekraïne-oorlog begon, toen dacht ik, ik wil nu dat Pantheon eigenlijk laten verrijzen. En dat doen wij ook virtueel op het toneel. Het wordt virtueel 3D geprojecteerd. En ik heb ook zelf een maquette op een tafeltje. Die kan ik in elkaar zetten. Dus we maken het eventjes één avond heel beeldend.
0: Want die gedachte die zou je nu nog kunnen bezigen. Dat het materiële moet worden ontstegen. En het groot kapitaal bestreden. Omdat er vrede gepromoot moet worden.
1: Nou, sterker nog, het is actueler dan ooit natuurlijk. Want wij zitten nu. We dachten dat dit een materialistische tijd was. Als Berlage dacht dat dus in 1914 eigenlijk al. En die imperialistische heersers van toen. Want hij had het over een klein groepje mensen. Dat de wereld in handen heeft. En dat zijn nu natuurlijk die techbro's en de rijke oliemensen. En dat waren toen mensen, koloniale mensen waren dat. Maar in wezen laat hij zien dat er een enorme. Dat oorlogen eigenlijk altijd hetzelfde worden gevoerd. Dus elites jagen ze aan en het volk is altijd de lul.
0: Laten we luisteren naar een fragment uit de voorstelling.
2: Hij werd namelijk erg veel aardig gevonden, hè? Maar daar deed hij echt geen moeite voor. Ik geloof dat het meer was omdat hij. Nou ja, gewoon vreselijk aardig voor iedereen was. En ook dan zo uitgesproken dat niet dat oordeel zei wat hij soms over iemand had. Hè?
0: En dit is dan een interview dat jij had met je oma?
1: Nou, mijn oom Max heeft dit gehouden in 1978. Max van Rooy, die ging een biografie, wilde een biografie over Berlage schrijven. Dus dat is oma's zoon, Berlage's kleinzoon. En mijn oma, dus oma Miep uit 1906, nakomertje. En die vertelt hier over Berlage. Ik heb in de voorstelling een fragment of 7 of 8 van haar uit dat interview wat Max in 1978 hield. Dat gaat over Berlage. En het is ontzettend leuk om oma dan ook live te horen anno 2026. Want zij vertelt bijvoorbeeld ook over de mobilisatie 1 augustus 1914... En dan vertelt ze haar herinneringen eraan. Dus wij luisteren 112 jaar na dato. Van nou, het zegt allemaal van ja, ik kan me nog goed herinneren hoe dat was. Dat is toch echt leuk, want dan komt de geschiedenis heel dichtbij.
0: Het gaat over jouw familie, het gaat over een groot architect en over een denker. En dan is er ook nog die muziek van dat saxofoonkwartet. Hoe heb je dat erin verweven?
1: Nou, dat hebben we met z'n allen als een soort gesamtkunstwerk gemaakt. Muziek is natuurlijk eigenlijk ook een soort audio-architectuur. Hè? Wat je net hoorde van Bach. Bach is echt een audio-architect. Maar Debussy is dat bijvoorbeeld ook. En er zitten stukken van Schulhoff in. Een Tsjechische componist begin deze eeuw. En er zit ook een stuk van Joey Raukens in, modern stuk. En we hebben zelf een stuk laten maken door Saskia Winnegas. En dat is gemaakt met het gedicht wat Henriette Roland Holst over het Pantheon heeft gemaakt. Voorbij het Pantheon heeft gemaakt. Dat hebben we door elkaar geweven. Dus je hoort en mij het gedicht voorlezen. Een enorm lang, in onze ogen behoorlijk hoogdravend gedicht. En daar hoor je Saskia's muziek onder.
0: Wel mooi wat je zegt van muziek als architectuur.
1: Ja, maar Berlage zei het zelf. Hij zei muziek is vloeibare bouwkunst. En bouwkunst is bevroren muziek.
0: Mooi. Vincent Bijlo, ik wens je heel veel plezier bij deze voorstelling over je overgrootvader Berlage.
1: Morgen Lutherse Kerk Amsterdam.
0: Nou, het visioen van Berlage. Dit was het oog voor vannacht. Morgen zit hier Lucelle Carasso. Goedenacht.
3: Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Zo waarlijk helpen mij, God almachtig.
0: Hoe werkt onze monarchie?
3: Leve de koning!
0: Hoera! Wat doet de koning?
4: Veel praten.
5: Ik denk dat het meer een gezicht is van Nederland dan dat ze echt nodig zijn.
0: In podcast De Monarchie praten we je bij en duiken we dieper in een actueel onderwerp.
6: Leden van de Staten-Generaal.
0: Hoeveel kost het Koninklijk Huis? Is het nog van deze tijd?
7: Ja, ze staan wel ergens voor.
8: Nee, ik vind het ouderwets.
9: Dat mensen over ons iets willen zeggen, dat is inherent aan onze positie.
10: En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht.
0: De Monarchie, een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
11: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
12: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
13: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
15: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
15: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
16: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
17: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
18: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
19: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: NPO Radio 1.
20: Het is middernacht, het begin van donderdag 17 september. Lars Melitze met het NOS-journaal. Het blijft dan duidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Proleider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag is er regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
3: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Fotografie betekent letterlijk schrijven met licht. Maar wat schrijf je als het licht schaars is? Deze vraag stelt fotograaf Anneleen Lauwers zichzelf en zij zit vannacht naast me. Mijn gast werkt over de hele wereld en maakte series als Huilende Mannen, een boek als Minor Details. Ze deed projecten in gevangenissen en in de geestelijke gezondheidszorg, maar dook ook in haar eigen familiegeschiedenis. En nu is haar werk te zien op Breda Foto. On Sorrow heet de tentoonstelling met werk over troost en introspectie. Wat schrijf je als het licht schaars is, vraagt ze. Mijn gast in ieder geval iets prachtigs. Anneleen Lauwers is geboren in 1959. Welkom. Ja, dit begon met, zoals we het heel chic zeggen, een artist in residence. Maar feitelijk ben je gevraagd om 2 maanden in een schuur te gaan zitten.
21: Ja, daar komt het wel op neer. Eerst maar dankjewel voor de mooie introductie. Want ik vroeg me altijd al af, of vroeg me al van tevoren af, wat zou je daarover gaan zeggen? Maar ja, het is geboren uit het werk wat te zien is op Breda Foto, is geboren uit de vraag van Breda Foto en het Van Goghuis in Zundert om 2 maanden in een schuur te gaan zitten in Zundert. En daar moest ik heel even over nadenken, want 2 maanden. En met ook de vraag om dan in september, dit was april, mei, in september een tentoonstelling te laten zien van het werk wat ik daar gemaakt had. Dus zogenaamd no pressure, maar intussen
4: toch wel.
21: Toch wel, want een arts in residence ook eigenlijk bedoeld om wat te onderzoeken. Over het algemeen. En vaak ook ben je als arts in residence ergens waar je een buitenstaander bent en je iets reageert op de omgeving waar je bent. En als je in het buitenland bent, is dat vaak makkelijker, want dan ben je echt nieuw in je omgeving. Of niet alleen makkelijker, maar dan zit je midden in Albanië of midden in New York en is alles.
4: En dit was gewoon Brabant.
21: En dit was Brabant. En ik wist wel waar de mensen, wat voor televisiezenders ze hadden. Of, ja, we hebben dingen gemeen, dus je bent op een andere manier nieuwsgierig dan naar een nieuwe cultuur of een nieuwe omgeving.
4: Het is natuurlijk een erg ingekaderde opdracht wat tijd betreft en wat plek betreft en ook wat onderwerp betreft, want je kreeg ook een onderwerp mee.
21: Ja, en Breda Foto van dit jaar was troost, consolation, soelaas was het thema. En de schuur zelf is van Van Goghuis en het geboortedorp van Van Gogh, Zundert. En ik zat buiten het dorp zelf, dus ik zat ook nog midden in de natuur. Of ik me ook daardoor wilde laten inspireren door die plek. Nou liep ik daar elke dag rond en het was prachtig. Maar ik besloot al vrij snel om niet dat buiten te laten afspelen. Die schuur was heel donker.
4: Maar waarom besloot je dat?
21: Nou, ik dacht om te beginnen, wat kan ik in godsnaam? Weet je, de wereld staat in brand en ik ga 2 maanden hier zijn. Wat kan ik bijdragen? Ik ben niet specifiek natuurfotograaf. Ik had ook al 4 jaar rondgelopen met een ander project door de natuur. Dus ik dacht niet weer, het kan van alles zijn. Dus laat ik eigenlijk een beetje spelregels maken. Laat ik
4: de mezelf
21: laat ik de deuren dicht doen. En dus in plaats van te kijken wat er buiten is, laat eens kijken wat er binnen is. En ja, ik bedoel, de duisternis staat, van die schuur staat natuurlijk ook een beetje voor de duisternis die ons allen metaforisch omringt, om het maar zo te zeggen.
4: Ja, wat moet ik me voorstellen bij zo'n schuur? Ik heb een plaatje gezien van de buitenkant.
21: Een prachtige schuur van buiten, een Vlaamse schuur heet dat. De Vlaamse schuur, een bouwstijl. Een schuur van meer dan 400 jaar oud. Heel groot, met een paar basisdingen, bed, keuken, op een hele prettige manier ingericht. Maar ook gewoon heel veel ruimte. Dus ik heb daar een studio-achtige setting opgebouwd. Ik heb een donkere kamer gebouwd. Ik heb eigenlijk alles meegenomen waarvan ik dacht, misschien kan ik dit gebruiken als ik daar ben. En ik ben door te kiezen voor die duisternis of voor die. Het was daar ook echt. Er waren een paar. Als er mensen op bezoek waren en het was 5 uur 's middags, dachten we al dat het 8 uur was. Het was in het begin ook niet. Het was nog koud, het was april. Dus er waren maar een paar raampjes waar licht door binnen viel. Er waren van meubels. Ik ben een beetje echt begonnen om alles wat in die schuur was te gaan onderzoeken. Om te kijken, wat speelt zich nou hier in deze ruimte af? Had ook wel iets. Probeerde ook te kijken of ik geschiedenis kon voelen. Of ik iets kon raken. Ik ben ook in contact geweest met mediums. Ik weet niet eens hoe het meervoud is. Maar met mensen die daar misschien meer
2: over. Nou, op het moment dat je zegt media, denken we al snel aan de krant, ja, of de radio.
21: Een medium. Uiteindelijk heb ik daar. Die heb ik ook wel op zoek gehad in die schuur. Die heeft wel het een en ander kunnen voelen daar. Maar dat was aan het einde van het proces pas. Maar ja, die schuur
2: is
21: gewoon.
2: Maar wat voelde jij daar? Want als je. Deed dat donker iets met je?
21: Ja, een donker deed iets met me. En. Maar ook. Het staat midden, het is liggen niet. Het is midden op een landgoed. Er loopt wel een weg langs, maar het is ook alleenig. Het is doodstil 's avonds en er zijn geen. Alle mensen die dan daar in de buurt wonen zitten in hun huis. En het deed mij ook een beetje meer naar binnen keren, denk ik. Qua uit de stad komen, agendaloos. Ik woonde daar ook, ik ben nauwelijks terug geweest in Amsterdam. En. Ik was meer aan mezelf overgeleverd. Dus ik had ook meer tijd om meer naar binnen te gaan en naar mijn eigen werk te kijken.
2: En ik kan me voorstellen, als je dat in het donker doet, dat er ook voor je het weet, een sombere toon insluipt.
21: Ja, zou kunnen, maar er zit ook een schoonheid in natuurlijk. En het was natuurlijk ook niet helemaal donker, want ik heb uiteindelijk ook gefotografeerd met licht. Maar ik heb het werk gezien natuurlijk wat ik daar heb hangen. Maar daar zit uiteindelijk. Het is een beetje moeilijk om uit te leggen als je het niet gezien hebt. Maar ik heb uiteindelijk werk gemaakt wat. Kijk, als fotograaf en troost ga je proberen te onderzoeken. Wat kan een fotograaf dragen? Of hoe kan je troost bieden aan iets of iemand die je fotografeert? Er was niet iemand of iets. Er liep ook niemand. Er liep alleen wandelaars of fietsers. Dus ik had ook niet direct een plan of iets met mensen. Maar ik dacht wel, wat kan je. Wat in het algemeen soort gedachte. Wat kan een fotograaf bieden? Wat kan een foto dragen? Wat kan je. Wat kan een foto vasthouden? Daar ben ik eigenlijk een beetje letterlijk op ingegaan. Door werk te maken wat eigenlijk ook wat fotografische lagen had. Praat ik natuurlijk een beetje vast, omdat het heel moeilijk is om.
2: Nou, misschien moeten we ook meneer Van Gogh er nog even bij halen.
21: Ja, meneer Van Gogh. Ja, dat was natuurlijk de man die niet in die schuur is geweest, neem ik aan. Ik weet het niet, want die schuur is een nomadische schuur. Die wordt op verschillende plekken gezet, maar wel in dat landschap. Ik heb zelf. Wel zijn brieven gelezen, maar ik had nooit zo heel veel met Vincent van Gogh. Ik denk dat dat echt komt omdat het. Dat mag ik natuurlijk niet zo hard op zeggen, maar doordat het Van Gogh Museum mij nooit zo heeft aangetrokken. En dat kwam eigenlijk door het toerisme met al die tasjes met zonnebloemen liepen of zo. Dus Van Gogh was voor mij een beetje vermarketinkt.
2: Beetje plat bijna.
21: Ja, dus dan had ik al. Ik weet wel hele mooie schilderijen van die kraaien in het landschap, maar ik had niet. Ik had er niet zoveel mee. Behalve dat ik ooit mijn allereerste tentoonstelling van Diana Arbus in het Van Gogh Museum zag in 1975. Toen fotografeerde ik al. En toen was ik echt onder de indruk. Toen dacht ik echt, oh ja, toen had ik ook een donkere kamer. Maar toen dacht ik, oh, er is meer dan alleen fotograferen. Dit bestaat dus ook, toen ik die portretten zag. Dus daar vond ik dus niet helemaal waar dat ik niks met Van Gogh Museum heb. Want daar was mijn allereerste indrukwekkende tentoonstelling. Maar Van Gogh als schilder kende ik eigenlijk niet. En ik heb zijn brieven gelezen, wel in aanloop naar naar deze Arts in Residence. En die vond ik zo indrukwekkend dat ik. Ja, ik, nu Nu zal ik nooit meer zeggen, ik hou niet zo van het werk van Van Gogh. Maar ik moest wel zoeken wat we gezamenlijk hadden. Ik ben natuurlijk geen schilder. Ik heb toen echt letterlijk, omdat ik zelf in mijn eigen werk best wel veel mensen zittend, liggend, ja, wachtend eigenlijk. Ik heb er zelf maar een naam aan gegeven, een soort existentiële fotografie. Dus de mensen die wachten en de lichaamshouding die in een soort wachtstand staat van we moeten het hier allemaal maar doen en we wachten tot dit leven voorbij is. Niet dat ik het leven zo zwaar zie, maar ik heb wel een neiging om die kant op te denken eerder dan naar de Efteling te gaan of iets anders. En dan heb ik echt ook letterlijk gegoogeld, omdat ik vaak ook zittende mensen fotografeer en er waren daar veel stoelen. Daar heb ik gegoogeld Van Gogh en zittende mensen. En toen kreeg ik een plaatje en dat was een schilderij van The Sorrowing Man. En dat is een boer, denk ik, een landarbeider, die met zijn handen in zijn hoofd in zijn handen zit.
2: Ja, zijn gezicht bedekt door die handen.
21: Ja, in een zorgelijke of droeve staat. En daar was ik eigenlijk meteen dacht, oh.
2: Dat is hem.
21: Had ook echt iets met mijn eigen werk te maken. Dus toen ben ik vrij snel echt letterlijk naar buiten gestapt. Heb daar de assistent van de boswachter gevraagd, zou je heel even kunnen zitten op die stoel en dit plaatje nadoen? Zo letterlijk was het.
2: En wat zei de assistent van de boswachter?
21: Hij zei, dat is goed. Dus en ik vroeg ook specifiek hem, omdat hij hele mooie werkkleding aan had. En ook een beetje aan Van Gogh refererende landarbeiders. Hij had natuurlijk een soort oog en gevoel voor de mensen die op dit land bewerkten. En daar zitten een soort mooie grove schoenen en handen die
2: stevig
21: werken. En hij ging op die stoel zitten en hield zijn hoofd in zijn handen. En ja, dat heb ik gefotografeerd op een heel groot negatief. Een heel groot 8x10 inch heet dat letterlijk. Een groot formaat negatief.
2: Dat
21: is ongeveer zo groot als een A4 formaat.
2: En dat zit dan in het fototoestel?
21: In een heel groot fototoestel.
2: Eentje?
21: Ik heb er denk ik 2 gemaakt van hem. Misschien 3, omdat het ook het eerste test was. Die heb ik daar zelf ontwikkeld. In die schuur had ik een donkere kamer gemaakt. Al spullen verzameld voor ik er naartoe ging weer. Ik had dat ooit allemaal verkocht en nu weer
2: binnengehaald.
21: Weer opgesnord. En toen ik dat negatief aan het ontwikkelde, wist ik eigenlijk nog niet zo wat nu. En toen ben ik, omdat het negatief zo groot was en het was zo donker in die schuur en het negatief was nog nat, ben ik met dat negatief door die donkere schuur gaan lopen, letterlijk. En wat er gebeurt als je iets in je hand hebt wat glimt of nat is, dan reflecteert dat alles wat licht.
2: Ja, dat omheen, pakt het.
21: En dat zag er heel spannend uit. En toen heb ik met mijn andere hand mijn iPhone gepakt en dat negatief en de reflecties in één gevangen. En dat is eigenlijk wat je ziet hangen op de tentoonstelling.
2: Eigenlijk zijn het iPhone-foto's.
21: Eigenlijk zijn het iPhone-foto's die je ziet. Als je de tentoonstelling binnenloopt, denk je, ik heb al vragen gehad, mevrouw, wat voor een techniek gebruikt u? Dus denken dat het een hele grafische of een fotografische techniek is, of een filter, of dat ik overheen heb zitten kliederen met verf of iets. Maar het is eigenlijk een analoge 8x10 inch techniek ontmoet een iPhone. Dat is eigenlijk, het is geen truc, maar dat is het resultaat van wat je daar ziet. Maar dat betekent ook, en het is best lastig te begrijpen, dat er in elke foto altijd een negatieve en een positieve laag zit. Ik heb een negatief in mijn hand. Ik fotografeer het licht wat er opvalt met een andere met een ander apparaat. Als je dat weer in dit geval de computer, in een ander geval zou het een vergroter zijn, maar nu, als je dat beeld in een computer stopt en je drukt dat af, dan heb je altijd of je maakt het ook weer positief. Dan heb je in ieder geval altijd iets positiefs en iets negatiefs in één beeld. En dat gaf me nog meer... die ontdekking gaf me nog meer een gevoel van... ik zit op een goede weg. Want ik was ook op zoek naar hoe kan de fotografie iets dragen. Daardoor, op dit moment droeg ook het negatief, droeg de reflecties. Dus een donker negatief in de schuur droeg het licht wat het ving... in het beeld. Dus het ene beeld draagt het andere beeld.
2: Is het uit te leggen? Want jij loopt dan met zo'n negatief door zo'n donkere ruimte... waar het toch een klein beetje licht is. Wat doet dat met zo'n negatief? Wat zien we dan?
21: Nou ja, dan heb je bijvoorbeeld... dan heb je daklichtjes waar zon doorheen komt. Dus niet zozeer die stralen... als wel de vierkantjes van die daklichtjes reflecteren... Probeer het maar eens met een oppervlak. Die reflecteren in dat negatief. En afhankelijk van hoe dat negatief kromt soms ook... dan kromt ook de reflectie van een TL-balk. Want op een gegeven moment was er ook een TL-balk in die schuur wel aan... anders kon ik niet werken. Maar die zelfs, dus al het licht in die schuur of het reflecteerde in die negatieve... of het overdag was of 's avonds... En als dat een witte TL-balk is, en dan fotografeer je dat... en dan doe je dat in de computer en dan draai je het om... dan wordt het een zwarte TL-balk. En als je het omdraait, dan wordt het negatief positief... en het licht wordt het donker. Maar dat moet je maar komen bekijken.
2: Zeker.
21: Jij hebt het bekeken.
2: Maar er zit ook wel eens foto's tussen waarvan je denkt... Nou, het lijkt wel beschadigd.
21: Ja, maar dat zijn dus allemaal reflecties. Of nog opdrogende... opdrogend water. Of soms ligt er nog een luchtbel op. Deze foto's zijn ook allemaal uniek. Want ik heb met twee handen moeten werken. Ik kon ook steeds maar één moment fotograferen. Of een heleboel verschillende momenten. Maar ik kon dat moment nooit meer terugkrijgen.
2: Want het proces gaat door.
21: Ja. Ja. Ook mijn beweging. Er zit natuurlijk geen... GPS op mijn handen waar ik zat of iets. Het is een hele... het is heel ingewikkeld om dit uit te leggen aan de radio. Sorry mensen, maar het is een oude techniek... die een nieuwe techniek ontmoet eigenlijk. Maar filosofisch gezien zit er een gelaagdheid in... van licht in de duisternis of positief, negatief...
2: Troost.
21: Troost. Eén draagt het ander. En het onderliggende beeld. Want ik ben natuurlijk na deze assistent van de... boswachter, kwam er ook een boer op een trekker tegen. Zei, kun je alsjeblieft even bij mij in de schuur komen? Toen moet ik even eerst mijn handen wassen. Zei, nee, niet je handen wassen. Nu, alsjeblieft, zet die trekker uit. Even graag, geen probleem. En zo ontstond er een aantal mensen die rond die... op de Moerse baan waar ik zat, bij die schuur... die daar werken, heb ik gevraagd om... daar als soort, ja, ze staan eigenlijk allemaal als een soort archetype van die Soaring Man. Als onderliggend cliché in elke foto, wat het tot een serie maakt.
2: Legde je ze uit waar je mee bezig was? Wat je wilde?
21: Ja, maar kon ze niet uitleggen hoe de foto dan daarna eruit ging zien. Dat hebben ze nu wel bij de opening gezien. Maar ik kon natuurlijk niet zeggen wat er daarna, hoe het eruit zou gaan zien. Bij de eerste foto wist ik dat niet. Bij de tweede dacht ik misschien. En op een gegeven moment wist ik wel wat ik ermee zou gaan doen. En ze hebben natuurlijk ook zelf allemaal ik heb ook een digitale versie met mijn iPhone voor ze. Gewoon een foto van ze gemaakt, dat ze konden zien hoe ze erbij zaten. Maar ze zijn ook onherkenbaar, want ik wilde niet dat het over hen ging. Het ging ook echt over een houding, over een...
2: Een verdriet, ja. Dat is wat
21: en het verdriet, ja.
2: Maar die mensen waren natuurlijk niet verdrietig.
21: Nee, dus die mensen...
2: Zoals, voor dat, zover je weet, nee, ja, ze van het lekker af.
21: Ik heb geen idee. Ik was echt... ik denk niet dat... daar heb ik ze niet op uitgezocht. Ik heb ze wel uitgezocht op... want er is ook wel eens iemand langsgekomen... die bij wijze van spreken kantoorkleding aan had. Die paste er niet tussen.
2: Dat zou nooit een Van Gogh zijn geworden.
21: Nee, dat was ook... Het had iets... Die werkschoenen en die werkkleding en die handen. Er zit nog wel een garagist tussen, iemand met een garage. Maar die werkkleding, die... dat maakt het beeld ook beetje gelijkwaardig. Het zijn een beetje gelijkwaardige soort mannen die wel allemaal hetzelfde zitten.
2: Ja, en dat,
21: nou,
2: en
21: ook
2: dat,
21: niet allemaal hetzelfde trouwens. Alle knuifjes en handjes zijn allemaal anders. Net anders ja.
2: Maar ze hebben allemaal iets ruws.
21: Ja.
2: En dat je ze dan toch in een houding van verdriet neerzet, iets kwetsbaars geeft.
21: Ja, en het is ook best wel een als je het dan allemaal bij elkaar ziet, een soort ontploffing van allemaal. Het schiet alle kanten op als je naar kijkt. Ja, ik vind wat ik nu zeg ook best moeilijk om te zeggen, want ik weet zelf nog niet echt wat ik gemaakt heb. Het is zo kort. Maar ik weet wel dat ik het heb gemaakt en ik weet ook wel dat de stappen kloppen. En dat ik op een gegeven moment dacht, ja, wat ik maak, dat klopt voor wat ik nu aan het doen ben. Maar wat het precies is,
2: daarvoor moet je er nog verder mee gaan? Of het heeft gewoon tijd nodig?
21: Ik heb ook tijd nodig om ook. Ik ben nu, zondag was de opening. Volgende week ga ik met mijn studenten daarheen. En dan. Ja, het werk, dat geeft je ook altijd weer terug als het er hangt. Mensen gaan er hele andere dingen in zien dan ik zelf. Eigenlijk nu. Dus het werk wordt ook weer iets anders.
2: Het wordt van het publiek.
21: Ja, en het wordt ook. Het krijgt steeds andere lagen. In het midden zit ook nog een film. Van een lichtspleet. Ik weet niet of je die gezien hebt.
2: Zeker. Ja en dus, je komt binnen in een donkere ruimte. En daar is een groot videoscherm. En je ziet. Nou ja, eigenlijk alleen. Je kijkt onder een deur door. Daar komt licht vandaan. Dat is de enige lichtstreep die je ziet.
21: Ja.
2: Je ziet ook wel een miertje lopen of iets. En je ziet
21: als je
2: een
21: scharnier
2: van een deur.
21: Ja, er zijn ook mensen die zeggen, de video staat stil. Komen dan naar buiten, mevrouw, de video
2: is kapot.
21: Staat stil. Maar het is je ziet inderdaad een vrij abstracte streep, lichtstreep. En als je wat langer kijkt, zie je dat het een spleet is onder een deur. En dat is ook wat ik vaak, als het mooi weer was buiten. Dat was ongeveer wat ik zag. Daardoor zag ik dat het mooi weer was. En het stond voor mij ook. Ja, het was ook natuurlijk een soort. Beetje licht wat. Een beetje in het duister. Het kleine beetje hoop. Wat er toch nog is. Of een klein beetje licht in de.
2: In de donkerte.
21: Ja, ik bedoel. Het wordt nu heel plat allemaal. Maar. Dat zijn wel, is wel de reden. Waarom het. Hier daarbinnen. Heel donker gemaakt is. Of duister.
2: Waarom heb je op de foto's alleen maar mannen?
21: Ja.
2: Voor mij mag het, hè?
21: Ja, nou, dat heeft in dit geval echt wel te maken met een soort. Vanwege die Soaring Man, dat ik dat archetype na wilde bouwen. En dit vraag ik mezelf ook wel eens af, natuurlijk. Want ik heb niet alleen. Hier alleen maar mannen. Ik heb wel eens vaker mannen of alleen mannen gefotografeerd. Ik vind dat heel moeilijk om dat te beantwoorden. Want in dit geval heeft het echt een link met Van Gogh. Hoewel ik ook weet dat hij ook een vrouw heeft gefotografeerd. Dat zag ik pas later. Met de handen aan het hoofd.
2: Geschilderd?
21: Ja, geschilderd. Zijn gefotografeerd?
2: Ja.
21: Geschilderd. Sorry. Maar die mannen zijn vaker voor mij toch ook een meer een soort staan meer model voor een soort de mens of
2: neutraler daarmee?
21: Neutraler misschien of zo. Ik zeg nu iets wat ik niet echt waar hard kan maken of zo. Maar ik fotografeer best veel mannen en vrouwen altijd. Van alles door elkaar in het leven. En vrouwen zijn zich vaak wat bewuster van iets, van houding.
2: Omdat vrouwen zich bewust zijn van de blik van de buitenstaander.
21: Dat denk ik. Ja, dat komt natuurlijk ook door het een en ander. Maar ik heb. Ik ben zelf niet zo erg met die male-female gaze in dit geval bezig. Maar waarschijnlijk heb ik wel zelf een soort van gaze. Dat ik. Mannen vaak zelf vind ik kwetsbaarder, denk ik. Terwijl de vrouw natuurlijk in het algemeen als kwetsbaarder beschouwd wordt. En mannen tonen zich niet gauw kwetsbaar. Maar ik voel het wel. Daar is iets. Maar
2: en wat voel je dan? Voel je dan het niet tonen van die kwetsbaarheid? Zit het hem daar juist dan in?
21: Dat de mannen het niet tonen?
2: Ja.
21: En dat ik het dan daarom wil tonen? Dat weet
2: ja,
21: ik
2: of ook. Omdat je dan ja. de kwetsbaarheid juist voelt, omdat het gemaskeerd wordt.
21: Misschien, maar ook. Ik vind het ook vaak iets heeft iets. Ja. Niet zo, ik heb het nu echt niet over alle mannen, maar er zit iets onbeholpens of iets. Heeft misschien ook met de uniformiteit van de kleding die ze aan hebben te maken. Dat ze meer een soort makkelijker menselijk model voor mij zijn. Dan er zit, zit weinig vorm vaak in. Een soort vormeloosheid van de mens.
2: Het gaat in ieder geval niet om de kleding. Daar gaat de aandacht niet heen.
21: Nee. En het gaat ook niet over wat iemand misschien wel zou kunnen zien in deze serie. Ik kan me voorstellen dat iemand binnenkomt en zegt, oh ja, dat zijn allemaal huilende of troevige, treurende witte mannen. Mag je van mij ook zien, maar dat was ook niet mijn uitgangspunt.
2: Ik vind het wel mooi dat je nu zo zoekt, omdat je ook, je hebt op de poster die bij de tentoonstelling hoort, heb je ook een citaat staan dat het, nou ja, dat het niet zozeer gaat om begrijpen, maar meer om geraakt worden.
21: Mm-hmm.
2: Daar zit het natuurlijk ook wel in. Je kan niet alles uitleggen als je maar geraakt wordt.
21: Ja, en daar. Ik heb natuurlijk toen ik mijn. Noem het maar even mijn zoektocht met dat negatief en mijn iPhone. Toen ik daaraan begon, dat onderzoek. Heb ik niet zo stilgestaan bij alle geschriften van Roland Barthes of van Susan Sontag. Maar eigenlijk. Met terugwerkende kracht zit daar heel veel fotografische lagen in. Want dat is dat. Punctum, wat Roland Barthes beschrijft.
2: Is dat, punctum?
21: Ja, hij beschrijft eigenlijk de foto als iets wat is geweest. En dat je het zeg maar, het AIT-achtige theorie kan je opzoeken. Maar daarin beschrijft hij dat als je naar fotografie kijkt, dat je heb je het studium, dus dat je kijkt naar iets wat er voor je ligt. En zoals wij dat eigenlijk allemaal interpreteren. En het punctum is het dingetje in de foto wat je. Of iets in de foto wat je heel erg raakt. Dus het kan gaan over een algeheel onderwerp, maar iets in de foto kan je heel erg raken. En eigenlijk heb ik, achteraf denkend, dat licht, wat dan echt letterlijk dat op dat negatief valt en raakt, en dat punt gefotografeerd. Dus het is ook letterlijk een soort punctum in, of een soort prik in de in het beeld. Daar was ik me niet. Dat las ik achteraf. Dat ik, grappig genoeg heb ik daar iets mee gedaan. En het andere is Sontag, die schrijft over fotografie, is eigenlijk niet veel anders dan de weerkaatsing van de werkelijkheid. En is eigenlijk een straling van het licht op het negatief. Dat zit hier ook in. Dus dat op zich heb ik. En ik heb lekker alles zelf ontwikkeld en alles zelf fotografeerd. Dus ik ben eigenlijk echt.
2: Was het lekker?
21: Ja, dat was heel lekker om dat weer te doen. Een hele ambachtelijke ben ik bezig geweest. Ik zou kunnen zeggen, ik heb geschilderd met licht, maar dat klinkt als. Kan een beetje eng klinken, want ik heb helemaal niet geschilderd. Maar ik heb heel anders gewerkt. Gewoon, dan andere.
2: Echt een fysieke handeling, ja. Meer.
21: Ja, echt fysiek. En ook 's avonds kon ik ook echt lekker freaken met het licht en met. Ik heb nog andere lampen en rookmachines en ik weet niet wat allemaal.
2: Experimenteren.
21: Ja.
2: Dus toch. Waar zo'n artist in residence dus voor bedoeld is.
21: Ik heb echt ander werk gemaakt dan ik ooit gemaakt heb. En
2: als je dan bezig bent met zo'n onderwerp, verdriet, ga je dan ook naar je eigen verdriet kijken?
21: Ja. Nou ja, dat eigenlijk wel. Want ik. Ik ging daar ook in een periode naartoe dat ik zelf denk ik ook wel even ruimte nodig had en tijd om naar binnen te kijken. Die periode heeft er ook door de natuur wandelen, maar ook in mijn heel veel met mezelf zijn. Tijd nemen voor gedachten. Echt tijd nemen voor gedachten. Dus mijn ogen dicht doen, gewoon soms een uur per dag. Om even niet met die buitenwereld bezig te zijn. Of niet dingen te zien die misschien op de foto kunnen. Of misschien Nou ja, ik zie altijd van alles. Dus dat, alleen dat al gaf zoveel rust. En ik wilde voor deze serie, zoals ik eerder zei, ook kijken of ik een medium kon betrekken om te kijken of ik wat kon gaan spoken. Maar ik was, toen ik dat medium bezocht, zat ik er al vrij snel voor mezelf. Met mijn eigen verdriet. Dus daar kwam ik eigenlijk de tweede keer. Ik durfde ook het niet op te nemen wat ze zei. Toen ben ik toch nog een keer gegaan. En toen gingen we nog verder met mijn verdriet. Toen heb ik het wel opgenomen. Ik dacht, wie weet kan ik het nog gebruiken. Maar dat heb ik ook allemaal weggelaten. En ik heb uiteindelijk dat medium ook naar die schuur laten komen om het verdriet in die schuur te voelen. Dat was ook heel bijzonder. Want
2: ja, wat gebeurde er dan?
21: Ja, zij kwam aanlopen al buiten op straat bij die schuur. En ze greep echt naar haar buik en zei, ik voel hier zoveel verdriet. Ze wist helemaal niet wat ik daar aan het maken was. En ze zei ook later, ik heb eigenlijk helemaal niks met kunstenaars. Maar nu ik jou toen ik haar het werk had laten zien, was ze heel erg onder de indruk. Maar ze zag in die schuur, zeiden, hier hebben mensen gezeten die tegen hun wil hier gezeten hebben. En dat klopt ook wel, want in de oorlog hebben er veel mensen in die buurt ondergedoken gezeten. Dus het zal daar ook wel zo zijn geweest. In de omgeving van de Moorse baan zijn best wel veel mensen afgelopen jaren die zich hebben verhangen, heb ik ook gehoord toen ik daar was. En die schuur heeft ook hele fijne balken en allemaal dingen waardoor je. Zij ging daar ook over fantaseren. Ze zei zelf, ik weet niet zeker. Maar ik denk wel dat dit. Ik voel wel iets daarvan. En toen keek ze naar mijn werk. En wat ik tot nu dan toe gemaakt had, was de laatste week. Zei ze, oh ja, maar ik zie het al. Ik hoef u helemaal niks te vertellen. Want u bent zelf helemaal spiritueel. Dus ik was helemaal. U bent één geworden met die schuur. U bent helemaal. Maar ik denk ook dat ik best wel intuïtief gewerkt heb. En dat ik. Het ging heel makkelijk. Dus het is ergens wel. Het leek wel. Nu praat ik heel zweverig. Maar het leek wel echt alsof het uit die bron daar ergens.
2: Is dat iets zweverigs voor jou?
21: Nee, ik wil best toegeven dat ik daar wel wat spiritueler ben geworden. En helaas in de stad ebt dat wel weer weg. Maar ik heb wel. Hele mooie momenten. Er was ook een boom in de buurt waar ik elke dag langs liep. En dat bleek ook op een krachtplaats te zijn. Dat had ik ook wel opgezocht. Dus die boom.
2: Wat is een krachtplaats?
21: Een krachtplaats is een plek waar ook vaak. Er lopen van die energetische lijnen, van die leilijnen, waar ook vaak kerken op worden gebouwd en zo. En op dat. Er staat in de buurt ook het buitenhuis van Harriet Roland Holst. Dat landgoed is allemaal daar ongeveer. En op haar theehuis stond op een krachtplaats. En er stond een hele grote mooie beuk. En daar ging ik elke ochtend langs. Maar bijna letterlijk gewoon even tanken voor de rest van de dag. En dan
2: het donker in.
21: Ja, dat doe ik in Amsterdam niet. Gek genoeg.
2: Fotograaf Annaleen Lauwens zit bij mij. En Annaleen werkt over de hele wereld, maakte series als Huilende Mannen en een boek als Minor Details. Ze deed projecten in gevangenissen en in de geestelijke gezondheidszorg, maar dook ook in haar eigen familiegeschiedenis.

0: doe ik in Amsterdam niet. Gek genoeg.
1: Fotograaf Anneleen Lauwens zit bij mij. En Anneleen werkt over de hele wereld, maakte series als Huilende Mannen en een boek als Minor Details. Ze deed projecten in gevangenissen en in de geestelijke gezondheidszorg, maar dook ook in haar eigen familiegeschiedenis. En nu is haar werk te zien op Breda Foto. On Sorrow heet de tentoonstelling, met werk over troost en introspectie. Ja, zullen we het ook even, want er ligt hier ook een groot boek op tafel. Ja. En dat past wel bij het zinnetje. Ze dook ook in haar eigen familiegeschiedenis.
0: Mm-hmm.
1: Want je had, toen je naar Zundert ging, net een project afgerond.
0: Ja.
1: En dat heette Es gibt keine Zahne, es gibt Krieg.
0: Ja. Es gibt keine Zahne, es gibt Krieg.
1: Ja, sorry. Ja, nee, beter.
0: Nee, mijn Duitse laten horen. Ja, dat is een project wat ik net had afgerond voor ik gevraagd werd door Breda Foto. Dus, en daar had ik wel meer dan 4 jaar aan gewerkt. Dus daarom vond ik Breda Foto ook zo'n lekkere uitnodiging. 2 maanden.
1: Helder, kort.
0: Heel overzichtelijk. Dit project heb ik was in oktober vorig jaar is in oktober vorig jaar te zien geweest in Brad Wolf Projects in Amsterdam. En dat gaat eigenlijk over de, laten we zeggen, de intergenerationele overdracht van schaamte van mijn moeder naar mij. Of eigenlijk de schaamte die ik voelde omdat mijn moeder Duits was. Is, want mijn moeder leeft nog. Die luistert vast nu ook.
1: Ja, laten we even bij het begin beginnen, want jij bent geboren in Drenthe.
0: Ik ben geboren in Drenthe.
1: Een Nederlandse moeder? Een Nederlandse vader, Duitse moeder?
0: Ja.
1: Hoe hebben die elkaar leren kennen?
0: Ze hebben elkaar leren kennen op de eerste uitwisseling na de oorlog tussen 2 kweekscholen, een Nederlandse en een Duitse kweekschool. Dat is een heet tegenwoordig pedagogische academie, opleiding voor juffen en meesters. En die en daar was het
1: dikke mik.
0: Dikke mik, op slag verliefd volgens verhalen. En maar het was 1954 en 1957 zijn ze getrouwd. En eerst mijn broer in Veenhuizen en ik in Nieuw-Schonebeek geboren. En toen ik 3 jaar was, naar Amsterdam verhuisd.
1: En nou ja, het is kort na de oorlog. En dan heb je een Duitse moeder. Hoe werd er naar haar gekeken?
0: Nou, de eerste jaren was ik daar natuurlijk niet bij, want ik ben later geboren. Maar zij heeft zo snel mogelijk Nederlands geleerd, want ze had wel door dat dat handig was. Haar familie, die hebben haar gewoon met liefde omarmd, maar er werd wel gezegd: oh ja, jammer dat leuk dat Jaap, mijn vader, een vriendin heeft, en jammer dat het een Duitse is. Verder komt mijn moeder uit de stad en mijn vader uit het dorp, dus was ook nog een beetje zo'n klein verschil in. Mijn vader is ook de enige die dan ook uit het dorp naar de stad is verhuisd, naar Amsterdam. En in Amsterdam kwamen ze te wonen in Oud-Zuid wonen, in de buurt van de Beethovenstraat. Dat was natuurlijk na de oorlog nog toch wel, gingen veel mensen, veel Joodse mensen zijn of daar nooit meer teruggekomen of daar weer teruggekeerd. Dus daar, mijn moeder, toen ik op de lagere school was, werd ze op straat wel, werd tegen mij gezegd: je moeder is een mof. En ik ging er mijzelf natuurlijk wel tegen verweren.
1: Wist je wat dat betekent?
0: Ja, maar ik zei dan, ja, ik had ook al altijd het verweer. Ja, mof, dat doe je handen in om te warmen op een fiets.
1: Heel sterk verweer, ja.
0: Heel sterk verweer. Of ik sloeg er ook wel eens op.
1: Sterker verweer.
0: Maar in ieder geval heb ik dat nooit aan mijn moeder verteld. Wel altijd gevoeld dat zij werd buitengesloten. En dat heeft zich zo langzaam opgebouwd. Het middelbare school zat ik tussen alle, ja, ik noem het maar even, alle mensen, families die er nog over waren. Op Montessori Lyceum. En daar was het, ja, Duitsland. Iedereen reed daar omheen als je op vakantie ging. Mijn beste vrienden gebruikten ook het woord mof. Dus ik hield me gewoon mijn mond.
1: Je vertelde wel dat je moeder Duits was?
0: Jawel, ik vertelde wel. Maar ik, als zoiets ter sprake kwam, dan zei ik, als er iets te ver gegrapt werd, dan zei ik altijd: hey, wacht jongens, ik ben half Duits. Zodat het niet, om mezelf te beschermen. Maar ik ging niet. Ik nam ook geen Duits als.

0: moest, geloof ik, wel even Duits doen. Maar dan las ik Russische schrijvers. Ik wilde zo min mogelijk. Ik ging wel naar Duitsland met kerst. Ik was niet anti. Maar de middelbare school was mijn grootmoeder al overleden. Maar ik ging. Als mijn ouders dan naar Duitsland op vakantie gingen, dan wilde ik niet mee. Ik wilde daar niet zoveel mee te maken hebben. Dus ik heb het Duits zijn van mijn moeder. Niet mijn moeder, want ik hou heel veel van mijn moeder. Maar ik heb dat Duits zijn altijd een beetje weggeduwd.
1: Schaamte.
0: Schaamte, denk ik. En het woord schaamte kwam nooit zo in me op. Het was ook eerst een soort. Ik voelde me verantwoordelijk. Want ik alsof ik haar moest beschermen. Ook tegen die buitenwereld. Dat men keek dus zo naar haar. Had ik al vrij snel door. Ze werd buitengesloten. En ik sprak heel goed Nederlands. Maar iedereen wist toch dat ze Duits was. Of ze toch een klein accent had. Ik heb zelfs. Ik ben er ook wel eens een tijdje niet mee bezig geweest. Toen ik uit huis ging natuurlijk. Maar op een manier is het toen mijn dochter geboren werd. Dat is nog niet zo lang geleden, 27 jaar geleden. Maar het lijkt echt kort geleden. Het vroeg mijn moeder van, zal ik Duits spreken met Linus, zo heet ze.
1: Zodat ze de taal leert.
0: Ja, en ik schrok heel erg van die vraag. In plaats van dat ik ja zei. En natuurlijk, wat heel fijn, want een kind leert heel snel. En dan zei ik, nee, maar mam, ze kan ook Spaans. Spaans is veel meer, is veel handiger om te leren.
1: Daar heb je veel meer aan.
0: Alsof mijn moeder Spaans spreekt. Dus ik schaamde me gewoon ter plekke dat ik dat antwoord gaf. En ik realiseerde me toen dat daar iets niet helemaal lekker zat.
1: Maar dat klinkt bijna alsof je je schaamde vanwege je schaamte.
0: Ja. En dat is eigenlijk een beetje, denk ik, waar het hele project ook over ging.
1: Maar zo begon het niet.
0: Nee, het begon niet zo. Het begon echt eigenlijk heel anders. Ik begon natuurlijk ook, ik word wat ouder, mijn moeder werd wat ouder, ze leeft nog. Ik dacht, ik moest misschien toch maar eens met haar in die geschiedenis duiken. Ik moest daar meer naartoe in plaats van ervan af. Dat ik meer te weten kom. Dus ik ben de eerste keer met haar naar Polen geweest, naar de Oost-Pruisen, naar de plek waar ze ooit vandaan kwamen. En heb dat. Ze kreeg wat meer geschiedenis binnen. Mijn moeder is heel goed in die familiegeschiedenis. En toen gingen we een keer naar de film van Werk ohne Auto van Gerhard Richter. En dat gaat over zijn tante. Hij vindt zelf die film heel slecht. Dus dat moet ik altijd even bijzeggen. Anders lijkt het, vindt hij vast niet leuk om te horen. Maar dat gaat over de tante van Gerhard Richter. Die, zijn lievelingstante die, omdat ze in de war is rond haar. Ik weet niet hoe oud ze was, maar 20er. Wordt opgehaald, van huis wordt gehaald en door de psychiater en uiteindelijk vermoord wordt wegens zogenaamd jugendwaan. En dat is in de tijd dat, dit is dan even geschiedenis, Hitler en zijn privéartsen de Aktion T4 in het leven riepen om alle niet mensen, zeg maar, met euthanasie heet dat in een rot woord, maar te euthanaseren. Mensen die ziek, zwak en misselijk waren.
1: Geestelijke beperkingen.
0: Alles ja. Waarvan men dacht, waaronder ook homoseksuelen, die horen tot schizofrenen, om het leven werden gebracht. Dat was echt een heel georganiseerd afvoersysteem via allerlei psychiatrische inrichtingen.
1: Ja, en ook de eerste experimenten met gas.
0: Ja, en toen. Kwamen we erachter, eigenlijk naar die film, zei mijn moeder, wacht even, in onze familie is dat ook geweest. En er waren twee neven van mijn grootmoeder, zijn onder die omstandigheden ook opgesloten en vermoord. De ene in Pirna Zonnestein, vlakbij Dresden, een psychiatrische inrichting. Daar ben ik ook geweest. En daar was eigenlijk de voorbeeldgaskamer voor Auschwitz was daar gebouwd om te kijken hoeveel mensen ze per dag konden afvoeren. En dat programma is stopgezet in 1941 of zo, omdat de bisschop van Münster erachter kwam dat het gebeurde en vond dat niet kunnen. Ik begrijp niet dat hij sterker was dan Hitler op dat moment. Ik denk dat Hitler geen goede PR had op dat moment. Dus is ermee gestopt, maar ze zijn natuurlijk ondergronds
1: doorgegaan
0: naar het oosten.
1: Die neven, die zijn vermoord vanwege homoseksualiteit?
0: Ja, vanwege vermeende homoseksualiteit. Want dat staat natuurlijk niet in hun... maar dat was bekend. En die... Toen ik dat hoorde, dacht ik, wauw. Ik heb ook een project. Ja. Ik heb een project. En ik was zo enthousiast. Ik heb ze vond ze ook aangevraagd. En ik dacht, ja, ik heb ook pijn in de familie. Eigenlijk zat ik daarmee. Zo van, ik heb, waarom ben ik zo enthousiast? Ja, ik heb ook, er is ook iets aan mijn kant wat schrijnt. Aan de Duitse kant wat schuurt en
1: niet alleen
0: pijn
1: maar
0: doet.
1: Fout, zoiets?
0: Ja, zoiets.
1: Ook slachtoffer.
0: Ook slachtoffers. En, maar ik begon mezelf door. Ik voelde dat er iets niet klopte. En,
1: te gretig.
0: Ja, ik dacht, er is iets. Waarom moet ik ook pijn hebben in de familie? Ik bedoel, wat is dat? En eigenlijk kwam ik op dat moment iets later. Ik had gelukkig al wat fondsen gekregen die dat ook interessant vonden. Maar ik dacht, het klopt niet. Ik ben gewoon hier mijn eigen schaamte aan het witwassen of aan het verstoppen of aan het...
1: En daar moet ik naar kijken.
0: En daar moet ik naar kijken. En toen veranderde het project eigenlijk. Ik was al met mijn moeder in gesprek over hoe dat allemaal in elkaar zat. Ik heb haar verhalen of meer ook eruit gekregen via de fotografie. Dat ook via het kijken in archieven. Maar het ging opeens veel meer over mij, mijn schaamte. In de eerste instantie ook de schaamte die mijn moeder ook voor het eerst pas uitte. Binnen die 4 jaar zei ze, ik heb me eigenlijk heel erg geschaamd. Dat ze mijn hele leven nooit tegen mij gezegd.
1: Omdat ze Duits was in Nederland?
0: Ja, voor wat de Duitsers gedaan hadden in de oorlog. Dus daarom leren ze ook zo snel Nederlands. Maar ze, ik heb nu niet meer zo last van die schaamte, maar het is er nog wel. En het woord schaamte bestond helemaal niet in ons vocabulaire over dit. Maar langzamerhand kwamen we erachter dat we ons allebei heel erg schaamden. Mijn moeder voor wat de Duitsers gedaan hadden. En ik voor het feit dat ik me schaamde voor mijn moeder, die er ook niks aan kon doen.
1: Het was een klein meisje.
0: Ja, daar zit natuurlijk ook de titel in. Es gibt keine Sahne, es gibt Krieg. Dat was...
1: En het is geen Rome, het is oorlog.
0: Ja, dat was wat de melkboer tegen haar zei toen ze 7 jaar was. Naar de melkboer ging om melk te halen. Op het moment dat de oorlog uitbrak. Want dat was mijn vraag ook. Mama, was je eigenlijk toen de oorlog
1: Wat uitbrak? Wist je, wat zag je?
0: Ja, en toen zei ze, ja, ik was daar. En dit zei de melkboer. Dus eigenlijk heb ik die titel ook echt gebruikt om aan te geven. Om de onschuld. Om haar onschuld.
1: Ja, ze werd gewoon om een boodschap gestuurd. En hier kwam ze mee thuis.
0: Ja, en ik vind het heel mooi hoe open zij ook was naar mij in dit hele verhaal. En ze heeft zichzelf ook letterlijk blootgegeven, maar ook ze heeft ook bloot geposeerd met haar 92-jarige lichaam. Ook
1: waarom heb
0: haar
1: gefilmd.
0: Dat omdat ik dat lichaam ook zie als een soort canvas van wat er
1: in dat lichaam is het gebeurd.
0: Ja, wat er al die jaren wat ze heeft meegemaakt en uiteindelijk heb ik mezelf ook nog blootgegeven in het boek als ja, ik dacht ik kan niet alleen mijn moeder vragen. Ik moet er zelf ook Ik hoor er zelf ook bij.
1: Je laat jezelf ook zien.
0: Ik laat mezelf ook zien. En die ik heb echt wel respect gekregen voor die veerkracht. En die en ik kwam er natuurlijk ook door het hele project achter dat mijn schaamte groter was dan die van haar. Waar ik me ook nog weer voor schaam. Om het maar zo te zeggen. Maar ja, dat is eigenlijk... En dat project legde ook nog wel nog iets meer bloot. In de zin van dat ik terugkijk naar al het werk wat ik daarvoor gemaakt heb. Wat natuurlijk wel afstandelijker is. Wel een persoonlijke reflectie of een interpretatie van iets. Maar
1: minder over jou.
0: Minder over mij, maar wel altijd naar iets... Ik heb altijd wel gekeken naar de buitengesloten of buitengeduwde mens. En eigenlijk kwam door dit project, dacht ik, daar zit, dat dacht ik al een beetje. Er is iets waarom, er moet toch ergens een reden zijn waarom ik daarnaar kijk. Nou is er natuurlijk heel veel fotografen kijken of de wereld theater ook gaat natuurlijk heel vaak over beschadigde mensen. Of over mensen. Dat is vaak toch waar verhalen over gaan. En niet over succes of zo. Of schoonheid alleen.
1: Ja, daar ben je snel op uitgekeken.
0: Ik weet niet, maar die beschadiging is aantrekkelijk. Maar toch ook die buitengeslotenheid of dat buitenduwen, die pijn die daarbij hoort. Ik denk dat dat wel ergens een diep zaadje is geweest. Dat ik gezien heb dat mijn moeder daar niet bij hoorde. Of niet bij mocht zijn. Achtig.
1: Hoe is die fotografie begonnen bij jou?
0: De eindlagere school. Mijn vader had een klein cameraatje. Toen we lagere schoolklas uit elkaar gingen, ben ik gewoon iedereen gaan fotograferen. Die foto's per ongeluk allemaal laten afdrukken. Dat was niet de bedoeling. Bij KP Lux destijds nog. Mijn vader nog heel boos.
1: Van, dat is duur, hè?
0: Heel duur. Heel duur, was 64 gulden, weet ik nog. Al die foto's. Maar ik ben nog steeds blij dat ik ze heb. En toen op de middelbare school was er een kamp. Tweede klas middelbare school of zo. Waar ik... je kon fietsen, roeien of een vastkamp. En we waren een beetje anarchistisch en lui. We wilden niet fietsen. Maar er was een donkere kamer bij. Een bungalowtje was verbouwd in Ruurlo tot donkere kamer. En daar heb ik mijn eerste filmpjes ontwikkeld. En dat was magisch. En daar wilde ik meer van. En na die werkweek gingen we nog met z'n allen spannend in de donkere kamer. Een beetje tegen elkaar aan staan. En dat viel toen langzaam uit elkaar. Dat groepje. En... toen heb ik zelf een donkere kamer bij elkaar gesprokkeld en een camera gekocht. En was ik daar niet meer weg te slaan. En heb ik vanaf mijn 12e, 13e alleen maar... stond ik tot 's avonds laat in de donkere kamer. Daarna ging ik uit. En dan hingen overal door het huis films en natte foto's. En...
1: moeder blij?
0: Nee, moeder niet. Ik had een soort plank boven mijn bed en een droop te ontwikkelen. En de fixeer droop daar doorheen en dan viel... natuurlijk ook in de lakens. En het stonk er ook altijd naar ontwikkelaar en fixeer. En alles werd ook met veel te koud water gespoeld. Dus heel veel foto's daarvan zijn niet meer... zijn verkleurd. Maar ik heb echt wel een archief vanaf 1970 of zo.
1: En er kwamen dus al heel snel mensen die er buiten staan.
0: Ja, maar ik denk in dat geval was ik... ik denk dat ik daardoor misschien wel door Diana Arbus was geraakt in 1975. Maar voor mij was de camera nog een middel om in contact te komen met mensen, denk ik. Want het is toch iets wat je beleeft iets, maar dan kan je het vastleggen. Dan neem je het mee naar huis en dan kan je het afdrukken en dan ga je het nog een keer bekijken.
1: Het heeft ook iets veiligs, een veilige manier van contact.
0: Ja, het is ook een hele vreemde manier, omdat je niet heel primair kunt... reageren blijkbaar. Aan de andere kant werd ik steeds meer gevraagd om ook voor mensen hun kinderen of iets te fotograferen. Dus dan je bent ook nog, je kan iemand iets geven. Je kunt aardig zijn voor mensen of niet als ik nou specifiek ik probeer even een link te leggen. Ik ben niet specifiek een pleaser, maar ik vind het wel fijn om...
1: mensen blij te maken?
0: Mensen blij te maken. Maar dat heeft misschien ook nog wel iets te maken met... dat ik wilde dat mijn moeder blij was of zo. Iets dat het... Dat zij... En ik dacht ook vaak dat ze als kind... als zij heerlijk muziek zat te luisteren en ik lag in bed... dacht ik dat zij droevig was. Dat was een hele mooie...
1: Ze had een prima avond.
0: Ja, toen ik dat later vroeg. Dus een... nee, maar ik heb dus heel veel verkeerd geïnterpreteerd, denk ik. Omdat ik wist dat zij het moeilijk had. Zonder dat zij wist dat ik dat wist of dat dacht. Dus dat is een soort...
1: een soort alertheid ook.
0: Ja, maar ja.
1: Ergens denk ik wel dat je ook alertheid hebt naar de mensen die je fotografeert. Er zit iets heel precies in. Er is geen toeval in hoe ze staan.
0: Nee, dat wil zeggen... je bedoelt, ik regisseer ze, of ik duw ze, of ik poetseer ze.
1: Weet ik niet, wat doe je?
0: Nou, dat denk ik wel. Ik denk wel dat er... er zijn ook bepaalde vormen die steeds terugkeren. Wat ik zeg, dat liggen, of dat zitten, of dat staan. Die zwaartekracht of zo die in het lichaam zit. Dat, Je zegt wel dat ik misschien alert ben, maar dat lichaam vraag ik juist om niet alert te zijn. Dus dat ik zoek naar een houding waarin dat lichaam gewoon kan zijn. Gewoon zijn en niet bezig is iets te zijn, maar gewoon het zelf. Ik weet niet zo goed hoe ik dat anders moet zeggen dan zijn. En,
1: dat de mensen zelf vergeten dat dat lichaam er is.
0: Ja, ik denk zoiets. En door de mensen die ik fotografeer, dan heb ik het niet over mensen die ik in opdracht fotografeer voor uitgeverijen of voor kranten en wat dan ook. Maar de mensen die ik voor mijn series fotografeer, daar werk ik ook vaak langere tijd mee. Dus dan. Het is niet zo dat ze denken, oh, de fotograaf, ik ga even rechtop staan en lachen en klaar. Nee, dan ik probeer ook echt. Je kunt het niet zien, maar ik boetseer eigenlijk een beetje. Het gaat ook niet over die mensen zelf, over het algemeen.
1: Nee,
0: het,
1: ook niet over de context. Niet waar, nee. Waar ze zijn, wat hun verhaal is.
0: Nee, als ik mensen fotografeer of in gevangenissen of in psychiatrische inrichtingen, je ziet niet dat ze daar zijn. Ik probeer ze. Die context daar te laten, omdat ik dat een. Daar ga je iets interpreteren of iets voelen. Wat ik kijk naar de mens zelf. En bij sommige series gaat het natuurlijk wel om. Dit was wel echt een gevangene of zoiets, maar dat zie je niet. Er is een vrouw in mijn werk die ik heb gefotografeerd, die staat op het punt van een. Ja, een instorting bijna. Het is een hele hete zomer. Ze heeft een dubbele diagnose en zweet staat op haar gezicht. Dat. Dat zie je niet. Tenminste, die foto heeft in Japan gehangen in een hele grote tentoonstelling. Ooit. En de Japanners dachten allemaal dat ze van een omslag van de Vogue was. Dus ik dacht, dat is fijn, want dat had ze ook best heel graag gewild. Ze werd niet gezien als patiënt of cliënt. En ik denk dat daar ook een beetje de. Ik heb studies gemaakt van mensen, maar ik ben nooit bij die mensen thuis geweest. Ik kon dat wel. Ik was welkom, maar ik dacht, dat doe ik niet.
1: Daar gaat het niet om. Het
0: gaat niet om hun sociale achtergrond of hun. Nee. Dus dat heb ik. Ik ben wel bij ze thuis geweest om uit te leggen. Maar deze mensen kwamen dan ook. Sommige mensen kwamen om de dag, sommige om de week. Die kwamen heel vaak en ik geef ze ook mijn werk dan mee. Zodat ze zien wat ik maak. En zodat ze ook wat hebben. En de ene is meer geïnteresseerd dan de ander. En voor mij is dat heel belangrijk dat ik weet dat zij weten wat ik doe. Ook al is mijn kennis over fotografie natuurlijk anders dan hun kennis over zichzelf of hun eigen foto. Maar dat is het meeste wat ik kan doen.
1: En open zijn.
0: Ja, die uitwisseling en in contact blijven ook met die mensen heel lang. Zo lang mogelijk, zeker als ze kwetsbaar zijn. En ik zal nooit met iemand fotograferen die niet weet wat ik doe of één keer een foto en dan weglopen of iets. Je moet echt weten wie ze zijn. Ja, het duurt ook soms heel lang voordat ik echt iets met die foto's ga doen. Omdat ik het moet eerst het werk worden. Het moet van het werk. Er moet afstand komen tussen mij en wat ik gemaakt heb. Maar ook met. Het is nog niet van mij meteen. Het zijn nog die mensen.
1: Dat moet nog tevoorschijn komen.
0: Ja. Zoiets.
1: Dankjewel, Anneleen.
0: Oké.
1: De tentoonstelling On Sorrow van mijn gast van vannacht, Anneleen Lauwers, is tot en met 21 oktober te zien in de Stadsgalerij in Breda in het kader van Breda Foto. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma wordt ook elke nacht online gezet als podcast. Fijn voor wie eens op een ander moment wil luisteren. Ga je voor naar welke podcast-app dan ook en abonneer. Morgen is Nooit meer slapen er weer en dan ga ik in gesprek met onderzoeker Jaap Goudsmit. Onder andere over zijn nieuwe boek Leer mij mijn vader kennen over oorlogsverleden en familietrauma. Nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 2 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door het centrum links, door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: De zuurstof moet terug in de samenleving. Marketing is verhalen vertellen en voetbal is daar het beste podium voor. Ik vind dat je minimaal iedere 5 jaar van baan moet kunnen en willen veranderen. Kritiek interesseert me geen reet.
4: En je zei net ook, een cadeautje?
3: Ieder cadeautje vraagt om een cadeautje.
4: Chris Woerts met zijn bedrijf CWO Consultancy ontwikkelt hij sponsor- en marketingcampagnes. Daarnaast schrijft hij regelmatig aan bij Vandaag Insight. Maar ooit was hij journalist. Schreef hij in Trouw over amateurvoetbal, werkte hij bij het Rotterdamse Dagblad. Daarna deed hij de PR bij Heineken, ging voor Coca-Cola in Atlanta werken. Pionier op het gebied van sportmarketing. Directeur van de Eredivisie CV, medebedenker van de virtuele reclame bij de Eredivisie. Hij was commercieel directeur van Feyenoord, introduceerde de talentpools en was de eerste Nederlander ooit in een directie van een Premier League club, namelijk Sunderland. En onlangs schreef hij een 46-puntenplan voor de VVD voor een beter Nederland.
5: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: Chris, fijn dat je er bent.
3: Leuk.
4: Ja. Weet je wat het goede is? Om nu alvast een soort van aan te kondigen dat je met een nieuwtje gaat komen. Maar die gaan we dan pas aan het eind brengen.
3: Is dat zo?
4: Ja, dat kan je alvast bedenken.
3: Ja. Nou, dan moeten de mensen vrijdag naar Vandaag een site kijken. Ja. Want er komt denk ik wel een heel leuk nieuws naar buiten.
4: Ja? Politiek nieuws, voetbalnieuws, wat voor nieuws?
3: Ik kan geen enkele mededeling over doen. Maar ik hou de spanning er graag in.
4: Politiek, laten we even met politiek beginnen. Want je komt hier al meteen binnen en je zegt van ja, wat een mooie studio. Ik heb in mijn 46-puntenplan, heb ik hoeveel miljoen bezuinigd op de NPO?
3: Ik denk dat het maximale budget voor de NPO maximaal 500 miljoen moet zijn.
4: Ja?
3: Gefocust op nieuws en sport.
4: Geen entertainment meer verder.
3: Alle entertainment kan er allemaal af. Allemaal ballast. Er is niemand in geïnteresseerd. Het is allemaal incontinentie, tv en radio. 65 plus. Het kan er allemaal af.
4: Kijk je helemaal geen entertainment?
3: Heel weinig. Ja? Heel weinig.
4: Maar ja, als je kijkt, wat vind je dan wel leuk als het om entertainment gaat?
3: Ja, eigenlijk kijk ik op televisie weinig, helemaal niks entertainment. Ik vind quizzen niet leuk. Ik vind het niet zo spannend. Ik vind al die grote shows vind ik allemaal niet zo interessant. Nee, wat dat betreft ben ik een hele saaie kijker.
4: B&B voor liefde?
3: Nee, niet gevolgd. Nee, niks van gezien.
4: Nee.
3: Altijd NOS-journaal, dat zit in de DNA, denk ik. RTL-nieuws. En dan uiteraard Vandaag in Zuid hebben. En Nieuws van de Dag, want dat zijn, dan hoor je het echte nieuws.
4: Want je kwam onlangs met een 46-puntenplan. voor de VVD, voor een beter Nederland. Dat 46 punten, dat is heel slecht natuurlijk. Hè? Want ken je Rob van Vuren?
3: Ja, die ken
4: de bladendokter.
3: Dat mag 10 punten, geloof ik. Hè?
4: Ja, en altijd oneven. En het liefste een priemgetal.
3: Ja, maar soms van dat gelul, weet je niet. Ik word er zo moe van dat soort mensen, weet je, die het allemaal beter weten.
4: Ja.
3: Ik ben heel lang lid van de VVD. Ik heb geholpen met de Tweede Kamercampagne.
4: Mm-hmm.
3: Ik ga nu weer als lijstduwer worden bij de Provinciale Statenverkiezingen voor de VVD in Zuid-Holland. En ik vind het gewoon leuk om dingen op papier te zetten. Want dat is een beetje de journalistieke inslag nog. En ja, als het mijn plan doorgaat, hebben we echt een heel veel beter Nederland.
4: Want gisteren Prinsjesdag, heb jij punten voorbij zien komen dat je dacht, ja, die stonden al ook in mijn plan?
3: Niet zo heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Je ziet dat de VVD aan alle compromissen moet voldoen. Hè. Ze hebben eigenlijk niks te vertellen in het kabinet. Het is een links kabinet eigenlijk met CDA en D66. En met name D66, weet je, die moraal zit dus. Allemaal bestuurskunde gestudeerd. Nooit een dag in hun leven gewerkt. En die gaan dan met veel aplomp en morele superioriteit vertellen hoe wij het moeten doen in Nederland. Mm. Terwijl hardwerkend Nederland, en dat wordt vaak vergeten, toch de motor is van de economie, met name de ondernemers. En als ik dan lees in de Prinsjesdagplannen dat de belasting op werk wordt verhoogd in plaats van verlaagd. Dat is mijn kritiek op de VVD intern. Wij roepen al jaren als VVD van de belasting op werken moet omlaag. Maar die gaat alleen maar omhoog. Nu gaat het weer, dacht ik, 6,8 miljard omhoog om al die linkse hobby's te financieren. En dan moet je vanaf, want ik denk dat ik was gisteravond bij een club in Den Haag, een ondernemersclub.
4: Ja.
3: En die kragen steen en been over het ondernemersklimaat. Ik heb zelf ook een eigen bedrijf.
4: Ja.
3: Ik neem geen personeel aan, want ik weet niet of ik kan betalen als een werknemer ziek wordt 2 jaar lang. Dus dat is een ontzettende belasting, dat is een van de kleine dingen. Dan moet je vanaf. In Duitsland krijg je 6 weken werkloosheidsuitkering. In Nederland 2 jaar, dat kan gewoon niet meer te betalen voor de gewone ondernemer. En wij denken maar, en dat verwijt ik Klaver, verwijt ik Jetten, mensen die nooit een dag in hun leven bij een bedrijf hebben gewerkt, vanuit de partijkader zijn opgeklommen, en nog nooit de stress hebben gehad over, wordt mijn salaris gestort? Kan ik mijn hypotheek betalen? Kan ik werkloos worden? Altijd de zekerheid van het bestaan. Daarom heeft Klaver ook 4 kinderen in plaats van de gemiddelde 1,8 die Nederland heeft. Die leiden een zorgeloos leven. Zonder dat ze weten wat de echte Nederlander drijft. En een echte Nederlander, of de Nederlandse inwoner, die wil gewoon een paar dingen geregeld hebben. Die wil vakantie kunnen op een normale manier. Die wil dat hij gewoon een bestaanszekerheid hebt. En dat hij niet te hoge lasten heeft qua energie en qua wonen. En dat wordt allemaal een beetje de nek omgedraaid. Door mensen die geen competentie hebben. Hugo de Jonge staat het exponent van. Ontzettende blaaskaak. Wordt minister van Volkshuisvesting. Heeft nog nooit een huis gebouwd in zijn leven. Heeft nog nooit een bouwplan ontwikkeld. En gaat dan even vertellen dat de middenhuur gecanceld moet worden. Met als gevolg dat iedereen die verhuurt, verkoopt. Nou, hoe dom kun je zijn? En als beloning wordt hij nog commissaris van de Koningin in Zeeland. De meest overgeboden functie ooit bedacht in Nederland. Dus
4: ik word daar
3: zo moe van.
4: Ik kan jou zeggen, de echte Nederlander. Wat is de echte Nederlander?
3: Iemand die heel hard werkt voor zijn gezin en voor de samenleving. En gewoon het beste voor heeft met zijn gezin, met zijn familie, met zijn vrienden. En die wil gewoon op een rustige manier leven. En die wil gewoon niet te veel gedoe aan zijn hoofd. Die wil werken, hard werken. En dan maakt niet uit waar je vandaan komt of wat je afkomst is. Gewoon zorgzaam zijn voor je gezin en voor de samenleving. En gelukkig hebben we een samenleving in Nederland met heel veel vrijwilligers. Hè. Daar drijft de hele sportgebeuren op in Nederland. Daar kunnen we heel trots op zijn. Maar je moet die mensen niet te veel stress bezorgen. Je moet zorgen dat mensen ook iets te besteden hebben. En als meer dan de helft van je salaris opgaat aan belasting, en daarnaast moet je nog allerlei lokale lasten betalen, dan wordt die belastingdruk veel te hoog in Nederland. Het is veel, vele malen hoger dan in het buitenland.
4: Wordt er naar je geluisterd binnen de VVD?
3: Ik hoop het wel.
4: Ja. Maar heb je tekenen gekregen dat je plan is gelezen?
3: Plan is zeker gelezen.
4: Ja?
3: Ik ga het nog wat aanscherpen, want ik heb inmiddels nog een paar dingen niet in het plan staan.
4: Er zijn nu 50 punten.
3: Is 51 hoor ik net.
4: 51, ja.
3: Dus ik moet dat nog een beetje een paar dingen aanscherpen. Mm-hmm. Maar dan ga ik het gewoon in het gremium horen waar het hoort, in het partijkader. Ik heb het wel even gedeeld met Dylan.
4: Ja, wat zei ze?
3: En die zei topplan.
4: Als ik jou zo hoor, dan denk ik, nou ja, jij moet niet alleen lijstduwer worden, je moet gewoon de politiek in.
3: Nee, dan moet je compromissen sluiten, dan moet je polderen. En ik ben heel slecht in polderen en die moeten altijd luisteren naar elkaar. En dan snap ik wel dat je compromissen moet sluiten. Mm. Maar het zou een zegen zijn voor Nederland als we een kiesdrempel zouden hebben van 5%. Net zoals in Duitsland. Want dan gaat al die kleine meuk gaat er allemaal uit. En je kunt beter 1 of 2, 3 grote blokken hebben dan dat je nu zoveel partijen in de Tweede Kamer hebt. Dat het ook belachelijk is dat je, als je gekozen bent en je bent niet met je partij eens, dat je zich dan kunt afscheiden en dan ga je als zelfstandige door. Ja. En dan heb je misschien 4 stemmen gehad, weet je niet. En dan denk je, ja, ik ben gekozen in het parlement. Maar helemaal niet gekozen in het parlement. Je bent gekozen voor je partij. Dat zou ik een van de eerste dingen zouden moeten afschaffen. En daar kan eigenlijk niemand tegen zijn. Want je bent niet gekozen op naam of op faam.
4: Dus je mag je zetel niet meenemen, vind je?
3: Ik vind dat echt belachelijk. En niet afsplitsen, ben je er mee eens, opzouten. Tweede Kamer uit.
4: Hoe vaak zit jij op de bank je helemaal kapot te ergeren?
3: Nou, vaak hoor.
4: Dat dacht ik al,
3: maar,
4: ja.
3: Maar ik vind het heel makkelijk. Hè. Het komt ook, je laat ook macht van me afglijden. Maar ja, als ik zo'n Jette hoor en zo'n Klaver en al die mensen die een bepaalde morele superioriteit uitstralen. Zo van, nee, wij weten het beter. Ga jij maar thuis lekker zitten mokken. Want wij weten het goed voor jou. We gaan het beste voor jou doen. En ik denk niet dat ze in de Tweede Kamer enig besef hebben wat er leeft in de samenleving. In Nederland hebben we 2 dingen die zijn belangrijk. Energiezekerheid, we sluiten de gasvelden. En voedselzekerheid, en we jagen de boeren het land uit. Dat kan niet waar zijn. En we halen nu gas uit Amerika, wat 12 keer zo duur is als bijvoorbeeld uit andere landen.
4: Ja, want die kon je zeggen bij vandaag land. In site, van joh, we moeten gewoon weer gas gaan boren.
3: Het is ongelooflijk dom van D66 dat ze die gas, en met meerderheid in de Tweede Kamer, ook mijn eigen VVD heeft daarvoor gestemd, onbegrijpelijk, dat we 800 miljard wegpissen. Omdat we zogenaamd een probleem hebben met de huizen. In Japan, in andere landen van de wereld, Filipijnen, hebben ze allemaal aardbevingbestendige huizen gebouwd. Mm-hmm. En ook nog een misverstand. In Nederland hebben we maar 1 keer een aardbeving gehad. Dat was in Roermond, nota bene, in Limburg. En nog nooit in Groningen. Het zijn allemaal bevingen.
4: Heb je al boze reacties van Groningers gekregen?
3: Nee, want die zijn denk ik heel erg open-minded. Ik vind dat je die Groningers ruimhartig moet compenseren. Maak ze allemaal miljonair, van mijn part. Huur 100.000 Polen in om het te stukken en te herstellen en weet ik wat. Geef die mensen rust en dan zal iedereen zeggen, en maak ze aardbeving bestendig of aardtrilling bestendig. Ze zijn allemaal trillingen, helemaal geen aardbevingen. Het is echt de grootste godsbe die rondgaat in Nederland. Misbruik wordt er doorgemaakt door de politiek. Geef die mensen ruimhartige compensatie en laten we niet afhankelijk zijn van duur gas uit India, wat we nu halen, uit Qatar, het LNG, en het gas uit Amerika. Want het gas uit India is gewoon Russisch gas.
4: Toch, als ik jou zo hoor praten, dan denk ik, de beste stuurlijst aan de wal, ga dan ook gewoon zelf de politiek in.
3: Ja, maar dan moet je wel een bepaald karakter voor hebben.
4: Ja,
3: als ik dan bijvoorbeeld vorige week heb dat discussie over dat ventje van met de 114 overtredingen. Als ik dan luister naar het debat heb ik gekeken. En hoe dat allemaal met onverloersheid wordt gebracht door de staatssecretaris in dat geval. Seffen Vink, de minister. Zeg nou gewoon als staatssecretaris, het is tuig. Het is 114 keer. Toen ik 14 was, keek ik naar de Thunderbirds. Had ik helemaal geen tijd om al die rottigheid uit te halen.
4: Maar ben je niet ooit bijna de politiek ingegaan?
3: Ja, toen ik kom een beetje uit een rood nest.
4: Mm-hmm.
3: Mijn vader lid van de PvdA. Hij zei, je moet eens een keer naar die Jong Socialistenvergadering gaan. Ik ging naar de vergadering toe van de Jong Socialisten in Rotterdam. Heel grappig.
4: Ja.
3: En het was ten tijde van de boycott, de mogelijke boycott van het WK 78. Met Bram en Freek. Dus bloed aan de paal. Ik heb die LP nog. En toen kwam een discussie binnen de Jong Socialisten over, moeten we wel of niet naar het WK gaan? En iedereen was tegen WK-deelname. Op morele gronden en de sport werd gemisbruikt en bla bla bla. En ik was de enige die zei van, we moeten wel gaan. Want dan kun je pas zien wat er gebeurt in het land. En wij moeten als Nederland niet zo de grote broek aantrekken om te zeggen van, je mag niet gaan. Ja, toen werd ik zo afgeknapt op die PvdA, die jongens. We zaten allemaal met van die teenslippers en zo, weet je. En van die rare kleding hadden ze ook al. Ik kwam er keurig netjes aan, weet je, in mijn Maassluisse kloffie. Ik denk, nou, die moet ik weg. Toen heb ik me keurig bij de VVD aangesloten. En dan voelde ik me wel thuis. Zoals gisteravond met de commerciële club in Den Haag. Een herenclub. Geen vrouwen mochten aanwezig zijn. Wat ook wel is.
4: Lekker rustig.
3: Heerlijk rustig. Geen gekibbel. En je kunt gewoon uitpraten. Wordt niet in de reden gevallen. Heerlijk. Ik kan een foute grap maken. Maar het was echt een hele leuke sociëteit. En daar voelde je wel ook dat er heel veel onvrede is over hoe het in Nederland gaat. Ik las vandaag dat we een van de gelukkigste landen zijn in de wereld. Nou, daar mogen we trots op zijn. Heel veel dingen gaan goed in Nederland. Laten we dat ook even voorop stellen.
4: Inderdaad, noem eens even drie punten die goed gaan in Nederland.
3: In Nederland, wat goed gaat in Nederland. Ik denk dat we ruimte voor ondernemen hebben. Want dan denken mensen dat dat vaak anders over. Maar als je je dromen wilt najagen, kan dat gewoon. Mm-hmm. We hebben een goed sociaal vangstelsel. Ik heb in Amerika gewerkt. Waar dat vangnet er helemaal niet is. Mm-hmm. Op geen enkel moment. Hè. Dus ik heb collega's bij Coca-Cola meegemaakt. Die verloren hun baan en gelijk al hun sociale zekerheid. En daarom zijn de Amerikanen ook heel erg behoudend in het nemen van beslissingen. Dus daar is echt volle de leader.
4: Ja.
3: En als ze bang zijn om tegen de leader in te gaan, als ze dan gelijk weten, ja, als ik één foutje maak, dan sta ik buiten. Daar werken ook heel veel experts in Amerika. Omdat die wel een besluit durven nemen. En kijk, onze enige angst was, als expert wordt ontslagen. Maar dan weet ik in ieder geval dat ik een hele goede vergoeding mee krijg. Dus wij konden makkelijker besluiten nemen en dingen doorvoeren. Dus het hele, dat sociale zekerheid, denk ik, een goed recht. En dat is eigenlijk, daar moeten we heel trots op zijn in Nederland.
4: En het derde punt?
3: Het derde punt, moet ik even goed over nadenken. Want wat gaat nog meer goed? Ja, we hebben goede wegen. Je kunt redelijk doorrijden in Nederland. Ja, we staan wel in de file elke dag. Maar we hebben wel goede infrastructuur. Ja, nu wordt het Karmans, die gaat het een beetje opknappen, de infrastructuur. Maar we moeten wel blij zijn dat we van A naar B kunnen in Nederland. Ja. Dat kan ook niet in alle landen. Want als je bij België de grens overgaat, rij je gelijk 4 gaten in.
4: Nou, ik vind dat wel een mooi positieve boodschap eventjes. In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er absoluut klaar voor.
4: Positieve punten. Chris Woerts onderscheidt zich door zijn vernieuwende ideeën, zijn vermogen om commerciële resultaten te boeken en zijn talent om complexe sportmarketing toegankelijk uit te leggen aan een breed publiek. Mee eens?
3: Eens, zeker.
4: Complexe sportmarketing. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Iets wat je steeds moet uitleggen, wat heel veel mensen nog steeds niet begrijpen.
3: Mensen begrijpen nog steeds niet hoe sport werkt in de wereld. En ook niet de commerciële kant van de sport. En dat het om geld gaat. En mensen denken, ja, ik betaal toch abonnementsgeld, dus alles moet gratis zijn, alles moet toegankelijk zijn. Mm-hmm. Maar dat werkt zo niet. Dat is een heel andere tak van sport. Ja. En mensen begrijpen ook niet de verhouding in de sport. Mensen zeggen nu ook, Infantino bij de FIFA moet weg. Terwijl ik gelijk al in de eerste uitzending bij VI heb gezegd, Infantino gaat niet weg. Het is een heel complex bestuursorgaan. Dat gaat niet zomaar. Als de rechten gekocht worden voor heel veel geld, een week aan voetbal, of schaatsen of wat dan ook.
4: Ja, play-off-wedstrijd.
3: Ajax heb ik gekocht, ja, absoluut. Ja. Heel goed.
4: Nou, wat wil ik wel even weten. Hoeveel geld ben je daarmee kwijtgeraakt? Nou, die stream is dus mislukt, die haperde, geld teruggegeven. Hè? Dus dan heb je en de rechten gekocht en je had de productiekosten. En al dat geld teruggeven aan die mensen. Wat is de schade dan?
3: Ja, de schade, dat weet ik niet, want daar ben ik niet bij betrokken. Bij de afwikkeling. Ik heb de rechten gekocht en dan gooi ik het over de schutting. En dan wordt het verder door intern bij Talpa wordt dat opgepakt.
4: Maar heb je er wakker van gelegen?
3: Ik heb er wel wakker van gelegen, ja. Want toen ik zelf ook inloggen. Ik heb keurig netjes zelf ook 4,99 betaald. En toen ik niet in kon loggen, heb ik wel een paar nieuwe woorden uitgevonden. En ik dacht, en mijn vrouw zegt, wat is er aan de hand? Want die heeft niet zo heel veel met sport. Ik zeg, ja, godverdomme, die stream werkt niet. Tja. Hoe kan dat nou? En dan gaan natuurlijk alle alarmbellen gaan af, want ik word gebeld. Ik ga natuurlijk naar productie bellen en iedereen is natuurlijk in paniek. Het heeft uiteindelijk maar 12 minuten geduurd. Dus de eerste 12 minuten, daarna werkte de stream gewoon.
4: Maar dat zijn hele lange 12 minuten
3: hele
4: geweest.
3: Hele lange 12 minuten. Gelukkig werd er niet gescoord door Ajax, dus dat was nog een voordeel. Maar ik vind wel dat Talpa het enige goed juist heeft gedaan om te zeggen, jongens, wij zijn verantwoordelijk voor deze actie. Dus wij gaan de mensen terugbetalen. Terwijl als je naar het verleden kijkt, zijn er heel veel evenementen uitgevallen door technische problemen. Een paar keer de Grand Prix van Monza, de Grand Prix van Hongarije. Mm. 3 dagen later, notabene, bij het beachvolleybal in Scheveningen, raakte de NOS live in de uitzending ook de verbinding kwijt. Hij moest dus terugzagen naar de studio. Of ongeveer een kwartiertje geduurd. Hoi, kraait geen haan naar. Maar dit was zo'n belangrijke en beladen wedstrijd. En er was superveel belangstelling voor dat. Betekent ook dat de betaalbaarheid van de Nederlander om voor sport te betalen steeds groter wordt. En ik ben van overtuigd dat pay-per-view in de sport een hele belangrijke rol gaat spelen in de toekomst.
4: Ja, dus dat we steeds vaker gewoon betalen. Voor één wedstrijd gaan betalen. Ja,
3: zoals het gebruikelijk is bij boksen, ja. Bij MMA, Rico Verhoeven bijvoorbeeld, die wedstrijden. Ik denk dat we daar naartoe gaan. En we hebben het ook met Ajax Volendam gedaan, met Volendam Ajax pay-per-view. Dat verliep vlekkeloos en ook heel veel belangstelling. Dus de drempel om te betalen wordt laag. En ja, dit heeft Talpa heel veel geld gekost. Maar ik denk dat ze het enige juiste morele beslissing hebben genomen om de mensen gewoon allemaal netjes terug te betalen. Ja. Wat je wel ziet is dat we leven in het land van de korte lontjes. En want de bedreigingen die je krijgt, en heel grappig, het was op donderdagavond en op vrijdag zouden we naar Amsterdam een weekend gaan, want onze dochter was jarig. En we hadden een etentje in Amsterdam. En toen zeiden ze van, kun je wel naar Amsterdam toe? Als je ziet wat op social media allemaal geroepen werd, daar moest ik echt hard om lachen. Ik zei, ja, tuurlijk gaan we naar Amsterdam. Ik ben al zo vaak bedreigd in mijn leven, daar lig ik niet wakker van.
4: Negeren?
3: Nooit bang zijn.
4: Gewoon nooit bang zijn.
3: Nooit
4: maakt
3: bang
4: niet
3: zijn.
4: Uit wat ze roepen.
3: Nee, ik heb fijne supporters aan mijn deur gehad. We zijn bedreigd. En ik heb altijd gezegd, open vizier strijden. En als ze je willen pakken, pakken ze je toch wel. Mm. Maar ik denk dat als jij erop afgaat en zegt, jongens, dit is aan de hand. De dialoog aangaat. Mm. Dat het veel sterker is dan wegduiken achter een bank.
4: Het heeft er dus ook niet voor gezorgd dat je meer op bent gaan letten van wat je gaat zeggen?
3: Nee, nooit. Nee, ik vind dat we leven in een vrij land, een democratisch land. En ik vind dat je binnen grenzen natuurlijk alles moet kunnen zeggen wat je wilt.
4: Zorgt het er wel voor dat je dan een volgende keer bij het opkopen van die rechten, dat je dan voorzichtiger bent, of dat ook niet?
3: Nee, nooit.
4: En dan zie je het gewoon als, dat ging niet goed, maar volgende keer kan het gewoon wel goed gaan.
3: Het gaat toch gewoon volgende keer ook goed, want iedereen staat nu op scherp. Ik weet het goed, ik introduceerde virtuele reclame in de Eredivisie. Mm-hmm. Die Willem Vissers van de Volkskrant, daar is over 30 columns over geschreven, dat schande was. Nou, we doen het nu geloof ik al 15 of 16 jaar. Nou, langer dan 20 jaar, denk ik. Krijg een haam in na, weet je. Je moet ook lef hebben om dingen te veranderen en dingen durven te doen. En de hele voetballerij is heel conservatief. En ik probeer er altijd net een stapje voor te zijn.
4: Het is ook wel echt typisch Nederlands om daar dan, dat mensen daarvan genieten, hè, als iets fout gaat.
3: Ja, dat zit een beetje ons inborst. Mensen zien liever falen dan succes hebben. En in Amerika is juist helemaal omgekeerd.
4: Ja.
3: Als je daar succes hebt, ben je ook echt heel succesvol. Toen ik van Heineken overstapte naar Coca-Cola, kwam ik in een hele andere wereld terecht. En dat was wel heel grappig eigenlijk.
4: En ook een wereld, een mentaliteit die wel bij je past. Heb je er ooit over nagedacht om daar te blijven wonen?
3: Ja. Ja.
4: En waarom heb je het niet gedaan?
3: Nee, ik vond toch dat ik... je hebt je familie, een gezin in Nederland. Ik denk dat Amerika heel hard is. Het is weinig sociaal. Als je in Amerika uit eten gaat, dan sta je echt binnen een uur, anderhalf uur buiten. Dat is een beetje de spanningsboog van een Amerikaans diner. Er is niet echt de gezelligheid. Het woord gezelligheid kennen ze ook niet in het buitenland.
4: Nee.
3: Zeker in Amerika niet. Ik denk wel dat het een heel ideaal land is om daar een half jaartje te verblijven, maar niet permanent.
4: We gaan naar de verbeterpunten. Chris Woert zou zijn rol als deskundige kunnen versterken door voorzichtiger om te gaan met stellige voorspellingen, meer nuance te gebruiken in zijn kritiek en transparante onderscheid te maken tussen zijn zakelijke betrokkenheid en zijn publieke analyses. Wat herken je hiervan?
3: Dat laatste zeker niet. Nee, je moet wel een beetje je kennis en je netwerk en ervaring gebruiken om deals tot stand te brengen. Kijk, het is niet wat je kunt met wie je kent in het zakenleven. En je moet elkaar ook dingen gunnen. En als je een bepaalde gunfactor hebt, dan lukt dat. En ik heb nog steeds een heel groot netwerk, internationaal, nationaal ook.
4: Mm-hmm.
3: En mensen hebben of een ontzettend hekel aan me. Maar ook de mensen die hekel aan me hebben, herkennen toch wel, het doet toch wel grappige dingen. Dingen die nieuw zijn, die vernieuwend zijn. En ik heb een sterke mening, maar daarmee, bijvoorbeeld in de Eredivisie. Toen Michael van Praag mij vroeg om samen met Aris Troelbeke leiding te geven aan de Eredivisie, zei ik wel, we gaan wat dingen veranderen. We gaan niet meer automatisch de tv-rechten verlengen bij de NOS. We gaan daar een transparante procedure op zetten. We gaan meer geld verdienen. En daar was ook heel veel kritiek op. En uiteindelijk is het allemaal goed uitgepakt.
4: Geef mij eens een lesje verandermanagement. Hoe krijg je mensen mee die eigenlijk niet mee willen?
3: Door met ze te praten. Maar uiteindelijk mensen op het blog te zetten. Van, ik ga dit doen. Ook al ga je niet mee, maar we gaan het doen. En als je niet meegaat, is daar het gat van de deur. Dan pleur ik je eruit. En je moet duidelijk zijn tegen mensen. Zoals ik mensen een ontslag moest geven, begon ik nooit met een heel sociaal praatje van, hoe gaat het met je, dit en al dat gelul. Ik zei gelijk, vallen we met de deur in huis, we gaan je ontslaan, maar we gaan je ook heel goed compenseren. Ja, mooie regeling. Maar je gaat er morgen uit en gelijk spullen pakken en wegwezen. En dat had ik in Amerika geleerd. Want in Amerika is het, als je ontslagen wordt, ben je ook binnen een minuut uit het systeem.
4: Ben je zelf wel eens ontslagen?
3: Ja, staande voet.
4: Waar?
3: Bij CIA in Londen.
4: En wat had je gedaan dan?
3: Ja,
4: wat had je juist niet gedaan?
3: Ja, dat was nog maar de vraag. Het was het ging met aandeelhouders die ontevreden waren over een aantal zaken. En mijn baas werd ontslagen, ik werd ontslagen. En op een hele goede manier, op een Amerikaanse manier. Ik moest 's ochtends komen en bewaken bracht je naar boven toe. Je moest spulletjes pakken. En we kregen een hele grote vergoeding mee. Dus,
4: wat deed het jou?
3: Nou, niets eigenlijk. Want ik was wel op een punt gekomen. Ik denk, dit is mijn laatste klus bij een baas. En als ik ontslagen word, of ik heb geen zin meer, of mijn contract loopt af, dan wil ik zelfstandig worden. Dus het was eigenlijk een heel goed setje in de juiste richting om een eigen bedrijf op te richten. En eigenlijk had ik dat misschien wel 10 jaar eerder moeten doen. Toen had ik het lef nog niet. Ik denk, nou, ik zit goed bij die grote bedrijven. Ik had veel aanzien. Ik reisde de hele wereld over. En het was ook heel relaxed. Maar ik wilde dat ondernemerschap wel eens proeven. En ik weet nog goed hoe ik bij de ABN AMRO kwam om je BV op te richten. Toen zeiden, wat is je verwachting van je omzet? Maar ik had echt geen idee. Ik had geen businessplan gemaakt of zo. Ik denk, ik zie wel. Ik zei, nou, een tonnetje. Weet je, misschien. Misschien ook minder. Ik weet het echt niet. Nou, dan zegt de meneer, schrijf een tonnetje op. Hij zegt, niet zoveel voor een ondernemer. Oh, je kost hem nog af. Ik zei, ja, joh. Maar ik heb een buffertje. Ik ben net ontslagen in Engeland, dus ik heb wat geld meegekregen. Dus ik zing het wel uit. En ik kwam op woensdagavond thuis en op vrijdag zat ik bij John de Mol. En hij zegt, ga eens nieuws doen. Kun je helpen met een paar projecten? Toen belde Boudewijn Poelman op, de baas van de postloterij. Hij zei, joh, ik hoor dat je terug bent in Nederland. Kun je voor mijn klus doen? Had ik in 1 week tijd, had ik al 2 klussen. En toen zo is het eigenlijk. En voor Talpa werk ik nog steeds. Ja. Op contractbasis, al 15 jaar. En zo is het een beetje gaan lopen. En mensen vinden het leuk om dus de kennis kan delen. En dat ik dingen voor elkaar kan krijgen. En ik krijg dingen mislukken ook vaak, maar vaak ook lukken ze wel. En dat haal ik wel mijn lol uit eigenlijk.
4: Ja, grootste mislukking?
3: Dat we bij Feyenoord in de tijd dat Jurien van der Heerik bezig was, voorzitter was, hem niet aan boord hebben kunnen houden. Dat vond ik echt Jurien is een heel fijn mens. Heel veel prettig met hem samengewerkt. En toen hij onder vuur kwam, wilde hem heel graag beschermen. Maar het was niet waar we niet omheen konden. En daar zijn we niet uitgekomen. Maar als mens vond ik het heel jammer dat hij toen moest vertrekken.
4: Ja, je had het er net al over. Het geluid van je jeugd.
3: De Thunderbirds. Ja, geweldig.
4: Wat vond je hier zo geweldig aan als kind?
3: Ja, fascinerend, hè? Dat is een poppenspel.
4: Ja.
3: Eerst in zwart-wit, pas in 68 voor het eerst in kleur. 32 afleveringen maar geweest in Nederland. 50 minuten, uitgezonden door de AVRO.
4: Ja.
3: Op het publieke net. En ik was helemaal gebiologeerd door die raketten. Ik heb ze ook allemaal. Ik ben ook een paar kwijtgeraakt. Ik ben nu weer aan het verzamelen. In Japan en Australië is een hele grote markt voor Thunderbird memorabilia. En ik had poppen. Meisjes hadden Barbie poppen. Ik had Thunderbird poppen. En dat vonden mensen al heel gek, hè? Maar dat was echt op waarde groot, hè? 60, 70 centimeter.
4: Oh, zo groot. Speelde je daar dan hele scènes mee?
3: Ik had alles nagebouwd. En ik van lucifer-doosjes had ik een lanceerinstallatie gemaakt van Thunderbird 2. En we hadden niet heel breed thuis. Dus ik moest ook echt sparen. En ik kon niet alles kopen ook. En ik was natuurlijk jong pikkie, hè? Was in 65, 66 is op de buis geweest. Was ik 7. Ze hebben niet in Nederland niet alles tegelijk uitgezonden. Ze hebben dat in fases gedaan. In 68, de laatste serie, was ik 9. 51 minuten duurde die uitzending. En als je dan wel eens de uitzending terugkijkt, denk je, slow TV, hè? Heel langzaam. En er zit helemaal geen dynamiek in. Maar ik was er zo gebiologeerd door. En door Brains, weet je, de technicus. En Miss Pendeloppie, die heb ik ook. En ik heb ook haar roze wagen. Ik vond het fascinerend. En ik heb altijd, misschien is dat ook de eerste keer dat je iets ziet, dat je daardoor grote indruk op je maakt.
4: Ja.
3: Prachtige raketten, hè? En voertuigen. En geweldig. Tijd ver vooruit.
4: Ja, als ik aan denk, dan denk ik van, oh ja, hele slechte trucage. Of vind je dat dan een belediging?
3: Ja, het is wel een belediging. Het is heel mooi gemaakt, hoor. Het is echt heel mooi gemaakt. Dit was voor een kind indrukwekkend. En ik heb bij Coca-Cola geleerd, zeg ik altijd in mijn presentaties. Kinderen maken alle belangrijke beslissingen in het leven in groep 7 en 8, dus je 10e en je 12e jaar. Dan bouw je op je merkvoorkeur op voor je cola, voor je automerk, voor een jongen of een meisje leuk vindt. Kleur haar van een jongen of een meisje, kleur ogen. Welke club je leuk vindt, sigarettenmerk, mag niet meer tegenwoordig. De betutteling slaat toe in Nederland. Tussen je 10e en je 12e maak je alle belangrijke keuzes in je leven. Dus als je achteraf terugkijkt, een eerste keer in een stadion, zul je nooit vergeten, dan weet je eigenlijk de clubvoorkeur al. Eerste keer dat je naar een film gaat met je ouders, of alleen. Eerste keer dat je naar een voetbalwedstrijd gaat, of een discotheek, of een iets indrukwekkends. Daarmee bepaal je je keuzes in je brein. Maak je dan nog keuzes tussen je 10 en 12 jaar, die heel met je leven meedraagt. Daarom is kindermarketing nu verboden, omdat ze weten ook, alle wetenschappers weten dat, dat kinderbrein heel erg beïnvloedbaar is. Ja. Ook een van de lessen is, en dat vinden mannen niet leuk als ik dat vertel, maar de Nederlandse man heeft thuis niets te vertellen. Dat is wel heel grappig. Er is maar één iemand die de beslissing neemt, de gatekeeper, dat is de vrouw. Daar zijn alle reclames meestal ook op de vrouw gericht. Want de vrouw bepaalt de kleur van de auto, bepaalt waar ze op vakantie heen gaat en wat er gekookt wordt, wat gegeten wordt. En heel links Nederland kan zeggen, ja, dat is niet zo. Maar geloof mij nou maar, er is maar één sterke geslacht in huis en dat is de vrouw.
4: Toen jij tussen 10 en 12 was, welke keuzes heb jij toen gemaakt?
3: Toen ik 10 en 12 was, werd ik getest voor de LTS. En dat heb ik geweigerd. En ik was een lastige leerling. Ik was echt een drukke schopper op school. Ik was snel afgeleid. Ik vond leren niet leuk. Ik vond geschiedenis wel heel leuk. Maar voor de rest vond ik het allemaal maar gedoe. Dus ik was een beetje een drukte schopper op school. En toen zeiden ze van, om er vanaf te zijn, je moet naar de LTS. Dat heb ik geweigerd. Ik zeg, dat ga ik niet doen. Dat heb ik tegen mijn ouders gezegd, ga ik niet doen.
4: Waarom wilde je dat niet dan?
3: Nee, ik ben onhandig. Oh. Meneer Bouwman was dat. Leraar in klas 6 was dat toen nog. Hij vond mij denk ik niet aardig, niet leuk. En ik gooide ook met mijn pet naar, eerlijk gezegd. Dus, maar ik denk, ik ga niet met mijn handen werken. Dat kan ik helemaal niet. Daar ben ik helemaal niet geschikt voor. Dus dat zelf inzet had ik toen al.
4: Ja.
3: En dacht ik van, dat gaat niet goed. Dus stuur me maar naar de MAVO. Dat heb ik toen ook gedaan. En daar heb ik de HAVO gedaan. En daar is het allemaal goed gekomen. Dus toen heb ik gezegd van, ik laat me niet dwingen in een hokje waar ik niet in wil. En dat was misschien al die eigenzinnigheid die anders is dan misschien bij andere kinderen.
4: En je zegt, we hadden het niet breed bij mijn ouders thuis. Had jij daar last van als kind?
3: Nee, een zorgeloze jeugd gehad. Echt zorgeloos, ja. Echt een hele leuke jeugd. In een volksbuurt in mijn sluis. En dat was echt geweldig.
4: Wat deed je vader bijvoorbeeld?
3: Mijn vader werkte bij het loodswezen. En die had daarna nog een extra baantje om wat extra geld te verdienen. In de kassen in het Westland. Ja. Heeft hij jaren gedaan om zeg maar toch vooruit te komen ook.
4: En je begon dus gewoon als journalist eigenlijk?
3: Ja. Ik heb 1 jaar school van journalistiek gezeten in Utrecht.
4: Ja.
3: Dat vond ik zo'n links, ultra links bolwerk. En ik zat met Frank van der Linden, dat soort rare types. Toen zei ik, dat moet ik niet doen. En ik werkte al vanaf mijn 16e jaar bij Dagblad Trouw. Ik was de jongste verslaggever op Dagblad Trouw. Met Meindert Leerling. 3 pagina's zaterdag voetbal op de maandag. Dus ik reisde het hele land door. Van Katwijk naar noem maar op eigenlijk. Om die zaterdag voetbalwedstrijden te verslaan.
4: Heb je nog wel eens teruggelezen, die stukjes?
3: Ja, ik heb de meeste allemaal ingeplakt, denk ik ook. Ik was zo trots op mezelf. Dat ik met name als 16-jarige terug. Als ik dan bij een club kwam, zeggen ze van, komt een feentje doen. En ik deed altijd openbaar vervoer. Dus ik moest altijd heel lang wachten. En dan gingen we terug naar Rotterdam. Naar de Westblaak. Dus dat het kantoor van Trouw. En dan werkte je het uit. En dan kreeg je het. Werd het afgedrukt. En dat gebruikte ik ook op de soort van journalistiek. Als zeggen, joh, ik heb een verslag van de wedstrijd gemaakt. En dan kreeg ik terug van die docent. Nou, vol rode strepen. En dan pakte ik mijn koffertje, mijn rugzakje. Mijn pukkel hadden we toen nog.
4: Ja.
3: Ik zei, joh, Gerrit Slotboom was dat. Ik zei, Gerrit, is dat in de krant? Heb jij wat in de krant geschreven, of niet? Ik was direct toegelaten. Ik maakte op school de schoolkrant en ik organiseerde schoolfeesten. En het werd direct toegelaten, maar te jong eigenlijk. Het was half semi-intellectueel Nederlands zat er. Ze had daar een blad, Sippetaya. Dat was het intellectuele vrij Nederland van de school van journalistiek. Dan moest je verhalen maken, minimaal 16 pagina's. Dan had ik zo'n pleurenzeker aan al die mensen. Dat morele, superieure gedrag en hoe ze de wereld zagen. Toen ben ik een rollenblad begonnen op school. En dat vonden ze verschrikkelijk. Terwijl het was net een beetje toen Privé en Story kwamen. In dit beginperiode. Want misschien bestonden ze nog ineens, werd hij ineens. En toen zei ik, ging ik naar het opnemen van mijn administratie toe. Ik zeg, jij neukt met Slotboom. Zeg, dat kan niet, hè? Nee, dat is helemaal niet waar, dat kan helemaal niet. Ik zeg, ja, ze hebben het gezien, hè? En dan maakten we daar een paar pagina's van. En dat werd ontzettend populair. Dat was wel echt leuk. Lachen. Maar ik deed ook in de schoolkrant, hoor.
4: Je deed het ook aan hoor en weet, hoor. Maar wat ze dan zeiden, maakt het niet uit.
3: Ik verzonde alles. Ik deed het ook in de schoolkrant. Deed ik allemaal contractadvertenties van leerlingen die allemaal herkenbaar waren aan de omschrijving. Ik noemde geen namen, maar iedereen wist precies waar het om ging. Dat was een groot succes. Dat was echt humor.
4: Wat vind je dan van de huidige sportjournalistiek? Want dat is eigenlijk dus je basis. En als je dan nu kijkt naar hoe het ervoor staat.
3: Ja, het is een meningenfabriek geworden. Hè? Dus en iedereen heeft zijn eigen lijntjes en zijn eigen ingangetjes. En als je niet in het wereldje meedraait, dan word je een beetje als outcast gezien. En het is heel anders. Horen en wederhoor, niet zo belangrijk. Iedereen heeft natuurlijk zijn bronnen en zijn lijntjes. En er wordt veel gelegd in de journalistiek en sportjournalistiek. Ook daar dus ook is het gedrag van superioriteit. Zo van, joh, wij weten precies hoe het moet. Als ik al die mensen hoor over de rellen in de stadions. Over wat de oplossingen zijn. Denk ik, joh, het is maar één oplossing eigenlijk. En zeggen ze, ja, we moeten geen uitpubliek meer meenemen. Maar dat veroorzaakt weer hele andere problemen waar je nooit iemand over hoort.

0: journalistiek. Ook daar dus ook is het gedrag van superioriteit. Zo van, joh, wij weten precies hoe het moet. Als ik al die mensen hoor over de rellen in de stadions. Over wat de oplossingen zijn. Denk ik, joh, het is maar één oplossing eigenlijk. En dan zeggen ze, ja, we moeten geen uitpubliek meer meenemen. Maar dat veroorzaakt weer hele andere problemen waar je nooit iemand over hoort. Dus het is een meningenfabriek. En toen ik bij Sunderland werkte in Engeland. Hadden we helemaal geen last van de journalisten met interview en verzoek en zo. Er werd nooit iemand geïnterviewd.
1: Nee?
0: Dat was maar één afrekenend moment als de wedstrijd op zaterdagmiddag.
1: Maar ja, ik hoor je zeggen, meningenfabriek. Je schrijft ook aan bij Vandaag in Site, hè? Is ook een meningenfabriek, toch?
0: Heerlijk. Ja, dat vind ik echt leuk om te doen ook. Maar ik vind dat journalistiek in Nederland, als je kijkt naar goede journalisten, weet je, die bij de Telegraaf en AD, die doen het heel goed. Volkskrant zit er altijd naast. Hebben totaal geen idee wat er leeft in de wereld. Totaal wereldvreemde figuren. En geen rekening houden met hoe het in het echte leven toe gaat.
1: Over het echte leven gesproken. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Jij zei, ik wil horen Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Waarom die muziek?
0: Omdat ik toen op het kantelpunt stond, blijf ik mijn leven lang bij Heineken of ga ik het avontuur in Amerika aan? En iedereen tegen mij zei, je bent helemaal gestoord dat je voor een Amerikaanse corporate gaat werken. Terwijl je een hele goede job hebt bij Heineken. En ik had een hele goede job bij Heineken, een hele fijne job. Ik had daar probleemloos tot aan mijn pensioen kunnen blijven. Mm-hmm. Maar ik was onrustig, een beetje druistig altijd. En ik wilde zoveel mogelijk uit het leven halen. En ook uit mijn werkzame leven. En ik zeg, iedereen zegt nee, dan gaat Chris direct naar Amerika. En Georgia is natuurlijk de staat Georgia, waar Atlanta de hoofdstad van is. En Atlanta heb ik hele mooie herinneringen aan. En ik vond het wel passend. De Midnight Train to Georgia, zo ging ik ook echt het leven in Amerika.

0: Wat een lekker nummer is dit, zeg. Midnight Train to Georgia. Gladys Knight en de Pips. Je luistert naar Misha. En dit was de wankelplaat van mijn gast Chris Woods. En tijdens de muziek had het even over het woke spook.
1: Het woke spook. Go woke, go broke. Ik was gisteravond bij de commerciële club in Den Haag. En toen deze slide, die gebruik ik altijd, met allerlei voorbeelden van de woke community. Hè, dus dat er de Noodmuskaatstraat mag niet meer in Amsterdam. In Amerika bij Budweiser hebben ze een LHTBQXIZ figuur in een commercial gedaan. 10 miljard beurswaarde verloren. Het wordt bedacht door marketeers en door reclame mensen die totaal geen feeling hebben met de maatschappij. Totaal niet weten wat er leeft. En die mensen hebben een bepaald idee over het leven wat ver afstaat van de realiteit. Ik weet nog goed, als ik vertel aan studenten dat ik in mijn Heineken en Coca-Cola tijd bijna iedere week een werelddeel aandeed, dat ik op donderdagavond terugkwam uit een werelddeel met een jetlag hier in Tokio, op vrijdag thuis was, op zaterdag naar het voetbal ging met mijn zoontje en zondagmiddag weer terugging naar Atlanta of waar ook, waar ik heen moest vliegen in de wereld, dan zeggen ze: had je dan geen papa-dag? En dan kijken ze mee waar het aan staat. Jongens, als dit jullie mentaliteit is, dan kom je nergens in het leven. Het is opofferen, zeker in de beginfase. En de jeugd van tegenwoordig, die ziektes, of wat ik het mag noemen, van burn-out, dat heb ik er nooit van gehoord. Ik ben nog nooit, dat ligt misschien aan mij, ik heb 100% geluk dat betreft qua gezondheid. Ik ben nog nooit één dag ziek thuis geweest. Ik ben goed weer aan mijn meniscus geopereerd bij Heineken. Er staat dan zonder herstel voor een paar weken. Ik werd op zaterdag, zeg ik tegen Heineken, ik zei: joh, is er geen kliniek waar ik het weekend terecht kan? Toen ben ik op zaterdagochtend geholpen. En op maandagochtend ben ik weer opgehaald door een chauffeur. Ben ik gewoon weer aan het werk gegaan. En ik weet mijn god niet wie mijn huisarts is. Weet ik echt niet. Ik ben nog nooit bij een huisarts geweest. Ik heb ook nergens last van. Ik drink 2 liter cola. Soms 3 per dag. En dat is het.
0: Echt? Ja.
1: Ik doe niet aan sport. Hou ik ook niet van. Allemaal verloren energie en verloren tijd. Dus ik ben een negen uitzondering, hoor. Maar natuurlijk, als je ziek bent, moet je geholpen worden. En moet altijd de beste zorg moet er voor je zijn.
0: Is er geen enkele sport die je leuk vindt om te doen?
1: Nee. Ja, voetbal, maar dat kan niet meer. Dat ik een verrotte knie heb. Dus dat doet niet meer. En ik heb al een keer gebadminton. Dat was ook een saaie sport. Ik heb ook een saaie mensen ook. Nee, ik praat er graag over. Ik handel er graag in, maar ik doe er niks aan.
0: En je zegt van ja, zoveel op pad geweest. Dus is een periode geweest dat je er maar een paar dagen per maand gewoon thuis was.
1: Ja, klopt.
0: Wat vond je vrouw daarvan?
1: Moeilijk, denk ik, in het begin.
0: Ja.
1: Maar dat went ook. Die had ook het eigen sociale leven en haar eigen ding. Dus dat was nooit eigenlijk een vraag. Nee, dat betreft, mooie merken waarvoor ik gewerkt heb. Hè. Dus Heineken, het grootste biermerk ter wereld. Coca-Cola, het grootste merk ter wereld. Als je daarvoor gekozen wordt en de eer hebt om voor zo'n merk te werken, dan moet je alles ervoor opgeven.
0: En nog even over woke. Ben jij zo'n type man die ook zegt van tegenwoordig mag je niks meer zeggen?
1: Ja, je moet alles kunnen zeggen. Alles, iedereen mag alles kunnen zeggen. Ja. Maar ik vind wel dat de schreeuwers de overhand hebben. Als ik nu zie van de afgelopen zaterdag of zondag in Amsterdam die klimaatdemonstratie. En zie ik allemaal Palestijnse vlaggen en mensen in het Engels schreeuwen. Ik zeg, ja, wat is dat voor flauwekul? Wat heeft met Palestijnse vlag met klimaat te maken? Wat is dat voor onzin? En al die klimaatactivisten. Ik snap er helemaal niks van. Ga lekker naar Beijing. Ga lekker naar Washington. Ga lekker naar India. Ga lekker naar Indonesië, waar de grootste vervuiling in de wereld is. En we gaan niet in Nederland protesteren tegen het klimaat. Want we hebben nergens last van. Ja, het regent af en toe wat meer. Nou, goed, dan maak je de afvoerputten wat groter, weet ik niet. Allemaal van die flauwekul dingen, weet je. Wij laten ons helemaal gek maken door die opiniemakers en mensen, semi-wetenschappers, die ons gaan vertellen hoe het leven in elkaar zit. En
0: ja, maar jij bent ook opiniemaker. Jij zegt ook hoe het leven in elkaar zit.
1: Ja, wel op een redelijke manier.
0: Oh, dat wel.
1: Redelijkheid en billijkheid, weet je niet. Maar ik laat me niet de les lezen door de spreadsheet van Jamie van Essen van D66. Maar een vreselijke partij overigens.
0: Maar heb je wel eens voortschrijdend inzicht gehad? Dat je dacht van, oké, daar dacht ik anders over. Laat ik iets zeggen, bijvoorbeeld Zwarte Piet. En nu snap ik toch wel dat we daar een draai in hebben gemaakt.
1: Ik heb bij Coca-Cola had ik een baas, Sergio Zeman. Een van de meest vooraanstaande marketeers in Amerika. En die leert ons een hele belangrijke les. Hij zegt, blijf niet in je eigen gelijk hangen. Als je betere informatie hebt, moet je bereid zijn om je mening aan te passen.
0: Ja,
1: dat is geen verlies. Dat is geen nederlaag. Maar is inzicht hoe je kunt functioneren voor jezelf. En daar wordt iedereen beter van. Daar wordt de maatschappij beter van. En er wordt ook het bedrijf beter van. Dan neem je namelijk betere beslissingen.
0: Maar los dus van het zakelijke, dan zou je dus kunnen zeggen van ja, dat geldt dus ook voor woke, wakker worden, bewustwording. Dat je inziet, ja, je gaat er meteen een beetje lachen. Dat je inziet van ja, misschien is het toch goed dat we daar anders over zijn gaan denken.
1: Sommige dingen wel, maar de meeste dingen niet. We slaan door in Nederland.
2: Hadi Chris. Goed dat je vanavond even heel scherp de middel laat zagen door Micha. Dat kan zelfs geen ander. Goeie interviewer. Ik zit altijd, als ik aan jou denk, te denken aan de twee Chrissen Woerts die ik ken. De Chris Woerts van Vandaag Inside. Altijd jolig, gezellig en nou, een beetje op het randje van schurend aan het populisme. En noem maar op. Bach, daar is het programma voor. Ik ken een hele andere Chris Woerts ook. Dat is een Chris Woerts die bij alle grote bedrijven in Nederland wel aan tafel komt, die de Captain of Industry in Nederland kent, waarmee ik voor Nijenrode Business University samen met de hoogleraar leiderschap Bas Kodden een buitengewoon interessante podcast heb gemaakt over leiderschap. De Chris Woerts die echt overal opduikt waar grote deals worden gemaakt aan bestuurstafels. In Amerika corporate heeft gewerkt bij Coca-Cola in Atlanta op het allerhoogste niveau. En hoe verhoudt zich dat tot de Chris Woerts die een beetje jolig meelacht met Van de Gijpen tijdens Vandaag Inside? Chris, ik waardeer je zeer. Je bent een topper. Ik heb er heel veel plezier een podcast met je gemaakt. Het was altijd lachen. Dus het is geen kritiek, maar ik vind het wel een heel interessant punt. Waar ligt, wie is de ware Chris Woerts?
0: Ja, mooi. Een vraag van Jaap Stalenburg. Jullie hebben ooit samen de podcast Sportclash gemaakt, hè? Nou, geef maar antwoord.
1: Allereerst Jaap, een hele aardige, super aardige collega. Ik ken hem al heel lang. En we zijn altijd tegengesteld. Hij is echt zo'n oude P van de aarde. Hij had in diep en zo hard niet dat pro helemaal niks. Zal hij nooit toegeven. Maar Jaap is een van de meest aardige mensen die ik ken. De meest toegankelijke mensen die ik ken. En ik waardeer hem ook zeer. Zoals hij heel aardig over mij is, ben ik ook heel aardig over hem altijd. Mm-hmm. Maar ja, ik vind het wel een grappige stelling. Want door VI, door de aanwezigheid op televisie, kijken mensen ook anders naar je. Ik geef heel veel presentaties in het land. Voor voetbalclubs, voor businessclubs, voor scholen, universiteiten. En vaak zeggen de mensen, ja, je wordt altijd in de zijk genomen. En je wordt altijd een beetje op je neergekeken, noem maar op. Maar ze ervaren dat helemaal niet. Nee, ik vind het een mooi podium. Ik heb altijd geleerd, je moet dicht bij jezelf blijven. Je moet ook om jezelf kunnen lachen, weet je. Je moet dat niet altijd serieus nemen. Dat moet je af kunnen laten glijden. Maar je moet ook wel een podium, het is ook wel een podium om dingen te melden en dingen te duiden. En ik vind het mensen niet altijd leuk, hè. Als ik iets over voetbal duid, en
0: of
1: waar
0: of
1: iedereen tegen is,
0: of
1: vrouwenvoetbal, daar ga ik niks over zeggen, maar het is echt. Want ik ben namelijk, dat weet niemand, ik was de eerste bij Talpa, Veronica, die het vrouwenvoetbal groot op televisie bracht, Nederlands elftal. Het is weg, toen het zo succesvol werd, is het weggekocht door de NOS.
0: Oh ja, wat is er dan sindsdien gebeurd?
1: Ik zie wel de maatschappelijke rol van vrouwenvoetbal.
0: Ja.
1: En je moet niet live uitzenden. Nederland zelf was prima, dan kun je goed uitzenden. Dat is een hoog niveau, dat zijn de beste van Nederland. Die voetbal over heel de wereld was prima. Maar een wedstrijd is Excelsior. En Hera, ja, dat is met alle respect, dat is nog lager dan het laagste amateurniveau. Dat zenden we ook niet uit. Je moet ook die mensen wat in bescherming nemen, die vrouwen. Je moet een beter highlights doen, mooie hoogtepunten. En laat die meiden groeien in hun talentontwikkeling en in hun weerstand. En maak het dan serieus. Want we zenden ook niet alles uit van korfbal en handbal. Want dat voetbal, door die grote clubs, Ajax, Feyenoord, PSV, een vrouwenafdeling hebben, moet er plotseling gepoest worden op televisie. Moet je niet willen.
0: Maar even terug naar die twee verschillende Chris Woertsen. Ja. Zie je dat ook zo?
1: Ja, ik vind het ontspannend als ik bij VI zit. Vind ik altijd leuk. En ik weet nooit wat er gaat gebeuren. En ik geef mijn mening. En ik kom af en toe met een kwinkslag. En ik blijf wel dicht bij mijn eigen verhaal. En wat ik wil melden, meld ik ook.
0: Mm-hmm. Voel je een populist als je daar zit?
1: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar niemand durft te zeggen dat Rob Jetten niks kan. En niemand durft te zeggen dat Jesse Klaver niks kan. Maar het is wel zo. Het zijn mensen die nog nooit enige verantwoordelijkheid hebben gehad in het echte leven.
0: En heeft het zin om het hardop te zeggen? Of is het, zie je het meer als entertainment?
1: Ja, dat zeggen de mensen vaak. Waarom zeg je dat nou? Weet je, waarom? Ja, je mag het misschien wel denken, maar moet je het zeggen? Maar ik vind oprecht, ik heb met Rob Jetten in de uitzending gezeten.
0: Ja.
1: En dat heb ik wel ingehouden. Want ik denk, ja, je kunt wel een hele lange strijd aangaan, maar dat heeft geen nut in zo'n uitzending. Je moet hem ook de kans geven om zijn punt te maken. Want dan moet alle politici kunnen. En dan staan de kiezers om te bepalen of wij jou goed vindt of niet goed vindt. Maar ik vind wel dat in zo'n programma als Vandaag in Sight, en ook Nieuws van de Dag, waar ik ook regelmatig aanschuif, moet je wel dingen durven zeggen, wel stelling durven nemen. En met midden de mond praten, wordt niemand wijzer.
0: Nee, want met welk doel is het dan?
1: Ja, ik wil toch misschien iets in beweging krijgen. Ik wil toch mensen aan denken zetten. Ik vertegenwoordig een beetje de gewone man in de voetbalkantine. En dat hoor ik ook heel vaak terug van mensen. Als ik in het land kom, zeggen ze, ja, wij denken het en jij durft het te zeggen. En wij weten niet goed hoe we het moeten zeggen, maar jij durft het tenminste te zeggen. En dat is niet populistisch, maar ik kan heel goed, dat doe ik misschien wel vanuit mijn achtergrond, heel goed aanvoelen wat in de maatschappij leeft. En hoe mensen over dingen denken.
0: Ja.
1: En dan zouden ze in Den Haag zouden ze wat meer moeten denken en komen in de maatschappij van alle dag. Daar komen ze niet. We hebben nu die verbouwing van Binnenhof van 5 miljard. Onbegrijpelijk dat het regeringscentrum in Den Haag blijft. Dat had al lang naar de polder gemoeten, naar de provincie gemoeten. En waarom moet dat in die oude stenen, die oude meuk, in dat Den Haag blijven? Wat is dat voor onzin?
0: Maar je zegt niet populistisch, maar dat is toch eigenlijk wel wat het is? Want je vertegenwoordigt de stem van het volk, je slaat het een beetje plat.
1: Ja, maar dat is hoe de gemiddelde Nederlander denkt. Zij voelen zich allemaal gepiepeld. En ze voelen zich allemaal een beetje tekort gedaan eigenlijk. En zij hebben geen stem. We hebben 40 partijen in het parlement, zitten veel te veel. Dus politieke partijen, kiesdrempel, voer hem nou in. Veel beter. Maar ik kom veel in de voetbalkantine.
0: Ja.
1: Ja, ik weet zeker dat van de 150 Kamerleden niemand in de voetbalkantine komt.
0: Dus dat is ook eigenlijk je advies, van ga eens gewoon wat vaker naar de voetbalkantine.
1: Ja, en stel niet zo elitair op. Alsof jij, omdat je een Tweede Kamerlid bent, dat je in één keer boven alle partijen verheven bent. En praat gewoon Nederlands in de Tweede Kamer. En niet met medel in je mond.
0: We gaan naar de liefde.
1: Ja, de liefde. Geweldig.
0: Ja, ken jij mij van Treintje Oosterhuis? Bijzondere betekenis, dit nummer voor jou.
1: Ja. Dat heeft ze gespeeld, live, op onze bruiloft, 9 jaar geleden.
0: Ja.
1: En vond ik zo'n mooi nummer. Ja.
0: En wat is het dan wat je nu zo ontroert?
1: Ja, ik weet het, dat is heel gek eigenlijk, hè? Want dat schiet ik gelijk vol. Maar het is zo'n mooie dag was dat. En liefde van mijn leven getrouwd. En hele goede en fijn. Het is een mysterieus nummer, hè? Het is echt niet, het is als je naar de tekst kijkt, denk je, wat zingt ze nou eigenlijk?
0: Ja, het is geschreven door Appelstaart.
1: Ja, haar vader heeft het afgeschreven, ja. De dominee.
0: Ja.
1: En ik vond het zo'n mooi nummer dat het eigenlijk, ik vroeg aan haar ook, wil je het zingen voor me? Want het stond niet op haar playlist. We kregen een playlist van tevoren en zegt ze van, moet je dat, wil je dat doen of niet? Ze zegt, ja, waarom? Want je moet nagaan, het is een groot feest. Er waren 150 man. En het is een heel intiem nummer. En toen vroeg ze ook, jongens, wil je eens een beetje stil zijn? En wij stonden vooraan, mevrouw en ik. Ja, dat ontroerde me echt. Dat was eigenlijk het mooiste moment in mijn leven, denk ik.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, dat hoor je vaak, hè? Dat mensen zeggen, ja, mijn huwelijksdag, mooiste dag van mijn leven.
1: Ja, maar dat moment was ook heel speciaal. Al mijn vrienden waren er en de kinderen waren er. En het was een soort één grote verbondenheid met elkaar. Het was een heel mooie dag, ja.
0: Dus dat is, hoe lang geleden?
1: En we zijn getrouwd.
0: 2019
1: zijn we getrouwd, ja, 7 jaar geleden, ja.
0: Is dat dan ook wel de ontroering van, ik vind het zo mooi dat je zegt, ja, de liefde van mijn leven. En ik kan me voorstellen dat je op die leeftijd ook denkt van, nou, dat is ook wel heel bijzonder.
1: Het is heel bijzonder, ja. We hebben ook een heel bijzondere relatie. En voelen elkaar feilloos eigenlijk. Het is mijn tweede relatie. En eigenlijk is het een soort dynamiek tussen ons die eigenlijk nooit verveelt. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder eigenlijk, denk ik. Dat het op latere leeftijd nog mee mag maken, is eigenlijk heel bijzonder. En dit nummer vond ik, en mijn vrouw zegt nog, wat heb je aangevraagd? Zeg, ken je mij? Ik zeg, ja, is toch geen nummer voor zo'n uitzending. Waarom doe je niet, ik kom eraan van Dries Roelvink of zo, weet je niet, of iets van Hazes, of wat ik ook helemaal gek van ben. Ja. Heel mooie, leuke muziek. Maar ik vond dit wel heel passend, omdat het karakteristiek is voor wie we zijn en wat we uitstralen. En ja, ook mysterieus is. En wij zijn ook gewoon maar allebei een beetje mysterieus. En zij is heel ziek geweest. En ze heeft een hele zware periode gehad. Gelukkig gaat het nu wat beter, maar het past wel heel goed bij ons.
0: Dankjewel, Chris Woerts. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. Is dit een van de programma's die je zou willen wegbezuinigen? In het plan van de
1: ik zie
0: VVD?
1: Weinig techniek, dus er is weinig overhead.
0: Vind je het entertainment wat ik maak? Daarmee valt of staat het?
1: Nou, ik ken het programma eigenlijk helemaal niet.
0: Nee?
1: Nee, dus ik heb...
0: Maar als je nu er zelf hebt gezeten?
1: Ja, ik vond het was wel prima eigenlijk. Het is een vrij gesprek. En ik hou altijd...
0: Ja, maar als het entertainment is, dan zit ik op de schop toe, hè?
1: Nee,
0: ja,
1: dan gaat het op de schop, dan ga je eruit. Maar goed, dan kun je waarschijnlijk via de podcast... kun je dat zelf maken. En als je een beetje een goed luisterpubliek hebt... dan kun je er nog heel veel zinkers aan verdienen ook.
0: Dankjewel. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: Groot Ros, de omroep voor ons.
1: Het is 2:00, Lars Melitse met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw